0: Sorry, ik heb een internationaal meezingverbod, maar zo af en toe ontkomt het me toch. Het was natuurlijk Nachtzuster van Doe Maar. En zo heet dit programma ook. Heet ook Nachtzuster. En je kunt bellen als je een vraag hebt naar 0800-1121. En dan mag je die vraag op de radio stellen. En dan kun je weer bellen als je het antwoord weet. Ook naar 0800-1121. Dan mag je het antwoord vertellen op de radio. Het is eigenlijk allemaal zo simpel. Alleen we hebben wel vragen nodig natuurlijk. Jan, goeienacht.
1: Goeiedag.
0: Hi, hallo.
1: Hallo, nou ja, je hebt vragen nodig, dus ik heb er 3 bedacht.
0: Oh zo, ja, nou dan beginnen we lekker inderdaad. Ja, fijn.
1: Ik denk laat ik maar stoppen, want ja. Maar goed, mijn eerste vraag is, wat betekent lood om oud ijzer?
0: Wat het betekent?
1: Ja.
0: Ik mag geen antwoorden geven, maar het betekent toch gewoon dat het dat het niet zoveel uitmaakt of je nou voor A of B kiest.
1: Ja, nou ja. Waarom lood en oud ijzer? Ja.
0: Oh. Het is wel verschillend, lood en oud ijzer.
1: Nou ja, waar komt het vandaan?
0: Het lijkt me niet dat het. Het lijkt me namelijk wel verschil maken of je voor lood kiest of oud ijzer.
1: Ja, nou ja, waarom zeggen ze dat dan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, oude uitdrukking, dus ergens moet dat ontstaan zijn. Nou, hopelijk weet iemand. Of het is ook altijd leuk, want het is inmiddels bijna 9:09 s'nachts. En dan ik weet dat er nu minimaal 2 mensen zijn die denken: oh, ik heb een etymologisch woordenboek in de kast staan.
1: Oh jee, nou ja, goed.
0: Ja, spreekwoorden en uitdrukkingen, verklaringsding. Dus bed en bellen naar 0800-1121. Ja, staat genoteerd.
1: Oké, de tweede vraag is, gaat over Google Home.
0: Ja.
1: Zo'n kastje wat je in huis hebt, hè, en dan kan je wel vragen. Ik, niet alleen, maar anderen ook. Wij zijn van mening dat het kwaliteit teruggaat.
0: Oh.
1: Voorheen kon je bijvoorbeeld vragen, praat met buitenradar. En dan kon je vragen, nou ja, dan moest je plaats noemen, dan hoorde je wat. Hoe het daar was. Maar dat werkt niet meer. En je kon bijvoorbeeld zeggen, nou, praat met Albert Heijn bijvoorbeeld. En dan kon je daar bepaalde producten vragen hoe die waren.
0: Oh.
1: Als ik nou bijvoorbeeld een restaurant opzoek, dan zeg ik van, hey Google, dat restaurant.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, soms dan zegt hij, ik snap het niet. Of ze zegt, ga je wel een telefoonnummer en dan vroeg je wat is het adres en dan krijg je dat niet.
0: Oh?
1: Ja, die kwaliteit gaat echt
0: af. Ze is een beetje lui geworden.
1: Ja, dat wel.
0: Dus ook wat.
1: Ja.
0: Maar, maar want ik gebruik dat namelijk zelf helemaal niet. Dus het is, ik weet wel dat het handig is voor zo'n deurbelcamera en voor je lichten aan en uitzetten. Maar jij gebruikt het ook voor, hoe heet ze?
1: Informatieassistent.
0: Ja, is dat niet, dat is niet, een domme vraag, alert. Maar dat is niet hetzelfde als Siri of?
1: Het lijkt wel een beetje op.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, maar ja, een aantal jaren geleden, een paar jaar geleden, kon je bijvoorbeeld ook vragen van het laatste nieuws van Omroep Gelderland. Nou ja. Ik denk dat dat al bij Omroep Gelderland niet meer ingesteld is. Maar als ik vraag van het basis van Omroep Zeeland, dan krijg ik dat wel.
0: Maar misschien gebeurt er even niks in Gelderland.
1: Nou ja, natuurlijk wel.
0: Okay. Nee,
1: anders mag ik niet meer op weg aan die Gelderland komen, hoor.
0: Nou ja, je merkt eigenlijk op alle gebieden in Nederland dat er. Er zijn zeg maar steeds minder werkloosheid en meer werklozen en steeds meer vacatures. Dus ik denk dat ze ook heel moeilijk goed personeel kunnen krijgen om computer te zijn.
1: Nee,
0: dat is niet.
1: Dus
0: dat denk ik ook niet.
1: Contactpersoon van Google Home.
0: En als je dat vraagt, doet het dat ook niet?
1: Nee.
0: Je kan niet aan Google Home vragen.
1: Ik wil je baas spreken.
0: Kan ik je spreken?
1: Nee, dat krijg ik ook niet.
0: Kunnen we een evaluatiegesprek voeren?
1: Ja, zoiets.
0: Dat doet hij allemaal niet. Oh.
1: Nou ja, er zijn ook wel grappige dingen, hoor. Je kan ook wel vragen hoe klinkt een nou ja, doen we wat, een drumstel of zo, dan krijg je dat te horen. En als je zegt van, ook wel leuk, ik kan niet slapen, hè? Dan moet je schaapjes gaan tellen, dan hoor je schaapje 1, schaapje 2, schaapje 3, dan krijg je heel veel schaapjes te horen.
0: Ja. Ah, fijn.
1: En dan met het warme weer,
0: ja,
1: dan zeg je van, hoe klinkt regen? En dan hoor je de hele tijd regen en dan frist het een beetje op.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Jij maakt daar echt gewoon ook creatief gebruik van.
1: Ja, ja.
0: Maar ik denk dat je dan gewoon je vragen hebt uitgeput.
1: Dat weet
0: ja,
1: ik niet.
0: Op een gegeven moment is het klaar natuurlijk. Dan moet je ook andere mensen weer... maar goed. Oké, dus de Google Home klantenservice.
1: Ja, ja. Dat werkt op z'n elkaar.
0: Grappig.
1: En mijn laatste vraag is... over waar kan ik klachten dienen over de tv... Want ik heb de indruk dat sport belangrijker is dan het journaal. Want als er sport is, dan gaan ze dat op Nederland 1 allemaal doen. En dan verhuist het journaal naar Nederland 2.
0: Ja.
1: Nou, ik vind dat een beetje onzin.
0: Ja.
1: Want het journaal, het nieuws is belangrijker dan sport.
0: Vind jij?
1: Ja, vind ik.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch zo, joh. Kom mee.
0: Nou. Ja, nou, ik weet niet. Maar de oude Romeinen, die dachten al van ja, brood en spelen. Hè? Dus... Mensen moeten ook vermaakt worden, anders gaan ze de boel afbreken.
1: Ja, ja, nou ja, weet je, in de beginperiode van de tv, toen was er 1 net. En toen zei ze van, dan moeten we het 2e net hebben, sport en politiek.
0: Ja.
1: Nou, toen kwam er
0: Hoe oud ben jij, Jan?
1: Wat zeg je?
0: Hoe oud ben jij? Want dat, oh, we hebben het nu echt over de jaren 50.
1: Bijna 100, nee hoor.
0: Ja.
1: Nee, 76.
0: Oké, ja. Ja.
1: En, nou ja, dus. Nou, toen gingen ze ook programma's uitzenden op Nederland 2.
0: Mm-hmm.
1: Nou, toen bedachten ze van. Nou, dan moet het allemaal zender komen voor de politiek en de sport. Dan zou het 3 worden. Nou ja, dat is al lang niet meer al die gedachte.
0: Nee.
1: Dus als er dan wat belangrijk is, dan is de sport op 1. En als er bijvoorbeeld een belangrijk debat in de Tweede Kamer is, dan zetten ze dat ook wel eens uit. Want op Nederland 1 bijvoorbeeld. En dan stoppen ze denk ik om 17:30 en dan pakken ze de programmering over.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik een beetje, ja.
0: Ja. En heb je dit al aan Google Home gevraagd?
1: Nee, joh.
0: Oké. Ik zal wel even kijken, hoor. Want we hebben natuurlijk gewoon een klantenservice bij de NPO. Dus ik kijk even in mijn boekje. Dat is... Heb je pen en papier bij de hand?
1: Nee, maar ik had het weer met uitzending gemist.
0: Ga je terugluisteren? Nou, we zitten...
1: Ik lig lekker op bed, dus ik was toevallig wakker.
0: Oké, je kunt terugluisteren. We zitten op precies 15 minuten over 2... als ik zeg wat de klantenservice is van de NPO. Dat is 035.
1: Ja.
0: Is 677, dat is bijna alles van de NPO. En dan 5755.
1: Oké. Okay.
0: Nou. 035-677-5755. Maar ik moet wel vast van tevoren zeggen... het is een beetje... er wordt natuurlijk wel nagedacht... soms misschien niet genoeg bij de NPO... waarom ze dingen doen.
1: Ja.
0: Ja, dus op zich... het is niet zo dat het gewoon gezegd wordt van... nou. Patrick van de afdeling ICT, die wil graag dat er sport wordt uitgezonden. Dus vanaf nu gaan we sport uitzenden. Er wordt wel zeg maar een beetje onderzoek gedaan naar wat mensen het liefste hebben.
1: Ja, ja. Nou ja. Ach ja.
0: Maar het helpt natuurlijk. Wie weet zijn er nu gewoon 700 mensen die hierover gaan bellen en denken ze we doen het andersom.
1: Oh ja. Dat
0: kan.
1: Ja. Ja. Dat zou kunnen, ja.
0: Oké.
1: Okay. Weet je, er gebeuren dingen op de radio, tv... Als ik een voorbeeld mag geven bij radio, bijvoorbeeld Omroep Gelderland. Ik woon in Gelderland.
0: Ja.
1: En dan hebben ze die nieuwslezers hebben ze weggedaan.
0: Ja.
1: En dan, nou ja, als je een beetje geluk hebt, krijg je ergens een beetje rond het half uur weerbericht. En dan, gaan ze 2 dingen van de website voorlezen.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze van, meer nieuws kunt u vinden op de website van Omroep Gelderland.
0: Ja.
1: Of op de app. Ik denk, ja, ik... Luister naar de radio. Ik wil het nieuws van de radio hebben.
0: Mm-hmm.
1: En nou blijft er gewoon van die plaatjes draaien en zo over.
0: Ja.
1: En dat vind ik dan erg jammer.
0: Ja, ja, ik snap het wel, maar ik vind het altijd heel lastig. Want ik werk natuurlijk al echt meer dan de helft van mijn leven bij de media. Ja, en, en het is gewoon... Het is allemaal niet... Je kunt eigenlijk niet bestellen zoals je het zelf persoonlijk het liefste hebben wil. Dat zou natuurlijk fijn zijn.
1: Ja, maar ja, goed.
0: Maar er zijn altijd 150 redenen waarom het op een bepaalde manier gaat. En als je niet, zeg maar, precies bij dat bedrijf werkt, dan zie je waarschijnlijk maar 4 van die redenen en die andere redenen allemaal niet.
1: Nou, het zal wel een bezuiniging zijn. En het is natuurlijk, tegenwoordig is het in, hè? Een app en een website. En ja, dat is allemaal in tegenwoordig. En ja, ik ben visueel gehandicapt. En ik heb een hekel aan om die websites te gaan zoeken. En ik wil gewoon op het hoogte blijven van wat er gebeurt in Gelderland.
0: Ja, maar stel dat er nog... ik zeg niet dat het zo is, hè. Want ik bedoel, ik luister ook wel. Ik hoor vaak ook dingen dat ik zeg, nou, zo zou ik het persoonlijk niet doen. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze, als iedereen dat zou willen, dan zouden ze het natuurlijk gewoon houden. Want waarom zou een omroep iets afschaffen wat iedereen per se heel erg graag wil horen?
1: Nou ja, het is, ik denk een bezuiniging en het is tegenwoordig in. En de Pricel, dat is alles wat voor visuele wordt. En nou ja, dus ik zeg, een app is belangrijk, een website is belangrijk. Nou,
0: ja. Maar je kunt er wel induiken, Jan, want ook de regionale omroepen zijn publieke omroepen. En die hebben wel een verplichting dat alles toegankelijk moet zijn voor mensen die... Kijk, je kunt natuurlijk niet alle handicaps of lastigheden incalculeren. Maar iedere publieke omroep heeft wel de opdracht om te zorgen dat dingen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Dus,
1: ja, maar op dat moment, je gaat toch niet elke keer weer die website open om te kijken of er ergens nog nieuws is.
0: Nou ja, het probleem is dat heel veel mensen dat wel doen. Ja, en dan wordt het onnodig om het op de radio allemaal voor te laten lezen door een persoon.
1: Ja, ik snap jou. Jij bent natuurlijk een kennis binnen de radio en de televisie. Ja. Dus ja, maar misschien zijn de luisteraars die het mee eens zijn.
0: Natuurlijk zijn er luisteraars die het met je eens zijn. Maar goed, we zijn een programma van vragen en antwoorden. Dus over de klacht indienen heb je het telefoonnummer, als je dit terugluistert. Ja. En die andere 2 ga ik voor op zoek, Jan. Dank je wel voor je vragen.
1: Herhaal ook altijd eerst de vraag even, want die vergeet je dan wel eens.
0: Helemaal niet.
1: Jawel.
0: Helemaal niet, Jan.
1: Vorige week wel.
0: Helemaal. Nu word je vervelend. Nee, wacht even.
1: Nee, dat is even. Oh ja, die eerste vraag vergeet ik elke keer, ja.
0: Ja, ik vergeet wel eens wat, dat is wel waar.
1: Ja, je hebt ook dat geheugen slecht, hè? Dat weet ik.
0: Ja, dat hoeven we niet te benadrukken, hè?
1: Nou, maar dat zeg je zelf altijd dus.
0: Dat is wel waar. Nu moet ik ophangen, Jan.
1: Nou ja, ja, je bent veel van me af, dat snap ik. Het was gezellig.
0: Mag ook wel eens 20 minuten, hè, Jan, die je solo hebt gekregen.
1: Was gezellig.
0: Wel trusten.
1: Nou, even met je been, hè.
0: Joe, hoi. Dag, Jan. Louis.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, hallo.
2: Hallo, hoor je me?
0: Ik heb altijd de neiging om dan te zeggen, wat zeg je? Maar het wordt steeds flauwer, dus ik zeg gewoon, ja, ik hoor je.
2: Goed zo.
0: Ja, zeg het eens, Louis.
2: Wij zijn van de week een paar dagen geweest naar Zeeuws-Vlaanderen, onder andere Terneuzen. En nou, het verschil van eb en vloed is gigantisch groot. En dan denk ik, waarom wordt dat in Nederland niet gebruikt voor waterkracht?
0: Oeh.
2: En schoon op...
0: Ja. Oh, maar daar is... hier heb ik een keer een vraag over gehad. En ik heb dus een waardeloos geheugen, maar toen was er wel iemand die belde dat we daar ook wel gebruik van maken.
2: Oh, nou.
0: Ja. Maar wat dan het voorbeeld was, waar we dat dan gebruiken, dat weet ik niet. En ik weet ook niet meer waarom het niet overal kan.
2: Want... Nee, ja, ja, goed. Maar dat was mijn vraag, want het scheelt wel 4,5 meter. En het gaat dag en dag door. Dus wat kan je beter hebben met turbines van stroomopwekking? En geen vervuilende windmolens en dat soort dingen meer.
0: Ja, dus dat je vervuilende windmolens. Nou ja, goed, maar dan.
2: Nou, het zicht, hè?
0: Oh ja, zicht.
2: En de wieken die vreselijke slagschaduw maken.
0: En vergeet brommen niet.
2: Nou, dat hoor ik niet.
0: Ze brommen ook, ja. Maar ja, ja. Ik vind ze heel mooi. Maar ze schijnen ook te brommen en te bewegen. En inderdaad. Oké, maar eb en vloed gebruiken om stroom op te wekken. Dat zou dus kunnen doordat er iedere keer zo'n enorme beweging zit in de waterlijn.
2: Ja, dus dan zit een propeller die draait en net als een windmolen, maar dan van de zeekracht. En dan denk ik van, waarom gebeurt dat niet?
0: Ja, dus. Ik heb geen idee, maar als iemand wel een idee heeft, dan horen we het heel graag via 0800-1121. We gaan het proberen.
2: Ik blijf luisteren.
0: Ja, dankjewel.
2: Okay. Doei. Veel succes met je programma.
0: Dankjewel. Dag.

0: Iedere keer weer, hè, als Claude dan overschakelt van Nederlands naar Frans, denk ik, oh, wat is dat toch mooi, dat ze heen en weer. En over heen en weer gesproken, het liedje heet App en Vloed. En over App en Vloed gesproken, daar kwam een vraag over binnen van Louis. Waarom gebruiken we App en Vloed niet meer als waterkracht om energie op te wekken? 0800-1121. Weet iemand het contactnummer van Google Home? Of in ieder geval een manier om de klantendienst te bereiken? En waar komt de uitdrukking lood om oud ijzer vandaan? En nieuwe vragen kunnen natuurlijk ook naar 0800-1121. Gijs?
1: Goedenavond, Astrid.
0: Hallo, Gijs.
1: Sorry.
0: Hi. Oi, oi. Mag allemaal. Op zich goed hoor, Gijs. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Nou, dat is een goed begin.
1: Dus, ik had een vraagje voor jou.
0: Mooi.
1: Ja, voor de luisteraars ook natuurlijk uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: Waarom worden de fietspaden van een wiel in een inch afgedrukt?
0: Dat is echt een goede vraag.
1: Nou, eigenlijk zou het antwoord heel erg obvious zijn. Ja, Engeland ligt dichtbij, dit en dat en zo. Maar zoveel landen hier om ons heen gebruiken geen inch. En dat vroeg ik mij af, waarom gebruiken we dan inch?
0: Nee, het
1: omdat
0: is
1: een landje inch gebruikt, ja.
0: Ik vind het ook super verwarrend. Ja, want zeker als je kinderfietsjes moet kopen, dan moet je gaan zoeken wat nou wat is.
1: Ja, pas als je dan een beetje gaat zoeken, dan is het wel ongeveer simpel van, ja, het is 2,5 centimeter ongeveer, 1 inch, volgens mij.
0: Maar dat is nog niks. Het is niks.
1: Nee, dan moet je dan met de rolmaat langs gaan staan.
0: Ja, en dan moet je ook je kind gaan meten met diezelfde rolmaat. Waarom is een fiets niet gewoon op, waarom zegt ze niet, deze fiets is geschikt voor mensen van 1,70 meter. En dan kun je nog zeggen gemiddelde mensen. Dus dan kun je nog zeggen, dit is een fiets geschikt voor gemiddelde mensen van 1,85 met gemiddelde benen. Dus als je lange benen hebt, dat je dan toch nog even anders moet kijken. Maar dat is toch allemaal veel overzichtelijker dan dat je weet in hoeveel inch een wiel is.
1: Ja, precies. Kijk, het bestaat al zo lang, weet je. Waarom is er niet iemand eerder opgestaan om dat te zeggen van, hé, maar wij zijn een Nederlandse fabriek, we gaan daar gewoon anders in.
0: Hè? Ja, of de Nederlandse Fietsersbond, die opkomt voor de belangen van mensen die niet weten wat voor fietsen nou precies in hun vaartje
1: bijvoorbeeld,
0: hebben.
1: Bijvoorbeeld, ja. Daar hebben we ook nog wat te doen. Hè?
0: Ja. Ja, waarom dat is? Nou, nu komt er waarschijnlijk een antwoord dat we denken, nee, logisch, we moeten dit vooral in inches blijven berekenen.
1: Maar ik ga tot 6 uur precies ga ik luisteren. Ik ben echt heel benieuwd naar alle antwoorden.
0: Oké, dan doen we het antwoord gewoon pas om 5 voor 6, goed?
1: Nee, nou, ik
0: daar ga
1: hoor.
0: Ik niet over. Als mensen bellen ze.
1: Maar, dan had ik nog een vraagje.
0: Ja.
1: Heb je het ook zo warm gehad de afgelopen dagen?
0: Is dat je vraag?
1: Nee, maar dat was een vraagje, een persoonlijk vraagje aan jou.
0: Nou ja, kijk, feitelijk was het warm. Maar ja, ik heb er nooit zo last van.
1: Ik weet niet hoe jij dat thuis doet, maar wij hebben thuis, we hebben een groentefruit tuinafvalcontainer, een GFT-container.
0: Ja.
1: En dan hebben we een klein bakje in de keuken staan waar we dan banaanschillen in doen en etensrestjes en zo. En dat doen we 1 keer in de zoveel tijd in de GFT. Maar opeens, het wordt warm en opeens 1000 vliegjes. Nou, laat ik niet overdrijven, maar heel veel vliegjes.
0: Fruitvliegjes.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar waar komen die vandaan? Liggen er ergens verstopt eitjes of zo? Of opeens zijn ze daar?
0: Ja, nee, hier weet ik het antwoord op, Gijs. Want ik mag nooit antwoord geven, maar deze vraag is al zo vaak gesteld.
1: Vertel.
0: Dat geeft niet, want er zijn wel eens mensen die een aflevering missen. Maar dit weet ik gewoon het antwoord op. Dus dat is ten eerste heb jij met je GFT-bakje, als het warm wordt, dan gaat fruit rotten en dan komen er die gistjes komen vrij en dat ruiken ze. Dus dit is echt waar. Dus wat jij gedaan hebt, kijk, op het moment dat het warm wordt, is dat GFT-bakje voor jou is gewoon een fruitvliegjespretpark. Dus op het moment dat jij, jij hebt eigenlijk nu, als dat allemaal een klein beetje bederft, fruitvliegjes pretpark is open. Dus dat ruiken ze in de wijde omgeving. Fruitvliegjes kunnen heel goed ruiken. Gaan dan met z'n allen naar binnen. Die kunnen door een heel klein kiertje. En wat ze doen, dat heb ik dus pas nog geleerd, dan kunnen ze ook nog hun vriendjes roepen.
1: Oeh, echt?
0: Ja, dat doen ze met een soort feromonen. En die vriendjes die ruiken dat ook weer. Die denken, ik ruik niet alleen het pretpark... maar ik ruik ook het zweet van de andere fruitvliegjes... die daar dikke pret hebben. Dus dan komen ze met steeds meer komen ze jouw kant op.
1: Oké.
0: Sorry, ja, ik antwoord niet vaak vragen, maar deze weet ik gewoon...
1: Relaxed.
0: Ja,
1: hè? Dan zet ik alles zoveel. Ik heb dan altijd in de keuken zo'n bakje staan. Met een omgedraaide fles, die half doorsnee is. Omgedraaid, siroop erin, een beetje wasmiddel. En dan zitten er, na een week als ik dan kijk, zit er echt ongelooflijk veel in.
0: Ja, maar ook dat is een fruitvliegjespretpark. Dus eigenlijk zeg je tegen alle fruitvliegjes in de wijde omgeving... kom in mijn fruitvliegjesval...
1: Heb jij helemaal gelijk.
0: Je kan beter de fruitvliegjesval buiten zetten.
1: Nou, misschien een goede tip. Maar weet je wat het ook is? Kijk, zonder dat ding zit het ook helemaal vol. En met dat ding heb ik het idee dat het een klein beetje minder vol zit.
0: Nee, je bent gewoon fruitvliegjes aan het uitmoorden. Maar dus je moet in ieder geval... dus zo'n GFT-bakje als het warm is ook buiten... En de fruitvliegjesval ook buiten. Ja, dan is het pretpark gesloten.
1: Ik ben benieuwd. En dan ga ik daar heel de tuin van maaien of zo.
0: ik zit even te denken waar ze ook... Ja, want je moet ook nog oppassen. Want fruitvliegjes zijn natuurlijk lekker voedsel voor allerlei dieren. Dus als je veel fruitvliegjes hebt, heb je ook weer allemaal andere diertjes.
1: Ja, precies. Dus, dat vind ik op zich niet zo erg, maar vooral maaien. Bij die GFT-kliekers in als het warm is.
0: Ja.
1: Maar daar gooi ik altijd een stuk klim op in de kliko. En dat helpt niet altijd helemaal, maar het helpt het grootste deel.
0: Oké. Nou, die tip pakken we mee. Dankjewel, Gijs.
1: Precies. Ik wou nog even zeggen, ben ik vorige week vergeten. Ik ben Gijs uit Eersel.
0: Oké. Ja, jammer dat je dat vergeten was. Anders hadden we het al een week geweten.
1: Ja, dat klopt. Okay. Maar nou een beetje het probleem opgelost. Hoor.
0: Goed zo, dag Gijs uit Eersel.
1: Kleine uitzending. Doei.
0: Doeg. Sjoerd.
2: Ja, hallo.
0: Hallo.
2: Dag Astrid.
0: Hi.
2: Ik kan even niet slapen en ik heb een vraag.
0: Ja.
2: Dat gaat over Tokio en Kyoto.
0: Ja.
2: Er zijn twee steden in Japan.
0: Ja.
2: En als je die namen naast elkaar schrijft, dan klinken ze eigenlijk hetzelfde. Alleen ze bestaan uit twee delen, Tokio en Kyoto. En mijn vraag is eigenlijk, wat verandert er aan de betekenis? En wat betekent het dan eigenlijk als je die volgorde verandert?
0: Dat is grappig.
2: En er zal dus een Japanner moeten zijn, denk ik, die daar antwoord op kan geven.
0: Ja.
2: Of we hebben ook wel een cabaretière die thuis is in Japan. Dus die kan misschien ook antwoord geven.
0: Wie is dat dan?
2: Als ze aan de telefoon is.
0: Wie is er zo thuis in Japan?
2: Ja, ik kan ze gewoon niet op de naam komen. Hoe heet ze ook alweer? Ze zit ook wel eens in een programma. En er zal dus een Japanner moeten zijn, denk ik, die daar antwoord op kan geven.
0: Ja.
2: Of we hebben ook wel een cabaretière die thuis is in Japan, dus die kan misschien ook antwoord geven.
0: Wie is dat dan?
2: Als ze aan de telefoon is.
0: Wie is er zo thuis in Japan?
2: Ja, ik kan ze gewoon niet op de naam komen. Hoe heet ze ook alweer? Ze zit ook wel eens in een programma.

0: Ja, het is een interessant gebied. Ja. Maar dit is dan typisch weer zo'n vraag dat ik denk van, hoe verzin je het? Maar nu ik erover nadenk, de lettergrepen staan inderdaad gewoon andersom.
1: Ja. Nou, ik ben daar eigenlijk wel heel veel mee bezig met dat soort vragen. Wat betekent dit? Waar komt het vandaan? Dat is een interesse van mij eigenlijk.
0: En ja. Ja,
1: dus dan kom ik dat tegen in het Japans. Dan denk ik van, hoe zit het eigenlijk?
0: Ja, maar was Kyoto niet vroeger de hoofdstad van Japan? Of is mijn geschiedenis weer... Laat ik dit maar niet gezegd hebben.
1: Oh,
0: want ik zit er vast
1: kunnen,
0: weer helemaal naast.
1: Nou okay. Ja, dat kan ook zijn dat het belang dus van de stad eigenlijk verandert als je de klemtoon of de volgorde verandert. Waarmee je misschien ook de klemtoon verandert en het dus een andere betekenis krijgt. Dat zou best kunnen. Maar
0: nou ja, het kan natuurlijk ook helemaal toeval zijn. Ik kan even geen voorbeeld bedenken, maar als je de warme veer hebt of veer warmer, dan hoeft dat niet een betekenis te hebben
1: dat
0: verandert.
1: Zo.
0: Maar
1: nee.
0: Maar die Japanners die doen dat. Want het zijn natuurlijk. Doen ze zo'n tekeningetje per lettergreep? Want dan is het ook nog, als je het in het Japans schrijft, dus twee verschillende tekentjes die gewoon omgekeerd staan.
1: Ja.
0: Weet ik eigenlijk niet. Want als de betekenis anders is als het voor iets staat dan wanneer het na iets staat, dan is het ook een ander tekentje natuurlijk.
1: Nou ja, dat komt wel voor in verschillende talen. Dus dat, wat is het dan en hoe werkt dat?
0: Ja.
1: Dat is dan eigenlijk mijn vraag.
0: Grappig bedacht. En nu maar hopen dat iemand het antwoord weet.
1: Ja, misschien blijf ik de hele nacht wel wakker dan.
0: Ja, er zit niks anders op. Ja, je weet natuurlijk niet hoe lang dit gaat duren. Maar je kunt het wellicht proberen. Nou, ik blijf het in ieder geval proberen. Hopen dat we een antwoord vinden.
1: Akkoord, hartelijk dank.
0: Goed, doeg.
1: Tot ziens met je programma.
0: Dankjewel, jij ook. Lorraine?
2: Even de telefoon pakken. Hallo Astrid.
0: Dag Lorraine.
2: Je hebt echt zo'n lekkere, degelijke, gewone naam.
0: Ja.
2: Daar ben ik echt blij mee.
0: Ja.
2: Hé, hey, even praktisch. Ja. Ik kreeg een brief van de belastingen, van de inspecteur, dat ik de nalatenschap moest begeleiden van mijn wijlen moeder, met wie ik 3 jaar geleden gebroken heb. En met heel veel moeite kon ik via een aansteker de head- en webshop van mijn broer, die kwam toen ik 13 was, een stiefbroer, een beetje achterhalen. En ik kreeg hem aan de telefoon en hij snauwde en grauwde me echt af dat de jongste broer zich had opgeworpen als executeur testamentair. En toen dacht ik, oh, interessant, want ik had een brief van de inspecteur der belasting gekregen dat ik contact met hun moest zoeken, omdat ik de testamentair executeur bleek te zijn.
0: Oh.
2: En het heeft mij de nodige moeite gekost. De jongste broer, de oudste broer is Casper, die kwam toen ik 13 was. En de jongste broer is Jospert.
0: Jospert?
2: En Jospert.
0: Oké. Okay.
2: Ja, hele leuke originele naam.
0: Mm-hmm.
2: En ik weet dat hij een financieel parasitair vriendje heeft, Christian. En dat hij uiteindelijk...
0: Lorraine, heel even, hè? Want weet je, het is midden in...
2: Lorraine. Dus ik vraag mij af...
0: Gewoon niet luisteren. Nee, of gewoon het niet horen.
2: Is dat weer de belasting
0: ook,
2: die mij die brief schrijft en zegt dat ik als enige die brief krijg? Toen dacht ik, wat moet ik eigenlijk met deze situatie?
0: En Lorraine, kun je me überhaupt horen?
2: Ik kan je heel goed horen, want je hebt een hele heldere stem, net zoals ik.
0: Ja, kun je heel even stil zijn? Want ik vind wel, het is midden in de nacht, het maakt niet zo heel veel uit. Maar als je echt iedereen met naam en toenaam noemt die zeg maar niet zichzelf kan verdedigen of een weerwoord kan geven, dan is dat een beetje lelijk.
2: Nou, in mijn situatie acht ik dit gegrond.
0: Ja, maar dat...
2: Want ik wil eigenlijk weten waar ze uithangen. En mijn jongste broer, die was 3 keer op voicemail te bereiken. Wat ik met een paar dagen tussentijd heb ingesproken. En dat hij zijn gegevens naar mij toe kon sturen. En daarna was de voicemail eraf gehaald. En mijn broer van toen ik 13 was... zeg maar de oudste broer na mij, de stiefbroer.
0: Casper.
2: Die snauwde en grauwde me af.
0: Ja, maar...

0: Rijn. Even op het moment, want is jouw moeder dan nu overleden of al iets langer geleden?
1: Ja, die is 7 februari overleden.
0: Oké, en toen kreeg jij bericht?
1: Van de inspecteur der belastingen van nalatenschappen en hoe heet het ook alweer?
0: Geen idee wat dat allemaal...
1: Nalatenschappen en erfenissen.
0: Ja.
1: Dat ik de enigste aangewezen... testamentair executeur was. Dus ik weet eigenlijk wat ik met deze situatie moet.
0: Maar ben je dan verplicht om al die broers te bereiken? Want dan kun je toch gewoon naar de opening van het testament... dan kun je toch gewoon lezen en uitvoeren? Dan heb je toch...
1: Nou, dat is dus het geval. Ja. Ik weet helemaal niet wat het inhoudt. Ik weet niet of er nog een bedrag is... Of dat er een schuld is.
0: Oh ja, want dat moet je wel weten voordat je hem aanneemt.
1: Ja. En ik heb dus mijn uiterste pogingen gedaan om ze te bereiken. En dan 3 keer inspreken met een paar dagen ertussen. Met mijn jongste broer Jospert werd de voicemail eraf gehaald. En door mijn broer, die kwam toen ik 13 was, mijn stiefbroer, ben ik afgesnauwd en gegrauwd dat de jongste dat had geregeld. Dus ik vind dat heel vreemd.
0: Ja, dat is het ook. Maar kun je niet gewoon contact opnemen met degene die jou die brief heeft gestuurd dan?
1: Nou, dat was ik ook van plan.
0: Ja.
1: En het was een keurige jonge man die mij verslag deed dat hij verder ook niks over dat bedrag of die schuld kon zeggen.
0: Oh.
1: Ja, heel keurig, helemaal volgens de keurige belastingsdienst. En ik wil eigenlijk wel weten waar ik aan toe ben.
0: Ja, dat snap ik. Nou, als iemand aan het luisteren is en denkt van... oh, maar dit zit zo en zo, dan zou het fijn zijn als diegene even belt. Naar 0800-1121.
1: We gaan en daar zou ik ook heel blij mee zijn.
0: Nou, ik ook, want het is een raar verhaal. Ik hoop dat we het allemaal een beetje uitgelegd kunnen krijgen.
1: En ik vond dat ik de enigste was die van de inspecteur der... die belastingen van nalatenschappen en testamenten op de hoogte ben gesteld.
0: Nou, vreemd.
1: En ik mag namen noemen, want het stinkt.
0: Ja, oké. Maar, dat is een ander verhaal. Dankjewel, Lorraine.
1: Oké, Astrid.
0: Goeienacht.
1: Okay. Doeg.

0: Allemachtig, wat mooi. Het testament van Boudewijn de Groot. Wat doet een executeur testamentair? En kan het zijn dat er twee zijn? En is het feit dat Tokio en Kyoto uit dezelfde twee lettergrepen bestaan ook een teken dat de betekenis iets met elkaar te maken heeft van die namen? En waarom meten we fietswielen in inches? Ja, dat vind ik echt, ik hoop dat we daar duidelijkheid over krijgen. Over alles natuurlijk. Waarom gebruiken we eb en vloed niet voor waterkracht, oftewel de opwekking van energie? En weet iemand hoe je in contact komt met Google Home klantenservice? En waar komt de uitdrukking lood om oud ijzer vandaan? Dat is het lijstje vragen dat ik nu heb, waar ik heel blij mee ben. En waar je met liefde iets aan toe kunt voegen als je belt naar 0800-112-1. Paul?
1: Ja.
0: Ja. Hi.
1: Dag.
0: Dag.
1: Ik heb twee kleine vragen.
0: Oké.
1: Ik hoorde vandaag vanmorgen op de radio dat er een celebration is van de Molukkers.
0: Oh.
1: En ik kan me nog herinneren uit mijn studietijd dat er twee groepen waren. Eentje was van ingenieur Manusama. En die andere naam, die weet ik niet meer. En ik ben benieuwd of iemand dat weet.
0: Oké, dus er waren twee groepen?
1: Twee leiders. Eentje was ingenieur Manusama.
0: Ja.
1: En die andere, die naam weet ik niet.
0: Oké.
1: Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is heel simpel. Er is ooit een liedje gemaakt. Ene Pieter uit Leiden, ene Margriet van Oranje, hebben elkander gevonden, zoals dat heette, in betere tijden. En verder weet ik niet. Ik zou dat liedje graag willen hebben.
0: Het ging een liedje over prinses Margriet en Pieter
1: aan Vallenhoven.
0: Ja. En die hebben elkaar gevonden in betere tijden. Dat is de strekking van de tekst?
1: Ja. Het is een heel mooi liedje.
0: Oh. Oké. En geen idee van wie het is?
1: Nee.
0: Oké.
1: De enige die daar wat over zou kunnen zeggen, maar die kan ik dus nooit bereiken, is Maarten van Rossum.
0: Oh, die heeft je er ooit op gewezen?
1: Die heeft toen een keertje een opmerking gemaakt, daarom weet ik het.
0: Ja. Oké, en kun je nog een keer zeggen wat de zin was die je herinnert uit het liedje?
1: Ene Pieter uit Leiden, ene Margriet van Oranje. We hebben elkander gevonden, zoals dat heette, in betere tijden.
0: Hebben
1: verder weet ik niet.
0: Elkaar gevonden in, zoals dat heette, betere tijden. Interessant. Oké. En dan ga ik nog heel eventjes terug naar ingenieur Manusama.
1: Ja.
0: Toch? Zeg ik het goed?
1: Ja.
0: Oké. Dat die twee groepen.
1: Ja.
0: Wat was, hoezo twee groepen?
1: Er waren twee leiders. Manusama was één en dan had je een andere meneer. En op die naam kan ik niet vallen.
0: Oké. Nou, dan de twee leiders op de Molukken.
1: Ja. Ja, hier in Nederland.
0: Oh, oké. Ik weet echt te weinig dingen hierover. Oké, nou, maar gelukkig luisteren een hoop mensen die dat soort dingen wel weten. En die dan bellen naar 0800-1121. Want over welke tijd hebben we het dan?
1: We praten over de tijd van Weister en Kreenkaart.
0: Jaren 70, vroege jaren 70.
1: Ja.
0: Oké. Goed, ik ga er naar op zoek, Paul. Dank je wel voor je vragen.
1: You're welcome. Have a nice evening.
0: Hetzelfde. Dag.
1: Dag.
0: Dag. Robert.
2: Hoi, Esther.
0: Hallo. Hi.
2: Hi. Zoals je gemerkt hebt, wordt het weer lekker warm.
0: Jo.
2: De komende week ook.
0: Ja.
2: En als ik nu in mijn woonkamer binnenkom van buiten, en dan is het lekker koel binnen en 24 graden binnen. En dan ervaar ik als koel.
0: Ja.
2: Het zal de komende dagen nog wel wat oplopen, maar op een gegeven moment wordt buiten weer kouder. En dan is mijn hele huis is warm.
0: Ja.
2: En dan vroeg ik me eigenlijk af, wat is dan verstandig? Als je een ventilator hebt en die zet je bij de deur, laat je die ventilator koude lucht van buiten naar binnen blazen of warme lucht van binnen naar buiten? Ja, het is eigenlijk een hele simpele vraag, maar iets wat me bezighoudt soms.
0: Ja, maar het kan toch allebei? Je moet eigenlijk allebei doen.
2: Ja, maar dan zou je twee een hoge en een lage neer moeten zetten.
0: Ja.
2: Maar dan moet je wel twee ventilatoren hebben. Hè?
0: Ja, maar goed, je moet er in deze theoretische toestand sowieso eerst al één hebben.
2: Ja, dat is ook waar.
0: Ja, even kijken.
2: Maar je kan ook met een stuk karton gaan waaien, hè?
0: Ja, dat kan ook nog, maar ik denk... Ja, oké. Dus als je maar één ventilator hebt, wat zou je dan het beste kunnen kiezen?
2: Ja, of eigenlijk moet je warme lucht eruit halen of moet je koude lucht naar binnen brengen. Wat is verstandig?
0: Ja. Maar ik denk dat je koude lucht naar binnen is wel moeilijker dan warme lucht naar buiten.
2: Ja.
0: Denk ik. Ja. Want ja, ik zou de ventilator, zou ik de deur openzetten.
2: Mm-hmm.
0: En dan niet de ventilator voor de deur, want dan blaas je ook eigenlijk de koude lucht weer weg.
2: Ja, of je zet hem dusdanig dat je de warme lucht van binnen naar buiten blaast.
0: De warme lucht van binnen naar buiten. Ja, maar hoe zet je hem dan? Want eigenlijk moet je hem dan aan het...
2: Dan blaas je naar buiten.
0: Ja, maar dan zou je eigenlijk de ventilator aan de andere kant van de kamer moeten zetten. Want dan breng je de lucht in de kamer in beweging, zodat het door de deur naar buiten gaat. En ja, dan komt de koude lucht er wel weer in. Maar als je de ventilator buiten zet, dan zet je hem of voor de deur, wat natuurlijk niet werkt, want dan blaas je ook de warme lucht weer naar binnen. Of je zet hem verder weg buiten, maar je kunt buitenlucht... precies door de deur je kamer in, is moeilijker dan warme lucht uit je kamer in beweging zetten om het naar buiten te...
2: Ja, maar dat zou kunnen.
0: Ik denk dat ik de beste theorie heb die nergens op gebaseerd is.
2: Oké.
0: Dus als iemand zeg maar gewoon met een ventilator dagelijkse kamer op temperatuur brengt, zou het fijn zijn als die even wil bellen naar 0800-1121. Komt er ook... Nee, er komt geen warme lucht van een ventilator af, hè? Zoals van bijvoorbeeld een airconditioning of een...
2: Nee, hij brengt alleen lucht in beweging.
0: Ja.
2: Wat je zegt, als je het in je huis... Kijk, als je nu een ventilator in je huis zet, dan draait je alleen de lucht rond.
0: Ja. Maar dan heeft het er eigenlijk bijna geen zin om hem buiten te zetten, toch?
2: Nee, maar dan zou je hem op de rand van de deur kunnen zetten, dat hij wel de koude lucht van buiten net naar binnen wipt.
0: Ja, dat hij als een soort katalysator... Nee, niet een katalysator, maar een extra duwtje geeft aan de koude lucht. Interessant. Ja.
2: Yes, ik hoop het.
0: Dankjewel.
2: Oké, jij ook bedankt. Doei, doei.
0: 0800-1121, als je hier iets zinnigs over kunt zeggen. Ja. Dick.
3: Goedendag, Dick Bruin.
0: Hallo, Dick Bruin.
3: Hey, ik heb een vraag.
0: Ja?
3: Over het geheugen.
0: Oké.
3: Hoe werkt het menselijk geheugen? De computer onthoudt alles en ik onthoud niks. Ik heb 3 steekwoorden. Onthouden, geheugen, dementie.
0: Dat zijn je steekwoorden?
3: Ja, om mijn vraag te onthouden.
0: Echt waar? Oh, maar je hebt dus echt een extreem slecht geheugen.
3: Nee,
0: oh.
3: ik ben soms heel chaotisch.
0: Oh ja.
3: Dus nu herhaal ik nog een keer de vraag. Hoe werkt het geheugen, het menselijk geheugen?
0: Ja.
3: En dan heb ik nog weer iets. Ik was mijn portemonnee vandaag vergeten.
0: Ja.
3: Hoe kan dat nou? Hoe kan ik mijn portemonnee vergeten?
0: Maar dan is het wel belangrijk om te weten in welke vorm je hem vergeten bent. Want ben je hem vergeten terwijl die thuis op het tafeltje lag en jij gebeld werd door iemand en nog 6 boodschappen moest onthouden? Of had je hem in je handen en heb je hem weggelegd en ben je naar buiten gegaan?
3: Nee, ik wou met een vriend iets gaan drinken in het café.
0: Oh, je bent hem bewust vergeten.
3: Hij had bij zich.
0: Wat?
3: Mijn vriend kwam bij me.
0: Ja.
3: En in huis. En we hadden haast.
0: Ja.
3: En mijn portemonnee lag nog op de tafel.
0: Mm-hmm.
3: En toen gingen we naar het café. Toen kwamen we in het café, toen had ik geen portemonnee bij me. Ik had hem beloofd dat ik zou betalen.
0: En wat had je wel bij je dan?
3: Ik had mijn vriend bij me en die had zijn portemonnee bij zich.
0: Dus feitelijk had je je vriend zijn portemonnee bij je?
3: Ja, precies.
0: Ja. Ja, nou ja, goede vraag.
3: En hoe heet het? Hoe is jouw geheugen?
0: Dat ben ik vergeten.
3: Oké, en hoe je heette ben ik vergeten. Is dat een liedje of niet?
0: Ja, dat is een liedje.
3: Don't you forget about me. Is dat
0: is
3: ook een liedje?
0: Ook een liedje. Nou, volgens mij zit het wel snor met jouw geheugen, Dick.
3: Maar lange termijn geheugen is... Ik had de hele top 2000 uit mijn hoofd.
0: Maar hoeveel jaar ben je?
3: Ik ben 61.
0: Ja, dan begint gewoon de aftakeling.
3: Oh, echt waar? Ik
0: denk dus...
3: En dan ben ik je naam alweer vergeten, Astrid.
0: Ja, dat geeft niet, Frans.
3: Dick.
0: Maar ik denk gewoon dat op een gegeven moment alle laadjes vol zijn. Maar...
3: Oh.
0: Nee joh, maar ik weet er niks van. Maar ik denk wel, als je echt het menselijk geheugen zou willen ontrafelen... dat dat niet in een paar minuten kan. Want er zijn wel heel veel variabelen bij betrokken, denk ik.
3: Ja. Maar we gaan het niet over het computergeheugen hebben, maar over het menselijk geheugen. En dan dacht ik van, kunnen mensen iets zeggen van, bijvoorbeeld van leukste liedje, wat bijvoorbeeld wat je ooit onthouden hebt. Bijvoorbeeld, bij mij staat bijvoorbeeld Dexie met The Runners, Come on Eileen. Maar ik kan het top 2000 uit mijn hoofd. Maar snap je, dus nu herhaal ik nog een keer de vraag, hoe werkt het menselijk geheugen? Is dat een goede vraag?
0: Dat is een prima vraag.
3: Oké, ik blijf luisteren.
0: Goed zo, dankjewel Dick.
3: Ja.
0: Zo, Dick heeft opgehangen. Lies?
4: Hallo Astrid.
0: Dag Lies.
4: Hoi hoi. Ja, ik wilde nog wel iets over de fruitvliegjes vragen en ook zeggen.
0: Ja.
4: Ik vind het zo bijzonder dat zodra het koud wordt... Nou, is er meteen geen fruitvliegje meer te bekennen. En ik vraag me dan echt wel af van, ja, waar blijven ze dan? Maar ook die winter, die komen ze denk ik niet door. Maar zouden ze dan eitjes leggen dat als het warmer wordt... dat er een keer een hele generatie uitvliegt? Ik vind het echt heel bijzonder. Want ja, die zijn er niet, maar in één keer... Heb je er heel veel?
0: Ja.
4: Ja, ik zou daar wel... Ja, hoe zit dat dan eigenlijk?
0: Ja.
4: Vraag me af.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want in de zomer komen ze dus op bederving van fruit af.
4: Ja, ik heb jouw antwoord ook gehoord.
0: Maar dan komen ze of op gist, want ze lusten ook graag bier en zo...
4: Ja, ik heb ze vaak in mijn wijn.
0: Ja, precies. Lusten ze ook graag. Maar...
4: Wasmiddel ook.
0: Wasmiddel?
4: Ja, als je stopt met biotex hebt, dan gaan ze ook lekker in liggen. Ja.
0: Echt waar?
4: Ja, helaas. Ja.
0: Oh, dat vind ik nou weer raar. Want daar gist niks aan, toch?
4: Nee, het ruikt sterk. Ze hebben een goede neus.
0: Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk wel meer dingen die sterk ruiken. Maar inderdaad, ik kan me voorstellen dat je ze niet in de keuken hebt in de winter. Omdat je dan over het algemeen veel minder of fruit of andere voedingsmiddelen... waar die dan licht bederven hebt liggen. Maar ik zie ze inderdaad ook nooit in de winter.
4: Ja, ik kan me niet voorstellen dat zij in de winter lekker rondvliegen. Ja, ik vind het sowieso heel knap hoe insecten de winter overleven.
0: Ja.
4: Ja, ik vind het echt heel knap. Maar ik wou nog ook iets anders opmerken. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind fruitvliegjes eigenlijk heel leuk. Als je ze goed gaat bekijken, het zijn hele, hele mooie, elegante vliegjes.
0: Ja,
4: wat ik doe... Ja? Sorry?
0: Ik vind de mooie, elegante... Ik snap, als je een mug of een vlieg of een bij van dichtbij bekijkt...
4: Ja?
0: Dan zijn ze heel mooi. Maar een fruitvliegje ziet er toch een beetje, vind ik, uit als een luis op steroïden.
4: Ja.
0: Oké. Maar hey, meningen verschillen, hè? De smaken verschillen. Ja.
4: Ja, misschien moeten we hier nog beter kijken of zo. Maar wat ik wou zeggen is dat ik het eigenlijk heel jammer vind.
0: Ja.
4: Dat mensen automatisch denken bij fruitvliegjes en bij maden ook, want daar was ook een opmerking over. Dat het allemaal maar dood moet. Want
0: ja.
4: Ja, weet je, ze zijn gewoon eigenlijk opruimers. En ze sparen ons een hele hoop rotzooi. Je moet er niet aan denken dat er geen maden waren. Want dan zouden we struikelen over de dode dieren en zo. Dus ze zijn wel heel goed bezig eigenlijk.
0: Wat je wil zeggen eigenlijk is dat ze nuttig zijn. Dat is duidelijk.
5: Samen Max. NPO Radio 1.
6: 3:00, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen in het land geleid tot schade. Honderden mensen belden politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11:00 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Onder meer in Barneveld, Hilversum, Nieuwerkerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond mee kan spelen in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft Frenkie de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt het Nederlands elftal op 4 punten... en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft wel vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. In het noorden en oosten is kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. Max.
7: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: Het is 3 uur geweest en ik heb een fantastische lijst met vragen waar heel wat over gepraat kan worden als je de moeite wil nemen om te bellen. 0800-1121 of mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Verder kun je me bereiken op, ik wil zeggen Twitter, maar dat heet natuurlijk tegenwoordig X of op Facebook. En je kunt appjes sturen via de NPO Luister app. Of kom een keer chatten via radio1.nl/nachtzuster. En daar de chat aanklikken. Dan kun je meepraten met iedereen die daar nu gezellig zit te tikken. Of meekijken natuurlijk op NPO 1 Extra. Nou, waar hebben we het over? Waar komt de uitdrukking lood om oud ijzer vandaan? En hoe kun je de Google Home klantendienst bereiken? Zijn de vragen van Jan. Louis vraagt zich af waarom we app en vloed niet gebruiken voor waterkracht en dus voor energie. En Gijs wil weten waarom we de fietswielen meten in inches en niet in centimeters. Sjoerd vraagt zich af of het toeval is dat Kyoto en Tokio uit de tweezelfde lettergrepen bestaan. Of is het een betekenis die je om kunt keren? Als er iemand een beetje Japans spreekt, zou het fijn zijn als we daar achter kunnen komen. Lorraine wil weten wat een executeur testamentair nou eigenlijk precies doet. Testamentair. En wat er gebeurt als er twee zijn. Of als iemand zichzelf benoemt tot executeur testamentair. 0800-1121. Paul die vraagt zich af wie er nog meer leiderschap had op de Molukken naast ingenieur Manusama in de jaren 70. En hij is op zoek naar een liedje dat gaat ongeveer zo. Ene Pieter uit Leiden en ene Margriet van Oranje hebben elkaar gevonden in, zoals het heette, betere tijden. Als het je bekend voorkomt, is het fijn. 0800-1121. Waar zijn de fruitvliegjes als het koud is? Oftewel in de winter, vraagt Lies zich af. En Dick heeft vragen over het geheugen. Hoe werkt het menselijk geheugen? En hoe kan het toch dat je ergens naartoe gaat en je portemonnee vergeet? 0800-1121.

0: Ja, of je me niet vergeten wil, de Simple Minds. Don't you forget about me. 0800-1121, zeg ik nog maar weer een keer voor wie het vergeten was. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten. Eus?
1: Anders, nacht zuster.
0: Hallo.
1: Hi. Mag ik al beginnen?
0: Ja hoor. Ja.
1: Ik dacht dat u meneer Gijs heette, maar het ging in ieder geval over de fietswielen.
0: Ja.
1: Ik denk dat het nog veel erger is, want autowielen zeggen we dus kennelijk ook in inches.
0: Nee, ik ben verbaasd.
1: Okay. Ik ben zelf drummer en ik heb vroeger veel loodgieterswerk gedaan. Ik zou niet weten hoe groot een 15-inch bekken was in millimeter. Ik zou niet weten wat 3/8 pijp is in millimeters, echt niet. De Imperial System, van de Amerikanen dus, die hebben eigenlijk hetzelfde probleem. Want die hebben van die onhandige 1832ste of 64ste, maar ze hebben wel het over een 9 millimeter. Een pistool dus.
0: Ja.
1: Dus zij doen precies hetzelfde.
0: Ja,
1: dus, dat
0: weten ze dan zelf ook niet. Amerikanen weten niet hoe groot een 9 mm pistool is.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar ik denk, het enige wat ik nog kan verzinnen over die fiets. Ja, fiets is volgens mij een Engelse uitvinding, maar dat is wel heel erg kort door de bocht. Dus misschien waren de fabrikanten vroeger Engels of zo? Zou dat kunnen?
0: Ja, dat kan.
1: Dat was hem eigenlijk. Dus het is het probleem van verschillende met twee maten meten. Ja, dat hebben we allebei de kampen eigenlijk.
0: Je kunt toch op een gegeven moment besluiten, als je ziet hoeveel fietsen er in Nederland gemaakt worden, dan kun je toch als fietsfabrikant op een gegeven moment zeggen van, nou, weet je wat, we gaan die fietswielen maken in maten die mensen begrijpen.
1: Maar dan zou ik ook kunnen zeggen, ik begrijp centimeters niet bij die fietswielen.
0: Natuurlijk kun je dat zeggen, maar dat is wel een beetje raar.
1: Nee, maar eigenlijk bedoel ik ermee, want je hebt gelijk, dat is natuurlijk zo raar. Als we morgen beginnen met het in centimeters te gaan noemen, en over 5 jaar of 10 jaar, dan kan niemand het meer in inch zeggen. Daar hebben ze dus gewoon gelijk in. Ook heel handig op de band zelf schrijven hoe groot het is, ook in centimeters.
0: Wat het is, dan heb ik een voorstellingsvermogen. Dan weet ik natuurlijk nog steeds als leek niet precies hoeveel centimeter een wiel moet zijn voor een gemiddeld mens. Dus je hebt nog steeds die vertaling nodig naar beenhoogte of zo. Maar ik vind inch echt, het zegt de meeste mensen echt werkelijk helemaal niks.
1: Nee, dat klopt wel. En als je een nieuwe binnenband moet kopen, is dat ook in inch. En ik heb nog nooit kunnen bevroeden welke mate wiel ik nou heb.
0: Dat maakt niet uit. Want als jij nu een nieuwe binnenband, als het in centimeters zou zijn en je had een nieuwe binnenband nodig, moest je ook even op je fiets gaan kijken hoeveel centimeters die was.
1: Daar heb je hartstikke gelijk in. Maar het ging er meer over van hoe weet je hoe groot iets is bij een kreet centimeter of inch. Mijn fiets is een inch groter, omdat ik lang ben. 2,5 centimeter, dat zei Gijs ook al. Ja, het is denk ik toch echt gewenning. Kan die alles van maken.
0: Ja.
1: Nog een heel kleintje dan. Lood om hout ijzer. Ik denk dat dat te maken heeft met het fluctueren van de prijs. Dat er op enig moment misschien wel lood of hout ijzer dezelfde prijs opbracht. Maar dat weet ik niet verder.
0: Ja,
1: maar
0: dat denk ik. Zou kunnen. Ik ben wel benieuwd hoe dat nu dan is.
1: Ik denk dat
0: Want een kilo lood of een kilo oud ijzer nu opbrengt.
1: Ik denk dat lood meer waard is dan ijzer, maar dat denk ik. Maar
0: Denk dat ijzer meer waard is dan lood.
1: Ah, dat is leuk, een verschil.
0: Waar zou je nog lood? Kijk, oud ijzer kun je omsmelten, maar wat doe je nog met lood? Goeie vraag, Astrid.
1: Dingen verzwaren. Ja, maar dan is het... dat heeft u goed verzonnen.
0: Ja, hè? Maar ja, goed, dan, volgens mij is lood wel zeldzamer inmiddels dan oud ijzer, dus...
1: Ja, ik denk ook dat ze... Ja, ze gebruiken toch wel van lood om iets te stellen. Bijvoorbeeld rekken op flats, die galerijen.
0: Als iets uit dus, het lood is.
1: Ja, precies.
0: Of
1: dus
0: zo.
1: Dat heet ook uit het lood.
0: Maar nee. Hey, bedankt,
1: en
0: Patrice,
1: natuurlijk. Hey, hartstikke veel plezier met je programma. En het was even leuk om het gesprek even te hebben.
0: Goed zo, doeg, Heus. Hoi. Gerard.
2: Dag, Astrid.
0: Dag, Gerard.
2: Ik heb een antwoord op de vraag van Lotto Oud-IJzer.
0: Oh, mooi.
2: Ja. Als je ijzer aan zuurstof blootstelt, dan gaat het spontaan roesten.
0: Ja.
2: Om dat te beschermen, smeerden de mensen daar vroeger, tegenwoordig trouwens ook nog, meni op. En ja, het hoofdbestanddeel van meni is lood.
0: Oh.
2: Dus als je oud ijzer hebt, dan is het al geroest en heeft het geen zin meer om daar dure menie op te smeren.
0: Dus het...
2: Dat is lood om oud ijzer, dat is water naar zee dragen.
0: Oh, oh. Even nadenken hoor, want ik heb het altijd uitgelegd als van... moeten we hier links of rechtsaf? Nou, het is lood om oud ijzer, het maakt niet uit. Maar dat is het dus niet.
2: Dat is het dus niet.
0: Het is wel, het maakt niet uit.
2: Het maakt niet uit, maar het is overbodig om het te doen.
0: Ja.
2: Dat is het eigenlijk.
0: Dus als je zegt...
2: En tegenwoordig heb je natuurlijk veel meer technieken om roest tegen te gaan. Met fosfaat en zo. Maar vroeger gebruikten ze daar dus meni voor. Dat is een rode pasta. En meni, de hoofdbestanddeel van meni is lood.
0: Maar... is het dan is de betekenis dus ook anders. Dus dan zou je...
2: Ja, die betekenis is anders. Het is dus overbodig, het heeft helemaal geen zin.
0: Ja.
2: Om daar dus lood om oud ijzer te smeren. Dus meni op oud ijzer te smeren, want oud ijzer is al geroest.
0: Maar je zou dus zeggen, gaan we hier links of rechts? Nou, het is lood om oud ijzer. Dan dacht ik dus dat het was, het is allebei... het kost allebei evenveel tijd om er te komen. Maar het betekent dus eigenlijk, het is lood om oud ijzer. Ja, het is zinloos om erover na te denken. Want allebei deze wegen leiden niet naar waar je naartoe wil.
2: Het heeft geen zin.
0: Wauw.
2: Dat is hem.
0: Maar is het echt? Is het geen zin om die keuze te maken? Of heeft het geen zin om een keuze te maken? Of heeft het geen zin om te doen wat je... Uiteindelijk heeft het allebei geen zin om te doen.
2: Het heeft helemaal geen zin, want oud ijzer is al geroest. Dus het is een overbodige handeling die je dan doet.
0: Ja, maar is de keuze maken een overbodige handeling?
2: Dat weet ik niet. In ieder geval, een hele hoop gezegdes die komen uit de vakgeschiedenis, bijvoorbeeld de touwslagerij. Daar zeggen ze dus, als je een touw wil vlechten, dan moet je dat in elkaar draaien. En als je dat goed doet, dan heb je er slag van.
0: Oh ja, maar dat is natuurlijk...
2: Als je een touw bijna klaar hebt om te zorgen dat niet terugloopt, dan moet je een tegenslag maken. Dan moet je hem eventjes een klein stukje terugdraaien.
0: Ja.
2: Om de tegenslag vandaan. Dat zijn gewoon heel oude uitdrukkingen.
0: Ja.
2: Net als lood om oud ijzer.
0: Ja. Ja, maar ik vraag me af of ik het nou altijd verkeerd gebruikt heb, of dat het in de constructie waarin ik het gebruik toch wel hetzelfde betekent.
2: Ik denk dat je het altijd verkeerd gebruikt hebt.
0: Nou, bedankt. Ja, het is niet anders. Ja. Nou, dank voor het rechtzetten dan.
2: Ja, oké. Okay.
0: Goed.
2: De juistzetting.
0: Dank je wel. Doeg. René.
3: Dag Astrid, goedenavond. Goedenacht eigenlijk. Leuk dat ik jou een keer spreek.
0: Nu al, hè? Het is nu al leuk. Ja.
3: Het is nu al leuk, nou, ja. Precies. Astrid, ik denk dat ik een antwoord heb op de vraag over dat liedje over Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.
0: Ja.
3: Ik zou de tekst niet zo kunnen zeggen, maar ik weet wel zeker, heel zeker, dat Edwin Rutte dat liedje gezongen heeft.
0: Oh, echt?
3: Ja.
0: Oh, ik ben zo...
3: Hij weer.
0: Nee, ik ben zo dol op die man. Ja, ik...
3: Oh ja?
0: Ja.
3: Oké. Okay.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ja, ik heb met hem gewerkt bij Radio 6 ooit. En ja. het is zo'n leuke man. Ja.
3: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, maar hij heeft het gezongen, maar dan weten we het nog niet.
3: Het is in de tijd dat ze zich verloofden, de prinses Margriet en Pieter. En hij liep toen ook niet gif met zijn been, geloof ik, ook nog eens een keer. Maar uit die tijd stamt het liedje. Hij was nog een beetje populair met vertalingen van bekende liedjes.
0: Ik heb hier...
3: Nou.
0: Ja, in mijn mapje Edwin Rutte...
3: Ja.
0: Heb ik een liedje dat heet...
3: Nou.
0: Een student werd de prins van haar dromen.
3: Nou.
0: Zou het kunnen?
3: Dat zou misschien kunnen, maar die titel zegt me niks.
0: Nee, maar het beschrijft wel een beetje waar het over gaat,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Zullen we gewoon voor de grap gaan luisteren, René? Dank je wel, hè?
3: Zoveel luisteraars zijn het ook niet.
0: Het is midden in de nacht. Iedereen slaapt.
3: Daarom.
0: Nee, leuk. Ja, ik ga hem gewoon draaien en dan zien we waar het schip strandt. Dank je wel.
3: Oké, Astrid.
0: Doei.

0: oranje boven. Nou, wat leuk. Ja, en de stem ook van Edwin Rutte op wat jongere leeftijd. Wat heerlijk om te horen. Dankjewel, Paul, voor deze suggestie. En dankjewel, René, voor het helpen vinden van dit liedje. Eens even kijken, ik heb een enorme lijst. Dus als je ergens een antwoord op weet, neem dan de moeite om even de telefoon te pakken. Want het zou fijn zijn als we ook mensen blij kunnen maken met antwoorden natuurlijk. Jan die wil weten hoe die de Google Home klantendienst kan bereiken. Want hij heeft het idee dat de kwaliteit aan het afnemen is de laatste tijd. Louis die wil graag weten waarom we eb en vloed niet gebruiken voor energieopwekking. Volgens mij doen we dat wel, maar ik ben vergeten waar. Dus als je daar iets over kunt vertellen, dan zou het ook fijn zijn. Ik laat de vragen over de fietswielen nog even staan. Want Eus had het vermoeden dat het kwam omdat de fiets uit Engeland komt. Maar dan nog, waarom doen we dat nog steeds in inches en niet in centimeters? Sjoerd, die was het opgevallen dat Kyoto en Tokio twee woorden zijn die samen zijn gesteld uit dezelfde twee lettergrepen. Dus Tokio, Kyoto. Of Kyoto, Kyoto-kyo. Dus die lettergrepen zijn hetzelfde, maar dan in de omgekeerde volgorde. Dus wat zou dat betekenen in het Japans? Wat zouden die lettergrepen op zich betekenen? En zou het dan inderdaad een omkering zijn van lettergrepen? Goed, Lorraine die wil graag weten wat een executeur testamentair precies doet. En kan het kloppen dat je wordt aangewezen als executeur testamentair, maar dat iemand anders dan besluit executeur testamentair te worden? Paul die wil graag weten wie er naast ingenieur Manusama in de vroege jaren 70 ook leiderschap had op de Molukken. En Robert die wil graag weten wat beter helpt als je een ventilator inschakelt tegen de warmte. Is het dan beter om de ventilator warme lucht naar buiten te laten blazen, of is het beter om de ventilator koude lucht naar binnen te laten blazen? Dick die wil graag weten hoe het menselijk geheugen werkt. En dan specifiek hoe het mogelijk is om, als je ergens naartoe gaat waar je je portemonnee voor nodig hebt, om je portemonnee te vergeten. En Lies wil weten waar fruitvliegjes blijven als het kouder wordt. 0800-1121 als je kunt helpen, of als je gewoon nog een vraag wil stellen. Dat mag natuurlijk ook. John?
1: Ja?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Je mag praten.
1: Oh, geweldig,
0: ja,
1: dankjewel.
0: Ja.
1: Ja, we gaan nog even over lood om op de ijzer praten.
0: Ja.
1: Ten eerste maak je de fout om te zeggen dat lood goedkoper is dan ijzer.
0: Wie zegt dat?
1: Dat zei jij.
0: Nee, ik zei dacht.
1: Ja, oké, maar dat is verkeerd aangenomen dan.
0: Oh.
1: Ja, lood is erg duur.
0: Oh.
1: Wordt bijvoorbeeld in daken gebruikt, in grote plakken, om vocht tegen te houden.
0: Oh.
1: En dus, wat deed men vroeger? Men pakte een oud stuk ijzer, lekker verroest. Daar deed men een rol lood omheen en bracht het naar voor de boer en probeerde het te verkopen als lood.
0: Oh.
1: Dus met andere woorden, lood om uit ijzer betekent, je probeert me iets aan te smeren wat minder waard is.
0: Oh.
1: Ja.
0: Is gek. Maar dit is dus weer een andere betekenis dan dat Eus geeft aan deze uitdrukking.
1: Ja, nou, daar klopt er ook niets van.
0: Huh?
1: Het is gewoon iets goedkoops proberen te verkopen.
0: Oh.
1: Tegen een hogere prijs. En als iemand dus zoiets doet naar jou toe, ja, dan kan je een keertje zeggen van, ja, maar dat is lood om oud ijzer.
0: Ja. Ja.
1: Zo eenvoudig is het. En verder kan ik er niets aan doen.
0: Nee, het doet een beetje zeer, want ik hou best wel van taal. Maar ik heb dit gewoon altijd, niet dat ik het nou iedere dag drie keer zeg, maar wel dus verkeerd bedacht.
1: Ja, ja, het is niet zo van, dat is bijna gelijk. En
0: ja, dus, nee, ja, dat dacht ik.
1: Het is duidelijk een andere manier.
0: Ja.
1: IJzer is goedkoop, daar doen we lood omheen. Proberen we een hogere waarde te verkopen, terwijl het goedkoper is.
0: Het is meer een beetje een kat in de zak.
1: Inderdaad.
0: Wat ook raar is. Nou ja, goed. Dankjewel. Ja, toch bedankt.
1: Laat die kat nou maar uit die zak.
0: Ja, precies, want dan moet ik weer nadenken waarom een kat in de zak ook een miskoop zou zijn. Want wie wilde nou niet een kat in de zak?
1: Bel een keer de nachtzuster.
0: Ja, dat is een goed idee. Dan schijn je heel goed antwoorden te kunnen krijgen als je ergens mee rondloopt. Dankjewel.
1: Oké, tot ziens.
0: Hoi. Hoi. Gerard.
2: Ja, goeienacht, zuster.
0: Dag, Gerard.
2: Ja, hallo, goeiedag. Goed dat je het onweersbuitje weerstaan hebt.
0: Ja,
2: ja.
0: Stelde niks voor. Nee, dat is niet waar.
2: Okay.
0: Maar ik moet wel zeggen, ik ben dus niet bang voor onweer. Want dan beleef je, denk ik, zo'n avond als vanavond heel anders. Maar ik rijd dan van Kampen hier naartoe door de polder. En ik heb zulke fantastische lichtshows gezien vannacht.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Het was echt, de natuur is toch wonderlijk. Ja.
2: Mm-hmm, ja. Ja. Nou, daar gaat mijn vraag ook over.
0: Oh.
2: De lichtflitsen, de onweersbuien.
0: Mm-hmm.
2: Want ik woon in Amsterdam en dat was goed zichtbaar en flink. En dan zie je dat, als je erop let, als je daarnaar kijkt, dan denk je, ja, het geeft een klap, een enorme donderslag. En dan zie je een straal naar beneden komen. En dan vraag je je af, waarom gaat die niet naar boven? Of waarom zie je niet een soort wolk, een ontploffing? Nee, je ziet alleen maar die straal die naar de aarde gaat en die zich ook nog vertakt af en toe.
0: Ja.
2: Dat je denkt, wat gebeurt daar? Wat is dat eigenlijk?
0: Ja. Ja.
2: Maar ik zag dat dus vanavond en of gisteravond. Ik dacht, wacht, dat is een leuke vraag misschien.
0: Ja, wat is eigenlijk die bliksemflits?
2: Ja. En waarom? Dat?
0: Maar zou die niet ook, kijk, dat zien we natuurlijk niet, maar zou die niet ook de andere kant op gaan?
2: Dat is een goede vraag.
0: Ik denk het eigenlijk niet, want het heeft iets te maken met de aantrekkingskracht van de aarde. Want,
2: juist, ja. Ja,
0: want
2: ja.
0: Het pakt iets wat hoog staat.
2: Ja.
0: Daar slaat het in.
2: Ja, en waarom is mijn vraag?
0: Ja.
2: Wat is dat? Sowieso die ontlading, zoals dat heet.
0: Ja.
2: Ja, wat nou ontlading? Er is iets te veel van iets en dat moet ontladen worden. En dan krijg je die enorme lichtflits en die ontploffing en knal. Dat je denkt, wauw, wat gebeurt hier? En dan schiet het naar de aarde in allerlei vertakkingen ook nog. Dat ik denk, wat is dit eigenlijk?
0: Ja.
2: Ja, dat is eigenlijk de vraag, ja.
0: Het is wel grappig, want ik vind wel leuk hoe je er dan weer over nadenkt. Want ik denk dat we al... dat we het best wel vaak al uitgelegd hebben gekregen. Dit is typisch iets wat ik niet onthoud, hoor. Maar iets met luchtlagen en dingen. En inderdaad, energie. Dat is de uitleg, maar dan ben je er nog niet.
2: Dat bedoel ik. Ja. Dat is een ontlading, heet het dan.
0: Ja, en dan.
2: Elektrische ontlading. Maar hoezo dan?
0: Nou, ik hoop dat iemand dit uit kan leggen. Ja.
2: Nee, wat hoopt zich daar in de lucht op aan te veel?
0: Nou ja, energie, ja.
2: Ja, en dat is dan te veel en dat moet er dan uit. En dan denk ik, hey.
0: Waarom naar beneden? En waarom in zo'n raar takje?
2: Ja, ja. Ja, ja, dat soort dingen. Ja. Ja.
0: 0800-1121. Ik probeer het, Gerard. Dank je wel.
2: Ja, prima. Goed zo. Dank je wel.
0: Doeg. Johan.
3: Dag, Astrid. Met Johan van Knechtsel uit Eindhoven.
0: Hi.
3: Ik heb een vraag.
0: Ja.
3: We kennen allemaal wel het verhaal van ene Hannibal die in de derde eeuw voor Christus, in de Tweede Punische Oorlog, met zijn olifanten de Alpen overging.
0: Ik weet niet of iedereen weet dat het de Tweede Punische Oorlog was.
3: Nou, dat maakte niet uit. Eind van de derde eeuw voor Christus.
0: Ja.
3: Met een leger.
0: Ene Hannibal.
3: Onder meer een stuk of 40 olifanten.
0: Ja.
3: Vanuit Carthaags gebied naar Rome optrok over de Alpen. En hij had zo'n 40 olifanten bij zich. Nou is mijn vraag eigenlijk, hoe kwam hij aan die olifanten? Want waar hij vandaan kwam, daar zijn olifanten niet inheems. Afrikaanse olifanten schijn je niet te kunnen temmen.
0: Oh.
3: En Aziatische olifanten wel. Dat heb ik zelf ook wel eens gezien in India, Nepal en Thailand. Die wel, maar ja, dat gebied was destijds niet bekend. Waar haalde hij die olifanten vandaan?
0: Maar hij kwam toch uit Afrika? Ja, en jij denkt dat dan had hij de verkeerde olifanten?
3: Carthago was een stad in het huidige Tunesië.
0: Ja.
3: Aan de Middellandse Zee.
0: Ja.
3: Wil je het Afrika-olifanten halen, dan moet je veel dieper Afrika in.
0: Ja, nu, maar toen toch niet? Ja, dat komt omdat hij al die olifanten meegenomen heeft.
3: Ja.
0: Nee, maar...
3: Het gebied van Carthago, dat omvatte ook 2/3 van Spanje dus destijds.
0: Ja.
3: Dus mogelijk vertrok hij vanuit Spanje. Maar hoe dan ook, dat moet een hele operatie zijn geweest in die tijd, hoe dan ook, waar haal je zomaar 40 olifanten vandaan? Als je Afrikaanse olifanten, die je dan ook nog van heel ver weg moet halen, niet kunt temmen. En Indische olifanten destijds waarschijnlijk niet eens bekend waren.
0: Oh. Ik probeer terug te graven, hoor, naar mijn geschiedenislessen.
3: Ja, kijk, Marco Polo, die vertrok 1500 jaar later pas naar het oosten. En Alexander de Grote kwam niet verder dan wat nou de grens is tussen Pakistan en India.
0: Ja, maar Johan, dat gaat allemaal door elkaar lopen nu.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar even die olifanten, want ik denk... dat er vroeger gewoon in dat Carthaans gebied gewoon olifanten voorkwamen.
3: Ja.
0: Jij denkt van niet.
3: Dat moet dan een...
0: Dat moet dan een beetje Noord-Afrika, toch?
3: Ja, maar dan moet dan toch iemand... toch kunnen zeggen. Ik heb nooit gehoord van olifanten in...
0: Tunesië.
3: Langs de Middellandse Zee of in Spanje.
0: Ah, okay.
3: En dan zouden het Afrikaanse olifanten moeten zijn. En ik heb altijd gehoord van...
0: Die zijn slechte temmen. Maar je hebt altijd gehoord dat Afrikaanse olifanten slechte temmen zijn.
3: Ja, of dat waren ze, weet ik ook niet natuurlijk. Maar dat weet misschien iemand anders wel.
0: Ja, ja. Ja, het is, nou ja, ik weet niet, dat vind je vast ook leuk, die

0: een paar duizend jaar terug in Siberië.
1: Ja. Ja, maar zo kan het toch ook geweest zijn dat er destijds nog wel een, zeg maar, wat meer en misschien wat handzamere olifanten waren.
0: Nou, dat denk hoor ik dan graag.
1: Ja. Oh ja, als iemand dat kan vertellen, ja, in plaats van een beetje voor zich uit filosoferen. 0800-1121. Okay. Ik probeer het, Johan. Dankjewel.
0: Okay, dankjewel.
1: Doeg. Harry.
2: Goedenavond, Astrid.
1: Hi, Harry.
2: Hi. Het is heel makkelijk met de fietsbanden.
1: Oh.
2: Tegenwoordig. En ik stel dadelijk een strikvraag.
1: Oh.
2: Maar ja, dan zul je nog een beetje. Maar tegenwoordig, op de tegenwoordige banden staat zowel de.
1: Centimeter?
2: De centimeters staan er sowieso op, maar er staan ook nog steeds de Engelse inches op.
1: Ja. Yeah.
2: En dat, ik weet niet hoe lang dat het nu al is dat het de centimeters er ook op staan, want dan noemen ze entromaat, die centimeters.
1: Mm-hmm.
2: Maar je hebt een heel leuk dingetje bij de fietsmaten. Als ik zeg, je hebt een 27 inch wiel.
1: Ja.
2: Zoals de oude wielrenners het gebruikten. Oh. Krijg je daar een 28 inch band omheen?
1: Nee. Nee, toch?
2: Nee. Want 27,
1: ja,
2: in de Engelse maten is groter dan 28.
1: Wat?
2: Ja.
1: Hoe dan?
2: Ja. Dat is de hele vraagstelling. Hoe dan?
1: Ja, hoe kan dit nou?
2: Ja.
1: Wacht even. Een 27 inch band is groter dan een 28 inch band.
2: Juist.
1: Nee, dat kan niet.
2: Ja, het is echt zo.
1: Hoe kan dat dan? Is het de binnenkant van de banden die je dan meet? En dat de banden dan breder zijn of dikker zijn als ze 28 inch zijn? Nee. Of andersom?
2: Of andersom.
1: Het is ook lotenmoutijzer. Nee, ja?
2: Het is waarschijnlijk.
1: Ja.
2: Maar niemand. Ik heb de mensen nooit het verhaal achterhalen kunnen. Maar je krijgt gewoon een 28 band. Van tegenwoordige tijd krijg je niet onder 27 inch vellig. Dat lukt gewoon niet.
1: Maar het zou wel moeten lukken, maar dan zou die dus te ruim moeten zitten. Dus dan zou het ook niet lukken, maar om een andere reden. Maar hij zit te krap.
2: Je krijgt hem er gewoon niet overheen.
1: Okay.
2: Je loopt al spaak. Ja, drie.
1: Grappig.
2: Je loopt al spaak bij drie kwart van de band. Dan krijg je hem al niet meer over de velg heen gedrukt.
1: Ik vind dit een raar verhaal, Harry. Maar eigenlijk is dit meer een vraag dan een antwoord.
2: Nee, het is een toevoeging. Daar heb ik ook tegen de
1: portier gezegd. Maar je kan dus. Oké.
2: Okay. Je kunt een 27 band wel over een 28 leggen, maar een 28 over een 27 gevallig, dat krijg je niet voor elkaar.
1: Oké, okay, dit is vanaf nu een vraag, want ik wil weten waarom dit is.
2: Ja, ik ben er nog nooit achter gekomen.
1: Nee.
2: Ik zit al. Ik heb ruim 12 jaar in de fietsenzaak staan, dus
1: nou,
2: ik weet het wel.
1: Gekkigheid. Ja. 0800-1121. Bedankt voor dit mysterie, Harry.
2: Ja, u ook. En je draait nog altijd leuke muziek.
1: Dank je wel. Dat vind ik fijn om te horen. Dank je wel. Erik.
3: Astrid, goedemorgen.
1: Oh, hallo, Erik. Ik zet je iets zachter, hoor. Ja, hi. Dag,
3: ik
1: Erik.
3: Ik denk wel vaker dat ik een beetje schreeuwig overkom.
1: Is dat zo? Nee, je bent gewoon heel wakker voor iemand die om 3:50 ochtends aan de telefoon is.
3: Dat valt te hopen, want ik zit achter het stuur.
1: Ja, dat is heel prettig. Prettig idee.
3: Dat is wel prettig, ja.

0: Daarover gesproken. Ik heb om de twee weken heb ik nachtdiensten.
1: Ja.
0: En dan de laatste tijd zie ik nogal vaak dat er dus stelwegen afgesloten zijn omdat ze weer de wegen moeten onderhouden, de bergen moeten snoeien en dergelijke.
1: Ja.
0: Maar als een snelweg afgesloten is, dan is een tankstation langs de snelweg, die is ook afgesloten en draait geen omzet. En dan vraag ik me af, krijgen die mensen, krijgen die bedrijven eigenlijk daar een vergoeding voor?
1: Oh. Ja, dat zou wel logisch zijn.
0: Ja, zou zijn, ja. Maar ik wil het toch, ja, ik denk van, ja. Ik wil het wel zeker weten.
1: Nou ja, maar dat, ja, ik snap dat jij het je afvraagt van tankstations. Maar hoe is dat bijvoorbeeld bij winkels, als een winkelstraat afgesloten wordt voor werkzaamheden?
0: Ja, dan kunnen ze meestal nog te voeten langs, denk ik.
1: Ja?
0: Ja, vaak wordt er wel een voetpad
1: meestal,
0: langs.
1: Meestal, ja.
0: Ja, maar als de snelweg lopen, wordt het een beetje lastig.
1: Ja. Ja. Nou, goede vraag. Ja, duidelijke vraag ook. Ja, dus ik zeg 0800-1121.
0: En dan zeg ik dan wacht ik rustig af.
1: Heel fijn, dankjewel. Okay, bedankt voor de vraag.

0: Bruce Springsteen, Working on the Highway. En als er dan gewerkt wordt, hè, aan de weg, krijgen de tankstations langs die weg dan een vergoeding, is de vraag van Erik. Waar kwamen de olifanten vandaan waar Hannibal mee reisde? En waarom gaat de bliksem naar beneden en ziet hij eruit zoals hij eruit ziet? 0800-1121. Waar zijn de fruitvliegjes als het koud is? En hoe werkt het menselijk geheugen? En Robert wil graag weten wat nou beter is met een ventilator, de warme lucht naar buiten blazen of de koude lucht naar binnen blazen. 0800-1121. Overigens kreeg ik een tip. Oh, ik zal hem er even bij pakken hoor. Als ik dat. Ja. Van Serge, die zegt, nog even een ventilatortip. Is toch fijn voor de mensen die dat nu nodig hebben. Zet een bevroren fles water, of eigenlijk dus een fles bevroren water, op een diep bord vlak achter de ventilator. Dat schijnt dan weer heel erg lekker te zijn. Waar was ik? Hier was ik. Oh ja, Paul die wil graag weten wie er naast ingenieur Manu Sama in de vroege jaren 70 leider was op de Molukken. Lorraine wil weten of een executeur testamentair ook eigenlijk, ja, of je dat zelf kunt besluiten dat je dat gaat doen. En wat je precies moet doen als je executeur testamentair bent. Word je daarvoor aangewezen? En wat moet je dan doen? Dus 0800-1121. Short, is het opgevallen dat Kyoto en Tokio exact dezelfde twee lettergrepen zijn? Heeft dat dan ook betekenis in het Japans? En ja, nog even worstelen met die fietswielen en inches. Want nou begrijp ik net van Harry dat een 28-inch band te klein is om een 27-inch velg te passen. En dan raak je in de war. Dus als iemand dit begrijpt, dan zou het fijn zijn. Waarom gebruiken we eb en vloed niet voor waterkracht en dus voor energieopwekking, vraagt Louis. En Jan wil contact met de Google Home klantendienst. Want hij is niet heel erg tevreden over de service van de laatste tijd. Maar hoe neem je contact op? 0800-1121. Marieke.
1: Ja, ik was even
0: in slaap gevallen.
1: Ja.
0: Oh, sorry.
1: Ja, kan gebeuren, hè?
0: Nou ja, dan moet ik rustiger praten, vind ik. Als je even lekker aan het doezelen bent. Marieke.
1: Ja, maar jij kan natuurlijk niet weten dat ik slaap, hè?
0: Dat is waar. Zeg het eens, Marieke.
1: Ik heb dominee Metiari was nog een Molukse leider.
0: Oh, heb je dit echt onthouden?
1: Uit Assen. En ik woon in Assen, dus dat weet ik wel.
0: Oh, dus die geschiedenis is dan.
1: Ja, zeker die geschiedenis. En dan had ik nog iets, want je staat ook met lood om oud ijzer. Dat gebruik ik ook altijd als ik een keuze moet maken van. Nou ja, dat is toch hetzelfde. En dan heb ik dat even stiekem gegoogeld. Ja. En dat is inderdaad hetzelfde. Wat wij dus vinden. Oh, en de uitleg van die meneer, ja, staat er ook niet bij. Maar weet ik, het komt uit de 16e eeuw, geloof ik, of 13e, dat weet ik niet meer.
0: Ja,
1: ik word een dagje ouder, dus dat vergeet ik. Maar,
0: nou, maar de 16e eeuw hebben we ook niet meegemaakt.
1: En toen was.
0: Hoop ik.
1: En zo oud ben ik dan ook weer niet.
0: Nee. Maar in de chat zeggen mensen echt van, ja, het klopt wel. Het is raar om te zeggen, het is lood om uit ijzer. En dan denken, het is ongeveer hetzelfde. Want lood was echt veel duurder dan ijzer.
1: In die 13e eeuw, waar het vandaan kwam, was het even duur.
0: Maar misschien.
1: Tenminste, volgens Google. Hè?
0: Ja, wat ook nog kan, is dat het als het lood om oud ijzer was. Dan was het uiteindelijk maar een heel klein beetje duurder dan oud ijzer.
1: Ja.
0: Dus dan was het ook weer bijna hetzelfde. Dus ja, dan dacht je dat het lood was, maar het zat om oud ijzer. Dus eigenlijk, nou goed.
1: Weer bedrogen, ja.
0: Ja.
1: Ja, wat dat betreft.
0: Misschien dat de betekenis ook een beetje mee veranderd is met hoe mensen het begrepen.
1: Ja, zo zou het ook kunnen zijn natuurlijk, hè.
0: Ja. Maar, nou. Twee antwoorden, Marieke. Dat is mooi dat je er even wakker voor geworden bent.
1: Oh.
0: Mag je nu weer gaan snoezelen?
1: Weet je wat het is? Ik heb het gedurfd. Wat? Om je te bellen.
0: Ja, vond je het eng?
1: Ja, ik vond het best wel eng. Ja. Oh. Ja. Als ik het allemaal goed heb en zo, weet je wel.
0: Oh, maar dat maakt toch helemaal niet uit, joh. Het is 3:50, al kletsende, alles bij elkaar.
1: Ja, precies. Ja. Ik vind het altijd erg leuk, dit programma. Oh. Ik ga er altijd voor liggen en als ik aan de beurt ben, dan slaap ik.
0: Ja, nou, dat is duidelijk. Nou ja, ik heb je even wakker kunnen schudden en fijn dat je er was. Viel het mee?
1: Fijn. Ja hoor, het viel heel erg mee. Nou. Je viel heel erg mee.
0: Nou, wel trusten, Marieke.
1: Succes nog hoor.
0: Dank je. Dag. Dag. Adrie.
2: Goeienacht, zuster.
0: Hallo.
2: wat Marieke zei.
0: Ja.
2: Daarnet, dat dus gaat over het gezegde, hè?
0: Ja, Lotemoothuizen.
2: Dat klopt heel goed hoor. Ja. Want het is inderdaad een heel oud gezegde.
0: Mm-hmm.
2: Alleen, er is één woordje in de loop van de tijd tussenuit gesleten.
0: Oh.
2: Het echte gezegde is, het is oud lood om oud ijzer.
0: Oh.
2: En als je een loodgieter vraagt waar je met oud lood moet doen, dan zeg je, kun je niks mee doen, dat is niks meer waard. En oud ijzer, wat verroest is, kun je ook niet meer gebruiken. Dus het een is even onbruikbaar als het andere. Oftewel, of je nou linksom of rechtsom gaat, dat maakt niet uit. En daar zit het woordje om in. Linksom of rechtsom,
0: daar
2: zit het woordje om in. En het woordje om gebruikt vroeger was anders dan nu.
0: Mm.
2: Dus ik kan wel begrijpen dat die ene meneer zei, ja, ze doet een lapje lood om het oude ijzer heen.
0: Yeah.
2: En dan konden ze het voor duurder verkopen.
0: Yeah.
2: Want dat is een verkeerd gebruik van het woordje om. Dus we woorden hebben soms het verleden en tegenwoordig een andere betekenis.
0: Ja, maar je kunt nog steeds zeggen, lood om,
2: ja. Het is oud lood
0: om
2: oud ijzer. Dat is de echte, dat is de goede uitspraak van de, inderdaad, uit die tijd. Het is een heel oud spreekwoord.
0: Het is wel apart dat verschillende mensen een totaal verschillende zekerheid hebben over deze uitdrukking.
2: Ja.
0: Maar deze klopt ook met de betekenis of met het gebruik ervan. Volgens mij gebruikt nooit iemand lood om oud ijzer als je bent voor het lapje gehouden.
2: Nee, maar dat was het ook vroeger niet.
0: Nee.
2: Nee, het is een woordje weggelaten en er gebeurt soms met spreekwoorden wel meer. Dat er dus iets in de loop van de tijd
0: uitsluit.
2: Dan heb je de woorden door, dus goedkoper, weet ik veel wat mensen zeggen. Net zo goed als mensen zeggen tegenwoordig ook niet meer goeiedag, goeiemiddag of tot ziens. Ze zeggen allemaal doei.
0: Nou, niet allemaal, hè?
2: Ja, veel mensen zeggen doei.
0: En het is ook een slecht voorbeeld, want het is gewoon een ander.
2: Nee.
0: Ja, maar het is gewoon een ander woord. Maar als je zegt, als je gewoon zegt gedag of dag, dan is het inderdaad, dan is het goeie gewoon weggesleten.
2: Ja, precies. En dat is met dit spreekwoord, dat stamt uit de middeleeuwen.
0: Ja.
2: Ja, dat kun je
0: is dat
2: dus
0: ook?
2: In een spreekwoordenboek kun je dat terugvinden. Wil je wel een ouder spreekwoordenboek hebben?
0: Oh. Nou, ik neem het van je aan gewoon ook omdat het me beter uitkomt. En dank je wel.
2: Ja.
0: Goed. Dag Adrie.
3: Dag hoor.
0: Doeg. Margaret.
4: Hallo.
0: Hallo.
4: Hi.
0: Je mag het zeggen.
4: Nou, wat die mevrouw zei, Metiari, dat is wel een dominee in Assen. Maar hij was geen leider van de RMS in Nederland. Dat was meneer Tamaela. Anuzama en Tamaela.
0: Ja, maar dat zei ze toch ook niet?
4: Jawel, ze zei dominee Metiari noemde ze.
0: Ja, maar niet dat hij leider was van de RMS. Het was de vraag was van Paul, wie was er naast ingenieur Manusama ook een leider van de Molukse beweging?
4: Ja, dat is meneer Tamaela.
0: En de, ja, maar, oh.
4: En meneer en dominee Metiari.
0: Oh, niet Metiari. Oh,
4: nee,
0: wacht even. Oh,
4: nee,
0: sorry,
4: nee.
0: Er komt een derde naam nu voor me. Tamaela?
4: Ja, Tamaela en Manusama.
0: Ah.
4: Die waren het.
0: Oké.
4: Okay, en die waren leider van de de RMS, dus de Molukse de RMS in Nederland, maar niet in de Molukken zelf. Daar is geen RMS.
0: Nee.
4: Ja,
0: dat
4: is wel een RMS, maar niet met een leider of wat dan ook.
0: Nee.
4: Want dat mag niet in Indonesië.
0: Oh, oké.
4: Okay. Dus, nee, okay. Daarom krijgen de Molukkers nu aanstaande zondag, krijgen ze waarschijnlijk, als alles doorgaat, de excuses van premier Jette voor alle aangedane leed. En dat Nederland toen beloofd had om te helpen om een vrije Molukse staat in Indonesië te krijgen.
0: Ja.
4: En dat is dus niet doorgegaan. En dat gaat ook niet gebeuren, want dat gaat Indonesië nooit goed vinden.
0: Mm-hmm.
4: Dus
0: dan,
4: Kamaela, die was een leider van een beweging van de Molukse samenleving en meneer Manusama.
0: Oké.
4: Okay. Ja, en er was nog een derde stroming.
0: Ja, oké. Okay, ja.
4: Onder Molukkers die helemaal niet voor de RMS zijn.
0: Okay.
4: Die is er ook nog.
0: En is daar ook nog weer een naam aan verbonden? Want ik probeer Paul nu zoveel mogelijk namen te voeren.
4: Nee, er is geen naam aan verbonden.
0: Oh, oké.
4: Okay. Maar die zijn nooit met de RMS samengegaan.
0: Oké. Okay. En die dominee Metiari?
4: Ja, het was gewoon een dominee in Assen.
0: Oh, dus niet per se. Oké. Okay. Gewoon nee, een dominee in, okay.
4: In Assen. Ja.
0: Nou, dan hoop ik dat Paul alles compleet hebt. En dan dank ik je heel hartelijk voor het doorgeven nog even.
4: Ja, dankjewel.
0: Goed, goeienacht.
4: Ja, dankjewel.
0: Doei.
4: Ja, ik ben aan het werk als een echte nachtzuster. Dus.
0: Oh, en dan weet je dit soort dingen allemaal. Dan zit
4: ja,
0: je
4: ik heb een Molukse man.
0: Oh, dan krijg je dat
4: dus
0: allemaal mee. Krijg je die verhalen dan mee of verdiep je er dan zelf in?
4: Ja. En ook zelf. Ja.
0: Nou, komt goed uit. Nou, een goede dienst. En bedankt voor het lenen van je titel.
4: Oké.
0: Doeg. Ernst.
3: Ja, hallo Astrid.
0: Dag Ernst.
3: Hallo. Ik wou nog even inhaken om dat lood om oud ijzer.
0: Ja.
3: Die betekenis die de meneer eraan gaf.
0: Mm-hmm.
3: Dan het is om. Het betekent dus volgens hem niet. Het is om het even.
0: Mm-hmm.
3: Het maakt niet uit. Ik denk dat hij bedoelt. Die betekenis. Wij zeggen wel eens. Knollen voor citroenen.
0: Ja.
3: Dus het lijkt meer waard dan het is.
0: Knollen voor citroenen verkopen. Ja, zo klinkt het wel. Ja, dat ze die knollen dan geel verven en net doen alsof het citroenen zijn. Dat is hetzelfde als een beetje lood om het oude ijzer te doen en dan dat verkopen als lood.
3: Nou, precies.
0: Ja.
3: Ik denk dat dat de betekenis is die hij bedoelt.
0: Ja, de betekenis.
3: Maar er is dus al een spreekwoord voor.
0: Ja, maar het gekke is dus dat hij ervan overtuigd is en hij is niet de enige blijkt. Dat het echt letterlijk lood om oud ijzer heen betekent.
3: Ja.
0: En ik
3: wordt er niet duidelijker op, hè?
0: Nou, ik wilde gewoon heel moeilijk aan, omdat ik denk dat ik heel goed in spreekwoorden en uitdrukkingen ben door de jaren heen. En dat ik denk van het is gewoon niet hoe je het gebruikt. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat ik het gewoon altijd verkeerd gebruikt heb, maar dan moet ik het ook altijd verkeerd gelezen hebben.
3: Ja.
0: Dus,
3: nou, ja, je kent ook wel dat spelletje van dat woord. De een verstaat er dit in en de ander verstaat dat. En je kunt elkaar niet overtuigen. Het zijn twee namen. Ken je dat?
0: Nee.
3: Het komt door boventoon of zo. Dat de een andere naam hoort dan een ander.
0: Ja.
3: En je kunt elkaar niet overtuigen van je gelijk. Terwijl het zo duidelijk is voor jezelf.
0: Zo is er ook ergens een foto van een blauw met gouden jurk.
3: Ja.
0: Waar je gewoon nooit uitkomt.
3: Ja, je komt er niet uit.
0: Maar ik denk dat het in dit geval toch echt lood om oud ijzer is. Nou ja, dankjewel Ernst.
3: Niet te danken. Goedenavond.
0: Doeg. Ja. Marcel.
5: Hi Astrid, goedemorgen.
0: Hallo,
5: Marcel.
0: Dag Marcel.
5: Hi, alles goed?
0: Jawel, alleen we hebben nog maar 1 minuut 10.
5: Oké. Okay,
0: en dan gaat Juri Stubenitski het nieuws lezen.
5: Heel kort, de abstracte vraag die ik gerust na het nieuws wil concretiseren.
0: Ja.
5: Hoe kan het toch dat de meeste mensen rond hun 40ste een, wat ik noem, ronde persoonlijkheid krijgen? Dus dat ze door levenservaring bijvoorbeeld wat milder, wat toeschietelijker, wat meer in balans zijn. En dat sommige mensen dat iets eerder hebben en sommige mensen helemaal nooit krijgen. Vergelijk mensen van 70-jarige leeftijd, de meeste worden milder, omdat ze tevreden zijn over het leven en blije dingen hebben gedaan. En sommige mensen van die leeftijd die worden rauw. omdat ze bijvoorbeeld wat minder leuke levenservaring hebben.
0: Ja.
5: Dat is de korte variant.
0: En maar eigenlijk dat... geef je alle antwoorden al in de vraag.
5: Nou, hoe werkt dat, is de vraag. Hoe zit dat in het brein, zou ik aanstellen? Of in de ziel, of in je gevoelsleven, of in je innerlijke kind?
0: We gaan het er toch even over hebben, denk ik. Blijf maar even hangen, als je wil. Tot na de discoplaat.
6: Samen Max. NPO Radio 1.
7: 4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen die aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet van het kind af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is deelname van de Jong een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde op het WK. Bij winst komt het Nederlands elftal op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends kans op een enkele bui, verder blijft het overwegend droog en een beetje zonnig bij 23 tot 31 graden. Wel met in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. Max.
8: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Nou, dan moet ik haast gaan maken. Want om 4:04 start ik altijd de discoplaat. Maar ik moet heel veel vragen voorlezen. Mocht ietsje bekend voorkomen en wil je er iets over zeggen, bel dan even naar 0800-1121 of mail naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt ook via X of via Facebook altijd reageren. En als je een appje wil sturen, dan doe je dat heel eenvoudig via de NPO Luister app. Als je wil meekijken, dan kan dat via NPO 1 Extra. En even denken, oh ja, chatten vergeet ik bijna. Dat doe je via radio1.nl/nachtzuster. Daar kun je gewoon de chat aanklikken. De vragen dan. Weet iemand hoe Jan in contact kan komen met de Google Home klantendienst? En kan iemand Louis vertellen waarom we niet gebruik maken van app en vloed om het om energie mee op te wekken? Nog steeds. Maar is ook wel beantwoord. Maar ja, waarom zijn oorspronkelijk de maten van een fietswiel in inches en niet in centimeters? Ze zijn inmiddels ook in centimeter, begreep ik. Is het toeval dat Kyoto en Tokio uit 2 exact dezelfde lettergrepen bestaan? En wat betekenen die lettergrepen? En een executeur testamentair, wat doet die precies? En kan iemand anders het ongewild van je overnemen? Dan de vraag, oh ja, van Robert. Is het beter om met een ventilator de warme lucht naar buiten te verspreiden, of kun je beter de ventilator de koude lucht naar binnen laten blazen? Dick wil weten hoe het menselijk geheugen werkt. En hoe kan het dat je je portemonnee vergeet als je ergens naartoe gaat waar je je portemonnee bij nodig hebt? Waar gaan fruitvliegjes heen als het koud is? En waarom gaat de bliksem van boven naar beneden en waarom in deze vorm? En waar kwamen de olifanten van Hannibal vandaan? En dan nog de vraag van Erik. Als er wegwerkzaamheden zijn aan een snelweg, krijgen de tankstations langs die route dan een vergoeding, omdat ze even niet bereikbaar zijn? En Marcel, die sprak ik net, die vraagt zich af waarom sommige mensen een rustigere persoonlijkheid krijgen als ze ouder worden en anderen juist ontevredener worden als ze ouder worden. Ik denk dat ik het zo goed beschrijf. Maar nu, oh, nog net op tijd. Oeh, echt net op tijd. Echt 1 seconde voor 4:05. Dus nog net om 4:04 startte ik het discoplaatje. Want dat draai ik om 4:04 dus, zoals gebruikelijk. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Even een dansje om wakker te worden.

0: Boogie Oogie Oogie moet ik zeggen, want dat is de titel en de uitvoerende is A Taste of Honey. 0800-1121 zeg ik, Mawira en Marcel. Ik had jou dus net aan de telefoon vlak voor het nieuws. En toen, als ik het goed begreep, wilde je eigenlijk gewoon vragen waarom mensen van karakter verschillen.
1: Ja, en je omschreef het heel mooi met de twee kernwoorden. Waarom wordt de een tevredener en de ander minder? Ja.
0: Maar je zei zelf ook al dat het komt door levensomstandigheden.
1: Ja en nee.
0: Oh.
1: Ik ken twee hoogbejaarde mensen die waarvan de ene gedurende zijn leven, het was een heer, best wel dominant en rauw kon zijn. En rond zijn 70ste milder werd, want het lukte hem om zijn zegeningen te tellen.
0: Ja.
1: En de ander was een dame wiens glas altijd best wel half vol zat.
0: Mm-hmm.
1: En gaandeweg de senioriteit het best wel half leeg is. En dan kun je praten wat je wilt. Maar meer dan half leeg raakt het niet.
0: Nee. Maar ligt het dus, dan... Ja, maar ligt het...
1: Een ander voorbeeld is mijn Turkse kleermaker zei dat ooit toen ik 32 was. Jij bent al 40 qua persoonlijkheid. Je hebt die, en dat vond ik zo'n mooi compliment. Hè? Je hebt die ronde persoonlijkheid. En ik heb dat gevisualiseerd. Maar stel je voor, je hebt een persoonlijkheid als een bal. Daar kun je alle kanten mee uit. Als je daar een beetje tegenaan duwt of aantrekt, dan beweegt een ronde persoonlijkheid mee.
0: Ja.
1: Maar als je een hoekige persoonlijkheid hebt, een driehoekige bijvoorbeeld, en je duwt daar een beetje tegenaan, en hij bereikt zijn kantelpunt, dan zie je ineens een heel andere kant van het karakter.
0: Ja.
1: Hoe zit dat in je brein?
0: Ja.
1: En hoe kan dat zit dat gaandeweg linksom of rechtsom, welke weg dan ook uit kan veranderen?
0: Maar ik denk, daar heb je niks aan, hè? Zin die daarmee begint bij mij, daar heb je niks aan. Maar ik denk daar ook best wel vaak over na. Het is sowieso dat hoe ouder je wordt, hoe wijzer. En dat wil je niet horen als je 20 bent. Want als je 20, 21 bent, denk je, nu ben ik af. En nu kan ik gewoon meedoen met alles. Maar als je 40 wordt, tenminste, ik herinner me heel goed dat ik 40 werd. En dat ik dacht, ik ben nu gewoon echt nog zoveel wijzer dan dat ik was op mijn 20ste. Hoe wijs zal ik wel niet zijn als ik 60 word of zelfs 80?
1: Want dan maar je bent toch nog maar net 40?
0: Precies. Maar,
1: ja,
0: maar het helpt natuurlijk om al die levenservaring te hebben, in heel veel situaties te hebben gezeten. Je hebt veel meer begrip voor dingen. Van, hoe is het eigenlijk als je... Nou ja, vroeger dacht ik ook van ja, dat gezeur van moeders, dat ze dan niet meer fulltime willen werken. Terwijl toen ik zelf 3 kleine kinderen had, dacht ik ook wel eens, ik zou best wel eens niet fulltime willen werken. Dus al die ervaringen, die laten je vanuit andere invalshoeken naar iets kijken. En aan de andere kant, hoe ouder je wordt, hoe minder je kunt, vaak fysiek.
1: Oh ja, wat mooi gezegd.
0: Je kunt, niet meer achter een bus aanrennen. Tenminste, dat kan ik nu al niet meer. En je krijgt last van je knieën. Je krijgt last van spieren in je nek. Je krijgt hoofdpijn. Dus je krijgt van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Dus ik vind eigenlijk altijd juist de mensen die ouders zijn en die moeite krijgen met bijvoorbeeld lezen of lopen of dat soort dingen, en die toch heel tevreden zijn. Volgens mij zijn dat de bijzondere mensen.
1: Ja, je doet me even denken aan mijn vader. Die kreeg wat ouderdomsklachten. En die was best wel streng katholiek gelovig. Dus vroeg ik met een big smile aan hem. Hij moest heel hard lachen. Maar het is toch wel lastig, hè? Als God aan jou vraagt om, naarmate je ouder wordt, te versterven, om je ziel los te maken van je lichaam.
0: Zo.
1: Om klaar te worden voor de opname in de hemel. Terwijl je lichaam je steeds meer wijst op lichamelijke ongemakken. Hoe doe je dat?
0: Ja, nou, bedankt, zei hij toen. Ja.
1: Hij moest heel hard lachen, ja.
0: Ja. Nou ja, maar ik denk wel dat... Nee, dat is niet waar. Want ik zie mensen met ongelooflijk veel tegenslag die heel, inderdaad wat jij zei, tel je zegeningen.
1: Mm-hmm.
0: Of zoals mijn oma altijd zei, tel wat je hebt en niet wat je mist. Maar dat is gewoon, ja, ik denk dat het gewoon echt enorm verschilt per persoon. De een kan omgaan met tegenslagen en de ander niet.
1: Ja, ik vind het ook een beetje mindset. En dat ligt ook, dat varieert ook van persoon tot persoon. Ik ken een jeugdige van een jaar of 21, die was in zijn tienerjaren niet de mooie persoonlijkheid die hij nou ineens ontvalt.
0: Ja, maar mindset impliceert dat je er invloed op hebt. En volgens mij zijn er maar heel weinig mensen die echt tegen zichzelf kunnen zeggen van, en vanaf nu ga ik het positiever zien.
1: Het is het proberen waard. En ik denk dat, weet je, die hoogbejaarde dame, die kun je dag in dag uit vertellen dat er heel veel zegeningen zijn. Mm-hmm. Je kunt dingen aanreiken en vervolgens mag de andere ermee doen wat hij wil. Want meer dan aanreiken, dwingend heeft nooit zin, zo gezegd. Ga nou eens positief denken, dat werkt nooit. En ik zie de mooie kant van het leven. En ik denk dat eigenlijk heel veel maakbaar is, zowel fysiek als mentaal. Zolang je het maar ook van alle kanten durft te benaderen. En dat betekent ook de negatieve kant in het oog houden. Het leven kan best cru zijn. En daar ontleen ik dan ook weer juist het tegenovergestelde van. Dus dat het leven mooi is door de lelijke dingen die gebeuren. Zoals mijn favoriete schrijver, hoe heet hij nou, Céline uit Frankrijk. die is vergeleken met Kafka en Brecht en Elschot vanwege zijn prachtige zinsconstructies en beschrijving van landschappen. Maar alleen had Céline geen grijntje liefde voor het leven. Die zag mensen als een zak vol vet, hij was dokter origineel. En zijn debuutroman, Reis naar het einde van de nacht, waarbij de reis staat voor het leven en het einde van de nacht de dood, is een beschrijving van zijn realisatie dat hij zelf niet anders is.
0: Ja.
1: Dus, maar weet je, ik zie dus al die negativiteit van die beste man met zijn echt zulke mooie zinnen. Ik draai dat om. Dus op het moment dat hij in de Eerste Wereldoorlog een paard zag in de, aan het front met een doorgezakte rug, zie ik hoe mooi paarden kunnen zijn. Of dit paard misschien was. En
0: maar,
1: dus van binnen nog steeds is.
0: Het is een mooie vraag die je stelt. Dus feitelijk waarom de een vrolijk ouder wordt en de ander wat zuurder. Maar Het is een mooie vraag. Alleen er zijn zoveel variabelen. Want ik krijg daar gewoon een pilletje voor. Want ik maak zelf geen of nauwelijks dopamine aan.
1: Ja, ja.
0: Dus dan krijg je... Dus er zijn zoveel variabelen die meetellen in hoe makkelijk je door het leven zeilt.
1: Daar haal je wel iets heel treffends aan wat ik voor de nieuwsbreek even aanhaalde. Namelijk dat het toch in de, hoe noem je dat, elektrodeoverdracht in je hersenen iets is. Bij de een en bij de andere mens iets verschillend. En dan heb je natuurlijk ook nog endogene en exogene variabelen.
0: Het is een hele lijst. Eigenlijk weet jij alle antwoorden al. Maar ik zou wel heel graag van... ik weet dat er mensen luisteren die wat ouder zijn. En laten we wat ouder dan al vrij jong zeggen. Dus zeg 75. Mm-hmm. En de mensen die heel vrolijk in het leven staan rond hun 75ste. Als die moeite willen nemen om even te laten weten hoe ze dat gelukt is...
1: Super, wat mooi draaien, mijn slaap.
0: Ja, sorry daarvoor. En mag als je kunt en wil appen op je 75ste, zijn er een hoop mensen die dat kunnen. Hè? Dan mag dat ook gewoon even een appje sturen. Maar als je wil bellen ook 0800-1121.
1: Ja, en ik zal zeker op mijn 75ste nog een keer met je bellen. Met nieuwe inzichten.
0: Laat het dan even weten. Ja.
1: Op twee vragen mogelijk een indruk van een antwoord. Dat is de tankstation ondernemer.
0: Hmm.
1: Bij gederfde inkomsten door een weg die opengebroken wordt, mm-hmm, heb je recht op zogenaamde planschade. En wat je dan moet doen, ik ben geen jurist, maar wel ooit stedenbouwkundige geweest, is dat je als ondernemer je omzetcijfers van de maanden voor de ingreep, voor de wegomlegging, moet overleggen en die van tijdens je overlegging. En dan staat er in een wet een rekenformule. En daar moet je niet al te veel bij voorstellen. Want het zijn geen gouden eieren, zo gezegd. Maar er bestaat een regeling waar je recht op hebt.
0: Oké. Okay.
1: En twee, de blikseminslag. Niet alle bliksems gaan naar de aarde.
0: Mm-hmm.
1: Kijk voor de gein maar eens op het nieuwsbericht van een paar uur geleden op nu.nl. Met de prachtige bliksem... foto's boven Nederland van de afgelopen avond. Wat ik me meen te herinneren van mijn natuurkundeleraar, die zich nou vast omdraait in zijn pensioensbed, is het volgende. Er gaat eerst een voorflits op zoek naar het meest negatief geladen punt dat hij dichtbij de positief geladen wolkendek kan vinden. En op het moment dat die gevonden is, al is het de bliksemafleider of op zoveel kilometer hoogte horizontaal ergens anders in de wolk, dan komt de werkelijke flits. Oh. En het heeft dus met positieve en negatieve lading te maken, staat mij zo bij. Maar ik ben de 40 ook al even gepasseerd, dus mijn natuurkunde leraar die ligt hopelijk vast nog niet in zijn graf. Maar die zou het beter kunnen toelichten.
0: Ja, maar die takjes, dat is dus ook een zoek of zo. Maar goed, er gaat vast nog iemand over bellen, Marcel. Dus
1: dankjewel weer.
0: Hopelijk horen we daar meer over. Jij, dankjewel.
1: Erg leuk om met jou te kletsen.
0: Dank
1: tot
0: je.
1: Later graag.
0: Dag, doei, Marcel. Hoi. Charles.
2: Ja.
0: Hi.
2: Hallo. Hij benadert het wat mij betreft behoorlijk wetenschappelijk of zoiets.
0: Marcel bedoel je? Gaat over leeftijd? Ja.
2: Wat ik altijd tegen mezelf zeg, op de leeftijd die ik nu ben en wat ik vroeger ook of op eerdere leeftijd, ja, het lot is mijn eigendom, zeg ik altijd tegen mezelf.
0: Ja, denk je dat het leven zo maakbaar is?
2: Nee, juist niet.
0: Oh.
2: Daarom zeg ik, het lot is mijn eigendom.
0: Dus, oh.
2: En niet iets wat je overkomt en waar je niets aan kan doen. En dat je erbij neerlegt of niet bij neerlegt. Of wat kan ik er verder over zeggen? Oh ja, nou ja. In ieder geval dacht ik dat ik even moest reageren. Maar ik merk nu wat een moeite het kost om er iets zinnigs over te zeggen. Omdat ik stotter ook.
0: Ja, ja.
2: Dus dat merk ik bij mezelf dat ik het moeilijk vind om vrij uit vlot van de tongriem te zijn. En dat ben ik dus niet.
0: Dat hoeft ook helemaal niet. Want als iedereen heel vlot van de tongriem is 's nachts, dan zijn we na 3 kwartier klaar met het programma van 4 uur. Maar het is ik zit nog een beetje te kauwen op het lot is mijn eigendom. Want dan is het leven dus helemaal niet maakbaar. Dan moet je je gewoon schikken naar je lot.
2: Ja, maar als je zegt dat het lot je eigendom is, dan maak jij zelf uit wat je lot is in meer of mindere mate.
0: Ja.
2: Ik bedoel, het leven stuurt je door omstandigheden of de ene kant op, of de andere kant, of weet ik veel waar, welke kant dan ook. Maar je kan ook zeggen tegen jezelf, als het lot je eigendom is, ja, dan maak jij zelf uit welke kant je opgaat en neem je maatregelen om dit te doen of dat te doen, met die in zee te gaan of met die in zee hulp te zoeken. Bij mensen waarvan je denkt dat die het misschien beter weten, waar je wat aan hebt. Of ja, nou ja.
0: Ja. Ja, het moeilijke vind ik daarvan, dat je impliceert dat iedereen energie heeft.
2: Ja, nou, wat die man net zei, is dat hij had het over zijn hersens, zijn brein.
0: Mm-hmm.
2: Ik bedoel, ik zeg altijd tegen mezelf, door het leven, door wat je meemaakt, door wat je inneemt, door wat je verwerkt, word je altijd een beter mens. Ik bedoel, ik word niet een slechter mens door de ontwikkeling die ik doorga, maar een beter mens.
0: Ja. Ja.
2: Zo zie ik het.
0: Ja.
2: Omdat je leert. Je bent altijd, ja. Je leert altijd. Dus je bent altijd, zeg maar, een student van je eigen ontwikkeling, zeg maar.
0: Ja, maar ik denk dat dat precies is wat Marcel bedoelt. Dat sommige mensen ook heel ontevreden, mopperig en boos worden als ze ouder worden.
2: Dat kan, ja. Maar dat, ja, zo ben ik niet.
0: Nee.
2: Ik aanvaard het leven zoals het leven gaat. En ik kan er wel over mopperen. En ik kan er wel moeite over hebben. Maar in wezen gaat het leven zoals het leven gaat. En je neemt het op. En daarom zeg ik, het lot is mijn eigendom. Dus je kan er, ja, weet ik, blij om zijn of niet blij om zijn. Ik ben in ieder geval met wat ik heb meegemaakt in mijn leven, over heel veel periodes in mijn leven, ben ik blij dat ik die periodes heb meegemaakt. En dat druk ik uit door te zeggen van, ik ben dankbaar wat ik heb meegemaakt. Nou. En ik ben er meer mens door geworden.
0: Kijk, nou, dat heb je toch prachtig gezegd. Hadden we anders gemist. Dank je wel voor je bijdrage. Ja, en het is, dag. Ik krijg ook appjes inderdaad met die klassieke uitspraken. Wat me niet klein krijgt, maakt me sterker. Maar goed, sommige mensen zijn een beetje boos over alles. Waarom zou dat dan toch komen? Je kunt iets van je laten horen.

0: R.E.M. Shiny Happy People. Ja, de vraag is natuurlijk, wat maakt die Shiny Happy People? En wat maakt de Grumpy People? Dat is allemaal in het Engels. Wat maakt sommige mensen chagrijnig op oudere leeftijd en anderen juist heel tevreden? 0800-1121. Even kijken, waar kwamen de olifanten van Hannibal eigenlijk vandaan? En waarom gaat de bliksem naar beneden? En hoe werkt dat dan? Ja, blijkbaar komt er eerst een voorbliksempje en dan de echte bliksem erachteraan. Waar blijven fruitvliegjes als het koud is? En hoe werkt het menselijk geheugen, of iemand dat even kort samen kan vatten? Kun je met een ventilator beter warme lucht naar buiten blazen of beter koude lucht naar binnen? En wat is een executeur testamentair? En kan iemand anders dat van je overnemen zonder dat je het wil? Is het toeval dat Kyoto en Tokio uit twee dezelfde lettergrepen bestaan en betekenen die ook iets in het Japans? Waarom waren de maten van fietswielen oorspronkelijk in inches en niet in centimeters? En waarom gebruiken we eb en vloed niet veel meer om energie op te wekken? En kun je contact leggen met Google Home klantenservice? 0800-1121. Ook een schot voor de boeg mag ook. Of je eigen mening even over een van deze vragen. Dat kan allemaal via 0800-1121. Pia?
1: Hallo, Astrid.
0: Hi, Pia.
1: Hey. Ik heb een vraagje. Ik lig hier in een tentje en vraag me nou af of het verstandig was om 's nachts daar te blijven liggen.
0: Oh, Pia.
1: Ja.
0: Oké, zoveel vragen. Oké, waarom lig je in een tentje?
1: Heerlijk aan het kamperen.
0: Ja, en waar?
1: Op de Schelling.
0: Oh, dat is wel echt heel fijn, of niet?
1: Ja. Ja, heel fijn.
0: Ja, maar je bent nu wel wakker.
1: Ja, het regent en het onweer.
0: En daar word je wakker van?
1: En ik luister, ik luister ook naar jouw programma.
0: In de tent?
1: In de tent, ja.
0: Oh. En mag ik vragen hoeveel jaar je bent?
1: 76.
0: Pia?
1: Ja.
0: Jij gaat kamperen op je 76ste?
1: Ja.
0: Oh, dan maak ik ook even een omweg naar die andere vraag. Want kijk, ik merk dat ik al... Nou ja, ik ben dan voor mijn gevoel halverwege en ik begin al een beetje krakkemikkig te worden.
1: Ja.
0: Heb jij nou op je 76ste niet last van al je botjes als je in een tent ligt?
1: Nee hoor. Blijven bewegen.
0: Oh, dat is natuurlijk sowieso een truc. Ja, blijven bewegen.
1: Ja.
0: Ja. En waar staat die tent van jou? Want dat is denk ik heel belangrijk. Ja, die staat op Terschelling, maar op een vlak gebied of tussen de bomen? Of?
1: Op het verste puntje van het eiland, bij de bosplaats. De laatste tent in. Dus er staan wat bomen mee, een bijlandje.
0: Ja, en zijn die bomen op zich het hoogste punt van het eiland?
1: Hier in de buurt wel.
0: Oh. Ja. Nou, dan ben ik ook wel benieuwd of het verstandig is om daar in die tent te blijven tijdens het onweer.
1: Ja, het is nou heel, tijdens het onweer. Het is goed gegaan, dus.
0: Ja, is het voorbij? Is het nu droog ook bij jou?
1: Het is helemaal droog.
0: Oh, ja, lekker. Oké, hoe lang blijf je daar nog?
1: Nog een weekje.
0: Oh, oké, er kan nog meer onweer komen. Dus dan is het fijn als we wel even een antwoord vinden.
1: Ja. Dat ik naar het badhokje moet rennen.
0: Ja, ik weet niet of het badhokje beter is. Ja, nou, ik denk het eigenlijk wel. Ja. Nou, ik ben zelf altijd een beetje bang dat de bliksem in een boom slaat. Dus en in dat geval lig je natuurlijk niet heel veilig in een tent. Ja.
1: Voor
0: de komende week.
1: Is geen boom.
0: Nee, maar als een bliksem in een boom slaat, dan kan er een tak of een half boom afvallen.
1: Oh, ja. Nee, zo hoog zijn ze niet.
0: Oh, oké. Nou, als iemand dit even toe kan lichten, dan graag snel. Want nu maak ik me zorgen om Pia de hele week. Dus 0800-1121. Fijne vakantie nog, Pia.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij bedankt. Dag. Peter.
2: Ja, hier zijn we.
0: Hallo, Peter.
2: Het gaat over dat ventileren.
0: Ja, wat gaan we doen? Van binnen naar buiten of van buiten naar binnen?
2: Ik moet even het volgende toelichten.
0: Oh.
2: totale gewicht van koude lucht is zwaarder dan van warme lucht. Met andere woorden, je krijgt automatisch een trek van koud naar warm. Zonder ventilator werkt dat al. Als je maar een deur open hebt aan de ene kant en een deur aan de andere kant. Ze noemen dat natuurlijke trek.
0: Mm-hmm.
2: Die ventilator die zorgt alleen dat het wat makkelijker verloopt. Wat doe je nu? Je brengt koude lucht, want ik ga er even vanuit dat het warm binnen is, dat je het koud wil hebben. Je brengt koudere lucht van buiten naar binnen. En die drukt als het ware de warme lucht voor zich uit naar buiten. Dat noemen ze verdringingsventilatie. En dat is wat gebeurt.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje toch uit de verte.
2: Hoe bedoel je uit de verte?
0: Binnen en dan uit de verte ventileren.
2: Ja,
0: want als je hem bij de deur zet, dan heeft het niet zoveel zin om warme lucht naar buiten te drukken.
2: Nee, maar die ventilator, ik ga er even vanuit dat je die aan de ingang zet waar je de lucht naar binnen haalt. Maar je kunt hem ook aan de buitenkant zetten, aan de afvoer zetten, dat maakt niet uit.
0: En dan uit de verte ventileren.
2: Ja,
0: want als je hem bij de deur zet, dan heeft het niet zoveel zin om warme lucht naar buiten te drukken.
2: Nee, maar die ventilator, ik ga er even vanuit dat je die aan de ingang zet waar je de lucht naar binnen haalt. Maar je kunt hem ook aan de buitenkant zetten, aan de afvoer zetten, dat maakt niet uit. Een ventilator is een pomp, die lucht verpompt.

0: drukt hij de warme lucht omhoog naar buiten.
1: Ja.
0: Dus die is steeds meer met koude lucht gevuld. Dat is wat je doet. En de warmte lucht gaat gewoon naar buiten, doordat je boven ergens een raam op hebt staan of wat ook.
1: Maar ik snap nog steeds niet zo goed waar ik nou die ventilator neer moet zetten. Want nu klinkt het alsof ik hem buiten moet zetten.
0: Nee, die ventilator moet je ergens in de opening zetten van of de deur.
1: Oh.
0: Of waar je boven mee, als je een afvoer hebt en boven een raam wat je openzet. Nogmaals, die ventilator helpt alleen maar die lucht wat meer makkelijker stromen.
1: Ja.
0: Als je die niet zou hebben, krijg je ook die trek. Ze noemen dat natuurlijke trek.
1: Ja.
0: En maar, schoorsteen doet dat ook al. Hè. Een schoorsteen, daar heb je ook die warme verbrandingslucht in dit geval. Die gaat ook omhoog, die gaat echt niet naar beneden.
1: Nee.
0: Sorry, het gewichtsverschil.
1: Oké, en als je nou boven niks open hebt staan?
0: Nou, als er iets boven dicht is,
1: ja,
0: kan de lucht ook niet weg. Je moet je voorstellen, stel je voor, je hebt een kraan.
1: Mm-hmm.
0: Op het moment dat jij die kraan dichtzet, kan water in die leiding kan niet verder, want hij zit dicht.
1: Ja.
0: En als je die kraan openzet, kan het wel. En dat doe je met de lucht precies hetzelfde, alleen dan is het een luchtkanaal.
1: Oké, dus je moet je even bewust van zijn dat die warmte omhoog gaat.
0: Ja.
1: En daar dan je ventilator op instellen.
0: Ja. Dus ik heb wel eens voor de TU Delft, voor studenten, daar heb ik dat als volgt laten zien. Dan moest ik iets vertellen over verdringingsventilatie. En dan ging ik op de bühne, ging ik bovenop de stoel staan, trok mijn jas uit. En dan keken ze me aan van, die mattenklap, die is gek.
1: Ja.
0: En dan zei ik op een gegeven moment, boven is warm. Ja, boven is warm.
1: Mm-hmm.
0: Zeg maar, leef ik daar? Nee, daar leef ik niet. Ik leef beneden. Dan stap ik naar beneden, want daar wil ik die temperatuur hebben. Dus
1: ja,
0: boven interesseert me helemaal niks. En dus met andere, die warme lucht erboven interesseert me niet, want daar leef ik niet meer.
1: Nee. Nee, dus naar boven kan en dan gewoon zorgen dat hij verplaatst. Ja. Maar kun je maar nu gewoon vertellen waar ik nou het beste die ventilator neer kan zetten?
0: Nogmaals, dat maakt niet uit. Maar het
1: maakt altijd wel een heel klein beetje uit, toch?
0: Nee, niks.
1: Helemaal niks, gewoon ergens.
0: Nee. Want nogmaals, een ventilator zuigt aan,
1: ja,
0: en pech. He, dus het is niets anders dan dat doet hij. Het is een luchtpomp.
1: Ja.
0: En je hebt allerlei soorten ventilatoren, maar dat is daar even niet belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: En als je geen ventilator hebt, krijg je toch, als de lucht weg kan, dus beneden komt die koude lucht komt binnen, en boven heb je dat raam openstaan, dan kan die lucht weg, krijg je een natuurlijke trek. Omlangs.
1: Oké, dus ik krijg nu een appje van Maaike. Die zegt, ik heb nu het buiten iets koeler is, de ventilator voor de deur staan.
0: Dat is goed.
1: Naar het balkon.
0: Ja.
1: En die blaast nu de ventilator voor de deur naar het balkon. En die blaast wat koelere lucht naar binnen.
0: Ja, dus ik begrijp eruit dat ze die ventilator voor de deur, en daar is het balkon waarschijnlijk, heeft staan. En die lucht die gaat daar binnen.
1: Ja.
0: Maar kijk, je moet hem niet andersom zetten, want dan blaast je lucht naar buiten.
1: Ja.
0: Maar voor de rest, als je die ventilator uitzet, zal het iets langer duren. Maar voor de rest gebeurt exact hetzelfde.
1: Oké. Nou, ik ben blij dat je dit zo compleet hebt uitgelegd.
0: Ik hoop dat het duidelijk is.
1: Ja.
0: En nog even een antwoord over je vorige spreker.
1: Ja.
0: Mijn overleden echtgenote,
1: mm-hmm,
0: was frontotemporaal dement.
1: Wat?
0: Ze was heel erg vrolijk. Dus een vorm van Alzheimer, lijkt het wel. En ze was uiterst vrolijk. Haar zusje had hetzelfde en die was helemaal zagrijnig. Dus het was heel erg afhankelijk van toevallig of zo.
1: Maar dan was ze dus, vanwege de dementie, was ze heel vrolijk.
0: Ja, ik heb haar jaren als mantelzorger verzorgd.
1: Ja.
0: Maar ook daarvoor ook met een zusje wel. En als ik bij een zusje kwam die in een tehuis zat, dan als ik haar voerde, dan ging dat toch wel. Maar andere mensen kwamen, was ze gewoon chagrijnig. En met mijn vrouw, precies omgekeerd. Dat was altijd lachen blazen, was vrolijk. Dus het is ook een beetje de instelling van de persoon.
1: Maar ja, de instelling van de persoon, nou, dat... Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat er iets in je hersens gebeurt, dat het bij de een iets anders in de hersens gebeurt dan bij de ander. Maar
0: dat zou kunnen.
1: Hoe was dat voor jou dan? Want was het dan

0: als zij altijd vrolijk was, maar het kwam ook omdat ze dement was, voelt het dan als een echte vrolijkheid? Ik denk dat het op zich heel fijn is als hoe dan ook iemand altijd vrolijk is.
1: Nou, ik kan één leuk iets vertellen. Er kwamen altijd meisjes van en jongens die in opleiding waren voor verpleegkundigen. Die verzorgde, toen het langzaam wat slechter met haar ging, verzorgde haar. En een van die meisjes die kwam, die was hoogzwanger. Mm-hmm. En echt zo'n bol buikje. En mijn vrouw die spreekt nog eens een keer over dat buikje van het meisje. En op een gegeven moment, en een paar dagen later, kwam de, ik kan best noemen de meters, dat was degene die opleiding als ware begeleidde. En dat was een vrouw van dik in de 60. En op een gegeven moment toen vroeg mijn vrouw van, ben je zwanger? En mijn vrouw die zei van, ik hou privé en zakelijk gescheiden. Dan ben ik de kamer uitgelopen. Nou, dat soort dingen.
0: Ja, dat soort dingen. Wat. Ja.
1: En dat kwam zo vaak voor. Dat ik kan hele, ik zou er bijna een boek over kunnen schrijven. Maar dat is, dat is nogmaals de persoon.
0: Ja. Ja. Nou ja, ja, het verschilt enorm. En er zitten natuurlijk allerlei variabelen aan. Maar dankjewel voor jouw verhaal, Peter.
1: Graag gedaan.
0: Goedenacht.
1: Ja, dank je. Dag. Thank you.

0: Ja, als het maar koele lucht is, dan is het goed. In the air tonight, Phil Collins. Hoe kan Jan contact krijgen met Google Home klantendienst? Waarom gebruiken we app en vloed niet voor energieopwekking? Waarom zijn de maten van een fietswiel in inches, niet in centimeters? Nou, tegenwoordig ook in centimeters, maar oorspronkelijk in inches. Klopt het dat Kyoto en Tokio hetzelfde betekent, maar dan in omgekeerde volgorde van de lettergrepen? Wat doet een executeur testamentair en kan iemand dat jou uit handen nemen zonder dat je dat wil? Hoe werkt het menselijk geheugen, wil Dick graag weten. En Lies vraagt zich af waar de fruitvliegjes heen gaat als het koud wordt. Waarom gaat de bliksem naar beneden? Hoe werkt die bliksem überhaupt? En waar kwamen de olifanten van Hannibal vandaan? En waarom worden sommige mensen als ze ouder worden juist steeds vrolijker en anderen juist steeds mopperiger? En Pia die ligt in een tentje op, nou ben ik vergeten of het Terschelling, volgens mij was het Terschelling, ja, op Terschelling. En ze vraagt zich af of ze daar veilig is voor bliksem en onweer. 0800-1121. Jan?
1: Ja?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Zeg het eens.
1: Nou, ik wilde eigenlijk nog wat aanvullen op het verhaal over dat leiderschap van de Molukkers, de
0: ja.
1: Amonezen.
0: Tamaela en Manusama.
1: Ja, dat is in, die waren in Nederland.
0: Ja, dat was ook de vraag, wie dat waren.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar het is denk ik... Het is denk ik toch wel belangrijk. Op dit moment wordt er gewerkt aan...
0: excuses.
1: Aan excuses. Dus de Amonezen zijn weer wat in de belangstelling.
0: Mm-hmm.
1: Of groep. Maar waar ik aan dacht is dat in Nederland, Indië... over de staatkundige verhoudingen al in de 20 en de 30 jaren van de vorige eeuw gedacht is. En dat koningin Wilhelmina daar in een rede, en ik dacht in 1942, al wat over gezegd had. Namelijk dat die staatkundige verhoudingen dat die veranderd moesten worden tussen Nederland en Nederland-Indië. In die zin dat er een soort statenbond zou moeten worden gevormd na de oorlog van toen. En dat zou dus in de vorm van de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië. Alleen meneer Sukarno had daar geen oor naar. En die had daar geen oor naar. Die voelde daar niks voor en die heeft dus op enig moment de Republiek Indonesië uitgeroepen, zonder rekening te houden met de gevoelens in andere gebieden, Sumatra, Borneo, Celebes, of op de Molukken. En daar is op enig moment door dokter Somokio een onderleiding van deze man, de Republiek, de RMS uitgeroepen als zelfstandige staat. De Republiek Maluku Selatan, de Republiek van de Vrije Molukken. Maar meneer Somoko die werd gearresteerd en die is gefusilleerd en is van het toneel verdwenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar heeft bij een heel belangrijke, naast Manusama, En Tamaela en heel, was een voor het tot stand komen van die republiek. Heeft die meneer Smoker daar heel veel voor gedaan.
0: Zijn sterfdag wordt toch ook herdacht?
1: Ik hoor het niet goed.
0: Nee, ik dacht dat... Ik weet echt heel weinig van deze geschiedenis, hoor. Maar is dit niet degene wiens sterfdag ieder jaar wordt herdacht?
1: Ja. Ja.
0: Ergens in april?
1: Ja. Ja.
0: Ja, dus dit is... Ja, maar dan hebben we het dus over leiderschap daar...
1: Het leiderschap daar, ja.
0: Ja, want de vraag oorspronkelijk van Paul was... wie waren toch die twee mensen in Nederland... die dat leiderschap op zich namen?
1: Ja, maar dat is afgeleid. Ik denk dat je dat moet zien als afgeleid leiderschap. Was niet door toedoen van de regering van destijds.
0: Nee.
1: Deze knil... militairen in Nederland waren, naar Nederland waren, ja, gehaald. Nou, mm-hmm. Tijdelijk, dat was de bedoeling, tijdelijk ondergebracht. Dan hadden we, dus van leiderschap in Nederland, was er geen sprake geweest. Er was geen noodzaak.
0: Nee. Nou. Maar goed, maar eigenlijk was Paul gewoon op zoek naar die namen die we gevonden hebben nu. We hebben nu ook een stukje geschiedenis daarover van jou gekregen, Jan. Nou vraag ik me even af, want we hebben ook nog een andere vraag over hoe werkt het geheugen. Jij hebt blijkbaar een erg goed geheugen.
1: Ik durf dat van mijzelf niet te beweren.
0: Dan ben je vergeten hoe goed dat is.
1: Ja.
0: Nee, maar je weet toch wel een hoop dingen. Dus heb je daar iets aan gedaan? Of is dat gewoon omdat je die tijd bewust beleefd hebt?
1: Nee, het is omdat ik die tijd bewust beleefd heb.
0: Ja.
1: Ik ben van 37, dus ik schiet al wat op.
0: 63, 83, 89.
1: Ja, zo goed kan ik niet rekenen.
0: Ben je al 90?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Wel bijna.
1: Ik ben in mijn 90ste, zeiden ze vroeger.
0: Ja, precies. Ja. En dan is het geheugen dus over de periode die je heel bewust hebt meegemaakt natuurlijk goed. En dan kom ik ook nog even, nu ik je toch spreek, op een andere vraag. Ben je iemand die gaandeweg je iets ouder wordt, steeds vrolijker wordt? Of ben je mopperiger aan het worden?
1: Ik vrees dat als ik die vraag in mijn omgeving neerleg.
0: Ja, wat vinden ze dan, Jan?
1: Waarschijnlijk dat ik mopperiger ben geworden.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En waarom? Ja. Nou, dat zeg je ook lachend. En waarom denk je dat?
1: Ja, nee, dat is ja. Ja, waarom denk ik dat?
0: Je hebt natuurlijk ook meer om over te mopperen. Hoe langer je leeft, hoe meer je hebt om over te mopperen.
1: Ja, ook dat is waar. Ja. Ik heb er geen... Naar aanleiding van... Er was sprake van dominee Metiari.
0: Ja. Uit Assen. Ja.
1: Een dochter van deze dominee Metiari, die heeft een boek geschreven over haar vader.
0: Oh.
1: En dat is het is heel langdradig, maar het geeft een heel goed inzicht over hoe dus die kerkelijke verhoudingen waren daar.
0: En het is heel langdradig, maar je hebt het wel uitgelezen.
1: Ja.
0: Oh. Oké.
1: Okay. Je moet, ik moest mij wel concentreren om bij het verhaal te blijven.
0: Ja, ja. Nou, een goede tip. Misschien kunnen mensen die daar meer over weten dat nog even opzoeken. Dankjewel, Jan, voor al je antwoorden.
1: Nou, graag gedaan.
0: Goeienacht nog.
1: Ja. Nou, ik kijk het raam uit en ik zie dat het al dag is geworden.
0: Nou, ik weet niet waar jouw raam staat, maar hier nog niet, hoor.
1: Oh, zeker.
0: Even kijken. Ook.
1: Kijk, nee. Mensen. Het is in Hilversum is het net zoveel dag als...
0: Nou, het is hier nog pikken donker.
1: Ja, maar dan zit je in het kamertje zonder...
0: Nee, ik heb een raam. Ik ben even naar het raam. Het is hier nog niet licht. Is het bij jou licht?
1: Ja, zeker. De zon schijnt al bijna.
0: Oh, bij de portier is het ook licht. Die komt nu voorbij lopen. Die zegt, het is hier ook licht. Ik weet niet wat er weer... Nou, ik heb denk ik verduisteringsramen. Ik weet het ook niet. Maar, ik moet op knopjes drukken. Ik vergeet helemaal op knopjes te drukken door jou, Jan.
1: Nou,
0: helaas. Nou. Het is je vergeven. Dank je wel, hè?
1: Graag gedaan.
0: Dag, Jan. Koosje.
2: Hallo, Astrid.
0: Dag, Koosje.
2: Ja.
0: Hi.
2: En ik bel omdat ik inmiddels 92 geworden ben. En maar nog helemaal alsof ik 40 was, heb ik het gevoel. Ik werk nog, ik ben muzikus en ik geef piano en dwarsfluitles. En dus er komen allerlei leerlingen. Ik zeg wel eens van 8 tot 80 komen er bij mij over de vloer. En ik heb wel makkelijk praten omdat ik nog niks mankeer.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat scheelt natuurlijk ook. Want als je je krakkemikker gaat voelen, dan is het ook al niet prettig meer. Ik woon in Amsterdam Centrum, 3 hoog. Dus ik krijg ook voldoende beweging, zou ik zeggen.
0: Yeah.
2: Want sommige jongere leerlingen, veel jongere leerlingen ook, die moeten eerst eventjes 5 minuten
0: bijkomen van die trappen. Ja.
2: Ja. Maar als ik bijvoorbeeld een dag niet lesgeef, dan ga ik als oefening nog even die trappen op en af.
0: Ach, ja, wat slim. Ja. Oké, dus muziek en gezelschap en weinig lichamelijk gedoe, dat helpt allemaal wel vrolijk ouder worden.
2: Absoluut. En ik heb van nature, geloof ik, een hele positieve instelling.
0: Oh ja, dat helpt natuurlijk ook. Ja, wat fijn, Koosje. Dank je wel.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: 5:00, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Nieuwerkerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of dat vandaag wel kan doorgaan. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de Orde van de Witte Adelaar, die Zelensky kreeg, ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict te laten escaleren naar een onaanvaardbaar niveau. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind uit de auto. De politie zegt dat het kind erg zweette en heeft melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond wel meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog, met afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max.
6: Zuster Astrid, nachtzuster. Astrid de Jong.
0: 0800-1121. Ook het laatste uur van Nachtzuster kun je bellen. Nog met vragen, maar vooral met antwoorden natuurlijk. Zodat we mooi een afgerond lijstje krijgen aan het einde van dit uur. Mocht je bijvoorbeeld weten hoe je de Google Home klantenservice kunt bereiken, dan is een berichtje sowieso heel fijn. Je mag ook appen hoor, naar, via de NPO Luister app. Je kunt kijken op X of op Facebook. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En als je het leuk vindt om te komen chatten, dan doe je dat via radio1.nl/nachtzuster. Dan is er ook nog de mogelijkheid om mee te kijken op televisie. Dat doe je op NPO 1 Extra. En je mag altijd mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Louis, die zo graag wil weten waarom we app en vloed, die waar natuurlijk soms een enorm verschil tussen bestaat, waarom we die beweging van eb en vloed niet gebruiken voor waterkracht en dus voor energie. Dat doen we volgens mij wel. Maar nou ja, als je weet waar dan en hoe we dat vaker zouden kunnen gebruiken, of waarom we dat juist niet doen, dan zou het fijn zijn als je even belt. 0800-1121. Waarom zijn fietswielen oorspronkelijk gemeten in inches? En klopt het dat Kyoto en Tokio hetzelfde betekent, maar dan in de omgekeerde volgorde van de lettergrepen? Wat is een executeur testament? En kan iemand je dat uit handen nemen zonder dat je dat wil? Hoe werkt het menselijk geheugen? En waar gaan fruitvliegjes naartoe als het koud is? Dan zie je ze opeens niet in hele kuddes in je keuken zitten. Waar kwamen de olifanten van Hannibal vandaan? Vraagt Johan zich af. Waarom worden sommige mensen vrolijker oud dan anderen? En ligt Pia veilig tijdens het onweer in een tent op het verste puntje van Terschelling? En Gerard wil graag weten hoe die bliksem nou ook alweer werkt. En waarom gaat die van boven naar beneden?

0: Ze wordt ook behoorlijk gebonkt, hè? Er wordt niet een beetje geklopt op dat hout. Nu luisteren. Bam, bam, bam. Knock on wood. Amy Stewart met Amy met dubbel I. Als je deze later vandaag nog even terug wil luisteren. 0800-1121 is het telefoonnummer. Dus je kunt blijven bellen hoor, als je wilt tenminste. Met vragen en met de antwoorden. Guido.
1: Dag Astrid, ik spreek met Guido inderdaad.
0: Hi.
1: Ik had twee antwoorden. Ondertussen was ik nog even aan het bestuderen. Want ik heb een boekje gekregen van mijn vader. Die is ook wat ouder. En het heet Testament en Overlijden van de Consumentenbond. Dus als iedereen dat nog even wil...
0: Het is heel leuk. Hoe je het voorleest lijkt het net alsof de Consumentenbond is overleden. Wat natuurlijk niet zo is.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar nee. De Consumentenbond heeft wel een heel mooi boekje erover geschreven.
0: Ja.
1: Nou, het Executive Testament bestaat uit 5 pagina's. Om het helemaal voor te lezen ga ik dus niet doen.
0: Nee.
1: Maar er was een hele specifieke vraag volgens mij. Kan je... kan iemand de executeur testamentair worden zonder dat jij dat wil? En nou, dat het testamentair wordt, zoals er hier staat, wordt aangegeven in het testament zelf.
0: Oh.
1: Dat kunnen mensen zelf, kunnen die dat in het testament aanwijzen. En dan ben je er gewoon, ja, dan is dat gewoon aangewezen. En ben je gewoon verplicht om met deze man of vrouw te werken, zeg maar.
0: Maar wat nou als het niet is aangewezen in het...
1: En als het niet is aangewezen, dan kan het gewoon onderling met familieleden, kan het onderling gewoon afgehandeld worden.
0: Mm-hmm.
1: Maar als er heel veel, bijvoorbeeld als er schulden zijn, of als er minderjarige kinderen, minderjarig aanwezig zijn, of mensen met een verstandelijke beperking, dan is het beter om dan een executeur aan te stellen. Want die kan dan gewoon op afstand, kan die dus dan de belangen, zeg maar, verdelen.
0: Staat er ergens wie dan iemand aanstelt als je er met de familie niet uitkomt? Want
1: ja, dat kan je dan vragen aan de kantonrechter.
0: Oh. Ja, want het gekke is dus dat binnen het verhaal van Lorraine... Zij zei volgens mij, als ik het me goed herinner... dat ze is aangewezen door de Belastingdienst. En dat vond ik al een wat... Maar dan zijn we denk ik al heel veel stappen verder.
1: Ja, ja, dat had ik even niet... Dat verhaal heb ik niet gehoord. Dat de Belastingdienst iemand kan aanstellen, dat lijkt me ook sterk dan. Want
0: ja,
1: dat lees ik hier niet, zeg maar. Want de Belastingdienst is over het algemeen wel een schuldeiser. Vaak. Want
0: ja,
1: je moet je hebt ook als taak om binnen, dat is nu nog geloof ik, binnen 8 maanden moet er een aangifte erfbelasting naar de Belastingdienst worden ingestuurd door de executeur testamentair. En dat wil dat staat nu hier ook in het boekje, dat in 2026 wil het kabinet dat termijn verlengen naar 20 maanden.
0: Oh, maar dan heeft ze dus bericht gehad van de waarschijnlijk bericht gehad van de belasting dat ze dit moet regelen.
1: Ja, ja, juist. Ja, ja.
0: En vervolgens heeft haar halfbroer gezegd, nou dat heb ik al gedaan. Of de halfbroer heeft gezegd, heeft je andere halfbroer al gedaan. Dus dat valt dan weer over dat je het onderling kunt regelen.
1: Ja, juist.
0: Goh.
1: Ja.
0: En dan is het, dan is denk ik gewoon die hele vraag beantwoord.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, dat heb je lekker gedaan, Guido.
1: Ja, heel goed zo. Ja, ja. Met behulp van de Consumentenbond.
0: Ja, laten we dat niet vergeten.
1: Nee. Dan die tweede vraag over getijdenstroming. Je had al gelijk, hè, dat zei je al, van dat wordt al gedaan, dat klopt. Dat is bij de Oosterschelde-dam. Is al een installatie gebouwd. En het hele mooie van getijdenstroming is dat je exact weet hoeveel stroom het oplevert.
0: Oh.
1: En dat heeft te maken dat we heel precies weten wanneer het eb wordt en wanneer het vloed wordt. En wat de hoogtes zijn van het water en hoeveel energie er dan daaruit opgewekt kan worden.
0: Oké, maar waarom doen we dat dan niet veel meer?
1: Nou, de techniek is volgens mij vrij kostbaar. Het is ook kwetsbaar. Ik weet bijvoorbeeld ook dat ze dat heet het Marsdiep volgens mij. Dat is de stroming bij Den Helder en Texel daartussen. En daar wilden ze ook denken van nou, dat is mooie stroming, hè. Dat wilden een installatie bouwen, maar ze hadden behoorlijk groot vermogen erin gezet, maar die installatie werd door de stroming gewoon kapot gemaakt, omdat het hele sterke stroming is. Dus dat was te zwak, zeg maar, wat de installatie die ze gebouwd hadden. En ze willen volgens mij willen ze gewoon bij de Oost-Schotendam verder uitbreiden, zover ik weet. Maar het is allemaal nog in pilotfase en in testfase. Mm. En ja, dus dan het is ook vraag aan de investeerders dat ze verder willen en dat soort dingen. Ja, dat is, er zijn heel veel aspecten die daarbij komen kijken. Ja.
0: Oké, okay, dus dan is dat wel heel goed opgemerkt Louis. Ja.
1: Dus dat, ja, en er zijn ook wel systemen, hoor, dat je bijvoorbeeld met golfbewegingen, hè, dus dan bepaalde pionnen heen en weer op de golfbeweging weer, en dat je daar ook stroom mee kan opwekken. Maar dat is ook, er zijn ook bepaalde technieken die dus ook pilot, in pilotfase zijn.
0: Okay. We zijn ermee bezig, Louis.
1: We zijn ermee bezig. Tot nu toe heb je gewoon met windenergie, zeg maar, op zee. Ja, dat is nu momenteel heel efficiënt en ook rendabel. Dus dat is dan ook misschien ook wel een punt van de zee. Nou joh, dan richten we ons eerst op windenergie. En dan bij de stroming dat,
0: Fijn. Dankjewel. Dankjewel.
1: Fijne dag verder.
0: Fijne dag. Jij ook. Doeg. Driesjan.
2: Hallo. Ja. Nou ja, je komt erop met je vragen. Ik heb veel antwoorden.
0: Oh, allemaal?
2: Nou ja, een hoop wel.
0: Oké. Weet jij hoe we de Google Home klantendienst kunnen bereiken?
2: Die kan je niet bereiken.
0: Nee.
2: Heel simpel, ze hebben geen telefoonnummer.
0: Nou ja, er moet toch een manier zijn om iets door te geven?
2: Ja, er is een manier, maar ze willen het allemaal via chat. AI regelen. Want er hebben natuurlijk een hele hoop mensen klachten.
0: Ja.
2: En voor hun is het een kostenpost.
0: Oké, maar ik bedoel, het hoeft niet...
2: De enige die ze bereiken, dat zijn de overheden, als ze dreigen met boetes en zo.
0: Oh, oké.
2: Dus, maar er is ook geen verplichting. Facebook, hetzelfde verhaal.
0: Mm-hmm.
2: Alleen Microsoft, die is wel te bereiken voor een Office-ondersteuning.
0: Oh.
2: Maar volgens mij vragen ze daar ook geld voor.
0: Oké.
2: Dus dat is moeilijk.
0: Ja. Yeah.
2: Wel kan ik nou nog meer? Oh ja, die inches. Nou, dat zou jij zelf moeten weten, Astrid.
0: Oh.
2: Ja. Je singeltjes, die zijn?
0: 45 inch?
2: Nee, 7 inch.
0: Oh. 45 toeren.
2: Dan heb je nog 12 inch platen.
0: Ja.
2: Nou, al dat soort dingen. Televisies, hetzelfde verhaal. Ook die diameter, die geven ze ook in inch. Maar dan geven ze meestal in de reclames wel ook het aantal centimeters wat de diagonaal is.
0: Maar waarom?
2: Ja, nou, dat internationale handel.
0: Ja?
2: Ja, kennelijk zijn er meer...
0: Zijn er meer inches dan centimeters?
2: Met mijlen, weet je wel, met het Engelse systeem werken.
0: Maar...
2: Zo werkt dat. Het rubber bijvoorbeeld, dat kwam uit India, geloof ik. En... Landen zeg maar waar Engeland kolonisator is geweest.
0: Ja, dus dan is het... Dat
2: kan er allemaal mee te maken hebben natuurlijk.
0: Ja. Oh ja, internationaal
2: dat is dan,
0: gezien.
2: Dat is zo gebleven. Maar wij hadden toch voor mij ook in Nederland Vredestein. Die had daar toch wat aan kunnen doen.
0: Vredestein, dat zijn autobanden toch?
2: Ja, maar die, fietsen,
0: maar je hadden toch ook gazellen in Nederland? Gazellen is toch Nederlands?
2: Maar het verhaal van, van die maat... zeg maar dat die vellig, dat het niet past, als het dezelfde maat is.
0: Ja.
2: Het is rubber, hè, zo'n band. Dus moet je dat niet gewoon oprekken, dat het er gewoon strak omheen zit?
0: Mm.
2: Dat het gewoon te klein lijkt. Maar dat
0: nee,
2: je het
0: want
2: moet
0: het
2: rekken.
0: Gekke was dat dus een 28-inch band niet om een 27-inch wiel paste.
2: Ja, dat is raar.
0: Ja, dat is raar.
2: Zo raar, joh. Ja. Ik vraag me af of dat dan wel klopt.
0: Hij heeft een gekrompen band gehad.
2: Want inches, dat komt toch van het mijlensysteem af. Want wij hebben centimeters, decimeters en weet ik het allemaal.
0: Ja, goed zo.
2: En dat hebben wij waarschijnlijk met mijlen ook, zo'n soort systeem. Nou ja, je hebt zeemijlen, je hebt landmijnen. Mijlen.
0: Dit wordt ingewikkeld als je er echt allemaal andere dingen bij gaat halen. Ik zit nog met mijn hoofd met een fietswiel dat kleiner is dan de band, maar dat het toch niet eromheen past.
2: Ja, al papier kleiner.
0: Ja.
2: Ja, het is raar natuurlijk.
0: Ja,
2: dat
0: het is een raar verhaal.
2: Nee, als het groter is, zou het sowieso moeten passen. Maar je moet het sowieso oprekken om het over je velg heen te krijgen. Anders blijft het niet zitten.
0: Ja, maar dat blijft raar.
2: Maar het is een raar verhaal.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké, okay, weet je ook toevallig hoe het menselijk geheugen werkt?
2: Het zou een probleem zijn, een oude velg. Ik heb geen idee of er wat in veranderd is, joh.
0: Weet je toevallig ook hoe het menselijk geheugen werkt? Want we wachten nog op een...
2: Ja, dat weet ik wel.
0: Een cursus.
2: Dat is gewoon een vergiet. Want weet je hoe dat komt?
0: Wat?
2: Je wordt afgeleid door iets.
0: Oh, dat je je portemonnee
2: dus
0: vergeet.
2: Dat is een termijngeheugen. Je wordt even afgeleid en dan ben je het kwijt. Want ik heb dat ook heel vaak, want ik heb hier een klusjesman, die zit ook in de 60. En die vergeet ook gewoon heel vaak zijn telefoon, dat ik hem terug moet roepen. Dat zijn toch belangrijke dingen.
0: Ja, maar dat is een klusjesman die heel vaak makkelijk afgeleid is.
2: Ja, ook heel makkelijk afgeleid, ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, als die dan wel afgeleid wordt door dingen die hij maakt... in plaats van dingen die hij nog moet maken.
2: Nee, de man heeft een hersenbloeding gehad. En, oh jee, tot huilen ze aan toe. Als dit...
0: Och.
2: Hij zegt, oh, mag ik nou niet meer werken?
0: Oh.
2: Zolang jij gewoon kwaliteit levert. En
0: ja.
2: Kijk, hij kan het allemaal niet meer netjes zeggen en zo. Dus daar heeft hij wel problemen mee. Maar voor de rest, zijn werk is goed.
0: Nou ja, dan is er geen probleem natuurlijk.
2: Nu een tuinhuis voor me bouwen.
0: Nou, wat wil je nog meer? Behalve dan een tuinhuis. Ja,
2: ja toch.
0: Nou, we gingen van de inches naar tuinhuis.
2: Oudere mensen, daar had ik, die zijn grijnig worden.
0: Ja.
2: Weet je waar dat aan zou kunnen liggen? Want ik heb er ook zo eentje. Die heeft dat ook. Die is 73. Zijn gezondheid gaat achteruit. Hij zegt, joh, ik heb het merendeel van mijn leven erop zitten. Ik zit eigenlijk te wachten op het einde.
0: Ja.
2: Weet je wat, dat kan er ook mee te maken hebben.
0: Ja, maar dat heeft er niet iets mee te maken. Dat is het. Ja, maar dan denk je toch... Dan zou je toch denken van... Goh, gelukkig heb ik nog in ieder geval een weekje.
2: Ja, nee, dat probeer ik hem ook te zeggen. Kijk naar de toekomst. Wat wil je nog doen? Maar ja, joh, het is gewoon één depressieve bende.
0: Ja, dus dat is meer een voorbeeld dan een uitleg.
2: Maar ik heb aan de andere kant heb ik ook mensen die, die staan gewoon vrolijk in het leven.
0: Ja.
2: Misschien heeft het ook iets te maken met bang zijn voor de dood of niet.
0: Hmm.
2: Weet je wel? Ja, dat zou ook kunnen.
0: Ik weet niet of je chagrijnig wordt van angst voor de dood. Want je zou ook kunnen zeggen van ik ben bang voor de dood. Dus ik maak er nog wat van, ja.
2: Ja, nou ja.
0: Ik ga deze vraag ook gewoon... Ik vind het een mooie vraag. Ik vind het leuk om uren over te praten. Maar er zijn zoveel verschillende variabelen.
2: Je hebt veel mensen, maar je hebt weer een antwoord. En ook wat andere dingen die ook in inch zijn. En dat is zo gewoon gegroeid. Want we hebben een globale economie. En kennelijk zijn er dus meer landen...
0: Ja, dat had je al verteld.
2: Die op die maat werken.
0: Ja. Daarmee, dank je.
2: Een inch, dat noemt hij duim, geloof ik. Duim. Heeft hij het dan over als hij met gasleidingen bezig is? Maar voor mij is dat dan ook een inch, een duim.
0: Ja, volgens mij is dat ongeveer hetzelfde.
2: Ja.
0: Denk het wel. Nou, dankjewel, Drisham.
2: Oké.
0: Goeienacht.
2: Fijne uitzending nog.
0: Dag.

0: Krezip. Anagram van persik, hè? Hebben zichzelf gewoon genoemd naar een gehuzzelde persik. Krezip samen met Danny Vera en Make It a Memory. Sjoerd die vroeg of het toeval was dat Kyoto, de vroegere hoofdstad van Japan volgens mij, en Tokio hetzelfde woord is, maar dan omgewisseld bij de helft van de lettergrepen. Dus Kyoto, Kyoto. Als je begrijpt wat ik bedoel. Betekent het ook dat Kyo en To iets betekenen in het Japans? En dat hetzelfde betekent in Kyoto als in Tokyo? 0800-1121. Dick die wil weten hoe het menselijk geheugen werkt. Nou snap ik dat we dat niet meer gaan halen in 34 minuten. Het hele menselijk geheugen uitgelegd in Jip en Janneke taal. Maar een klein tipje van de sluier zou fijn zijn. Als je een beetje daar iets over kunt zeggen, bel dan even. En Lies die vraagt zich af waarom er geen fruitvliegjes zijn als het koud is. Gerard die wil weten waarom de bliksem naar beneden gaat en dan vooral in zo'n takjesvorm. En Johan die vraagt zich af waar de olifanten van Hannibal vandaan kwamen. Je weet wel, die olifant waarmee hij door de Alpen trok, als ik het goed zeg. Die olifanten die kwamen, denk ik, uit Noord-Afrika, maar zegt Johan, dat kan niet, want in Noord-Afrika heb je helemaal geen olifanten. 08, of, en als je Afrikaanse olifanten dan van wat dieper uit Afrika gehaald zou hebben geweest worden, dan zijn dat ontrainbare olifanten. Dus hoe zit het met die olifanten? 0800-1121. En Pia die ligt in een tentje op Terschelling en ze vraagt zich af of ze daar wel goed aan gedaan heeft met onweer, donder en bliksem. Dus hoe onveilig is het om op dit moment ergens in een camping te verblijven? Op een camping. In een tentje op een camping. 0800-1121. En dan heb ik nog een cryptogram voor je, oftewel de crypto van vannacht. Die luidt als volgt. Code die te fel is op tv. Een code die te fel is op tv. De oplossing moet bestaan uit 6 letters. En die 6 letters kun je doorgeven via 0800-1121. Tineke.
1: Hi, Astrid.
0: Hallo Tineke.
1: Ik heb voorlopig nog geen tijd om dood te gaan.
0: Oh, dat komt goed uit, want dat zou heel slecht treffen tijdens deze uitzending.
1: Ja, precies. Ik moet nog sparen voor postzegels.
0: Voor postzegels?
1: Ja, die worden hartstikke duur op de rouwkaart.
0: Oh, oké. Dus als je ooit van plan bent om te overlijden, moet je wel genoeg geld op de bank hebben om al die postzegels te kunnen betalen.
1: Ja, dus ja. Je moet hartstikke veel sparen, want anders heb je niks achter te laten voor je kinderen.
0: Dat is ook wat. Straks gaat er niemand meer dood, omdat iedereen niet genoeg geld heeft voor de postzegels.
1: Nou, dan zijn we toch wat opgelost. Hè?
0: Nee, helemaal niet, want dan krijgen we overbevolking, Tineke.
1: Nee, maar dan worden we wel leuker.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar hoeveel jaar ben jij?
1: 82.
0: En als je zeg maar de laatste jaren beziet, dus zeg maar de afgelopen, nou misschien 20 jaar.
1: Ja.
0: Nee, de afgelopen 10 jaar. Ben je dan vrolijker geworden of chagrijniger of klageriger of tevredenerder?
1: Nou, weet je wat het is? 20 jaar was wel goed, want toen was het hartstikke leuk, want toen waren we nog samen, mijn genoten niet.
0: Ach ja, dat ook. Je mist
1: toen,
0: natuurlijk
1: toen
0: mensen.
1: Ik kreeg geen verhouding met Alzheimer. Ja, dat is een beetje druk in je huwelijk.
0: Ach, ja.
1: Ja, nou ja, het is niet anders. Ik kan je vertellen, 82 jaar terug werd mijn agenda opgemaakt, 27 mei. Alles is genoteerd, behalve de laatste afspraak, die hebben ze nog niet neergezet.
0: Oh.
1: En je kan chagrijnig worden, daar word je niet leuker op.
0: Nee, dat is waar. Dat
1: en
0: is
1: je
0: waar.
1: Kinderen denken dan op een gegeven moment ook, oh gut, dan moet ik weer naar dat mens toe.
0: Ja.
1: Je moet gewoon dingen die je kon, moet je vergeten. Je moet denken, ik kan dit nog.
0: Maar Tineke, hoe woon jij? Woon jij thuis? Of nou ja, iedereen woont thuis, bijna iedereen. Maar of woon je samen in een of andere verzorgingshuis of?
1: Nee, ik heb mijn huis waar we dus het gezin gemaakt hebben, dat heb ik verlaten, want het was een groot huis met een grote tuin. Was niet haalbaar meer. Dat is verkocht. Ik heb een appartement. Ben ik hartstikke gelukkig in. Het is niet anders. Het is je lot en aanvaard het een keer.
0: Maar heb jij mensen om je heen die de hele tijd mopperen?
1: Oh, dat kan ik genoeg opnoemen, maar daar worden niet leuker van, denk ik altijd.
0: Maar snap je waarom ze dat doen? Of?
1: Ja, omdat ze vergeten, toen zij zo oud waren als je kinderen nu zijn...
0: Ja.
1: Dat ze toen ook geen tijd hadden voor hun vaders en moeders.
0: Oh ja, is dat de klacht die je vaak hoort?
1: Ja.
0: Ach,
1: je
0: ja.
1: Kinderen staan niet altijd meteen voor de deur als er wat is.
0: Hmm.
1: Verplaats je terug in de tijd toen jij zo oud was, toen je zelf kleine kinderen had of pubers. Dan dacht je ook van mijn hemel, waarom dit? En ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik moet nog zus.
0: Ja. Maar waarom kun jij je wel relativeren en je verplaatsen in die situatie en andere mensen niet?
1: Nou, ik kan het heel makkelijk zeggen. Ik val om een sterrenbeeld tweeling. Alleen die grote zagrijn, die heb ik begraven.
0: Ja, ja. Ja, en hoe noem je hem, die grote zagrijn?
1: Dat is het tweelingding van mijn sterrenbeeld.
0: Ja, ja.
1: Nee, je moet gewoon de dag nemen zoals het is. Het is leuk, het is vandaag een hete dag. Nou, dan moeten we dus nu luisteren naar onze regering. Rustig aandoen, binnen blijven, veel drinken, veel lezen... en je vooral niet heel te veel bewegen, want dan wordt het warm.
0: Lekker een beetje radio luisteren, Tineke.
1: Ik doe niet anders als dit. Is vanuit de slaapkamer van 's avonds 11 uur tot 's morgens... nou, half 8 is het radio 1. En als om 7:30 ga ik naar de kamer en daar staat Radio Noord-Holland aan.
0: Nou, ik...
1: dan heb je altijd iemand om je heen.
0: Ja, beetje geluid om je heen helpt ook. Ja.
1: En als dan mijn favoriete onderzoekster er is, denk ik... tref voor twee steeds weer op visite.
0: Ik denk dat ik dat ben.
1: Daar heb je heel goed gedacht. Zie je wel dat jij kan denken.
0: Het was een gevaarlijke gok dit. Maar ik ben er wel blij mee, Tineke. Dank je wel. En fijn dat je even belde.
1: Oké.
0: Okay. Fijne nacht.
1: Dank je wel. Jij nog een prettige half uurtje.
0: Ja, gaat lukken. Dag, Tineke. Paul?
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Bij mij is het ook al licht buiten, hoor. Maar...
0: Ja, hier nu ook. Ik weet ook niet waarom wij later... We hadden een beetje vertraging, denk ik. Het is hier nu licht, ja, ja. Maar ik zit hier wel tussen de bomen, moet ik zeggen, op het Mediapark. Dus misschien dat ik het gewoon verkeerd
2: misschien
0: gezien heb.
2: Misschien dat het is. Misschien ja. Dat het... Ja. Ik had toch wat aanvulling op het verhaal van de bliksem.
0: Ja.
2: Want Marcel had, heette die volgens mij, die had een verhaal. En dat klopt eigenlijk helemaal.
0: Een soort voorbode van de bliksem.
2: De bliksem, de oorsprong van de bliksem die inslaat, die komt inderdaad vanaf de grond. En dat gaat dan naar boven. En als dat elkaar raakt, dan slaat de bliksem pas in. En de meeste bliksem, merendeel van de bliksem, die gaan in de lucht alleen maar.
0: Mm-hmm.
2: En dan die vorm van de bliksem, dat was nog een vraag die open stond.
0: Ja, die takjes.
2: Ja, nou, de bliksem die zoekt eigenlijk gewoon de snelste weg die er is. En als hij onderweg ergens een obstakel of een obstructie of een hindernis tegenkomt... dan maakt hij gewoon een klein beetje een afslag.
0: Maar wat voor hindernis kan dat dan zijn? Iets in de luchtstromingen of zo? Of?
2: Nou ja, kijk, de lucht is niet een...
0: Een wolkje?
2: Een stabiele massa.
0: Oh.
2: De lucht is niet een stabiele massa. Er kan van alles kan er in de lucht zitten wat... Wat inderdaad, een koude stroompje of wat dan ook. Dat...
0: Ja, dan denkt hij, nee, dit takje doen we niet, we gaan de andere kant op. Ja,
2: nou, en... ja dan heeft hij een kleine afwijking.
0: Ja, en nou zeg je, de oorsprong is op de grond, dat snap ik niet.
2: Nou ja, ik weet het, ik heb het ook inderdaad geleerd, maar het geeft inderdaad over die positieve en die negatieve krachten.
0: Mm-hmm.
2: En als dan vanaf de grond een positieve kracht zegt van... daar in de lucht hangt negatieve kracht... dan gaat daar vandaan, begint pas de oorsprong van de bliksem. En die gaat dan omhoog.
0: Oh.
2: En daarna nou, als die elkaar raken, dan heb je pas de ontlading.
0: Oké. Okay. Ergens daar en dan volgt hij het pad weer naar beneden.
2: Dan volgt de bliksem het pad naar beneden, maar...
0: Oh, had ik nou maar opgelet vroeger, hè? Dan zou ik zoveel meer weten dan nu.
2: Ja, ik heb toevallig heb ik er een soort werkstuk over gemaakt, maar dat was ook weer 45 jaar geleden.
0: Ja, maar de bliksem is in die tijd niet veranderd, als het goed is. Dus dat,
2: bliksem
0: dat
2: is niet veranderd.
0: Nee. Nou, dank je wel, Paul.
2: Oké. Okay.
0: Goeienacht nog.
2: Fijne nacht nog.
0: Dank je. Dag. Hans?
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Hans.
3: Ik heb de uitslag van crypto.
0: Oh nee, nu al?
3: Ja.
0: Oh, wacht even hoor, dan moet ik eventjes schakelen. De crypto, die was code die te fel is op tv. 6 letters. En het antwoord is...
3: Oranje.
0: Dat was wel een beetje makkelijk, hè?
3: Ja, ik, volgens mij was ik de eerste die ik daarover belde.
0: En, het, en snap je hem ook? Want,
3: ja, op verschillende televisies was de...
0: Op tv 6 letters. En het antwoord is...
3: Oranje.
0: Dat was wel een beetje makkelijk, hè?
3: Ja, ik, volgens mij was ik de eerste die ik daarover belde.
0: En, het, en snap je hem ook? Want,
3: ja, op verschillende televisies was de oranje kleur van Nederlands

0: denken, zo'n WK, ik denk dat het, er gaat zoveel geld in om. Je zou toch bijna denken dat ze van tevoren even kijken hoe komt zo'n oranje shirtje over op televisie?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, maar goed, soms in alle voorbereidingen glipt er natuurlijk iets tussendoor. Ja. Dus het oranje van onze oranje, dat is vrij fel op de, vooral op de moderne televisies. En Code Oranje was natuurlijk van kracht.
1: Oh ja, dat natuurlijk ook.
0: Ja, vandaar de code die te fel is. Dat betekent dat je het helemaal goed hebt, Hans. Hans, hoe heet je achternaam?
1: Meekenkamp.
0: Meekenkamp en...
1: En ik woon in Almelo.
0: En je woont in Almelo en ik hoor te weten waar ik jouw naam van ken.
1: Ja. En dat is?
0: Ja, geen idee.
1: Ik heb al een paar keer eerder
0: meegedaan. Weet ik het en, daarom?
1: Je had het ook een aantal keren geleden over, over het Songfestival. Daar weet ik ook veel van.
0: Oh. Nou ja, dat geheugen van mij, echt waar, daar moet eens aan gewerkt worden. Maar Hans, dus je woont in Almelo en wil je... Je zegt, ik heb al eerder meegedaan, dus de sokken heb je al...
1: Ja, en kaartspel ook.
0: Heb je ook al? Wil je een Omroep Max muismat?
1: Ja, leuk.
0: Of toch liever een Omroep Max sleutelhanger in de vorm van een klompje?
1: Nee, doe maar de muismat.
0: De muismat, oké. Okay, dus stuur ik je de muismat. Wens ik je daar heel veel plezier mee, Hans.
1: Ja, oh, dat zal wel lukken, dankjewel.
0: Goed zo.
1: Fijne dag.
0: Jij ook, dankjewel. Doei.

want oorspronkelijk is het een Duits liedje. Maar dat ben ik voor het gemak maar even vergeten. Nog een stuk of 5 vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld die vraag over Tokio. Tokio en Kyoto, die namen die lijken heel erg op elkaar. Zo erg zelfs dat de lettergrepen hetzelfde zijn. Dus Kyo en To en To en Kyo. Dus Sjoerd vraagt zich af, wat betekent dan Kyo in het Japans? En wat betekent To? En is het dan in het Japans ook dat die woorden gewoon 2 lettergrepen zijn verschoven? Dick die wilde weten hoe het menselijk geheugen werkt. Nou, er is tot nu toe nog niemand die de moeite neemt om dat even heel uitgebreid uit te leggen. Fruitvliegjes die verdwijnen als het kouder wordt, is Lies opgevallen. Waar gaan ze dan naartoe? En Pia die ligt in een tent op Terschelling en die zegt, is dit nou eigenlijk wel slim om met onweer in een tent op een eiland te gaan liggen? Eens even kijken, want Pepijn die stuurt mij een appje die zegt, metalen onderdelen in een tent zijn gevaarlijk en in open veld liggen zou ik ook niet doen. Ze zeggen de tent verlaten en vooral niet onder een boom gaan zitten of liggen of staan bij onweer. Maar ja, ik weet het niet hoor. Als je, ik hoor echt zelden dat de bliksem is ingeslagen in een tent op een camping. Wel in bomen natuurlijk. Dus je moet even goed kijken waar je staat. Maar goed, het ergste hebben we inmiddels gehad natuurlijk. En dan heb ik die vraag nog over de olifanten van Hannibal. Hannibal die reisde door de Alpen met een heleboel olifanten. En Johan wil weten waar die olifanten dan vandaan kwamen. Tot nu toe heeft daar ook nog niemand over gebeld. 0800-1121. En mensen vinden het fijn als ik zeg dat er ruimte is op de lijnen. Nou, ik kan je vertellen, belt even helemaal niemand. Misschien is de onweer in de telefooncentrale, het onweer in de telefooncentrale gekropen. Maar ik denk gewoon dat mensen denken, nou, het is wel goed. Die vragen weet ik niet. Mocht je daar anders over denken, 0800-1121.

0: Ik vind dit een onomatopee. Dat is het niet helemaal. Maar dit liedje klinkt alsof er een hele grote, dikke olifant rondloopt. Kamaal was dat en The Elephant Song. 0800-1121 hebben we nog heel even de tijd om te antwoorden waar de olifanten van Hannibal vandaan kwamen. Hoe het menselijk geheugen werkt. Waar fruitvliegjes heen gaan als het kouder wordt. En die kwestie van Kyoto en Tokio. 0800-1121 dus. Jan?
1: Ja, hier ben ik.
0: Hallo Jan.
1: Ja, goeie ochtend is het u.
0: Ja, zeg het eens.
1: Ik heb mogelijk voor 90% een antwoord op het verschil tussen Tokio en Kyoto.
0: Oh.
1: En die omkering op het woordje To, daar is, als je het zou uitschrijven, staat er bij Tokio een streepje boven. En ook bij Kyo staat op de O ook een streepje.
0: Oh.
1: Dus dat wil zeggen dat je het verlengd uitspreekt, dan wordt de betekenis anders. Dus Kyoto heeft ook op Kyo, op de O daarin, een streepje, als je het zou uitschrijven.
0: Mm-hmm.
1: En op de To aan het eind staat dat streepje niet. En het heeft te maken met, ik probeer het nu een beetje terug te halen, want het is van heel lang geleden.
0: Mm-hmm.
1: In Tokio, daar is het woordje To met het streepje erboven, dus een wat verlengdere syllabe, verwijst naar oosten, het oosten. Dus het is dus een stad in het oosten. En je moet je voorstellen dat Japans is ook gebaseerd op hoe Chinezen ooit allerlei tekeningetjes maken. Tokio heeft te maken met daar waar je de zon ziet opkomen achter de bomen. Dat is in het Chinees ooit uitgetekend en een beetje uitgekristalliseerd tot een kleine plaatje, noem het maar. En dat is later in streepjes veranderd, waardoor je dus die katakana, hiragana en de woorden die in het Chinees dan nog een uitdrukking hebben, die hebben dan ook de naam kanji. Maar het verschil is dus, er is dus geen omkering, omdat het woordje To in Tokio betekent het oosten, dus stad in het oosten.
0: Mm-hmm.
1: En in Kyoto, Kyo is hetzelfde als in Tokio,
0: ja.
1: Maar dan verwijst het naar een Chinese lantaarn, herinner ik me.
0: Oh.
1: En die werden dan ook getekend, hè, als een klein, misschien heb je ze wel eens gezien in zo'n zentuin, zo'n stenen lantaarn op drie poten. Nou, ga je die natekenen, dan komt er een mooi pictogrammetje uit. Dan staat de Kyo met een lange O. En dat verwijst naar dat steden in China, als er iemand, een belangrijk iemand, woonde, dan had hij gewoon die lantaarns voor zijn huis. En later werden die ook voor grote steden gebouwd. Dus Kyo verwijst dan naar stad, waar dan, hè, iemand, een belangrijk persoon woont. Een residentie van iemand. Een belangrijk iemand, wij zouden zeggen een prins of een koning. En dat verwijst dus dat je dus zo'n Kyoto, hè, dat is dus de stad, verwijzend naar de plaatjes van zo'n grote stenen lamp, die dus iets belangrijks aangeeft. Dus dat kan ook al een stad uitgegroeid zijn tot een stad. Dus die woorden hebben dan wel To in allebei in de spelling.
0: Ja.
1: Maar door dat streepje erboven verwijst het Tokio naar het oosten. Ik weet niet wanneer precies die woorden zijn ontstaan. Maar Kyoto verwijst dan naar een stad waar dan later, ja, een belangrijk iemand is gaan wonen. En die had dan versieringen voor zijn huis.
0: Oké, dus het betekent, in beide woorden gaat het over een stad.
1: Ja.
0: Maar de een over waar het ligt en de ander over hoe belangrijk de stad was.
1: Ja, ja, en je moet je voorstellen, als je een boompje tekent en een zonnetje,
0: ja,
1: en je schuift die twee in elkaar, weet ik wel, dat werd dan vroeger zo in die les uitgelegd. Dan, dan zag je dus de zon opkomen achter, achter de boom.
0: Ja.
1: Nou, en dat verwijst naar Kyo. En, of misschien haal ik het nu net door elkaar. Maar
0: oh ja, het wordt er niet makkelijker op nu. Ja.
1: Nee, maar in de zin van, kijk, die woorden zijn waarschijnlijk ook niet in dezelfde tijd ontstaan.
0: Oh.
1: Maar Kyo verwijst wel degelijk naar een stad. En dan zit er dus een plaatje van, vanuit het Chinees, dat je dus iets afbakent met lantaarns. Er komt nu iets belangrijks of iets groots waar belangrijke mensen wonen.
0: Okay.
1: En Tokio, dat woord die To verwijst dan, nee, die stad is denk ik ook anders, naar het oosten.
0: Nou, heel erg dankjewel, Jan. We zijn eruit.
1: Dus het is niet hetzelfde.
0: Nee, dat lijkt me meer dan duidelijk. Het is wel een anagram, bijna, als je het allebei met een Y zou schrijven.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dankjewel, Jan.
1: Graag gedaan.
0: Doeg. Frank?
2: Hallo, Astrid.
0: Hallo.
2: Even over het geheugen.
0: Oh, oh jee. We hebben nog 6,5 minuut.
2: Ja, nou ja, jij. Dat kan ik onthouden.
0: Ja.
2: Het geheugen, nou ja, ik probeer het provisorisch even te benaderen. Ik ben geen neuroloog.
0: Mm-hmm.
2: Vanuit Radio 1, wie luistert weet meer.
0: Goed. Ja. Ja.
2: Geheugen, korte termijn geheugen. Ofwel het zogenaamde werkgeheugen, waar jij constant aan moet appelleren.
0: Ja.
2: Twee, het lange termijn geheugen.
0: Mm-hmm.
2: Daar hebben we dus een beroep op gedaan en leggen we als het ware in laadje 3. Inherent aan het lange termijn geheugen is het de zogenaamde herinnering. In het Duits zeggen we dan Erinnerung. En wat doen we dan? Erinnern, opnieuw naar binnen gaan. Herinneren. Ofwel het een beroep doen op het lange termijn geheugen. Gaan de verkeerde eiwitten zich afzetten in de hersenen, in bepaalde hersengebieden, dan gaat het verkeerd en neigt het naar dementie. Dementie, het werkwoord is dementier, en betekent eigenlijk niet meer
0: niet onthouden. Ja, desonthouden. Ja.
2: Juist.
0: Maar ook, mantieren is toch ook liegen? Nou ja, dat lukt maar niet. Okay. Ja, nou, dit is wel een hele grove beschrijving van het geheugen, hè?
2: Ja, ik heb het gehoord in de nacht.
0: Ja, maar het lijkt me ook heel lastig om dat eventjes uit te leggen, zo in een, zeg maar, een paar minuutjes. Ja. Maar dank je heel hartelijk voor je poging, Frank.
2: Astrid, nou, een fijne dag voor jou, hè?
0: Hetzelfde. Dag.
2: Dag.
0: Jan-Paul.
3: Ja, hoi. Ja, over die olifanten.
0: Ja.
3: Die komen natuurlijk uit Afrika, want Hannibal die kwam uit Carthago. Dat is het huidige Tunesië.
0: Ja.
3: Dus moeten die olifanten uit Afrika zijn gekomen.
0: Ja, en dan zegt Johan, die olifanten, die Afrikaanse olifant, die laat zich niet temmen.
3: Ja, daar geloof ik helemaal niks van. Want ik heb als kleinkind, ik heb er nog een foto van, daar komt een olifant zit bij een dierentuin. En dat was volgens mij een Afrikaanse olifant.
0: Ja. Ja, en wat ik dacht, en ik roep ook meestal maar wat, hè, maar wat ik dus wel bevestigd zie in de app, is dat je vroeger nog een kleinere olifant had die in Noord-Afrika leefde. En misschien was dat ook wel een nog bravere olifant.
3: Ja, dat zou kunnen. Je hebt van andere grote Afrikaanse dieren soms ook wel kleinere varianten.
0: Ja.
3: Zo schijnt er ook een bos olifant te zijn in het oerwoud. Die is ook kleiner.
0: Oh, kleine olifantjes. Nou, dankjewel Jan-Paul. Nog even op de valreep over de olifanten. Bedankt dat je nog even belde.
3: Nou, veel plezier nog.
0: Dankjewel. Doeg.
3: Doei.
0: Doeg. Ja, en dan is er altijd nog Bagheera, oftewel Martin, die tijdens de uitzending ook meeleest op de chat en op de sociale media, of daar nog wat geroepen wordt in de berichtjes. En nou, ik moet wel zeggen, goedemorgen Martin.
4: Goedemorgen.
0: Ik zit te kijken, volgens mij hebben we alleen de fruitvliegjes en misschien iets over het geheugen nog over,
4: nou ja,
0: of niet?
4: En de Noord-Afrikaanse bosolifant.
0: De Noord-Afrikaanse bosolifant, bestaat die?
4: Die uitgestorven is.
0: Oh,
4: maar inderdaad, alles wat jullie zeggen klopt. Hij was kleiner, komt uit Noord-Afrika, was wel inzetbaar en trainbaar. Dus dat klopt allemaal.
0: Ach, maar die zijn met z'n allen de Alpo ingegaan en de olifant. Oh.
4: En die uitleg over Tokio en Kyoto. Ja, het is echt geweldig hoor. Mooie antwoorden. Het klopt helemaal, maar het is Tokio is de oostelijke hoofdstad. En Kyoto is westelijke hoofdstad.
0: Oh wel?
4: Ja, hij had helemaal gelijk, maar hij twijfelde. Dus even dat dan ook nog. Die banden, dat is ook een heel apart verhaal. Een 27-inch wiel blijkt een uitzonderlijke maat te zijn, die dus groter is dan de 28-inch zoals we die nu kennen. De 28-inch is 622 mm en een 27-inch is 630 mm.
0: Maar ik krijg ook van heel veel mensen, een inch is een duimbreedte. Je hebt natuurlijk ook allemaal verschillende duimen.
4: Ja, maar goed, het schijnt een oude maat en nieuwe maat te zijn. Even kijken hoor, in een tentje liggen. Als je de mogelijkheid hebt, ga in een auto of in een gebouw. Lukt dat niet, ga midden in de tent zitten. Blijf van de tentstokken af, van de natte wanden af. En het gaat het liefst om een droge slaapzak of op droge kleren zitten, zodat je geen verbinding met de grond maakt.
0: Oh ja, en vertrouw ook een beetje op de camping, hè? Dan die hebben ervaring met dit soort dingen. Dus ik zag van Jannes, zag ik binnenkomen, vraag anders eventjes. Want je kunt ook vaak op een camping in een soort centraal gebouw blijven als het echt noodweer is.
4: En eikenwijken en beuken zoeken.
0: Eikenwijken, beuken zoeken. Oh, ja. Oh, dat is de onweertip.
4: Ja.
0: Oh, niet bij de eiken, maar wel beuken, naar de beuken.
4: Daar ga je veilig onder.
0: Oké, okay, ik ga deze week kijken hoe een beuk eruit ziet. Dank je wel in ieder geval weer, Bagheera, voor al je hulp. En jij thuis bedankt voor het stellen van de vragen, het geven van antwoorden. Maar bovenal natuurlijk voor het luisteren. En ik hoop van harte tot volgende week. Dag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De brandweer en de politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden vielen zwaargewonden toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de rijtuigen is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten zelf een raam open en hebben het kind eruit gehaald. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 toeristen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar
7: uit.
6: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
1: NPO Radio 1. VPRO.
13: Een uur cultuur. Teddy Tops.
14: Een museumvloer ingesmeerd met pindakaas. Vermeers melkmeisje in beton. Een 6 meter hoge drol naast ons kantoor. Wim T. Schippers wist de kijker op het verkeerde been te zetten. Vorige week overleed hij op 83-jarige leeftijd. En wat hij mij leerde was niet maken wat mensen mooi vinden. Maar al deze schoonheid is niet blijvend, zij vergaat. Nee, zei Plato ons. Vertelt hij niet dat het materiële vorm waarin de schoonheid zich manifesteert, ja, gestalte krijgt, zich aan ons presenteert om ons blij te maken. Echt blij, zo vrolijk, waarachtig vrolijk, om ons te verheffen. Een fragment uit Wim T. Schippers' debuut Tulips, een heruitgave, ligt nu in de winkel. Dit is een uur cultuur van zaterdag 20 juni. Het komende uur praat ik met een kunstenaar over eigen werk en ontfutsel ik een lijst cultuurtips om hem mee te verheffen. Naast mij aangeschoven is schrijver, journalist Rosa van Gol. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
14: Rosa studeerde klassieke talen aan de universiteiten van Amsterdam, Durham en Leiden. Op haar 27e verhuisde ze naar Rome en werd Italië, Balkan en Griekenland correspondent voor onder andere de Volkskrant. Ze schreef daarnaast onder meer voor de Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad. En nu, 5 jaar later, sluit ze haar correspondentschap af met dit boek, Via Italia. Rosa van Gol werd in 1993 geboren in Amsterdam. En ik ben heel benieuwd, want hoe denk jij dat nonnenteam het zou doen dit WK?
0: Het nonnenteam? ja, ik heb voor mijn boek inderdaad het enige nationale voetbalteam ter wereld van nonnen gevolgd. Ze kunnen niet heel goed voetballen, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik denk niet dat ze ver zouden komen. Maar het was wel een hele bijzondere ervaring. Een heel leuk verhaal om te maken.
14: Wat was dat? Vertel het verhaal van het nonnenteam.
0: Ja, het nonnenteam is een team dat is opgericht door een trainer die al heel lang een priesterteam had. En op een gegeven moment dacht, nu is het tijd voor een nonnenteam. En die is toen gaan rondbellen in Italië. Die heeft veel contact in de katholieke kerk. En heeft toen een team weten samen te stellen van nonnen uit heel Italië. En ik ben 2 dagen met hun meegelopen. De aanvoerder van dat team, Marianna, die is, het is een hele bijzondere, leuke vrouw. Die woont in een klooster dicht bij Rome. En die is een enorme voetbalfan. Die begon ook tegen mij meteen over Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard. Want ze is AC Milan fan, jaren 80. Dus dat was wat zij van Nederland wist. En later is ze het klooster ingegaan. Toen is ze op een gegeven moment weer gaan voetballen. En dat was heel bijzonder. Het waren hele bijzondere verhalen. Er was ook een vrouw die was international geweest voor het Roemeense elftal. Voordat zij het klooster inging. Die kon dus echt goed voetballen. Die zou het wel aardig doen. Maar de rest was niet zo heel goed.
14: De rest deed het toch vooral voor plezier.
0: Ja.
14: Dit boek zit bordevol van dit soort anekdotes. En heel typisch Italiaanse verhalen. Waar is jouw liefde voor Italië? Of jouw verliefdheid, moeten we eigenlijk misschien zeggen. Voor Italië ooit ontstaan?
0: Ja, die is eigenlijk heel vroeg ontstaan. Toen ik met mijn ouders als kind op vakantie ging naar Italië. Ik hou ook van voetbal, zoals hieruit blijkt. En die liefde voor Italië is daar ook wel mee verbonden. Want ik weet nog heel goed dat mijn eerste voetbalshirt was een shirt van Italië. Zo'n blauw, heel synthetisch shirtje. En daar was ik ook echt zo ongelooflijk blij mee. Ja, ik zal 1 jaar of 8 zijn geweest, denk ik. En Italië stond voor mij voor heel veel, denk ik ook, wat wij in Nederland niet hadden. Bergen, mooi weer. Maar ook dat van dat er heel erg gespeeld mocht worden. Dat voetbal heel belangrijk was. Natuurlijk ook het vakantieland, zoals het voor zoveel Nederlanders is. Dus daar is dat zeker wel begonnen. Ja.
14: En dat was met een Rome-reis op een gegeven moment bezegeld?
0: Ja, inderdaad. Ook nog Rome-reis was zeker ook belangrijk. Het is ook zo'n moment dat je dan in de 5e klas van de middelbare school was dat. Ja, dat je dan heel Rome door wordt gesleept door je leraren. En het is ook heel magisch, want je bent voor het eerst in het buitenland zonder ouders. En ja, maakte zo'n indruk.
14: Eerste echte katers.
0: Eerste echte katers, ja. Eerste liefdes, al dat soort dingen. Ja.
14: En het is vrij makkelijk om van Italië te houden. Of in elk geval om daar verliefd op te worden.
0: Ja.
14: Het is natuurlijk. Ja, je kunt alle clichés opnoemen. Lekker eten, mooie natuur, veel kunst. Is dat allemaal een optelsom geweest? Of wanneer zag je voor het eerst de rafelrandjes van?
0: Ja, dat is toch wel echt pas begonnen toen ik er ging wonen. Natuurlijk zie je ze ook wel als je Italië bezoekt. Maar als je er gaat wonen, dan voel je ze ook. dan heb je daar echt mee te maken. En dan denk je ook wel meer van, oh ja, als ik ziek word, dan moet ik hier naar de dokter. En als ik iets moet regelen, ja, dan moet ik het hier doen. En dan heb ik natuurlijk een Nederlands paspoort, dus dan is dat anders. Maar ik merkte wel, vooral met Italiaanse vrienden, van, oh ja, je hebt wel op heel veel manieren minder mogelijkheden dan in Nederland. Het is natuurlijk een veel armer land. Het is een heel ingewikkeld land voor jonge mensen ook. Dus dat waren allemaal dingen die ik langzaamaan begon te zien. En voor mijn werk ben ik natuurlijk ook wel op een aantal gewoon echt hele lelijke plekken geweest.
14: Ja.
0: Die Italië ook zeker heeft.
14: Laten we er een paar uitlichten ook. Want je hebt het over ook een plek, de vluchtelingen, ghetto, of hoe, ja. Hoe willen we het noemen?
0: Ja, ja, de ghetto van Borgo Mezzanone is dat. Dat is in de buurt van Foggia, dus Zuid-Italië. Puglia, maar dan niet het Puglia met van de mooie vakanties aan zee, maar zeg maar het binnenland van Puglia. En daar worden heel veel, daar zijn heel veel akkers, dus daar wordt heel veel groente en fruit verbouwd. En dat moet geplukt worden. En dat gebeurt vooral door, eigenlijk bijna alleen door migranten, die met de boot naar Italië komen. En in dat ghetto, ja, dat is op een oude landingsbaan. Het is echt een absurde plek. Een soort, ja, sloppenwijk is het gewoon. Om me heen liggen allemaal bergen met vuilnis. En de elektriciteit wordt soort van afgetapt. Er is niet echt stromend water. Je kunt je eigenlijk bijna niet voorstellen dat dat de EU is. Een paar uur rijden van Rome, waar het allemaal prachtig eruit ziet. En daar wonen migranten. Ze wonen daar vaak niet zo heel lang. Want je gaat daar alleen zitten als je echt niet weet wat je anders moet doen. En die worden opgehaald door koppelbazen. Dus dat zijn vaak ook migranten, maar die al wat langer in Italië zijn. En je ziet dan auto's rijden met op de achterbank 6-7 mensen gepropt. En die worden dan naar de velden gebracht en weer teruggebracht. En die krijgen daarvoor, ja, heel weinig geld, een paar tientjes per dag. Als ze geluk hebben. En dat is, ja, dat is echt wel, dat is wel een van de gekste plekken die, ja, ik in Italië ken. En je hebt een paar van die ghetto's. Dus dit is niet de enige, maar dit is wel de grootste.
14: En je hebt, je zegt van een heel ander beeld dan wat je van Rome hebt. Maar ook dat beeld dat we van Rome hebben, dat ontkracht je een beetje in je boek. Of in elk geval, je legt uit waar dat vandaan komt. En hoe dat ook een soort van, eigenlijk een fascistische achtergrond heeft. Of een reden heeft.
0: Ja, ja, ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Rome is prachtig. Ik heb er 5,5 jaar gewoond en ik hou er heel veel van. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Maar Rome is wel heel erg gevormd door de ruim 20 jaar Mussolini. Ja, het stadsbeeld.
14: En vrij letterlijk.
0: Ja, vrij letterlijk inderdaad. Dus als je kijkt naar de grote bekende weg die veel mensen wel zullen kennen, naar de Sint-Pieter, dan is die door Mussolini aangelegd. De weg naar het Colosseum. Dus al die rechte lijnen die wij nu heel mooi vinden, waar je ook heel goed foto's voor Instagram kan maken, die hebben wij ook wel deels te danken aan Mussolini inderdaad. En dan heb je ook de figuurlijke kant daarvan. Dus ook de basis van Italië is heel erg in die tijd gelegd. Dus heel veel grote instituten die nog steeds belangrijk zijn. Wetten, noem maar op. Het is ook niet zo gek, want het is meer dan 20 jaar geweest. Dus ja, dat is gewoon heel belangrijk voor een land. Zeker in die periode.
14: En je zegt van, er is in die tijd heel veel gevormd, maar niet alles is dankzij.
0: Nee, klopt. Dus dat hoor je in Italië heel vaak. Als het over Mussolini gaat, is ook een cliché. Hij heeft ook goede dingen gedaan. En dat is ook waar. Dus waar mensen heel vaak mee komen is de drooglegging van moerassen ten zuiden van Rome. Want daar was heel veel malaria. Dat was natuurlijk gewoon echt een enorm probleem. In het begin van de 20e eeuw hebben we het nog over. En dat soort dingen heeft hij gedaan. Hij heeft, alle infrastructuur is in die tijd aangelegd. Italië was gewoon ook echt daarvoor nog veel armer en onderontwikkeld. En tijdens het fascisme is er een stap gezet, niet per se dankzij het fascisme, maar de grote stappen zijn eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog gezet. Toen heeft Italië echt een gigaboom doorgemaakt. Ook met Fiat natuurlijk, was heel belangrijk. En in heel korte tijd heeft het eigenlijk een soort achterstand in moeten halen. En dat, nou ja, dat heeft heel veel invloed, denk ik, gehad op hoe Italië zich heeft gevormd. Dat het heel laat op het feestje van, zeg maar, modernisering, industrialisering is gekomen. En toen was het feestje eigenlijk al bijna afgelopen.
14: En wat heeft dat met dat land gedaan?
0: Ja, heel veel, denk ik. Dat heeft er, denk ik, voor gezorgd dat het best wel een onzeker land ook is. Want als we het hebben over die economische boom, dan hebben we het dus over eind jaren 50, begin jaren 60. Eigenlijk echt maar een paar jaar waarin dat echt gigantisch ontplofte. En dat is ook de tijd dat bijvoorbeeld La Dolce Vita gemaakt is. Ik denk dat dat niet toevallig is. Toen was er echt het idee van, oh, we worden zo rijk en het gaat allemaal fantastisch. En toen bleek dat al heel snel toch wel weer een beetje tegen te vallen. En ging dat allemaal stagneren. En ja, ik denk dat dat mensen heel onzeker voor de toekomst heeft gemaakt. En heel erg dat mensen in Italië behoorlijk de neiging hebben om terug te kijken. En nostalgisch terug te kijken, het verleden te romantiseren. Dat doen we natuurlijk allemaal, maar zij doen het heel erg.
14: Want dat hele, je hebt het over het Italiaanse gevoel in dit boek. En over wat jij als correspondent allemaal voor verhalen moet gaan halen eigenlijk. En dat het vaak meer daarover gaat dan over wat er echt aan de hand is. Of wat er echt gebeurt in een land. Of wat er echt een land tekent. Meer gaat over, dit hebben we nodig.
0: Ja, wat zien wij? Ook dat geldt natuurlijk altijd wel, hè, voor een beetje voor buitenlandse journalistiek. Maar ik denk dat Italië een heel interessant voorbeeld daarvan is. Omdat we daar vrij sterke ideeën over hebben. Dus als ik we, dan bedoel ik ook wel redacties. We gaan er natuurlijk vaak heen op vakantie. Dus we hebben het idee van, we kennen dat land. En we willen ook een beetje zien daarin wat wij al denken te weten. En soms klopt dat, hoor. Maar heel vaak ook niet.
14: Welke dingen daarvan kloppen? Is dat?
0: Ik bedoel, als je het hebt over clichés over Italië, kom je natuurlijk heel snel bij de maffia. En het is ook zo dat georganiseerde misdaad in Italië om allerlei redenen in Zuid-Italië heel sterk, heel belangrijk is. En nog steeds heel veel invloed heeft. Het is wel zo dat we ook bij de juiste Italiaanse georganiseerde misdaad, nou ja, dat is de maffia, weet je wel? Dat zijn niet gewoon criminelen, maar het is de maffia. En dat heeft een soort romantisch beeld is daarvan. Terwijl georganiseerde misdaad natuurlijk overal bestaat en vooral heel gruwelijk is. Maar je merkt wel, ik denk dat alle Italië-correspondenten dat ook wel weten, dat als je pitcht en er zit maffia in je pitch, dan, nou ja, dan vind je niet snel een redactie die daar nee op zegt, denk ik. Want dat spreekt gewoon heel erg tot de verbeelding. Maar het is niet altijd zo dat problemen daaraan liggen. Soms liggen ze deels daaraan, maar zijn er ook gewoon hele saaie verklaringen. Zoals bureaucratie, corruptie, van alles. En de werkelijkheid is gewoon altijd heel complex. En in een krant moet je dat een beetje versimpelen. Dat kan niet anders. En bij Italië kom je dan heel snel bij bepaalde schablonen uit. Ja.
14: Ja, die dan misschien ook wel kloppen, want clichés bestaan natuurlijk niet voor niks.
0: Nee, absoluut. Nou, clichés bestaan met een reden. Maar ze zijn één verhaal. Ze zijn een soort bordkartonnen versie. En in de ideale wereld denk ik dat correspondenten, journalisten sowieso, dat die eigenlijk proberen om een klein beetje relief aan dat bordkarton te geven.
14: Ja.
0: Maar dat is wel moeilijk, want je moet ook aanhaken bij wat lezers weten, wat redacties willen. Ja,
14: precies. Er moet wel een haakje zijn en er moet wel iets zijn om het aan op te hangen.
0: Ja.
14: Nu is Italië heel goed in zelf de beeldvorming bepalen.
0: Absoluut. Ja.
14: Propaganda is bedacht in Rome.
0: Ja, ja, dus het woord propaganda dat komt inderdaad van propaganda fide. En dat was een instelling van het Vaticaan die het geloof moest verspreiden. Dus dat wil natuurlijk niet zeggen, ik bedoel, het fenomeen is ouder. Maar ik vind het wel grappig dat dat woord daar vandaan komt. Ja, inmiddels heet dat niet meer zo trouwens. Die instelling bestaat nog wel, maar die heeft een andere naam.
14: Ik denk dat het voor de propaganda beter als een andere naam gebruiken.
0: Ja, precies. Voor de beeldvorming, ja.
14: Want, maar ook dingen als het UNESCO, Werelderfgoed. Er zijn heel veel plekken in Italië die daarop staan.
0: Ja.
14: In die lijst, maar dat is ook niet voor niets.
0: Nee, dat is natuurlijk deels omdat er gewoon een geweldige erfenis, culturele erfenis is. Maar ook deels omdat Italië een hele goede cultuurlobby heeft. Dat heb ik echt van dichtbij gezien. Zij waarderen dat. Ze weten ook, wij hebben dat. En ze zijn echt niet bang om daarmee de wereld in te gaan. En als je het bijvoorbeeld over die UNESCO hebt, dan is het gewoon een vrij agressieve lobby ook. Dus je ziet dat er een of andere vergadering is. Die komt voor mijn boek. Ik weet even niet meer precies wanneer, maar volgens mij eind jaren 90 waarin ze gewoon in één keer, geloof 8 of 10 van die locaties eraan toe hebben gevoegd onder een Italiaanse voorzitter. Omdat ze heel graag bovenaan die lijst willen staan, want dan kunnen ze zeggen van, we hebben de meeste UNESCO-locaties. Terwijl je kan je natuurlijk best voorstellen, er zijn ook veel grotere landen dan Italië, die misschien een minder rijk verleden hebben, maar alsnog veel groter zijn. Dus het zou logisch zijn dat die er meer hebben.
14: Ja, en maar, je noemt ook Frankrijk, ja, Frankrijk, ook onderdeel van het Romeinse Rijk.
0: Ja, ook niet het minste land. Italië en Frankrijk hebben natuurlijk altijd een heel erg een concurrentie. Die voelen zich een soort neefjes. Italië voelt zich ook altijd wel een beetje minder waardig. Want Frankrijk is in de wereld wel belangrijker en zo. Maar die, ik vind die cultuurlobby, dat vind ik heel interessant. Want ik heb bijvoorbeeld ook een verhaal gemaakt over de David van Michelangelo, die in Florence staat. En dan werden wij echt als journalisten uitgenodigd, omdat David werd schoongemaakt. En daar kun je dan bij zijn. En dat is geweldig, dat is heel leuk. Want je mag daar staan met maar 20 mensen. Dat is fantastisch, dat beeld is ook gewoon fantastisch. Het is ook heel grappig om te zien, want dan gaat er dus iemand op een steiger met een stofzuigertje. Dat is ook voor de foto's heel goed. Maar ze doen dat eens in de zoveel tijd echt om, gewoon ook om hem in de etalage te zetten. En ze willen dan ook eigenlijk je treinkaartje betalen. En je wordt helemaal in de watten gelegd, het ministerie van Cultuur. Dat deden we trouwens bij de Volkskrant niet, maar daar werd dan echt op aangedrongen. Dus je ziet heel erg waar de rode loper wordt uitgerold en waar de deur dicht gaat. Ook dat is niet uniek hoor voor Italië, maar Italië is zich wel daar heel bewust van de beeldvorming, van het beeld dat ze van zichzelf laat zien.
14: Ja, en misschien, maar je kunt ook zeggen, het is wel, ze waarderen die cultuur en die kunst natuurlijk.
0: Absoluut. Ja. Nee, dat is ook zo. Ze waarderen dat heel erg en ze zien dat cultuur ook iets is wat je moet cultiveren. Dus cultuur is niet, zeg maar, tuurlijk kan iets heel mooi zijn, en maar dan nog moet je er ook een mooi museum omheen zetten. Je moet ook een soort beeld creëren van, dit is heel belangrijk en dit, hier moet iedereen naar gaan kijken. Hoe goed een kunstwerk ook is, dat heeft het ook nodig.
14: Brengt me ook naar het Mussolini-museum.
0: Ja.
14: Daar ben je geweest. Ja. Wat is dat voor plek?
0: Ja, dat is een hele wonderlijke plek. Dat is een museum. Het is eigenlijk een huis van Mussolini geweest. Hij heeft daar zelf niet echt veel gewoond, maar zijn vrouw wel. In de buurt van Bologna is het. Het is dicht bij zijn geboorteplaats, Predappio. En die Villa Mussolini, die is gekocht door een ouder echtpaar. Dat ik ook geïnterviewd heb met wel echt fascistische sympathieën. Kunnen we zo wel zeggen. En die hebben daar een soort bedevaartsoord van gemaakt. Dus ik kreeg toen een rondleiding met een groep. En dat waren ook wel echt aanhangers. En dan kreeg je dingen van, dit was een koffiepot en zijn sokken en noem het maar op, weet je wel, van vitrines vol. Ook wel meer wat belangrijkere dingen van bepaalde documenten en uniformen. Maar dat is ook, het is grappig, want ik moet er nu aan denken, het heeft ook weer heel erg, Italianen zijn supergoed in het bouwen van altaren. Het is natuurlijk ook verbonden, denk ik, met het geloof. En dit is ook zoiets. Dus met een soort persoonscultus bouwen. En rondom Mussolini bestaat die ook absoluut nog steeds.
14: Ja, en die waardering voor die cultuur, of het behouden van die cultuur, heeft natuurlijk ook weer dat nostalgische en het fascistische in zich. Van het moet.
0: Ja, dingen moeten blijven zoals ze zijn. In ieder geval het conservatieve. En het is ook grappig dat als je het in Italië hebt over nostalgici, dan heb je het heel vaak over mensen die nostalgisch zijn naar het fascisme. Zeg maar als die term zo los wordt gebruikt. Dat conservatisme, dat heeft, dat is een heel moeilijk iets. Het is een van de ingewikkeldste dingen, vind ik, aan Italië. Want het heeft heel mooie kanten en het heeft ook heel lelijke kanten.
14: Ja. Je hebt de verliefdheid voor Italië, die heb je ingeruild. Die is volwassen geworden, een soort een liefde voor van houden van geworden. Juist door al deze achterdeurtjes te openen en om ook door ook de rafelranden te zien. En met dit boek sluit je dit correspondentschap ook af.
0: Ja.
14: Want is het mooi geweest? Je kent het hele verhaal?
0: Nou, dat zou ik niet durven zeggen, want Italië is enorm en er zijn altijd nieuwe dingen om te ontdekken. En ik weet ook zeker dat ik er altijd zal blijven komen, ook omdat ik er heel veel dierbare vrienden heb. Maar ik heb altijd gezegd aan het begin, en ik vind dat nog steeds, je moet eigenlijk niet te lang ergens correspondent blijven. Omdat ik geloof dat die blik, die verwondering, die verbazing heel belangrijk is. En je bent een brug tussen je publiek en je land. En als je heel lang in een land zit, dan ken je dat land ontzettend goed. Dus dat is een voordeel. Maar een nadeel is dat je ook niet meer zo verwondert. Dus op een gegeven moment moet je dan weer weggaan.
14: Je bent van de korte relaties.
0: Nou.
14: En ja. Dus nu ga je weer een nieuw avontuur aan, maar dan in Nederland.
0: Ja.
14: Maar je houdt je nog steeds wel bezig met buitenland.
0: Ja. Ja, ik werk nu als buitenlandredacteur bij het Algemeen Dagblad, AD. En ik vind het heel leuk om te proberen het buitenland dichtbij te brengen. En dat is nu nog voor een veel groter publiek dan bij de Volkskrant. Dus dat is ook nog wel moeilijker. Want ja, het buitenland is nou eenmaal ver weg. En er zijn ook, dat begrijp ik ook, veel mensen die denken van ja, ik heb hier mijn eigen dingen en daar heb ik genoeg aan. Maar dat maakt het ook wel heel leuk en spannend om juist manieren te zoeken om mensen ook een beetje over de grens te laten kijken.
14: En wat heeft dat langere correspondentschap gedaan met jouw wereldbeeld? Hoe heb je wat heeft het jou opgeleverd?
0: Ja, heel veel. Het heeft me echt heel anders. Ook gewoon het 5 jaar in Italië wonen. Dat laat mij ook wel heel anders kijken naar Nederland. Dat zeggen correspondenten natuurlijk vaak. Het is ook bijna een cliché, maar ik begrijp het heel goed.
14: Wat is dat dan? Hoe ben je anders?
0: Ja, Nederland is echt wel een heel rijk land natuurlijk. En Nederland heeft absoluut ook zijn problemen. Maar een concreet voorbeeld wat mensen in Nederland echt voor lief nemen is dat we hier toch wel een behoorlijk goed werkende rechtsstaat hebben. Dat is in Italië echt anders. Tuurlijk heb je de rechtbanken en advocaten en rechters. Maar als je daar je recht wil halen, ben je gewoon jaren bezig. Heel veel geld kwijt. Dan nog weet je niet zeker of het gaat lukken. En natuurlijk krijgen de meeste mensen daar niet direct mee te maken. Weet je, hoe vaak heb je nou een rechtszaak? Maar het gevoel dat dat er is. Dus als jij hier een huis koopt en je wordt opgelicht, ja, waarschijnlijk komt het dan wel goed binnen een redelijke termijn. In Italië is dat gewoon niet. Dus je hebt veel meer wantrouwen. En dat vertrouwen dat wij toch nog wel redelijk hebben, misschien is het iets minder geworden, maar in instituties, in elkaar, dat is zo mooi en belangrijk. En niet een gegeven, ook al denken wij van wel.
14: Ja. Moeten we meer waarderen.
0: Ja.
14: Dat gaan we meer waarderen. En als we deze zomer naar Italië gaan, dan gaan we net iets verder Venetië uit.
0: Leuk.
14: Wandelen.
0: Mooi. Ja. Ja, dat hoop ik. Ja.
14: We zijn op een half uur van ons uur cultuur.
13: Een uur cultuur. Teddy Tops.
14: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar een uur cultuur. En naast mij zit Rosa van Gol. En we gaan jouw cultuurtiplijst in. En die gaan we beginnen met She's Not There van de Zombies. Waarom gaan we hier naar luisteren?
0: Omdat ik dit een prachtig nummer vind. En het is voor mij verbonden met mijn eerste of tweede studiejaar, waarin iemand dit deelde toen op Facebook volgens mij. En het is voor mij heel erg aan die tijd en al die vriendschappen en nieuwe dingen die ik toen ontdekte verbonden. Maar ik vind het vooral gewoon een mooi liedje.
14: Toch een nostalgie.
0: Nostalgie, ja, heb ik zeker ook.

0: Ja, She Is Not There van de Zombies. Wat is dat voor nostalgie? Is dat een naar een vrolijke tijd of naar een onbezorgdheid? Of?
1: Ja, nou ja, ik studeerde toen dus klassieke talen. En dat, ja, dat was een ontzettend leuke wereld die ook voor mij openging. Met allemaal mensen die heel erg met boeken en cultuur ook bezig waren. Heel veel wisten. Het was ook soms wel een soort cultuurtje van elkaar een beetje aftroeven. Dat vond ik wat minder leuk. Maar ik heb daar al heel veel geleerd. Ook hele inspirerende docenten gehad. Was aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam. En ja, ik ben echt heel blij dat ik die studie heb gedaan.
0: Had je altijd al die interesse? Of?
1: Ja, ik had wel die interesse. Maar ik dacht op middelbare school eigenlijk dat ik een beta-studie zou gaan doen. Ook omdat er een beetje het idee heerste van dat is beter. En als je dat kan, dan moet je dat doen. En ik had mezelf al ingeschreven. En toen was ik aan het leren voor mijn eindexamen Latijn. En toen dacht ik van, ja, als ik nu dit niet ga studeren, ga ik dit nooit meer doen. En toen vond ik dat opeens heel jammer. En toen heb ik vrij impulsief eigenlijk besloten om dat, nou, ik ben nog wel naar een van de voorlichting gegaan. Toen ben ik dat gaan studeren. En ik heb daar nooit, nooit spijt van gehad.
0: Nee, want je kunt ook denken, dode talen of zo. Het is oud, maar als je als Italië-correspondent heb je daar natuurlijk veel aan ja, de geschiedenis en aan die achtergrond.
1: Ja.
0: Nou, was dat ook een idee of een droom?
1: Nee, niet zo concreet. Maar ik heb wel tijdens de begrafenis van Paus Franciscus heb ik nog gedacht aan al die mensen die mij in mijn studietijd op feestjes zeiden, oh, klassieke talen, ja, daar heb je toch helemaal niks aan. En toen werd er Latijn gesproken en zelfs Grieks. Toen dacht ik, ik heb het toch in mijn werk gebruikt. Het was wel één dag, maar toch.
0: Toch één dag,
1: ja.
0: Kun je toch aan al die mensen terug mailen.
1: Ja.
0: Ik heb er iets aan gehad.
1: Ja.
0: En want is dat daar moet je ook een bepaald gevoel voor. Ja, ik denk romantiek voor hebben of zo. Om dit echt te kunnen willen.
1: Ja, ja, ja. Het is ook, dat denk ik zeker. Je moet ook een bepaalde fantasie hebben om daar naar terug te kunnen gaan.
0: Ja, om die hele wereld.
1: Die wereld een beetje tot leven te brengen in je hoofd. Ja, ja, ja.
0: En is dat een creativiteit die er, die er al zat? Die je...
1: Nou, ik denk dat ik altijd heel erg van verhalen heb gehouden. En als je klassieke talen doet of geschiedenis, dan ben je natuurlijk altijd bezig met verhalen vertellen. En welke verhalen vertellen we over onszelf? Dat zit natuurlijk ook heel erg in mijn boek. Welke verhalen vertelt Italië over zichzelf? En wij als Nederlanders die daarheen gaan. Dus dat is denk ik een beetje de rode draad.
0: Ja, en welke verhalen willen we graag horen?
1: Ja, en welke willen we niet horen? Ja. Dat vind ik heel interessant.
0: Ja. Een van de verhalen die wij wel willen horen is London Falling. Niet willen horen, maar het is een goed boek.
1: Ja, supergoed boek.
0: Van Patrick Keefe. Waar gaat het over?
1: Ja, dat is een vrij recent boek. Een paar maanden geleden volgens mij verschenen. Van inderdaad journalist van de New Yorker, Patrick Redden Keefe. En die heeft geschreven over een jongen die van een balkon valt of springt, dat is een beetje de vraag, in Londen. Een jongen van 18, 19 is hij, geloof ik. Weet ik nu even.
0: Ja.
1: Heel jong in ieder geval. En hij gaat eigenlijk dat hele verhaal ontrafelen. Want die jongen die heeft zich enorm in de nesten gewerkt. Omdat hij zich heeft voorgedaan als de zoon van een Russische oligarch. En dat is hij helemaal niet. En belandt in een soort crimineel milieu. En het is, ja, ik moet er verder niet te veel over zeggen. Mensen moeten het gaan lezen. Maar het is een geweldig boek. Het is ook geweldig geschreven.
0: Het is een bizar verhaal.
1: Het is een bizar verhaal. En het is ook echt een prachtig voorbeeld van journalistiek. Ergens helemaal induiken. En dat echt tot de bodem uitzoeken. En daar ook nog dat op een hele goede manier vertellen.
0: Ja, want als het inderdaad fictie zou zijn, zou je denken, nou.
1: Ja. Maar hij heeft zich ook echt in vastgebeten. Hij heeft heel uitgebreid de ouders van die jongen gesproken. Maar het is meer, dat vind ik als journalist heel knap, dat hij vertrekt heel duidelijk vanuit een kamp. Maar hij probeert ook wel om breder te kijken, om andere dingen bij te halen. Om niet alleen maar hun leeg te laten lopen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en net zoals jij in jouw boek schrijft ook het gevaar van een eenzijdig verhaal te vertellen.
1: Ja, dus hij maakt er ook echt zijn eigen verhaal van. En dat vind ik ook heel goed aan.
0: Kijk, we gaan het lezen, London Falling. En we gaan ook naar Micha Wertheim.
1: Ja.
0: Voor iedereen. Vanaf 4 september is het daadwerkelijk voor iedereen. Tenminste, je moet wel een kaartje hebben, want het is al voor een heel groot deel uitverkocht. Wat zien we daar? Wat is het voor voorstelling?
1: Ja, Micha Wertheim is een ja, vind ik geweldige cabaretier. Een van de beste van Nederland, vind ik. Omdat hij... ja, het is moeilijk. Het is moeilijk om alles weg te geven. Maar het is ontzettend... Het zit ontzettend slim in elkaar. Hij kijkt op een hele interessante manier naar de wereld. Voor een deel gaat het over het Midden-Oosten, Israël, Palestina. Maar als ik dat zo zeg, dan zou ik zelf als luisteraar denken van... Oh god, daar heb ik geen zin in. Maar het is ook echt heel grappig. En het zit... het gaat denk ik ook heel erg over sociaal ongemak rondom dat soort dingen. En discussies die we voeren. En je gaat gewoon veel lachen. Dus je gaat zien.
0: Want ik begon met Wim T. Schippers en over mensen op het verkeerde been zetten. Maar dat is wat Micha Wertheim zeker ook altijd in zijn voorstellingen doet.
1: Absoluut. Ja.
0: In deze, ik moet hem dus nog zien.
1: Ja. Oh, nou ja, je moet hem. Ja, zeker in deze ook. En je moet hem echt gaan zien. En ik heb best wat van zijn voorstellingen gezien. Maar dit vind ik echt misschien wel de beste die ik heb gezien.
0: Kijk, oké. Voor iedereen gaan we vanaf 4 september heen. En tot die tijd kunnen we naar Very Modern and Rather Ugly. Martin Parr in het Foam.
1: Ja, dat is ook het is een hele kleine tentoonstelling. Dus het is lekker overzichtelijk. Je hoeft er niet heel lang te zijn. Maar het is fantastisch, vind ik. Heeft natuurlijk ook weer een beetje met Italië te maken. Want Martin Parr was een Brit. Hij is een jaar geleden denk ik overleden of iets langer. En hij fotografeerde heel veel toerisme. Niet alleen in Italië, maar ook in Engeland. En hij was eigenlijk heel vroeg, zag hij dat wat massatoerisme was en met plekken deed. En het zijn vaak hele grappige foto's. Ook wel heel confronterend soms. Heel raar. En dus ook best lelijk. Hij durft ook wel echt lelijkheid te laten zien. Maar niet op een nare manier, maar gewoon op een heel... Ja, een heel eigen blik.
0: Heel menselijke.
1: Heel menselijk, ja.
0: Ook meteen denken aan die mensen die op dat strand liggen te bakken. En net naast zo'n vervuild industrieterrein.
1: Ja, precies. Ja, het zijn echt hele goede foto's.
0: Ja. Waardoor ik ook meteen moet denken aan een van jouw verhalen in het boek. Van die moeder die verhuist voor haar kind, haar zieke kind.
1: Ja.
0: Wat gebeurde daar?
1: Ja, dat is de Terra dei Fuochi, heet dat. Dat is de aarde van het vuur rondom Napels, waar heel veel kankerverwekkende stoffen in de lucht en in de grond en het water zitten. En dat komt door illegale afvalbranden, door illegale fabrieken van de maffia. En zij had haar zoontje verloren. Dat is echt een interview. Nou ja, ik heb daar toen echt van wakker gelegen de nacht daarna, omdat het zo verdrietig was. En daar denk ik ook nog vaak aan terug. Maar daar zie je inderdaad ook die vervuiling naast, weet je, een paar kilometer van... Het komt door illegale afvalbranden, door illegale fabrieken van de maffia. En zij had haar zoontje verloren. Dat is echt een interview. Nou ja, ik heb daar toen echt van wakker gelegen de nacht daarna, omdat het zo verdrietig was. En daar denk ik ook nog vaak aan terug. Maar daar zie je inderdaad ook die vervuiling naast, weet je, een paar kilometer van de prachtigste plekken waar mensen heel

0: verbeeld eigenlijk.
1: Ja, ja, het is eigenlijk komt dat heel dicht bij de inhoud van mijn boek. En we hebben daar ook over gedacht, om dat was uiteindelijk niet haalbaar, maar om een foto van Martin Parr voor de cover te gebruiken. Dus het past heel goed bij mijn boek.
0: Ja. Gaan we naartoe naar het Fotomuseum in Amsterdam. Is nog tot en met 12 augustus te zien. En als we dan ergens niet dichtbij daar zijn, maar bijvoorbeeld in Rome.
1: Ja.
0: Dan kunnen we ook naar het museum. Waar gaan we dan naartoe? Naar welk museum gaan we daar?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel. Maar een van mijn persoonlijke favorieten die wat minder bekend is, is Montemartini. Dat zit in de wijk Ostiense, een beetje in het zuiden van Rome. En ik vind dat een heel bijzonder museum, omdat het heeft niet de allergrootste topstukken van Rome. Daarvoor moet je naar de Vaticaanse musea, naar de Capitolijnse musea. Maar het heeft wel prachtige stukken en het staat in een oude fabriekshal. Het is volgens mij een gasfabriek. En door die combinatie van dat moderne met die Romeinse kunst, ja, die combinatie vind ik heel bijzonder. Het licht is er heel mooi, het is er heel rustig, omdat het dus niet midden in het centrum zit. Dus het is echt een ontspannen museumervaring.
0: Kijk,
1: ja.
0: Dat is leuk. Dat is voor degene die net een extra stapje wil zetten.
1: Ja.
0: In Rome. En Amsterdam dankt zijn Canadezen van Jan de Baat. Die zien we dan weer in Amsterdam.
1: Ja, dat is een kunstwerk in Amsterdam-Zuid. En daar ben ik vlakbij opgegroeid. Dus ben er heel vaak langsgekomen. Maar ik vind het nog steeds heel mooi. Want het is een stalen lint eigenlijk. Dat ja, wappert in de lucht. Wat al heel knap is, vind ik, om dat materiaal zo licht te laten lijken. En ik vind het ook heel mooi waar het voor staat. Het is inderdaad voor de Canadese bevrijding. De Canadezen kwamen daar langs toen ze Amsterdam kwamen bevrijden. En ja, ook dat is iets waar... Ja, het is toch bijzonder dat allemaal jongens uit het verland hierheen zijn gekomen om dat voor ons te doen. Er zijn natuurlijk ook veel doden bijgevallen. Dus ik vind het ook mooi om daar ja, af en toe bij stil te staan.
0: En waarom is dat voor jou persoonlijk ook een verhaal? Of een...
1: Ik denk dat het iedereen aangaat. Maar dat in mijn familie, mijn moeder is Joods. Dus mijn grootouders hebben ook veel meegemaakt, Tweede Wereldoorlog. Dus ik denk dat wij wel in die zin bewust met die geschiedenis zijn opgevoed. En ook dat standbeeld wel, of dat kunstwerk kan me wel herinneren. Dat mijn ouders dat mooi vonden en daar ook over vertelden wat dat was. Dus ik ben daar wel echt mee opgegroeid.
0: Ja, ja. Met het idee van herwonnen vrijheid.
1: Of... Ja, van het is niet per se vanzelfsprekend dat dit er allemaal is.
0: Ja,
1: ja.
0: Ook mooi dat je die verhalen ook in je boek meeneemt. En dat je ook met die context en die blik naar een land kan kijken en naar een
1: ja.
0: geschiedenis.
1: Ja, ja.
0: Lijkt me ook bizar op sommige momenten.
1: Ja, hoe bedoel je precies?
0: Nou ja, als je dan in dat Mussolini museum staat.
1: Ja, ja, daar vond ik dat wel best bizar. Omdat ik ook bij het weggaan een nogal vreemd cadeau kreeg. Namelijk Mein Kampf in het Italiaans. Maar ik ben daar dan ook wel heel erg als journalist en niet als persoon. Dus dan
0: kun je dat scheiden zo?
1: Nou, niet helemaal, maar... Wel een beetje.
0: Ja.
1: Want als je iemand interviewt, dat zul jij ook kennen, dan ben je denk ik toch meer met die andere persoon bezig en minder met, als het goed is, met je eigen meningen en ideeën. Dus dan probeer ik...
0: Dat herken ik helemaal niet.
1: Nee, ja. Ik geloof dat Ischa Meijer wel eens heeft gezegd dat elk interview over de interviewer zelf gaat. En dat is natuurlijk ook een beetje waar, maar...
0: Het zegt ook veel over Ischa.
1: Ja, het zegt ook veel over Ischa Meijer. En je probeert het natuurlijk niet te doen.
0: Nee.
1: Dus ook in dit geval... Ik wil gewoon weten waarom iemand denkt wat hij denkt.
0: Waar heb je dat boek achtergelaten?
1: Ja, dat heb ik wel weggegooid in een vuilniscontainer toen ik terug was in Rome.
0: Ja, toch ook als jezelf.
1: Ja, als mezelf, precies. Precies, ja.
0: Je hebt de film getipt, L'Amelio Gioventù.
1: Gioventù, ja.
0: Gioventù.
1: Ja.
0: En dat is, daar zit een kernachtig stuk ook voor je boek
1: ja,
0: in.
1: Ja, klopt, ja.
0: Waar gaat deze film over?
1: Ja, dit is een, vind ik, fantastische Italiaanse film uit 2003, volgens mij. En die gaat over een familie in Rome met twee broers en een zus. En je ziet eigenlijk verschillende episodes uit hun leven. Het is ook heel lang, het is 6 uur of zo, dus je moet het niet in 1 keer kijken. Het zijn eigenlijk 2 delen van 3 uur ongeveer, geloof ik. En die familie wordt gevolgd, dus je leert die personages kennen. Maar je ziet

0: ook de geschiedenis, moderne geschiedenis van Italië. Dus dat is heel leuk. Want het leert je daardoor ook heel veel, maar op een soort menselijke manier. En er zit inderdaad een soort sleutelscène in. Dat is als een van die jongens gaat examen doen. En in Italië zijn dat meestal mondelingen examens op de universiteit. En dan zitten er ook mensen op de tribune. Dat is heel grappig. Maar hij gaat examen doen bij een... Hij studeert om arts te worden. En zijn professor die zegt dan, het gaat goed. En die zegt dan aan het eind van, wat wil je eigenlijk doen? En zegt hij, ik weet nog niet. En dan zegt die professor van, ga weg, wat je ook doet, ga weg uit Italië. Want hier wordt het allemaal niks meer. En dit land is in handen van dinosaurussen. En die scène die speelt zich af in de jaren 60, 70. En die film is dus gemaakt in 2003. Maar nog steeds wordt die scène, als je gaat kijken op YouTube en zo, die wordt eindeloos veel gedeeld. Mensen, Italianen herkennen zich daar heel erg in hoe hij dat land karakteriseert, dat het nooit verandert, dat het zo stroperig is, zo conservatief. En wat ook heel grappig is, is dat die student dan uiteindelijk zegt, als die professor zo negatief is over Italië, zegt hij, ja, maar waarom gaat u zelf eigenlijk niet weg? En dan moet hij lachen en dan zegt hij van, ja, jongen, ik ben een van de dinosaurussen. En dat is ook heel, dat maakt het ook zo goed. Dat, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daarvan profiteren en die dat heerlijk vinden. Er is een reden dat dat allemaal in stand blijft.
1: Er zijn heel veel dinosaurussen.
0: Er zijn heel veel dinosaurussen en die komen daar ook in zekere zin voor uit.
1: Ja. Laten we heel even, gewoon om het gevoel te krijgen, luisteren naar dit fragment, ja, wat je
0: leuk
1: schetst.
2: Lei avrebbe meritato un 28, un 29. Ne ho messo 30 perché ho applicato quello che chiamo il quoziente di simpatia. Poca cosa. Ma quanto basta per farlo arrivare al 30?
1: Ja, dit is, ja. Ik heb dus niet nu...
0: Nee, dit is inderdaad het eerste stukje. Is ja. Dit. Hier zegt hij het cijfer en dan zegt hij van, ik geef een hoger cijfer vanwege de sympathiefactor.
1: Kijk.
0: Wat heel grappig is. Ja.
1: Dat is ook een mooie, een belangrijke factor. In,
0: zeker, ja.
1: In dit geval. Je hebt ook La Chimera van Alice Rohrwacher op Mubi,
0: ja,
1: getipt.
0: Ja, dat is ook een fantastische Italiaanse film. Die is vrij recent, ik weet even niet.
1: 2023.
0: 2023, ah ja. En die gaat over een groep roversbende die graven rooft. En dat bestaat ook echt. Tombaroli heette die mensen. En die gaan dan in Toscane is dit. Etruskische graven zijn het volgens mij met name. Die gaan ze dan zoeken. En dan gaan ze plunderen, want daar zitten vaak nog allerlei dingen in. Juwelen, goud, weet ik veel. Beeldjes ook. En dat wordt dan allemaal illegaal op de illegale kunstmarkt verkocht. En deze film, de hoofdrolspeler is Josh McConner, die nu heel groot is, ook in Spielberg's film en zo zit. Maar dat is dan dus een Engelsman die in Italië komt en die kan voelen waar die graven zijn. Dat is een soort wiggelroedeloper. En het is een hele dromerige, hele bijzondere film. Ook wel duister. Maar ik vind het ook grappig omdat die La Chimera heet, de Chimera. Dat is een mythologisch wezen dat een kruising is van verschillende dieren. Maar in het Italiaans betekent een chimera ook een soort droombeeld wat je nooit kan bereiken. En daarom noem ik het ook helemaal het einde van mijn boek. Omdat dat ook voor Italië soms een beetje geldt.
1: Ja,
0: ja.
1: Iets ongrijpbaars blijft. En het gevoel van die film is ook een soort, wel een soort zomers... Inderdaad met een duister randje, maar wel...
0: Ja, die film heeft het allebei, hè?
1: Ja.
0: Het heeft heel erg die schoonheid en ook die lelijkheid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, wat net het dubbele verhaal. Wat,
0: ja, precies. Ja. Ja.
1: Wat veel verhalen toch hebben.
0: Ja.
1: Je hebt ook Girls getipt van Lena Dunham,
0: ja,
1: op HBO nu te streamen. Waarom moeten we dat doen?
0: Ja, dat is een fantastische serie. Volgens mij 2012 dus ook al wel echt weer even. Maar wat ik heel bijzonder vind, ik heb hem niet zo lang geleden pas gezien. Vrienden van mij die hadden al heel vaak getipt, maar ik kwam er toen aan toe. En het viel me ook zo op dat het heel anders is dan hoeveel series nu op Netflix worden gemaakt. Omdat het echt totaal eigen is. Je hebt aan het begin van de aflevering geen idee waar het naartoe gaat. En ook niet waar de volgende aflevering naartoe gaat. Het is totaal niet plot gedreven. Het is ontzettend goed geschreven. Hele rare karakters. Lena Dunham zelf als Hannah is ook gewoon iemand die zichzelf totaal niet spaart. Heel schaamteloos is. Ja, het is gewoon een fantastische serie.
1: Ze heeft onlangs een boek geschreven ook.
0: Ja, ik zag het. Ik heb het niet gelezen nog. Maar,
1: ook een aanrader, is dan een tip aan jou.
0: Ja,
1: maar ik heb vroeger Girls gezien. En nu dus door dat boek ben ik het weer en door jouw tip.
0: Leuk.
1: Nog een keer aan het zien.
0: En?
1: Het is, ja, het is inderdaad, het is zo oprecht. Zo voelt het.
0: Ja. Ja, ik denk, het is echt geschreven vanuit het gevoel... Niet van, ik moet een Netflix-serie maken die scoort of zo. Maar vanuit het gevoel van, ik heb iets te vertellen.
1: Ja.
0: En dat voel je.
1: Ja. Ja. Girls dus, gaan we ook zien. Mr. Nobody Against Putin.
0: Ja.
1: Op de NPO.
0: Ja.
1: Wie ontmoeten we daar?
0: Ja, daar ontmoeten we een leraar in Rusland. Ergens in een heel afgelegen dorp. En die... ja, hij is leraar, hij werkt op een school in ieder geval. Hij maakt eigenlijk video's op die school. Hij legt de dingen vast en hij organiseert alle dingen. En dit is een fantastisch dappere man die dat een aantal jaar heeft gedaan... terwijl die school helemaal in een propagandamachine voor Poetin verandert. En uiteindelijk weggaat uit Rusland met al dat materiaal... en daar een hele bijzondere en ook hele grappige documentaire... gek genoeg over heeft gemaakt en ontroerend ook... Je komt heel dicht bij de mensen, omdat hij is deel van die gemeenschap. Dus het is echt ongelooflijk goed. En ik moest er wel aan denken in die hele discussie rondom Thomas Erdbrink... die naar Rusland is gegaan om dat verhaal te vertellen. Ik heb dat zelf niet gezien, dus ik kan daar verder niet veel over zeggen. Maar ik dacht, deze documentaire is zo goed omdat hij zo dicht bij zijn onderwerpen komt... Hij hoort bij hen. En tegelijkertijd heeft hij ook afstand, want hij ziet ook dat het raar is... wat er allemaal gebeurt. En er is dan één docent in die school... die helemaal een soort Poetin-man is. En die weet hij ook heel goed vast te leggen. Dat is absoluut niet zijn vriend. Maar hij weet hem toch, voor de camera praat hij met hem. Het is echt een hele, hele bijzondere film. Hij heeft wel aandacht gehad, maar wat mij betreft niet genoeg. Dus ga hem allemaal zien.
1: Meer aandacht. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit die film.
3: Deja! Moet je kan
4: фильм
3: какой
4: для BBC.
3: Ну, снимай.
1: Hier loopt hij zo door die school heen. En dan wordt hij nageroepen. Wat ben je eigenlijk aan, doen? Wat ben je aan het filmen?
0: Ja. Ja, dat is dus ook wel bijzonder. Want hij mocht daar wel filmen en zo. Maar ze hadden natuurlijk geen idee dat hij hier mee bezig was. En hij heeft pas die film gemaakt toen hij al weg was. Dus ik heb me ook wel inderdaad afgevraagd, hoe is dat? Want je moet ook wel een soort van iedereen verraden. Op een bepaalde manier.
1: Want hij wist het dus blijkbaar, want hij zegt hier, terwijl hij door die school loopt...
0: Dat hij de BBC is, ja. Ja.
1: Wil een documentaire aan het maken voor de BBC.
0: Ja. En hij heeft ook gezegd achteraf dat iedereen daar die film wel gezien heeft. Op de een of andere manier.
1: Ja.
0: Maar het is fascinerend en het is heel dapper. Want je weet natuurlijk gewoon... deze week is er nog een van de dissidenten in Polen... Russische dissident doodgeschoten. Dus ja, ook in Europa ben je niet per se veilig als je dit doet.
1: Nee, en je moet bijna wel inderdaad daar wonen... en daar onderdeel zijn van die community om dit te kunnen maken.
0: Ja.
1: Is dat ook iets wat jij dan weer voor jezelf hebt bedacht? Van ik wil weer ergens heen en wonen en...
0: Op dit moment niet, nee. Omdat het ook wel veel van je vraagt en ook van je persoonlijk leven. Maar ik sluit niet uit dat ik het ooit nog zou doen, hoor.
1: En is er dan een land of een plek waar je...
0: Weet ik niet. Nee, ik heb dat dan, nee, heb ik nu niet.
1: Nee, nog niks vastgelegd.
0: Nee.
1: Nou, daar. je hebt ons ook, je stuurt ons ook naar Echt Gebeurd.
0: Ja.
1: Dat is weer die op de oprechte verhalen.
0: Ja, dat is Verhalenmiddag in Amsterdam. En daar vertellen mensen dingen die ze zelf hebben meegemaakt. En dat klinkt heel simpel, maar het zijn heel goed vertelde verhalen. Het zijn vaak een minuut of 10, 15 per verhaal. Maar die hele middag duurt misschien 1,5, 2 uur. Er leest ook vaak iemand voor uit zijn puberdagboek. Wat ook ontzettend grappig en dapper is. Want dat zijn natuurlijk altijd best wel gênante dingen. Dus het is een hele leuke manier om verhalen te horen. Allerlei soorten verhalen. Mensen die je anders nooit zou tegenkomen.
1: Dit zijn ook weer jouw lust voor verhalen en voor mensen.
0: Ja.
1: die hierin doorklinkt. Ja, echt gebeurd is dus inderdaad een verhalenmiddag. Ze staan deze zomer ook op de parade in Rotterdam en in Amsterdam.
0: Dat wist ik niet.
1: Dat spelen ze elke dag 3 keer.
0: Oh, nou, dan ga ik misschien wel een keertje heen.
1: Kunnen we ook naartoe. En de kinderfilm op zondagochtend, daar gaan we morgenochtend naartoe in AI.
0: Ja, daar ben ik een aantal keer met mijn nichtje naartoe geweest. En dat is een heel leuke bedoeling, want ja, het is heel relaxed. En kinderen die lopen daar, die praten er al keihard doorheen of die lopen daar rond. Maar het zijn wel echt goede kinderfilms die ik daar heb gezien. Het zijn niet de soort van 13 in dozijn Hollywood films, maar echt mooie kinderfilms. Het viel me wel op dat er zulke mooie dingen worden gemaakt.
1: Ja, en dan kunnen we bij de Openbare Bibliotheek nog even binnenstappen.
0: Ja, dat vind ik ook een fantastische plek in Amsterdam. Sowieso Openbare Bibliotheken, maar die bij Centraal is prachtig. En ook dat is iets waar ik door Italië dat ik meer ben gaan waarderen. Dat je gewoon een plek hebt die gratis is, waar iedereen naartoe kan. Die ook nog zo mooi is, zo goed onderhouden, zoveel boeken, weet ik veel wat ze allemaal hebben. Tuurlijk, dat kost geld, maar het levert ook echt heel veel op. En het is ook heel bijzonder dat je dat kan hebben.
1: Een plek waar al die verhalen samenkomen.
0: Ja, verhalen samenkomen waar mensen ook gewoon daar toegang toe hebben. En waar je helemaal niks hoeft te laten zien, geen pasje, wat dan ook.
1: Ja.
0: Dat is echt rijkdom als je dat hebt.
1: Kijk, dat hebben wij toch maar mooi.
0: Ja.
1: We hebben ook All the Beauty and the Bloodshed. De documentaire van Nan Goldin op NPO Start.
0: Oh ja, hij staat ook op NPO, wat goed.
1: Ja.
0: Ik heb hem in de bioscoop in Rome een keer gezien. Ja, het is een prachtige documentaire. Nan Goldin is fotograaf vooral. Kunstenaar. Maar die documentaire gaat heel erg over haar opioïdeverslaving. En ook over de strijd tegen dat fenomeen in Amerika, daar zijn natuurlijk heel veel mensen slachtoffer van geworden. Heel veel doden gevallen. En zij wordt ook echt activist. Maar er zit ook een prachtig persoonlijk verhaal in over haar zus. Daar komt de titel ook vandaan. Want haar zus was psychisch heel ziek. En All the Beauty and the Bloodshed is een fragment uit haar dagboek van die zus. Of nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Volgens mij uit een rapport van de psychiater of zo. Maar ik, die titel vind ik ook enorm sterk. En de film ook.
1: Want wat zegt dat voor jou, die titel?
0: Nou ja, die gaat over wat die zus zeg maar in de wereld ziet. En ze ziet dan de schoonheid, maar ook dus de bloodshed, het bloed vergieten. Het is misschien een beetje het thema of zo, dat je die dingen allebei wil zien. En nou ja, die zus leidt daar heel zwaar onder.
1: Ja.
0: Ik hoop dat wat minder te doen. Maar ik heb er wel. Ja, het zit wel in me om dat altijd te zoeken.
1: En hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat je dat je daar niet onder leidt?
0: Misschien toch meer de schoonheid zoeken. En ook de luchtigheid, gewoon de grappige kant. Die is er ook heel vaak.
1: En kun je die, heb jij dan het gevoel van die kan ik vooral zien als ik ook die donkerte ken of weet?
0: Ja, ik denk dat ik wel altijd probeer. Dat is iets dat ik ook heel erg van mijn moeder en mijn vader ook wel heb geleerd. Alles van alle kanten bekijken. Dat vind ik leuk. Dat probeer ik te doen.
1: Ja, en daar heb je werk van gemaakt.
0: Ja.
1: Je hebt ook Finding Emily, die is nu in de bioscoop te zien. Ja. Getipt.
0: Ja, dat is een heerlijke romcom. Al doe ik het dan misschien ook te kort. Hoewel dat gewoon een heel leuk genre is. Dus het hoeft helemaal geen disqualificatie te zijn. Maar het is gewoon een geweldige film. Heel grappig, hele leuke jonge acteurs. Hoofdrolspeler, ik weet even zijn naam niet. Maar fantastische jongen. Ook heel origineel. Het is niet gewoon een romcom. En ja, het is gewoon heerlijk om naar te kijken.
1: Want er is een muzikant en die is heel verliefd geworden op een meisje.
0: Ja.
1: Heeft het verkeerde telefoonnummer genoteerd.
0: Ja, en die gaat haar zoeken. En hij... Ja, dat, eigenlijk moeten we verder nog niet veel over zeggen, want dan spoil je het een beetje. Maar het is heel origineel. Er zijn steeds twists die je niet ziet aankomen.
1: Het is heel origineel, maar ook hier zit wel toch die romantiek in.
0: Ja.
1: Die ik in jouw tips ook nog steeds terug zie.
0: Ja, ik denk romantiek, ja, verhalen.
1: Het geloof toch wel in die liefde en in...
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. En misschien ook wel op onverwachte manieren.
1: Ja. Dan eindigen we toch met de beauty in plaats van met de bloodshed.
0: Precies, dat is mooi.
1: Ik wil je heel erg danken voor je tips en voor het schrijven van dit boek, Rosa van Gol. En heel erg veel plezier en succes wensen in al dat buitenlands gecorrespondeer dat je nog gaat doen.
0: Dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
1: Alle tips zijn ook nog online terug te vinden, net als alle andere afleveringen. Via Italia ligt nu in de boekhandel. Morgen zit Eva Koreman hier tegenover dichter Esma Amadou. Dit was een uur cultuur en een heel mooi cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Journalist, columnist, essayist en romanschrijver Henk Hofland werd in 1999 door zijn collega's uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse journalist van de 20e eeuw. En in 2011 ontving hij de PC Hoofdprijs voor zijn werk. Zondag is het precies 10 jaar geleden dat hij overleed. In Wat Blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Edmond Hofland over leven en werk van zijn vader Henk Hofland.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.

0: jackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bestel de 23 karaat gouden dukaat voor 30 juni op knm.nl.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon Rolluiken.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is weekend. Een bestand tussen Israël en Hezbollah heeft dat kans van slagen. En het noodweer over Nederland, of eigenlijk trok erover. Het is er nog steeds. Het nieuws hoort u daarover met Lieselot Thomas.
3: Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In Veendam en Muntendam in Groningen ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwerkerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie. Toen die aankwam hadden de omstanders al een raam geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet van het jongetje af. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. De Poolse president trekt een hoge onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky in. Aanleiding is Zelensky's besluit om een legeronderdeel in Oekraïne te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat was een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van circa 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europese Anti-Foltercomité. Dat bezocht de detentiecentra in Nederland. Het is afwachten of Frenkie de Jong vanavond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Op het WK voetbal heeft Marokko zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Haiti is het eerste elftal dat is uitgeschakeld op het WK na verlies tegen Brazilië. Haiti verloor met 3-0. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen weinig verandering.
2: Het leek rustig in Zuid-Libanon, maar er komen nu toch weer berichten over doden en gewonden. Zo onze correspondent.
4: Ster.
1: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar tui.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
9: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
4: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
10: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is 6 minuten over 7. Het leek erop dat het bestand in Libanon tussen Hezbollah en Israël stand hield, maar het lijkt nu toch een beetje te wankelen. Het ging gisterenmiddag in dat bestand nadat Hezbollah en Israël akkoord waren gegaan. Maar inmiddels komen er berichten binnen van Israëlische media dat er 3 mensen zijn gedood bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon. Israël-correspondent Lennart Svolfs, wat is er bekend over die aanvallen?
13: Nou ja, die berichten die komen echt net binnen. Dus dat het inderdaad om 3 doden zou gaan bij aanval is wat we nu weten. Nou ja, dat zou dus ook betekenen dat dat staakt het vuren daarmee geschonden wordt. Terwijl het wel een rustige avond gisteren leek. Eigenlijk de laatste aanvallen die werden gedaan door Israël, die waren direct na het ingaan van dat staakt het vuren gisteren. Dat was om 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Nou ja, nog geen uur later had Israël 12 aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Ook in het noorden van Israël ging het toen nog luchtalarm af. Maar de uren daarna bleef het rustig. Ja, tot de berichten die we nu binnenkrijgen. Bleef het rustig, maar nu is niet meer.
2: Nee, want in dat staakt het vuren, is daar ook iets geregeld over de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon?
13: Daar lijkt het niet op. Wat er precies is afgesproken is überhaupt heel onduidelijk, hoor. Wat er op papier is gezet, als er al iets op papier is gezet, dat is niet naar buiten gebracht. Maar het Israëlische leger kwam gisteren wel direct al met een verklaring. Waarin zij zeggen dat die troepen die nu dat zuiden van Libanon bezet houden, dat die daar gewoon zullen blijven. En dat ze ook Hezbollah zullen blijven aanvallen als ze dat nodig vinden. Dus als Israël vindt dat Hezbollah zich niet aan de afspraken houdt. Dus ja, zolang die dreiging van Hezbollah daar blijft, zullen de troepen in het zuiden van Libanon blijven, zegt het leger hier.
2: En zolang heb je dan dus ook het risico dat er over en weer gevochten wordt.
13: Ja, zeker. En dat is eigenlijk wat je daar vaker ziet. Er zijn heel veel bestanden geweest en die worden continu geschonden. Israël zegt dat Hezbollah zich niet aan de afspraken houdt en valt aan. Nou ja, Hezbollah zegt op hun beurt weer dat Israël het staakt het vuren schendt en valt weer aan. Ja, zo kom je in een situatie van continu beschietingen heen en weer. En ja, er zou dan nu een staakt het vuren zijn. Maar wat ik al zei, die zijn vaker geschonden. Mm. Dus we moeten echt afwachten wat dit gaat opleveren.
2: Ja, een van de verschillen werd gisteren ook al vastgesteld, is dat Hezbollah nu een van de ondertekenaars lijkt te zijn. Vroeger waren het altijd afspraken zonder Hezbollah, nu met. Denk je dat dat bepalend gaat zijn voor het succes?
13: Bepalend, dat vind ik nu lastig te zeggen. Kijk, het is niet zo dat Donald Trump met Naim Qassem heeft gebeld, de leider van Hezbollah, om dit af te spreken. Hè. Iran en Amerika die zijn in grotere onderhandelingen over de beëindiging van de oorlog hier in de regio. En een belangrijk onderdeel voor Iran, ja, is toch dat het in Libanon ook rustig is, dat daar een staakt het vuren komt. Dus ja, VS heeft grote druk uitgevoerd op Israël om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, en Hezbollah zal hetzelfde hebben gehoord van Iran. Dus ja, er ligt wel echt meer druk op, omdat het onderdeel is van die grotere afspraken tussen Iran en Amerika. Maar ja, goed, als dan alweer de eerste berichten komen dat er aanvallen zijn, ja, is het toch heel fragiel allemaal nog steeds.
2: Kijken hoe de grootmachten die ontwikkeling wegen. Israël-correspondent Lennart Svolfs. De oorlog in Zuid-Libanon begon in maart van dit jaar. Toen trokken Israëlische troepen het land in. Meer dan 1 miljoen Libanezen sloegen op de vlucht, onder wie ook veel kinderen die ongekend zware tijden doormaken. Velen kunnen niet naar school en hebben afschuwelijke dingen gezien. Hulp schiet aan alle kanten tekort. Maar toch zijn er initiatieven die wat verlichting brengen. In de hoop dat dat niet zal uitlopen op nog een verloren generatie van mensen en kinderen vol met trauma's.
14: Hier valt eigenlijk helemaal niks te lachen. Maar ze doen het wel. Dit is een oefening om even wat stress te laten gaan. een moment voor deze kinderen om een beetje van al die nervositeit die ze in zich hebben uit hun lichaam te krijgen. Een groepje kinderen op het dakterras van een openbare school in een buitenwijk van Beirut. Een school omgetoverd tot opvanglocatie. Mensen die al maanden in schoollokalen wonen. En dat ten koste van het onderwijs. Kinderen die zich de hele tijd groot moeten houden, volwassen moeten zijn, zich veel ouder moeten gedragen dan ze zijn. En hier kunnen ze even gek doen, even kind zijn, het een en ander uit hun lichaam laten gaan. Er wordt gespeeld, er wordt gelachen, er wordt gedanst. Vrolijke kinderen. Maar als je ze spreekt, hoor je de meest gruwelijke verhalen. Allemaal gevlucht onder zware bombardementen. Dingen gezien die geen kind zou moeten zien. De een na de ander vertelt over verloren familieleden. Huizen die in puin liggen. Hun dorp met de grond gelijk gemaakt. Ogen dicht, rug recht, adem in. 1, 2, 3, 4, 5 en uit. Heel goed.
15: Yeah, we were doing the mindfulness activities, including breathing.
14: En hier Manal Ait van Connect Children Now, een Libanese organisatie die zo goed en zo kwaad als het gaat probeert zoveel mogelijk kinderen te helpen met verschillende programma's. Onderwijs, hulp met hun mentale gezondheid vooral.
15: En I can see, Fazil, there's a lot of children who are still do the bedwetting here, and we do case management, so there's a lot of children.
14: Deze kinderen plassen in hun bed. Deze kinderen hebben angsten.
15: Children that need to be attached
14: door alles wat ze gezien hebben. Dagelijks vliegen er drones over. Dan willen ze zich verstoppen.
15: They are traumatized eventually. I mean,
14: paniekaanvallen, angststoornissen, trauma's. Ouders die het niet meer trekken. Alle volwassenen hier groeiden zelf op in oorlog.
16: We are in shock. I mean, also as an aid workers, we are also like, how is that possible?
14: Onvermoeibare vrijwilligers, mensen met jarenlange ervaring met kinderen in oorlog. Maar je ziet dat de een na de ander ook even een rustig hoekje moet opzoeken om zelf even op adem te komen.
2: Zij correspondent Daisy Moore.
12: Het NOS Radio 1 Journaal.
2: Het is 12 minuten over 7. In Nieuwsuur was aandacht voor het gezinsdrama in Meerstad. Een tiener uit het Groningse dorp wordt ervan verdacht haar ouders om het leven te hebben gebracht. Volgens Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden, is het een uitzonderlijke zaak.
17: Als we specifiek kijken naar ouderdoding, doden van één of beide ouders, gebeurt dat ongeveer 5 keer per jaar gemiddeld in de afgelopen 30 jaar. En dan specifiek dubbele oudermoord of ouderdoodslag, 1 of zelfs 0 keer per jaar. Dus het is een zeer uitzonderlijk delict.
2: Hoewel er nog niks bekend is over een motief, zijn er volgens Liem 3 motieven te onderscheiden normaal gesproken bij dit soort zaken.
17: In de eerste instantie forse psychische stoornissen. Denk bijvoorbeeld aan psychotische stoornissen, zoals schizofrenie, maar ook andere psychotische stoornissen. Dat is een eerste categorie. Een tweede is mensen die over kunnen gaan tot het nemen van wraak. Bijvoorbeeld na een lange periode mishandeld te zijn, seksueel misbruikt te zijn. En een derde categorie, die is heel zeldzaam, en dat is meer instrumenteel gewin. Dus denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van een erfenis, van geld. Vaak om een verslaving in stand te houden. Maar dat zien we eigenlijk nauwelijks terug in de Nederlandse data.
2: In Met het oog op morgen ging het over de locatie van 2 nieuwe kerncentrales. Die worden in Groningen of Zeeland gebouwd. Maar in Groningen is de weerstand daartegen groot. Volgens Douwe-Jan Elsinga, emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn Groningers vooral boos over de procedure.
18: De vorige minister Hermans die heeft destijds gezegd van, nou ja, we moeten in het onderzoek Groningen toch wel even meenemen. We willen dat eigenlijk helemaal niet in Groningen kenniscentra, want dat kan natuurlijk helemaal niet naar de aardbevingsproblematiek en dergelijke. Maar we doen het toch, hè, een formeel kwestietje. Hè, welk verhaal moeten we nog gaan geloven eigenlijk? Hoe betrouwbaar is de overheid nog?
2: Dat is dan de vraag. Het provinciebestuur en de betrokken gemeenten willen dat het Rijk zich aan de afspraken houdt. Maar volgens Elsinga is dat lastig af te dwingen bij de rechter.
18: Dan moet je eigenlijk een hele harde regel van wetgeving hebben waarin staat dat het niet gaat gebeuren. Zo scherp ligt het niet. Maar goed, er is ook iets als bestuurlijk fatsoen. Gewoon netjes omgaan met de Groningers naar alle aardbevingsellende en dergelijke. Dus in die sector moet eigenlijk toch gewoon een soort oplossing worden gezocht.
2: Dat was gisteravond op radio en tv.
19: Langs bij?
2: Nee, we gaan iets anders doen. Bij een kwart van het aantal zelfdodingen bij vrouwen blijkt huiselijk geweld een rol te spelen. Lieselot.
3: De Volkskrant schrijft over een onderzoek naar 550 schouwrapporten. En de onderzoekers sluiten niet uit dat in 1 op de 4 gevallen de partner of ex-partner verantwoordelijk is voor de dood van een vrouw. Ze roepen dan ook op om nauwkeuriger politieonderzoek te doen naar signalen zoals letsel en verdachte doodsomstandigheden. Politie en justitie moeten extra alert zijn in gevallen waarin het slachtoffer wordt gevonden door de partner of wanneer de partner de controle heeft gehad over de plek waar het slachtoffer is gevonden voordat de politie ter plaatse was. Terwijl niet alle voetballers op het WK blij zijn met de verplichte drinkpauzes halverwege een helft, zijn adverteerders dat wel, schrijft Dagblad Trouw. De tv-reclames tijdens de verplichte drinkpauzes zijn een extra kans voor adverteerders. Die drinkpauzes duren 3 minuten, de reclameblokken de helft, 90 seconden. Bij de wedstrijden van Nederland worden 80 seconden gevuld met spotjes van bedrijven. En zo'n 8 tellen zijn er voor Loekie de Leeuw. De adverteerder die een spot wilde in een drinkpauzeblok van Nederland-Zweden vanavond betaalde vooralsnog de hoofdprijs. De goedkoopste reclameblokken tot nu toe waren tijdens Nieuw-Zeeland-Iran. En de Telegraaf heeft een enquête onder lezers gehouden over het asielbeleid van het kabinet. En die zijn ronduit negatief. Maar 3% van de Nederlanders vindt dat het kabinet Jetten de huidige problemen met de asielopvang goed aanpakt. 6 op de 10 Nederlanders is zelfs uitgesproken negatief en beoordeelt het huidige asielbeleid als slecht of zeer slecht. Niet alleen het kabinet krijgt daarvan de schuld. Zo'n 71% wijt de crisis aan gebrekkige regie vanuit de Europese Unie.
2: Nou, laten we dan de mensen die enquête hebben ingevuld eens voeden met wat kennis. Een week geleden is dat pact ingegaan. En er staat in dat Europese migratiepact, dat nieuwe asielaanvragen sneller worden behandeld. Een van de gevolgen daarvan is dat het voor de 54.000 asielzoekers die al in Nederland zijn, betekent dat die nog langer moeten wachten juist op een besluit. Verslaggever Mark Hamer ging op bezoek bij Bushra, die al 3 jaar niet weet of ze wel of niet in Nederland mag blijven.
19: Langs bij Bushra Youssef, zittend op een bankje vlak bij haar huis. Haar laptop mee.
20: This is my LinkedIn profile. And this is my education.
19: Ze laat haar LinkedIn-pagina zien.
20: Master in media and communication.
19: Ze heeft een master journalistiek en ze heeft ook een hoop ervaring.
20: It's like 10 years experience in media and social media and media planning.
19: Haar droom?
20: Big dream. Journalist in freedom country, Netherlands.
19: Journalist in Nederland worden.
20: Waiting.
19: Maar die droom staat al 3 jaar on hold.
20: Like next September I will complete 3 years.
19: Ze doet vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk Nederland. Maar ze wil een echte baan. Ze heeft het vaak geprobeerd.
20: A lot.
19: Maar ze krijgt een nee omdat ze geen verblijfstatus heeft.
20: The company told you, sorry, you don't have residence permit. So we couldn't like accept you.
19: Bushra is gevlucht uit Syrië.
20: My country is so dangerous for my situation.
19: Ze loopt daar gevaar als journalist, zegt ze.
20: Because I'm journalist, I'm from the minority.
19: En omdat ze tot een christelijke minderheid behoort.
20: I prefer, like, don't get into details because my family still lives there.
19: Waarom het zo lang duurt?
20: I don't know.
19: Geen idee. Bij haar aankomst in Nederland vertelde de IND dat het maximaal 15 maanden zou duren.
20: When I did the first interview with the IND, they told me the maximum waiting time it's like 15 months. And now I have like about 32 months.
19: Ze snapt er niets van.
20: I know a lot of people
19: Zij heeft mensen later zien binnenkomen.
20: After me.
19: En die hebben nu al wel uitsluitsel gekregen.
20: They like have residence permit, home.
19: Ze kunnen hier een leven opbouwen.
20: Start learning Dutch, everything. Ja. Yeah.
19: En nu is daar dus het Europese immigratiepact. Nieuwe vluchtelingen, zo heeft het kabinet besloten, krijgen bij hun procedure voorrang op de oude gevallen. Zoals Bujra.
20: Ja, yeah, I heard it about it. It's good for who arrived recently.
19: But for you.
20: But for me it's so bad.
19: Leuk voor die mensen, maar voor haar voelt het oneerlijk.
20: It's not fair. It's unfair to do that.
19: Inmiddels is ze getrouwd met eveneens een Syrische vluchteling. Hij heeft al wel een verblijfsstatus gekregen. Aanspraak maken op gezinshereniging zou ook nog kunnen.
20: My husband, he has a residence permit and he has a job. He can like cover all my expenses.
19: Maar die procedure gaat een tijd duren.
20: And trying to do the best for me to stay strong.
19: Ze probeert ondertussen sterk te blijven.
20: Maybe the procedure for the old people it will be take maybe 3 years more. So. Can you imagine?
19: Maar met het idee dat het nog eens 3 jaar zou kunnen gaan duren, ze kan het bijna niet bevatten.
20: It's, I should wait also 3 years extra. Maybe it's like it's impossible for me, but I don't know.
19: Okay. I wish you good luck.
20: Thank you so much. Thank you.
2: Zei Mark Hamer. Hij praatte met Bujra, 31 jaar, uit Syrië. En zij is een van de 54.000 asielzoekers die al jaren wachten op een besluit. Hun dossiers liggen op de bureaus van de advocaten, maar ja, die stapel dossiers die wordt alleen maar hoger. Maartje Terpstra, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Asieladvocaat. Ja, hoe hoog is bij u die stapel met dossiers?
0: Ja, hoog eigenlijk bij alle advocaten. Want we zijn maar met 370 asielrechtadvocaten. En er liggen dus 54.000 zaken. Mm-hmm. Dus dat is gemiddeld zo'n 150 zaken per advocaat met wachtende.
2: Ja. En wat we van Bujra hoorden, die is dus echt al jaren aan het wachten. Is dat gemiddeld?
0: Ja, ik heb ook meerdere cliënten die in april 2023, mei 2023 asiel hebben aangevraagd. Ja.
2: En normaal gesproken leg je nieuwe dossiers onderop en dan werk je van bovenaf zo'n stapel af. Maar daar is dus nu verandering in gekomen.
0: Ja, helaas is er dus een besluit genomen van de overheid dat nieuwe aanvragen vanaf 12 juni voorrang krijgen.
2: Ja, die gaan krijgen bovenop de stapel en die gaan dus ook als eerste aan de beurt komen.
0: Ja, meteen krijgen zij wel een besluit.
2: Ja. En je hoorde al van Bujra wat het gevolg daarvan is. Dat is, daar zit zij niet op te wachten, maar daar zitten wij als samenleving denk ik ook niet op te wachten. Mensen die hier maar blijven zitten zonder duidelijkheid. Had het anders gekund?
0: Ja, absoluut had het anders gekund. Het had op verschillende manieren anders gekund. Je had, wat mij betreft, juist tegen deze groep die al zo lang wacht en hopeloos is, moeten zeggen, sorry, we gaan zo snel mogelijk voor jou een oplossing vinden. En in ieder geval had je niet de keuze moeten maken om nieuwe zaken voorrang te geven en daar alle capaciteit op te zetten. Mm. En deze groep nog langer te laten wachten. Dat is onmenselijk.
2: Ja. Dat lijkt toch ook wel een beetje binnengekomen te zijn bij de IND en de minister, want die hebben nu een stappenplan voorgelegd. Willen ze wachtende asielzoekers binnen 3 jaar uitsluitsel geven? Wat vindt u daarvan?
0: Nou, allereerst is het een onderdacht plan, een onrealistisch plan. Dus die 3 jaar wordt waarschijnlijk niet eens gehaald. Maar ik vind het onverantwoord dat een overheid het acceptabel vindt dat mensen die al 3 jaar wachten, nog eens 3 jaar wachten. Ja. Dan wacht je in totaal 6 jaar.
2: Ja.
0: En dan staat daar ook nog tegenover dat de andere groep die nu aankomt binnen 3 tot 6 maanden een besluit heeft. En die zien ze voorbij komen. Dat is niet te doen.
2: En met die emotie komen ze dan bij u en uw collega's, de asieladvocaten. Wat betekent dat voor uw werk?
0: Ja, het is voor ons eigenlijk ook niet te doen. Wij moeten aan hun iets uitleggen wat we zelf niet willen uitleggen en ook niet kunnen uitleggen. Het is een keuze die de overheid maakt, die wij vervolgens aan onze cliënten die al hopeloos moeten zijn, moeten uitleggen. En ja, soms als ik ze bel, dan stromen er echt tranen over mijn wangen, omdat ik dit moet uitleggen. En ja, nogmaals, ik vind het onmenselijk en er hadden andere keuzes gemaakt moeten worden. En ik hoop ook oprecht dat die alsnog gemaakt gaan worden.
2: De oproep is gedaan. Maartje Terpstra, asieladvocaat, dank voor het gesprek. Een remix kwam terecht in mijn playlist, maar gelukkig stond het origineel van het nummer er ook nog bij. Namelijk veel mooier. Deze originele Meltdown, Skunk en Nancy.

0: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Human neemt je mee naar de strijd van een moeder die uitzichtloos lijkt. 10 jaar geleden werd de dochter van Nadia Rashid ontvoerd door haar ex naar India. Zij heeft het recht aan haar kant, maar hij weigert het meisje terug te brengen. Kijk vanavond naar Overleven, over hoe een droomleven veranderde in een nachtmerrie. Human, radicaal menselijk.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Vanavond op NPO 2. Terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, vanavond om 22:50 op NPO 2.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: NPO Radio 1.
7: Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Lieselot.
8: Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het land Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Anti-Folter-comité dat bezocht de detentiecentra in Nederland. En in Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen 2 treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord.
7: In Hilversum probeert een zonnetje te doen alsof er vannacht helemaal niks gebeurd is, Floris Lefebvre, maar wij weten beter.
9: Wij weten inderdaad beter. Ja, gisteren trokken echt hele stevige buien van zuid naar noord over het land heen. Heeft inderdaad voor flink wat overlast gezorgd en momenteel trekken de restanten van die buien nog over het noorden van het land. Maar in de rest van het land is het overwegend droog geworden, de zon schijnt geregeld en in de loop van de ochtend zullen ook de meeste buien in het noorden van het land wegtrekken. En volgt er overal een vrij zonnige middag met hoge temperaturen opnieuw voor de tijd van het jaar. Uiteindelijk krijgen we 26 graden in de kop voor Noord-Holland en zelfs tropische waarden van 30 graden of meer langs de oostgrens.
7: Dus, dat betekent in Nederland dat je je weer kan opmaken voor een heftige nacht? Of valt het mee, denk je?
9: Ja, het valt op zich wel mee. De luchtvochtigheid neemt wel in de loop van de avond toe. Dus al met al zal het wel wat broeierig aanvoelen in de loop van de avond en tijdens de nacht naar zondag. Maar afgelopen nacht hadden we minimumtemperaturen ruim boven de 20 graden. Nou, dat gaan we komende nacht niet halen, want het kwik blijft steken op een graadje of 17. Maar morgen hebben we opnieuw een benauwde dag voor de boeg. Kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. En liggen de temperaturen tussen de 25 en 32 graden nog steeds heel hoog voor de tijd van het jaar. En ook het vooruitzicht naar volgende week ziet er heel warm, broeierig en zonnig uit. Met zelfs op maandag en dinsdag tropische temperaturen tussen de 30 en 35 graden maar liefst.
7: Floris, dankjewel.
9: Graag gedaan.
7: We gaan zo meteen eens kijken wat er gebeurt met Nederlanders die liever hun geld op een bankrekening zetten dan dat ze het beleggen. Dat is namelijk niet zo'n goed idee, vinden sommige mensen. En in Zweden is dat heel anders.
10: Ster. Gun jezelf ruimte.
6: buiten. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Relatief veel Nederlanders hebben spaargeld. Maar in plaats van het te laten stilstaan op een bankrekening, kunnen ze het beter beleggen op de beurs, zeggen economen en politici. Anders zou Europa niet kunnen concurreren met de VS en met China. In één land in Europa is het een hele andere geval. Daar is beleggen de normaalste zaak van de wereld. Dat land is dus Zweden. Correspondent Rolien Kreton reisde naar het plattelandstadje Mariestad.
13: Een plattelandstadje in midden Zweden waar ze Cornelis Vreeswijk spelen. Een Nederlandse volksmuzikant die vooral in Zweden bekend werd.
14: Rond 30 någonstans, när jag känner liksom att nu ska jag testa och ha lite.
13: Deze muzikant vertelt: toen ik 30 was, had ik voor het eerst wat extra geld en opende ik een beleggingsrekening. Even verderop is er een oldtimer meeting waar bewoners met hun auto's uit de jaren 50 en 60 naartoe komen. Hier op het platteland zijn ze gek op dit soort klassiekers. En net zoals overal in het land hebben veel mensen hier een beleggingsrekening. Waarbij Zweedse bedrijven zelden ontbreken. Hier een leraar die trots na zijn raceauto uit de jaren 30 staat. Hij heeft hem zelf opgeknapt.
15: Det är ju så, det är lite lättare att hänga med. Vi läser ju svenska nyheter, handlar ju mycket om Sverige och vad som händer här med.
13: Ik investeer vooral in Zweedse bedrijven, vertelt hij, omdat ik het makkelijker vind om te volgen. Je bent meer betrokken en je weet er daarom ook meer over. Hij belegt vooral om eerder met pensioen te kunnen. Ik zou wel in een warme land willen wonen, zegt hij. Hier in Zweden kunnen de winters erg koud zijn.
16: Hydromatic. Ultramatic. Why couldn't be Greece like this?
13: Kijk mijn ogen uit hier. Een ouder echtpaar komt aangereden in een Cadillac. Ze lijken zo uit de film Grease te komen. De vrouw heeft een cat-eye zonnebril en een sjaaltje om de hals. En er hangt een bondje aan de antenne van de auto. Het is een staart van een of ander wild dier. Dat zullen ze vast zelf hebben geschoten. Beleggen wordt hier door de Zweedse overheid gestimuleerd via een speciale beleggingsrekening, waarover je nauwelijks belasting betaalt. En dat maakt investeren hier aantrekkelijk en toegankelijk voor de grote massa. Met als gevolg, de Zweden investeren ruim de helft van hun spaargeld in fondsen en aandelen. Dat is 2 keer zoveel als in Nederland.
17: De deusje vol, de deusje vol, de aller. De allermooiste auto is natuurlijk sowieso.
13: 2 volwassen grote mannen die zich in een eend proberen te persen. Past er net in als ze een beetje met gebogen rug zitten.
18: Ik fik hjälp utav min mamma om te starten een konto. Ik tror het was 2011.
13: Helene is paardentrainer en ze vertelt dat haar moeder zo'n 15 jaar geleden een investeringsrekening voor haar opende.
18: Hij komt met mijn mama.
13: Past er net in als ze een beetje met gebogen rug zitten.
18: Ik fik hjälp utav min mamma om te starten een sånt konto. Jag tror det var 2011.
13: Helene is paardentrainer en ze vertelt dat haar moeder zo'n 15 jaar geleden een investeringsrekening voor haar opende.
18: Hij komt met mama.
13: Daar is mijn moeder.

0: En van kleine spaarders die investeren zien als een kwestie van je gezonde verstand gebruiken.
1: Du kan ingenting, ta med dig dit du går.
2: Ja, dan ga je kennelijk hele rustige liedjes van zingen in het Zweeds, als je maar belegt en niet spaart. Marlix Wallinga, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Onderzoeker financieel recht aan de Universiteit Leiden. Eerst voor de niet-economen onder ons. Waarom is het zoveel beter om te beleggen in plaats van te sparen?
3: Nou, er zijn twee hoofdredenen. Europa staat voor grote uitdagingen, ook onder grote geopolitieke druk. En er is geld nodig voor investeringen in verduurzaming, digitalisering en ook uiteindelijk defensie. En daar zijn berekeningen op losgelaten. Er is 750 tot 800 miljard euro per jaar voor nodig. En het kan niet alleen van de overheden komen. Er staat meer dan 10 biljoen euro op de spaarrekening in Europa. En de vraag is dan, nou, moet daar niet wat van naar die investeringen? Om uiteindelijk die investeringen mogelijk te maken. En ook om mensen die hun geld dan van die spaarrekeningen afhalen om dat te gaan investeren, worden ze zo misschien ook beter beschermd tegen inflatie. Ja. En kunnen ze misschien ook weer voor de lange termijn wat voor een oude dagvoorziening doen.
2: En dat hebben ze dus in Zweden beter begrepen?
3: Ja. Ja, uiteindelijk wel. Ze hebben daar het ook veel meer onderdeel weten te maken van de cultuur. Mm-hmm. En daar zit ook wel iets moois in. Waar je in Nederland misschien een spaarrekening voor je kleinkind of kind opent, openen ze daar van die investeringsrekeningen. En ontstaat er daarmee ook een sterkere focus kennelijk op het investeren in Zweden. Daar heb je als Nederland wat aan, heb je als Europa wat aan. En dan kunnen we daar met z'n allen de investering naar belangrijke sectoren laten vloeien.
2: Ja, en zijn er dan voorbeelden te noemen van bedrijven die in Zweden tot wasdom kwamen die dat bijvoorbeeld in Nederland wat moeilijker gehad zouden hebben?
3: Oh, dat is een hele goede vraag. Dat kan ik niet goed beantwoorden. Je zag wel in de reportage die ik ook al eerder heb gezien dat er veel Saabs daar op die autobeurs werden gereden. Mm-hmm. Mogelijk dat als je eerder dit soort initiatieven hebt, ook in Nederland, dat je ook dit soort nationale bedrijven eerder kunt redden. Ja. Maar je kunt in ieder geval zien dat bedrijven die in Europa het lastig hebben om groter te worden, start-up en scale-ups, veel van dat soort bedrijven hebben het gemakkelijker bijvoorbeeld in Amerika, waar veel meer startkapitaal en durfkapitaal is.
2: Juist.
3: Ja, als je geld van die spaarders naar dit soort sectoren kunt krijgen, kun je in Europa toch wel een sterkere sectoren krijgen. Bijvoorbeeld digitalisering, maar ook verduurzaming kan dan meer geld gaan krijgen die we nodig hebben.
2: Ja, nou, dan ga ik even van twee aspecten van uw kennis gebruik maken. De econoom, die ook Nederlander is, die dus kan vertellen wat er in Nederland bij ons nodig is om ons ook zover te krijgen als in Zweden.
3: Ja, ik heb minder economisch inzicht. Ik heb meer juridisch inzicht. Maar een vraag waar wij wel ook mee te maken hebben, en dat zal voor de economen ook belangrijk zijn, is hoe we deze beleggers ook belangrijk genoeg en beschermd genoeg kunnen laten beleggen. We willen ze harder laten rijden op de kapitaalmarkten en meer naar die kapitaalmarkten toejagen. Mm-hmm. En daar is ook een bepaalde mate van bescherming voor nodig, vangrails voor nodig. Daar zullen ook de toezichthouders scherper moeten blijven. En moeten wij daar ook als maatschappij wel blijven stilstaan, dat het misschien een goed idee is om deze mensen meer te laten beleggen, maar dat dat niet altijd zonder risico is. En daar moeten ook bewustwordingscampagnes op los worden gelaten. Dat het ook om verstandig beleggen gaat.
2: Yeah.
3: Niet om hoge kapitaal en hoge rendementen na te streven, maar conservatief beleggen mogelijk als aanvulling op je pensioenpotje.
2: Ja, want over verstandig beleggen, ja, je hebt natuurlijk altijd die kleine lettertjes die zeggen, u kunt uw geld ook kwijtraken. Yeah. Maar dan heeft u het dus eigenlijk over het verschil tussen speculeren en beleggen.
3: Ja, voor een groot deel wel. En als ik het goed begrijp, gaat het om bij dit soort beleggingsrekeningen echt niet om de meest complexe, juist niet zelfs, en echt niet om de meest risicovolle beleggingen. Hmm. Niet complexe beleggingen worden gestimuleerd. Lage risicobeleggingen worden gestimuleerd. Om er maar voor te zorgen dat als mensen hieraan mee gaan doen, dat ze niet bloot worden gesteld aan de allerhoogste risico's. En dat we misschien zo ook de grote schandalen en de grote voorbeelden van dat mensen en masse geld gaan verliezen, enigszins kunnen voorkomen door ze in de wat conservatievere beleggingen te laten investeren.
2: Ja, en dan dus regelgeving, bescherming, voorlichting en dergelijke. Maar misschien ook de overheidscampagne, Postbus 51, belegd, belegd, belegd.
3: Ja, zeker. Dat vormt ook onderdeel van de plannen van de Europese Commissie. En het kabinet sluit zich daar, van wat ik heb gelezen, ook graag bij aan. Mm. Bewustwording is gewoon een heel groot onderdeel. Bewustwording dat het ook relatief veilig kan, dat beleggen. Dat het niet alleen iets is waar je al je geld mee kan verliezen, omdat je in de meest risicovolle beleggingen gaat beleggen. En je ziet dat het kabinet daar echt wel iets aan bewustwording wil doen. Ook om mensen misschien bewust van te laten worden. Je kan het dus gaan gebruiken om een

0: aanvulling te creëren op je spaarpotje. Om zo wat extra te hebben, of misschien voldoende te hebben als je met pensioen gaat.
1: En en passant de Nederlandse bedrijven, of de Europese bedrijven dan toch in elk geval te ondersteunen. Marnix Wallinga, onderzoeker financieel recht. Dank voor het gesprek.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: Het Israëlisch leger bezet steeds meer grondgebied in de Gazastrook. Tijdens het staakt het vuren van afgelopen oktober werd er een gele lijn afgesproken waarachter het Israëlisch leger zich geleidelijk zou terugtrekken. Israël had achter die gele lijn ruim 50% van Gaza in handen. Maar die lijn die wordt steeds dieper Gaza ingetrokken en zou inmiddels 60% ongeveer beslaan van de Gazastrook. En Israël wil nog meer, 70% heeft premier Netanyahu gezegd. En dat alles is een ramp voor de Palestijnen die vlakbij die grens wonen.
3: Mohammed Hassan Abu Manzi heeft een klein tuintje dat hij dagelijks van water voorziet. Een paar meter verderop staat een geïmproviseerde tent. We leiden hier geen stabiel leven, zegt hij. We wonen in deze tent en hij is langs meerdere kanten gescheurd. Ja, we hebben het zwaar. En onze kinderen die gaan niet meer naar school. Dat is grotendeels stilgelegd. En daarom geeft Mohammed zijn kinderen nu zelf les. Hij oefent Arabische woordjes met ze. Soms zit het gezin dagenlang in de tent vanwege Israëlische beschietingen bij de gele lijn. Die is zo'n 150 meter verderop. Mohammed wijst een aantal kogelgaten aan in de muur, vlak naast zijn tent. Veroorzaakt door beschietingen vanaf de gele lijn, zegt hij. Het Israëlische leger heeft de lijn aangegeven met gele betonblokken. Vanuit de lucht hoor je gezoem, vermoedelijk van drones van het leger. Palestijnen die hier in de buurt komen worden beschoten. Defensieminister Katz waarschuwde daar afgelopen oktober al voor. Maar die lijn trekt steeds verder Gaza in. En voor inwoners wordt het steeds onduidelijker waar de grens nou precies loopt. Bovendien wil Netanyahu meer. Hij spreekt nu al openlijk over het innemen van 70% van Gaza. En inwoners zien dat die plannen al in volle gang zijn. Taysir Mohammed Abdel Jawad werkt wat op zijn land, maar hij weet niet hoe lang hij hier nog kan blijven. De gele lijn valt nu binnen ons gebied, zegt hij. Eerst was het hier 500 meter vandaan en nu hebben ze het uitgebreid tot vlak bij ons. Ik heb gehoord over de plannen van Netanyahu om 70% van Gaza in te nemen. Maar wij leven hier. Ja, en dat betekent dat ze ons dus willen verdrijven. Defensieminister Katz zei eerder al dat het doel is van de Israëlische regering dat grote aantallen Palestijnen Gaza verlaten. Vrijwillige migratie noemde hij het. Maar volgens mensenrechtenorganisaties komt het neer op etnische zuivering van de Gazastrook. Taysir vertelt dat hij er zeker van is dat mensen niet zullen vertrekken. Ze blijven liever hier en sterven hier. Bovendien hebben de meeste mensen niet eens de middelen om te vertrekken. En ook Mohammed moet er niet aan denken om Gaza te verlaten.
1: Een reportage was dat van onze correspondent Lennart Swols. Hij maakte hem met behulp van geluid wat we kregen van onze journalisten met wie we samenwerken in Gaza. Want westerse journalisten komen nog altijd de Gazastrook niet in. Marokko is zo goed als zeker van een plek in de knock-outfase van het WK.
4: Ja, na de 1-0 winst op Schotland gingen vannacht in diverse grote steden Marokkaanse Nederlanders de straat op om feest te vieren. Op sociale media worden filmpjes gedeeld van feestende supporters op straat, zoals hier in Den Haag. Turkije is al na 2 wedstrijden uitgeschakeld op het WK. Zojuist verloor de ploeg van Paraguay met 1-0. En eerder verloor het al tegen Australië. Haiti was vannacht het eerste elftal dat werd uitgeschakeld na het verlies tegen Brazilië. Haiti verloor met 3-0. Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao heeft opnieuw benadrukt dat de spelers komende nacht in het WK-duel tegen Ecuador vooral moeten genieten van dit historische WK-avontuur. De nieuwssite Curaçao.nu blikt vooruit op het duel. Tegelijkertijd verwacht de ervaren coach een zware opgave tegen de Zuid-Amerikanen, die volgens hem over veel meer individuele kwaliteiten beschikken. In de eerste wedstrijd werd Curaçao met 7-1 geklopt door Duitsland. Wielrenner Mathieu van der Poel rijdt een moeizame ronde van Zwitserland. Hij voelde zich de eerste dagen niet goed, zei hij. En dat is vervelend, want over 2 weken start de Tour de France. Maar gisteren hield Van der Poel aan de 3e etappe een beter gevoel over. Hij kon naar eigen zeggen op de klimmen zonder problemen meekomen. Toch loopt die ronde volgens hem minder dan gehoopt. We hebben een pittige trainingsstage gehad, zocht Van der Poel in het AD naar een verklaring. En dat voelde ik misschien. Er wachtte hem nog een tijdrit en een zware bergrit in Zwitserland. Plan is om tijdens die tijdrit voluit te gaan om te testen hoe hij zich voelt. En dan Nederland-Zweden vanavond. De uit Rotterdam afkomstige Michiel Linkerhof woont al bijna 10 jaar in Houston en profiteert er optimaal van dat het Nederlandse elftal vandaag in zijn stad tegen Zweden speelt. Hij heeft namelijk een eigen Holland House opgezet. Dat deed hij op verzoek van een stichting die voor Nederlanders in Houston onder meer Koningsdag en Sinterklaas organiseert. Linkerhof vertelt aan Rijnmond, de omroep in Rotterdam, wat er in zijn Holland House te beleven is.
5: We hebben een Hollandse pre-party vrijdagavond. Met uiteraard de Hollandse bitterballen die daar vers gemaakt worden. Broodje kroket, saté met pindasaus en al dat soort
6: dingen. Heerlijk.
5: We hebben live muziek, Nederlandse muziek. Alles is helemaal versierd in oranje.
4: Linkerhof verwacht ook Amerikaanse gasten, want die zijn volgens hem namelijk helemaal mesjoggen van die Nederlandse film.
1: Ja, alhoewel dit niet heel erg wervend klonk, vond ik zelf.
4: Nee.
1: Maar goed, de zombies. Time of the season.

0: 6:58. Dus even denken, dat betekent dat we dus over 12 uur net beginnen. Waarschijnlijk aan de tweede helft van Nederland-Zweden. Ja, we kijken veel meer Nederlanders natuurlijk naar uit. Ook in Zweden doen dat. Die trouwens intussen ook bezig zijn met een heel ander feestje. Check Dutchie in Zweden op de socials. En dan kom je uit bij Ida, die al 7 jaar in Uppsala woont. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dan dat andere Zweedse feestje?
1: Dat andere Zweedse feestje is midzomer. Vandaar dat je mij hier ook treft in een anders best wel stil huis. Want nog niemand anders is hier echt opgestaan.
0: Iedereen ligt nog uit te kateren.
1: Iedereen ligt nog, precies. Ik heb de wekker gezet speciaal. Dus vandaar, ik ben er wel.
0: Dankjewel.
1: Het is hier gisteren midzomer geweest. Dus hier was eigenlijk het grootste Zweedse feest van het jaar gisteren.
0: Midzomer, dat is dus gewoon de langste dag.
1: Dat is de langste dag. En hier wordt het gevierd met heel veel tradities. Tradities rondom wat er wordt gegeten, er wordt gedanst, heel veel gezongen. Mm-hmm. Allemaal met bloemenkransen en witte of vrolijke jurken. Het is heel traditioneel, die dag.
0: Ja, en is men dan bij dat vieren nog bezig dat er vanavond ook gevoetbald wordt?
1: Ja, enigszins. Nou ja, natuurlijk ook omdat ik Nederlands ben. Dus dat maakte dat het er gisteren ook over ging. Buiten dat kan ik me voorstellen, er zijn veel Zweden die speciaal voor midzomer ergens naar een huisje op de countryside gaan bijvoorbeeld. Of ergens met vrienden een huisje huren. Mm-hmm. En ik heb wel hier en daar ook gehoord op kantoor dat er dan ook wel mensen zijn die hebben projectors gehuurd voor in die landhuizen. Zodat ze daar hier op zaterdag ook het voetbal kunnen kijken.
0: Maar is dat
1: dus
0: dan?
1: Speelt wel.
0: Is dat dan leuk als je met z'n allen bij elkaar bent en je ziet op die grote projector hoe Zweden van Nederland gaat verliezen?
1: Ja, ik vraag me af hoe dat voor mij gaat zijn. Ik ga het kijken met mijn schoonfamilie en die zijn dus allemaal Zweeds. Dus het is wel heel veel Zweden tegen 1 Nederlander.
0: Ja.
1: Maar zij weten niet, ik heb in mijn koffer een heleboel oranje ballonnen en Nederlandse vlaggetjes en zo. Maar dat weten ze nog niet.
0: Ja,
1: maar de kamer gaat er in ieder geval heel oranje uitzien.
0: Hoe worden de kansen ingeschat in de Zweedse media, de wedstrijd tegen Nederland?
1: Nou, ik denk voordat ze tegen Tunesië hadden gespeeld, dat ze echt wel dachten dat Nederland makkelijk ging winnen over Zweden. Totdat, wat was het afgelopen maandagnacht, Zweden-Tunesië, dat 5-1 werd.
0: Ja.
1: En toen ineens zag ik de lach op het gezicht van de Zweden kwam op. En ik denk dat ze nu wel het idee hebben dat ze toch wel een sterk team hebben tegenover Nederland.
0: Ja, en in elk geval veel mensen die gaan kijken, want ik denk dat dat naar meer
1: Zeker.
0: Smaakt.
1: Zeker, ja. En ze zijn nu ook al wel aan het kijken naar wie dan de volgende tegenstander gaat worden.
0: Ja, ja na Nederland bedoel je?
1: Na Nederland, ja. Want ze schatten al toch wel in dat het het kan nog wel een winst of een gelijkspel worden. En wat wordt het dan hierna? Ja?
0: Ja.
1: Nee, dus het leeft zeker.
0: Ja, oké. En dan heb je dus vanavond je schoonouders op bezoek. Je bent bij hun, maar
1: Andersom, ja.
0: Ja, precies. Ja. Dus die oranje ballonnen die je hebt meegenomen, haal je die al vanaf het begin meteen uit de kast? Of denk je van, ik wacht eerst eventjes totdat er een bepaalde stand is. Zeker weten dat ze inderdaad eruit kunnen.
1: Nee, je brengt me nu eigenlijk op idee. Want ik had in eerste instantie bedacht ze gewoon hoe dan ook uit de kast te brengen.
0: Ja.
1: Uit de kast te halen. Maar misschien moet ik daar inderdaad even mee wachten.
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb veel vertrouwen in Nederland hoor.
0: Ja, wat denk je?
1: Nou, ik denk of een gelijkspel gewoon omdat het voor mij een leuke avond is.
0: Ja, kom op. Nee.
1: Of winst.
0: Winst, ja precies. Kijk, zo wil ik hem horen.
1: Winst hopen natuurlijk stiekem op.
0: En zijn de Zweden een beetje goede verliezers?
1: Over het algemeen wel, denk ik. Jawel. Nu kan ik niet generaliseren voor alle Zweden, maar
0: nee,
1: ik vind ze best
0: Ik hoorde verliezers. Je denken over het algemeen wel, maar met mijn schoonouders weet ik het niet helemaal zeker.
1: Ze kunnen geen Nederlands, dus ik kan dat prima zeggen. Het zijn heel fanatieke voetbalsupporters,
0: okay.
1: Laat ik het zo zeggen.
0: Nou, ik hoop niet op een gelijkspel, maar ik snap dat je het zei.
1: Nee,
0: ik hoop in elk geval
1: op winst ook hoor,
0: op een,
1: uiteindelijk.
0: En vooral heel veel plezier. Heel veel plezier in het Zweeds?
1: Hassakul. Heb het zo leuk, is het eigenlijk.
0: Ida.
1: Hasseke.
0: Ida vanuit Zweden. Hasseke. Dankjewel.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 9:30. Sanne Frequin onderzoekt het eeuwig voortbestaan van erfgoed door 3D-digitalisering.
3: We kunnen terug naar de 19e eeuw en we kunnen zelfs over het Binnenhofcomplex lopen in de 17e eeuw.
2: Nicolaas Beetsaai, niet als Rick Honing zijn biografie over hem schrijft.
4: Een tijd waarin God, gezin en vaderland nog geen deuken hadden opgelopen.
2: Freek Vossenaar mag op audiëntie bij de Japanse keizer. Waarom is de relatie met ons land zo belangrijk? Daphne de Heer is de boekendame van dienst en EU-correspondent. correspondent Rick Rutten over het Europese geld. Max Nieuwsweekend straks om 8:30.
5: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op TravelEssence.nl.
5: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een ruime meerderheid van de Nederlandse gemeentes is van plan de spreidingswet gewoon uit te voeren. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst het nieuws, Lieselot Thomas.
9: Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwerkerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Twente, in de plaats Mander, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er dus een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. De politie heeft een signalement verspreid van een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement heeft de man een opvallende manier van lopen met grote passen. Verder noemt de politie een breed voorhoofd en een paar scheve tanden als herkenningspunten. Wie de man herkent of iets heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen en de politie wil ook graag camerabeelden hebben. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay. Eerder werd ook al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte zijn eerste overwinning op het WK. De Marokkanen wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen weinig verandering.
0: Je zou het niet denken met al dat nieuws over gewelddadige demonstraties tegen AZC's, maar verreweg de meeste gemeenten in Nederland, blijkt uit ons eigen onderzoek, zijn van plan die spreidingswet gewoon uit te voeren. Zo om mijn collega die het onderzoek uitvoerde.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: 8:05. Op verschillende plaatsen in het land hebben hevige onweersbuien gisteravond en vannacht voor overlast en schade gezorgd. Mensen in Flevoland kregen zelfs een NL-alert waarin werd opgeroepen binnen te blijven en alleen 112 te bellen in levensbedreigende situaties. Marlies Emmelot van de Veiligheidsregio Flevoland, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Op wat voor moment wordt dan besloten om zo'n NL-alert te versturen?
14: Nou, we zagen vanuit de meldkamer Midden-Nederland werken we voor de regio's Utrecht, Gooi, Vestrek en Flevoland. Mm-hmm. En we zagen dat die bui zo over Utrecht trok en daar best wel veel schade aan richtte. En die bui die trok richting Flevoland. En de meldkamer werd op dat moment ook echt overspoeld met telefoontjes. Dus toen is er besloten om voor Flevoland een NL-alert in te zetten.
0: Ja, maar hij trok over Utrecht, daar al overlast. Maar was dan de verwachting dat het in Flevoland nog erger zou worden?
14: Nou, in Utrecht... Het was ook voornamelijk omdat de meldkamer zoveel werd gebeld. Ja, ja. Op de meldkamer hebben we ook opgeschaald gezeten met extra centralisten en met mensen die specifiek dat ze geen spoed wel brandweernummer konden opnemen. En als je een NL-alert verstuurt, dan zie je toch ook wel dat mensen daar gehoor aan geven en ook echt dat nummer gaan bellen. En dat echt de levensbedreigende situaties bij de juiste mensen, bij de juiste centralisten terechtkomen.
0: Ja. En waren er levensbedreigende situaties?
14: In Flevoland en is er vooral stormschade geweest. Mm-hmm. Maar ja, je weet natuurlijk, je wil alle lijnen gewoon open houden voor het moment dat het wel zo is. Mm. En in Utrecht zijn er wel echt woningbranden geweest door blikseminslag.
0: Ja, dus vooral materiële schade.
14: Klopt, ja.
0: Heeft u daar een beeld van?
14: Nou, op dit moment, hoe groot de schade is, dat zal nog moeten blijken. Maar op de meldkamer hebben we tussen 10 en 2 uur 600 meldingen verwerkt. Puur over stormschade en schade door blikseminslag. Dus ik verwacht dat er wel een aanzienlijke schade is.
0: Ja. Een van de lessen lijkt dus te zijn dat het versturen van zo'n NL-alert dus echt wel helpt in het beheersbaar maken van telefoonstromen op de meldkamer.
14: Ja, we zetten zo'n middel niet snel in. Ook tijdens de jaarwisseling is het gebeurd. En dan zie je echt wel dat het effect heeft, inderdaad.
0: Ja, dat mensen daadwerkelijk ook binnen blijven. Of dat ze 112 niet meer bellen. Want het was natuurlijk tweeledig, hè, die oproep bij dat alert.
14: Ja, of ze daadwerkelijk binnengebleven zijn, dat weet ik niet. Maar het andere doel was inderdaad om 112 open te houden voor levensbedreigende situaties. En dat doel is zeker gelukt.
0: Ja. Marlies Emmelot van de Veiligheidsregio Flevoland, dank voor de toelichting. Verreweg de meeste gemeenten in Nederland zijn van plan de spreidingswet uit te voeren. Ze willen dus asielzoekers opvang bieden naar rato van wat er nodig blijkt. En dat blijkt allemaal uit een analyse van de NOS. Sjoerd Moesie is datajournalist bij de NOS. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Waaruit blijkt dat die gemeenten zich wel aan de spreidingswet willen blijven houden?
15: Nou, dat blijkt uit de coalitieakkoorden die in die gemeenten zijn gesloten. Daarvan hebben we ruim 200 bestudeerd.
0: Mm-hmm.
15: Kijk, in maart waren er verkiezingen voor de gemeenteraad. En na die verkiezingen moeten er coalities gevormd worden. Een soort regering van de gemeente natuurlijk. Hè, zoals landelijk ook gebeurt na de Tweede Kamerverkiezingen. Dat gebeurde in elk van die 340 gemeenten. Dus we daarvan hebben er nu 200 binnen. Dat is ongeveer 2/3. Als die onderhandelingen klaar zijn, dan komt er een coalitieakkoord met de plannen voor 4 jaar. Tussentijdse verkiezingen zijn er niet, dus die plannen gaan voor 4 jaar door. En ja, wat blijkt, je hoort heel veel over gemeenten die absoluut niks willen met asielopvang, waar het allemaal heel moeilijk is. Maar die zelfs naar de rechter willen gaan, maar in de verre weg de meeste gemeenten die gaan hem gewoon uitvoeren, de spreidingswet, omdat ja, het is de wet. Maar daarvoor hebben ze wel echt voorwaarden.
0: Ja, precies. Dat hebben jullie ook gezien, dat er dus voorwaarden worden gesteld. Ja. Waar moet ik aan denken?
15: Nou, bijvoorbeeld, wat je heel veel terugleest is dat ze een opvang willen die past bij het karakter van onze gemeente. Mm-hmm. Lees geen hele grote locaties met honderden mensen, maar vaak kleinschalig. Ze willen ook bijvoorbeeld dat inwoners het echt eens moeten zijn met die locaties, voordat er naar gekeken wordt, voordat er eentje geopend wordt. En wat je ook ziet is dat er toch wel soms een voorkeur is voor wie daar dan als asielzoeker mag komen. Dus vrouwen met kinderen, lees liever geen alleenstaande mannen.
0: Ja, en als je dan dat hele scala overziet, wordt het dan juist niet net zo moeilijk eigenlijk om dat allemaal voor elkaar te krijgen?
15: Ja, dat wordt ook heel moeilijk. Ja. Het is een beetje moeilijk in te schatten van, doe je dat omdat het moeilijk wordt, of is het gewoon in de praktijk? Het is gewoon in de praktijk ook heel moeilijk. Mm-hmm. Veel gemeenten die worstelen daar ook mee met het vinden van locaties, hè, met de inspraak en dergelijke. Dus het is ook gewoon wel een reëel probleem. Aan de andere kant heb je wel gemeenten die nog explicieter zeggen dat ze daar gewoon geen zin in hebben in de opvang. Bijvoorbeeld Obrandswaard. Mm-hmm. Obrandswaard schrijft, ja, wij doen echt al genoeg aan de opvang van bijzonder doelgroepen, omdat wij een TBS-kliniek hebben.
0: Ja.
15: Dus die opvang, die hoeft voor ons niet.
0: Zijn er nog meer gemeenten die zeggen van, we willen gewoon helemaal niks?
15: Ja, je hebt 11 gemeenten, hebben wij gevonden, die er toch wel echt opschrijven dat ze gewoon echt niks willen. Gewoon heel hard. Een bekendste voorbeeld, Maassluis.
0: Ja.
15: Maassluis die zegt gewoon van, de opvang van asielzoekers, die past helemaal niet bij onze plaats. Die asielboot die er nu ligt, die moet weg. Er komt ook niks voor in de plaats, zegt het college daar. En ja, Obrandswaard, ik noemde hem al, die kondigt aan dat op het moment dat er gedwongen wordt, dat ze dan naar de rechter zullen gaan.
0: Ja, en dan kunnen ze daar gelijk krijgen of niet. En ja, uiteindelijk kan er een besluit komen. En als een gemeente die zegt, nou, blijf verzetten, kan er dan ook ingegrepen worden? Kunnen ze dan, ik weet niet, een boete krijgen of zo?
15: Ja, dan heb je wel een probleem. Want uiteindelijk kun je wel gedwongen worden in de zin van dat de minister gewoon een locatie gaat openen, ja, in jouw gemeente. En minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie, die denkt daar nu ook over na. Hij heeft van de week aangekondigd dat na de zomer de handhaving echt gaat beginnen. Dan gaat hij dus kijken naar gemeenten, afspraken maken, deadlines stellen. Dat wordt dus na de zomer verwacht. Mm-hmm. Er zijn al gemeenten die daarop anticiperen. Bijvoorbeeld Noordoost-Friesland. Die zegt van, jongens, laten we nou een opvang regelen voordat de minister bij ons langskomt. Mm-hmm. Om maatregelen te treffen. Maar goed, al met al is die handhaving toch echt wel een heel traject, hoor. Dat heeft 6 stappen. Dat duurt best wel lang. Dat kan nog wel wat maanden duren.
0: Ja.
15: Maar aan het eind van het liedje heb je wel een probleem.
0: Ja. Een beeld wat dus uit jouw onderzoek naar voren komt. Natuurlijk, er worden voorwaarden gesteld. De meeste gemeenten willen eigenlijk best wel onderzoeken wat er mogelijk is binnen de marge van, nou ja, hun eigen gemeente.
15: Ja.
0: Maar dat beeld van dat iedereen op de barricade staat, dat klopt in elk geval niet.
15: Nee, niet in die mate zoals wij dat nu horen. En ja, het is ook een beetje een spagaat. De wet is gewoon de wet.
0: Ja.
15: Die moet je gewoon uitvoeren, maar de manier waarop, ja, daar gaan dus de komende 4 jaar gemeenten naar kijken. Maar ja, ze gaan er wel naar kijken.
0: Sjoerd Moersie, dankjewel. Gesprekken tussen de VS en Iran die gisteren in Zwitserland niet doorgingen, ja, die gaan dan vandaag toch misschien dan weer wel door.
9: Ja, want de speciale gezant van de Amerikaanse president Trump, Steve Witkoff, is inmiddels op weg naar Zwitserland. De Amerikaanse nieuwswebsite Axios meldt dat op basis van een Amerikaanse functionaris. En diezelfde nieuwssite meldt ook dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, vandaag richting Zwitserland gaat. Er zou worden gesproken over een mogelijke nucleaire deal. De VS en Iran ondertekenden woensdag een memorandum van overeenstemming dat binnen 60 dagen moet leiden tot een definitief vredesakkoord. De stikstofzones van het kabinet raken zeker 3400 boerenbedrijven, schrijft het Financieel Dagblad op de voorpagina. Boeren binnen de stikstofzones hoeven niet per se te stoppen, maar moeten wel hun stikstofuitstoot verminderen als alle kwetsbare natuurgebieden te maken krijgen met een bufferzone van 1000 meter... zou dat bijna 13% van de landbouwgrond raken. Volgens boerenlobbyorganisatie LTO worden hiermee niet alleen de boeren getroffen, maar hele plattelandsgemeenschappen. De sociale infrastructuur dreigt uit elkaar te vallen, aldus LTO in het FD. Inbrekers laten steeds vaker elektronica liggen, maar gaan op zoek naar sieraden, horloges en contant geld. Blijkt uit cijfers van Interpolis over de afgelopen 6 maanden. De Telegraaf schrijft erover. Met de hoge goudprijs levert dat namelijk direct iets op. Terwijl een tweedehands laptop tegenwoordig al snel voor een paar tientjes te koop is. Volgens de inbraakexperts kiezen inbrekers hun slachtoffers dan ook selectief uit door te kijken wie er met dure sieraden rondloopt. Landelijk slaagden vorig jaar bijna 4 op de 5 inbraakpogingen. In provincies als Groningen en Friesland lag dat percentage zelfs nog hoger. En een mooi tripje voor ijskoopman Frank uit Hengelo, want hij gaat met zijn ijswagentje naar Schiermonnikoog om daar ijs te verkopen. Het is een grote wens, want Schiermonnikoog is zijn favoriete eiland. Alleen, die trip is best wel een onderneming, vertelt hij aan RTV Oost.
16: Ik ga met mijn mooie 55 jaar oude en elektrische ijskar van Hengelo naar Schiermonnikoog. En die kar die gaat 13 kilometer per uur als we geluk hebben.
17: Dat is niet snel.
16: Nee, en daarom doe ik het ook in 8 dagen.
18: Hebben ze geen ijsjes op Schier?
9: Nee, maar het is gewoon zijn lievelingseiland, dus hij wil daar graag naartoe. Hij slaapt ook onderweg dan met zijn tentje bij mensen. Hij verdient er ook niet aan, met aan die ijsverkoop, want zijn inkomsten maakt hij over naar een goed doel.
18: Oké.

0: Gold Kimono, Lost in My Side.
1: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, in Zweden hebben ze er opeens vertrouwen in. Die hebben namelijk een wedstrijd gewonnen met 5-1. En hebben ze er vertrouwen in dat ze dus vanavond gaan winnen van Oranje. Nou, bijna de hele selectie van Nederland deed gisteren mee aan de laatste training. Een bijna helemaal fit Oranje dus. Al kwam trainer Ronald Koeman wel met een kleine voorwaarschuwing.
2: Hoofden tegen elkaar, of was het zijn hoofd tegen een ander lichaamsdeel van Frenkie?
3: Tegen een ander lichaamsdeel van Frenkie. En daar heeft Frenkie ook last van.
0: Ragnar Niemeijer, waar luisteren we naar? Wat zegt hij eigenlijk?
4: Nou ja, dat er een botsing is geweest op de training tussen Frenkie de Jong en Timber. Mm-hmm. En dat het toch maar de vraag is, dat het afwachten is wat de reactie is bij Frenkie de Jong. Of die wel kan spelen. Nou ja, die is voor de trainers ontzettend belangrijk. Hè. Voor Barcelona geldt dat bij zijn club, maar ook bij het Nederlands elftal. Hij is ook wel de man van heel veel balletjes breed. Hè. Er was van de week al een aardige discussie bij de televisiecollega's. Tussen Erik ten Hag, die natuurlijk met een hele goede Frenkie werkte bij Ajax, en Jan Mulder, die zei van ja, dit kan ik ook bij wijze van spreken. Nou, toen hebben we even gekeken naar de cijfers. 69 ballen in die eerste wedstrijd op het WK voor Frenkie de Jong. En 8,2% ging vooruit. Mm-hmm. Dan heb je het over een bal of 8-9 naar voren en de rest ging breed. Ja, in die vorm. Het is te hopen dat we de Frenkie te zien krijgen in topvorm. Maar ja, of dat gaat gebeuren, dat is dus nog wel even afwachten. We krijgen een soort voorwaarschuwing. Hè? Dat woord hoorde ik jou al gebruiken.
0: Mm-hmm. Ja. En wat we daarmee moeten, ja, dat weten we pas om, niet 7 uur vanavond, 7 uur plus 1,5 uur vanavond, dan kennen we die uitslagen die we al kennen dan eventjes. VS tegen Australië, je hebt er verslag van gedaan. Er werd een veldslag verwacht, was dat het ook?
4: Ja, soort van mini-oorlogje eigenlijk. En het was heel spannend allemaal aan de voorkant, omdat toch een aantal Amerikaanse tv-commentatoren, analisten, oud-internationals ook wel, Alexi Lalas, die mensen misschien nog wel kennen van dat WK 94, lange man, rood haar, baard toen, speelde tegen Romario, maar ook Landon Donovan, best wel een grote naam. En ook een aantal anderen, die waren toch ervan overtuigd dat Australië niet zoveel voorstelde. Nou is denken één, maar zeggen natuurlijk twee. Ja. En die berichten kwamen ook wel binnen in Australië. Nou, daar werd gezegd, als we ooit 1 wedstrijd willen winnen op een WK, dan is het deze. Want de voetbalgemeenschap in Australië was collectief woedend eigenlijk op dat laatdunkende uit Amerika. Maar ja, als je dan de wedstrijd kreeg, had Amerika keek, dan had Amerika gewoon veel meer kwaliteit. Toch wel niet zo swingend als in de openingswedstrijd tegen Paraguay. Was ook een belangrijke speler niet bij. Dat scheelde ook wel een klein beetje. Maar ja, de Amerikanen waren toch duidelijk te sterk voor Australië. Dat van alles wilden, maar dat kwam er echt niet uit.
0: Nee. Nou ja, goed. Dan had je ook nog andere wedstrijden om te kijken. Vannacht Schotland, Marokko, Brazilië, Haiti. Mooie wedstrijden.
4: Ja, Marokko is natuurlijk wel echt een ding. Kijk, dat Brazilië wint van Haiti, dat is logisch. Maar de Marokkanen, ja, dat is wel wat. Hè. En weer is Saibari erbij met een heel goed doelpunt. De recordtransfer vorige week, een paar dagen geleden, van PSV naar Bayern München. Ja, 55 miljoen, en dat is natuurlijk gewoon een topdeal. Dat wordt een speler, ja, die echt, zeg maar, zich lijkt te gaan melden bij de beste van Europa, hè, de beste van de Eredivisie. Dat is nog tot daaraan toe, maar als je het op een WK zo een paar keer achter elkaar doet en Marokko door en er komt nog een heleboel, dan is dat wel echt iets om van te genieten, absoluut.
0: Ja, en mensen die luisteren, die denken waarschijnlijk, ik wil meneer horen over Turkije Paraguay. Gaat zo meteen gebeuren. Een reportage vanuit Nederland, mensen die hebben gekeken. Maar ja, er werd nog iets anders gedaan dan voetballen.
2: Het is Telmeron die de hand voor de mond houdt. Even meeluisteren.
5: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
2: Zo, een rode kaart.
0: Ja, nou ja, het was aangekondigd. Als je achter je mond praat, kun je een rode kaart krijgen. Maar er werd dus getrokken, daadwerkelijk.
4: Ja, en als we nog niet wakker waren, dan zijn we het nu wel.
0: Ja, zeker.
4: Deze scheidsrechter, die gaf even wat volume weg. Ja, dit was een van de nieuwe dingen. En wat zit daarachter? Dat is eigenlijk een beetje bedoeld, of helemaal bedoeld, om te voorkomen dat daar bijvoorbeeld racistische dingen worden gezegd. Hè? Dingen die ver over de schreef gaan. Ja, en dat was hier het geval. Je zag de verbazing bij die spelers. Speelt tegenwoordig in Amerika, zat ook in Engeland eerst. Maar ja, die heeft dus de regels van tevoren niet goed in zijn hoofd opgeslagen.
0: Of gedacht dat het wel mee zou vallen. In elk geval, die rode kaart die kreeg hij in een wedstrijd die, dank trouwens, Ragnar, voor je commentaar, je uitleg en je duiding. Maar die wedstrijd die werd gekeken hier ook in Nederland. Moest je wel vroeg opstaan, 5 uur. Is natuurlijk een ongelukkig tijdstip, tenzij je toch naar de moskee moet om daar te bidden. En wat zag je? In heel veel Turkse moskeeën werd dus na dat ochtendgebed ook meteen naar die wedstrijd gekeken. Zagen ze natuurlijk wel dat Turkije verloor in San Francisco. En dat dat dus betekent dat Turkije niet meer meedoet aan dat WK. Ja, het werd bekeken en er werd verslag gedaan door Matthijs van der Wiel.
6: San Francisco daar. De Akif Ersoy Moskee, grote moskee in Harderwijk. Een beamer en een groot scherm in de zaal naast de gebedszaal. Zo'n 50 man zijn er. Er is een ontbijt.
7: We waren wakker, we waren met vrienden buiten. Dus we dachten, we gaan even bidden en dan gaan we even een hapje eten. En lekker wedstrijd kijken. Ja. Nog niet geslapen?
6: Helemaal nog niet?
7: Helemaal nog niet.
6: En mag je dan ook bidden voor een goede uitslag?
7: Ja, mag. Mag. Dat mag altijd.
6: Het gebed mag over voetbal gaan?
7: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Je bidt en dan doe je je doa's. En daar mag je ook vertellen dat je hoopt op een goede wedstrijd om te winnen.
6: Ik vroeg me af, een moskee om voetbal te kijken. Wat heeft het WK nou met geloof te maken?
8: Het zit gewoon in onze bloed. Maar ja, het heeft voor alle Turken. Weet je, moslim is onze geloof, maar ja, Turkije en Turk, dat zit gewoon in onze bloed.
6: De organisator, dat is Cem Karaduvut. Turkije heeft niet de meest gunstige tijden, hè, voor het voetbal kijken.
9: De eerste wedstrijd was om 's ochtends 6 uur. En nu 5 in de volgende wedstrijd 4 uur. Maar de opkomst, altijd rond de 50 personen minimaal. Dus samen met de ochtendgebed om 4:30.
6: Want het ochtendgebed, dat wordt bepaald door de zonsopgang. Dus je bent toch al wakker.
9: We zijn toch al wakker en dan en de wedstrijd erachteraan. En we kijken ook natuurlijk Oranje, Nederland.
6: Ook hier?
9: Ja, zeker. Gewoon, dat is wel een mooie tijd, s'avonds. Dus die wordt ook hier gekeken.
6: Het is spannend. Turkije verloor de eerste wedstrijd. Dat moet nu echt wel gaan gebeuren.
10: Super spannend. Mijn hartslag is denk ik 106 nu. Ik zie het nu. Van alles gaat door ons heen. Woede, teleurstelling, blijdschap. Trots. Het is de hele tijd veranderd het.
6: Maar Paraguay komt na 2 minuten al op voorsprong. Krijgt een rode kaart. En met 11-10 krijgt Turkije de ene na de andere kans. Maar hij gaat er maar niet in.
10: Wat een kans. Wat is dit, man? Oh mijn god.
6: Gaat het nog, meneer?
10: Nee. Daar gaan we. Oh mijn god. Het wordt hem gewoon niet. Hij wil er niet in. Dat is hem. Ja, echt waar. Er is een onzichtbare muur voor. Hij gaat er gewoon niet in.
5: Arda Güler. Ja, Tortasinade.
10: Ja.
6: Het is nagelbijten hier. En een enorme teleurstelling bij het eindsignaal.
10: Teleurstelling, echt waar. 0 WK, geen goal. 30 schoten, 80% balbezit. Meer dan 10 hoekschoppen, geen goal. Dit is schandalig.
6: Hoe kan dat?
10: Echt waar. We hebben geen spits. We spelen met kinderen. Die gasten zijn 18, 19, 20 jaar. Ja, ze kunnen de druk niet van de WK handelen, denk ik. Ik weet niet wat het is.
6: Het is nu echt voorbij, hè?
10: Volgende week, vrijdag is volgens mij. Ik ga lekker slapen. Ik ga niet om 4 uur een wedstrijd kijken. Wat formaliteit is, ga ik niet doen.
8: Blijven Turken, hè?
6: Dat wil zeggen?
8: Dat het doel ingaat bijna nooit.
6: En nu?
7: We gaan overstappen naar Nederland. Ik hoop dat Nederland wel ver komt. En anders gaan we even kijken naar Marokko. Die doen het ook goed. Maar we gaan voor Nederland dit keer. Nu gaan we voor Nederland. Jongens, we gaan allemaal voor Nederland.
0: Hey! Ja, heeft het toch nog een voordeel. Toch wel sneu voor Turkije. Reportage was dat van verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: 3 voor het weekend.
0: Het partijcongres van de Partij voor de Dieren vandaag in de Brabanthallen. Het is het eerste congres voor de kersverse fractievoorzitter en partijleider Christine Teunissen. In Colombia, morgen de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De sfeer is gespannen, er is een enorme polarisatie in Colombia. Correspondent Nina Jurna over de kandidaten en hun beloftes.
11: Wordt het de linkse kandidaat, Ivan Cepeda, of de radicaal-rechtse Abelardo de la Estrella, ook wel El Tigre, de tijger genoemd? Een belangrijk thema voor de Colombianen is het vele geweld in het land. Links wil vrede sluiten met de gewapende groepen en het land zo veiliger maken. De radicaal-rechtse kandidaat wil juist een keiharde aanpak en belooft megagevangenissen in de jungle te bouwen.
0: Morgen wordt het Nationaal Molukse Monument ingehuldigd. Herdenkingsmonument uit respect voor de eerste generatie Molukkers die naar Nederland zijn overgebracht. Verwachting is dat premier Rob Jetten excuses zal maken. Wist u al dat er vanavond om 7 uur gevoetbald werd trouwens? Zometeen het Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Ik wens u een heel fijn weekend.
12: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
17: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
18: Opnieuw zijn vanochtend in Zuid-Libanon zeker 5 doden gevallen door Israëlische luchtaanvallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag ging een bestand tussen Israël en Hezbollah in, maar de aanvallen gingen ook daarna door. Nieuwszender Al Jazeera meldde zeker 12 Israëlische aanvallen en beschietingen in Zuid-Libanon. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. En de Poolse president trekt een hoge onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky in. Aanleiding is Zelensky's besluit om een legeronderdeel in Oekraïne te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat was ook een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van circa 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. Het weer, ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Ster.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: NPO Radio 1. Max.
26: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
27: Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is 3,5 minuut over 8:30. Wat gaan we doen? Om 9:00 gaan we het hebben over geld, ja. Klinkt soms wat saai, maar dat is het niet hoor. De Europese begroting, want Jette is het er namelijk helemaal niet mee eens. Daarna komt Freek Vossenaar en die heeft iets bijzonders gedaan gisteren. Die heeft namelijk gesproken met de Japanse keizer. Hij mocht op audiëntie. Wat hebben ze in die 3 minuten besproken die hij had? Maar ik begreep dat er toch wel iets meer geworden is. Nou, we gaan het zo meteen horen. En dan een wondermiddel tegen veroudering. Blijkt toch weer niet te werken. Je zal het altijd zien. En stage diven, dat mag ook al niet meer. De do's en de don'ts. En dan hoe Nederland zo succesvol is geworden tussen het jaar 1000 en 1600. Dat was toch een moeras. Daniel Parelberg heeft er een heel verrassend boek over geschreven. Hoe kunnen we ons erfgoed bewaren in 3D? En dan de boekenrubriek en we eindigen. En dat is een soort voorkeur voor mij. Een soort gekke guilty pleasure. Dikke 19e eeuwse biografieën met de eeuw van Nicolaas Beetsch. Zometeen het bestand tussen Israël en Hezbollah. Maar eerst gaan we het over een systeem wat nogal bekritiseerd is.
28: Ja, het uitlezen van de telefoon van migranten om het vluchtverhaal te checken. Het mag niet van de inspectie van Justitie en Veiligheid. De Raad van State heeft zich er ook al een keer over uitgesproken. Er zijn miljoenen in geïnvesteerd in systemen die heel snel die telefoons kunnen analyseren om te kijken of iemand wel is wie die zegt dat hij is en wel daar vandaan komt waar die zegt vandaan te komen. 12 juni moeten er nieuwe migratieregels komen vanuit Europa en ook de discussie over het uitlezen van de telefoon staat daar maar weer bovenop de agenda. Koen Leurs, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen, expert op het gebied van migratie.
29: Goedemorgen.
28: Hoe gaat het eigenlijk? Iemand die meldt zich van oké, kom asiel aanvragen, dan lever je even de telefoon in.
29: Ja.
28: En wat gebeurt er dan?
29: Ja, de procedure zoals die eruit ziet is dat inderdaad mensen gevraagd worden om hun telefoon te overhandigen aan een bank.
27: Gevraagd of moeten ze dat?
29: Gevraagd, maar ja, in een situatie waarin je afhankelijk bent van de staat om jouw aanvraag te laten controleren. Ja, daar voelen mensen zich eigenlijk gedwongen om dat te doen. En we hebben ook gehoord of gezien in ons onderzoek dat niemand dat geweigerd heeft. Bijvoorbeeld in de tijd vanaf 2016. En hoe het nu gaat, is dat er handmatig gescrollt wordt door een telefoon. Dus er wordt gekeken naar foto's, naar video's, naar bijvoorbeeld WhatsApp-gesprekken. En op basis daarvan wordt een afweging gemaakt. Zijn hier mogelijk strafbare feiten op te vinden? Is iemand een bedreiging voor de nationale veiligheid? En dan wordt er opgeschaald.
28: Is dat wel eens gevonden? Dat er werd gescrollt op een telefoon en dat iemand dan al zijn misdaden gewoon op die telefoon had laten staan?
29: Ja, het onderzoek is gebleken dat er een handvol aanwijzingen zijn gevonden in eerdere instanties. In dit proces, dus vanaf 2016 dat gedocumenteerd is. Maar er is nooit iemand veroordeeld op basis van wat er is aangetroffen op een telefoon.
28: Dus het levert in praktijk helemaal niet zo heel veel op?
29: Heel weinig, zou ik zeggen.
27: En het is ook dus geen bewijs. Iedereen kan wel van alles op zijn telefoon zetten.
29: Ja, het gaat eigenlijk uit van die aanname dat een telefoon een soort 1-op-1 weerspiegeling zou zijn van iemands identiteit en levensverhaal. En ik denk dat dat heel erg bevraagd moet worden. Want in hoeverre, vooral in de context van asiel, waar we weten dat veel mensen met bijvoorbeeld tweedehands telefoons in Nederland aankomen. Heel vaak worden telefoons afgepakt of bijvoorbeeld door mensensmokkelaars. En dus heel veel mensen kopen bijvoorbeeld bij aankomst in Griekenland of in Italië een tweedehands telefoon.
27: En daar staat nog van alles op.
29: En daar kan van alles op staan, ja.
28: Dus dat is anders dan als je in mijn telefoon kijkt. Ik vind het best wel intiem als iemand er helemaal doorheen zou gaan. Maar zo moet je het niet zien. Van iemand heeft daar zijn fotoarchief en zijn social media en zijn WhatsApp-geschiedenis en zijn zoekgeschiedenis. En dat werkt totaal anders.
29: Tot op zekere hoogte denk ik wel. Maar het is bijvoorbeeld ook vergelijkbaar, nu we in het nieuws horen, hoe supporters van het Nederlands elftal naar Amerika zich voorbereiden. Hè? Bijvoorbeeld mogelijk onwelvallige memes over Trump misschien verwijderen voordat ze bij de grens...
27: Onwelgevallige bedoel je?
29: Ja, precies. Ja. Dat mensen die verwijderen, hè, voordat ze bij de grenspolitie aankomen of bij de controle op de Amerikaanse vliegvelden. Vergelijkbaar gaan er natuurlijk ook rumoren rond op Ter Apel. Dus mensen bereiden zich ook voor op dat proces. Door mogelijk bijvoorbeeld foto's, memes over Trump misschien verwijderen voordat ze bij de grens...
27: Onwelgevallige bedoel je?
29: Ja, precies. Ja. Dat mensen die verwijderen, hè, voordat ze bij de grenspolitie aankomen of bij de controle op de Amerikaanse vliegvelden. Vergelijkbaar gaan er natuurlijk ook rumoren rond op Ter Apel. Dus mensen bereiden zich ook voor op dat proces. Door mogelijk bijvoorbeeld foto's te gaan verwijderen waarvan ze denken,

0: gaan eigenlijk af op geruchten die
1: ja,
0: er
1: ik vind het toch eigenlijk best wel gek. Dat je er gewoon, ja, je zegt er wordt gevraagd, mensen voelen zich gedwongen, maar je kan dat toch eigenlijk niet afdwingen dat iemand zijn telefoon inlevert?
0: Nee, asieladvocaten, als ze mensen spreken voorafgaand aan de procedure, raden ook allemaal af. Laat die telefoon gewoon, neem die niet mee naar het eerste gehoor, naar dat gesprek.
1: Ja.
0: Maar wat we in de praktijk zien, is dat mensen die in totale situatie van afhankelijkheid van de staat zijn, toch denken, oké, ik speel mee met
2: het ik werk maar mee. Maar nu de situatie dat de inspectie zegt, dit kan niet. Dit is gewoon overschrijdend voor de privacy. Ja. Dit is tegen allerlei andere regels, doen we niet. Eerder een soortgelijke uitspraak begreep ik ook al van de Raad van State.
0: Ja.
2: En toch hebben we het hier weer over. Toch staat het weer bovenaan die agenda.
1: Sinds 12 juni, hè?
0: Dus met de invoering van het migratiepact. Ja. Maar ook met zorgen die in de politiek spelen over dat er mogelijk mensen met banden met Hamas het land in zouden kunnen komen. En daarop wordt nu gesuggereerd van oké, misschien bieden die telefoons een oplossing om te kunnen onderscheiden, zijn er mensen met een bepaalde achtergrond die we op basis hiervan kunnen detecteren.
2: Ja. Maar moet je niet gewoon zeggen als die instanties zeggen, zoals de inspectie, dit kan niet. Oké, jammer, dit kan niet. Waarom kan het dan toch weer terug op die agenda komen en waarom houden ze daar dan toch zo aan vast?
0: Ja, al jarenlang wordt er gezegd, we gaan nieuwe wetgeving hiervoor creëren om een wettelijke basis hiervoor te regelen. Maar dat is al meer dan 5 jaar niet gelukt. Ja. Maar toch appelleert het aan dit gevoel van oké, dit biedt een technologische controle. Ja.
1: In andere Europese landen, heb ik begrepen, wordt soms gekozen voor een gesprek waarin mensen dan zelf foto's, documenten of contacten kunnen laten zien. Is dat een betere aanpak, vind jij?
0: Ja, wij zijn daar wel voorstander van. In de zin van dat mensen ook de gelegenheid biedt om zelf te laten zien als ze mogelijk bewijzen van hun identiteit. Of bijvoorbeeld dat ze vervolgd zijn in eigen land. Dat ze dat zelf kunnen aandragen. En dat geeft ook een heel ander proces dan dat mensen in een situatie komen waarin ze gedwongen worden. Maar ook dat ze afhankelijk zijn van een paar minuten scrollen door een beambte die dan maar toevallig op een identiteitsbewijs moet stuiten of iets anders. Geeft dat een veel meer, eigenlijk een egalitaire basis voor een gesprek.
2: Wat dit eigenlijk blootlegt is dat het best moeilijk is voor een ambtenaar in praktijk om een verhaal te controleren. Dat je best weinig middelen hebt.
0: Ja.
2: De autoriteiten waar iemand vandaan komt werken, die het mee, vaak.
0: Ja.
2: Of zijn niet helemaal objectief. Je kan iemands naam googlen, maar het zijn vaak ook nog namen die zich niet heel makkelijk laten googlen. En waarschijnlijk vind je niks. Dus eigenlijk ben je een beetje op de tast aan het controleren.
0: Ja, tot op heden, of tot voor kort, was de basis echt op basis van een gesprek. Dus een relaas wat een asielzoeker gaf over.
2: En dat moet dan consistent zijn?
0: Dat moet consistent zijn. En dat werd bijvoorbeeld dan vergeleken. Dan een beambte scrolde mee bijvoorbeeld op Google Maps en liet iemand vertellen. Oké, vertel eens, hoe ziet jouw buurt daaruit?
1: Oh,
0: dus hoe ziet je alledaagse praktijk daaruit? En dan keek iemand mee. Klopt dat een beetje met wat wij zien hier in Google Maps? En door de tijd heen is dit steeds meer gestreefd naar digitaal bewijs in plaats van het verhaal wat iemand vertelt.
1: Maar zitten ze dan op Google Maps te kijken of het klopt?
0: Ja, en tijdens een gehoor.
1: Wat doen ze nog meer dan tijdens zo'n gehoor? Verhoor bedoel ik.
0: Wat we ook weten is dat de autoriteiten steeds meer gericht zijn op OSINT, dus Open Source Intelligence. Dus dat ze van tevoren ook social media profielen proberen te gaan bekijken die publiek zijn. Om op basis daarvan een inschatting te maken, is dit degene die we voor ons hebben, klopt dat met wat diegene zegt?
1: Ja, maar eigenlijk op grond van deze praktijken, die dus eigenlijk niet mogen, is er nog nooit iemand veroordeeld, of wel?
0: Nee, daar is geen geval van bekend.
1: Ja, wat zegt dat over de opbrengst van dit systeem?
0: Nou, heel weinig. Er is geen bewijs voor, er is geen bewijs voor dat dit iets heeft opgeleverd. Het is ineffectief, het is inefficiënt en het is onrechtmatig. Dus ja, toch dat gevoel van dat dit.
1: En hoeveel heeft dat gekost, dat systeem?
0: Wat
1: is erin geïnvesteerd?
0: Vanaf 2025, toen DISA, de nieuwe autoriteit, is opgestart, heeft het tientallen miljoenen gekost. Ook in het trainen van personeel. En die dienst is nu weer afgetuigd en wordt overgeheveld naar IND. Dus het is in ieder geval de hoop dat de mensen die daarvoor zijn aangenomen, meegenomen gaan worden naar de IND. Maar dit technologische systeem.
1: Dat is eigenlijk vreselijk, hè? Als je het zo ziet. Zoveel geïnvesteerd en zo weinig opbrengst.
0: Ja.
2: Hoe zou

0: Zou u het doen als u het nu eens lekker helemaal voor het zeggen kreeg? Ze zouden zeggen, oké, meneer Leurs, u bent hoofddocent, dus u weet het vast wel. Hoe gaan we het doen?
1: Dan zou ik inderdaad teruggrijpen op dat voorstel wat we ook in ons onderzoek doen. Om mensen te vragen, heb je identiteitsbewijzen op je telefoon? Kun je die laten zien? Heb je bewijs van dat je vervolgd bent? Kun je dat aan ons laten zien? Zodat het op basis van uitwisseling gaat. In plaats van dat mensen op basis van geruchten allerlei zaken gaan verwijderen van hun telefoon. Of zelfs hun telefoon in de bosjes weggooien in Ter Apel. Alleen maar uit angst van oké, mogelijk gaat dit iets doen in mijn procedure.
0: Dit klinkt eigenlijk heel logisch. Iemand komt met een verhaal en je vraagt, kun je iets geven ter ondersteuning van dat verhaal? Iets dat erop wijst dat dat verhaal klopt.
1: Ja, en dit werkt ook. We zien in andere Europese landen, bijvoorbeeld in Oostenrijk, dat mensen dit kunnen doen. In de rechtbank, als ze bijvoorbeeld in protest gaan tegen een uitspraak, dan kunnen mensen zelf die bewijzen aandragen vanaf hun eigen telefoons of laptops of tablets. Dus dat, er is precedent voor en we zien dat werkt.
2: Ja, zijn wij dan het enige land die dit zo heeft aangepakt?
1: Nou, er zijn een aantal andere landen die dit ook doen. Dus dit geautomatiseerd proberen uit, dus handmatig en geautomatiseerd. En Nederland is een technologisch voorloper wat betreft digitalisering en asiel. Dus Nederland probeert ook dit verhaal te verkopen aan andere landen. Van kijk, dit is een wondermiddel. Alleen.
2: Nou, dat kunnen ze dus nu niet meer.
1: Nee, dus er worden terecht vraagtekens bij gesteld.
2: Nou ja, vraagtekens. Ik begreep dat het gewoon niet mag. Dat is nog iets anders dan een vraagteken.
1: Precies, het mag effectief niet. Maar al vanaf 2021, toen de Raad van State die uitspraak deed... van dit mag niet, is er toch mee doorgegaan. Nu wordt gezegd, oké, dat geautomatiseerde... dus het maken van een hele kopie van een telefoon... en op basis van de AI uitlezen, dat gebeurt niet meer. Maar het handmatig scrollen in telefoons gebeurt nu nog.
0: Dank, het is duidelijk. Koen Leurs, hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in digitale migratiestudies.
2: Hoe noodzakelijk ook de sluiting van een akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah gistermiddag was opmerkelijk. Zeker na de hevige beschietingen en bombardementen in Zuid-Libanon. Een akkoord tussen die twee is een belangrijk onderdeel van de deal tussen Iran en de Verenigde Staten. Libanon is daarbij vooral een onmachtige speelbal, lijkt het, tussen militair-politieke machtsstructuren in de regio. We gaan erover praten met Lucia Hokayem, Midden-Oosten-specialist van het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. Hartelijk welkom. Goedemorgen.
3: Dank u wel, goedemorgen.
2: Ja, wat houdt dat staakt het vuren dat gisteren werd afgekondigd in?
3: Ja, wat houdt dat in? Het is natuurlijk het neerleggen van de wapens allereerst. Maar goed, we hebben gisteravond ook alweer de berichten gezien dat Israël toch weer doorgaat met de aanvallen op het zuiden van Libanon. Het staakt het vuren was in principe een cruciaal component voor de totstandkoming van de deal tussen Iran en de Verenigde Staten. Maar ja, we zien dat Israël die deal eigenlijk niet ziet zitten en daardoor toch alles uit de kast trekt om dit deal te saboteren. En dat is een beetje wat er nu aan de hand is ook. Ja.
0: Iran lijkt zich heel erg vast te houden aan Libanon. Dat wordt een steeds crucialere rol. Israël keert zich de hele tijd tegen Libanon. Dus het lijkt alsof het land, als je gewoon een gewone Libanees bent, een soort speelbal van grotere krachten is.
3: Ja,
0: Wat betekent dit alles voor een gewone doorsnee Libanese burger?
3: Ja, dat betekent eigenlijk al sinds de burgeroorlog van 1975... dat de sectarische aard van Libanon toch echt zorgt dat het normale leven in Libanon heel vaak wordt verstoord door grotere regionale machten die daar toch hun lange tentakels door proxies zoals Hezbollah, maar ook de Soenitische kant van Libanon wordt door Saudi-Arabië veel gesteund. De Fransen hebben inmenging, dus ze worden toch als een speelbal heen en weer geknikkerd. En dat gaat uiteindelijk ten koste van de toch hele mooie bevolking daar.
0: Maar jij zegt de sectarische aard, je bedoelt al die groeperingen die ervoor zorgen dat ze allianties nodig hebben buiten het land zelf.
3: Ja, exact. Nou ja, van oorsprong is het land extreem sectarisch. Dus er bestaan heel veel religieuze groeperingen. Dat is ook in het jaar 43, toen de onafhankelijkheid van Libanon op papier werd gezet, is dat in de grondwet, de Taif Agreement, is dat opgenomen. Waarin eigenlijk alle verschillende religieuze groeperingen, zoals de Maronitische christenen, de Soenieten, de Shiiten, dat zijn dan de drie grootste, die zijn opgenomen in het bestand. En zullen ook altijd alle drie in het parlement gerepresenteerd worden. Dus dat zit inherent, is dat verbonden aan de Libanese staat.
0: Je zou het inmiddels een ontwerpfout kunnen noemen.
3: Ja, zo, ja. Als we heel cynisch denken, dan is dat zo. Het was een mooie manier om de smeltkroes te representeren. Maar ja, helaas.
0: Om iedereen te vertegenwoordigen.
3: Exact, ja. Dat idee is in het begin wel heel mooi. Maar het lijkt er toch op dat je heel chantabel bent natuurlijk. Op het moment dat je... echt die posities van president is altijd christelijk, vicepresident is altijd soenitisch en de parlementspreker is altijd shiitisch. Dat betekent dat je chantabel bent ook binnen het regeringsbestel zelf.
2: Ja. Heb jij zelf een band met het land?
3: Ja, ik ben half Libanees. Mijn vader.
2: Ja, mag ik vragen hoe die eruit ziet?
3: Ja, natuurlijk. Ja, de vaderskant van mijn familie woont er nog steeds. Dat zijn christenen. Die wonen een uur ten noorden van Beirut, dus die zitten niet direct in de getroffen gebieden. Maar ik ben er veel geweest in mijn leven en ik heb gezien wat het met het land heeft gedaan, de oorlog. Het werd altijd gezien als het Parijs van het Midden-Oosten. En helaas is dat niet meer...
2: Je spreekt de taal ook.
3: Ik spreek de taal ook, ja.
2: Dus je hebt ook nog echt een hele persoonlijke gevoel bij deze hele geschiedenis.
3: Absoluut, ja. Mijn hart gaat naar ze uit. Iedere dag.
0: Waarom hangt Iran zo aan Libanon ineens? Waarom is Libanon voor Iran zo belangrijk?
3: Ja, Libanon is eigenlijk biedt het een tegenwicht tegen Israël. Iran heeft verschillende proxies in de regio. Dat noemen ze de Axis of Resistance. Dus de Iraanse armen strijken eigenlijk best weer uit over de regio zelf. En zij proberen eigenlijk door middel van die proxies, zoals Hezbollah, maar ook Hamas valt daaronder, proberen zij druk uit te oefenen en tegenwicht te bieden aan wat zij dan de kleine Satan noemen, aan Israël. En dat wordt in dit geval dus via Hezbollah.
2: Kleine Satan?
3: Zo noemen ze Israël. Ja, okay. In de bronteksten. Ja, dat is nogal een heftige uitspraak. Maar het laat wel het sentiment zien wat de regio toch, of in ieder geval Iran, laat ik het bij Iran houden, toch naar Israël toe heeft.
0: De vijand van mijn vijand is mijn vriend.
3: Nou,
0: is een mooi adagium. Maar dat betekent dat het gedrag van Iran, dat lijkt in het voordeel van Libanon, maar is het uiteindelijk niet.
3: Het is in het voordeel van hun eigen ideologische agenda. Dus in het voordeel van Hezbollah. En wat ook even uit de weg moet worden geholpen, is dat niet iedere Shiït Hezbollah is. Niet heel Libanon is Hezbollah. Hezbollah is een hele ingewikkelde entiteit. Het heet een hybride actor. En dat betekent dat ze zowel een militaire tak hebben, waar ze dus de verzetstrijd mee voeren, maar ook gewoon een legitiem verkozen politieke partij in het parlement zijn.
0: Beetje als de IRA vroeger.
3: Ja, exact. Ja, dus het heeft verschillende componenten. En dat kan helaas, dat kan niet over één kam gescheerd worden.
0: En officieel hebben die geen contact. Dat gelooft natuurlijk geen mens. Maar ze zeggen altijd, wij hebben geen zicht op wat de ander doet.
3: De verschillende takken onder Hezbollah.
0: Ja,
3: dat lijkt mij sterk. Het is ook een extreem hiërarchische organisatie. Het staat echt bekend om de goede organisatie van binnenuit. Dus dat lijkt mij erg sterk.
2: Ja, maar hebben zij nou hele goede contacten met de bevolking?
3: Hezbollah, ze hebben ook een sociale tak waarin ze dus heel veel scholen bouwen, heel veel zorg bieden aan de gemarginaliseerde Shiïten, want de Shiïten worden gemarginaliseerd in Libanon. Dus Hezbollah is ook een klankbord voor dat gevoel van wij hebben geen recht van zijn daar en geen inspraak in wat er gebeurt, omdat de president altijd een christen is.
2: Maar ze worden dus wel gesteund door de bevolking?
3: Voor een deel. Voor een deel van de bevolking worden ze gesteund. Maar dat is dus de politieke tak. Dat moet echt heel duidelijk naar voren komen. Dat de politieke tak is van Hezbollah. En niet direct geleerd staat aan de militaire tak.
0: Waarom zal Israël niet rusten voordat ze Hezbollah hebben bestreden? En zal het ze eigenlijk...
2: Uitgeroeid,
0: ja. Zal het ze eigenlijk ooit lukken? Wat is hun idee daar?
3: Ik geloof niet dat dat ooit zal lukken, want Hezbollah is niet alleen een wapen, het is een ideologie, het leeft voort in de mens en de genesis van Hezbollah is direct voortgevloeid uit het bezetten van Israël van Libanees soeverein grondgebied. Dus zolang Israël, wat nu natuurlijk ook in het staakt het vuren naar voren kwam, zij weigeren zich terug te trekken uit het zuiden van Libanon, dat geeft Hezbollah natuurlijk direct het narratief terug. Zij verzetten zich tegen die bezetting. Zolang die bezetting er is, blijft die ideologie doorcijpelen, maar ook naar de jongere generaties natuurlijk, want je ziet dat je land wordt ingenomen voor een deel. Dus ik geloof niet in het bestrijden van het terrorisme tussen aanhalingstekens met wapens alleen.
2: Die Libanezen die lijken toch altijd weer heel veerkrachtig te zijn, hè? Ja, je knikt, dus dat herken je heel erg.
3: Absoluut.
2: Waar halen ze dat vandaan? Want ja, ik bedoel, het land ligt toch natuurlijk behoorlijk politiek en economisch op zijn gat.
3: Ik denk ja dat die veerkracht toch voorkomt uit meerderledige oorzaken. Ik denk religie is een hele grote daarvan. Het land is extreem religieus. Welke religie er wordt aangehangen, daar put men hoop uit doorgaans. Maar wat ze ook vaak toedichten aan de Libanezen is dat ze een hele grote mate van zwarte galgenhumor bezitten.
2: Oh ja?
3: En ze zeggen ook in de volksmond daar dat terrorisme niet met wapens wordt bestreden, maar met humor.
2: Kun je daar een voorbeeld van geven, van die humor?
3: Nou, niet een directe grap, om het maar zo te zeggen. Maar wat wel echt het straatbeeld is daar, dat was ook toen Iran raketten op Israël afvuurde afgelopen juni 2024 uit mijn hoofd. Mm-hmm. Toen zag je in Beirut alle clubs open en mensen stonden daar te feesten terwijl de raketten over hun hoofd vlogen. Hetzelfde gold toen er een run was op de banken, naar aanleiding van de grote explosie in de poort van Beirut in 2019. Toen stonden mensen daar op straat te koken, te lachen met elkaar, de kinderen speelden. Dus dan zit er in zo'n erbarmelijke situatie, put men toch ja, hoop uit zo'n...
2: Nou ja, het was altijd echt een land waar een heleboel kon, hè, in Libanon.
3: Ja, dat klopt. Ja, het staat echt in schril contrast met wat het ooit is geweest. En het doet me pijn, maar ik zie toch dat de Libanese geest nog steeds doorleeft.
0: Het heeft ook wel eens verbazing gewekt. Dan zag je foto's van mensen in een cabrio die langs, dat verhaal bleek later allemaal weer anders te zitten, maar langs een gebombardeerd gebouw.
2: Oh ja, die foto, ja.
0: En die ging de hele wereld over. En dat wekte dan echt verbazing van, goh, een soort glamourleven dat doorgaat terwijl het land in puin ligt. Maar jij zegt dat is juist de kracht van de Libanees.
3: Ja, dat denk ik wel. Want als er geen schoonheid meer mag bestaan in je eigen land, ondanks destructie, waar leef je dan nog voor? Als je je helemaal gaat voegen naar de kapotte gebouwen, naar de wanhoop, ja, dan kun je net zo goed direct tussen zes plankjes gaan liggen, denk ik dan. Dus er moet toch iets van een tegenwicht zijn. Dus ja, ik zou mensen nooit kwalijk nemen dat ze toch ook die schoonheid opzoeken.
2: Nou is het natuurlijk het is een treurig scenario. Je zou willen dat het ophoudt. De Europese Unie, barst je in meewarig lachen uit als ik dat suggereer?
3: Nou, misschien meer in snikken, maar nee. Ja, nou ja. De EU, het is een lastige. Want tuurlijk weten we dat ze alles veroordelen wat los en vast zit en verder substantieel weinig toevoegen. Maar wat ook gezegd moet worden is, ze hebben een associatie agreement, zoals dat heet, sinds 2006 met Libanon. Daarin zijn ze tot op heden de grootste handelspartner met volgens mij 30% ongeveer. Dus zij voegen wel degelijk wat toe aan Libanon. Alleen militair bezien, zoals we weten, is dat voor de EU toch lastiger. Zeker omdat ze dus ook moeite hebben, dat heb ik onderzocht ook, dat ze moeite hebben met hybride actoren zoals Hezbollah. En die natuurlijk niet willen dat het EU-geld in handen komt van een terroristische organisatie.
2: Nou ja, dat is ook wel weer begrijpelijk natuurlijk.
3: Dat is begrijpelijk, ja.
0: Is dat makkelijk te controleren, waar dat geld terecht komt?
3: Nee, en ik denk ook dat een stuk is van het zoeken naar de oplossing die lastig blijkt, omdat ook de Libanese regering zich schuldig maakt aan corruptie. Dus het is heel moeilijk om die geldstromen daadwerkelijk, want ze hebben ook een staatsleger, dat heet de Lebanese Armed Forces, de LAF. Maar die zijn militair niet in staat om op te treden tegen Hezbollah. Dat kunnen ze niet. En dat is ook onderdeel van het probleem natuurlijk.
2: We zijn er nog niet uit.
3: Nee,
2: dankjewel voor je komst op deze vroege warme ochtend. Lucia Hokaya, Midden-Oosten specialist van het Haags Instituut Geopolitiek nu. Dank jullie wel. We gaan na 9:00 verder. En dan willen we wel eens horen wat Freek Vossenaar heeft besproken met de keizer van Japan.
4: NPO Radio 1. Wetenschappers hebben grutto's in gevangenschap grootgebracht. En deze week worden ze vrijgelaten om onderzoek naar ze te doen. De bruinvis is de meest voorkomende walvis in de Noordzee. In een nieuw boek lees je hoe bijzonder dit fascinerende zoogdier is. We gaan met cabaretier en schrijver Hans Dorstein op zoek naar de kwartelkoning.
5: Ik kan hem niet beschrijven, maar ja, ik weet wel hoe die eruit ziet.
4: En de columnist van Katinka Polderman.
6: Volkstuin en kinderen komen ongeveer op hetzelfde neer. Ontzettend veel werk.
4: Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer. Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
8: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
7: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
9: Vanavond op NPO 2, terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Speer begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, vanavond om 22:50 op NPO 2.
7: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
10: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
11: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Human neemt je mee naar de strijd van een moeder die uitzichtloos lijkt. 10 jaar geleden werd de dochter van Nadia Rashid ontvoerd door haar ex naar India. Zij heeft het recht aan haar kant, maar hij weigert het meisje terug te brengen. Kijk vanavond naar Overleven, over hoe een droomleven veranderde in een nachtmerrie. Human, radicaal menselijk.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: NPO Radio 1.
16: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël zei ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het land Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zouden houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Joure overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen en blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het festival is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten, is het nu droog en overal komt vandaag geregeld de zon tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
18: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
19: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
17: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
19: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
20: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
15: NPO Radio 1. Max.
25: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
0: Welkom terug bij Nieuwsweekend. We gaan het hebben over stagediven. Wat mag nou wel en wat mag nou niet? En kan het eigenlijk wel met een rolstoel stageediven? Het schijnt te zijn gebeurd. Dat hoort u zo meteen allemaal. Een medicijn, een soort elixir tegen veroudering. Wat zou dat mooi zijn? Er was een wondermiddel dat een beetje hoop bleek te bieden, maar het valt allemaal natuurlijk toch weer tegen. Andrea Meijer, hoogleraar veroudering, die gaat vertellen over wat werkt, niet werkt en waar de hoop zit. We gaan het hebben over de politieke strijd om Europees geld. Maar eerst gaan we naar de Japanse keizer. Een heel uitzonderlijke uitnodiging. Je mag op audiëntie komen bij de Japanse keizer, schrijver en voormalig diplomaat op de Nederlandse ambassade in Tokio, Freek Vossenaar. U kent hem wel, hij is hier vaker geweest. Die was uitverkoren. Die mocht in gesprek met de keizer, Naruhito. Nou, Freek, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
0: Hoe gaat zoiets?
26: Nou, hoe gaat zoiets? Ik kreeg 2 weken geleden een mailtje van de Japanse ambassade of ik in mijn hele drukke agenda misschien de mogelijkheid zou hebben voor een privéontmoeting met de keizer en mogelijk ook de keizerin. En dan, ja, dat kon, dus ik verscheen, ja.
0: En hoe verschijn je dan? Word je dan naar binnen geleid en dan zit hij op een troon en dan moet je...
26: Nee. Er ging natuurlijk een briefing aan vooraf van wat wel en niet gepast was.
2: Kledingvoorschriften?
26: Business attire, zakelijk. Ja, ja. Dus ik had een keurig pak aan en een das om.
0: En wat voor voorschriften nog meer? Wat mag niet?
26: Nou, foto's maken bijvoorbeeld. Hoef je iets mee, hem iets aanbieden. Of
0: geen selfie.
26: Geen cadeaus, geen brieven, helemaal niks. En toen werden we naar een zaal geleid van...
2: Wie was je nog meer? Het hele plaatje, hè?
26: Ja. Wie er nog meer waren. Nou, het waren met 10 mensen. En daar was bij een voormalig consul-generaal van Japan en Nederland, de heer Rost Onnes. Er was bij de voorzitter van de Nederland-Japan-vereniging. Er was bij mevrouw van Centrum 45, bezig met het oorlogsverleden. Er was bij een tuinarchitect die ook Japanse kersenvariëteiten verzamelt. Er was bij de baas van Hokkai Kitchen, een heel beroemd restaurant in IJmuiden en tevens importeur van allerlei Japanse heerlijkheden. Nou ja, dus zo'n mix van mensen.
2: En werden jullie dan met z'n 10 tegelijk binnengeleid?
26: Wij werden met z'n 10 tegelijk binnengeleid. Daar stonden al 25 man van de Japanse pers aan de andere kant van de zaal. Die was 15 bij 30, schat ik. Daar stonden stoelen klaar. En toen kwam nog de instructie van, nou ja, hunne majesteiten komen zo binnen en dan word je geacht staan en dan maak je net zo'n buigentje als zij doen. En dan komen ze voor je staan en dan sta je uiteraard op. En dan heb je 3 minuten de tijd.
2: Staand moet je dat gesprek dus voeren.
26: Dat gesprek, ja, dat zou sowieso onhandig zijn. Hè, als zij voor mij staan en ik zou blijven zitten. Dus dat was sowieso, dat zou ik überhaupt niet doen. Maar nou ja, goed, dus ze kwamen binnen en ik denk dat ik nummer 5 op de rij was. En je verstaat eigenlijk niks van wat er naast je gezegd wordt. Want die persoon die staat en het wordt een beetje, nou ja, met zachte stem gesproken. Maar ja, op een gegeven moment staan ze dan dus voor je. Ja, dat is toch wel.
0: Wat is de voertaal? Doet iedereen dat in het Engels?
26: Ja, zij spreken alle 2 heel goed Engels. En zij heeft, hij heeft ook in Oxford gestudeerd en in Australië tijdens een homestay gezeten. En zij heeft in Harvard gestudeerd, in New York gewoond. En dus Engels is geen enkel bezwaar.
0: Had je iets bedacht van tevoren? Van, nou, ik heb 3 minuten met de keizer, dit wil ik weten of dit wil ik vertellen?
26: Ja, nou ja, goed, ik had wel dingen klaar. Maar ik mocht er antwoorden op hun vraag. Dus het was niet aan mij om de richting van het gesprek te bepalen. Maar die was eigenlijk toch ook, ze hadden geen papier bij zich. Dus hun vraag was eigenlijk wel dat zij mij de gelegenheid gaven mij te laten uiteenzetten wat mijn relatie met Japan was.
2: En ze wisten dat niet?
26: Nou, ze zullen ongetwijfeld gebriefd zijn. Ja, ja. Maar er staan daar 10 mensen en ze hebben dan een hele lange dag gehad. En ik denk dat zij het ook wel dachten van, nou, laat die jongen maar eens vertellen wat hij allemaal...
0: maar je had niet een soort agendapunt van, nou, dit is mijn kans bij de keizer.
2: Drie minuten, ik bedoel, ja.
0: Ik wil eens en voor altijd iets gezegd hebben.
26: Nou, ik dacht, ik ga in ieder geval vertellen dat ik erbij was op 1 mei. 2019 toen hun regeerperiode inging. Ik was toen voor mijn boek deed ik onderzoek. Ik was in Tokio de dag dat hun regeerperiode, nou mag ik trouwens niet zo zeggen, maar dat hun inhuldiging plaatsvond. Dus ik stond daar op dat grote plein met, ik schat, 300.000 andere Japanners. Ze hebben mij niet gezien. Ik hun trouwens ook niet, het was veel te druk. Maar ik dacht, ik wil ze toch even laten weten dat ik erbij was. Dat staat toch netjes niet. Dus dat vonden ze ook wel heel bijzonder. Maar verder, ja, ze vroegen, ja, wat heb je er met Japan? Ja, ik heb er 8 jaar gewoond, 3 boeken over geschreven.
2: Spreek jij de taal eigenlijk?
26: 2 kinderen geboren. Nou, ik kan me redden in restaurants en in taxis. Ja. Maar met hunne majesteit heb je waarschijnlijk een ander vocabulaire nodig. En dat beheerst ik niet.
2: Nee, ja. Oké. Maar goed, dus dat heb je verteld.
26: Ja, dat heb ik verteld.
2: Dat je daar gewoond hebt en toen?
26: Ja, en toen, toen bleven ze heel keurig, ze bleven nog een tijdje staan. En toen vroeg zij nog wat mijn relatie dan met de landbouw was. En ik werk nu ook nog trouwens voor een stichting Dutch Greenhouse Delta, die zeer druk is met het bevorderen van glastuinbouw in Japan. En dat vonden ze zeer interessant. En toen gingen we ook ruim over die 3 minuten heen. Want Japan, ja, de voedselzekerheid is er echt wel een ding. Hè. Ze moeten heel veel importeren, platteland vergrijst. Daar wilden ze meer over weten en dat kon ik ze vertellen.
0: Ik heb altijd de indruk met de Japanse keizer, ook de voorgangers, dat ze stiekem uit dat protocol willen breken. Dat protocol beklemmend werkt voor de bezoekers, maar eigenlijk stiekem voor hun ook. En dan moet ik altijd denken aan de vorige keizer die door Leiden liep en daar langs een studentenhuis liep, waarvan die studenten voor het huis iets zaten te drinken. Ja. En dat hij buiten elk protocol om een praatje ging maken en vroeg, mag ik even binnenkijken?
26: Ja.
0: En dat vind ik zo'n mooi beeld, dat hij dan in zo'n ranzig studentenhuis en dat hij dat heel leuk vond.
26: Ja, nou, dat protocol is wel heel strak, laten we eerlijk zijn. En de positie...
0: Maar ook voor de keizer zelf.
26: Ja, en voor haar ook zeker. Ze zijn niet te vergelijken eigenlijk met onze koning en koningin. Ik bedoel, hij is het symbool van het land en de eenheid van het volk. Wij vertalen, wij zien hem als keizer en denken dat is een soort koning, maar dan in iets andere golflengte wellicht. Maar als je het Japanse woord tenno voor keizer, als je dat uit elkaar haalt, dan betekent het zoiets als de soeverein in de hemelen of in de lucht. Dus het is niet zomaar een
0: bij de goddelijke status.
26: Nou, dat hebben ze een heel mooi opgelost. Van hij is van goddelijke komaf, maar hij is geen god. Maar hij is wel, hij stamt af.
0: Een gevallen god.
26: Gaat 2600 jaar terug. Ja, dus hij is een soort. Ja, hij is een soort. Ja, heavenly ruler.
2: Hemelse.
26: Ja, hemelse soeverein.
2: Hemelse heerser.
26: Nou ja,
2: oh ja.
26: Ja. Maar geen god, dat is toch wel heel belangrijk. Ja. En ik moet ook zeggen, ik vond ze allebei echt ook wel gewoon ontwapenend als ze er zo voor je staan en geïnteresseerd zijn, althans zo overkomen. Ja, ja. Dat vond ik fantastisch.
2: Ja, de opvolging in Japan, ja. Hè, dat is toch altijd wel een heet hangijzer, want zij hebben alleen een dochter.
26: Ja.
2: En kennelijk zijn ze niet in staat om de wet zo te veranderen dat er ook een keizerin zou mogen zijn. Hebben ze nooit een keizerin gehad in Japan?
26: Ja, ze hebben heel vroeger wel keizerin gehad.
2: Zie je wel,
26: gehad.
2: Dat dacht
26: ja,
2: ik al.
26: Ja, maar dat is eigenlijk allemaal, al die regels zijn eigenlijk ook op de schop genomen zo eind van de 19e eeuw. Toen hebben ze dat hele instituut een beetje hervormd. Ze hebben ook de positie van de keizer een beetje afgekeken van wat de paus voor het katholicisme was. Van een soort ja, symbool van
2: het
26: alles.
2: Het is toch niet een religieuze functie, die keizer?
26: Nou, hij is wel een opperpriester in het Shinto.
2: Oh,
26: is het
2: toch
26: Maar toen is er al een heleboel dingen die nu heel oud en traditie lijken, die zijn dus eind 19e eeuw ingevoerd.
2: Dat is heel vaak zo, hè?
26: Ja. Maar het is nu ook wel, ik bedoel, heel strikt, hè? Want de keizer moet een man zijn. En de keizerin baarde een dochter. Er was toch wel enige teleurstelling bij het volk dat het niet een jongen was. En ja, zij was zij is daar behoorlijk depressief van geraakt. Van, weet je, gezonde dochter. En haar moederhart klopte er warm voor. Maar de boel mensen zeiden van, ja, jeetje joh, maar je had wel een zoon moeten baren, hè? Dus dat heeft...
0: Alsof je gefaald hebt.
26: Ja, dat heeft tot veel spanningen geleid, in ieder geval, ja.
2: En kunnen ze niet wachten tot die dochter dan weer een kind krijgt? En dan slaan ze die dochter gewoon
26: over? Nee, want toen heeft de broer van de huidige keizer, die eigenlijk een afgerond gezin had, daar later, die had twee dochters van 12 en 13, of 12 en 14, daar is toen nog een jongen geboren en die is nu een troonopvolger.
2: Moet hij daar blij mee zijn?
26: De verantwoordelijkheid die op zijn smalle schouders drukt is enorm.
2: Hoe oud is hij nu?
26: Hij is nu 20, denk ik.
2: Ja, maar goed, die weet dus dat het eraan komt.
26: Ja, die weet dat het eraan komt. En er is ook wel enig debat van, joh, hoe moeten we dat eventueel oplossen als het daar weer, als het daar niet lukt. En dan, ja, je kunt natuurlijk met 2600 jaar dynastie kan je teruggaan en dan vind je ergens nog wel weer eens een aftakking van iemand die je zou kunnen aanmerken van, nou, dat zou een keizer kunnen worden. Maar ja, keizer, je wordt het vanaf... Je kunt het niet zomaar worden. Je wordt geboren en vanaf, nou ja, goed, niet dag één, maar al heel snel word je opgeleid, getraind, gevormd om die rol te vervullen die vol staat van symbolen en historie. En ja, dat is niet zomaar.
0: Dat is een heel leven. Hij heeft ook de huidige keizer een goede band met Willem, Alexander en Maxima.
26: Ja.
0: Heeft dat daarmee te maken? Omdat weliswaar een hele andere cultuur en een hele andere constructie, maar vergelijkbare thema's, geboren worden in een functie, verantwoordelijk zijn voor het broeden van opvolgers. Ja, er zijn natuurlijk weinig mensen waarmee je van gedachten kunt wisselen over zulke thematiek.
26: Ja, ik vroeg me wel eens af of die monarchen dan ook een appgroepje hebben waarin ze dat soort dingen uitwisselen.
0: Ja, dat je dat wel niet. Maar lotgenoten.
26: Maar toen de keizerin dus, laat ik zeggen, in een postnatale depressie terechtkwam, toen hebben ze 6 weken op het loo gezeten om tot rust te komen. Haar vader was rechter bij het Internationaal Gerechtshof, dus dat maakte het ook fijn voor hun om naar Den Haag te komen. Maar toen hebben ze natuurlijk ook uitgebreid van gedachten kunnen wisselen over de uitdagingen van een monarchie of een keizer in de huidige tijd.
2: Dus jij denkt wel dat er ook een persoonlijk band is tussen het koninklijk en het keizerlijk echtpaar?
26: Ja, dat denk ik wel, ja. Absoluut, ongeveer dezelfde leeftijd. En ze hebben toch wel een paar dingen gemeenschappelijk. Ja.
2: Alleen de lengte hebben ze niet.
26: Ja, nee, de lengte niet helemaal.
2: Het was gewoon bizar hoeveel langer Alexander en Maxima waren dan de keizerin en de keizerin. Die denk ik, 1,65 meer is het niet.
26: Ja, zoiets. Ja. Ze is ook iets langer dan hij ook nog eens
2: is
26: keer.
2: Is dat erg?
26: Nee, dat is helemaal niet erg. Nee. Ik denk wel dat in de tijd dat er gezocht werd naar een mogelijke bruid voor de keizer, dat in het profiel heeft gestaan van dat ze iets kleiner moest zijn. Maar uiteindelijk heeft hij ook echt voor de liefde voor haar gekozen. Hè. Er was zoveel te doen over een bruid en een mogelijk iemand die de
2: was hij een meisje uit het gewone volk dan?
26: Zij, nou, niet het gewone volk. Oh. Haar vader was een hele hoge diplomaat, ambassadeur geweest en zo. Een belangrijke rol op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik denk wel dat zij op de, moet je zeggen, shortlist, als er 100 namen op stonden, longlist. De longlist van 100, dat zij daar wel bij stond.
0: Maar lengte was wel echt een bezwaar. Dus het is echt een probleem als je een langere vriendin hebt.
26: Ja, nou, dat was wat misschien wel een grote bezwaar was, maar het is uiteindelijk door de liefde omvergekregen. Het was dat zij heel lang buiten Japan heeft gewoond. Hè. Haar ouders woonden in Moskou en in New York. Dus zij was, veel mensen vonden haar misschien niet eens Japans genoeg om de keizerin te worden. Maar hij heeft uiteindelijk gewoon gezegd van, dit wordt mijn bruid.
2: Ja, net zoals Willem-Alexander dat ook heeft gedaan, hè?
0: Ja, die heeft ook voor de liefde
2: gekozen. Die heeft ook gezegd van, als dit niet mag, dan haak ik af.
26: Ja, dat hebben ze dan ook met elkaar gemeen. Ja,
2: misschien wel. Ja, ja. Je zou er wel bij willen zijn, hè? Wat ze bespreken met elkaar.
26: Ja.
2: En heb je niet toch mooi een selfie of zo, Freek? Want je kan dat nu allemaal wel vertellen, maar heb je ook een bewijsje dat je...
26: Ik weet in de tijdstip van, of de tijdperk van Instagram, als er geen foto van is, is het niet echt gebeurd. Nee, er is geen enkel bewijsmateriaal van dat ik daar geweest ben. Nee. Foto's, selfies, er is helemaal niets van. Maar ja, ik verzeker je dat het gisteravond echt was.
0: Dankjewel. Freek Vossenaar, die gisteren sprak met Naruhito, de keizer van het land van de reizende zon. We gaan het hebben over...
2: Ik wil nog even zeggen, oud-diplomaat en auteur van het boek kijken in de ziel van Japan.
26: Ja, dank je.
2: Als mensen denken van nou, hey, die Freek, dan wil ik toch wel eens even weten. Dan kunnen ze altijd nog dat boek gaan lezen. En dan gaan we nu naar Brussel. Goedemorgen, EU-correspondent Rick Rutte van de NRC.
1: Goedemorgen.
2: Ja, we gaan het hebben over de Europese begroting. Het gaat over heel veel geld en vooral over de verdeling daarvan. Hoe was het gisteren? En dan willen we natuurlijk vooral weten hoe de rol van onze premier Rob Jette was. Liet hij wat los over de onderhandelingen?
1: Nou, dat was heel sumier. En dat is omdat het de beginfase is. Maar wat hij zei was dan wel meteen... hoe zou ik het zeggen? Het was vrij... statements met uitroeptekens waren het. Misschien is het wel even leuk om te luisteren naar wat hij zei. En dan is het wel leuk om eigenlijk eerst even naar de Engelse versie te luisteren. Dus wat hij zei tegenover de internationale pers. En daarna te luisteren wat hij tegen de Nederlandse journalisten zei.
3: Today we discuss Europe's budget. And if we want to build a economy for the next decade, then we can't do it with the budget from the 1990s. So it's very important that we focus on the priorities, security, more competitiveness, and that the budget also fits those modernizations.
2: Okay. En wat zegt hij hier eigenlijk?
1: Hier is het vooral Rob Jetten. De vernieuwer.
2: Ja.
1: Het moet allemaal anders. En het is waar, die begroting. Dat is een heel oud ding. Die mag wel eens afgestoft en vernieuwd worden. Maar als we dan de Nederlandse versie horen, dan hoor je toch een net iets andere Rob Jetten.
2: Okay.
3: Kijk, ik heb wat dat betreft ook vrij veel geduld en geen haast. Ik zal uiteindelijk instemmen met een begroting die goed is voor Nederland. En dat is deze nog niet. Wij betalen met een aantal landen ook een heel groot deel van die Europese begroting. En dan vind ik ook dat we heel duidelijk mogen zijn over waar dat geld dan naartoe zou moeten gaan.
0: Ja. Ik vind toch een hele andere toon. Het lijkt wel alsof Jette twee markten bedient in zijn communicatie. Dat hij de strenge jongen uithangt naar de Nederlanders toe en de coöperatieve jongen naar de rest van Europa toe.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. En ik moest zelf nog een beetje denken aan Mark Rutte, die ooit bij deze begrotingsonderhandelingen, de vorige keer dat ze plaatsvonden, binnenkwam met een appeltje en een biografie van Chopin. En die ook zei, het mag voor mij zo lang duren als ze nodig hebben. Ik ga geen meter bewegen. Het past ook wel een beetje in de Nederlandse traditie van dwars liggen, direct zijn, op het brutale af. Het is toch een beetje trademark Nederland bij dit soort onderhandelingen.
0: Ja, die biografie van Chopin, dat werd een beetje koket bevonden. Hè? Van ik ga niet eens luisteren wat ze zeggen. Ik ga lekker zitten lezen over de nocturnes.
1: Ja, en tegelijkertijd hoor je ze nu al speculeren over welke biografie Jette nu dus weer mee moet gaan nemen.
2: Oh, ja?
1: Dus Ravel komt dan langs, of Cervantes, of als hij maar dik is.
2: Dat Nicolaas Beet, stel ik voor. Wilde zijn lekkere dikke. Of Leo of Roman, die is nog dikker. Maar goed, wat is zijn punt? Wat zijn zijn issues? Hij vindt het te veel.
1: Het boeiende is, maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Er gebeurt eigenlijk van alles in die begroting. Dat het is gewoon meteen een moment om even heel Brussel op de schop te nemen en te bedenken, wat kunnen we nou eigenlijk hebben aan de Europese Unie? Zo vaak heb je die kans niet. Maar ja, als je Jette tot nu toe hoort, dan heeft hij eigenlijk maar één grote prioriteit. Dat zei hij hier, dat zei hij ook in het Kamerdebat onlangs al twee keer. Kamerbrieven, als je die erop naslaat, nou, dan staat eigenlijk prioriteit 1 tot en met 9 is, er moet minder geld naar Brussel, of vooral er moet niet veel meer geld naar Brussel. En dus misschien prioriteit 10... dat het ook nog anders besteed moet gaan worden.
0: Dus hij wil gewoon minder betalen. Dat bedrag gaat wel iets omhoog. Is dat een substantieel bedrag? Is het een grote prijsverhoging?
1: Het is wel echt flink. En zeker, het is 2000 miljard voor die 7 jaar. Maar dan wil ik er wel meteen bij zeggen dat het eigenlijk heel raar is dat we alleen bij die Europese begroting, dan gaan we altijd alle jaren bij elkaar optellen. En dan krijg je voor 7 jaar een begroting. Dat is toch een beetje alsof we bij het begin van een nieuw Nederlands kabinet niet een begroting voor 1 jaar, 1 Prinsjesdag, miljoenennoten zouden bespreken, maar ook meteen alle 4 jaar dat kabinet hoopt te gaan zitten bij elkaar optellen. Ja, plus dat dus is wat alle Europeanen samen delen. Je kan dus die 2000 miljard euro, je kan ook zeggen, ja, dat is dus ongeveer 1 à 2 euro per euro.
0: Maar het begint met, ik heb geen enkele voorstelling van wat 2000 miljard is. Dat is een gedachte, dat het bedrag dat mij boven de pet gaat. Wat is dat bedrag? Dat is de totale begroting van de Europese Unie voor een periode van 7 jaar.
1: Ja, daar zit alles in. Van de schoonmaakkosten van het Europees Parlement tot boerensubsidies, tot onderzoeksgeld, tot van alles en nog wat. Nou ja, je kunt dus ook zeggen het is 1 à 2 euro per dag. Dat is veel minder dan wat
2: per persoon.
1: De gemiddelde Nederlander. Ja, per persoon.
2: Oké. En hoe is dat voor andere landen? Is er nog steeds sprake van een Noord-Zuid-verdeling? Wat natuurlijk heel lang zo was, van het noorden betaalt en het zuiden profiteert ervan, even grof gezegd.
1: Ja, traditioneel heb je altijd die verdeling gehad. En dan krijg je vaak ook, die hebben dan allemaal bijnamen krijgen. Die dus de vierige landen of de vrekkige vier of vijf. Oh, maar ja. Je ziet dit jaar dat daar wel wat scheurtjes in ontstaan. Dus een heel interessant land bijvoorbeeld is Denemarken. Nou, dat is van oudsher, die zaten nooit zo dicht ook op de EU. Die hebben allerlei uitzonderingen geregeld. Die lagen ook altijd net zo hard dwars als Nederland bij deze begrotingsonderhandelen. Maar wat zeggen die Denen nu? Dat zegt met de Frederiksen, de Deense premier openlijk. Die zegt, de wereld is veranderd. Wij horen niet meer bij die vrekkige vier. Dat willen wij niet. Want we staan voor allerlei uitdagingen. Rusland staat aan de deur. Onze economie dreigt het niet bij te benen. Nu we Amerika en China vooruit zien snellen. Dus we moeten gewoon dingen anders doen. En dat mag ook wat kosten. Als je dan doorvraagt en zegt, hè, is het niet een beetje veel? Dan zegt ze, ja, het is ook veel te veel. En daar willen we ook wat aan doen. Maar het is dus niet prioriteit 1 tot en met 9. Het moet minder en dan. Het moet ook anders en het moet moderner. Het is het omgekeerde verhaal.
0: Maar het staat haaks op de campagne die D66... waar Jette toen lijsttrekker van was en volgens mij nog steeds voerde. Want daarin zeiden ze, waren ze juist heel erg pro-Europees. En nu is ineens de toon geen cent meer naar Europa. En ik vind dat moeilijk met elkaar te rijmen. Kan jij dit fenomeen verklaren?
1: Nou, het is en een binnenlands en een buitenlands aangelegenheid. Die gespleten versies van het verhaal van Jette net hoorde. Aan de ene kant heeft die binnenlands natuurlijk ook te dealen met coalitiepartners. En met een Tweede Kamer. Dus zelfs al had hij de meest pro-Europese coalitie, dan hadden ze nog steeds geen meerderheid. En ja, het feit blijft dat je in Nederland nu eenmaal vaak als minister van Financiën en ook als premier populair maakt door in Brussel heel vaak nee te zeggen.
0: En hij zit met de VVD in een coalitie?
1: Ja, ja, en zelfs als je kijkt naar de afgelopen onderhandelingen, nam Nederland eigenlijk altijd wel deze hele kritische rol in. En dat is ook een beetje in Europees verband dat ze die rol op zich nemen. Dus bijvoorbeeld een land als Duitsland is ook heel kritisch. Die zitten dan, ja, die zien er ook niet zoveel in, maar die hebben dan het idee, ja, wij dat grote Duitsland, wij willen niet de grote boze jongen uithangen. Dat voelt gewoon ongemakkelijk. Laat dat dan maar een paar van de midden- of de kleinere landen doen. Dus Nederland en Zweden, als jullie nou dat vuile werk opknappen en heel erg in de contramine gaan zitten, dan komen we uiteindelijk op die manier tot een compromis. Dus het hoort ook een beetje bij dat onderhandelingsspel. Ja.
2: Nou heb ik ook wel gelezen, sommige mensen die zeggen, dit is heel erg kortzichtig hoe Jette zich nu opstelt.
1: Ja, en dat heeft dus alles te maken met het feit dat, kijk, die discussie over dat geld, die is elke paar jaar hetzelfde. Maar als je bedenkt dat het dus eens in de 7 jaar is, dan snap je ook, ja, dat is het moment om even de hele boel grondig te verbouwen. De vorige keer dat het over die begroting ging, dat was midden in coronatijd. Toen kregen we dat enorme pandemiefonds erbij om te voorkomen dat er ook een enorme economische pandemie zou volgen. Met allerlei subsidies en goedkope leningen om de economie aan de praat te houden. Ja, dit keer is het een heel ander verhaal. Er is genoeg gebeurd. De Russische invasie in Oekraïne heeft plaatsgevonden. Dus er is aandacht voor defensie. Er is aandacht voor migratiebewaking. Er is ook, ja, toch eigenlijk heel wat onvrede in Brussel bij die Europese Commissie van Ursula von der Leyen over hoe die oude opzet dus al sinds de jaren 80 of 90 werkt. Ja, wat is Brussel? Dat kent iedereen. Dat zijn al die miljarden voor boerensubsidies. Je hebt dat geld dat naar de arme regio's gaat om de kloof te verkleinen. Dat cliché van een rotonde in Polen of Spanje die dan door de burgemeester met Europees geld kan worden geopend. Dat is nuttig geweest, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven bijvoorbeeld al. Dat je dat transport en de extra klandizie die daarmee komt. Maar ja, inmiddels kun je je afvragen, kunnen we dat geld niet beter steken in onderzoek, in innovatie? Moeten we niet groter denken? Hè? Is het in plaats van een rotonde een keer dat we een heel land willen digitaliseren? Of willen zorgen dat die energietransitie een beetje vooruit komt?
0: Maar dat was precies het betoog van bijvoorbeeld oud-minister en wetenschapper Robert Dijkgraaf. Ja. Die zei, je moet niet proberen te beknibbelen op je bijdrage, maar zorgen dat er iets van terugkomt. En als je nu genereus bent, heb je ook meer inspraak in de besteding en kan je daar dus heel veel geld voor innovatie weer uithalen. Dus dat is een heel andere strategie.
2: Ook ja, D66, hè, Robert Dijkgraaf?
1: Ja, ik sprak Dijkgraaf deze week en die stipte precies dit aan. Die zei, ja, kijk, bedenk nou juist dat onderzoeksgeld, dat is nu ook al een potje. Daar haalt Nederland heel veel geld uit. En omdat dat dan de hele economie weer boost, leeft het eigenlijk meer op dan je al in eerste instantie toegestopt krijgt. Als het aan de Europese Commissie aan Brussel ligt, wordt dat geld verdubbeld. Maar ja, wat is nou het risico? Dat als je én gaat proberen om zo min mogelijk geld naar Brussel te sturen, en je wilt dat geld anders verdelen, ja, dan sta je dus tegenover een haag van tegenstanders. Want je kunt je voorstellen, er zijn natuurlijk allemaal gevestigde belangen. De boeren die willen niet dat er veel gaat veranderen. Al die burgemeesters en regiopresidenten uit Oost, uit Midden, uit Zuid-Europa, die willen ook niet dat er al te veel verandert. Ja, als je dan dubbel strijd levert, en dat is het risico dat mensen als Dijkgraaf schetsen, en bijvoorbeeld ook Casper van den Berg van de Universiteit van Nederland, die zegt, het risico is dat je straks precies op beide fronten heel veel gaat inleveren. En dat precies al die fondsen, die subsidies, dat geld waar Nederland wat aan heeft, dat ze dat eruit gaan halen.
2: Ja. Hoe gaat het nou verder met die begroting? Wanneer moet het af zijn?
1: Ja, ze hebben nu nog wel even. Het eerste teken was trouwens niet heel veelbelovend. Want Cyprus had al van alle landen de taak gekregen om met een compromis te komen. Nou, die hadden dus precies dit gedaan. Die zeiden, we komen die noordelijke landen een beetje tegemoet. We halen er een beetje van af. Maar die hebben dat dus bijna allemaal weggehaald bij die nieuwe potjes. Dus Nederland reageerde ook meteen laaiend. Ze hebben nu nog ongeveer een half jaar. Het kan ook wat meer worden om eruit te komen. Eigenlijk die begroting gaat pas in 2028 in. Maar met zoveel geld, zoveel landen duurt dat even. Ja. Wat je nu alleen al wel hoort. Over een jaar zijn het ook verkiezingen in Frankrijk. Wie weet zit daar dan wel een president Bardella. Of wordt dit onderdeel van die Franse campagne. En iedereen zegt toch wel, god behoede, laten we in elk geval zorgen dat we er dan uit zijn. Ja. Want anders wordt die discussie er nog moeilijker op.
2: Oké, dankjewel Rick Rutten, EU-correspondent van NRC.

0: I Follow Rivers was dat van Lieke Lee.
1: Ja, wat is nou de kick? De angst om niet opgevangen te worden door het publiek als je van het podium duikt? Of het diepe verlangen om juist gedragen na je duik te worden door de menigte? Ergens tussen die twee uitersten zweeft de nobele stage diver of crowdsurfer bij rockconcerten. En hoewel het ten strengste verboden is, doken er gisteren foto's op van een meneer die in zijn rolstoel surfend over het publiek ging bij een concert van de metalband Limp Bizkit. Goedemorgen, Björn van Ewijk.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je bent van themakanaal Kink Distortion. En je bent bij Graspop in België op dit moment. Daarom zit je niet bij ons in de studio. Dat vinden we natuurlijk heel jammer, maar ja, we snappen het wel. Wordt daar ook stiekem aan de crowdsurfen gedaan?
2: Nou, niet stiekem. Er wordt volop gecrowdsurfd, kan ik vertellen.
1: Het mag toch niet meer?
2: Er zijn inderdaad wel verschillende festivals waar het verboden is. Maar bij Graspop, maar ook bij Jera in Nederland. Daar wordt het misschien aangemoedigd, klinkt wel heel erg, maar er wordt gewoon rekening gehouden met. Er staan mensen klaar om de crowdsurfers van het publiek af te plukken als ze vooraan komen. En dan worden ze gewoon weer het veld opgelaten.
1: Oh. En die rolstoel, heb je die ook gezien?
2: Die rolstoel heb ik niet gezien, want dat was in Engeland.
1: Dat was een filmpje. Maar goed, dat was wel iets heel bijzonders. Iemand die in een rolstoel gaat crowdsurfen.
0: Het was een mooi gezicht, toch? Iemand die anders alleen maar in een karretje vooruit komt, die ineens werd gedragen door het publiek en iets doet wat je zou denken, nou, dat kan nooit. En dat met rolstoel en al.
2: Ik vond het ongelooflijk. Donderdag dus, volgens mij 2 of 3 keer bij de set van John Coffey, een Nederlandse band. Hier op Graspop, tot 2, 3 keer toe. Een rolstoeler die al crowdsurfend naar voren kwam.
1: Dat is al heel normaal eigenlijk, dus om met een rolstoel te crowdsurfen. Ja. Ik dacht, het is toch eigenlijk alleen weggelegd voor gekken of mensen met een doodswens, of niet?
2: Nee, dat valt wel mee. Ja. Het zijn vooral mensen die dan op een gegeven moment denken, ik wil dat ook wel een keer meemaken. En dan worden mensen om en heen aangekeken. En dan wordt het gewoon gefaciliteerd. Dan gaat het gewoon met rolstoel naar, gaat het gewoon de lucht in.
1: Heb je het zelf ook wel eens gedaan?
2: Niet met een rolstoel.
1: Nee, dat begrijp ik maar gewoon.
2: Ja, ik heb zeker wel gecrowdsurfd. Heeft ook steeds uit,
1: Hey, wie is ermee begonnen? Laten we eens de geschiedenis induiken.
2: De credits van stage diver komt eigenlijk Iggy Pop toe.
1: Iggy Pop.
2: En Jim Morrison heeft in het verleden ook nog wel eens gedaan. Maar Iggy Pop wordt wel een beetje gezien als de grondlegger van de stage diver.
0: Die dook gewoon op een dag het publiek in.
2: Ja. In Festival Monterey, even uit mijn hoofd. Cincinnati, even in die hoek. Mm-hmm. Dook hij na de show gewoon het publiek in. En dat vond men zo tof dat hij dat vaker is gaan doen.
1: Want er zijn natuurlijk... ga verder, sorry.
2: Dat heeft Peter Gabriel heeft dat een keer gezien. En die dacht, dat moet te perfectioneren zijn. Ik ga me eigenlijk laten dragen over het publiek. En daar is eigenlijk het crowdsurf een beetje uit voortgekomen.
1: Ja, want je hebt dus dat stage diver. Dat is dus de artiest die het publiek induikt. Maar het crowdsurfen, dat zijn gewoon mensen die daar aanwezig zijn die het doen. Dat zijn twee verschillende dingen eigenlijk.
0: Maar het kan ook het publiek zijn die het podium opklimt. En daarna, als dat mogelijk is, als er geen hekken staan, dat kan ook.
2: Ja, er zijn inmiddels in Nederland een aantal festivals die heel bewust een podium programmeren waar geen barrier staat. Zodat er dus inderdaad volop gecrowd zit en steeds af kan worden.
0: Daar stond ik als jong broekje in 1992 op Pinkpop toen Eddie Vedder van Pearl Jam gevaarlijk aan een kraan ging hangen van een camera en daar vandaan het publiek insprong. En dat wordt tegenwoordig wel eens de ultieme stage dive genoemd. Dat is geloof ik de moeder der stage dives gebleken.
2: Ja, dat is natuurlijk ook omdat het verhaal eromheen zo mooi is. Hè?
0: Wat was daar zo mooi aan?
2: Hij dook toen van een camerakraan af. Maar die camerakraan die werkt met contragewichten. En de cameraman op die kraan, die wist als er hier iemand bij komt staan, die springt er vanaf, dan schiet ik ineens een meter omhoog. En dan is de vraag of ik kan blijven zitten. Dus hij was tegen de mensen beneden op de grond aan het roepen dat er meer contragewicht moest komen, zodat die kraan omhoog kon blijven, zodat Eddie verder kon springen.
0: Zodat het goed ging.
2: Maar dat had Eddie verder helemaal niet in de gaten. Ja, en die dacht namelijk alleen maar, hij heeft het tegen mij en hij is boos op mij. Maar ze hebben elkaar, volgens mij 20 jaar daarna of zo, op Pinkpop weer een keer gesproken. En dat is toch wel een leuk momentje daarin.
0: Want Eddie Vedder herkende die cameraman nog. Dat was bijzonder.
2: Nee, die hebben ze weer bij elkaar gebracht toen. En toen heeft Eddie Vedder verteld dat hij eigenlijk dacht dat die man altijd boos was op hem. Dat hij daarvan afsprong. Ja, Eddie Vedder heeft zo'n beetje overal van afgesprongen bij podia. En die was regelmatig ook in het dak van het podium te vinden. En die man die klom overal op, zeg maar, gerust.
0: Die kon het niet laten. Als je crowdfloat, hè, als je over het publiek gaat, zonder rolstoel dan. Wat kom je allemaal tegen? Wordt er bijvoorbeeld in borsten en billen geknepen? Of kan je een stomp krijgen? Of kan het zijn dat het publiek het ineens moe is en je weer laat vallen? Waar moet je je op voorbereiden?
2: Nou, het vallen zal niet snel gebeuren. Tenzij je op een plek komt waar mensen gewoon totaal niet aan het opletten zijn. Maar vaak crowdservice van achter naar voren. En dan worden heel vaak mensen die worden aangetikt op de schouders van: goh, let op, er komt een crowdserver aan. Dus dan word je eigenlijk gewoon op handen gedragen. Nu ben ik zelf een man van 43 inmiddels. En mijn crowdserverdagen zijn wel een beetje voorbij. Over billen en borsten knijpen, weet ik niet, heb ik nooit meegemaakt. Nee. Als het gebeurt, vind ik het verwerpelijk. Want dat hoort niet.
0: Nou ja, dat was het grote euvel op Woodstock 99. Toen dachten ze, we doen het allemaal over. En toen bleek dat op grote schaal vrouwen daar betast waren. En soms erger.
2: Ja. Ja, Woodstock 99 was een totaal ander verhaal ook. Wat dat betreft. Dat festival was
0: niet het leukste festival ooit.
2: Ja. En vooral ook heel slecht georganiseerd. Waardoor heel veel mensen het idee kregen dat ze alles konden doen wat God verboden had. Inclusief inderdaad vrouwen aanranden.
0: Vrouwen daar betast waren en soms erger.
2: Ja, Woodstock 99 was een totaal ander verhaal ook. Wat dat betreft. Dat festival was
0: niet het leukste festival ooit.
2: Ja. En vooral ook heel slecht georganiseerd. Waardoor heel veel mensen het idee kregen dat ze alles konden doen wat God verboden had. Inclusief inderdaad vrouwen aanranden en verkrachten en noem het maar op.

0: 2000 was het.
1: Oh, 2000, ja, ik twijfel er even. Daar heeft de organisatie van ons kilder had destijds dranghekken in beton gegoten. Dus die konden niet schuiven. En door de enorme toeloop van mensen bij de show van Pearl Jam... zijn de mensen gewoon doodgedrukt tegen die betonhekken aan eigenlijk.
2: En ja, en toen? Toen hebben ze gezegd, we gaan dat niet.
1: Toen hebben ze, ja, hebben ze eigenlijk gezegd van... dat is eigenlijk een stukje crowd management wat fout is gegaan.
2: Dat, kun je, dat is wel een understatement, ja.
1: Ja, en toen hebben ze daarbij hebben ze gezegd van, nou, weet je, dan laat het een mooie mogelijkheid zijn om crowdsurf meteen te gaan verbieden.
0: Het was wel het eind van een tijd en een cultuur in die zin. Het heeft wel een soort keerpunt. Wat mij opvalt tegenwoordig is dat je hele choreografieën in het publiek hebt. Bepaalde bands waar mensen dan massaal gaan zitten en een roeimachine nadoen. Ziet er tamelijk raar uit, maar dan zitten duizenden mensen op een veld een roeimachine na te doen. Okay, of een choreografie.
2: Ja. Waarom is dat?
0: Ja, dat vinden ze leuk. Dan zijn ze gezellig samen.
2: Weet jij het, Bjorn?
1: Ik denk dat met name metal fans en punk en hardcore fans... die hebben altijd een groot gevoel van saamhorigheid. En dan vinden ze het leuk om zoiets te doen. Dat kan resulteren in inderdaad 1000 mensen die op de grond gaan zitten... en die gaan roeien. Vinden ze grappig. Gaan mensen meedoen. Dat is het eigenlijk een beetje.
2: Is het iets wat vooral in die... hard rock, metal sfeer speelt? Dit soort zaken?
1: Ja. Vaak de moshpit, zeg maar, het gedeelte wat voor het podium staat... wat vaak geduwd wordt en dat soort dingen... dat komt wel echt ook vanuit de punk en hardcore en metal hoek. En dat zie je inmiddels ook al terug bij andere concerten... door de wereld heen, zeg maar. Maar dat komt wel uit die hoek en je merkt dat daar... Het is ook een beetje een soort van uitlaatklep, denk ik, voor mensen.
2: Ja, nou, jij zit op Graspop. Pinkpop is ook dit weekend. Nu wil je toch aan de lijn hebben. Er is nogal veel te doen over de hitte die eraan komt, hè?
1: Ja.
2: En of dat niet wel verantwoord is. Hoe zie jij dat? Hoe warm is het nu bij jou?
1: Ik zit nu onder een boompje bij het vakantiehuisje waar we zitten. Dus hier lekker is lekker te doen. Maar het was gisteren op het terrein was het zo'n 35, 36 graden.
2: Ja,
1: ik weet dat ze de eerste dag hadden ze een aantal tappunten. Er zijn er gisteren nog een aantal tappunten bijgezet qua water. Het is gewoon enorm warm.
2: Dat leidt echt wel tot
1: mensen flauw vallen. Ik heb regelmatig ambulance horen rijden. Mensen die oververhit zijn. Dus dat gaat zeker fout af en toe.
2: Smeerpalen vind ik een mooi woord trouwens. Heb je die ook, smeerpalen?
1: Die heb ik hier nog niet gezien. Nee. Ik weet dat ze... bij Pinkpop hebben ze die wel inderdaad, ja.
0: Het klinkt heel goor. Nee. Wat is een smeerpaal?
2: Smeerpaal, daar kan je gewoon gratis... zonnebrandcreme tappen om jezelf in te smeren.
0: Noem het dan een zonnebrandapparaat, niet een smeerpaal.
2: Het heet een smeerpaal. Ik heb het al gezien, toch? Maar goed, die hebben ze daar dus niet. Maar goed, het is nog wel verantwoord, vind je.
1: Ja. Niet altijd. Want het probleem is natuurlijk, kun je niet plannen. En als zo'n festival op de agenda staat, die gaan niet zeggen ineens. Nee. We gaan niet door, want het is te warm. Want dat kost natuurlijk enorm veel geld.
2: Ja, goed. Nou, ik hoop dat het allemaal goed blijft gaan en dat er niet zoveel mensen flauw vallen. En misschien toch nog mooie crowdsurfacties. Dankjewel, Bjorn van Ewijk van themakanaal Kink Distortion. En veel plezier bij Graspop.
1: Dankjewel. Ja.
0: Het leek zo mooi, een elixir tegen de ouderdom. Het vermeende wondermiddel metformine blijkt helaas die belofte niet helemaal waar te maken. Amerikaans onderzoek naar de effecten van het gebruik van metformine stellen in die zin teleur. Het is een diabetesmedicijn, populair bij de anti-verouderingsbeweging. Ja, wat dan wel? We willen toch gezond oud worden. Hoogleraar veroudering Andrea Meijer, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat is natuurlijk de droom, hè? Een mooi flesje waar liefst iets dampends uitkomt.
3: Pil.
0: Een elixir voor de eeuwige jeugd.
3: Nou, ik denk dat mensen met name naar een pil op zoek zijn.
0: Een pil, oké. Maar deze belofte die kwam best wel vaak terug. Ik had er een aantal artikelen over gelezen met metformine en de enorme belofte daarvan. Waar zat die belofte?
3: Nou, de belofte is dat wij weten met metformine dat het mogelijkerwijs een verjongingspil is. Als wij metformine testen in het laboratorium, dan is het eigenlijk een soort van verjongingspil voor cellen. Dus kijk naar je mitochondriën, waar energie uitkomt. Dat is beter. Dus het is echt in het laboratorium een verjongingspil. En in 2010 was er een artikel dat kleine worm

0: Ze elegans, dat die 30% langer zouden leven als die met metformine gevoed zouden worden. Dus 30%.
1: Wat is metformine dan eigenlijk?
0: Metformine is een stofje uit planten. Geitenruit is het in Nederland. Dus het
1: ruit, dat is een plant, die ken ik wel. Ruit, ja.
0: Dus daar komt metformine vandaan. Het wordt al eeuwig gebruikt.
1: Ja, ruit, dat kom je al tegen in middeleeuwse medicinale handboeken.
0: Precies. In 1920 is gewoon vastgesteld dat mogelijkerwijs het suikergehalte in mensen of in dieren verlaagd zou kunnen worden als het ingenomen wordt. Oh. En sinds de 1950 wordt het gebruikt als medicijn. Dus het is al heel lang op de markt. Ook in Nederland, sinds 19...
1: Maar het wordt dus gebruikt voor diabetes?
0: Ja, voor diabetes om de glucosegehalte om het omlaag te brengen. En nou, wij weten dat als er een hoog glucosegehalte is, dat mensen waarschijnlijk minder oud worden. Dus is het getest in het laboratorium echt te zien, oké, zou het nog andere functies hebben? Nou, dat is aangetoond bij wormen. 30% langer leven, bij muizen 5% langer leven. En daarom zijn er heel veel studies opgezet in mensen om te zien, oké, kunnen wij, als wij metformine zouden gebruiken, zouden we ook langer kunnen leven.
2: En daaruit blijkt dus dat niet. Hoe hebben ze dat onderzocht? Gewoon een grote groep het wel geven en een grote groep het niet geven. En dan kijken wie het eerst omvalt?
0: De grote groep was niet zo groot, jammer genoeg. Dus er zijn ongeveer met 3000 mensen gestart. En ze hebben nu van meer dan 1000 mensen de lange resultaten gepubliceerd. Dus meer dan 300 mensen hebben metformine gebruikt. Die andere groep van ongeveer 300 heeft leefstijlinterventies gehad. En de andere heeft gewoon een placebo gekregen. Dat betekent niet zo heel veel, behalve dat je in een studie zit. En daar is gewoon aangetoond dat 20 jaar geleden, toen mensen gewoon geïncludeerd werden, dat die mensen met metformine geïncludeerd. Dus zij waren in een studie. Dus toen is de studie begonnen. En aan het einde is aangetoond dat die mensen die gewoon een leefstijlinterventie hadden, dus gezond eten, meer bewegen, dat die het langste leven en met name minder kans op heel veel andere ziektes hebben. Wij noemen dat comorbiditeit. Dus als je 3 of 2 of meer chronische aandoeningen hebt, dan werkt gewoon leefstijl het beste om dat te voorkomen.
2: Dus dat werkt beter dan die pil. Ondanks die enorme belofte van de pil kan je nooit op tegen de gezonde levensstijl.
0: Ja, als we even naar mensen kijken, dat is wel even belangrijk. Diabeten die metformine gebruiken, die leven langer en hebben minder chronische aandoeningen aan het einde. Dus daar werkt het gewoon heel erg goed. Als we mensen kijken die bijna diabetes hebben, wij noemen dat prediabetes, daar werkt het eigenlijk niet zo goed. Dus dat was deze studie. En we hebben heel weinig bewijs dat, nou ja, als iemand gezond is en metformine gebruikt, dat diegene dan ook gezonder zou zijn of langer zou leven.
2: Wel jammer, hè? Het zou toch zo mooi zijn als je gewoon een pilletje had dat je elke ochtend nam en dat je daardoor gezond oud kon worden.
0: Jazeker, maar metformine is natuurlijk alleen maar 1 medicijn wat op dit moment getest wordt om langer te leven. Dus er zijn heel veel andere medicijnen, heel veel andere moleculen om te testen of iemand jonger zou kunnen zijn.
1: Ja, wat ik dan opvallend vind is dat dit metformine eigenlijk een diabetes medicijn is. Waarvan ze dachten van, hey, misschien heeft het ook nog een andere werking. Ook dat afslankmedicijn, Ozempic, dat bleek te helpen bij het afvallen, was ook oorspronkelijk een diabetes medicijn. En dan denk ik van, ja, dat was niet toevallig.
0: Nou, het werkingsmechanisme is absoluut anders. Dus wij praten over de groep GLP-1-receptoragonisten. Dus dat is een andere groep. Het werkingsmechanisme is anders. En wat nu opvallend is, is dat mensen die diabetes hebben en het afvalmedicijn krijgen, met name ook diegenen die obese zijn, die overgewicht hebben, dat daar ook andere organen verjongen. Dus dat het een werking heeft die mogelijkerwijs verjongend is. Dus wij als veld zijn nu gegaan van, oké, metformine, waarschijnlijk werkt het niet in gezonde mensen. En nu testen wij GLP-1, dus een Ozempic, als verjongingsmedicijn.
1: Precies, dus dat Ozempic zou misschien ook, laten we zeggen, kunnen leiden tot vertraging van veroudering.
0: Ja, Dat, maar ook bijvoorbeeld SGLT. Dus er zijn meerdere medicijnen.
1: Dat zijn natuurlijk termen waar ik denk, ja, ik laat het maar even passeren. Maar dat is voor mensen thuis natuurlijk niet te volgen.
0: Maar het zijn medicijnen die heel vaak voorgeschreven worden. En meestal gebruiken wij, zoals een Ozempic, wat van Novo Nordisk komt, gebruiken wij de merknamen. Dus ik wil met name even daarvoor zorgen dat ik niet de reclame maak voor een of ander.
1: Snap ik.
0: Dus er zijn medicijnen die nu op de markt zijn, die getest worden om mensen jonger te houden. En dat is het belangrijkste.
2: Ja. Maar je had het over dat wormpje, elegans.
0: Ja,
2: heel veel verouderingsonderzoek gaat erover. Dan blijkt vaak dat als het wormpje heel weinig te eten krijgt, dat hij flink langer leeft. Veel van die dingen hebben dus te maken uiteindelijk met de bloedsuiker. En je had het over de mitochondriën en de cellen. Waar zit nou de sleutel bij het bestrijden van veroudering en ouderdomsklachten? Waar moet je het zoeken?
1: Ja, daar is zij de hele leven al mee bezig.
2: Ja, en daarom vraag ik het ook. Ja.
0: Jammer genoeg is veroudering iets complexer dan het glucose omlaag brengen. Oh. Dus wij begrijpen nu waarom wij verouderen. Dus elke cel heeft andere mechanismen. En dat hebben wij samengevat in 12 mechanismen. En één daarvan zijn de mitochondriën. Een andere is glucosemetabolisme. Een andere is zombiecellen die accumuleren. Dus we hebben heel veel zombiecellen, senescente cellen. Dus we begrijpen. Dus het belangrijkste is, we begrijpen waarom wij verouderen.
2: 12 factoren die bijdragen aan veroudering.
0: Ja, en vervolgens zoeken wij de medicijnen die al op de markt zijn. Kunnen die positief deze dingen beïnvloeden? Ons jonger maken? En metformine was 20 jaar nu één van die middelen die heel hoog op de lijst stonden. Nou, is een beetje gezakt. Waarschijnlijk werkt metformine niet. Maar dan hebben wij middelen zoals de GLP-1, dus de Ozempics.
1: Ik begrijp het nu, dank je.
0: Dus deze medicijnen worden momenteel getest in mensen om te zien of deze verjonging met zich meebrengen.
1: Maar ik dacht dat het niet zozeer ging om dat je jonger moet worden, want dat kan natuurlijk maar tot op zekere hoogte. Nou. Maar dat het idee was dat je gezond, dat je laatste jaren van je leven, die voor veel mensen gewoon gepaard gaan met de ziektes en kwalen, dat je die gezond doorbrengt.
0: Ja, dan is de vraag hoe wij gezondheid definiëren. En in de huidige geneeskunde definiëren wij gezondheid als niet ziek zijn. En je bent ziek als je een diagnose krijgt van je huisarts. Een hoge bloeddruk, een hartfalen, COPD, diabetes. Dat zijn die ziektes. Wij in het nieuwe veld van de langlevendheidsgeneeskunde definiëren om zo goed mogelijk oud te worden en je lichaam te optimaliseren om die ziektes helemaal niet te krijgen. Dus wij kijken naar degenen die gezond of relatief gezond zijn. En wij kijken hoe kunnen wij die gezondheid optimaliseren. Dus wij gaan niet twee groepen maken. Je bent ziek of je bent gezond. Maar binnen de gezonde groep, hoe kunnen wij de gezondheid optimaliseren? Hoe kunnen wij die versterken? Dat mensen langer leven zonder gezondheid.
2: Dat is eigenlijk een hele andere kijk. Hè? Want het valt mij op dat ik ga naar de dokter als ik echt iets heb wat verholpen moet worden. Die dokter ziet je ook niet graag komen. Die zegt dan één klacht per consult en dat soort dingen. Ja. Terwijl mijn auto, die breng ik elke 3 maanden naar de garage en die wordt helemaal doorgelicht. Dus ik zorg beter voor mijn auto in die zin dan voor mijn lichaam.
0: Zeker.
2: Dat vind ik best wonderlijk.
0: Zeker, dus we hebben APK-keuringen. Die hebben wij niet voor het lichaam. Dus wij wachten tot eigenlijk de motor het niet meer doet. En dat is niet goed. En, of in onze visie. Dus wij wachten tot er eigenlijk falen zijn van organen, tot wij een ziekte hebben. En dat moeten wij voorkomen. Dus hoe kunnen wij ervoor zorgen dat een auto zo lang mogelijk meegaat, dat met onze batterij van elektrische auto zo lang mogelijk meegaat. Dus hoe kunnen wij meten hoeveel energie wij hebben, hoe kunnen wij meten hoe goed de batterij in een elektrische auto is? Omdat dat wil je voorkomen.
2: En zo zou je de gezondheidszorg ook moeten organiseren.
0: Ja, absoluut. Omdat waarom zouden wij wachten tot een auto gewoon kapot gaat? Eén, de verzekering gaat niets daarvoor betalen. De zorgverzekering gaat wel er iets voor betalen. Dus heel vaak is dan de vraag, wie moet het betalen? Maar meest belangrijk is dat wij ervoor moeten zorgen dat ons lichaam, of je kunt het auto noemen, dat die zo lang mogelijk meegaat.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat mensen denken, het is een natuurlijk proces. He, op een gegeven moment, nou ja, Ik zeg even hoe er misschien door veel mensen over gedacht wordt. Vast niet door iedereen, maar goed, dat doet er nog even niet toe. Het is een natuurlijk proces. Als je ouder wordt, ja, dan gaan dingen gewoon minder. Uiteindelijk moet je natuurlijk toch het graf in. En ja, dat je had niet voor niks, hè? Iemand klimt zo'n trapje op en die gaat dat trapje, de trap des levens, zo gewoon langzaam weer naar beneden. Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon ook als iets natuurlijks ervaren.
0: Ja, er is ook niks mee om te overlijden. Dus het is niet zo dat ik nu hier daarvoor pleit.
1: Dood, toch?
0: om onsterfelijk te zijn. Absoluut, absoluut niet. Maar vinden wij het normaal dat wij kanker hebben? Vinden wij het normaal dat wij dementie hebben? Dus wat wij zeggen. Veroudering is de oorsprong, is de oorzaak voor de dementie, voor hartfalen, voor al die andere ziektes. Waarom zouden wij wachten tot wij de diagnose stellen, dementie? Waarom zouden wij wachten om de diagnose te stellen, om kanker te hebben?
2: Dus uw missie is niet het eeuwige leven. Uw missie is ook niet de eeuwige jeugd. Uw missie is gewoon zo lang mogelijk zonder ziekte leven.
0: Ja, onderhoud van het lichaam om zo lang mogelijk mee te gaan in goede kwaliteit van leven, dat je dingen kunt doen die je graag zou willen doen.
2: Wat ik eigenlijk wel ook in zekere zin, want we hadden het over teleurstelling van goh, dat pilletje werkt niet, maar je kan ook zeggen het is een opluchting dat leefstijlinterventie zo effectief is. Want over het algemeen klinkt dat relatief makkelijk. Meer bewegen, een beetje op je eten letten en niet elke avond naar de kroeg.
0: Leefstijlinterventies zouden de basis zijn voor elke andere interventie. Dus in mijn klinische praktijk schrijf ik alleen maar medicijnen voor om iemand nog jonger te maken als de leefstijl al geoptimaliseerd is. De vraag is, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen de trappen neemt en niet de lift? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij gezond eten en mogelijkwijs de McDonald's laten blijven liggen? Ik heb nu wel even een brand genoemd, maar
1: Okay, dat is
0: belangrijk. Dus de motivatie moet er zijn.
2: Meer bewegen, meer plantjes. Wat is eigenlijk de belangrijkste tip die u tegenkomt?
0: De tip voor om langer te leven?
2: Ja, in leefstijlinterventie. Waar begint u meestal?
0: Eerst is een inventarisatie. Wat doe je? Hoe beweeg je? Hoeveel slaap je? Hoe goed is je slaap? Vergeet niet slaap, stress en waar je leeft en welke omgevingsfactoren je hebt.
1: Er is een kliniek in Singapore, hè, die u heeft geopend.
0: Ja, ik heb meerdere klinieken, zowel privaat als ook in normale ziekenhuizen.
1: Maar in Nederland ook?
0: Ook in Nederland heb ik een kliniek.
1: Ja, en wat gebeurt daar dan?
0: Wij optimaliseren het lichaam van individuen. En dat gaan wij eerst doen op basis van diagnostiek. Ja. Dus waar staat iemand? Is iemand biologisch ouder of jonger? Dus even een nieuwe term, de biologische leeftijd is heel erg belangrijk. Wij weten altijd hoe oud wij zijn. Ik heb een bepaalde chronologische leeftijd. Dus het eerste wat wij doen, is iemand biologisch ouder of niet? En dat kunnen wij bepalen door bloedtesten af te nemen, om naar het microbioom te kijken en om naar functies te kijken.
2: Kun je dat terugdraaien? Kan je iemand biologisch verjongen? Als je zegt, de biologische leeftijd is 60, maar na een jaar was het 40?
0: Ja, absoluut. Haalbaar. We hebben heel veel studies aan de NUS Academy for Health and Longevity. Dus waar ik in Singapore werk, in klinisch. Dus dat is absoluut mogelijk.
1: Nou, Hazin, dankjewel. Andrea Meijer, hoogleraar veroudering. Naar aanleiding dus van het onderzoek waaruit bleek dat metamorfine in ieder geval niet helpt. Na 10 uur zijn we bij u terug met de boekenrubriek natuurlijk en Nicolaas Weets ook. Ja.
3: NPO Radio 1.
4: Al dat nepnieuws van tegenwoordig heeft de waarheid in een donker hoek gedreven, zei Nonno. Dat schrijft Rinnert Kromhout in Geloof mij maar, zijn nieuwe jeugdroman over nepnieuws en complotdenkers. Rinnert Kromhout zal er zijn. Belinda Muldijk bespreekt onze taalschat, het oeuvre van Rob de Nijs. En Lisette Maneza, winnares van de Jonge Ganzenveer, komt ook. René Appel bespreekt de TNA van Sander Schimmelpennink.
3: NPO Radio 1.
4: Zometeen vanaf 11 uur.
5: Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat?
3: Wie luistert, weet meer. Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: NPO Radio 1.
18: 10:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich volgens hen niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van de comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon en wat stapelwolken bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB met gelukkig maar 2 bijzonderheden. Allereerst een korte file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen 5 kilometer en een kwartier extra. Komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En door technische problemen is de Corbulo-tunnel in de N434 in Zuid-Holland in beide richtingen helemaal afgesloten. Dat duurt nog tot tenminste 11 uur deze ochtend.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Hallo,
0: Wel, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
23: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
22: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
23: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: NPO Radio 1. Max.
25: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
26: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Daphne de Heer onze boekenvee. Daphne, goedemorgen. Wat leuk dat je er weer bent.
27: Dankjewel.
26: Wat heb je allemaal meegenomen?
27: Nou, ik heb 3 op het oog dunne boekjes, maar bomvol inhoud meegenomen. En het zijn alle 3, wat ze delen is, ze willen je in beweging brengen, deze boeken. Daar kwam ik achter toen ik ze uit had. Toen dacht ik, dat verbindt deze boeken. De eerste is Karel van Tuinen, Hoeveel duizend uren? Een pleidooi tegen de wanhoop. Een intens boek, maar noodzakelijk. Het tweede boek is dan om te zorgen dat we weer ons kunnen verzoenen met de wereld en onszelf. En wie kon dat beter en kan dat beter? Onze ex-dichter der Nederlanden, Babs Gronds. De bundel Wie zijn we morgen? Ga ik ook iets uit voorlezen, want ik vind dat eigenlijk wel leuk, poëzie voorlezen.
1: Zeker.
27: En dan het derde boek. Nou, je ziet het al aan de wat zou ik zeggen, absurde vormgeving.
1: Sobere vormgeving.
27: Exact. Experiment in de literatuur. Ik was er wel weer aan toe. Bob van den Broek met Je zit op een stoel is het derde boek wat ik ga bespreken.
26: Okay. Leuk. Nou, dat allemaal rond 11:30. En we gaan het hebben over een van de bekendste Nederlanders van de 19e eeuw, Nicolaas Beets. Rick Honings is zijn biograaf en die is zometeen te gast. We gaan het hebben over het digitaliseren van kwetsbaar erfgoed. Maar eerst gaan we het hebben over de grondslagen, de grondleggers van Nederland.
1: Ja, duizenden kolonisten trekken vanaf het jaar 1000 naar het westen van Nederland om een nieuw bestaan uit de grond te stampen. En dat is eigenlijk best opmerkelijk, want ja, dat was nou niet bepaald pasklaar land wat daar lag. 600 jaar later is die samenleving veranderd in een succesverhaal. In zijn boek De Grondleggers vertelt socioloog Daniel Paarberg hoe een drassige laagvlakte kon uitgroeien tot een van de meest welvarende samenlevingen ter wereld. Goedemorgen.
28: Goedemorgen.
1: Ja, een alternatieve kijk op de geschiedenis noem je het, hè? Wat is er alternatief aan?
28: We hebben natuurlijk van de middeleeuwen meestal het beeld van ridders en kastelen. En eigenlijk dat het een duistere periode is eigenlijk tussen de twee interessante periodes, namelijk de klassieke oudheid en de renaissance, ligt. Maar eigenlijk is dit de periode waarin de grondslag wordt gelegd voor het toekomstige Nederland, voor het succes van bijvoorbeeld ook de 17e eeuw. En dat is het verhaal dat ik in de grondleggers heb bloot willen leggen over hoe dat succes eigenlijk tot stand heeft kunnen komen.
26: Hoe dit land bewoonbaar is gemaakt, om maar eens een vraag op te werpen. Want dat voor je grote succesvol en zeevarend kunt worden, moet je eerst zorg dat je niet de hele tijd natte voeten hebt.
28: En dit was eigenlijk de meest ongunstige plek om een bloeiende samenleving te creëren. Want het was drassig veenland. Maar ik laat zien dat juist al die tegenslagen ervoor hebben gezorgd dat hier een hele bloeiende samenleving heeft kunnen ontstaan.
1: Dat is interessant. Maar goed, drie grote tegenslagen die de boel juist weer een stap verder hebben geholpen. Maar laten we nog even teruggaan. Het lag dus helemaal niet voor de hand dat hier iets zou opbloeien in dat westen van Nederland. Het was nog logischer geweest als het meer in het oosten was gebeurd, toch?
28: Absoluut. Ja, hier was het, wat ik zei, drassig Veenland.
1: Ja.
28: Maar rond het jaar 1000 kwamen ze erachter dat je dat drassige Veenland wel nuttig kan maken voor landbouw door het droog te leggen. Ja. En bijvoorbeeld in Vlaanderen waren de grootgrondbezitters rijk genoeg om dat te laten doen. Maar hier in het westen van Nederland waren de graaf van Holland en het bisdom van Utrecht te arm om dat te betalen.
1: En
28: dus genoodzaakt om een uniek revolutionair aanbod te doen. En dat aanbod was, als jij een stuk land ontgint, drooglegt, dan is het van jou.
1: En is dat koop?
28: Ja, dat is de kopen.
1: Dat noem jij dat, de kopen. Kopen, C-O-P-E, schrijf je dat.
28: Hè? Ja.
1: En zo heet dat ook officieel. Ik kende dat begrip niet, maar het is dus kennelijk iets wat enorm veel heeft opgeleverd.
28: Ja, het is een heel onbekend fenomeen. Nou kent iedereen het wel. Iedereen die tenminste een keertje vanaf Schiphol heeft gevlogen, die heeft wel die lange stroken weiland gezien. En dat zijn die stroken die dus 1000 jaar geleden zijn drooggelegd. En eigenlijk dat aanbod is een revolutionair sociaal experiment geweest. Want ja, wat gebeurt er als je mensen een stuk land geeft, de vrijheid om ermee te doen wat ze willen, het recht om daar de vruchten van te plukken en de verantwoordelijkheid om samen een samenleving te creëren.
1: Maar niet helemaal alleen de vruchten plukken, ze moesten ook nog wel iets afdragen, toch?
28: Absoluut, maar dat was in vergelijking met de slavernij of de lijfeigenschap waar het grootste deel van de mensheid destijds onder leefde, was dat een kleinigheid.
26: Want jij geeft eigenlijk ook een theorie van wat maakt een samenleving en wat maakt een samenleving succesvol. Je noemt nu al een belangrijke factor.
1: Kopen.
26: Dat jij de vrucht van jouw werk zelf zult plukken. Want als je het alles maar aan de staat moet geven, ja, dan ga je niet heel hard werken. Dat hebben we in het Sovjet-communisme gezien.
28: Klopt. Ja.
26: Jij zegt je moet bezit hebben, je moet vrijheid hebben, je moet een overheid hebben. Bezit moet geregistreerd zijn. Al die factoren, die vink je eigenlijk af in de periode die je beschrijft.
28: Ja, dat klopt. En de geschiedenis van Nederland en van dit deel van Nederland is eigenlijk ook veel meer dan puur een Nederlands geschiedenis. Het is eigenlijk ook een universele verhaal over hoe menselijke vooruitgang werkt. En daarom trek ik ook vaak parallellen in het boek. Bijvoorbeeld inderdaad met hoe eind jaren 70, begin jaren 80 in China de landbouwhervormingen zorgden voor een hele grote toename in de landbouwproductiviteit. En laat ik zien dat die landbouwvormingen eigenlijk precies waren wat met dat kopencontract 1000 jaar eerder al in Nederland voor elkaar werd gebracht.
26: Ja, namelijk dat jouw land van jou is en dat als jij het heel effectief verbouwt, dat jij daar voordeel van zult hebben.
1: Ja.
28: Precies.
1: Maar goed, dat gaat natuurlijk verder. Want op een gegeven moment komen ze erachter dat het toch niet heel genoeg opbrengt. Hè? En ze besluiten om voedsel te importeren in plaats van het zelf te produceren. En achteraf is dat dan ook weer van essentieel belang geweest.
28: Klopt, het hangt van de tegenslagen aan elkaar. Ja. Dit is inderdaad een hele belangrijke. Eigenlijk het hele experiment stort als een kaartenhuis in elkaar. En dan worden ze gedwongen om voedsel voortaan te importeren en dus zelf te gaan produceren voor een internationale markt. En dat is eigenlijk het laatste zetje dat Nederland nodig heeft om een moderne samenleving te
1: worden. Precies, en dat ze zorgen dat er waterwegen zijn, zodat ze die spullen ook kunnen halen en brengen.
28: Ja, en dat vind ik eigenlijk zelf het meest bewonderenswaardige deel van dit verhaal. En misschien ook wel de meest bewonderenswaardige episode uit onze vaderlandse geschiedenis. Dat is dat deze kleine bevolking, misschien 100.000 mensen met minimale technologische middelen, hun hele waternetwerk 180 graden heeft omgedraaid.
1: Ja,
28: en dat vind ik zo.
1: De grote omkering.
28: Ja, de grote omkering noem ik dat. Dat is zo'n fascinerende geschiedenis. En ja, zeker ook als je dat afzet tegen.
1: Want hoe doen ze dat in die tijd?
28: Ja, ze doen dat met honderden kilometers dijk, tientallen kilometers kanalen, tientallen sluizen. Het is een weergaloze prestatie.
26: Maar dat heeft natuurlijk ook effect op de organisatie. Want in een land dat onder de zeespiegel ligt en dat van gemalen afhankelijk is, kan je niet te veel ruzie maken. Moet je zorgen voor stabiel bestuur. Want je weet wat er op het spel staat.
28: Absoluut. En wat je dan vervolgens ziet is dat het bestuur dat ze instellen om die praktische waterschapsproblemen op te lossen, dat ook in staat is om allerlei andere problemen op te lossen. Dus goed.
1: Ze zijn gewend elkaar te vertrouwen op een bepaalde manier.
28: Precies, ja.
26: Maar jij noemt net, het importeren was eigenlijk een voorwaarde voor succes. De laatste jaren, dat hou je ook aan in je boek, hoor je steeds vaker, bijvoorbeeld tijdens corona, waarom maken wij niet zelf mondkapjes? Hoe kan het eigenlijk dat onze beademingsapparaten uit China moeten komen? Jij zegt nee, het is juist goed als je iets uit het buitenland haalt. Vrijhandel biedt alleen maar voordelen. Leg eens uit.
28: Ja, de ik trek inderdaad die vergelijking ook met corona. En je ziet dat als Nederland graan gaat importeren, dat ze dan de laagste en de meest stabiele graanprijs van Europa krijgt. Terwijl ze het enige land is dat zelf geen graan verbouwt. En dat is natuurlijk heel paradoxaal, maar het legt wel iets bloot over hoe internationale handel en economie werkt. Namelijk dat als jij afhankelijk bent van je eigen oogst, die kan tegenvallen, die kan meevallen. Terwijl ben je afhankelijk van de oogst in omringende landen, dan is er altijd wel ergens een plek waar de oogst goed is gegaan en waar je het vandaan kan halen.
26: Dus je krijgt een stabielere prijs. Is dit boek ook iets dat je hebt geschreven juist in dit moment waarin vrijhandel op het spel staat, tariefmuren worden opgetrokken, bestuur minder stabiel wordt in heel veel landen, waarin die vrijheid die jij zo viert ook wel op het spel staat op sommige plekken?
28: Het was niet de oorspronkelijke bedoeling, maar het grappige was inderdaad dat tijdens het schrijven wel steeds vaker mijn gedachten afdreven naar de actualiteit. Omdat juist deze geschiedenis, ook al is die lang geleden, heel actueel is, heel tijdloos is. En dat gaat dan inderdaad bijvoorbeeld over Europese samenwerking. Waarbij ik dan de vergelijking trek met hoe de Alblasserwaard één bestuurlijk geheel werd. Daar moesten mensen ook hun eigen soevereiniteit opgeven om in een groter geheel veiliger te zijn.
26: De kif tussen Dordrecht en Leiden als het gaat over waterwegen. Je hebt allemaal van die regionale conflicten die we uiteindelijk achter ons hebben gelaten.
28: En dat maakt dit ook tot een tijdlozer en universeler verhaal.
1: Ja, jij zegt Nederland is een van de eerste landen die eigenlijk een soort modern tijdperk betrad, hè? Toch?
28: Ja.
1: Eerste land in de geschiedenis.
28: Ja, we hebben het beeld dat Groot-Brittannië dat eerste land is in de 18e, 19e eeuw.
1: Industrialisatie.
28: Ja, precies. En eigenlijk de moderne samenleving is de eerste samenleving die met miljoenen mensen samenwerkt en samenleeft.
1: Want het is heel lang zo dat mensen eigenlijk in leven in een gebied waar ze maar hoeveel mensen kennen?
28: Ja, enkele tienduizend. Ja, ze kennen natuurlijk persoonlijk 100 mensen, maar
1: 150 of zo geloof ik persoonlijk.
28: Ze werken samen met tienduizenden mensen, omdat transport te duur is om dingen van ver te halen.
1: En dan wordt er een slag gemaakt. Men zegt altijd dat is in Engeland begonnen met de industrialisatie, maar jij zegt nee. Dat is hier begonnen.
28: Dat is hier begonnen en dat begon met die import van voedsel, van graan. En daardoor was Nederland eigenlijk noodgedwongen. Moesten ze een economie verbreden tot heel Noordwest-Europa. En daardoor ontstond eigenlijk een samenleving die met miljoenen mensen samenwerkte. En dus ook gedwongen was om zich te specialiseren in waar zij toevallig goed in was. En specialisatie is de drijvende kracht achter welvaart. En daardoor werd dus ook Nederland eigenlijk de eerste samenleving met jaar in jaar uit welvaartsgroei, met gespecialiseerde industrieën in elke regio. Maar ook het hele fundament van de samenleving veranderde daardoor. Gezinnen werden klein. Ja. 2, 3 kinderen. Partners kozen elkaar op liefde en niet op wie toevallig handig was. Ja. Mensen werden hoog opgeleid. Zelfs kinderen op het platteland kregen onderwijs. Dus de samenleving veranderde daardoor fundamenteel. En Nederland is eigenlijk 1,5-2 eeuwen lang de enige moderne samenleving ter wereld geweest, voordat de rest van de wereld dat werd.
1: En dat was eigenlijk nog niet echt bekend bij veel mensen.
28: Nee, wij denken natuurlijk dat wij die Spanjaarden er een beetje uit hebben gejonast met wat geuzen en wat vindingrijkheid. Maar eigenlijk waren wij een veel vooraanstaandere samenleving dan die Spanjaarden die we eruit gooiden.
26: Dat is echt zo leuk, want vaak gaat geschiedenis over veldslagen en revoluties en koningen en dat soort dingen. Maar jij kijkt naar de lange duur, de ontginning van het landschap, de landbouwprijzen.
28: Ja.
26: Dat soort dingen. En dan krijg je toch een hele andere kijk. Het is een heel interessant boek geworden. Ja, de Grondleggers. Daniel Paarberg, dankjewel.
1: En het onwaarschijnlijke verhaal van Nederland. Van 1000 tot 1600. Nou, dat zijn de middeleeuwen, hè? Precies, ongeveer, toch? Nou, nee, die gaan van 500 tot 1500, geloof ik. Ja,
28: ja, we doen het ermee.
1: Ja, ja, nee, 500 vroege middeleeuwen en dan tot 1500 de late middeleeuwen. Een andere gast die knikt ook. Ja, zo zit het.
3: Ja.
1: Oké, dankjewel.
26: Ja, deze week werd er een belangrijk historisch kloostercomplex geraakt bij een bombardement op Kiev. In conflictgebieden staat vaak kwetsbaar erfgoed dat dreigt te verdwijnen door oorlogsgeweld. Hoe moet je dat dan reconstrueren of renoveren. En dan kan het helpen om de boel te digitaliseren. Sanne Frequin is kunsthistoricus en die is gespecialiseerd in digitale kunstgeschiedenis. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
26: Was dit klooster in Kiev ook gedigitaliseerd?
3: Ja, dit klooster was gedigitaliseerd. Goed. Je kunt het bekijken op Google Arts and Culture.
1: En was dat omdat het op de werelderfgoedlijst stond?
3: Ja, ja, er is best wel een push om inderdaad die belangrijke monumenten te digitaliseren.
26: Wat houdt dat precies in? Wat is er dan gedigitaliseerd? Is dat een bouwtekening, wat foto's of hoe ver gaat
3: dat?
26: Nee,
3: dat is wel een goede vraag, want digitalisatie is eigenlijk een heel breed begrip, hè? Je kan een foto inscannen of je kan een hoge resolutie 3D-model maken waarmee je met een VR-bril in een andere dimensie je monument kan bezoeken. In dit geval zijn het digitalisaties met een drone. Dat wordt heel veel gedaan op het moment. Dus je vliegt met een drone om...
1: In het gebouw?
3: Om het gebouw heen. Dan worden er heel veel foto's gemaakt of heel veel filmbeelden. En daarmee kan je dan met software een 3D-model maken. In het geval van dit museum is er ook aan de binnenkant zijn er 360 graden foto's gemaakt. Dus kan je eigenlijk door het museum wat zich in dat klooster bevindt heen lopen.
26: Mensen worden wel nerveus als je in Kiev met een drone gaat vliegen.
3: Nou,
26: op dit moment, of was dit al voor de oorlog gedaan?
3: Dat is een interessant ding, want je ziet dat er in Oekraïne een ontzettende urgentie is om die monumenten 3D te digitaliseren. Dus zij voelen die dreiging. Er zijn heel veel groepen actief die zeggen van ja, wij moeten ons erfgoed veiligstellen. En dat kan door middel van zandzakken, maar dat kan ook door middel van met die drones die beelden maken. En dat is niet alleen in Oekraïne. Ook in de bezette gebieden in Israël zijn groepen actief die dorpen waaruit mensen zijn verdreven aan het digitaliseren zijn.
1: Maar is dan het idee, stel dat dit helemaal plat gebombardeerd wordt, dan kunnen we dat weer opbouwen? Of is het meer zo van, nou, dan hebben we het gewoon toch in kaart gebracht in een soort bibliotheek?
3: Ik denk dat de mensen die in die situatie zitten nog niet eens durven te denken aan opbouwen.
1: Okay.
3: Maar het gaat heel erg over vastleggen wat er was. En ik had een gesprek 2 jaar geleden met een museumdirecteur en zij zei ja. Ze zei, wij voelen alsof onze identiteit wordt uitgewist. Een identiteit is een ingewikkeld woord, maar dat zijn natuurlijk gewoon de verhalen die bij je horen. We zitten hier allemaal te smullen van het verhaal over Nederland als modern land en we lopen voor. En dat kunnen we ook zien als we naar ons landschap kijken. En dat voelen mensen in Oekraïne voelen dat ook. En die zien dat in die oorlog bepaalde gebouwen of monumenten waar zij een band mee hebben, dat die worden geraakt, al dan niet bewust.
26: En dat raakt natuurlijk diep. We weten allemaal nog de brand in de Notre Dame en hoe verschrikkelijk iedereen het vond om daarnaar te kijken.
3: Dit is
26: eigenlijk hetzelfde voor de Oekraïners.
3: Zeker. En daarbij is het heel belangrijk om je te beseffen dat het dus niet alleen maar gaat omdat er in het geval van bijvoorbeeld die Notre Dame een religieus gebouw in brand gaat. Het is iets wat we allemaal kennen, ook uit de Disney-film De Klokkenluider van de Notre Dame. Dus het is meer dan alleen de functie van het gebouw. En dat geldt ook voor dit klooster. Het is een heel belangrijk klooster. Het is heel belangrijk voor de geschiedenis van Oekraïne. Maar het is ook een gebouw wat daar al honderden jaren staat, waar mensen naar kijken en dan denken, ik kom thuis als ik het zie.
26: Maar dat is toch wat oorlog doet?
1: De klokkenluider van de Notre Dame kennen uit een Disney-film?
3: Ik vrees van wel. ook uit een prachtig boek. Maar ik denk, ik durf het niet te zeggen.
26: Dit is in oorlogen natuurlijk heel vaak gebeurd. Hè? Al die kloosters in Italië die door de Amerikanen zijn plat gebombardeerd. Ja. De kathedraal van Reims in de Eerste Wereldoorlog. Ypres in de Eerste Wereldoorlog. Ja. De blitz op Londen, wat daar allemaal voor moois is verpulverd.
3: Ja. Ja.
26: Uiteindelijk wordt dan toch na de oorlog meestal voor herbouwen gekozen.
3: Nou, dat is wel. Het is ook er is een discussie over gaande. Hè. Nederland heeft zich gecommitteerd aan het verdrag van Faro. Dat is een verdrag waarin we met elkaar afspreken wereldwijd dat erfgoed is van de groepen die het erfgoed beheren. Dus het zijn niet de musea, de instituties die zeggen wat er moet gebeuren, maar de mensen zelf die een relatie hebben met die objecten. En van daaruit Ontstaat ook de gedachte dat je dus, als er iets moet gebeuren nadat zo'n conflict is afgelopen, dat je met elkaar moet gaan praten, wat willen we? He, willen we doen alsof er niks aan de hand is en het helemaal terugzetten zoals het was? Of wil je juist de verwoesting laten zien? En er zijn ook groepen in Oekraïne die kapotgeschoten musea digitaliseren. Omdat ze zeggen, dit mogen we nooit vergeten.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook Dresden bijvoorbeeld, hè, dat voor een deel helemaal weer herbouwd is zoals het vroeger was.
3: Ja, precies.
1: Dus dat bestaat ook. Je kan er,
3: precies.
1: Maar die hebben, denk ik, nog geen gebruik gemaakt van 3D.
3: Nee, nou, met 3D kan je natuurlijk heel veel. Want het grote voordeel van een 3D-model ten opzichte van bijvoorbeeld
1: foto's,
3: een plattegrond of
1: een
3: foto, is dat je precies kan kijken zoals je zelf wil. Je kan virtueel boven een dak zweven en kijken hoe zit die dakconstructie in elkaar. Dus het biedt je veel meer mogelijkheden. En wat interessant is, is dat die techniek gaat razendsnel. Dus toen ik 10 jaar geleden een 3D-model wilde maken van een grafmonument in Utrecht, moest ik een extern bedrijf inhuren die met een fantastisch apparaat kwamen. En nu kan je het met je mobiele telefoontje doen.
1: Wij kunnen het allemaal zelf.
3: Jullie kunnen het allemaal zelf.
1: Echt waar?
3: Ja, echt waar.
1: Oh, nou,
3: echt
1: dat
3: waar.
1: Had ik niet verwacht.
3: Geef me 5 minuten en het is geregeld. En je ziet dus ook dat bijvoorbeeld in Oekraïne er allerlei initiatieven zijn om burgers op te roepen om hun eigen erfgoed te digitaliseren, maar zodat je dat zichtbaar kunt maken.
26: Kan dus ook zo zijn dat het niet herbouwd zou worden. Nee, daar kan voor gekozen worden. En dat je het dus voortaan moet doen met de digitale versie.
3: Nou, dat is natuurlijk een nachtmerrie voor veel mensen. En dat is ook een discussie die ik met studenten heb. Die zeggen, ja, maar als we 3D hebben, dan hoeven we er misschien niet meer voor te zorgen. Of ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Er is niks zo fantastisch als in een gebouw staan en denken, dit gebouw is hier 1000 jaar. Er zijn hier fantastische dingen gebeurd. Dat kan een digitaal model nooit vervangen. Maar als het is of er is niets, of er is een digitaal model, dan is de keuze makkelijk gemaakt.
1: Ja, je hebt zelf de grote kerk in Naarden gedigitaliseerd.
3: Ja,
1: hè? Je kijkt er heel stralend bij.
3: Ja, het was namelijk heel leuk.
1: Vertel eens dan, hoe gaat dat?
3: Ja, nou, we hebben dit project hebben we met een groep van 12 studenten gedaan. 12 studenten kunstgeschiedenis. En het was voor ons eigenlijk een wild plan. Want we dachten, er is een unieke mogelijkheid. Hè. Naarden wordt gerestaureerd. De restauratie is bijna klaar. En er ligt nu een hele mooie steiger lichter voor die restauratie. Maar dat betekent ook dat je als gewone sterveling ook naar boven mag. En dat geweld van dichtbij kan bekijken. En wij werden gevraagd door de grote kerk van, nou, zouden jullie ons willen helpen met dit project? En toen zeiden we, nou, dat willen we. Dan willen we graag
1: gewoon met camera's
3: 3D-model maken. We zijn met die studenten een week lang 35 graden op de steiger geweest. Met een hele hoop fotocamera's. Ze hebben 1000 foto's gemaakt van dat geweld.
1: Dus het is op basis van foto's?
3: Ja. Ja, en dat is precies de reden dat je het ook met je eigen mobiele telefoon kan.
1: Maar dan maak je al die foto's en hoe maak je er dan vervolgens een 3D-model van? Dat zie ik mezelf nog niet zo makkelijk doen.
3: Nou, er zijn allerlei appjes op je telefoon waarbij dat automatisch gaat. Wij maken gebruik van software die ook wordt gebruikt voor het maken van computerspellen. Dat is waar de innovatie zit en dat is breed beschikbaar. En die software combineert die foto's, dus die kijkt waar zijn de camera-standpunten en op basis daarvan kan berekend worden hoe zo'n 3D-model eruit ziet.
26: Oké, is het dan echt alsof je er doorheen loopt? Kan je die ervaring benaderen?
3: Ja. Nou, we hebben ons 3D-model omgezet met in een VR-bril. Hè. Dus dan in die VR sta je eerst op de grond en kijk je naar boven. En dan klik ik. En dan sta je in één keer boven en dan kijk je naar beneden. En mensen die hoogtevrees hebben, worden misselijk als ze naar beneden kijken. Zo realistisch voelt het als jij in dat model staat.
1: Ja. Nou, kan je dan alles digitaliseren en dan? Dan moet je het allemaal opslaan.
3: Ja, en dat is het minst sexy deel en het allerbelangrijkste.
1: Precies, ik denk, dan wacht ik maar mee tot het eind. Maar
3: ja, dat is natuurlijk precies het grote probleem. Want er is niet zoiets als een PDF-formaat voor 3D-modellen. Als je een PDF-je maakt, dan weet je, over 10 jaar kunnen we dat nog steeds openen op veel verschillende computers. En die 3D-technologie gaat zo snel, dat we helemaal niet zeker weten dat wat we nu maken, dat we dat over 5 jaar nog steeds met onze computers kunnen openen.
26: Want heb je misschien weer een update gehad waardoor het niet meer te openen is?
3: Precies, exact. Dus dat betekent dat je heel goed moet nadenken over, oké, wat bewaar ik en hoe bewaar ik het? Want we willen natuurlijk niet dat we over 10 jaar al dat werk hebben verricht en dat we er dan eigenlijk niks meer mee kunnen.
1: En neemt dat dan ook heel veel in beslag?
3: Dat neemt heel veel in beslag. En daar zijn mijn kritische studenten weer. Die zeggen, ja, Freken, ja. Ik sta hier op die steiger, sta ik dat kwetsbare erfgoed te digitaliseren. Maar onze data footprint, die ligt daar in dat, hè, in dat datacenter energie te slurpen.
1: Precies. En wat zeg je dan?
3: Dan zeg ik, ja, dat klopt. Dus als we een object digitaliseren, dan moeten we goed nadenken of dat ook daadwerkelijk een goede reden heeft. Dus je moet die belangen moet je tegen elkaar afwegen. En die discussie moet je, ook al is die niet heel sexy, moet je zeker voeren met elkaar.
1: Nou, dat hebben wij hier nu vandaag gedaan. Dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Ja, digitaal kunstexpert Sanne Freken ging dus over de noodzaak van het digitaliseren van erfgoed, maar ook de problemen die daar misschien toch in de toekomst ook meekomen. Nou goed, als u denkt, wat interessant, ik heb het niet helemaal goed gehoord, want ik ging even naar de wc of zo. U kunt ons altijd beluisteren, alle gesprekken via de Nieuwsweekend podcast op uw favoriete platform.

0: The Beatles, Drive My Car, Daphne de Heer. Het is tijd voor onze boekenrubriek.
1: Ja, onze boekenrubriek. 3 boeken bij me. Ik zat te denken net toen ik Sanne hoorde over gebouwen die verdwijnen. Ging mijn gedachte even terug naar 2 weken geleden toen jullie Bram Vermeulen hier hadden. De correspondent die over Libanon vertelde, de verschrikkingen daar. Ik vond dat op een manier een heel aangrijpend item. En het deed me toen denken aan dit boek. Wat ik aan het lezen was, van Karel van Tuinen, Hoeveel duizend uren tegen de wanhoop. Het is geen zaterdagochtendkost. Het is een behoorlijk zwaar boek. Karel van Tuinen is een Vlaamse auteur. Staat ook bekend om haar, voluptueuze stijl. Ze schuwt de zwaarte ook niet. Maar ze schrijft ook echt prachtig. En wat zij in dit boek wilde doen is het oproepen van een radicale empathie. In haar wanhoop over wat er gaande is, met name wat er nu gaande is in Gaza. Wat zo groot is, en de meeste mensen voelen vooral dat. Van, het is gewoon te veel, ik kan me hier niet meer toe verhouden. En wat zij probeert in dit boek is die veelheid juist erom te zetten in een proportie waardoor je wel toe kunt verhouden. En de vorm die zij heeft gekozen is bijzonder. Zij heeft 2 jaar lang uit de kranten Standaard alle foto's uitgeknipt die over Gaza gaan. Dus alleen maar de foto's. Die heeft ze verzameld. En wat ze doet in het eerste deel van het boek, dat is een litanie van zo'n 60 pagina's. Het is echt een litanie waarin ze alleen maar beschrijft wat ze op die foto's ziet. Mm. En haar doel daarbij is dat jij als lezer, als we het over 3D hebben, zij wil een literaire 3D situatie creëren. Zij wil dat je voelt dat je daarin staat. Dat jij niet meer de toeschouwer bent, maar dat jij een deelnemer bent aan wat daar gebeurt. Dat is wat ze wil. Lukt dat ook? Is dan natuurlijk een belangrijke vraag. Ik ben bang van wel. Want ik moest het boek echt een paar keer wegleggen. Ik ben ook gevoelig. Mij kan je met woorden overal naartoe bewegen. Ik ben een ontvankelijke lezer. Anders zat ik hier waarschijnlijk ook niet. Maar het beklemde me enorm. Dus wat dat betreft, missie geslaagd. Gelukkig, wanneer je dit doorstaan hebt, gaat ze naar een iets hoopvoller stuk toe. Daarin pakt ze juist de hoop. Dus wat maakt ons weer, wat maakt ons als mensen, het maakt ons onmachtig wat er gebeurt. En actie maakt ons weer machtig. Zij zegt, mensen die in de actie durven te komen, die in beweging durven te komen, die hebben hoop. En hoop is toch wat we nodig hebben. Daarom is het ondertitel ook Tegen de Wanhoop. Mm. En dat tegenwicht, het werkt, het blijft zwaar hoor. En het blijft een boek waarvan ik denk, als je het gaat lezen, wat je wel echt moet doen, maar doe het rustig aan. En bedenk je ook van, ik lees dit om juist weer mij te kunnen verhouden tot iets waar ik me misschien niet toe kan verhouden.
2: Okay.
1: Dus een belangrijk boek. Ja. Wou nog even zeggen, de opbrengsten van dit boek gaan naar Child Smile. Dat is een organisatie die zich inzet voor Palestijnse kinderen. Dus je steunt er ook een goed doel mee.
2: Oké.
1: Toen ik dit las, moest ik aan iets anders denken, want zo gaat het toch in mijn hoofd. Toen moest ik denken aan Bab Schons. En Bab Schons was onze dichter der Nederlanden. En Babs heeft, vind ik, Babs klinkt een beetje informeel, maar Gons klinkt weer een beetje, heeft het vermogen om, wat doet zij? Zij weet altijd weer warmte aan te brengen in het leven. Haar gedichten brengen warmte aan. En ik vind verbinding is een woord wat ondertussen ontbonden is. Maar warmte vind ik mooi. En ik wil een gedicht van haar voorlezen wat ook echt hiermee te maken heeft en wat weer, wat lucht geeft. Het heet Ooggetuigen. De beelden laten ons niet los, ook al hebben we ze niet bekeken. Op onbewaakte momenten spelen ze vanzelf af. We gooien er muziek tegenaan, vermaak, therapie, poëzie, wandelen het eruit. Maar in het park kijken we om ons heen. Vragen we ons af, wie zou er doorlopen? Wie zou er filmen, vechten, bevriezen of zwijgen? Wie zich naar ons zou wenden, oogcontact zou maken en vragen, ben je oké? We bekeken de beelden niet, maar fantaseren erop los over hoe dit ons allemaal aangaat, hoe we daar allemaal liggen. We liggen wakker van de commentaren die me niet hebben gelezen. Praten terug tegen donker, zeggen dingen als nee. Zij heeft er niet om gevraagd. Zij hebben er niet om gevraagd. Nou, vind ik een prachtig gedicht. De hele bundel is, leg hem naast je bed. Sta ermee op. En je kan de dag weer aan. Het zijn hoopgevende gedichten. Het zijn krachtige gedichten. Ook de boosheid van Babs Gons is een ander soort boosheid dan de boosheid die we normaal horen. Haar boosheid is er juist één waardoor je denkt, hè?
2: Nou, een vorige bundel, die heette Doe het toch
1: ja,
2: maar.
1: Mooi, hè?
2: Ja, dat vond ik ook zo'n goede titel.
1: En dat is een mantra, toch?
2: Ja, ja. Dat is diezelfde bemoediging.
1: Zeker. Ja. Dit is een soort voedende ouder die jou de wereld instuurt. En ik vind, Doe het toch maar, heb ik gewoon echt op mijn computer geplakt. Ja. Dus machtig mooi.
2: Ja. En dan heb je nog Bob van den
1: Broek. Ja, dat klopt. Bob van den Broek. Dat leek me nou zo'n geinig boek. Er verschijnt niet vaak een boek dat begint met de volgende regel. En dat boek gaat ook alleen maar daarover. Je zit op een stoel. Nee, je zit op een stoel. Dit is wat de hoofdpersoon 108 pagina's, dik bedrukte pagina's, doet. Dit boek is een trip. Dit boek moet je in één keer doorlezen.
2: Okay.
1: Wat hij doet, hij beschrijft een situatie van inertie, van indolentie. Hier is duidelijk een hoofdpersoon die vastzit. En gaandeweg bouwt hij laagje voor laagje een soort elkerliek op van wie wij allemaal zijn op het moment dat wij vastzitten. Dat we vastzitten in de wereld, dat we vastzitten in het moment waarin wij voelen dat we even geen bewegingsruimte meer hebben in ons leven. En hij doet dat heel claustrofobisch. Dus ik vond het boek echt claustrofobisch. Ik had zelf ook het gevoel, ik kom nooit meer
2: ik zit op een stoel
1: af. Ik zit op een stoel. Ja. En tegelijkertijd is het totaal geestverruimend. Want wat ik zei is ook waar, het is ook een trip. Want hij pakt gewoon alles wat er in je hoofd. Voor mij beschrijft hij eigenlijk maar 1 seconde. Die ene seconde dat je ergens zit en dat je alles waarneemt om je heen en alles waarneemt in jezelf. En hij is een dichter, dat merk je ook. Dus hij geeft daar allemaal pootjes aan. Hij geeft allemaal woorden aan. En je zit helemaal midden in die totale belevingswereld van een hoofdpersoon die in beweging wil komen. Want ook hij, en dat vind ik dus heel mooi dat door al die boeken zit, ook hij wil maar één ding. Het eindigt ook echt met, niet per se hoopgevend, maar het eindigt met een soort wens van, ik wil weer dansen. Dus er zit een soort levensdrift in, maar hij zit helemaal opgesloten in zichzelf. Nou, en zoiets weten te beschrijven, ik vind dat echt wel van een hogere klasse, hoor. Ik heb echt nog nooit zoiets gelezen. En
2: wie is die Bob van den Broek?
1: Bob van den Broek is een ontzettende leuke Vlaamse dichter. Een jonge jongen die waarschijnlijk dacht, ik weet wel een beetje wat de achtergrond is vooruit. Mm-hmm. Hij kreeg een kantoorbaan. Ja. Ik laat een diepe stilte vallen. Sorry mensen die ook allemaal een kantoorbaan hebben. Maar sommige mensen worden in een kantoorbaan, nemen ze in één keer waar dat ze in een cubicle zitten, dat ze naar buiten kijken. Vlaamse dichter, een jonge jongen, die waarschijnlijk dacht, ik weet wel een beetje wat de achtergrond is vooruit. Mm-hmm. Hij kreeg een kantoorbaan. Ja. Ik laat een diepe stilte vallen. Sorry mensen die ook allemaal een kantoorbaan hebben. Maar sommige mensen worden in een kantoorbaan, nemen ze in één keer waar dat ze in een cubicle zitten, dat ze naar buiten kijken en dat ze denken,

0: heeft hij het heel absoluut gemaakt. En dat heeft dit boek opgeleverd. En ja, ik vind dat echt geniaal en fantastisch. Ja. Dus 3 fantastische boeken.
1: Ja. Ja, dankjewel Daphne. We zetten de titels op het wereldwijde web. Dan kan iedereen ze nog eventjes opzoeken. En dan gaan we nu de 19e eeuw in.
2: Ja, eerst was er Nicolaas Beets en dan heel lang niks. Hij was dan ook de allerbekendste BN'er van de 19e eeuw. Ook nu nog is hij onder velen bekend en geliefd door zijn klassieker Camera Obscura uit 1839. Beets was 25 toen dat verscheen en hij teerde de rest van zijn lange leven, hij overleed in 1903, op dit ogenschijnlijke one-hit wonder. Maar er was zoveel meer, lezen wij in de biografie die Rick Honings aan hem wijde. God, gezin en vaderland, de eeuw van Nicolaas Beets is de titel. Goedemorgen, Rick Honings.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hij zou het zelf niet hebben ontkend, toch? Dat de one-hit wonder, nou ja, hij kende die uitdrukking natuurlijk niet, maar het idee klopt.
3: Dat klopt, ja. Hij werd steeds weer geëerd en verheerlijkt vanwege dat ene boek waar mensen geen genoeg van kregen.
2: Ja.
3: 21 drukken tijdens zijn leven, dus absoluut een bestseller.
2: Ja, en dan kon hij daarvan leven?
3: Daar kon hij niet van leven,
2: nee.
3: Maar het was toch een aardige bijverdienste.
2: Ja. Hij was dichter, hij was schrijver, maar hij was ook predikant. Hij was ook hoogleraar. Zou je zeggen, allemaal in gelijke mate?
3: Ik denk dat hij zichzelf vooral als dichter zag. Uh-huh. In mijn dichten is mijn hart, heeft hij wel eens geschreven. Dus hij vond zelf zijn poëzie het belangrijkste.
2: Ja.
3: En die Camera Obscura, dat was een spel geweest.
2: In zijn jeugd, in zijn studententijd eigenlijk.
3: Ja, aan het einde van zijn studententijd. Tijdens zijn studententijd had hij verschillende van die verhalen al geschreven.
2: Onder pseudoniem verschenen natuurlijk.
3: Als Hildebrand, ja. Natuurlijk gepubliceerd. Het is ook geschreven op de grens van studententijd en predikantschap. Ja. Dus hij kijkt met een zekere ironie en lichtvoetigheid, kijkt hij naar de zeer burgerlijke omgeving waarin hij zelf was opgegroeid.
2: Ja.
3: Die heel goed kende. Hè, van zijn oom en tante Staastok. Hè, met tante met het neepjesmutsje en oom met de kniekousen en de pruik op.
2: En het diakenhuismannetje.
3: Het diakenhuismannetje Keesje en ja. Zo. En daar maakte hij zich dan vrolijk over. Hoewel die Keesje natuurlijk wel heel verdrietig is. Eigenlijk.
2: Ja.
3: Dat laat hij dan ook wel
1: maar
3: zien.
1: Maar dat is een boek dat nu nog echt heel leuk is. De Camera Obscura kan je gewoon nog lezen. Ik heb het destijds voor mijn lijst gelezen als velen. En dat vond ik echt heel erg leuk. Hoe zit dat met het andere werk van Beets? Heeft alles de tand destijds overleefd, zou je zeggen?
2: Nee.
3: Dat denk ik niet, nee.
1: Ik vroeg het aan meneer Honings.
3: Hij heeft onvoorstelbaar veel geschreven. Om te beginnen heeft hij een heleboel bundels met preken gepubliceerd. Die zou ik je toch niet aanraden om te lezen.
2: Die werden wel goed verkocht?
3: Die werden ontzettend goed verkocht. Hè. Die werden meer verkocht dan de Camera Obscura. Hè. Dus dat waren ook in zekere zin bestsellers in zijn eigen tijd.
1: Voor
3: het was absoluut de markt voor. Tot het koningshuis aan toe. Hè. Dus prinses Marianne, dochter van koning Willem I, die liet hem ook weten bijvoorbeeld hoe prachtig ze die preken vond. En dat ze steeds als er een nieuwe aflevering verscheen niet kon wachten om een nieuwe preek te lezen.
1: Weet je wat ik zo leuk vond?
2: Rick, sorry.
3: Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om een goede indruk van te krijgen.
1: En al die poëzie. Weet je wat ik zo leuk vond aan dit boek? De man leeft lang. Dat je gaat echt van de trekschuit naar de stoomlocomotief. Dus die hele tijd om hem heen verandert.
3: Nou ja, Beets is de 19e eeuw, hè, zeg ik in mijn boek. Omdat hij inderdaad in 1814 is geboren. Toen de trekschuiten met 7 km/u door een paard werden voortgetrokken. En toen Beets in 1903 overleed, zag hij in de Bootstraat, daar heeft hij ook nog over geschreven, de eerste auto's voorbij rijden.
2: In Utrecht, hè?
3: In Utrecht. Ja. Dus dat vond ik zo'n fascinerende gedachte.
1: Wat een contrast in één leven.
3: Hij heeft gewoon die totale omwenteling van de 19e eeuw meegemaakt. En dat is niet het enige, hij heeft het ook nog eens gedocumenteerd. Dus wat ik zelf het allerfascinerendste aan Beets vond, ik werk in Leiden, hè, aan de universiteit, en daar in de universiteitsbibliotheek, daar ligt de Beets-collectie. En die man heeft werkelijk alles bewaard wat er te bewaren viel. Dus hij, terwijl ik dit boek aan het schrijven was, dacht ik heel vaak, nou, hij heeft dit voor mij allemaal bewaard.
2: Maar vond je dat, is dat ook niet voor een biograaf een nadeel haast? Zoveel?
3: Ja, maar ook wel weer heel erg leuk. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, hij was op een gegeven moment, toen hij predikant in Heemstede was, vanaf dat moment kwam hij geleidelijk aan in contact met het Koningshuis. Hij werd een goede huisvriend van de Oranjes,
2: ja.
3: Hè, van koning Willem III bijvoorbeeld. En die prinses Marianne noemde ik al, koningin Sophie en Emma, later ook nog Wilhelmina. Iedere keer als hij een van hen ontmoette, dan schreef hij na afloop een gespreksverslag. En dat stopte hij dan weer in zijn archief.
1: Dus je kan die hele tijd meemaken aan de hand van Beets. Nou wordt hij wel vergeleken met Dickens uit Engeland, ook wel met Guy de Maupassant. Maar als je kijkt naar Engeland in de 19e eeuw, of Frankrijk, revoluties,

0: Lijst Koepsen, dan is Nederland eigenlijk een heel braaf, iets wat tuttig landje. Die Nederlandse 19e eeuw, die doet wat gesapig af vergeleken met de buurlanden.
1: Ja, nou, ik denk dat als je het boek leest, dan zul je toch ook zien dat er hier en daar af en toe toch een beetje
2: dat
1: knettert.
2: Dat is een vooroordeel, toch?
1: Het is wel een beetje een vooroordeel. Ja.
0: Een beetje knettert.
1: Een beetje knettert,
0: dat is bijna een contradictie. Het knettert een beetje.
1: Ja, nou ja, Beets is wat dat betreft denk ik een soort...
2: Het is geen vuurwerk, maar een sterretje.
1: Ja. Kijk, Beets werd ook gezien als een soort prototype Nederlander in dat opzicht. Hè? Van iemand die gematigd was en tolerant en godsvruchtig en braaf gezinshoofd. Dus het was voor niets een soort voorbeeld voor de natie,
2: nou ja,
1: denk ik.
2: Wat, er is natuurlijk heel veel gebeurd in de 19e eeuw. Ik ben het ook niet eens dat die eeuw altijd wordt afgeschilderd als saai, want er gebeurde juist ontzettend veel. En maatschappelijk, nou, jij zei het net al, van de trekschuit naar de stoomlocomotief. Maatschappelijk, economisch, technologisch, politiek toch ook wel. Maar Beets heeft zich daar eigenlijk niet zo heel veel mee bemoeid. Toch? Met al dat maatschappelijke discours.
1: Nou ja.
2: Ofwel. Nou,
1: wel een beetje.
2: Ja, zeg
1: dus,
2: jij het maar.
1: Kijk,
2: ja.
1: Als dominee stond hij midden in de samenleving. Dus hij was heel nauw betrokken bij alles wat er gebeurde. Die enorme sterfte, bijvoorbeeld, vooral onder kinderen. Dat heeft hij van dichtbij allemaal meegemaakt. Ook uitvoerig beschreven. Ook in zijn eigen gezin heeft hij dat trouwens meegemaakt.
2: Ja, mooi hè. Ook hoe hij daar dan soms ook weer poëzie over schrijft.
1: Zeker. Hij was ook een enorm voorstander van de afschaffing van de slavernij.
2: Ja.
1: Daar is hij een belangrijke stem in geweest. In 1856 heeft hij een redenvoering gehouden. Hè, waarin hij echt zegt, van, nou, er moet nu een einde aankomen. Dit kan niet. Dit is een strijd met het christendom. Hè, dus het komt wel echt weer voort uit zijn christelijke overtuiging. Maar op een zeker moment stopt hij daar totaal mee. En dat is een soort sleutelmoment in zijn leven. En dat is als zijn vrouw in het kraambed overlijdt. Hè. Ze is dan 37 jaar oud.
2: Aleida van Forest.
1: Ja, een meisje van adel. Hij was dol op haar.
2: Ja, maar want hij was de zoon van een apotheker uit Haarlem. Dus hij trouwde eigenlijk wel een beetje omhoog.
1: Hij trouwde omhoog. En hij had heel erg die behoefte om omhoog te gaan en te groeien. En dus op de stand, hoge stand in te nemen. En dat lukte dus door dat huwelijk. Hij kreeg het daardoor ook wel een beetje hoog in de bol. Die dood van die vrouw in dat kraambed. Hè, ze laat hem met 8 kinderen achter. Dat is een soort life-changing event voor hem geweest. En dan zie je dat hij zich vanaf dat moment echt terugtrekt uit... ik wil niet zeggen het openbare leven, maar dat hij niet meer in allerlei maatschappelijke kwesties zich voortdurend uitspreekt.
0: De puff is er dan wel uit. Je zegt hij was vroeg in het...
2: Nee, dat is niet waar.
0: Je zegt hij was vroeg in het verwerpen van de slavernij. Maar ten aanzien van vrouwenemancipatie, ja, was hij wat trager als leerling, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, kijk, Beets was een zeer conservatief man. Hè? Hij was niet tegen vrouwenemancipatie. Hij heeft een beroemde redenvoering gehouden in 1870 over vrouwenemancipatie. Hij was niet voor feminisme. Maar hij vond dat vrouwen zich wel moesten emanciperen. Maar dat moest heel geleidelijk aangaan. Waarbij ze zich niet in het hoofd moesten halen dat zij mannen konden worden. Dus hij vergelijkt mannen en vrouwen met een linker- en rechterhand. Een linkerhand moet nooit denken dat het een rechterhand kan worden, zegt hij.
0: Dus eigenlijk een soort dierenactivist die voor grotere kooitjes pleit.
1: Ja, het moest zonder al te veel ophef gebeuren. Hè. Dus hij had natuurlijk mensen als Mina Kruseman en zo in die tijd. Ja, daar groeide hij van, denk ik. Dus
2: was wel een leuke vrouw.
1: Een hele leuke vrouw, ja, zeker.
2: Is daar al een goede biografie over?
1: Absoluut.
2: Oh, goed,
1: ja.
2: Okay.
1: Ja.
0: Maar ik vind het zo leuk, hij valt een beetje uit de tijd. Wat gebeurt als je lang leeft? Dan ineens is de tijd veranderd, maar dan ben jij de oudste vertegenwoordiger van de oude tijd.
1: Ja, hij wordt natuurlijk wel enorm gehuldigd, hè, tot het einde toe.
2: Op zijn 70ste
1: verjaardag is een nationale feestdag.
2: Ja.
1: Kinderen krijgen vrij van school, overal hangt de vlag uit. Nationale viering. Dat zie ik niet gebeuren als Arnon Gunberg zijn 70ste verjaardag viert.
2: Ja, je weet het nooit.
0: Je weet het niet.
1: Je weet het nooit, maar ik verwacht het niet. Maar inderdaad, geleidelijk aan valt hij een beetje buiten de tijd. En hij gaat stug door natuurlijk. De 80ers die vallen hem ontzettend aan.
2: Ja.
1: En Albert Verweij bijvoorbeeld, die vergelijkt hem dan toch met een oude oom die op een feestje een beetje gênante dingen vertelt altijd. En dat is dan de positie die Beets van de jongeren krijgt.
2: Maar het is gewoon echt tragisch dat je eigenlijk te lang leeft en dat je nog net lang genoeg leeft om je eigen neergang ook bewust mee te maken.
1: Ja, ja, ja. Hoewel denk ik dat die camera obscura, dat was natuurlijk wel het waardoor die uiteindelijk meteen ook toen die overleed werd gezegd, nou ja, al die poëzie, daar zal misschien maar een heel klein beetje van voortbestaan, maar die camera obscura, die is onsterfelijk.
2: Alhoewel bijvoorbeeld Gerrit Komrij de Moer bij Toppen Ruisten een perfect gedicht vond.
1: Ja.
2: En jij hebt nog niet zo lang geleden ook een bloemlezing gemaakt van zijn poëzie. En volgens mij zeg jij, ja, het is niet zo. Hij heeft echt ook hele mooie dingen gemaakt.
1: heeft hele mooie dingen gemaakt. En ik vond voor de biograaf was die poëzie fantastisch. Omdat hij daarin heel nauwgezet zijn eigen leven beschreef. En ik denk dat daarin ook voor een deel die populariteit van die poëzie zat. Omdat Beets lezers het gevoel gaf dat ze zijn lief en leed konden meebeleven. Dus als we door het sleutelgat van zijn leven konden meekijken. Hij schrijft over zijn echtgenoten en over zijn kinderen en wat die doen. En over allerlei gevoelens en gedachten.
2: Maar trouwens, over die echtgenoten gesproken. We hebben net gezegd die ene vrouw is overleden in het kraambed. Hij bleef met 8 kinderen achter. Maar toen is hij daarna met haar jongere zusje getrouwd.
1: Ja, ja.
0: Dus een biegelconstructie.
1: Zusje, ja. Jacoba van Foreest, die had nog geen geschikte man. Beets had geen vrouw, ze had wel 8 kinderen. Dus 1 + 1 was dan 2, toch, denk ik.
2: En er zijn er toch nog een aantal kinderen ook weer bijgekomen.
1: Ja, in totaal 15 kinderen gekregen. Dus hij heeft aardig zijn best gedaan.
0: Een productief leven. Je zegt dat hij ook wel ijdel was, dat hij het ook wel in de bol had. Als je de man als karakter moet typeren, dan is ijdelheid wel iets, ambitie. Heeft hij te lijden gehad onder de tachtigers die hem dan als een beetje als een oude, irrelevante zak portretteren?
1: Ik denk dat hij het niet leuk vond. Nee, hij heeft zich er niet heel erg over uitgelaten. Kijk, het was een man die vond dat hij inderdaad wel een groot auteur was. En ik geef zeggen in mijn boek van, als Beets een kamer binnenkwam, dan was er niet veel ruimte voor iemand anders. Dus er konden niet veel mensen in zijn schaduw staan, vond hij zelf ook. En hij vond dat niet leuk. Hè, maar het was ook een soort fundamentele botsing van literatuuropvattingen. Denk ik, of van kunstopvattingen. Hij vond dat kunst moest niet alleen maar gevoelsuitstorting zijn of beschrijving zijn van allerlei ellende. Maar moest de lezer verheffen. Hè, moest je naar een betere wereld brengen. En daar heeft hij zijn best voor gedaan. En dat is hij ook blijven doen zijn leven lang.
0: Ja, maar hij is niet zuur geworden. Het was niet op het einde een.
1: Nee, als je dat leest, hij was een hele vrolijke vader en een leuke echtgenoot volgens mij. En dat is allemaal heel goed gedocumenteerd. Hè. Bijvoorbeeld de jongste dochter heeft ook weer haar herinneringen aan haar jeugd in het Beetsenhuis opgeschreven. En dat moet heel erg leuk zijn geweest.
2: Maar wat is dan toch het probleem Beets?
1: Nou ja, het probleem Beets, dat is mijn boek laat denk ik zien dat dat een
2: probleem
1: niet bestaat.
2: Maar door wie werd hij als een probleem gezien?
1: Dan? Ja, dus al heel snel na zijn dood wordt er dus een discussie gevoerd over het probleem Beets. Hoe kan het dat iemand op zijn 25e zo'n fantastisch boek schrijft, de Camera Obscura, en zich daarna een leven van gekroonde onbenulligheid laat welgevallen, zoals de letterkundige Heroma dat noemt. Ik ben het daar dus niet mee eens. En ik vind alleen al het feit dat hij al die dingen bewaard heeft.
2: Dat was ook ijdelheid.
1: Dat is zeker ijdelheid. Maar daarmee heeft hij toch is hij absoluut de chroniqueur van die 19e eeuw. En heeft hij dingen vastgelegd die nergens anders staan. En die je nergens anders kunt lezen.
0: Een mooi venster op die eeuw. Waar en wanneer was hij het gelukkigst? Ik associeer hem met Leiden, maar dat zegt iets over mij. Haarlem, Heemstede,
2: Utrecht.
0: Wat was het moment in zijn leven dat je zegt, Nicolaas Beets was toch gelukkig?
1: Nou ja, hij hield van zijn studententijd in Leiden, absoluut. Maar ik denk dat hij het allergelukkigst was die eerste jaren na zijn huwelijk. Hij is in 1840 dus getrouwd met Aleide van Foreest. En werd dominee in Heemstede. En het leuke is dat Aleide van Foreest ging dan in Heilo bij haar moeder regelmatig logeren. Beets bleef dan achter in Heemstede. En dan schreven ze elkaar uitvoerig brieven. En dan zie je hoe ongelooflijk dol ze op elkaar zijn. Hè? Lieve Beets, schrijft ze dan. En hoe dol ze en blij ze met elkaar zijn. Dus het moet een ongelooflijk gelukkig huwelijk zijn geweest.
2: Ik vroeg me nog af, jij hebt eerder biografieën geschreven, Bilderdijk. Je bent een 19e eeuw expert. Die heb je helemaal ondergedompeld hier dan weer in die eeuw en in Beets. En dat is toch een soort innig samen zijn, hè?
1: Absoluut.
2: Ja, en wat breng je dat dan?
1: Ja, kijk, de 19e eeuw is een eeuw die heel ver weg lijkt en tegelijkertijd heel dichtbij is. Ik denk vaak aan mijn grootmoeder. Haar ouders waren 19e eeuwers. Ze is zo dichtbij is het dan ook wel weer. En het is een eeuw waarin het moderne Nederland vorm heeft gekregen. En tegelijkertijd is het heel anders.
2: We hebben net gehoord dat het al in de middeleeuwen is geweest. Dus in 1600, maar goed. Okay.
1: Nou ja, en kijk, en die 19e eeuwers, die leefden toch in een soort eeuw van nostalgie, volgens mij. Dus de reden waarom die Camera Obscura zo ongelooflijk geliefd was, is denk ik omdat dat een soort periode had bevroren in de tijd die voorgoed verdwenen was, al toen dat boek uitkwam. Ja, dus dat was een wereld die toen al verdwenen was. En dat werd natuurlijk naarmate die 19e eeuw vorderde alleen maar erger, dat gevoel. En ik geloof dat ik dat dan toch ook weer een beetje heb. Ik vind het heel exotisch, die 19e eeuw. Ja, er gebeurt zoveel. En tegelijkertijd is het zoveel hetzelfde als nu.
2: Het is fijn om in de 19e eeuw te zijn.
1: Absoluut.
2: Ja. Ja.
0: Maar als je het literair meet, want de vergelijking met Dickens viel, met Lord Byron. Maar ja, er zijn heel veel grote Franse auteurs en Russen die nog wel echt heel veel gelezen worden. Vind je de Nederlandse 19e eeuwse literatuur in die zin onderdoen of niet?
1: Moeilijke vraag.
0: Heeft het grote meesterwerken voortgebracht?
1: Nou, dat denk ik wel. Ja, tuurlijk. Heeft het grote meesterwerken voortgebracht. Hè? Dus Camera Obscura, De Mark Havelaar.
2: Burgerhart.
1: Eline Veren, Eemans, Nagelaten Bekentenis. Er zijn toch een heleboel grote werken.
2: Ja. Ja. Het nadeel natuurlijk van een Nederlandse meesterwerk is, in tegenstelling tot buitenlandse, dat die steeds weer opnieuw vertaald kunnen worden. En daardoor weer makkelijker toegankelijk zijn.
1: Ja, en dat er veel groter publiek voor is. Hè?
2: Ook dat. Maar dit scheelt ook een rol. Dus dan heb je dat taalgebruik doet dan archaïs aan. Je kan het niet steeds opnieuw vertalen.
0: Je zou het wel kunnen hertalen eigenlijk.
2: Ja, dat gebeurt ook.
1: Nou ja, die poëzie die dus opnieuw is uitgekomen, die heb ik hertaald in modern Nederlands. Ik denk dat dat wel een manier is om te proberen in ieder geval om lezers van nu naar Beets en anderen te lokken.
2: Ja. Goed, heerlijk toeven dus in de 19e eeuw. Ja, dat heb ik ook gedaan met jouw boek, Rick. Dank je wel. Hij heet dus God, Gezin en Vaderland. De eeuw van Nicolaas Beets. En hij mag maar blij zijn met zo'n biograaf. Wie wordt de volgende? Wat is je volgende slag?
1: Ja, het volgende slachtoffer wordt denk ik Justus van Maurik.
2: Oh,
1: ook een totaal vergeten schrijver, maar ongelooflijk populair in zijn eigen tijd.
2: Dankjewel. Ronald Gippert gaat hier verder met de taalstaat.
3: Nieuwsweekend.
4: Samen Max.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: En vandaag!
5: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Dat allemaal richting veranderd. Het is 1-1.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Sinneville met links in de goal. En de voorsprong weer hersteld.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
6: Hier is Boren, nu de kopbal. Die gaat erin. En het is 2-2 in Dallas.
5: Vanavond.
8: De tweede.
5: Nederland-Zweden. NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
7: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Ster. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan!
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
10: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
8: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
5: NPO Radio 1.
11: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is 1 dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortte de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswetten uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties, en ze benadrukken dat de inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen, al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, geregeld zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB met een aantal bijzonderheden. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Een file tussen Barneveld en Hoevelaken. 3 kilometer en 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A2 naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is het druk. 5 kilometer file, een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is afgesloten. Dan wegwerkzaamheden bij Maarsberg op de A12 Arnhem-Utrecht. Vanaf Veenendaal 10 minuten vertraging omdat er 1 rijstrook dicht is. En nog steeds helemaal dicht in beide richtingen de N434, beter bekend als de Corbulo-tunnel. In Zuid-Holland kun je die niet gebruiken door technische problemen. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
22: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
23: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen. 2 weken geleden overleed Wim T. Schippers. En zo leuk is dat natuurlijk helemaal niet. De toevoeging en zo leuk is dat natuurlijk helemaal niet komt uit de tv-serie De Lachende Scheerkwast van begin jaren 80, waarin Schippers op alle mogelijke manieren de taal probeerde te ontregelen. De afgelopen dagen is er veel over Schippers geschreven. Over zijn nieuwe woorden, bijvoorbeeld het woord gekte. Over zijn maffe uitdrukkingen, jammer maar helaas, of peu nerveux. En zijn blijvende invloed op het Nederlands. Waldolala, de Fred Haché-show en andere ongein van de jaren 70 waren net voor mijn tijd. Maar de series De Lachende Scheerkwast en Op zoek naar Jolanda gaven mijn puberteit en die van mijn schoolvrienden glans. De series werd op zondagavond uitgezonden en op maandagochtend citeerden we alle bizarre uitdrukkingen, idiote stopwoordjes en absurde teksten van het programma. Taal die we ons vervolgens eigen maakten. Tot op de dag van vandaag gebruiken mijn vrienden en ik nog steeds uitdrukkingen uit De Lachende Scheerkwast en later uit het radioprogramma Ronflonflon met Jacques Plafond. Wilhelmina Kutje, hoe gaat het met jou? Mag ik even braken? Leuke lamp overigens. Een saluut aan het taaluniversum van Wim T. Schippers. Welkom in de taalstaat. En zo leuk is dat overigens helemaal niet.

0: welk dialect was dit nou? Dit was Kopsmart, een band uit Scheveningen. Dit was hun nieuwe single Vlagges in Schevenings dialect. Het nummer gaat over de dag van vandaag, 20 juni 2026. Vlaggetjesdag, het Scheveningse feest in het kader van de eerste Hollandse Nieuwe.
1: Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag.
0: Machtot de Vos promoveert op de rol van kranten bij het ontstaan van het standaard Nederlands. Rindert Kromhout over zijn jeugdroman Geloof mij maar. Belinda Muldijk over het oeuvre van Rob de Nijs, onze taalschat. Joost Swamborn is inwoner van de digitaalstaat. Ton den Boon van de Dikke van Dalen en het woord van de week. Wessel Pil, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Emmy Meindersma uit Wijk bij Duurstede over haar vergeetwoord. Lisette Maneza, winnares van de Jonge Veer 2026. En René Appel bespreekt de TNA van Sander Schimmelpenning.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Ja, decennia lang leerden we op school dat we ons standaard Nederlands te danken hebben aan de Statenvertaling uit de Bijbel uit 1637. En dat het niet klopt, dat wisten we al, maar historisch taalkundige Machtot de Vos ontdekte dat een heel ander medium misschien wel een sleutelrol speelde bij de vorming van onze taal. En dat is de krant. Voor het onderzoek hebben ze 100 vrijwilligers alle 17e eeuwse kranten uit het online archief Delver overgetypt. Volgende week dinsdag promoveert Machtot de Vos op haar onderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ze is hier. Goedemorgen, Machtot.
3: Goedemorgen.
0: En hoe ben je op het idee voor dit onderzoek gekomen?
3: Nou, eerlijk gezegd was het niet mijn idee. Ik heb gesolliciteerd op een plek bij Nicolien van der Sijs. Dat is mijn eerste promotor.
0: Ja, die is ook regelmatig hier te gast geweest.
3: Ja.
0: Laten we eens even teruggaan in de tijd. Want hoe communiceerden mensen in de Nederlanden met elkaar voordat we een standaardtaal hadden?
3: Tot het einde van de 16e eeuw werd er vooral in dialect gesproken. Dus ja. We hebben nu natuurlijk nog steeds dialecten, maar toen was dat echt. Hadden we eigenlijk een verzameling. Het Middel-Nederlands was een verzameling dialecten.
0: Oké. En hoe kwam daar verandering in dan?
3: Aan het einde van de 16e eeuw, ietsje eerder misschien al, kwam er eigenlijk in heel Europa de behoefte op aan een standaard taal. Dat had met allerlei factoren te maken. De drukpers.
0: Ja.
3: Je publiceert een boek. En je wil dat boek kan ineens naar een veel groter publiek. Dus in wat voor Nederlands schrijf je dat dan? En de reformatie zorgde ervoor dat we de Bijbel in het Nederlands wilden kunnen lezen. Ja. En wilden kunnen bidden in het Nederlands. Dus dat zorgde allemaal voor een soort voor vernieuwde interesse in die volkstaal. En ook in een behoefte aan daar meer een standaard van. Zodat al die dialecten elkaar ook konden verstaan.
0: Ja.
3: Dat was natuurlijk ook economische groei. Mensen trokken naar de steden, kwamen elkaar tegen. Handel. Nou, heel veel factoren die daar een rol in speelden.
0: En er kwamen dus kranten, begrijp ik.
3: En de eerste Nederlandse krant verscheen in 1618.
0: Oké, hoe heette die?
3: De couranten uit Italië en Duitsland.
0: Okay. Dat waren dan berichten die dan hier gepubliceerd werden.
3: Ja.
0: En hoeveel kranten waren er op een gegeven moment?
3: Er verschenen in Nederland in het Nederlands op een gegeven moment in de hele 17e eeuw 36 verschillende Nederlandse kranten. Het waren er echt ontzettend veel.
0: Goh. Ja. En die hebben jullie dus allemaal overgetypt. En wat kwam daaruit? Want die kranten die hielden zich dan aan de nieuwe regels? Of hoe?
3: Nou ja, de behoefte aan die standaardtaal aan het einde van de 16e eeuw, die zorgde ervoor dat er mensen van de mannen van de elite, die begonnen grammatica's te schrijven van het Nederlands. Dat was daarvoor ook nog niet gebeurd. Grammatica's van het Nederlands in het Nederlands. De eerste die we kennen heet de Tweespraak van de Nederduitse Letterkunst. Die is verschenen in 1584.
0: Kijk.
3: Wat
0: stond er dan in, bijvoorbeeld?
3: Ja, daar stonden allerlei regels in voor het Nederlands. En sommige van die regels kennen we nu ook nog.
0: Doe er eens eentje.
3: De regel voor hen en hun. Wanneer je hen moet gebruiken en wanneer je hun moet gebruiken. Dus ik geef hun een boek en ik bedank hen. Hè. Die regel leren we allemaal op school. Die is in die 17e eeuw al bedacht.
0: Joh.
3: Ja, dus, en ik heb dus onderzocht in hoeverre die kranten... we weten dus dat die regels er waren. Maar hebben die kranten nou die regels gevolgd en daarmee... die standaardtaal verspreidt.
0: Ja, want het vaste verhaal was altijd dat er moest een Bijbel komen, Statenvertaling, taalmeesters van alle provinciën kwamen bij elkaar. Er werd een nieuwe Bijbel gemaakt en die werd overal gebracht op de kansel. En dat is de vorming van onze standaardtaal. En dat is dus niet waar, dat verhaal?
3: Nee, dat heeft mijn promotor Nicolien van der Sijs al laten zien.
0: En de kranten... Die zouden meer soorten...
3: Nou ja, het idee van mijn project was... die kranten die werden echt ontzettend veel... Nou ja, ik vertelde al dat er heel veel werden gepubliceerd... maar dat was natuurlijk ook omdat ze heel veel werden gelezen. In Nederland hadden we een vrij hoge geletterdheid.
0: Ja.
3: Schattingen zeggen dat ongeveer 60% van de mannen en 40% van de vrouwen in die tijd kon lezen, wat echt heel veel is.
0: Ja.
3: Had ook met dat protestantisme te maken. Waren gewoon veel parochiescholen. En we weten ook dat ze best wel betaalbaar waren. En we hebben allerlei bewijzen ook in brieven en in schilderijen. We hebben heel veel schilderijen waarop mensen die kranten lezen.
0: Ja. Geef eens een voorbeeld van hoe die kranten daaraan bijgedragen. Want ik begreep dat het iets met zingen te maken had, toch?
3: Ik heb bijvoorbeeld onderzocht het werkwoord zingen.
0: Ja.
3: Er zijn allerlei werkwoorden. We noemen dat de werkwoorden van de derde aplausklasse in het jargon.
0: Zo noemen wij dat.
3: Maar die gedragen zich zoals het werkwoord zingen. En wij zeggen nu ik zing, ik zong, ik heb gezongen.
0: Ja.
3: Voor de 17e eeuw was de verleden tijd enkelvoud niet zong, maar zang.
0: Ja.
3: Dus ik heb onderzocht, wat schrijven nou die normatieve werken over? Moeten we zong zeggen of moeten we zang zeggen? En in hoeverre gebruiken die kranten die vorm?
0: En
3: je ziet eigenlijk, en dat is een opvallende uitkomst, dat die normatieve werken nog best wel vaak die oude vorm, dus die A-vorm, toestaan. Terwijl de kranten die eigenlijk helemaal niet meer gebruiken. Ik heb dus het courantencorpus dat ik gebruikt heb.
0: Ja.
3: Dat is dus waar al die vrijwilligers aan gewerkt hebben en wat bij het Instituut voor de Nederlandse Taal is gemaakt. Daarin zitten 19 miljoen woorden. Dat is voor een historisch corpus
0: geweldig.
3: Gigantisch.
0: Ja.
3: En daarin heb ik dus naar al die vormen gezocht. En in 99,4% van de gevallen gebruiken ze de O-vorm. Dus de vorm die we nu nog steeds kennen. En dat is...
0: Daarmee kan je dus zeggen dat kranten daar een bepaalde rol in hebben gespeeld bij de vorming van die standaardtaal.
3: Ja, het ligt net iets genuanceerder. De kranten hebben waarschijnlijk dan niet die normen verspreid, want in de norm stond nog niet. Je moet altijd de O-vorm gebruiken. Maar het is heel opvallend dat die kranten zo uniform zijn, zo weinig variatie vertonen. Dus dat zou nog verder uitgezocht moeten worden, want ik heb natuurlijk alleen maar gekeken naar volgen ze nou die regel of niet. En ik heb dus ook naar de regel voor hen en hun gekeken, bijvoorbeeld. Die volgen ze ook niet. Maar die kranten die laten wel een heel uniform taalgebruik zien. En daarmee hebben ze misschien wel aan de Nederlander laten zien. Variatie bestaat, maar we kunnen het ook consistenter doen.
0: Goed, Machtel de Vos, aanstaande dinsdag ga jij promoveren.
3: Ja.
0: Ik neem aan dat je met glans gaat je bul gaat krijgen.
3: Ik vind het heel spannend.
0: Heel goed, maar... hartelijk dank. En heel veel succes dinsdag. Dank
3: heel je wel. Erg bedankt.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: In de zaterdagkranten vast veel voorbeschouwingen op de wedstrijd Nederland-Zweden vanavond. Maar het is de vraag of Bart Kool die heeft gekozen voor het krantenoverzicht. Heb je de kranten met een oranje bril gelezen, Bart?
4: Het kost de moeite om tussen het oranje door te lezen, maar dat is toch wat ik gedaan heb.
0: Goed zo.
4: En natuurlijk gaat het in de zaterdagkranten ook nog over de nalatenschap van Wim T. Schippers. In zijn absurdistisch universum leek chaos te heersen, maar elke struikelpartij, elk verhaspeld woord stond vast. Dat schrijft Arjen Fortuyn in NRC. De taal is een en al cliché, zei Schippers eens. Ik geloof dat ik evenveel clichés gebruik als ieder ander. Ik ben me er wel beter van bewust dat het clichés zijn. En daarom laat ik ze ook als zodanig uitkomen. Philip Bakker en Ewald Vervaat schreven het boek De Leescrisis. In 45 jaar ontstaan, kan in 4 jaar weer gaan. En dat rijmende optimisme is niet gestoeld op een nieuwe methode die alle kinderen opeens aan het lezen krijgt. Zo blijkt uit een opiniestuk van beide auteurs in NRC. We moeten alleen anders naar de kinderen kijken. Want wat als sommige kinderen, die wij nu als achterstandsleerlingen beschouwen, helemaal geen achterstand hebben? Wat als ze eenvoudigweg een ander ontwikkelingstempo hebben? Uit Duits onderzoek blijkt dat kinderen die langer de ruimte kregen om te spelen en te ontdekken, later beter scoorden op lezen en rekenen. Of, zoals de kop boven het opiniestuk zegt, lekker spelen. Daar gaan kinderen pas goed van lezen. De Volkskrant sprak met Hans Spekman, oud-PvdA-kopstuk en sinds kort voorzitter van de FNV. Het socialistisch bloed stroomde bij hem door de aderen, want zijn opa en zijn vader waren al rood tot na de dood. En dus zet ook hij zich nog steeds in voor mensen die de pisang zijn. Het is lang geleden dat ik dat woord tegenkwam in de krant. In Trouw gaat Jeroen van Raalte op zoek naar veelschrijver I.H.S. Boon. Hij... of zij is de auteur van zeker 57 boeken met titels als De reuzenpersik van oma Oelewap, De schaduw van Helgaard, Het epos van Gilgamesh 2.0. de Tao van koffie, de Tao van tuinieren en, onmisbaar in iedere boekenkast, de Tao van nou en. Maar bestaat IHS Boon wel? Of is het een pseudoniem van iemand die met AI in een handomdraai boeken produceert en die te koop zet op webwinkels als bol.com? De zoektocht is te mooi om hier verder te verraden, want niets is wat het lijkt. Maar het speurwerk levert Jeroen van Raalt in ieder geval een gesigneerd boek op van IHS Boon. En die handtekening is echt, zoveel is zeker. Mocht je trouwens het idee hebben dat je van schrijven, al dan niet met AI, rijk kunt worden.
5: En
4: ja, slecht nieuws. Lees het interview met Geert en Meising even verderop in Trouw. Het schrijven heeft mij in armoede oud gemaakt. Zo waarschuwt hij iedereen met enige literaire ambitie. Het misstaat iemand om een ander op het pad van de literatuur te helpen, omdat je hem dan naar zijn eigen ondergang toeleidt. Dus je begrijpt het, ik ga dit weekend mijn literaire ambities in de ijskast zetten en er zelf voor de verkoeling naast zitten.
5: Dankjewel, Bart.
6: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
7: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
6: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
7: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
6: Boek nu.
5: Ja, we lezen dus Adriaan van Dis, alles voor de reis. Veel mensen hebben zich aangemeld. Zou u zich ook willen aanmelden om volgende week te gast te zijn hier in de studio en met Adriaan van Dis te bespreken? Stuur dan een mailtje naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Goed. Meer dan 100 boeken schreef mijn hoofdgast inmiddels zonder AI. Kijk even aan, zonder AI toch?
8: Absoluut zonder
5: AI. Ja. Hij werd bekroond met onder meer de Zilveren Griffel en de Thea Beckmanprijs. In zijn nieuwe jeugdroman Geloof mij maar trekt de half Nederlandse, half Italiaanse Tommaso naar Rome om journalist te worden. Daar raakt hij verstrikt in een wereld van nepnieuws, complottheorieën en de vraag hoe je waarheid en leugen nog van elkaar kunt onderscheiden. Een boek over taal, propaganda, ontluikende liefde en de verleidende kracht van verhaal. Mijn hoofdgast is schrijver Rindert Kromhout.
8: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Dat was toch een mooie inleiding zo, toch?
8: Fantastisch. Ja. Doe het nog eens.
5: Hey, je bent onze hoofdgast. Ja. Dat betekent dat jij 3 kussens voor je hebt liggen met de beeldenissen van Renate Dorrestein, Wim de Bie en Maarten Tart. De vraag is, je mag er 1 meenemen. Dat mag je ook echt doen.
8: Ja.
5: Op wie ga jij vanavond jouw vermoeide hoofd te rusten leggen?
8: Op Wim de Bie.
5: Wim de Bie.
8: Daar hoef ik niet lang over na te denken.
5: Vertel eens.
8: Ja, Wim de Bie. Ik zou 1000 redenen kunnen noemen, maar de allerbelangrijkste reden waarom ik meteen zo reageer, ja, is als ik denk aan alle typetjes die ze gespeeld hebben. Wim de Bie, die de ongelukkige zoon van moeder Kees van Kooten was. Ja. De moeder die hem betutteld, ja, terwijl die al boven de 40 is. Iedereen die sketches wel eens gezien heeft zal begrijpen wat ik bedoel. Fantastisch.
5: Hey, heeft Wim de Bie nog op een bepaalde manier inspiratie opgeleverd in jouw eigen werk?
8: Nee, daar heb ik nooit over nagedacht. Maar kijk, die, wat ik net noemde, die moeder en die zoon. Want,
5: ja.
8: Ik was vorige week, wat je zou denken, dat is allemaal heel erg over de top.
5: Ja.
8: Maar ik was vorige week in mijn fijne stad Rome. Ik zat daar op het terras van onze favoriete pizzeria. En naast ons zaten moeder en een zoon. En die zoon was, ik denk, 35, 40. Zei niks. Moeder bestelde. En op een gegeven moment begon moeder aan mij te vertellen. Van, dat is mijn zoon en ik ben zijn mama. Mama, dat zei ze letterlijk. En uiteindelijk moeder betaalde ook. Alsof ik naast Kees van Kooten en Wim de Bie zat.
5: Geweldig.
8: Ik dacht zo over de top.
5: Jij noemt dus niet Rome. En dat is, ja, voor mij een mooie brug. Want jouw boek speelt zich in Rome af.
8: Ja.
5: Het gaat over een 18-jarige jongen die journalist gaat worden. En dan we gaan schrijven over nepnieuws.
8: Ja.
5: Hoe kwam je bij dat onderwerp?
8: Nepnieuws is de laatste tijd enorm in de actualiteit vanwege de sociale media. Sociale media verspreiden nepnieuws. Het komt allemaal door de sociale media. Maar toen dacht ik, nou, dat is niet zo. Nepnieuws is natuurlijk van alle tijden.
5: Mm-hmm.
8: Het leek me interessant om een verhaal te gaan schrijven over nepnieuws van toen en van nu.
5: Ja.
8: En ik dacht van, ja, dan is Italië, Rome. Nou ja, ik hou heel veel van Rome.
5: Heb jij eerder over geschreven ook al?
8: Ik heb er eerder over geschreven. Ik heb er gewoond. Het is echt mijn stad. En ik dacht van, dan kan ik ook teruggaan tot Mussolini en de Romeinse keizers met hun nepnieuws. En bovendien, Rome is het hart van de katholieke kerk natuurlijk.
5: Over nepnieuws gesproken.
8: Over nepnieuws gesproken. Is de bewering dat er een god, een almachtig opperwezen staat, misschien het grootste nepnieuws aller tijden?
5: Oh joh.
8: Dat leek me een mooie vraag.
5: Ja. Zou je een passage willen voorlezen?
8: Ja. Ik heb hier een passage. Tommaso, mijn hoofdpersoon, neemt een paar mensen mee de stad in en ze komen langs een standbeeld waar een briefje aan hangt.
5: Leuk.
8: En dat standbeeld is een van de 6 sprekende beelden in Rome. Wat zijn nou die sprekende beelden? In de tijd dat er geen vrijheid van meningsuiting en persvrijheid waren in Rome, stuurde het stadsbestuur schaamteloos leugens de wereld in. Het ging voortreffelijk met Rome en oh, wat zorgden de autoriteiten goed voor de inwoners en meer zonnige onzin. Die leugens die werden als volgt tegengesproken. Anonieme personen hingen briefjes aan het standbeeld waarop de waarheid over de toestand van Rome en de Romeinen was geschreven. Kerk en autoriteiten werden bespot, aangeklaagd en uitgescholden. De burgers werden opgeroepen tot verzet. Iemand hing zo'n briefje op. Omwonenden lazen het en vertelden het door. Het beeld werd vernoemd naar de arme kleermaker Pasquino, die in de buurt woonde en over wie werd gefluisterd dat hij deze protestactie had bedacht. Binnen de kortste keren werden nog 5 andere door het centrum verspreide standbeelden telkens weer met briefjes behangen. En die 6 standbeelden die correspondeerden als het ware met elkaar, doordat het ene briefje op het andere reageerde. Vind jij ook niet dat? Nou en of we worden belazerd. Hoe meer briefjes, des te luider de gewone Romeinen begonnen te morren. Het stadsbestuur werd gedwongen in actie te komen en de leefomstandigheden in de volkswijken te verbeteren.
5: Ja, mooi. Dit is een mooie historische anekdote.
8: Ja.
5: En vervolgens ontmoet Tommaso een jongen, Giorgio.
8: Ja.
5: Hij bezoekt dan een demonstratie bij een asielzoekerscentrum waar brandbommen naartoe worden gegooid.
8: Ja.
5: Het is alsof we ons in Loosdrecht bevinden.
8: Toen ik het schreef, ik heb het vorig jaar geschreven, het boek wist ik het niet.
5: Nee.
8: Maar het blijkt nu, ik open met die scène van die aanval op een asielzoekerscentrum.
5: Ja.
8: Het is alsof ik het nu bedacht heb. Alsof het nu gebeurt wat in mijn boek staat. Verschrikkelijk.
5: En wat dacht je toen je die berichtgeving volgde?
8: Over Loosdrecht?
5: Ja.
8: Ik dacht, ja, zie je nou wel?
5: Ja, zo gaat het dus.
8: Klopt.
5: Ja. Ja. Maar goed, je trapt niet in de val dat je alleen maar de kant van Tommaso laat zien, want Giorgio komt ook aan bod.
8: Ja.
5: En er ontstaat tussen die 2 jongens een ontluikende liefde.
8: Ja.
5: Ze mogen elkaar. Maar Giorgio is gevallen voor populistische taal. Hoe komt iemand in zo'n fuik terecht?
8: Dat is de grote vraag.
5: Ja.
8: Giorgio is in de ban van ene Valerio Viotti.
5: Ja.
8: Een complotdenker. Hij heeft het over omvolking. Klimaatcrisis is onzin, enzovoort. In Nederland loopt ook zo iemand rond, geloof ik. Maar deze meneer, Valerio Viotti, is in Italië. En dat is een spreker die zo charismatisch is en zo overtuigend met alle onzin die hij uitkraamt, dat heel veel mensen daarin tuinen, geloven dat het waar is wat hij zegt. Onder andere Giorgio. Dat is natuurlijk een probleem voor Tommaso.
5: Ja, want die is verliefd op hem.
8: Hij is mooi verliefd op Giorgio. Alleen, hoe kan hij die onzin uit zijn kop krijgen?
5: Ja, en dan ontstaat een mooie botsing eigenlijk tussen die 2.
8: Ja.
5: En het gaat natuurlijk over nepnieuws. Maar uiteindelijk gaat het over een veel oudere en een veel fundamentelere vraag van wat kunnen woorden doen met mensen?
8: Ja.
5: Je kan mensen informeren, je kan mensen misleiden, kwetsen. Je kan mensen verleiden, ophitsen, troosten, geschiedenis vervalsen. Je kan uiteindelijk ook de waarheid verdedigen. Ik neem aan dat je dat in je boek, ik hou het even naast mijn hoofd dat mensen kunnen zien hoe het boek eruit ziet.
8: Ja.
5: Ik neem aan dat je daarmee gespeeld hebt met dat idee.
8: Ja, nou, ik heb om te beginnen een aantal boeken van de Nederlandse complotdenker Thierry Baudet gelezen.
5: En wat las je daarin?
8: Ik las daarin alles wat hij altijd al zegt.
5: Mm-hmm.
8: En ik zag ook dat het zo is opgeschreven. Vraag nou niet meteen om een voorbeeld. Maar dat ik zelf ook aanvankelijk dacht, is het eigenlijk allemaal wel ons?
5: Ja.
8: En als je dan, dat is toch knap.
5: Nou ja.
8: Maar ook die Valerio Viotti in mijn boek, die houdt een lezing.
5: Ja.
8: Tommaso gaat mee met Giorgio, want hij is toch wel nieuwsgierig. Nou, daar staat een bevlogen iemand.
5: Absoluut.
8: De meest lullige onzin, de meest schandelijke onzin, moet ik zeggen, uit de kramen. En zelfs Tommaso denkt even van, hey.
0: Nou, niet alleen Tommaso, zelfs de lezer, in dit geval was ik dat, dacht even van, ja, nou ja, eigenlijk heeft u misschien soms ook wel een punt.
8: Oh, nou, nou, dan is het goed op.
0: Nou, kon ik dat zelf. Ja, nou, nee, ja. Zo vervoerend is het. Ja. Kijk, wat je in het boek ziet, je ziet die taal echt ontsporen. De scheldwoorden, verdachtmaking, racistische opmerkingen ook.
8: Ja. Nou ja, dat is ook met die sociale media, hè. Want een van de tantes van Tommaso, die is er op Facebook, die verdedigt als een vluchteling ten onrechte voor iets van iets wordt beschuldigd, verdedigt ze hem. Nou, wat ze dan over zich heen krijgt, hè? Ja. Die reagures heet dat, geloof ik.
0: Zeker.
8: Verschrikkelijk. Wacht maar tot de Arabieren komen om jouw dochters te verkrachten. Dat soort taal, dat zie je echt.
0: Ja.
8: Nou, dat is verschrikkelijk.
0: Jij schrijft voor 15+, 16+, 17+.
8: Dit boek, ja.
0: Ja, wat bedoel je met dit boek? Is dit een manier om jongeren te laten zien van pas op dat de taal niet misbruikt wordt? Zit er een boodschap in?
8: Nee, er zit geen boodschap in. Toen ik het schreef, wilde ik gewoon een goed verhaal vertellen.
0: Ja.
8: Ik wilde dit onderwerp op een zo boeiend mogelijke manier neerzetten. Maar nu het boek er is.
0: Nou.
8: En als ik om me heen kijk wat er nu allemaal gebeurt, hoop ik dat dit boek mijn kleine bijdrage aan een tegengeluid is.
0: Nou, wat goed. Heeft het op een bepaalde manier je eigen wereldbeeld nog bijgesteld, het schrijven van dit boek?
8: Nee.
0: Nee? Jij bent nou in de 60.
8: Ja.
0: Je schrijft voor jongeren vanaf 15. Is het niet moeilijk om nog voeling te houden met wat jonge mensen nu meemaken?
8: Nee.
0: Hoe doe je dat?
8: Nou, wat ik wel lastig vond, ik heb niet zoveel met de nieuwe media. Maar ik heb wel wat jongeren daarover geïnterviewd.
0: Mm-hmm.
8: Maar kijk, als je bijvoorbeeld zou vragen, taalgebruik van jongeren van nu is weer anders dan toen ik jong was, natuurlijk. Maar taal, modetaal, komt en gaat. Ik trek me nooit iets aan van modetaal. Nee. Ik gebruik gewoon universele taal. En ik denk dat als je dat doet, dat een boek ook niet zo snel zal verouderen.
0: Lees je veel op scholen voor?
8: Dat heb ik heel veel gedaan.
0: Ja.
8: Maar nu mag de jongere generatie dat.
0: Nou ja, ik ben nog steeds wel eens op scholen. Ja? Niet dat ik nou jonger ben, maar dat.
8: Jij bent veel jonger.
0: Nou, nee, van me. Maar wat ik wel merk bij jonge mensen is dat ze zich veel zorgen maken over de toekomst. Maak jij je zorgen over de toekomst?
8: Ja. Ja, als ik om je wordt niet vrolijk van als je kijkt wat er in de wereld aan het gebeuren is, denk ik.
0: Nee.
8: En zonder mijn kop in het zand te steken, hou ik me dan liever bezig met wat er wel mooi is in de wereld.
0: Ja, bijvoorbeeld.
8: Want er is natuurlijk ook een heleboel moois in de wereld.
0: Zeker. Nou
8: er zijn een heleboel mensen die deugen. En als ik 5 minuten in Rome ben, dan word ik weer helemaal gelukkig.
0: Heel goed. Nou, ik hoop dat mensen dat gevoel ook meekrijgen als ze je boek lezen. Geloof mij maar, het is net verschenen. Rinus Klomhout, dankjewel voor dit gesprek.
8: Alsjeblieft, graag gedaan.

0: Dit was Mens durft te leven in de uitvoering van Tim Knol uit 2013 van het album Leef, waarin Nederlandse artiesten liedjes van Ramses Shaffy vertolkten. Mens durft te leven werd in 1917 geschreven door Dirk Witte en in datzelfde jaar opgenomen door Jean-Louis Pissuis, die 10 jaar later op het Rembrandtsplein in Amsterdam werd doodgeschoten door de minnaar van zijn vrouw. Dit even als volstrekt overbodige historische kennis.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: Het oeuvre van Rob ten Nijs.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: Morgen vindt in het Rotterdamse Ahoy het concert Ahoy zingt de Nijs plaats, waarin André van Duin, Paul de Leeuw, Treintje Oosterhuis, de 3J's, Douwe Bob, Roxanne Hazes, Simone Kleinsma en heel veel andere liedjes van Rob de Nijs zingen. Rob de Nijs was de zanger van klassiekers als Ritme van de Regen, Het werd zomer, Malle Babbe en Banger Hart. Maar minstens zo bijzonder was de manier waarop hij zijn liedjes bracht. Warm, verhalend, altijd met aandacht voor de tekst. Over die manier van zingen, over de woorden en over de man die ze zong, praten we met iemand die daar als geen ander over kan vertellen. Actrice en tekstschrijfster Belinda Muldijk schreef honderden teksten voor Rob de Nijs, waaronder Alles wat ademt, Hou me vast en Banger hart. Jarenlang vormden zij, privé en artistiek, een van de meest vruchtbare samenwerkingen uit de Nederlandse popgeschiedenis. Belinda, welkom.
3: Hi, hallo. Hoi.
0: We gaan het hebben over de muziek en over de taal van Rob de Nijs. Jij was een van zijn tekstschrijvers en tot 2 keer toe met hem getrouwd.

0: Maar dit nummer kennen we allemaal. Het is niet door jou geschreven, maar door Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. Wat kun je zeggen over deze tekst en over de manier van tekstschrijven van Lennart Nijg?
1: Ja, Lennart was natuurlijk een maestro. Hij was geweldig. Hij was heel kleurrijk. Hij was een beetje Breugeliaans. Hij had een heel cholerisch gebruik van woorden.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Kleurrijk. Surrealistisch bijna. Mm-hmm. En het was een schat van een man. Ik heb het genoegen gehad om ook samen met hem te kunnen schrijven.
0: Daar kom ik nog op terug.
1: Oh, daar kom je nog op terug. Nou, in ieder geval was ik heel vereerd dat ik kennis mocht maken met hem. En hij was toen eigenlijk al heel vaak met de jonge Jacob de Zee op. Dus was de vraag of ik de teksten wilde schrijven, die werd best wel dringend.
0: Ja. Frits Spits die zei ooit dat Rob teksten met bravoure bracht. Wat maakt hem volgens jou zo'n bijzondere vertolker? Rob de Nijs bedoel ik.
1: Hij had helemaal geen zanger willen worden. Hij had cabaretier willen worden. Oh. En dat is hem ook op een gegeven moment gelukt. Hij heeft natuurlijk in met Cito Hoving, maar ook zeker in Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen. Daar was die acteur in de eerste plaats. Een acteur die liedjes zong. Dus hij wist gevoel en een verhaal te leggen in datgene wat hij zong. Tekst was heel belangrijk.

0: ik val.
1: Lekker nummer, toch?
2: Ja, dat was de eerste.
1: Dat was de eerste, hè? Was,
2: ja, de eerste die ik schreef. Hij was naar een optreden. En toen hij thuis kwam, toen lag die tekst op om te wachten.
1: Ja, ja. Hoe kennen jullie eigenlijk? Jullie al op een feestje, geloof ik?
2: Ja, ik stak een vinger in zijn trui en ik zei, zal ik een liedje voor je schrijven? En hij vond dat eigenlijk best een heel goed idee.
1: Ja.
2: Dus we raakten aan de praat en we raakten in love. En dus ging allemaal een beetje gelijk op. En ik wist niet of ik wel Nederlandstalig kon schrijven, want het is een hele moeilijke taal. Dus hij was echt mijn eerste, wat dat betreft.
1: Ja. En zijn jullie toen samen gaan schrijven, of hoe ging dat?
2: Het is eigenlijk best een heel goed idee.
1: Ja.
2: Dus we raakten aan de praat en we raakten in love. En dus ging allemaal een beetje gelijk op. En ik wist niet of ik wel Nederlandstalig kon schrijven, want het is een hele moeilijke taal. Dus hij was echt mijn eerste, wat dat betreft.
1: Ja. En zijn jullie toen samen gaan schrijven, of hoe ging dat?
2: Ja, we hebben Hengel.

0: Dans eigenlijk zo'n moeilijk getal.
1: Het is gewoon een hele moeilijke. Het is een beetje geschikter voor klompendansen of voor. Ik kwam uit Engeland en daar klinkt alles heel smooth.
2: Ja. Je kwam uit rock and roll, toch?
1: Yes. En ja, ik was een rockchick. Ik was echt helemaal geen goed nieuws voor een charmezanger zoals Rob. Maar ik was zwaar onder de indruk na mee te gaan naar zijn optredens om te zien hoe hij het publiek kon inpakken. Juist. En dat heeft hij tot de laatste snik is hij dat blijven doen. Geweldig.

0: ja.
1: Dit is het nummer Alles wat ademt. Wat je schreef samen met Lennart Nijg.
0: Ja.
1: Het is enorm actueel als je nu naar de tekst luistert. Ja. Wat zou je nou kunnen zeggen over het verschil tussen hoe Lennart Nijg, dat jij zo mooi net typeerde, en hoe hij schreef en hoe jij, of jouw taalbehandeling?
0: Nou, ik was klemgelopen met dit nummer. En we zaten al in de studio.
1: Ja.
0: Ik had die coupletten had ik allemaal. Dus van vrede is ver verder dan ooit. Dat helemaal had ik, maar ik had de keyline niet. En Lennart kwam toen van zijn boot af met zijn kleine rode bijbeltje. Die kwam de studio in gerend. Ik heb de zin voor Belinda. En hij wist dat ik met die keyline zat, dat ik daar niet uitkwam. En het stond dus in Psalm 150, vers 6. Daar stond iets over, loof de Heer, laat alles wat ademt. En ik was hem zo dankbaar.
1: Ja,
0: ik was
1: mooi.
0: Hem zo dankbaar.
1: Ben je echt gaan schrijven met Rob in gedachten?
0: Ja, altijd. Dat was natuurlijk het punt. En ik moest schrijven vanuit een man.
1: Ja.
0: Hè? En het moest niet cynisch zijn, zoals ik best wel was.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat toontje kon ik vergeten, want dat was hij niet. Hij was gewoon heel lief en heel empathisch. Een heel bijzonder mens, vooral in dat wereldje.
1: Ja, en kon je dan ook allemaal woorden in de mond leggen? Dat moet toch een heerlijk gevoel zijn geweest?
0: Ja, nou, ik heb echt wel heel erg aan hem aangepast. Ik merkte dat later, toen ik voor Simone Kleinsma eens een keer wat schreef, dat het, en voor Maan, dat het schrijven vanuit een vrouw toch echt anders is dan wanneer je schrijft vanuit een mannelijke. Het is gewoon net. Het is heel moeilijk uit te leggen, maar. Ik moest gewoon een kameleon zijn. Ik moest Rob zijn. En ik hoor hem nog. Als ik teksten schreef, dan hoorde ik al in gedachten hoe hij dat zag gaan zingen.
1: Ja. Ja. In een interview zei hij eens dat jij hem soms op de ontleedtafel legde.
0: Ja.
1: Want jij bracht dan teksten voor hem die behoorlijk confronterend waren. Laten we even naar gaan luisteren. Mijn droom.

0: Papa Otto.
1: Ja, en nu komt Robert, hè? Je draait hem nu weg.
0: Ja.
1: Maar dit was een nummer wat mijn oudste zoon... Die had eigenlijk niet het plan om met zijn vader een duet te zingen. Want hij was bang dat het sugarcoated zou worden. En dat het niet de realiteit zou weergeven. En toen heb ik eigenlijk samen met hem deze tekst geschreven. Robert heeft een fantastische stem. Maar die had niet de behoefte om in dat vak te gaan. Maar dit nummer heeft hij dus wel gezongen met zijn vader. Ook al omdat Rob zijn leven zat er bijna... op. Ja, dat klinkt nou wel weer heel dramatisch. Oh ja. Sorry hiervoor. Maar het is goed dat Robert dit heeft gezongen met zijn vader.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Als je nou één nummer zou moeten aanwijzen... waarin jij als tekstschrijver en Rob als vertolker elkaar echt hebben gevonden. Een volmaakt nummer. Welk nummer zou het zijn?
1: Helaas, dat is echt voor mijn gevoel het laatste. Niet voor het laatst.
0: Niet voor het laatst.
1: Ja.
0: Dat nummer gaan we draaien na afloop van dit gesprek.
1: Oké.
0: Okay. En waarom is dat het antwoord?
1: Nou, ik had altijd de hoop dat hij zichzelf emotioneel helemaal... want hij was natuurlijk technisch volmaakt.
0: Ja.
1: Ik ben heel dankbaar. Dat is de beste zaak.

0: ondernemer geweest. Vind ik hoor, die er ooit bestaan heeft. Dat ik voor hem heb mogen werken. Maar hij was technisch zo volmaakt dat ik soms miste ik de trilling, de emotie. En dit nummer zong die in het laatste jaar van zijn leven zo'n beetje. Toen heb ik het ook voor hem geschreven. En je hoort de emotie hier. Ja. En dat vond ik geweldig. Ik dacht, we zijn er. Het is gelukt.
1: In dat nummer, en de luisteraars gaan het straks horen, geef me gisteren in ruil voor vandaag.
0: Ja, ja. Ja, en het gekke was, toen ik het schreef, wist ik nog niet eens dat hij Parkinson had. Maar we zagen natuurlijk wel dat er iets aan de hand was. En toen heeft Han Korenev de muziek hierop gemaakt. Zo perfect.
1: Ja.
0: Dus later leek het, met hindsight, of hoe noem je dat, leek het ineens alsof ik wist dat Rob dit als laatste, tijdens zijn laatste concert, zou zingen.
1: Ja, dus dit is het laatste wat hij publiekelijk gezongen heeft?
0: Ja, het laatste ever.
1: Goh.
0: Ja.
1: En wat doet dat met jou?
0: Kippenvel.
1: Ja.
0: Kippenvel, ja. Maar ja, ik ben een boek hierover aan het schrijven. Mm-hmm. Over zijn werk, hè?
1: Ja.
0: No Juice. Echt een boek over hoe geweldig hij was als zanger en als entertainer. En dus ik zit voortdurend met tranen in mijn ogen te luisteren. Ja.
1: Wanneer verschijnt dat boek?
0: Als ik het klaar heb, als ik het af heb.
1: Nou, we spreken af dat je dan op die plek weer gaat zitten.
0: Oh, graag.
1: Dat we het over het boek gaan hebben.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Heel goed. Belinda Muldijk, dank wat je allemaal vertelde over Onze Taalschat, de liedjes van Rob de Nijs. Morgenmiddag vindt dus in het Rotterdamse Ahoy het concert Ahoy Zing de Nijs plaats. En wij draaien nu Niet voor het Laatst.
2: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou.

0: laatst, niet voor het laatst, niet voor het laatst, nee, niet voor het laatst.
1: Je luistert naar Niet voor het Laatst van Rob de Nijs. Prima deluxe, un peu nerveux, reeds als het ware taalvondsten van Wim T. Schippers zijn na het bekend worden van zijn overleden weer overal te vinden op social media. En ook hier in dit programma zijn taal leeft in ieder geval voort. Ook bij Joost Zwanborn, hij is Nederlandicus, eigenaar van tekst- en adviesbureau. De taaldokter heet het, geloof ik?
2: Taaldokter.nl.
1: Taaldokter.nl. Ook op social media te vinden. Wim T. Schippers heeft onze taal echt verrijkt, hè?
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Reeds.
1: Reeds. Jij deelde 3 televisie-interviews met Wim T. Schippers. Waaronder dit interview met Hanneke Groenteman in de Plantage uit 2000 over zijn toneelstuk Zonder Titel.
3: Ik had het gelukkig gelezen van tevoren. Anders was mij te veel ontgaan, moet ik eerlijk zeggen. Namelijk al die zinnen, al die teksten, al die bedoelingen die je erin hebt, die erin zitten. Gewoon elk... Elk woord
4: kan je
3: op zijn
4: iets
3: plaats
4: vragen ook nog? Of kijk nu een lecture over...
3: Gaat het stuk alleen maar over doodgaan en opstaan?
4: Nee.
3: Waar gaat het dan
4: heb
3: over?
4: Je niet goed opgelet. Moet je het nog maar eens even nalezen.
3: Waar gaat het dan over?
1: En jij schreef hierbij de verheugende populariteit van opperontregelneef Wim T. Schippers zegt veel over de benepenheid van deze tijd.
2: Ja.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou ja, als je die interviews terugkijkt, wat ik iedereen aanraad, die zijn allemaal op YouTube en dergelijke te vinden, dan zie je dat die presentatoren, dat zijn allemaal door de wol geverfde mensen, zoals Hanneke Groenteman, Matthijs van Nieuwkerk, die worden toch gedegradeerd tot een soort nerveuze Ivonius, doordat Schippers ze totaal ontregelt en het verwachtingspatroon doorbreekt dat ze hebben door eigenlijk hele gewone vragen te stellen of hele gewone opmerkingen te maken die niet in het format passen. Dus hij zit bij Van Nieuwkerk. En ik ben even kwijt wat ik daarover wilde opmerken. Maar die begint een beetje te stamelen zoals ik nu stamel.
1: Ja. En, maar probeer je nou te ontregelen? Of?
2: Ik doe dit niet met opzet, Ronald. Dat is enorm geestig om te zien. Maar waar ik het eigenlijk over wilde hebben was zijn taalgebruik. En daar zit hetzelfde in. Want kijk, iedereen geeft nou hoog van hem op. Maar het is heel leuk om daar eens naar te kijken. Omdat je ziet dat hij met zo'n woordje als reeds, dat geheel buiten de context wordt gebruikt. Dat gaf voor een hele generatie, ik denk een beetje onze generatie,
1: zeker,
2: gaf dat een gebruiksmogelijkheid die vergelijkbaar is, denk ik, met wat we bijvoorbeeld vorig jaar zagen met 6-7, hè.
1: Ik maak even het gebaar van meekijken.
2: Dat kan elk moment gebruikt worden.
1: Maar leg eens uit voor mensen die het niet snappen.
2: Volgens mij was het woord van het jaar, of jongere woord van het jaar, of iets dergelijks vorig jaar. Geen duidelijke betekenis. In elk geval geen letterlijke link met 6-7. Net zoals reeds niks meer te maken had met de betekenis van al.
1: Juist.
2: Dat is een enorme gave.
1: Zeker. Jij had ook een herinnering van een ingezonden brievenschrijver aan Wim T. Schippers in het Parool. Lang geleden zat ik naast Wim T. Schippers aan een propvolle bar in het Odeon toen Schippers op een zachte, doch dwingende wijze riep: mag ik allemaal uw aandacht? Na een plotselinge stilte onder de aanwezigen vervolgde Schippers op dezelfde wijze: dank u.
2: Ja, dat is een voorbeeld daarvan. Dus iedereen verwacht een speech of een redenvoering. En hij kijkt een beetje rond en zegt tevreden: dank u wel. En ik denk dat hij daar zelf ook een sardonisch genoegen in schepte.
1: Oké. Dienstmededeling: vanaf nu heten mensen die zo graag in Nederland willen wonen gewoon gelulzoekers.
2: Ja.
1: Schreef jij.
2: Ja, het woord gelukzoekers, dat zweeft een beetje door de ether de afgelopen jaren. Nou, ten eerste is natuurlijk niks mis met gelukzoeken. Dat zijn we op onze manier allemaal. Het heeft toch alle schijn ervan dat mensen die op dit moment zich graag in Nederland willen vestigen iets heel erg masochistisch hebben, want alles in drievoud, alles consensus, alles polder. Overal wordt uren over vergaderd, voorstegens. Je wordt er knettergek van, dus gelulzoekers.
1: We gaan uit eten. Wilt u nog een toetje of zit u vol? Dat ik ben opgevoed in het geloof dat er nauwelijks een grotere ramp bestaat dan het nagerecht, het dessert, de toespijs desnoods een toetje noemen, dat kun je nog beschouwen als een persoonlijke aberratie. Maar dat vol, dat is zondig.
2: Ja,
1: wat doe je ermee?
2: Dat roept weer allerlei reacties op van mensen die het hebben over ijskast, koelkast en zo, hè, dat soort dingen. Ja, wij mochten thuis geen toetje zeggen. Want ik krijg er nog steeds ook de rillingen van als ik het hoor zeggen. Zeker in een restaurant. Maar dat vol, dat is natuurlijk... Ja, zit u vol? Ja, wat moet je zeggen? Nee, ober, ik zit vol.
1: Wat zou het alternatief zijn? Bent u voldaan?
2: Ja, van dank u wel. Maar het moet gewoon in de eerste plaats natuurlijk helemaal niet gevraagd worden.
1: Je schreef ook nog, overigens mag je ook niet zeggen dat je iets niet lust. Ik ken kinderen die hebben geleerd in voorkomende gevallen te laten weten... aan de smaak daarvan heb ik nooit goed kunnen wennen.
2: Ja, en die zijn inmiddels volwassen, maar die hebben dat jarenlang gezegd. Dat is netjes, hè? Aan de smaak daarvan heb ik nooit kunnen wennen, dank u.
1: Heel goed. Joost Swanborn, leuk dat je er was. Ik volg je graag. En tot de volgende keer, zou ik zeggen. Wij gaan het programma eventjes over het nieuws heen tillen, zoals dat heet. En dan komen we terug met meer taal. Taal is mooi, toch? Taal is jouw leven. Zo is het. Goed, reeds. Leuke lamp overigens.

0: NPO Radio 1.
1: Even twee keer nadenken voordat je meteen alles maar uitkraamt.
2: Dr. Keldrenko.
1: Dat is trouwens niet mijn sterkste punt, moet toegeven.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Petersburg wordt aangevallen. Nou, waarom vallen we Rotterdam niet aan?
1: Oh, dat werd even dat gezegd.
3: Ja, ik dacht, goh, gezellig dat we genoemd worden.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Kijk, je mag in Nederland ongeveer alles vinden wat je wil, maar de grote doodzonde is dat je een ander vertelt wat hij zou moeten vinden.
1: Ja, ja.
4: Dat vinden we heel ingewikkeld om daar. En dat doen we dan dus ook niet.
5: Avrotros.
2: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
9: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
0: NPO Radio 1, 12 uur.
2: Ronald Giphart.
12: In het tweede uur van de Taalstraat praat ik met Lisette Maneza. Zij is slampoet en winnares van de Jonge Veer 2026. En die prijs kreeg ze omdat ze als geen ander een balans weet te vinden tussen zeggingskracht en schoonheid. En daar verheug ik mij zeer op. Net als de analyse van de TNA van Sander Schimmelpennink van door René Appel. Maar nu eerst het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
13: Het noodweer van gisteravond en vannacht heeft zijn leven geëist. Bij Coevorden kwam een vrouw van 25 om nadat een boom op haar auto was gevallen. Ook op andere plekken in het land waren er veel meldingen van blikseminslagen, omgevallen bomen en ondergelopen huizen. In de meldkamers stond de telefoon rood gloeiend, vertelt de veiligheidsregio Flevoland.
14: Nou, we zagen vanuit de meldkamer Midden-Nederland werken we voor de regio's Utrecht, Gooi, Vestek en Flevoland. En we zagen dat die bui zo over Utrecht trok en daar best wel veel schade aan richtte. En die bui die trok richting Flevoland. En de meldkamer werd op dat moment ook echt overspoeld met telefoontjes. Dus toen is er besloten om voor Flevoland een NL-alert in te zetten.
13: Ook in Twente was er overlast. Onder meer een camping in de gemeente Tubbergen en een bakkerij liepen onder water. En in het plaatsje Mander bij de Duitse grens werd een bruiloft met 150 gasten ontruimd nadat de feestlocatie compleet onder water was gelopen. Ik praat erover met de RTV Oost-verslaggever Bianca Lucas. Bianca, vertel eens, hoe ging het daar gisteravond?
15: Nou, het begon met een kleine regenbui en niemand maakte zich zorgen. Maar al snel begon het zo hard te regenen dat de naastgelegen Mosbeek overstroomde. Daar komen alle wateringen uit de omgeving op uit. Het water stroomde al snel het restaurant in. En dat was geen kwestie van een klein stroompje, maar echt kolkend. Zo kolkend dat zelfs de borden onder water stonden. Het water liep op tot 1,5 meter hoog. Achter het restaurant vond een bruiloft plaats in de tent. Het water liep via het restaurant de tent in. De bezoekers zijn geëvacueerd, want een van de gasten was nog bij verstand om een noodbruggetje aan te leggen, zodat ze weg konden. Ja, en nu is de day after. Het is het is ja, in één woord droevig.
13: Ja, want hoe is het daar nu dan?
15: Het is één grote modderpoel, de keuken. Het is gewoon één grote glijbaan van modder en water. Alle buren, kennissen, medewerkers die zijn gekomen om te helpen opruimen. Er is zelfs een bruggetje daarnaast, een oud bruggetje. Dat is helemaal verzakt, dat moet worden opgeruimd. En de schade, in ieder geval de materiële schade, wordt al geschat op zeker 7,5 ton. En dan hebben we het nog niet over de inkomstenderving. Dat zijn nog veel hogere cijfers volgens eigenaar Jorn Bels.
13: Ja, want die watermolen die moet voorlopig dicht blijven.
15: Ja, de werkzaamheden gaan zeker een maand duren, is de schatting. De feestjes die gepland stonden, er waren er tientallen, die zijn allemaal afgezegd. Ja, dus de zaak, wat is de naschade? Hè? De elektriciteit is aangetast, de apparatuur is kapot. Er komt zoveel meer bij kijken. En volgens een woordvoerder van waterschap Pechstromen heeft het gebouw dat inmiddels 300 jaar oud is, het gebouw 300 jaar oud, nog nooit onder zulke zware weersomstandigheden of daarmee te maken gehad. En ze gaan zeker onderzoeken waar daar ten grondslag aan ligt.
13: RTV Oost-verslaggever Bianca Lucas, dankjewel. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. En dat alles terwijl er gistermiddag een staakt het vuren van kracht werd tussen Israël en Hezbollah, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
5: Dat zou dus ook betekenen dat staakt het vuren daarmee geschonden wordt. Terwijl het wel een rustige avond gisteren leek. Eigenlijk de laatste aanvallen die werden gedaan door Israël, die waren direct na het ingaan van dat staakt het vuren gisteren. Dat was om 3:00 middags Nederlandse tijd. Nou ja, nog geen uur later had Israël 12 aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Ook in het noorden van Israël ging er toen nog een luchtalarm af. Maar de uren daarna bleef het rustig. Ja, tot de berichten die we nu binnenkrijgen. Bleef het rustig, maar nu dus niet meer.
13: Dat ook dit staakt het vuren wordt geschonden, verbaast Lennart Zwolfs niet.
5: Dat is eigenlijk wat je daar vaker ziet. Er zijn heel veel bestanden geweest en die worden continu geschonden. Israël zegt dat Hezbollah zich niet aan de afspraken houdt en valt aan. Nou ja, Hezbollah zegt op hun beurt weer dat Israël het staakt het vuren schendt en valt weer aan. Ja, zo kom je in een situatie van continu beschietingen heen en weer. En ja, er zou dan nu een staakt het vuren zijn. Maar wat ik al zei, die zijn vaker geschonden. Dus we moeten echt afwachten wat dit gaat opleveren.
13: Israël liet meteen na het ingaan van het bestand al weten dat hun troepen in Zuid-Libanon daar voorlopig blijven. De meeste gemeenten in Nederland zeggen zich aan de spreidingswet te gaan houden, blijkt uit een analyse van ruim 200 coalitieakkoorden die in gemeentes zijn gesloten na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar gemeenten hebben wel hun eigen voorwaarden, zegt de redacteur Sjoerd Moussi.
16: Wat je heel veel terugleest is dat ze een opvang willen die past bij het karakter van onze gemeente. Lees geen hele grote locaties met honderden mensen, maar vaak kleinschalig. Ze willen ook bijvoorbeeld dat inwoners het echt eens moeten zijn met die locaties. En wat je ook ziet is dat er toch wel soms een voorkeur is voor wie daar dan als asielzoeker mag komen. Dus vrouwen met kinderen, lees liever geen alleenstaande mannen.
13: 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen voldoen. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de noodtoestand uit te roepen wordt het voor de president makkelijker om het leger in te zetten. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort en daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden.
0: Het NOS-journaal.
13: De medebedenker van deze serie is overleden.

0: Ja, Cheers was dat natuurlijk. Medebedenker James Burroughs. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burroughs werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste televisieprijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burroughs was 85 jaar.
1: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Over 7 uur trapt het Nederlandse elftal af voor de tweede poolwedstrijd op het WK. In Houston is Zweden de tegenstander. Het is nog even de vraag of Frenkie de Jong mee kan doen. Bij een botsing op de training eerder deze week raakte de Jong geblesseerd aan zijn been. Bij diezelfde botsing liep Quinten Timber een lichte hersenschudding op. Verslaggever Jeroen Stekelenburg sprak met bondscoach Ronald Koeman over dat incident.
2: Wat gebeurde was een botsing en hij viel met zijn hoofd uiteindelijk tegen Frenkie de Jong aan. En, dus ja, en dat bleek toen ook voor Quinten niet goed. Want ja, een lichte hersenschudding en dan weet je dan dat we een protocol moeten volgen. Vandaar dat hij ook niet mee is. En hopelijk donderdag weer erbij is.
3: Hoofden tegen elkaar of was het zijn hoofd tegen een ander lichaamsdeel van Frenkie?
2: Tegen een ander lichaamsdeel van Frenkie. En daar heeft Frenkie ook last van. Dus afwachten hoe dat morgen is.
3: Is hij onzeker voor morgen dan?
2: Hij heeft grotendeels getraind. Alleen wachten de reactie af. En hopelijk gaat het goed.
3: Welk lichaamdeel is dat?
2: Ja, dat onder de middel.
3: Je moet tegen een knie aanvallen, denk ik dan. Maar goed, dat horen we dan morgen wel. Dat is dan wel veel, twee middenvelders.
2: Ja, dat helaas is dat, dat gebeurd. Ja,
3: je bent monter, vrolijk. Je bent er niet van in zak en as dus.
2: Nee, want inmiddels weet ik ook wel hoe alles werkt en wat je wel en niet in de hand hebt. Dus daar probeer je zo goed mogelijk mee om te gaan.
0: Zij Ronald Koeman en Nederland-Zweden begint dus om 7 uur vanavond onze tijd. En die wedstrijd is natuurlijk te volgen in NOS Langs de Lijn hier op Radio 1. Het weer, geregeld zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui.
4: En soms zit ik hier in de studio en denk ik, hoe zou eigenlijk de situatie op de Nederlandse wegen zijn? En gelukkig is daar Tim Schaap om dat te vertellen.
5: Jazeker, goedemiddag. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deel. 5 kilometer, 15 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht, vermoedelijk door een pechgeval. Dan de Corbelo-tunnel in Zuid-Holland, de N434. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Wel wordt het nu druk op de A44 door omrijders vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. En dan in het noorden van het land viel op de N46. Groningen-Eemshaven. Tussen Roderschool en Eemshaven zelf 3 kilometer en 10 minuten.
6: Ster. Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: NPO Radio 1. KRO NCRV.
15: Ik

0: Ronald Giphart.
1: Ja, welkom terug. Afgelopen donderdag was er een zomerfeest op mijn uitgeverij en ik kon daar niet bij zijn, want ik had een optreden in Enschede en werk gaat nu eenmaal voor het feestje. Gisteren appte een bevriende schrijfster me, het was tam, maar gezellig. En ik bleef hangen bij die vier woorden. Niet zozeer vanwege het feestje, maar vanwege het woordje maar. Want dat is, zoals de Franse taalkundige Oswald Ducrot heeft laten zien, geen neutraal verbindingswoord. Maar is een taalkundige richtingaanwijzer. Het eerste deel wordt erkend. Het tweede deel krijgt het laatste woord. In Het was tam, maar gezellig overheerst uiteindelijk de gezelligheid. Draai de volgorde om, het was gezellig, maar tam, dan blijft juist die tam uithangen. Dat zie je overal. Hij is arm, maar gelukkig is uiteindelijk een optimistische zin. Hij is gelukkig, maar arm, een stuk somberder. De film was lang, maar goed, nodigt uit om toch een kaartje te kopen. Terwijl de film was goed, maar lang, vooral als een waarschuwing klinkt. Taalpsychologen spreken hier van een recency effect. Wat het laatst komt, weegt vaak het zwaarst. Vandaar dat er geldt, alles voor maar telt eigenlijk niet. Dat is natuurlijk overdreven. Mijn vriendin loog niet. Het feestje was kennelijk zowel tam als gezellig. Maar dankzij dat kleine voegwoordje wist ik meteen, jammer dat ik het heb gemist.

0: naar een warme zomernacht.
1: Teun met een H, dat is een fenomeen. Teun Suppert heet hij. Werkt in de bouw, waar hij met zijn afwijkende muzieksmaak soms een heel klein beetje uit de toon valt. Het was zijn 8e single over jong zijn, ultieme vrijheid en de zomerse belofte van het leven.
2: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
1: Ton den Boon van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Wessel Pil, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Emmy Meidersma uit Wijk bij Duurstede presenteert haar vergeetwoord. Lisette Maneza, winnares van de Jonge Veer 2026. En hij Appel analyseert de TNA van Sander Schimmelpenning.
3: Het woord van de week.
1: Hittegolf, hitteplan, hitterecord, hitteprotocol, hitteberoerte, hittekracht, hittestress. Allemaal woorden die deze dagen voorbij komen. En ze vinden al dan niet een plekje in het woordenboek. Er zijn steeds meer woorden met hitte, omdat het steeds vaker heet is. Dit soort ontwikkelingen hebben invloed op de taal. Dat weet ook Ton den Boom als geen ander. Hij is hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Verzamelt nieuwe woorden waarvan hij er wekelijks eentje voor ons uitkiest. Goedemiddag Ton, wat is jouw woord van de week?
4: Dat is het woord postcoderecht.
1: Postcoderecht. En waar kwam je dat woord tegen?
4: Ja, zowel in de Volkskrant als het Financiële Dagblad. En daar maakte het afgelopen dinsdag zijn debuut in. Bericht over een rapport over rechtsongelijkheid. Ja. Dat onder leiding van Lydia Marijnissen is gemaakt. Want het blijkt zo te zijn dat de Nederlandse samenleving voor veel mensen erg ingewikkeld is. En dat leidt tot juridische, sociale en financiële problemen. En ze adviseert in de digitale samenleving dat er hulp in de buurt zou moeten zijn van de mensen. En dat is dus niet op elke plaats zo, op sommige plaatsen wel. Mm-hmm. Maar dit leidt, als er dus geen toegankelijkheid tot rechtshulp is, dan kan dat leiden tot rechtsongelijkheid.
1: Juist.
4: En dat is natuurlijk problematisch.
1: Dat is problematisch, want postcoderecht deed je ook sterk denken aan een ander woord.
4: Klasjustitie, denk ik. Ja, precies, daar dacht ik ook aan. Maar dat is wel een interessant woord. Mm-hmm. Kijk, klassen zijn er volgens mij niet zozeer meer. Maar het is tegenwoordig veel belangrijker waar je woont. Hè, dus in welke straat, welke wijk, welke buurt. Of je inderdaad geld hebt. Hè, of dat je inderdaad toegang hebt tot het recht. Nou ja, goed. En dan is zo'n woord als klasjustitie eigenlijk een beetje aan het verouderen. En mm-hmm. daar komt dus een nieuw woord voor in de plaats. Dat niet precies hetzelfde betekent, maar toch wel een beetje erop lijkt.
1: En de zomaar in Vandalen terecht zou kunnen komen. Wat is jouw definitie?
4: Ja, postcoderecht, dat is recht waarvan de toegankelijkheid bepaald wordt door de plaats, de wijk of de straat waar iemand woont, met mogelijke rechtsongelijkheid als gevolg.
1: Dankjewel, Ton den Boom, hoofdredacteur van De Dikke Vandalen.
3: De quote van de week.
1: Het was dé vraag die van tevoren boven dit WK voetbal hing. Zouden de grote vedettes het waar gaan maken? Na de eerste week is daar eigenlijk al geen discussie meer over. Goed, Cristiano Ronaldo die laat het volgens nog afweten, maar verder was het letterlijk heel vaak raak. Kylian Mbappé, Erven Haaland, Harry Kane, ze scoorden en maakten hun naam en faam waar. Maar er steeg er eentje bovenuit. Zijn bijnaam is tenslotte niet voor niets de Messias.
5: Prachtige paas, splijtende paas tussen de linies. Messi! Een beauty van Messi. 1-0 Argentinië.
1: Nou, dit was Arman Asfaroglu, die voor de NOS het verslag deed bij de wedstrijd Argentinië-Algerije. En dit is best enthousiast voor een Nederlandse voetbalcommentator. Zijn we niet zo gewend. En dan kan je natuurlijk cynisch denken, nou, hij probeert wel heel erg een Zuid-Amerikaanse collega te kopiëren. Maar daar klinkt het toch te spontaan voor. Het komt echt uit zijn hart. En zijn galmende Messi duurt maar liefst 4 seconden, veel korter natuurlijk dan die Zuid-Amerikaanse collega's. En hopelijk horen we Arman Asfaroglu of een van zijn Nederlandse collega's vanavond een galmende male uitschreeuwen. En die mag dan best wat langer duren dan ik nu gedaan heb.
2: De Groot Dicté Zomerquiz.
3: 10 keuzevragen over spelling.
2: Minimaal 8 goed betekent deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal in het najaar.
1: Ja, de hele zomer speelden we in de Taalstaat weer de Groot Dicté Zomerquiz. De kandidaten krijgen 10 meer keuzevragen over kwesties die ook in het Groot Dicté aan de orde zouden kunnen komen. De vragen zijn gemaakt door de taaladviesdienst van Onze Taal. Wanneer 8 van die vragen goed worden beantwoord, dan staat er dit najaar een stoel klaar bij het Groot Dicté der Nederlandse taal. Johanna Seibel haalde het vorige week net niet, ze had 3 fout. Vandaag hebben we een nieuwe kandidaat, Wessel Pil uit Delft-Gouw. Hij is 44 jaar, afdelingsleider en docent geschiedenis op het Montessori Lyceum in Rotterdam. Goedemiddag, Wessel. Met de kennis van het verleden zit het bij jou wel goed, maar hoe is jouw kennis van de taal?
6: Ja, dat gaan we zien natuurlijk vanmiddag. Ik hoop goed, maar ja. Als jongetje op de middelbare school las ik het groene boekje. Dus ik hoop dat ik goed ben voorbereid.
1: Jij las voor je plezier het groene boekje?
6: Ja, er was een klasgenoot van mijn zus uit Iran gevlucht naar Nederland. Ja. Die had de Nederlandse taal geleerd via het groene boekje. Ik dacht, en die sprak perfect Nederlands. Ik denk, dat moet ik ook kunnen aan het einde van mijn middelbare school.
1: Wat goed. Dus, een korte vraag, weten je leerlingen dat je meedoet?
6: Luisteren ik heb het ze niet verteld.
1: Oké, okay. Goed.
6: Misschien maar beter ook.
1: We gaan kijken hoe goed je scoort.
3: De Groot Dicté Zomerquiz.
1: Vraag 1. Ons nationaal elftal noemen we oranje. Schrijf je oranje dan met een hoofdletter of niet?
6: Met een hoofdletter.
1: Dat is goed. Toelichting is dan, het is niet zomaar een woord voor een kleur, maar een naam. Een naam schrijf je met een hoofdletter. Vraag 2. We zitten nu in de poolfase van het WK. Schrijf je pool met OO of met OU?
6: OU.
1: Dat is ook weer goed. Je hebt ook natuurlijk een pool met dubbel O. Maar als een groep sportploegen bedoelt, die bij elkaar zijn ingedeeld of gelood, dan spel je pool als P-O-U-L-E. Vraag 3. Professioneel zit daar één medeklinker twee keer in. Daar zit één medeklinker twee keer in. En welke is dat? Is dat de F, de S of de N?
6: De S.
1: De S is goed beantwoord. Met één F en één N. In het Frans is het professionel met twee S'en en twee N'en. Maar in het Nederlands alleen de S twee keer. Vraag 4. De verwachte uitslag, daar gaat het over. Is het verwachte met één T of met twee T's?
6: Met één T.
1: Eén. Heel goed. Voltijd deelwoord dat als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, schrijf je zo kort mogelijk, dus met geen dubbel T. Vraag 5. Analist. Is dat met een Y of met een I?
6: Met een I.
1: Dat is ook weer goed. Analyse is wel met een Y, maar analist is met een I. Vraag 6. Geopolitiek. Moet daar een streepje in of niet?
6: Nee.
1: Dat is ook weer goed. Het is niet nodig. Je kunt geo gewoon aan politiek vastplakken. Vraag 7. Vrije trap specialist. Is dat met 0, met 1 of met 2 spaties? Vrije trap specialist.
6: 1.
1: Dat is fout. Het is met 0. Het is een drieledige samenstelling, dus je schrijft het allemaal aan elkaar. Goed. Vraag 8. Illustre. Is dat met 1 L of met 2 L'en?
6: 2.
1: Is goed. Het komt van het Franse illustre, ook met dubbel L. Vraag 9. Venijnig. Is dat met een lange ei of met een korte ei? Venijnig.
6: En zo, venijnig. Lange?
1: Lange ei is goed. En dan de laatste vraag. Meld je nu aan. Roep ik, meld je nu aan. Is meld dan met een D of met een DT?
6: Met een D.
1: Met een D is goed. Het is namelijk een gebiedende wijs. Ja. Daar komt geen T af, net als bij schrijf je nu in. Wesselpil, je had 9 antwoorden goed. En dat verdient dus een deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal.
6: Nou, dat is niet niks.
1: Gefeliciteerd.
6: Ik dat is niet niks, hartelijk dank. Ja.
1: Viel het mee of viel het tegen?
6: Nou, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar het viel best mee.
1: Heel goed. Ja. Dus je kunt je leerlingen met opgeheven hoofd onder ogen komen. Heel goed. Volgende week spelen we weer een nieuw Groot Dicté Zomerquiz. Aanmelden kan via een mail naar taalstaat@karo-nl.
3: Doe mee aan de Groot Dicté Zomerquiz.
2: nporadio1.nl/detaalstaat. Het vergeetwoord.
3: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
1: Goed, probeer ze maar eens te onthouden met deze hitte. Al die woorden die de Nederlandse taal rijk is. Zoek je naar een woord, heb je hem gevonden, dan is hij alweer gesmolten of verdampt. Op de redactie van de Taalstaat hebben we een hele grote koelkast. En daarin zit een laadje waarin we alle woorden stoppen die niet mogen worden vergeten. Want dan blijven ze lekker fris en knapperig. En vandaag doen we daar het vergeetwoord van Emmy Meindersma bij. Zij is 84 jaar oud en ze komt uit Wijk bij Duurstede. Goedemiddag, mevrouw Meindersma. Wat is uw vergeetwoord?
7: Mijn vergeetwoord is versnoepen.
1: Versnoepen, dat woord ken ik niet. Leg eens uit wat dat is.
7: Wij hebben een kleinzoon en daar sparen wij blikjes voor. Sinds 3 jaar geleden is er statiegeld op blikjes. En die gaat hij dan samen met mijn man in de automaat stoppen. En toen kwamen ze terug en toen vroeg ik aan hem... Wat heb je met het geld gedaan? Toen zei hij, ik heb daar een reep chocola voor gekocht. Ik zei, foei, je mag geen geld versnoepen. En toen keek mijn man en onze kleinzoon me heel raar aan. Ja. Versnoepen, dus dat nou weer. Nou, dat zei mijn moeder, ik ben in de oorlog geboren. En na de oorlog, ja, als je dan wel eens geld kreeg, mocht je dat niet, mocht je daar geen snoep voor kopen. Maar op iedere hoek van de straat had je toen nog een snoepwinkel. Dus ja, probeer dat dan maar eens vol te houden. Dus daar komt het woord versnoepen vandaan.
1: Ja, en even gegoogeld, er is ook een uitdrukking met versnoepen. Dat hier ook wel mee te maken heeft. Je kijkt alsof je je laatst oortje hebt versnoept.
7: Oh ja, dat ken ik. Ik weet alleen niet wat het oortje is.
1: Nee, dat oortje dat was een oud koperen muntje dat heel weinig waard was. Dus zelfs arme mensen hadden nog wel eens een oortje. Maar als je dan geen oortje meer had, nou, dan was je echt helemaal blut. Goed, nou, dank u wel voor uw bijdrage. Emmy Meinersma uit Wijk bij de Duurstede. En aan alle luisteraars, adopteer een vergeten woord en mail dat naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Nelleke Noordervliet is onze beschermvrouw van de vergeten woorden. En zij beoordeelt of u, net als Emmy Meinersma, een adoptiebewijs krijgt of niet.
2: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
3: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
2: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
3: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
2: Boek nu.
1: Flaubert schreef in de Leerschool der Liefde minutieus hoe je een vrouw moest veroveren. Met kleine attenties, briefjes en een opgewekt humeur. Wijding noemde hij dat, aandacht, elke dag weer. Dus in de wei een krans van paardenbloem voor Eefje vlechten, zoals mijn zusjes mij leerden. Haar verrassen met oorbellen of een tekening van een vet vogeltje gesigneerd door Chris van Geel. Een versje onder haar servet leggen. Een gebit snijden uit een sinaasappelschil. 100 briefjes schreef ik haar. En ze genoot ervan. Verwachtte het ook. Ik moest haar zoveel mogelijk aan het lachen maken. Leuke verhalen opdissen. Tot een uur voor haar eerste operatie. Een gevaarlijke ingreep met een onzekere uitkomst. Laat me lachen, zoveel mogelijk lachen. Dat zal me jong houden. Mogelijk tot 2 dagen na mijn dood. Dit was een fragment uit Alles voor de Reis. Een roman van Adriaan van Dis. Die we volgende week bespreken met de Boekenclub Boek Nu. Nodigen we 3 luisteraars uit om met Van Dis in gesprek te gaan over zijn roman. Heb je nou thuis dat boek al gelezen? Of ben je het aan het lezen en wil je meedoen aan de club? En eventueel naar de studio komen met een vraag voor Van Dis? Of misschien zelfs een vraag inspreken? Stuur dan een mailtje naar taalstaat@kro-ncrv.nl.
8: Ik liep met mijn pleunzak over een verlaten polderweg. Drukker aan me vroeg, heb je soms pech? Ga zo richting stad, je mag zo met me mee. Dus ik klom in zijn cabine, denk het aan mijn stadscafé. Hij vroeg of ik eerder op zo'n desolate plek ben beland. En ik zei,

0: Een lekker beentje. Het komt uit Utrecht. Ze heette Schamele Troost. En gisteren trouwens nog op in Tivoli-Vredenburg. Eind 2020 zijn ze begonnen met het hertalen van bekende en minder bekende bluegrass, country en Americana nummers. En dit nummer, Overal Geweest, kwam uit 2014. Was de Nederlandstalige versie van het beroemde nummer I've Been Everywhere van Geoff Mack. Uit 1959, ook gecoverd door Johnny Cash.
1: De taalstaat. Ronald Giphart.
0: Hoeveel moedertalen kan een mens hebben? Mijn gast is dichter, performer en voormalig stadsdichter van Brussel, Lisette Maneza. In 1998 werd ze geboren in Leiderdorp als dochter van Rwandese ouders die na de genocide naar Nederland vluchtten. Ze groeide op in Breda en woont inmiddels al bijna 10 jaar in Brussel. Een leven dus dat tussen landen, culturen en talen zich plaatsvindt. En precies daarover gaat haar boek Onvertaalbaar. Ik hou het even omhoog. Een ongrijpbare mengvorm van poëzie, proza, essay en autobiografie. En vooral een ode aan de meertaligheid. Wat is eigenlijk een moedertaal? En kun je meerdere moedertalen hebben? En wat is een moddertaal? Goed, Lisette, welkom. Leuk dat je er bent. Ik heb jouw boek gelezen en het is een ongelooflijk lekkere leeservaring. Want je vraagt je af, ja, is het nou proza of is het nou toch geen proza? Is het non-fictie of toch ook is het fictie? Is het poëzie? Het loopt allemaal een beetje door elkaar. Hoe kwam je erbij om dit zo op te schrijven?
2: Ik zat nog te denken aan de vormen. Ja. Het hart is poëzie, dat sowieso.
0: Het hart is poëzie,
2: ja.
0: Mooi.
2: Hoe ik erbij ben gekomen. Ik ben eigenlijk bezig met een bundel.
0: Ja.
2: Een soort van bundel ook. En daarin loop ik telkens tegen dezelfde muur aan. Van, wat is nu eigenlijk mijn taal? Dat onderzoek over de taal zit daar eigenlijk diep in verstopt. En dan dacht ik, dat heeft ook een boek nodig.
0: Dat heeft ook een boek nodig. Ja. Oké, want jij won de Jonge Veer 2026. Dat is een prestigieuze Nederlandse aanmoedigingsprijs voor jong taaltalent. En voor welke taal was dat dan?
2: dat Nederlands waarschijnlijk.
0: Waarschijnlijk wel, hè?
2: Maar zelfs in mijn Nederlandstalige poëzie zit soms ook de Franse taal,
0: ja,
2: Engelse taal, Kinyarwanda. Dus de meertaligheid op zich altijd.
0: Ja. Zou je eens een klein stukje willen voorlezen uit jouw boek?
2: Goed. In mijn moedertaal vraag ik aan de Motari hoe we de grens over zullen steken. Dit is in Kigali, september 2025.
0: Mm-hmm.
2: Hij zegt dat ik van zijn motor af moet stappen, omdat we anders samen in de modder zullen zakken. Het is geen drijfzand, hoop ik. De mensen om ons heen schieten mij te hulp en leggen mij uit hoe ik het modderpad zal bewandelen. Ik heb het in het Kinyarwanda van mijn grootmoeder niet begrepen wat voor grasland dit is, wat voor platteland of landschap. Ze heeft me het woord wel gegeven, maar ik kon het niet ontvangen, nog plaatsen. Als je strakjes bij het Ijishanga aankomt, had ze gezegd, dan moet je even afstappen en de grens te voet oversteken. Zo kom je het snelst terug in de hoofdstad. En dan gaat het over dat ik dat Ijishanga, dat ik daar ben en dat ik me afvraag wat het is.
0: Ja.
2: Donkerbruine aarde. Het lijkt op mest, maar het stinkt niet. En dan gaat het over de mensen die me helpen en over het woordje baar. Dat ik hou van woorden die eindigen op baar.
0: Waarom?
2: Omdat ik hou van baren. Omdat ik hou van de taal die creëert.
0: Ja, mooi. En dat baren komt in je boek voor. Moedertaal speelt ook een grote rol. Waarom eigenlijk moedertaal? Wat is er mooi aan de moedertaal?
2: Omdat het begint met wie je vasthoudt als baby.
0: Ja.
2: En daar begint taal eigenlijk ook. Mijn grotere zus heeft ook een baby. Nu ietsje ouder. Maar daar voelde je ook dat hij al van alles begreep van de taal. Maar het gewoon nog niet kon uitvoeren. Dat hij de klanken nog niet kon maken. Maar wel al het een en ander begreep. En dat is zo mooi. Dat een taal eigenlijk ook verbonden is aan de personen die je opvoeden.
0: Ja, je noemt het in je boek moddertaal.
2: Ja.
0: Wat ik een geweldig woord vind.
2: Dank je wel.
0: Hoe kwam je daarbij om het zo te noemen?
2: Het begint dan in Rwanda op het moment dat mijn grootmoeder mij naar het Ijishanga stuurt.
0: Ja.
2: En dat is een soort van modderpad. En daar zit ik dan na te denken over de taal.
0: Modder.
2: Ja. En die mengeling van al die meerdere talen, dat is voor mij een moddertaal die je aanspreekt.
0: Wat ik ook bijzonder vind, jij introduceert het woord dochterstaal.
2: Ja.
0: Dat ook nog niemand daar ooit op gekomen is. Wat is dochterstaal? Wat is dat?
2: Dochterstaal? Dus voor mij is dat de taal die je als dochter spreekt. Dus of die je op een dochterlijke manier spreekt. Het Kinyarwanda voor mij, de taal van mijn ouders uit Rwanda. Ik ken daarin alleen maar de dingen die je als dochter wel moet kennen en die je niet hoeft te kennen. Ik spreek hem niet als vriendin. Ik spreek hem niet als vrouw eigenlijk zelfs.
0: Maar als dochter?
2: Ik spreek hem als dochter.
0: En wat zijn dan bijvoorbeeld taaluitingen die je dan als dochter hoort? Pas op voor foute mannen? Zo.
2: Nee, eerder dat ik weet wat een pollepel is in het Kinyarwanda, maar niet in het Nederlands soms. Of zo dekbed overtrekken. Al dat soort dingen. Dat ik dan echt moet nadenken van wat is dat nu in een andere taal?
0: Ja, wat is dat in je moedertaal?
2: Ishuka Johasi, Ishuka Johesuru. Dat zijn gewoon dekens voor beneden, voor boven.
0: Mooi. Ja. Je boek, dat is een ode aan de meertaligheid.
2: Ja.
0: Wanneer ontstond bij jou het besef, ik wil een ode aan die meertaligheid brengen? Wat heeft meer... wat is dat in je moedertaal?
2: Ishuka Johasi, Ishuka Johesuru. Dat zijn gewoon dekens voor beneden, voor boven.
0: Mooi. Ja. Je boek, dat is een ode aan de meertaligheid.
2: Ja.
0: Wanneer ontstond bij jou het besef, ik wil een ode aan die meertaligheid brengen? Wat heeft meertaligheid jou gegeven?

0: een beetje tegen elkaar aanbossen.
1: Ja.
0: met het Vlaams en het Nederlands. Met het Vlaams en het Frans. En al die realiteiten samen. Want België is veel meer dan alleen die twee talen.
1: Zeker.
0: Nederland ook. Dat heeft mij eigenlijk naar de meertaligheid toegeleid. En om dat te vieren. En
1: ja. Je schrijft ergens dat anderstaligen of meertaligen, dat die stinkend rijk zijn.
0: Eigenlijk wel.
1: Waar komt die rijkdom vandaan?
0: Ik denk dat zo puur één taal spreken, mm-hmm, betekent dat je ook maar met één mens kan spreken of zo. Of met één volk. Of mm-hmm, met één plek kan communiceren. Maar dat elke taal weer een open deur is. Naar een nieuwe plek, naar nieuwe mensen, naar nieuwe boeken, nieuwe literatuur, muziek, et cetera.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Zou je nog eens een fragment willen voorlezen? En je mag ook een beetje losgaan, want je staat bekend om je poetry slams. En
0: ja.
1: Zal
0: ik misschien het boekje
1: zeker
0: open?
1: Dan
0: ga ik vanuit daar. Dan ga ik vanuit daar vertrekken.
1: Ja, vertrek vanuit je boek. Leuk.
0: Eens kijken.
1: We zijn heel benieuwd. Je zei overigens ooit dat stilte is geen moedertaal.
0: Stilte is geen moedertaal, inderdaad. Het zwijgen of het vragen aan kinderen om enkel in één taal te spreken. Daarmee pak je eigenlijk een moedertaal af.
1: Mooi.
0: En die moedertaal stilzwijgen, dat is eigenlijk ook een mens bijna stilzwijgen.
1: Oké. Ja.
0: Mijn moedertaal is vertalen. Tellen in het Kiswahili. Wenen, Muchinyarguanda. De liefde bedrijven in het Engels. Schelden in het Frans. Dansen in het Portugees. En dichten in het Nederlands. Dank je wel, mama. Dank je wel, papa. Om ons te leren vertalen. En de taal van mijn grootmoeders tuin. Hoekare, hoekare, hoekare. De taal van mijn grote broer. De herinneringen van mijn grote broer. Elke dag liep hij naar school met het gewicht van dode buren in zijn rugtas aan zijn linkerhand. Mijn zus aan zijn rechterhand. Ik. Wij leerden samen het Wilhelmus. Wij leerden het over koetjes en kalfjes te hebben. Ondanks dat wij toen al de vreemdste vruchten in de fruitmand waren, zij wisten het al, wat er met het moederland was gebeurd. En wat het was geworden. Maar wij verfden rood, wit, blauw op onze wangetjes. En als Nederland de voorselecties van het WK niet had gehaald, dan deden wij net alsof wij Vlamingen waren. Wij werden Afro-Europeanen en wij baden in deze taal. Deze taal van de harde G en de zachte G. De CHT van 88 en de taal van de atjesouw en de otjesouw. O, onze taal, de taal van mijn kleine zusje. De taal van mijn kleine zusje. De Nederlandse taal, de we spreken het aan tafel. Taal, de hooi en dan doei, de geraffineerde, de wegwijzende, de eigenwijze taal. De Nederlandse taal.
1: Wat ontzettend mooi. En wat heb je dat mooi gebracht. Je boek heet Onvertaalbaar. Heeft zich al een buitenlandse uitgever gemeld om het boek te vertalen ook?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, naar het Frans.
1: Heel goed. Nou, hartstikke mooi. Lisette Maneza, heel veel succes met je boek. En ik hoop echt dat je nog een keer terugkomt als je andere boek af is.
0: Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: dit is de nieuwe single van Danique Janine. Nummer Time Flies. De komende maanden brengt ze meerdere singles uit die toewerken naar, naar een conceptuele LP die dan weer een deel wordt van een tweeluik.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: Waarom en waarover precies zijn zoveel Nederlanders toch zo boos? Sander Schimmelpenning onderzocht het 4 jaar geleden in Sander en de Kloof en deze week werd bekend dat het tv-programma over kansenongelijkheid in september terugkomt op de buis. Hij woont met zijn gezin in Zweden en laat dat nou net het land zijn waar Nederland vanavond tegen moet voetballen. Kortom, aanleiding genoeg voor taalwetenschapper René Appel om zich te verdiepen in de taal van Sander Schimmelpenning. Welkom René.
3: Dag Ronald.
4: Hij bemiddelt in een slecht huwelijk, zou je kunnen zeggen. Nou, als je een therapeut hebt in een slecht huwelijk, dan is het niet de bedoeling dat hij op schoot gaat zitten bij de gewelddadige man. En geen enkele interesse toont in de vrouw die er ook bij zit en die ook misschien wel problemen heeft met de relatie. En dat is wat Rutte doet.
5: De slavernijdiscussie die we in Nederland hebben gehad, of Zwarte Piet, zijn eigenlijk hele belangrijke discussies geweest. En juist de polarisatie in die discussie is ook heel belangrijk geweest om te laten zien wat voor racisme er eigenlijk in onze maatschappij zit. Polarisatie kan een knop zijn waarop je kan drukken, waardoor eigenlijk alle ellende even boven komt.
0: En dit waren twee fragmenten uit de talkshow van Eva en uit de Nieuws BV. Wat kun je in het algemeen zeggen over zijn taalgebruik?
3: Hij spreekt heel zelfverzekerd, vind ik, met een wat monter toon. Mm-hmm. Is altijd duidelijk. En hij gebruikt vaak aardige metaforen. Hè? Zoals Rutte als huwelijkstherapeut in een slecht huwelijk. En dan gaat het over zijn bemiddeling met Rutte. Bij wie hij dan op de schoot gaat zitten. Nou, dan weet je wel wat voor huwelijkstherapeut het is. Mm-hmm. Maar ook over polarisatie, dat kan een knop zijn waar je even op drukt, zodat alle ellende even boven komt. Mooi gezegd.
6: Ja, als je dom rechts roept, is, vind ik ook een beetje, waarom? Waarom zou je het zo uitdrukken?
7: Nou, die term heb ik natuurlijk heel uitdrukkelijk omschreven in mijn boekie. Dat is niet een term die zomaar uit de lucht komt vallen of die door mij verzonnen is. Internationaal gezien wordt dat inmiddels heel vaak gebruikt. Het gaat over opzettelijke domheid, eigenlijk. Hoe noemen ze dat? Een mitigated ignorance of zo noemen ze het in het Engels. Engels is natuurlijk veel rijkere taal. Daar heb je veel meer variaties. Dumb, stupid, ignorant, negligence. Ja. Weet je wel, daar zijn veel meer mogelijkheden.
0: Ik kwam uit een lang gesprek met Wilfred Gené voor BNR. December vorig jaar. Heeft hij nou eigenlijk meer met het Engels dan met het Nederlands? Zegt hij dat nou?
3: Hij heeft duidelijk voorkeur voor het Engels. Ik ben het daar uiteraard niet mee eens.
7: Nee, toch?
3: Nee. Dat Engels een rijkere taal is. Het is wel zo dat de Engelse woordenboeken, de klassieke woordenboeken, die tellen veel meer woordenboeken dan de grote klassieke Nederlandse woordenboeken. Maar die kent niet iedereen. Dat zijn hele zeldzaam voorkomende woorden, dus het zegt niks. En hij heeft het bijvoorbeeld over de woorden in het Engels: stupid, negligent, dumb, ignorant. Maar in het Nederlands heb je natuurlijk ook stom, dom, onwetend, stupide, hersenloos, oenig, ja. Oliedom, stompzinnig. En zou ik nog tijd door kunnen gaan?
0: Ik wil geen oratio pro domo houden, maar wel het WNT. En het WNT is het grootste woordenboek ter wereld, toch?
3: Ja, maar in het Engels zijn ook allerlei klassieke woordenboeken, hoor, die ook heel veel woorden tellen.
0: Ja, jammer.
7: En nu zijn we een beetje gepivot naar een soort kennisquiz.
5: We hadden een paar filmpjes opgenomen bij de correspondent.
0: Oh ja.
8: Ja.
5: Een soort van aankeilers voor het boek.
8: Ja.
5: En die hebben dan een soort setting met zo'n achtergrondje. En dan moet je dan gaan duiden, moet je gaan explainen.
4: Zelfs als ik dit soort dingen tweet, proberen we Trump te sanewashen, zoals dat heet. En mensen proberen toch in hem ergens een redelijk element te zien.
5: Ik denk dat heel veel mensen ook een soort van noodzaak voelen om aan dumbing down te doen. Dus een boodschap makkelijker te verpakken.
0: Ja, fragment uit BNR Nieuwsradio. Eva en Nooit meer slapen. Dit was wel meertaligheid, toch?
3: Ja, ja, hij gebruikt allerlei Engelse woorden. Wij dat niet eens hoeft te doen natuurlijk. Hij heeft het over iets explainen. Duiden zegt hij ook, maar explainen. Sane washen, dat is schoonmaken, schoonwassen. Sane is gezond, verstandig. Ja, dat kan allemaal ook in het Nederlands. Dat is een beetje buigen voor het Engels, zou ik bijna willen zeggen. Okay.
5: Je moet gewoon luisteren naar mensen die het goed bedoelen.
8: En die je kent. Dus je weet van wie het dan komt.
5: Ja, en sommige mensen zijn het gewoon niet met je eens. Dat kan. Ja. En die vinden gewoon dat je doordramt op, of die zijn het gewoon niet eens met jouw punt. Zo. Duitsers zijn gewoon
8: zeikerig.
5: Die vinden gewoon een voldoende is een voldoende.
0: Twee fragmenten uit een aflevering van de Zelfspodcast. Zelfspodcast, ja. Die hij samen met Jaap Reesema maakt. Die was Aaf Brandkorsjes te gast. Wat valt erop?
3: Nou, hier was het wel in gezelspot gepast. Want er gebruik ontzettend vaak het woordje gewoon.
0: Gewoon.
3: Gewoon, gewoon. Hè? En dat doet hij gewoon veel te vaak, zou ik bijna zeggen. En dan zegt hij, sommige mensen zijn het gewoon niet met je eens. Sommige mensen zijn het niet met je eens. Ja. Heel simpel. Kijk, je kunt gewoon overal invoegen. En dat vertroebelt het Nederlands. Dat maakt het lelijk.
6: Maar hoe is het met jouw zelfreflectie dan?
7: Ik denk wel goed. Ik denk dat ik voortdurend afvraag of ik het wel goed doe. Ik vind dat het veel gevaarlijker is in de wereld dan jij wellicht.
0: Weer uit het radioprogramma van Wilfred Gené. Wat viel je op?
3: De haperingen. Terwijl het toch niet zo'n ingewikkelde mededeling is die je heeft te doen. Hè? Ik denk wel goed. Ik denk dat ik voortdurend afvraag. Niet dat ik me afvraag, maar dat ik voortdurend afvraag of ik het wel goed doe. Nou, dit deed hij in ieder geval niet zo goed.
0: Kun je daar asking for a friend iets aan doen? Aan dat ge-e?
3: Aan dat ge-e kun je iets doen door voor je een zin begint even te pauzeren en voor jezelf na te gaan. Moet razendsnel natuurlijk wat je ook weer wilde zeggen en of je die woorden beschikbaar hebt.
5: Dat is even een beetje een soort van persoonlijk.
8: Als de domheid regeert, wat is de intelligentie dan nu aan het doen?
5: Ja, dit is een soort van uitgecheckt, lijkt het. Maar wat het triggert, is dat dat muziek een soort van opeens binnenkwam.
0: Ja, er waren 3 verschillende podcasten en een Nooit meer slapen en een college tour.
3: Ja, een soort van, hè, een modeterm. Ja. Daar is ook Sander Schimmelpennink niet ongevoelig voor. Hij gebruikt het verschillende keren. En zoals in dat muziek opeens een soort van binnenkwam. Ja, dat doet hij daar, en dat merk ik heel vaak, als een woord figuurlijk bedoeld wordt. Binnenkomen is normaal concreet, je komt een kamer binnen, maar muziek kan ook binnenkomen. Je kunt dat ervaren, en dan komt het een soort van binnen volgens hem.
6: Dus kennis, een beetje vermaken,
7: ja, journalistiek. Ja, een meninkje hier en daar. Ja,
6: maar die schuw je niet, hè?
7: Nee, nou ja, het is niet zo dat ik alleen maar meningen heb of zo. Maar het gaat om opzettelijke domheid. Dat is eigenlijk de originele betekenis van dat woord dom. Heeft helemaal niks te maken met intelligentie. Het gaat om je van de domme houden.
5: In de televisiecultuur van met name Amerika had je natuurlijk al vrij langer Fox News-achtige stations waarvan je kon denken, nou, is wel heel rechts en
8: ja, maar dat deden wij niet.
5: Maar dat deden wij niet.
0: BNR en Nooit meer slapen, wat viel op?
3: Ja, hij gebruikt soms Nederlandse woorden op een manier die je ook plat spreektaal zou kunnen noemen. Dat is heel opvallend.
0: Ja.
3: Het is het opvallendste als er op een gegeven moment Femke van der Laan, die interviewt hem dan voor de radio, en die zegt, maar dat deden wij niet. En Schimmelpennink herhaalde hem met, dat deden wij niet.
7: Dat deden wij niet.
3: Dat deden wij niet. Dat is heel opvallend, hè? En wat dat betreft, ken je het begrip de taal van de adel?
7: Nee.
3: Nou, dat is de adel. Het is niet zo'n vast omschreven soort taalgebruik, hoor. Maar daarin gebruiken mensen ook soms niet. Sommige mensen uit die hogere kringen gebruiken niet het woord wc of toilet nog keuriger. De play zeggen ze dan.
0: Ja.
3: Juist nadrukkelijk iets platter dan gemiddeld.
0: Ja, nou, kort samenvattend, Sander Schimmelpennink.
3: Uitstekend taalgebruiker, maar er zijn er wel een paar puntjes die aandacht verdienen.
0: Ja. Ja, jij zegt nou naar de play. En ik zit hier al een tijdje mijn plas in te houden. Ik moest plotseling ook er naartoe. En dat komt goed uit, want we zijn gekomen aan het einde van het programma. De taalstaat werd gemaakt door Lisette, Bart, Jaap, Ellen en technicus Pieter. Zometeen Jort Kelder met Dr. Kelder en Co. En volgende week zijn we er weer met Boek Nu, waar we gaan hebben met Adriaan van Dis en zijn leesteraars.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
1: NPO Radio 1. Europa experimenteert met een nieuw soort grenscontrole.
9: Een methode die een heel goed herkenningssysteem geeft, maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem.
1: Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar het brengt ook risico's met zich mee.
9: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris, want dit mocht natuurlijk niet gebeuren.
1: Sommige van die testen leiden nu tot ongemakkelijke situaties.
10: Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
11: Het kost wel veel moeite om mensen bereid te krijgen om hier iets over te zeggen.
1: VPRO en Human met de toekomst van de grens in Argos. Straks om 2:00.
2: NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: NPO Radio 1. 1 uur.
19: Jort Kelder.
20: Ja, aanstonds dokter Kelder. Is de innige vriendschap tussen Donald en Bibi voorbij? Ofwel, wat zijn echt de overlevingskansen van de staat Israël? Ze staan er niet goed voor. Nu voorts, waarom u niet naar AI-fantasten en finfluencers zou moeten luisteren. Als je die adviezen volgt, word je altijd armer. En we bellen even over het WK, waar u niet zomaar gratis naar schijnt te mogen kijken. Althans, in Nederland. Dat alles naar de nieuwstelling bezorgd door Lieselot Thomassen.
21: Veel doden na Israëlische luchtaanvallen vanochtend vroeg op Zuid-Libanon. En dat terwijl gistermiddag een staakt het vuren werd afgekondigd tussen Israël en Hezbollah. Ik praat erover met Lennart Swolfs, correspondent Israël en de Palestijnse gebieden. Lennart, wat weten we nu over die aanvallen?
22: Ja, het gaat om meerdere Israëlische aanvallen sinds dat staakt het vuren. Die begonnen eigenlijk vrijwel gisteren gelijk toen dat bestand inging al. Nou, toen is het gisteravond rustig gebleven. Maar vannacht is er opnieuw aangevallen en ook vanochtend vroeg weer. Nou, er zouden nu zeker 16 mensen bij zijn gedood, meerdere gewonden ook. En het leger heeft hier inmiddels ook een verklaring gegeven. En zij zeggen dat het de aanvallen van vannacht en vanochtend in ieder geval een reactie zijn op een aanval van Hezbollah. Die 50 projectielen op troepen van Israël in het zuiden van Libanon zou hebben afgevuurd. Maar daar zijn nog weinig details over bekend verder.
21: En heeft Hezbollah hier alweer op gereageerd?
22: Nou ja, nog niet met een aanval voor zover we nu weten. Wel heeft een parlementslid van Hezbollah gezegd dat ze, nou ja, nu Israël dit doet, ook het recht hebben om terug te slaan. Omdat Israël hiermee het staakt het vuren schendt, zeggen zij. Maar die aanval die hebben we nog niet gezien. Maar ja, de dreigende taal is er en het laat toch zien hoe fragiel het bestand toch is.
21: Ja, dat kan je wel zeggen, want het werd om 3 uur gistermiddag onze tijd, Nederlandse tijd, van kracht. Wat betekent dat staakt het vuren dan nog?
22: Ja, het laat vooral zien dat het dus te duren op papier is en dat het niet de realiteit op de grond is. Dat het gewoon doorgaat. En het is ook niet heel nieuw. Er zijn vaker bestanden geweest daar. Nou ja, die zijn eigenlijk altijd geschonden. Israël zegt dat Hezbollah zich niet aan de afspraken houdt. Hezbollah zegt weer dat Israël het staakt het vuren schendt. En ja, zo schieten ze, zijn er eigenlijk altijd beschietingen heen en weer. Het enige nieuwe aan dit bestand is dat Hezbollah zelf ook heeft ingestemd. Normaal wordt er een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Libanon. Libanon, maar nu Hezbollah zelf dus ook. Ja, en er lijkt er wel iets meer druk op te liggen, omdat het hier ook gaat om de onderhandelingen tussen Iran en Amerika. En Amerika wil graag een deal met Iran. Iran zegt dat daarvoor ook een staakt het vuren in Libanon nodig is. Dus er lijkt wel wat meer druk op te liggen. Maar ja, dat lijkt toch nog vrij weinig te doen als we die aanvallen van vandaag zo zien.
21: Correspondent Lennart Scholz, dankjewel. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat de inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort en daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De president van Polen trekt een hoge onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky in. Aanleiding is Zelensky's besluit om een legeronderdeel in Oekraïne te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat was een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. De medebedenker van de Amerikaanse tv-serie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook de mederegisseur van kaskrakers als Friends en Will & Grace. Hij werd voor zijn werk 48 keer genomineerd voor de belangrijkste Amerikaanse tv-prijs, de Emmy Awards, en won hem 11 keer. James Burrows was 85 jaar.
4: Het NOS-journaal.
21: De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten en om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. Het noodweer van gisteravond en vannacht heeft een leven geëist. In Coevorde kwam een vrouw van 25 om nadat een boom op haar auto was gevallen. Ook op andere plekken in het land waren er veel meldingen van blikseminslagen, omgevallen bomen en ondergelopen huizen. En ook een bruiloft in Mander in Twente viel in het water, vertelt deze verslaggever van RTV Oost.
6: Het water stroomde al snel het restaurant in. En dat was geen kwestie van een klein stroompje, maar echt kolkend. Zo koken dat zelfs de borden onder water stonden. Het water liep op tot 1,5 meter hoog. Achter het restaurant vond een bruiloft plaats in de tent. Het water liep via het restaurant de tent in. De bezoekers zijn geëvacueerd, want een van de gasten was nog bij verstand om een noodbruggetje aan te leggen, zodat ze weg konden. Ja, en nu is de day after. Het is in één woord droevig.
21: En dat kwam allemaal na een uitzonderlijke avond, want nog niet zo vaak waren er zoveel bliksemontladingen in ons land. Annemarie Hogendoorn van het KNMI, goedemiddag. Zoals een collega net zei, het leek wel een stroboscoop. Hoeveel ontladingen waren het eigenlijk?
8: Ja, het leek net op het stroboscoop. Dat heb ik net vaker gehoord, ook van de meteoroloog van dienst. Het waren 188.000 ontladingen afgelopen in 24 uur tijd.
21: Is dat veel?
8: Ja, uitzonderlijk hoog, ja.
21: Ja, want gebeurt dat vaker eigenlijk?
8: Ja, het zal vaker gebeuren. Alleen we zien als er veel bliksemontladingen zijn, dan is het bij hoger aantallen, is het 45.000 ongeveer. Dus in dit geval is het extreem hoog. En natuurlijk ook omdat het door het hele land heeft plaatsgevonden.
21: Ja, dat onweergebied dat liep van het zuidwesten zo naar het noordoosten. Maar vandaag en ook de komende dagen wordt het ook weer warm. Gaat dit nu weer gebeuren, zo extreem?
8: Nee, we zien wel mogelijk onweer op ons afkomen, onweersbuien. En dat zal zijn in het zuiden van Limburg, dus niet meer over het hele land.
21: Nee, maar wordt het ook weer zo heftig?
8: Dat kan mogelijk plaatselijk het geval zijn, maar niet op grote schaal.
21: Heeft dit nou ook weer te maken met klimaatverandering?
8: Ja, dit event, hè, dus het van afgelopen nacht, dat kunnen we niet toewijden aan klimaatverandering. Het groot geheel zien we wel dat het steeds droger, steeds warmer wordt en steeds extremer weer met zich meebrengt.
21: Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar met dan vooral in het zuiden kans op een bui.
20: Nou, gezelligheid. We gaan naar de verkeersinformatie. Tim Schaap.
4: Jazeker, ook onderweg is het op veel plekken iets gezelliger dan je misschien wil. Het is druk, bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht... tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 6 kilometer en 30 minuten door het ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de Duitse grenscontroles, de A12 en de A76. In beide gevallen een kwartier vertraging voordat je de weg naar de Oosterburen kunt nemen. Dan de Corbelo-tunnel in Zuid-Holland, de N434. Die is nog altijd in beide richtingen dicht vanwege technische problemen. En tot slot nog een file op de A12... Arnhem-Utrecht voor Maarsbergen. 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht.
20: Dankjewel, Tim. Straks dokter Kelder en Co. Ik ga met Peter Malcontent, dokter Peter Malcontent natuurlijk praten over... wie kan echt het beste zijn straatje van Hormuz schoonvegen op het moment Trump, Israël. Misschien toch de Ayatollahs en vooral de toekomst van Israël, van de Joodse staat. Hebben ze nog wel toekomst? Hoe we beter kunnen beleggen en naar welk advies we zeker niet zouden moeten luisteren... daar praat ik over met dokter Dirk Gerritsen. En hij heeft een jonge dokter, die gaat even de netcongestie oplossen. Heeft hij gewoon geregeld in zijn proefschrift, briljant. En we willen met een liberaal Kamerlid. Hij vindt dat we met z'n allen op plein voetbal moeten kunnen kijken vanavond gratis. Dat alles omveld naar de mededeling van de middenstand.
5: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
23: Huh? Mart, wat ga je doen?
24: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
28: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
29: Rook?
28: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
29: Nee, rook. Uit de meterkast.
27: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
28: Zo, koffie?
27: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
30: NPO Radio 1. Avro Tros.
31: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
32: Jort Kelder.
20: Ja, luisteraars, hoi. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd. We doen het live vanuit Albert Pierson met hele diagnose over... Ja, zijn de scheuren in het bondgenootschap tussen Israël en de Verenigde Staten... de prijs voor die Iran-deal? Netanyahu loopt natuurlijk een beetje te mopperen. Ik ga erover praten met specialist Israël-Palestina, dokter Peter Malcontent. En zegt de filmfluencer ook iets zinnigs over beleggen... in bijvoorbeeld in AI, toch een beetje de bubbel van dit moment... ga ik over praten met dokter Dirk Gerritsen. Hij is hoofddocent beleggen en financiële markten. En we hebben een jonge dokter, dokter Gijs Verhoeven... die heeft een oplossing voor de netcongestie. Nou, eindelijk, zeg. Ja, Dirk, ik begin even met jou. OpenAI gaat naar de beurs. Gisteren kwamen de cijfers. $38 miljard verlies. Er zijn bedrijven die dat als probleem zien... maar ik geloof dat ze het daar vooral als een kans zien. Hoe kijk jij naar zo'n aandeel en sowieso die hele... AI-bubbel of niet? Ja.
33: Nou ja, gelukkig is beleggen vooral vooruitkijken en niet terugkijken. Dus ja. Dat scheelt misschien voor ze. Maar ze moeten wel van heel ver komen om hier een winstgevend bedrijf van te maken.
20: Ja, maar denk je dat we getuigen zijn van een soort hoogtij van het kapitalisme... op dit moment dat dat ergens wel moet klappen? Want er zijn ontzettend veel beleggers die denken...
0: Nou ja, weet je wel, we trappen het blikje nog even voor ons uit. We redden het nog wel. Ik was gisteren, toen was voorzitter, een grote beleggersdag. Mocht ook de gong slaan, vond ik eigenlijk best wel heel leuk, van Beursplein. En iedereen heeft er gewoon goede zin in.
33: Mm-hmm.
0: Denk echt van, oh mijn god.
33: Ja. Nee, ja, maar we staan inderdaad op hele hoge waarderingen voor dit soort bedrijven.
0: Ja.
33: En ja, of er een bubbel is, ja, dat zie je helaas altijd pas achteraf.
0: Ja.
33: Het hoeft ook niet...
0: Je bent econoom, je kan toch ook rekenen? Je kan toch ook zeggen, ja, dat is niet terug te verdienen, zo'n koers? Het is gewoon te duur.
33: Het is, ik vind het heel duur op dit moment, ja.
0: Ja.
33: Ja, klopt.
0: Nou goed, we gaan straks over door, verheug mee op. Ik vraag meteen even aan het publiek, jongens. Is er zoiets wat jullie betreft als een AI-bubbel, ja of nee?
1: Ja!
0: Oh, nou, het is een beetje zomers, dus we hebben weinig nee-stemmers hier. Dat is allemaal brave AI-critici. We gaan daar verder over praten. Maar Peter, met jou een ander onderwerp. Het akkoord wel, niet akkoord, Hormuz wel, niet open, weet eigenlijk niet. Maar vooral over Israël en de kans van Israël. Nou las ik even in natuurlijk over wie ben jij en wat heb je allemaal beweerd in de wereld. En dan kom je bijvoorbeeld op een stukje in het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Nou, je snapt wel een beetje aan welke kant die staan. Je zegt, ja, die malcontent, die moet gewoon zijn mond houden. Die is nog nooit in Israël geweest. Die weet het allemaal niet.
2: Ja, nou, dat moet het anyway zelf zeggen. Ik heb altijd gezegd, ik ben er ook heel eerlijk voor uitgekomen. Ik hou me 10 jaar met het onderwerp bezig. Daarna kwam er, 10 jaar geleden kwam er een corona. Daarna moest ik weer onderwijs geven. Dus het is er wat dat betreft een beetje bijeengeschoten. Dat vind ik zelf ook jammer. Maar ik heb ook altijd tegelijkertijd gezegd, om een afgewogen oordeel te kunnen geven over wat er in het Midden-Oosten gebeurt, wat er in Israël gebeurt en hoe er gedacht wordt bij de Palestijnse autoriteit of bij Hamas, heeft het weinig zin om precies midden in Ramallah te staan of midden in Jeruzalem. Ik bedoel, daar krijg je minder informatie te pakken dan als je heel goed je huiswerk...
0: Heb je het gevoel dat je neutraal bent of zeg je, ik kies eigenlijk toch ook wel een partij?
2: Ik geloof dat geen enkele commentator of historicus die zich met dit conflict bezighoudt, als die zou zeggen van ik ben volledig neutraal, dan liegt die. We zijn allemaal kinderen van onze tijd.
0: Ja.
2: Ik durf van mezelf te zeggen dat ik zo neutraal mogelijk ben. Wetenschapper. Ik ben natuurlijk ook een burger, net zoals iedereen hier in de zaal.
0: Mm.
2: En ik heb natuurlijk ook persoonlijke meningen. Maar als ik als wetenschapper hier zit, dan probeer ik zo neutraal mogelijk te zijn en me zoveel mogelijk te baseren op
0: de feiten. Doe je ook met je studenten in Utrecht? Ja. Je geeft een college. Universiteit Utrecht zit niet heel rechts in het spectrum over het algemeen. Ik neem aan dat de standpunten nou wel bepaald zijn. Hoe ga je daarmee om?
2: Op een hele pragmatische manier. Als ik hier college over geef, en ik geef er best vaak college over, of ik geef lezingen, waar ik eigenlijk altijd mee begin, is van ja, ik kom hier niet om de uitslag te vertellen van het conflict, of om te vertellen wie ik de beste partij vind.
0: Mm-hmm.
2: Het is een hele menselijke neiging om te zoeken naar wie goed en fout is.
0: Ja.
2: Maar het is veel interessanter om te kijken waarom mensen de dingen doen die ze doen. Waarom de Israëli's de dingen doen die
0: waar
2: ze doen.
0: Waar het vandaan komt misschien.
2: Ja, en als je in termen van oplossingen denkt en je hanteert zeg maar die benadering, kom je een stuk verder dan alleen maar te wijzen van die is goed en die is fout.
0: Heel verstandig. Andere vraag. J.D. Vance is dus niet naar Zwitserland gegaan om met de Iraniërs nou te tekenen, deal te sluiten. Straat van Hormuz, ja, even open, dan weer dicht. Het gaat alle kanten op. J.D. Vance had gisteren een speech over Bibi Netanyahu. Zei hij het volgende. Was best wel kritisch. Luister maar.
3: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: Ja, dat. In feite hun laatste vriend is. Die vriendschap is ook wel een beetje over.
2: Ja, maar de vriendschap tussen Amerika en Israël is er altijd eentje geweest van pieken en dalen. We hebben wel eens de neiging om er een karikatuur van te maken. Ten eerste...
0: Van onvoorwaardelijke steun.
2: Die steun is er pas. Nou ja, het is al heel lang, sinds 1967, einde Zesdaagse oorlog.
0: Ja.
2: En in de tweede plaats, er zijn ook wel eens momenten in de relatie geweest waarin de Amerikanen echt met de vuist op tafel geslagen. En hebben gezegd, nou is het afgelopen.
0: Met Libanon begin jaren 80 al, hè?
2: Precies. Ja. En zelfs dat er dan sancties kwamen.
0: Ja.
2: Dus dat er af en toe flink gevloekt wordt naar elkaar, dat is logisch. Bovendien, een kleine kanttekening, het is niet de enige vriend nog, hoor. India bijvoorbeeld is tegenwoordig ook een buitengewoon goede partner van Israël.
0: Ja?
2: Tamelijk groot land.
0: Vanwege technologische samenwerking, schat ik zo in. Ja. Oké, straks op verder. Eerst Haagse kwesties. We gaan even bellen met Arend Kisteman, Tweede Kamerlid namens de VVD. Hij heeft de Kamervraag gesteld onder nummer 13642... aan de minister van Economische Zaken en OCW, aan twee dus ministers. Arend, ben je daar?
1: Jazeker ben ik hier.
0: Ja, er is dus een groot onrecht gaande met voetbal kijken. Nou, vanavond gaan we het natuurlijk allemaal doen tegen de Zweden. Er zijn uitzendrechten gekocht door de NOS. Maar het schijnt dus dat als bijvoorbeeld een kroeg een groot scherm op plein wil zetten en iedereen gaat kijken, dan moet daar apart voor afgerekend worden. En dat kan voor een kroegje in de duizenden euro's lopen. Leg uit wat er aan de hand is.
1: Ja, klopt helemaal. Nee, we hebben inderdaad, de NOS heeft die uitzendrechten met belastinggeld gekocht. En die vraagt daar nog een keer geld voor aan ondernemers om dan een leuk oranjefeest te kunnen organiseren. Nou, daarvan zeggen wij, dat is eigenlijk krom. Dat moet je helemaal niet willen, want er is al een keer belasting over betaald. Waarom moet die ondernemers twee keer betalen? Mm. De NOS zegt, we houden ons aan de wet. We moeten dit doen. We moeten daar een tarief voor vragen. Wij zien in landen om ons heen dat dat niet gebeurt. In België is het bijvoorbeeld gewoon gratis. In Oostenrijk is het goedkoper.
0: Ja.
1: En daarvan zeggen wij, nou, maak het in Nederland ook gewoon gratis. Er is niemand tegen een groot oranjefeest vanavond op de pleinen. Minister, organiseer dat.
0: Maar aan het leg eens uit. De Omroep heeft natuurlijk een contract met de FIFA gesloten. Die gaan over die voetbalrechten. Nou, dat heeft, neem ik aan, tientallen miljoenen gekost, die uitzendrechten. Maar dan moet er dus ineens, moet dat nu van de FIFA of moet dat nou van de NOS eigenlijk? Wie eist hier nou dat geld van die kroeg?
1: Nee, van de FIFA hoeft het niet, tenzij het echt om hele grote evenementen gaat. Nou, daarvan zijn er maar één of twee in Nederland waar dat speelt. Bij de rest speelt dat niet. De rest komt eigenlijk voort uit de mediawet. En dat is weer een interpretatie van de Europese staatssteunregels. Nou, in België hebben ze die gewoon heel makkelijk geïnterpreteerd, maar in Nederland hebben we dat toch op een strenge manier nagekeken.
0: Mm.
1: En is dit het gevolg?
0: We zijn weer het braafste jongetje van de klas, zoals gewoonlijk, neem ik aan. Ja, is dat je kritiek? Dan kun je ook zeggen, ja jongens, luister, die NOS heeft zoveel geld moeten neerleggen. Jullie zijn in Den Haag alleen maar aan het knijpen op een budget. Ze proberen even wat terug te pakken.
1: Nee, want de gesprekken die wij met de NOS hebben gehad, dan geven zij zelf elkaar dat zij het helemaal geen verdienmodel voor hen is. Die fee voor die evenementen.
0: Mm-hmm.
1: En dat wat hun betreft, die wet ook wordt aangepast, zodat zij dit bedrag niet meer hoeven te vragen.
0: Oh, dus het is echt wel weer zo'n wet. Nou, we wilden minder regels. Ik begreep dat de NOS vorige keer, tijdens de EK al, zijn de prijzen destijds al verlaagd van 3 euro per kijker naar 80 cent per verwachte bezoeker op zo'n plein. Jezus, hoe kun je überhaupt uitrekenen hoeveel mensen er komen? Hoe gaat dit?
1: Nou ja, die terugdraaien van die verhoging was ook meer dan terecht, want ze moeten een marktconforme prijs vragen.
0: Ja.
1: Nee, jij maakt als een organisator van zo'n evenement een inschatting. Dus stel, nou, pak even die 5.000, want dat is het mooie aantal waarmee je in België ook vergelijkt. Je verwacht er 5.000 op jouw plein.
0: Mm.
1: Dan betaal je daarvoor. Maar stel nu, we krijgen net zo'n onweersbuitje als dat we gisteravond hadden. Er komt nog niemand. Dan betaal je alsnog voor die 5.000 verwachte bezoekers die dus niet zijn gekomen.
0: Ja, maar kijk, ik hoorde ook dat van de horeca, dat bijvoorbeeld zo'n voetbaltoernooi helemaal niet goed is voor hun omzet. Want heel veel mensen blijven thuis kijken, thuis met chips op de bank. Tijdens het kijken zuip je ook niet helemaal klem. Ik bedoel, dan zit je gewoon aan het scherm te kijken. Dus het is helemaal niet iets waar ze heel veel extra aan verdienen, volgens mij.
1: Nee, nou ja, helemaal dat weten in ons achterhoofd kun je nog beter afvragen. Want de NOS mag het namelijk niet ondersteunen, zeg maar, financieel. Mm-hmm. Dus gewin aan anderen. Nou, de vraag is dat gewin er überhaupt?
0: Yeah.
1: Dus nog meer reden om die wet aan te passen. Is voor dit WK te laat. Dus daarvan zeggen wij tegen de minister, ga nou eens op een creatieve manier op zoek naar mogelijkheden om nog wel die evenementen, die oranje feesten, te kunnen organiseren.
0: Ja, want Letcher, de minister van Onderwijs heeft dus, en Cultuur, dus die heeft dus wel gezegd, België is een heel andere situatie. Omroep VRT heeft helemaal geen rechten op public viewing. Maar het is mooi, de Belgen hebben helemaal geen rechten en toch doen ze het. Ik vind dat België toch een fantastisch land, hè? Ze hebben gewoon, ze doen maar wat. Heerlijk.
1: Nou ja.
0: Jij als liberaal zou dat toch ook voor moeten zijn, hè?
1: Ze maken niet overal gelijk een punt van. En ze kijken ook wat is wel nodig en wat is niet nodig. En dit gaat natuurlijk een hele zware interpretatie weer van een regel. En dan denk ik, ja, kom op minister. Dit is geen Nederlander die hier moeite mee heeft als we dit even voor elkaar gaan krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Geldt dan eigenlijk ook voor andere evenementen? Als je nou het hele plein hier in Amsterdam gaat straks naar het Songfestival volgend jaar kijken, als we tenminste mogen. Moet daar dan ook gelapt worden? Is dat geld het voor al dit soort grote happenings?
1: Ja, zeker. Nee, dat geldt voor veel meer evenementen.
0: Ja.
1: Dus dat klopt helemaal. En nou is dat, dat zou hartstikke fijn zijn als er een ander evenement kan zijn of Olympische Spelen waar veel bezoekers voor afkomen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan moeten wij heel erg goed gaan nadenken. Willen we dan de wet zo interpreteren dat dit niet mogelijk kan worden zoals nu het geval is?
0: Okay. Arend Kisteman, jij bent dus Kamerlid geworden voor de VVD. Heb je er echt van gedroomd om dan dit soort belangrijke dingen voor het land te gaan doen?
1: Nou, ik kom uit het ondernemerschap en ik ben de Kamer ingegaan om problemen voor ondernemers op te lossen. En ondernemers in de horeca lopen hier echt tegenaan. En als we dit voor elkaar kunnen krijgen, plus voor al die oranje fans die vanavond liever op een groot plein hadden gestaan, dan los ik dit soort problemen heel graag op.
0: En waar kijk je zelf vanavond? Welk plein?
1: Nou, in Zwolle. Mijn dochters hebben inmiddels geleverd dat ze het WK interessant vinden. Dus wij gaan zeker leuke plekken in de binnenstad van Zwolle opzoeken.
0: Ja, nou, check dan even of het afgerekend wordt. Ik dank je zeer voor nu, want het is wel de wet, hè, Arend. Voorwaarts. Dag, hoi.
6: Dr. Kelder en Co.
0: Ja, we praten door met dokter Peter Malcontent, werkzaam met de afdeling geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Nou ja, we gaan het gewoon Israël-Palestina-conflict hebben. Je schreef eerder een boek, Een open zee door Nederland, Israël en Palestina. Ja, het dealtje. Waar staan we eigenlijk op het moment? Ik weet eigenlijk niet meer. Is er nou wel een deal of geen deal? Wat is het nou?
2: Formeel is er een deal. En in de praktijk zitten we eigenlijk nog steeds best wel ver weg van een deal. Mm-hmm. Of liever gezegd, kijk, die deal op dit moment is niet veel meer dan een leeg schoenendoos. Dus mm-hmm. Het moet nog gevuld worden.
0: Ja.
2: Eigenlijk moeten Iran en de Amerikanen moeten nog gaan praten. Dus het ligt alleen maar een raamakkoord. Het moet helemaal ingevuld worden. Dat is best lastig. Dat is sowieso al lastig. Mm-hmm. Een raamakkoord invullen. Daar zijn heel veel slechte ervaringen mee met het invullen van raamakkoorden. Want je weet nooit waar je uitkomt. En dit raamakkoord is buitengewoon lastig, omdat je ook nog eens te maken hebt met twee partijen die ja. bij het vaststellen van dit raamakkoord niet aan tafel hebben gezeten en nog steeds met elkaar aan het vechten zijn.
0: Ja, het raamakkoord. Nou, oké. Iran mag. Het belangrijkste is, lijkt mij, Iran mag geen kernwapens hebben.
2: Ja. Nou ja, dat is inderdaad. En dat is ook eigenlijk waar Trump en ook fans mee lopen te showen nu. Van ja. Dit hebben we bereikt. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat Iran dat al decennia belooft.
0: Ja, heeft maar zich ook... er nooit aan houdt, hè?
2: Nee,
0: de vraag is nu
2: precies.
0: Of ze het kunnen afdwingen. En hier en daar hebben ze wel een bommetje gegooid, is mijn indruk. Dus misschien hebben ze de capaciteit van Iran om zomaar een kernwapen te maken wel gedecimeerd, of niet?
2: Dat zou best mogelijk zijn, maar niemand weet dat eigenlijk. Dus dat is heel lastig om te zeggen. Nou ja, goed, dat verrijkte uranium. Ja. Dat
0: nee, maar je kan ook zeggen, kijk, ja. Obama, iedereen heeft natuurlijk dit soort deals willen sluiten, geen kernwapens, maar ze dachten gewoon, fuck you, we doen het lekker toch.
2: Ja.
0: De vraag is nu, ik lees in alle commentaar, ja, Trump heeft verloren, alles weggegeven. Nee, de vraag is of hij het nu hard kan krijgen. Hè, dat ze er gewoon niet toe komen om die kernwapens te maken. Dat weten we natuurlijk niet.
2: Nee, dat weten we niet. Maar wat Iran ook weet, kijk, het voordeel wat Obama had toen hij dat akkoord sloot met Iran over controle op ontwikkeling verrijkt uranium en beloftes kernwapens. Toen had hij in ieder geval nog de mogelijkheid om te zeggen van ja, als jullie je daar niet aan houden, dan komt er ergens een ondergrens waardoor wij misschien op een bepaald moment geweld kunnen gaan gebruiken. Ja. Dat was niet helemaal des Obama's, maar niettemin, die dreiging hing altijd wel in de lucht dat zou kunnen.
0: Ja.
2: Wat Trump nu heeft bereikt is dat als je geweld tegen Iran gebruikt, dat niet per definitie betekent dat resulteert in een overwinning.
0: Ja.
2: En dat hebben ze in Teheran heel goed door.
0: Ja, maar Trump had natuurlijk twee dingen kunnen doen. Hij doet nu of dit, een halfzacht akkoord waarvan je maar moet zien wat wordt. Of hij was er nog harder ingegaan.
2: Ja, nee, nou, het is heel begrijpelijk.
0: Dat kan hij natuurlijk ook doen, hè? Ja. De beschaving wegbombarderen, zoals hij beloofde.
2: Ja, nee, precies, dat had hij ook kunnen doen. Maar goed, de context waarin Trump zichzelf bevindt, ook in de Verenigde Staten, is geen makkelijke natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Er komen tussentijdse verkiezingen aan. Er is veel gedoe binnen het Republikeinse kamp.
0: Ja.
2: Ook in het Republikeinse kamp in het Witte Huis. Mm-hmm. Dit voorstel komt eigenlijk ook van fans. Daarom maakt hij zich er ook zo sterk voor.
0: Ja.
2: Dat is ook een van de redenen waarom hij gisteren niet naar Zwitserland is gegaan. Want ja, kijk, als hij daar in zijn hemd had gestaan doordat er geen Iraniërs waren gekomen, dan was het op hem neergekomen.
0: Ja, precies.
2: Dus dat speelt ook allemaal mee. Dus het is heel simpel. Amerikanen willen gewoon van deze oorlog af. Klaar.
0: Ja, ze zijn zelfs zijn begonnen. Ja,
2: precies. Maar ze willen er vanaf.
0: Ja, ja, dat komt omdat de benzineprijzen hoog zijn. Kijk, het meest pijnlijke in discussie is natuurlijk, eigenlijk geven ze gewoon ook, ze erkennen de soevereiniteit van Iran. Ze zeggen dus eigenlijk, die ayatollahs mogen er blijven zitten. Nou kan je daar twee dingen van zeggen. Ja, die ayatollahs, die moeten maar lekker blijven zitten. Er komt maar revolutie intern. Dat kunnen ze vanuit Amerika toch kennelijk niet organiseren. Of het is een erkenning van het regime. Maar wat zou je zeggen dat het is? Wat is de invalshoek nu?
2: Nou ja, kijk, de Amerikanen zullen echt niet graag dit regime erkennen.
0: Nee.
2: We hebben op dit moment eigenlijk geen andere mogelijkheid dan dat te doen.
0: Mm-hmm.
2: En dat zie je ook in de manier waarop het regime zeg maar, nu geportretteerd wordt vanuit Washington. Van ja, het is toch een andere Ayatollah. Er zitten ook wat gematigde facties in het regeringskamp.
0: Ja.
2: Het is niet allemaal radicaal. We kunnen toch zaken met ze doen. Want anders hadden we geen akkoord bereikt. Dus
0: praktisch is toch gewoon de revolutionaire garde de baas in het land?
2: Dat lijkt mij wel, ja.
0: We gaan even de stevens zwenken richting Israël. Dat wordt altijd gezegd, die oorlog is eigenlijk begonnen door Israël. Ja. Netanyahu heeft Trump min of meer gedwongen. Wat weten we dat nu inmiddels, hoe dat gegaan is?
2: Nou, wat helemaal precies weten we het niet. En dat is ook de bedoeling dat we dat niet weten natuurlijk. Dat komt nog wel eens een keer wel bekend. Maar in ieder geval, als je het scenario schrijft van de afgelopen weken... Dan is dat van de Amerikanen zijn vaak met stoom uit de oren... Hebben ze de telefoon gepakt en naar Israël gebeld van... zijn nou helemaal gek geworden? Jullie luisteren naar ons. We hebben jullie tijdens de hele oorlog geholpen tegen Iran. Jullie land zou niet bestaan zonder ons... want zonder de militaire hulp was het al lang in elkaar gestort. En dan gaan jullie toch weer dingen doen die wij helemaal niet willen. Dat is... Netanyahu realiseert zich dat ook, maar al te goed. Netanyahu is niet gek.
0: Ze echt niet zonder Amerika. Ze krijgen natuurlijk een paar miljard steun. Ze hebben veel maar ze hebben ook heel veel eigen wapenindustrie. Ja, ze hebben hun eigen kanalen. Israël kan wel iets.
2: Dat is zo. En wat dat betreft wordt Israël ook steeds onafhankelijker. Ja. Dat is ook het beleid. Dat is ook het regeringsbeleid. Ja. We moeten qua wapens zoveel mogelijk onafhankelijk worden van wie dan ook van de Amerikaan. Feiten zijn, op dit moment is Israël dat niet. Israël hebben we ook gezien in de Iran-oorlog.
0: Vooral de lucht zijn ze natuurlijk niet onafhankelijk.
2: Nee, precies. Ja. Zonder de raketsystemen van de Verenigde Staten en het luchtwapen van de Verenigde Staten is Israël gewoon niet veilig.
0: Oké, de discussie in Israël is natuurlijk... Eigenlijk staat Israël er misschien wel slechter voor nu dan het begin van deze oorlog. Hoe zie jij dat?
2: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Buitenlands politiek. Omdat natuurlijk het aantal landen wat Israël nog aardig vindt... Door deze oorlog niet is toegenomen.
0: Hoe groot is dat aantal eigenlijk in de VN?
2: Wat zeg?
0: Weet je hoe groot het aantal eigenlijk is in de VN? Hoeveel landen zijn nog pro-Israël?
2: Ja, dan heb je dat.
0: Kijk, wij zijn niet officieel anti-Israël, dat doen we niet. Dus het is een beetje het kabinet zegt eigenlijk niet zoveel.
2: Nee, maar als je het hebt echt over staten die Israël door dik en dun steunen, dan zijn dat vaak hele kleine landjes. Vaak ook bondgenoten van de Verenigde Staten. En dan rond ik het naar bovenaf en dan kom je misschien uit bij 10 om de 193.
0: Ja, dus, en uiteraard Duitsland, gezien de historische prestaties van het Germaanse Rijk.
2: Zelfs bij de Duitsers zie je in de afgelopen maanden dat het morren is begonnen. En dat is op zichzelf altijd een goede lakmoestest.
0: Ja, precies. Maar goed, nu de positie van Israël. Als je dan kijkt, dat ze, ook als je bijvoorbeeld gewoon populariteitsenquêtes, jongere generaties, zelfs in Amerika, waar eigenlijk als gekozen wordt, wint het spelletje. Net zoals in de collegezaal tussen kies je voor de Palestijnse kant of de Israëlische kant, wint op dit moment, zeker bij de jongeren, de Palestijnse kant. Of dat goed of fout is, doet er niet toe nu. Maar dat kan je gewoon zien in de polls.
2: Ja, maar zo werkt het in Israël overigens niet. Nee? Dat is de vergissing die wij vaak maken.
0: 80% steun net aan jou, hoor.
2: Ja, dus,
0: harde aanpak.
2: Ja, dat klopt.
0: Is het echt zo groot?
2: Ja, dat is echt heel groot. En dat is zo gegroeid. Er is ooit wel in de jaren 90, toen tijdens de Oslo-onderhandelingen... Ja. Was er een meerderheid, een kleine meerderheid overigens... een kleine meerderheid in Israël die voor vrede was.
0: Ja.
2: Maar wat wij in...
0: Toen hebben ze hun eigen premier even doodgeschoten.
2: Dat is iets wat wij in Europa... En wat ook in de Verenigde Staten vaak niet altijd beseft wordt... of in het Westen meer dan het algemeen niet beseft wordt... is dat het is niet zo dat Israëli's, Joodse Israëli's... van de weers ontstuit of ineens heel vriendelijk gaan doen tegen Palestijnen... Nee. Omdat ze vinden, het zijn ook medemensen... die hebben ook ergens recht op. Waar het om gaat is, sinds 1948 beschouwen regering na regering... samenleving na samenleving in Israël... de Palestijnen als een veiligheidsprobleem. Ja. De enige kwestie die elke keer op tafel ligt... de enige vraag die elke keer op tafel ligt is, hoe pakken we het aan? Mm-hmm. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt gaan onderhandelen. Nou, dat is soms gebeurd. Na Intifada kreeg je Oslo-onderhandelingen. Of je slaat erop. En toen die onderhandelingen in Oslo mislukten... En uiteindelijk in 2001 stortten... dan krijg je eigenlijk de Netanyahu-jaren. Nou, en Likud heeft toen eigenlijk gezegd... je kunt eigenlijk niet met Palestijnen onderhandelen... willen wij dit probleem uit de wereld helpen... Dan moet het dus via geweld.
0: Ja, dus kan je eigenlijk zeggen dat als 80% toch... misschien niet Netanyahu in persoon en als partij ook niet... maar meer het harde beleid tegen de Palestijn, tegen Gaza, tegen Hezbollah... steunt, dan zal Israël toch kiezen voor een alleengang, heet het op het mooi Duits natuurlijk. Maar, en kunnen ze dat dan? Kunnen ze dat volhouden, denk je? Want dat lijkt het nu wel een beetje op. Je hoorde vanochtend het nieuws opende weer met bombardementen in Libanon, terwijl ze verderop net een akkoordje aan het sluiten zijn. Dus ze trekken zich eigenlijk geen flikker vandaan.
2: Rationeel op de langere termijn kan dat helemaal niet. Kijk, Israël is een buitengewoon goed bewapend land. Met high-tech wapens. Maar het heeft één probleem. En dat is dat het inwonersaantal niet zo heel erg groot is.
0: Ja, dus het 9, 10 miljoen zou in die omgeving.
2: 9 miljoen Joodse Israëli's. Ja. En daar moet eigenlijk het hele leger op draaien. Nou, wat wij in de afgelopen jaren al hebben gezien is dat heel veel mensen na zoveel tours of duty als reservist wel een keertje mee klaar zijn. Mm-hmm. En dan heb je ook nog eens die discussie, daar is nog wel een potentieel reservoir aan soldaten. Dat zijn ultra-orthodoxe Joden. Maar dezelfde regering die nu aan de macht is, die wil eigenlijk dat ultra-orthodoxe kampen beschermen. Dus uit die pool kunnen geen soldaten worden getrokken. Dus het probleem
0: wat Israël... Orthodoxe hoeft nog steeds niet leger en ook geen belasting betalen. Dat hoeft allemaal niet.
2: Nee. Dus het punt is inderdaad van ja, als je dan een oorlog op langere termijn, als op langere termijn geweld wordt gebruikt, krijg je een probleem.
0: Ja. Maar goed, nu is de vraag. Kijk, Hezbollah, er gaan wat raketjes heen en weer. Gaza, ja, je hoort dat de situatie heel slecht is, maar het is geen grote militaire operatie op dit moment. Misschien vinden ze het eigenlijk wel best zo. Ze hebben het redelijk in de hand nu. Het leven is er als nu toch best wel goed, of niet?
2: Nou ja, dit is ook wat je nu eigenlijk ziet gebeuren, of de manier waarop Netanyahu eigenlijk zijn beleid probeert te verkopen, is gek genoeg zijn oude beleid. Het is precies het beleid wat hij 20 jaar lang heeft gevoerd. Mm-hmm. Pappen en nat houden.
0: Ja.
2: Je zorgt ervoor dat je tegenstander eigenlijk continu een beetje Lazarus in de ring tegen de touwen hangt. Je slaat er af en toe op. Je zorgt ervoor dat hij nooit serieus gevaarlijk kan worden. Maar als er nou één les is die Israël had moeten leren en ook het leger is, van ja, dat is eigenlijk wat er op 7 oktober 2023 is gebeurd. Die hele strategie heeft gelogenstraft. Als je eventjes niet oplet, even de andere kant op kijkt, dan
0: maar
2: rest
0: heeft ook natuurlijk is deze overtuiging bevestigd van jongens, die Arabieren willen toch geen vrede met ons. Waarom zouden we er nog moeite in stoppen? Ze hebben een soort genocide zelf afgekondigd op 7 oktober als eerste. Hè?
2: Ja.
0: En toen hebben de Israëli's teruggeslagen. De wereld zegt natuurlijk onevenredig hard. Maar ja, dat was wel het antwoord.
2: Dan kom je op een ander punt, wat heel kenmerkend is voor het Israëlische veiligheids- en defensiebeleid. Het is altijd een beleid op de korte termijn geweest.
0: Ja.
2: Dat is ook heel typisch, begrijpelijk ergens. Israël, wij kijken er misschien anders tegenaan, maar Israëli's zeer zeker niet. De Israëlische samenleving is een samenleving die sinds 1948 vanuit het eigen perspectief een continue staat van oorlog verkeert.
0: Ja.
2: En geen enkele samenleving en geen enkele regering die in oorlog is, kijkt op de lange termijn. Mm-hmm. Kijkt niet verder dan morgen.
0: Ja.
2: Dus je gaat ook niet kijken naar de vraag van ja, wat zijn nou bijvoorbeeld de lange termijn gevolgen van mijn acties? Of wat zijn de lange termijn gevolgen van mijn acties in het verleden? Kijk, Hezbollah komt niet uit de lucht vallen.
0: Ja.
2: Hetzelfde geldt voor Hamas. Het komt allemaal wel ergens vandaan. En dan wil ik geen goedkope
0: Maar het komt
2: maken,
0: vooral vanwege de sponsoring door Iran. Nou, wel wezen. Net als de raketjes in Jemen ook. Dat is ook allemaal. Ik bedoel, Iran is de grootste sponsor van terrorisme. De vraag is ook of in die deal bijvoorbeeld dat nu stil gaat worden. Of ze die capaciteit gaan afbouwen.
2: Klopt. Maar ook van het verhaal over de band van Iran-Hezbollah moet je de vraag stellen, wanneer is Iran Hezbollah gaan steunen? Toen Iran doorkreeg dat Hezbollah een kracht begon te worden in Libanon.
0: Ja.
2: Wanneer is dat gebeurd? Hetzelfde is met Hamas gebeurd. Wanneer is Iran Hamas gaan steunen?
0: Mm-hmm.
2: Niet toen het nog heel weinig voorstelde.
0: Ja.
2: Toen het er nog een paar kleine groepjes extremisten waren die af en toe om de tafel zaten te praten over de revolutie.
0: Maar wat bedoel je daar dus mee te zeggen? Want Iran heeft natuurlijk in zijn uitgangspunten staan een vernietiging van de Joodse staat.
2: Ja, natuurlijk.
0: Een vrij onprettig uitgangspunt, dacht ik.
2: Hey, dus, dat is een buitengewoon onprettig uitgangspunt. Maar als Israël een pragmatisch en rationeel veiligheidsbeleid wil voeren, waarbij het op langere termijn vrede voor zichzelf wil creëren, veiligheid, langdurige veiligheid wil creëren, dan moet het wel kijken van ja, hebben sommige acties, bijvoorbeeld heeft dat, we slaan erop, heeft dat nou altijd wel precies die gevolgen die we zouden willen?
0: Nou ja, is Hamas bijvoorbeeld weg, denk je?
2: Wat zeg je?
0: Is Hamas weg?
2: Nee, tuurlijk is Hamas niet weg, maar al zou Hamas weg zijn, dan, ik bedoel, Na zoveel jaren oorlog, sinds 2027, oktober 2027, al was hele Hamas verdwenen.
0: Mm.
2: Binnen een jaar is er wel een Hamas 3.0.
0: Ja.
2: Wat denk je dat de gevolgen zijn er in Zuid-Libanon? Al zou Hezbollah helemaal weggevaagd worden.
0: Mm-hmm.
2: Ja, het duurt een paar jaar, maar dan komt alweer een Hezbollah 2.0.
0: Ja, wat zou je de Nederlandse regering eigenlijk adviseren? Wat moeten ze doen?
2: Nou, en ieder...
0: Niet dat het toe doet, zeg ik meteen, hoor, want Nederland
2: nee,
0: vindt...
2: Nee, natuurlijk niet. Wat wij alleen doen, zet geen... Dat levert weinig op.
0: Maar wat zou helpen? Moeten we Israël sanctioneren? Of moeten we de Arabieren helpen? Of moeten we
2: sancties zouden kunnen helpen, maar het uitgangspunt van het hele beleid zou moeten zijn dat we af moeten stappen van het idee dat alleen praten helpt. Wat wij sinds 2000, toen die Oslo-akkoorden in elkaar denderden... en toen daarna het Netanyahu-tijdperk begon, vooral hebben gedaan... is we blijven praten. Want we moeten blijven communiceren. Alleen als we communiceren, kunnen we iets bereiken.
0: Alleen praten, als je vindt, we moeten echt gewoon blijven schieten. Dat is beter.
2: Nou, nee, wij moeten niet gaan schieten op hen. Maar praten alleen helpt niet meer. Dus, en dat
0: dus je,
2: kan
0: wil, je wil maatregelen, ja.
2: Dan moet je, als je A zegt, moet je op een gegeven moment ook B doen.
0: Maar ja, aan de andere kant, waarom zijn we zo bezig met dat ene landje... waar 9 miljoen Joden wonen? Wat is het probleem eigenlijk, jongens? Weet je, de hele wereld, ik hoor je nooit over Sudan... ik hoor je nooit over alle andere conflicten... want dat vinden we allemaal niet belangrijk. Zijn er over 10 keer zoveel dood gegaan en op vlucht. Maar dat is niet belangrijk.
2: Ik ben mensenrechthistoricus, dus ik doseer niet alleen over Israël.
0: Maar die obsessie met Israël, obsessie, wat is het?
2: Dat is heel logisch. Dat is eigenlijk heel logisch. Ten eerste, begin maar eens te kijken naar... als je Netanyahu of zijn regeringsploeg... een commentaar ziet geven, wat zie je dan? Je ziet witte mensen. Witte mensen die van oorsprong, de meeste of een flink deel van hen uit Europa komen.
0: Ja, met enige hulp van Europeanen ook, mogen we zeggen.
2: Dus ja, dus we hebben er automatisch een sterke relatie mee... dan bijvoorbeeld met de regering van
0: Je bedoelt eigenlijk kort en goed gaat gewoon de Holocaust. En de rest van de wereld...
2: En dat is het andere verhaal. Ja. Niet meer direct, maar wel een indirecte zin. Ja. Dat wil zeggen, de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk ons morele kompas, het centrum daarin. Dat was de Bijbel, of iets soortgelijks, goed en fout verhaal. Na de Tweede Wereldoorlog is het de Holocaust geworden... toen we allemaal begonnen te seculariseren. Ja. En dat verhaal van de Holocaust is een heel sterk verhaal. Hè? Dat is het ultieme verhaal van goed en kwaad.
0: Ja, by the way, ook waar.
2: Wat zeg je?
0: Ook waar trouwens, ook nog even goed tegenwoordig om nog te memoreren. Niet iedereen nog.
2: Nee, maar goed, zo werkt het wel. Ja, het is ons morele kompas. Alleen, ga ik naar het...
0: En als er een paar miljoen Afrikanen kapot gaan, kan ons schelen, joh.
2: Huh? Ja, nee, maar zo werkt dat.
0: Ja,
2: dus,
0: zo werkt
2: dat klinkt heel hard, maar het is zeg maar een culturele reactie op... Ja. Het heeft te maken met cultuur en verleden.
0: Het goede nieuws is, Peter, jij hebt nog wel even werk. Want dat conflict gaat nog even door.
2: Het gaat nog wel even door, ja.
0: Dank voor nu, dokter Peter Bouw. Content.
2: Graag gedaan.
0: Dus we hebben vers wetenschappelijk talent. Daar gaat hij staan. Dokter Gijs Verhoeven.
8: De jonge dokter.
0: Dokter Gijs, 7 mei gepromoveerd. TU Eindhoven, daar komen slimme mensen vandaan. Faculteit Electrical Engineering... zijn dat de slimste ingenieurs, Gijs?
9: Nou, dat durf ik zo niet te zeggen... maar er lopen in ieder geval genoeg slimme mensen bij ons rond.
0: Oké, bluf nou toch een beetje, joh. Kom op, wat heb je onderzocht? Netcongestie.
9: Klopt, ja. Ik heb gekeken eigenlijk naar netcongestie... dus de overbelasting van het stroomnet. En vooral, kunnen we die overbelasting misschien ook oplossen... met eigenlijk de apparaten die veroorzaken. Dus elektrische auto's, zonnepanelen, thuisbatterijen, warmtepompen... Wat als we die flexibel gaan aansturen... door eigenlijk ervoor te zorgen dat ze niet allemaal tegelijk... elektriciteit verbruiken of opbrengen.
0: Maar je hebt een paar jaar geleden dit onderwerp bedacht... maar ik lees het werkelijk overal. Je bent volledig ingehaald door de realiteit, of niet?
9: Ingehaald zou ik niet zeggen. Ik denk dat het sinds dat we eraan zijn begonnen... alleen maar relevanter is geworden.
0: Ja, zeker.
9: Dus eigenlijk voor mij heel leuk om aan te mogen werken.
0: Ja. Ja. En wat zijn je oplossingen?
9: Nou, we hebben eigenlijk gekeken aan de hand van rekenmodellen... in een soort... weergave van de werkelijkheid op computermodellen. Wat kun je nu met die flexibiliteit en hoe roep je die af? Dus met verschillende prijsprikkels, tariefinstrumenten, markten. Hoe krijg je die flexibiliteit zo dat we dat net efficiënter gaan gebruiken? En het mooie is dat verschillende prikkels daadwerkelijk ook kunnen helpen... om een deel van het probleem op te lossen.
0: Is toch ook heel logisch dat het iets duurder is? Dan pas je een beetje op. Zit de wasmachine het midden van de dag als de zon schijnt aan... en niet 's nachts of niet om 6 uur 's avonds als iedereen thuis komt? Dat zijn toch eigenlijk open deuren?
9: Klopt, ja. Maar dan is er natuurlijk wel een risico. Hoe ga je dat zo inrichten dat niet iedereen weer gaat schuiven naar de andere momenten?
0: Ja,
9: en daar hebben we wel gezien, als je dat goed coördineert... is daar heel veel winst te halen.
0: Want op een dag als vandaag hebben we eigenlijk veel te veel zon. Hè? Al die batterijen worden helemaal overhit.
9: Nou, of die batterijen overhit raken, dat weet ik niet. Maar ik denk wel, we hebben nu heel veel zon... die ook met dit soort weer niet veel gebruikt wordt.
0: Ja, jammer,
9: hè? Pieken op het net.
0: Zo zonde. Hey, vanaf 2028 komt een nieuw tariefstelsel. Per dag 5 tijdsblokken, 4 prijsniveaus. Is dat slecht of goed, dat plan?
9: Ik denk dat...
0: Als vandaag hebben we eigenlijk veel te veel zon, hè? Al die batterijen worden helemaal overhit.
9: Nou, of die batterijen overhit raken, dat weet ik niet. Maar ik denk wel, we hebben nu heel veel zon... die ook met dit soort weer niet veel gebruikt wordt.
0: Ja, jammer,
9: hè? Pieken op het net.
0: Zo zonde. Hey, vanaf 2028 komt een nieuw tariefstelsel. Per dag 5 tijdsblokken, 4 prijsniveaus. Is dat slecht of goed, dat plan?
9: Ik denk dat het initieel heel erg kan helpen.

0: voor bewustwording, maar zeker niet het eindpunt waar we naartoe moeten met z'n allen.
1: En je hebt samengewerkt met Innexis, met Lyon, met Stedin, met die energiebedrijven of met die stroombedrijven. Wat is de conclusie? Want zij moeten dit nu aan hun klanten gaan verkopen. Ik krijg gewoon een app waarin het automatisch gaat. Kijk, als we dat allemaal moeten bedenken de hele dag wanneer ik een wasmachine moet aanzetten, word je natuurlijk knetter. Dus kan dat niet gewoon helemaal geautomatiseerd worden? Dit?
0: Ik denk dat zeker met de apparaten die echt het probleem gaan veroorzaken, elektrische auto's, warmtepompen, daar is een hele hoop aansturing mogelijk. Ja. En zeker als we willen dat mensen daar volle bak op gaan reageren, dan heb je aansturing nodig. Ja, zeker.
1: Oké, dus wat is nu de conclusie? Dat jij een topfunctie bij een van die bedrijven krijgt, maar daarnaast?
0: Ja, ik blijf nu nog heel even bij de universiteit. Ja. Om meer van dit soort onderzoek te kunnen doen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het heel goed zou zijn als we inzetten op flexibiliteit. Maar ook door blijven gaan met het verzwaren van de netten. Want uiteindelijk is het niet opgelost met één ding, maar hebben we toch een combinatie van tools nodig om dit probleem
1: te voorkomen. Alles moet gebeuren natuurlijk. Maar ik hoor ook wel eens dat er bijvoorbeeld, ik las een verhaal bijvoorbeeld in Groningen, dat er dan zoveel wind of zonne-energie komt dat we het gewoon in de grond laten weglopen ook. Hè? Als er gewoon, in zo'n voorjaarsdag met wind en zon hebben we meer stroom dan we op kunnen maken. En dat gaat gewoon weg.
0: Ja, dan heb je inderdaad kans dat er een deel wordt afgeschakeld wat we niet gebruiken.
1: Zonde, joh.
0: Zonde, maar...
1: Ja, en ook niet goed voor de koeien, begrijp ik.
0: Dat durf ik niet te zeggen.
1: Ja, ze even bij zijn. Er staat een koe en die koe die denkt, wat is die stroom? Wat is die grond? Doet die grond toch raar? Maar goed, het is een heel ander probleem. Heb jij je in Eindhoven natuurlijk niet mee bezig gehouden?
0: Nee, hier heb ik me niet mee bezig gehouden. Maar vooral wel, hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk omgaan met het netwerk?
1: Amen, dokter Gijs Verhoeven. Nee, zeg in de ORA S natuurlijk. Dankjewel, Gijs. Dokter Dirk Gerrits hier aangeschoven, universitair hoofddocent bij de sectie Finance, Universiteit van Utrecht. Je onderzoekt financiële markten, financiële instellingen, het gedrag van financiële consumenten. We hebben het net al even kort gehad, zitten we nou in een bubbel? Maar je durft dat als wetenschapper dan niet te zeggen. Maar je kunt toch ook gewoon een sommetje maken dat je zegt, dit is economisch gewoon totaal niet terug te rekenen.
2: Ja, ik denk dat je op verschillende manieren kan kijken. Je kan inderdaad sommetjes maken. En die sommetjes die zijn niet heel positief inderdaad op dit moment. Wat ik zelf ook wel opvallend vind, is kijken naar het gedrag van dit soort bedrijven. Je hebt nou een behoorlijke race is eigenlijk gaande van zo snel mogelijk naar de beurs.
1: Ja.
2: OpenAI komt eraan.
1: Dat geeft wel te denken. Als de oprichters zelf het bedrijf naar de beurs brengen en dus zelf gaan cashen, dan zou ik denken wegwijzen.
2: Nou ja, dat is wel zo. Dat zie je vaak sowieso bij beursgangen. Dat lange termijn rendementen niet zo hoog zijn als van de markt als geheel. Maar als je nu ziet dat iedereen graag nu naar de beurs wil in plaats van, kijk, als ze nou heel veel vertrouwen hadden, dan zouden ze ook kunnen zeggen, we wachten nog een jaartje. Of volgend jaar kunnen we meer krijgen voor onze aandelen.
1: Ja.
2: Maar het is echt een race.
1: Heb jij zo'n 2001 gevoel, zo'n internetbubbel gevoel? Of is dat, zeg je van, geschiedenis herhaalt zich wel en niet. Waar zitten we?
2: Dat is grappig. Ik moest een aantal weken geleden al aan World Online denken, wat destijds ook naar de beurs ging. Ook,
1: met de duimpjes veel, van Nina, ja.
2: Zeker weten. Ja. Ook veel verlies maakte. Ja. Mensen hadden ook heel veel twijfels van, gaat hier veel verdiend worden ooit? Ja. En een hele grote marketingmachine om van de beursgang een succes te maken.
1: Ja, is internet natuurlijk best wel een succes geworden. Alleen zij had misschien niet het goede bedrijf.
2: Internet is zeker een succes geworden.
1: En het zal ook best wel een succes worden. Maar de vraag is, er zijn nu zoveel partijen die zo'n ongelooflijke bedragen in AI investeren, dat je niet weet wie de winnaar wordt. Dat is het meer. Er zal er best wel één winnen straks, toch?
2: Ja. Nou, het blijft een continue race, denk ik, om de beste modellen. Want consumenten stappen ook heel snel over. Je hebt weer geen ChatGPT. Nu in mijn omgeving zit iedereen aan weer andere bots.
1: Ja. Ja, want je hebt Anthropic. Die hebben dan ook nog allemaal politieke issues. Want welk model ga je dan gebruiken? OpenAI, moet je daar nog tussen kiezen of niet?
2: Ik denk dat de consument dat in zijn algemeenheid wel doet. Ja. Wil je gewoon een tekstje schrijven, zie je dat veel mensen bij ChatGPT blijven. Ja. Bijvoorbeeld bij mij op het werk gaan veel mensen weer naar Claude, die weer wat beter is op bepaalde gebieden.
1: Ja,
2: en als iemand anders weer beter is, dat is van Anthropic.
1: Je mag geen reclame maken, dus noem er nog eens een.
2: Gemini heb je ook nog, ja.
1: Ja, want daar moet je even over hebben, reclame maken. Dus ik wil het eigenlijk met jou over finfluencers. Je hebt allemaal van die types online, je hebt dat onderzocht met andere wetenschappers. Zeg even, wat is een finfluencer?
2: Ja, in zijn algemeenheid zijn dat mensen die praten over financiële zaken op sociale media. Ik denk dat ongeveer wel de boel samenvat.
1: En meestal vanwege een eigen belang, denk ik.
2: Sommige wel. Ik denk dat er is een heel breed spectrum.
1: Ja.
2: Sommige mensen geven hele neutrale adviezen. En het enige wat die ze eigenlijk zeggen is misschien wel zoals de AFM recent ook zei, van joh, je moet eens wat meer gaan beleggen. Wat moet je nou met alleen maar spaargeld?
1: Want dat moeten we eigenlijk. Hebben we meer dan 500 miljard spaargeld. Wordt alleen maar meer en meer en meer. Dat betekent dat we een bang volk zijn. Want we maken een spaarpotje voor later. Maar als dat geld krijgt dus 1,5% rente. Terwijl de inflatie 3 is. Dus mensen worden ieder jaar

0: armer. Dat zou je eigenlijk risicodragend. Het is toch heel goed om dat in die bedrijven te stoppen.
1: Ja, zeker. Nee, dus als inderdaad sommige influencers die vertellen dat ook. Die zeggen, je moet niet alleen maar sparen. Ga naar de beurs, beleg gespreid. Dus in bedrijven tegelijkertijd. Daar heb je hele mooie producten voor die dat voor jou doen. Elke maand een beetje erbij.
0: Ja.
1: Soms koop je te duur, soms is het te koop.
0: Een beetje financiële opvoeding aan mensen geven. Dus laten we even een klein compilatietje van wat influencers. Even horen hoe die mensen klinken.
2: In 2025 haalden onze leden gemiddeld 21% rendement na 3 maanden.
3: I flipped $2,000 into over $100,000.
4: If you buy and hold these 3 stocks, you might possibly never have to work again.
0: Ja, kijk, dit soort beloften. Als je deze 3 aandelen koopt, hoef je nooit meer te werken.
1: Ja, daar moet je
0: dan gaan toch alle alarmbellen af.
1: Ja, als het goed is wel. Ik denk niet bij iedereen, maar...
0: Het is natuurlijk wel zo. Ik was gisteren op een groot beleggerscongres. En daar lopen 500 of 1000 van die mensen die natuurlijk allemaal op zoek zijn naar een tip. Welk aandeel moet ik hebben? En je merkt dat er gewoon iets in die generatie beleggers zit van... het is makkelijker om te beleggen en een ander voor je te laten werken... dan zelf iets te gaan doen. Dus er zit iets van een casino, een free-for-all, wat ongemakkelijk is. Want we hebben ook geleerd van onze grootouders... dus je moest werken voor je geld. En niet alleen maar moest speculeren.
1: Nee, goed, toen ik net dat fragmentje hoorde, dacht ik ook... er is een soort link, denk ik, ook met de AI-hype op dit moment. Er is wat FOMO. Ze spelen in op FOMO.
0: Ja.
1: Fear of missing out bij beleggers. En bij mensen in zijn algemeenheid. Van, joh, ik wil ook snel rijk worden. Ik ga hier aan meedoen. Maar het punt is natuurlijk, goed beleggen is eigenlijk gewoon heel saai beleggen. Goed beleggen is saai beleggen.
0: Ja.
1: Lange termijn. Lange termijn in de gaten.
0: Ja, nou saai hoor. Dat is heel saai. Je kan ook best wel even een beetje een aandeeltje kopen. En dat hoort ook bij de markt. En er zit wat geld in de markt, gaat lekker op en neer. Elon Musk haalde bij heel veel kleine particulieren nu geld op. Hè. Die heeft natuurlijk die beursgang van Musk is 3 keer overtekend. Vooral toch ook omdat heel veel kleine beleggertjes zijn ingestapt. Ik denk, ach, goh, zo, daar gaat je spaargeld. Maar goed, iedereen heeft gewoon een ritje gemaakt. Ze zijn ook niet zielig. Hè? Iedereen had het kunnen weten dat het fout zou kunnen gaan. We weten het nog niet. Overigens, misschien gaat het goed. En wonen straks gewoon 1 miljoen mensen dolgelukkig op Mars. Kan natuurlijk, weten we niet. Jij hebt dat onderzoek gedaan. Het opvolgen van influenceradviezen kost je rendement is de kop. In de ESB, in het Economenblad verschenen. Waar zijn jullie achtergekomen? Jullie hebben 150 Nederlandse influencers bekeken... die gezamenlijk 1,1 miljoen mensen in Nederland zeg maar, bedienen. Dat is ongeveer ook zo'n beetje de beleggersgroep. Dus best wel een grote groep. Conclusie was dat je eigenlijk dus geld verliest als je de mensen volgt.
1: Ja, nou goed, we hebben een subset van die influencers bekeken. We hebben ze niet allemaal bekeken. We hebben gekeken wie hebben er nou veel volgers op Instagram... wie hebben er veel volgers op YouTube... En wat we eigenlijk... Kijk, wij wisten ook niet wat het resultaat zou zijn van ons onderzoek. We hadden wel een idee. Vooral dat ze heel erg positief zouden zijn over aandelen... en over cryptomunten die het heel goed gedaan hebben.
0: Ja, veel crypto ook, ja. Ja.
1: En dat bleek ook inderdaad. Dus crypto's die het heel goed gedaan had afgelopen jaar... daar waren ze heel positief over. Hetzelfde geldt eigenlijk voor aandelen. Dus het zijn in die zin soort van trendvolgers. Maar ja, wat we ook weten op financiële markten... is dat de resultaten uit het verleden niet heel veel garantie bieden voor de toekomst.
0: Precies.
1: En ik denk dat... Ja, is een hele oude slogan, maar het blijft goed om te herhalen.
0: Ja.
1: En dat zagen we dus ook bij die finfluencers.
0: Vind je dat ze aangepakt moeten worden, de finfluencers? Want ik bedoel, je kan zeggen, zij roepen iets, je hoeft het niet te volgen. Hè. Je hebt ook allemaal mode-influencers, je hoeft ook die kleren niet aan te doen. Dat moet je zelf weten.
1: Nee, ik denk niet dat ze aangepakt hoeven te worden.
0: Deze wetgeving, voor ze mogen niet alles beweren.
1: Nee, ze mogen bijvoorbeeld ook geen persoonlijke adviezen geven. Dus waar ik naar gekeken heb, zijn meer algemene aanbevelingen. Dus daar zit ook alweer een scheidslijn tussen.
0: Waarom mag dat eigenlijk niet? Waarom zou je niet mogen zeggen... ik heb dit aandeel gekocht, doe het ook? Waarom zou dat niet mogen?
1: Nou ja, ten eerste wat ze bijvoorbeeld ook niet... wat ze zouden moeten doen, maar niet doen op dit moment... is hun eigen belangenconflicten weergeven, aangeven.
0: Je moet volledig transparant zijn wat je zelf zeg maar, aan financieel belang hebt... van wie je geld krijgt, welke aandelen je hebt. Als je dat zegt, mag je wel iets beweren, toch? Want dan weet in ieder geval de ontvanger hoe je erin zit.
1: Ja, als je daar al voldoet, hè, er zijn verschillende eisen waar je aan moet voldoen... dan kan je zeggen van, ja, maar goed, inderdaad, dat is het probleem. Vaak weten ontvangers niet hoe een influencer in de wedstrijd zit.
0: Ja. Ja.
1: Dan denken ze, het is neutraal, het is objectief. Maar vervolgens blijkt dat niet zo te zijn. Ja. En blijkt die influencer te profiteren van jouw acties.
0: Ja, maar nu is dus de vraag, moet je ze aanpakken? In de zin van, zijn er heel veel mensen die nu in feite aandelen zijn aangesmeerd... waar ze niet op staan te wachten? Dat weet je natuurlijk pas als er echt een crash komt, dan gaan we natuurlijk... jij, gaan we zeggen, gaan we aanwijzen wie de dader was. Ja. Maar wat denk je? Hoe zie je het? Want je hebt het onderzocht. Vind je er ook iets van? Of zeg je, nou, we weten het nu en dat was het?
1: Nou, ik hoop dat de meeste mensen die luisteren naar Finfluencers dat met een klein bedragje doen. Het zou in die zin nog heel nuttig kunnen zijn als dat hun eerste stappen op de beurs zijn. En vervolgens bedenken van, hey, dit is niet de way to go. Ik ga vervolgens toch het saaie beleggen doen. Het volgen van een wereldwijde index. Maar dat weten we eigenlijk niet. We weten niet zo goed hoe mensen hun gedrag aanpassen naar aanleiding van wat Finfluencers zeggen. Het enige wat we nu wel weten is dus dat je er niet zo goed naar, eigenlijk niet naar hoeft te luisteren. Mm-hmm. Het blijkt niet alleen uit ons onderzoek, maar er is recent ook een onderzoek verschenen naar Duitse, Oostenrijkse Finfluencers.
0: Hetzelfde verhaal, ja?
1: Hetzelfde verhaal. Je hebt ook naar de lange termijn gekeken. Wij hebben vooral korte termijn bekeken.
0: Maar het advies is daar, luister maar niet naar ze. Nou ja, goed, dan zit er weer zo'n vent in een geleende Lamborghini ergens in Dubai en die gaat mij dan vertellen wat ik moet doen. En dan denken natuurlijk veel jonge mensen, ik wil ook in Dubai, ik wil ook zo'n vrouw met zo'n bikini. En dan pakken ze dat aan. Maar heb jij daar heel veel medelijden mee als je zo stom bent? Als je daar instapt, ik bedoel, dan weet je toch al dat je met een halve oplichter van doen hebt.
1: Nou ja,
0: en het is ook goed. Hè? Want ik had gisteren ook in die zaal allemaal studentenhuizen, die allemaal beleggingsclubs hebben. Hartstikke leuk. Hè, mensen maken kennis met gewoon de markt. Hartstikke goed. Ja, en dan ga je een paar keer op je bek. Prima.
1: Ja, nou, dat was voor mij misschien de internetbubbel destijds. Waar ik ook veel verloren.
0: Je leert daarvan.
1: Toenmalige begrippen verloren. En daarna denk ik van, hey, ik ga het anders doen.
0: Ja.
1: Dus als het een klein beetje leergeld is, is het ook niet zo erg.
0: Mm-hmm.
1: Maar houd bij een klein beetje leergeld.
0: Ja, want zou je ook zeggen, ik zat eerder even over al dat spaargeld in Nederland. Is een van de analyses van economen. Nederland is een te risico mijdend volk. We zijn zwaar verzekerd, we hebben heel veel spaargeld. Maar de kapitaalmarkt functioneert niet goed. Allemaal snel groeiende bedrijven worden niet gefinancierd. Vooral als ze echt door willen groeien. Dus die gaan naar het buitenland. Zo fiscaal allemaal moeilijk in Nederland. Hoe kan je dat geld aan het werk zetten zonder dat we het allemaal kwijt zijn? Heb je daarover nagedacht?
1: En in welke zin bedoel je dat het kwijt zijn?
0: Nou, dat je het in de verkeerde bedrijven gaat stoppen. Maar je wil, bedoel, kijk, in Californië is het heel gebruikelijk dat je voor mij per 10 bedrijven financiert en dan gaan er 8 failliet. Mm-hmm. Maar ja, de ene die overblijft heet Google. Dan heb je alles terugverdiend. Dat is natuurlijk hun filosofie van beleggen. Bij ons willen we alleen maar in die nieuwe Google. En de rest gaan we helemaal niet doen. Dus dat gebeurt niks hier.
1: Nee, er is in die zin is dat klopt. Er is een vrij beperkte markt ook qua voor durfkapitaal. Dus en inderdaad, dit soort ook grotere beleggers die in dit soort start-ups investeren. Dat is er niet. En ik denk dat de politiek daar wel een bepaalde rol te spelen heeft om dat toch weer aan te spreken.
0: Hoe zouden we dat kunnen doen? Want ze hebben bijvoorbeeld in het coalitieakkoord staan dat kleine beleggers, zoals in België, ik geloof tot 25.000 euro of zoiets. En dan heb je fiscale voordelen als je zeg maar risicodragend je geld investeert. Dus weg van die spaarrekening, hup, naar dat bedrijfsleven toe feitelijk. Zouden we dat moeten doen?
1: Ja, ik weet niet of dat zou moeten doen. Ik denk vooral dat je mensen moet overtuigen met argumenten.
0: Ja.
1: Of je dat nou fiscaal moet gaan stimuleren, dat vraag ik me.
0: Nou ja, goed, we hebben nu, dat is de box 3-regeling. Dan betaal je dus eigenlijk fictief rendement over een beleggingsportefeuille. Dus risicodragend betaalt eigenlijk best wel veel spaargeld, betaalt heel weinig belasting. En die betalen over 2%, 1,5%. En dus eigenlijk hadden we het moeten omdraaien. Zou je spaargeld heel zwaar moeten belasten, zodat dat naar dat risicodragende gaat? Ja, je lacht erom, maar dat is toch echt waar? Je wilt toch dat het risico draagt, zodat we... Kijk nou even naar Zweden, wat ze gedaan hebben. Dat rare linkse Zweden heeft een geweldig fiscaal systeem, beste kapitaalmarkt van Europa. Waarom? Omdat gewone mensen in bedrijven beleggen.
1: Mm-hmm. Maar ik denk niet... Ik ben geen expert op de box 3. Maar
0: of je het goede gedrag stimuleert. Nou heel...
1: Maar dan nog denk ik niet dat we dat heel zwaar belasten op dit moment.
0: Nee.
1: Dus in die zin blijft er nog genoeg over voor beleggers.
0: Er is geen land in de wereld waar 2,2% belasting over dat soort kapitaal wordt gegeven. Echt niet. Je kan het niet noemen. Maar goed, je bent een fiscalist. Dus
1: nee, exact. En ook daar wordt weer naar gekeken.
0: Maar goed, terug naar toch even tenslotte terug naar de aandelenmarkten nu. Ik bedoel, jij zit op de universiteit, je kijkt daarnaar, je ziet eigenlijk die koersgrafieken al jaren stijgen. Iedereen verwacht steeds maar een recessie, die komt er maar niet. Op de een of andere manier... Je hebt een beetje het gevoel dat we op die vulkaan dansen, maar tegelijkertijd is iedereen bang dat hij het ritje mist.
1: Ja, ik denk dat mensen al heel lang denken van er komt een crash aan.
0: Ja.
1: Maar die mensen die toen uitgestapt zijn, die hebben ook een heel mooi ritje gemist inderdaad.
0: Ja.
1: Dus waarderingen zijn hoog. En dan wordt het wel vooral gedreven op dit moment door die AI-bedrijven.
0: Ja.
1: Als je ook kijkt naar de niet-AI-bedrijven, die hebben rendementen van 1%. Heel weinig.
0: Heel matig eigenlijk.
1: Heel matig. Dus er zit heel veel hoop in die AI-bedrijven.
0: Maar heb je kans dat als wij hier volgend jaar zitten, dat jij dan... Nou, jij hoeft niet te huilen, want jij zit niet klem. Maar dat we dan op een hele andere manier naar die markt kijken. Heb je toch gezegd, zodat?
1: Dat zou absoluut kunnen.
0: Het hoort er ook bij natuurlijk. Hè?
1: Het hoort er ook bij. En het is niet gezegd dat het met een crash eindigt. Als je bijvoorbeeld kijkt na de dotcom-bubbel. Mm-hmm. Volgens mij noemden we dat destijds een sluipkracht. Het ging jarenlang, ging er een beetje wat af.
0: Ja.
1: Dus niet direct was iedereen arm.
0: We gaan bidden dat het goed afloopt. Nou, bidden doen we niet in het programma, we hopen het. Dank dokter Dirk Gerritsen voor nu, jongens. Dan nog even dit. Vlak voor Nederland-Zweden. Het zal u vast niet ontgaan zijn. Over dit week hangt een soort zweem van devotie. Er wordt de Bijbel gelezen in de kleedkamer. Ze bidden op de middenstip. Ze hebben schermbeschermers met afbeeldingen van de Heer Jezus. Jazeker. We schakelen daarom even terug naar het Godvergeten tijden. Weg van de zaal van de woorden, maar even naar Louis van Gaal. Hoe hij in 91 de spelers van Ajax toesprak.
5: Het is voetbalverstand, hoor. Weten waar die bal komt. 10 kansen hebben al gehad. En de een is half en de ander is helft. Je moet de oorlog winnen, John. Je moet de oorlog winnen. Iedere keer weer. Iedere keer moet je duel gaan. En nu zijn we te laat. Nu zijn we te laat.
0: Kijk, die moet even de kleedkamer in vanavond. Volgens mij, misschien helpt het tegen de Zweden. Ja, ik ben trouwens voor Zweden, dat er zeiden. Jongens, de algemene ontruimt nu de eet voor verenigde vrijzinnig protestant. En nu minister met tegenlicht van Argos. Rest me u te attenderen op de Jordcast. Dinsdag, donderdag, vrijdag, vers in de mobiele pretmachine. En natuurlijk ook morgen op YouTube. Voor nu, dank aan de gasten. Blijven denken, blijven luisteren.
6: Afrotros, de omroep voor ons.
7: Radio 1.
8: Human.
7: Koen Verbraak.
9: Dinsdag speelde het Iraanse voetbalteam zijn eerste wedstrijd op het WK. 4 jaar geleden zongen de spelers niet mee met het volkslied uit protest tegen het regime. De grote vraag was of het ook dit keer zou gebeuren. Het regime zit ondertussen steviger in het zadel dan voor de Amerikaans-Israëlische aanval van eind februari. In de publieke tribune praat ik met Nederlandse Iraniërs over wat de bevolking daar nu meemaakt. Is er nog iets over van de hoop op verandering die er na het uitbreken van de oorlog even was?
6: Zometeen om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
11: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
10: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
12: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
10: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: NPO Radio 1. 2 uur.
19: De grenzen van Europa moeten strenger worden bewaakt. Dus zijn er allerlei testen gaande om dit met technische foefjes voor elkaar te krijgen. Maar daarbij worden volop andere grenzen opgezocht. De grenzen van het betamelijke bijvoorbeeld. Wij ontdekten namelijk dat TNO de mogelijkheden onderzocht van een leugendetector. Waarom? U hoort er alles over zo dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Levi van Eck.
20: In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in zwembad De Broene Eugde. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 de melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen petankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81, hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan en die ruzie liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het is 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui.
8: En hoe staat het op de weg, Tim Schaap van de ANWB?
21: Ja, op de meeste plekken gaat het gelukkig vrij soepel, maar er zijn een paar files om even uit te lichten. Allereerst een pechgeval op de A2, Den Bosch richting Maastricht. Bij knooppunt De Hocht zijn twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Eckersweijer heb je een file van 20 minuten. Verder wegwerkzaamheden bij Maarsbergen op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Vanaf Veenendaal 10 minuten vertraging. Eén rijstrook is er afgesloten. Dan nog door naar de A15 richting Gorkum vanuit Rotterdam. Bij de Noordtunnel staat een te hoge vrachtwagen. De weg staat tijdelijk dicht, duurt meestal niet al te lang gelukkig. En deels goed nieuws voor weggebruikers die de Corbelo-tunnel willen gebruiken. De N434. Die is in één richting weer vrij, namelijk richting Wassenaar. De andere kant op richting Zoeterwoude is de weg nog steeds dicht door technische problemen.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Ster. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
25: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste. Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, 2,49. Leuk voor het WK.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
27: NPO Radio 1.
28: Onderzoeksjournalistiek.
27: Human VPRO. Argos.
28: Erik Arends.
29: Dag vrienden van de onderzoeksjournalistiek, welkom bij Argos. Nederland experimenteert met legale wietteelt
19: om zo een belangrijke inkomstenbron af te pakken van de georganiseerde misdaad. Maar wie blijkt nu juist in dit lucratieve gat in de markt te springen? Jawel, de tabaksindustrie. Daar hoort u zo dadelijk meer over. Maar eerst dit. Europa wil strengere grenscontroles invoeren en zoekt al jaren naar manieren om zo snel mogelijk te kunnen inschatten welke persoon, welke auto of welke boot bedreigend zou kunnen zijn. Nederlandse bedrijven spelen een grote rol in het onderzoek naar nieuwe technologie voor die grenscontrole. Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar hoe ver mogen autoriteiten daarbij gaan? Welke risico's brengt deze aanpak met zich mee? Het Nederlandse TNO deed zelfs mee aan een onderzoek naar leugendetectie bij grenscontroles. Dat ontdekten we met behulp van journalisten van Investico. En daar zijn ze bij TNO niet echt blij mee. Luister mee naar De Toekomst van de Grens. Een reportage van Michelle Salomons.
0: Dit zijn alle mensen die aankomen en Schengen in gaan reizen. Ze komen van buiten Schengen en die komen hier aan. Dan zit je bij ons wat wij noemen het filtergedeelte. Je ziet aan de rechterkant nog steeds de ouderwetse manuele balies. Daar zit van
1: manuele waar menselijke
0: waar mensen in zitten die handelingen verrichten. En helemaal links zie je wat wij de self-service paspoort control noemen. Dat zijn eigenlijk de geautomatiseerde poortjes.
1: Dit is Elwin. Hij is kolonel van de marechaussee. Dat zie je aan de 3 gouden sterren op zijn schouder met een goud balkje ernaast. Hij is op Schiphol, de eerste plek waar je als Nederlander waarschijnlijk aan denkt als je de grens oversteekt.
0: Je ziet hier ook kiosken. En deze kiosken die gaan we gebruiken voor het afnemen van de biometrie.
1: Hij staat naast het allernieuwste snufje op de luchthaven. In die kiosk, die er meer uitziet als een geldautomaat, kunnen mensen hun vingerafdruk en foto registreren. Sinds afgelopen april is dit voor sommige reizigers verplicht.
0: Dus het hele idee is, als mensen hier komen die nog nooit in Schengen zijn geweest, moeten we die biometrie afnemen in combinatie met hun paspoort. En in zo'n self-service kiosk kunnen ze die gegevens, noem het even, uploaden.
1: Ja, en dan lopen ze door naar het self-service poortje. Wie via dit poortje het land wil binnenkomen, wordt niet meer door een menselijke grenswacht gecheckt, maar door een computer.
0: Dus mensen lopen het poortje in en dan leg je je paspoort neer. Je gezicht wordt dan vergeleken. Eventueel kan je je vingerafdrukken afgeven als het gaat om een derde lander. Want bij Europeanen doen we dat niet. En dan wordt de vingerafdrukken nog vergeleken met wat we eerder in het systeem hebben opgenomen. Terwijl je staat te wachten in het poortje, worden alle systemen gecheckt.
1: Systemen die checken of je de juiste documenten hebt, of je bijvoorbeeld gezocht wordt door de politie en hoe lang je überhaupt in Schengen mag blijven.
0: Je moet eigenlijk al aan de voorkant bedenken, waar heb ik mee te maken? Is het een Europeaan? Is het een niet-Europeaan visumhouder? Is het een niet-visumhouder Europeaan die bepaalde termijnen heeft dat hij hier mag verblijven? En is het dan van welk land? Is het een hoogrisicoland of een laagrisicoland?
1: Maar Elwin, de kolonel die namens de marechaussee werkt aan de toekomst van de grens, zou het liefst in een nog eerder stadium informatie over de reiziger willen. Namelijk nog voordat hij zich bij de grens meldt.
0: Als het lukt, nu lopen we ook nog tegen de beperkingen van techniek en van de veiligheid aan. Maar als het lukt om alles met apps of andere digitale middelen vanuit thuis te doen, je komt aanlopen, alle systemen zijn al gecheckt. We willen alleen zeker weten dat jij degene bent die over de grens komt.
1: Dat zie jij wel voor je in de toekomst?
0: Dat zie ik wel voor me dat eraan zit te komen.
1: Maar stel je voor dat dat nog verder gaat. En dat poortje waar je je paspoort op een automatische scanner legt en je gezicht wordt gecontroleerd, helemaal niet meer nodig is. Dat je gewoon kunt doorlopen, maar wel van alle kanten wordt bekeken door allerlei automatisch bestuurde camera's. Je iris, de lijnen van je bloedvaten op het netvlies van je oog, je manier van lopen, je kleding, zelfs de berichten die je het afgelopen jaar op sociale media hebt gepost. Het wordt allemaal geanalyseerd met behulp van de nieuwste technologie. Een volledig digitale en geautomatiseerde grens. De Europese Commissie financiert al jarenlang onderzoek naar het beter bewaken van de Europese buitengrenzen. Want Europa wil, door de toestroom van asielzoekers en andere migranten, een strengere screening aan de grens. En deze onderzoeken zijn de eerste stappen naar de grens van de toekomst.
2: Waters around Europe are among the busiest in the world. EU and national authorities rely on maritime surveillance data for their responsibilities, handling a wide variety of issues and threats.
1: Denk bijvoorbeeld aan data over vaarbewegingen van boten. of helikopterdrones om de zee beter in de gaten te houden. En kunstmatige intelligentie gaat hier een steeds belangrijkere rol in spelen. Automatically classifies tracks and identifies irregular behavior, directly supporting maritime operating centers in their critical decision-making processes. Bijvoorbeeld door afwijkend gedrag van mensen of bootjes te detecteren.
3: The idea is we want to create faster and safer borders for the general public as they travel across Europe. Part of that is the automated deception detection system that's been developed at Manchester Metropolitan.
1: En hoewel Nederland niet aan de Middellandse Zee ligt, speelt het een grote rol in de ontwikkeling van de nieuwste grenstechnologie.
4: We've done more than just build a system.
1: Met het ingaan van het migratiepact is de eerste stap naar zo'n strengere screening gezet. En ondertussen sleutelen Europese onderzoekers van het zogeheten Horizon-programma verder aan manieren om dit nog grondiger aan te pakken.
5: Compass 2020, your strongest ally on maritime surveillance and border control.
1: Ik neem je mee naar de toekomst van de grens. Hoe ziet de Europese grens er over 20 jaar uit? Hoe gaat AI ons daarbij helpen? En wat zijn de risico's? Migratie-experts zijn kritisch, zoals Evelien Brouwer van de Universiteit Utrecht.
7: Als de Europese Commissie ervoor kiest om letterlijk miljoenen van onze euro's te investeren in systemen die problematisch zijn, enerzijds wat betreft effectiviteit en anderzijds wat betreft de bescherming van mensenrechten, dan vind ik dat echt een heel groot probleem.
1: En dit zegt hoogleraar Linne Taylor van de Universiteit Tilburg.
9: Als je een grens framed als een veiligheidsprobleem, wordt ook een meer militaire aanpak gewaardeerd door het beleid.
1: Daar ga ik je straks meer over vertellen. Eerst die Europese grens. Hoe gaat die er straks uitzien? Als ik door de lijst met onderzoeken ga die door de EU zijn gefinancierd, stuit ik op een gegeven moment op het project PopEye. Het kostte de Europese Commissie ruim 3 miljoen euro. Op de website zie ik iemand op een vliegveld staan bij wie honderden blauwe stralen door het lichaam priemen. Het moet een systeem voorstellen waarbij bewakers kijken naar biometrische herkenning. Het automatisch herkennen van mensen. Ik ga daarom langs bij een van de onderzoekers, Luc Spreeuwers.
10: Universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente. Ik doe onderzoek in biometrie en computer vision. En biometrie houdt in het herkennen van mensen op basis van allerlei kenmerken die ze hebben. Bijvoorbeeld gezichtsherkenning, irisherkenning, vingerafdrukherkenning. Wij zitten zelf in PopEye voor het stuk 3D-herkenning. Bijvoorbeeld ook de lengte van een persoon is een biometrisch kenmerk. Bijvoorbeeld de manier waarop iemand loopt.
11: Kan een systeem dan weten, Michelle loopt op deze manier?
10: Ja, maar daarvoor moet je dus eerst jouw looppatroon ook hebben opgenomen. Hè? Dus dan zal er waarschijnlijk een of ander station zijn waarbij je verschillende biometrieën opneemt. Dat zou bijvoorbeeld een stukje loopbaan kunnen zijn waarbij je door een gangetje loopt. Dan wordt je looppatroon wordt opgenomen en opgeslagen. En als dat eenmaal opgeslagen is, dan kun je dus later daaraan herkend worden.
1: Alleen, iemands loopje is niet heel uniek.
10: Het is ook in zekere zin een minder betrouwbare biometrie dan bijvoorbeeld gezicht of vingerafdruk of iris. En daarom heeft het vaak een ondersteunende rol. Maar je combineert het met andere biometrieën.
1: Ja, en hoe meer van die biometrische eigenschappen bekend zijn, hoe beter iemand herkend kan worden. En niet alleen van dichtbij, maar ook van veraf. Dus zelfs als mensen nog onderweg zijn naar de grens. Dat is precies wat Spreeuwers en zijn collega's met het PopEye-project willen bereiken.
10: Je moet je voorstellen dat je bijvoorbeeld in de auto zit, je nadert een grenspassage en je hoeft de auto niet uit, je hoeft door de ruit van je auto wordt je herkend en eventueel je andere passagiers ook. En dat wordt vergeleken met de registratie die je hebt gedaan. En als dat klopt, dan kun je meteen doorrijden.
1: Zelf houdt Spreeuwers er eigenlijk helemaal niet van om overal automatisch herkend te worden.
10: Persoonlijk ben ik er niet zo fan van om overal gescand te worden. Dus als je een expliciete handeling moet verrichten. Dus als jij je paspoort ergens op moet leggen en vervolgens word je herkend en dan gaat een poortje open, dan geeft dat ook een zekere mate van zekerheid dat er iets is gebeurd.
1: Wat Spreeuwers bedoelt is, doordat je een poortje doorgaat, geef je als het ware ook toestemming om je gegevens te laten checken. Maar waarom wil hij een technologie ontwikkelen als hij niet per se wil dat die ook echt gebruikt gaat worden?
11: Ik vind het wel heel verrassend dat jij het vervelend vindt om overal gescand te worden.
10: Ja, op zich hoeft dat toch niet zo verrassend te zijn. Ik vind het enorm interessant om te onderzoeken wat voor technieken je hiervoor kunt gebruiken. Maar dat betekent niet dat ik het gebruik van al die technieken in elke situatie ook de optimale oplossing zou vinden.
1: Ik wil weten wat de mogelijke risico's zijn van zo'n systeem. Spreeuwers vertelt over die keer dat zo'n automatisch herkenningssysteem de mist inging.
10: Er komt een stel aan, een man en een vrouw. En die hebben de vrouw heeft beide paspoorten in de tas zitten. Per ongeluk worden die uitgewisseld. Ja? En het is voorgekomen dat een van beiden met het verkeerde paspoort erheen ging. Dan heb je dus een foto van de man op de paspoort en van een vrouw voor de camera. En dat ze erdoor komen.
1: Die kwamen dus gewoon met totaal andere pasfoto's door de controle.
10: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris. Want dit mocht natuurlijk niet gebeuren. En als mens, als je naar die foto's kijkt, dan zie je ook onmiddellijk van, ja, de een is een vrouw, de ander is een man. Dus dat kunnen wij al ogenblikkelijk zien. Wat er in werkelijkheid gebeurt met het automatische algoritme is, dat extraheert bepaalde kenmerken van een gezicht. En als die kenmerken waarop die zijn beslissing baseert toevallig dicht genoeg bij elkaar liggen, dan zal die zeggen, ja, deze gezichten zijn hetzelfde. En die kenmerken kunnen dus andere dingen zijn dan waar wij als mensen naar kijken.
11: Kun je één voorbeeld geven van zo'n abstract iets waar ze dan naar kunnen kijken?
10: Nou ja, we hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de wenkbrauwen, omdat blijkt dat al die automatische algoritmes best wel hun focus op de wenkbrauwen hebben. Waar ze dan helemaal precies naar kijken, dat is heel moeilijk te achterhalen of te omschrijven. We weten dus dat de vorm een rol speelt. We weten dat de dichtheid van de haartjes een rol speelt. Maar je kunt niet heel precies beschrijven van oké, dit is precies het detail waarop gelet wordt.
1: Spreeuwers zegt hier best iets opmerkelijks. Namelijk, zelfs de makers van het systeem dat straks automatische controles zou moeten uitvoeren op burgers, weten niet precies hoe dat systeem te werk gaat.
11: Weten we wel waar ze op letten? Of is dat ook voor ons eigenlijk onbekend?
10: Ja, we weten dus op welke dingen ze letten. Maar hoe nou heel precies die vergelijking tussen twee foto's plaatsvindt, dat is eigenlijk niet bekend. En dat is ook het probleem met die deep learning methoden. Je hebt dus een methode die door het trainen met heel veel data uiteindelijk een heel goed herkenningssysteem geeft. Maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem. Dus je weet niet precies wat hij doet. En dat betekent ook dat je niet precies weet in welke gevallen die een keer zal falen. Dus je moet niet puur op basis daarvan een beslissing nemen. En ik denk dat daar heel vaak het probleem ligt.
1: Spreeuwers doelt op het risico dat grensbewakers te snel en te gemakkelijk besluiten om iemand de toegang te weigeren.
10: Omdat de bedoeling is dat er uiteindelijk een besparing is ook op mankracht. Hè? Dus zullen dit soort systemen gebruikt worden door mensen die minder diep in de achtergrond zitten. En ook niet weten van in welke omstandigheden misschien zo'n systeem geen goed antwoord geeft.
11: Wat voor problemen zou dat dan toe kunnen leiden?
10: Een probleem zou kunnen zijn van dat bijvoorbeeld mensen van een bepaald type mensen veel vaker worden aangehouden omdat ze verdacht worden van het verrichten van iets.
1: Het Popeye-project loopt tot eind 2027. En de Finse en Roemeense autoriteiten doen ook mee. Die zouden zelfs al gezegd hebben dat ze het willen gebruiken. En ook Frontex, de Europese grensbewaking, zegt met interesse mee te kijken. Ik ben redelijk onder de indruk als ik het kantoor van Luc Spreeuwers uitloop. Want dat je met al die technologie mensen al rijdend of varend kunt herkennen, klinkt bijna als science fiction. Maar dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat er veel haken en ogen aan zitten. Want wat als er onbegrijpelijke fouten de technologie insluipen? Waar mensen dan misschien blindelings op gaan vertrouwen? Wanneer kan dat een probleem worden? Of moeten we dit voor lief nemen als we meer AI gaan gebruiken aan de grens? Ik neem de lijst van gesubsidieerde projecten verder door. Er valt daarbij iets op. Er zijn twee verschillende technologieën. Eén die kijkt naar de identificatie van mensen, zoals het onderzoek van Spreeuwers. En een andere soort technologie die risico's inschat. Die niet alleen verifieert wie iemand is, maar ook probeert te voorspellen hoe iemand is. Die wil kijken wat iemands intentie is en of die een mogelijke dreiging vormt. En mogelijke dreigingen in deze projecten zijn meestal terroristen, criminelen en niet-reguliere migranten. Onderzoekers stellen hierbij vervolgens dus de vraag: kan technologie helpen om eerder te ontdekken of je hiermee te maken hebt?
6: Hoi, Michelle. Hi. Dank dat we hier langs zijn gekomen.
1: Om te begrijpen waarom de Europese Commissie veel onderzoeken financiert die iemands gedrag willen voorspellen, gaan we langs bij Evelien Brouwer, die je in het begin al even hoorde.
7: Ik ben Evelien Brouwer. Ik ben universitair docent Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in migratierecht en met name het gebruik van technologie in het kader van het migratiebeleid.
11: En bij migratiebeleid horen daar dan ook grenscontroles bij?
7: Ja, zeker.
1: Het migratiepact dat net is ingevoerd verandert veel aan de manier waarop mensen gescreend worden aan de grens. Mensen van buiten Europa worden nu als het ware gefilterd op hoeveel kans zij maken op asiel.
11: Wat zal het migratiepact veranderen als het gaat om grenscontroles?
7: Vooral dat er een zogenaamde screeningsprocedure wordt ingevoerd. Dus eigenlijk een snellere selectie aan de grens. Het is een soort voorstadium wat is toegevoegd. En daarbij wordt eigenlijk heel veel de nadruk gelegd op het gebruik van datasystemen en ook geautomatiseerde analyses. Wat ook nieuw is op het aspect van een gevaar voor de binnenlandse veiligheid. Dat krijgt een hele grote nadruk. En het gebruik van risicoanalyses is ook heel erg gericht op het vaststellen, is deze persoon wel of niet een mogelijk risico voor onze binnenlandse veiligheid.
11: Dat is misschien best goed, toch?
7: Dat is heel goed als we weten hoe betrouwbaar de data zijn die voor deze analyses worden gebruikt. Maar ook natuurlijk het AI-systeem dat tot een bepaald resultaat leidt. Van ja, deze persoon zou ik meteen terugsturen of niet toelaten tot een volwaardige asielprocedure.
1: Het wordt dus steeds belangrijker aan de grens om in te schatten wie een mogelijke dreiging is. Het liefst al ver voordat iemand de grens heeft bereikt. We vinden tools die vaarroutes voorspellen, die kleding analyseren, die sociale mediaberichten doorpluizen. Maar wanneer een bepaald t-shirt dan verdacht is of een Instagram-post risicovol zou zijn, dat melden de onderzoekers niet. En het is ook niet duidelijk bij welke reizigers zulke instrumenten worden ingezet.
7: Als we maar zouden weten dat het hele betrouwbare systemen zijn, dan zou het misschien helemaal niet verkeerd zijn. Maar dat weten we juist niet.
8: En waarom weten we dat niet?
7: Omdat die systemen voor gewone burgers, dus laat staan voor de persoon die zo'n beslissing over zich af ziet komen, maar ook voor wetenschappers, ook voor toezichtsorganen zoals Dataprotectieautoriteit, mensenrechtenautoriteiten, die weten niet hoe die systemen werken. Ik denk zelfs in veel gevallen zullen de grensambtenaren het zelf ook niet weten.
1: En ook als we bij de Europese Commissie opvragen hoe in dit soort projecten een dreiging of risico wordt vastgesteld, geven ze hier geen inzicht in. Ik zoek door in de lijst met onderzoeken en vind het project Trespass. De Europese Commissie gaf hier bijna 8 miljoen subsidie aan uit. Het is een project waar TNO en de Koninklijke Marechaussee aan meewerkten, onder andere samen met de Griekse kustwacht. Elke reiziger zou hierbij een risicoscore krijgen. Je hoort mijn collega Bijou van der Borst als we op de redactie zijn en de openbare documenten hierover doorlezen.
8: Ja, ze hebben het over relevante gedragingen als iemand net voordat iemand naar het vliegveld gaat, ook nog op het vliegveld. Kleding, tattoos, haarstijl, bagage, maar ook het gedrag op sociale media en ook wat voor eten er in iemands tas zit.
1: Waarom zouden grenswachten dit soort dingen allemaal willen weten? De andere collega met wie ik dit onderzoek doe, Sofian Elbouchtili, vindt een folder van TNO. Ze wilde mensen kunnen opdelen in 2 groepen.
12: Dat ze met alle risico-indicatoren die ze verzamelen onderscheid gaan maken tussen A, malafide risico-indicatoren die duiden op de mogelijke aanwezigheid van een zeker risico, en B, bonafide risico-indicatoren die kunnen duiden dat geen sprake is van een risico en die in feite een mate van vertrouwen representeren.
1: In dit project ontwikkelden ze dus meerdere tools om bonafide van malafide mensen te onderscheiden. Bijvoorbeeld door iemands sociale mediaberichten te analyseren, of door op het vliegveld met automatische camera's verdacht gedrag te spotten. En dan vindt Bijou nog een innovatie waar ze aan werkte.
8: Hier, kijk. In februari 2019 voerde TNO en Vicar Vision een test uit voor de MMCAT-technologie. Een paar deelnemers werd gevraagd mee te doen aan een kaartspel, waarbij ze soms de waarheid vertelden en soms moesten liegen. Vervolgens werd geanalyseerd of het systeem nuttige indicaties kon vinden over hun oprechtheid.
1: We willen weten hoe dit systeem precies werkt. We gaan daarom langs bij Vicar Vision, het bedrijf dat hier samen met TNO aan werkte.
11: Is dit ook de eerste dag dat je in dit kantoor zit? Of?
13: Ik heb gisteren, of nou eigenlijk eergisteren, na alles hier net opruimen, heb ik een uurtje even hier kunnen werken.
11: Oh, dus dit wordt je eerste volledige werkdag?
13: Dit is de eerste volledige werkdag hier op die plek, ja. Leuk. Ja, dus dat is ook wel leuk. En dat,
1: Directeur Tim den El ontvangt ons in zijn nieuwe kantoor in Amsterdam.
13: Kijk, we openen hier Face Reader 10.
1: Face Reader 10, Dat is de naam van het systeem van Den Uyl. Een gezichtsanalysesysteem.
13: Dan druk ik op analyse en dan gaan we nu eigenlijk live zien wat er gebeurt. Kijk, er wordt een detectie van het gezicht gedaan. En hier wordt een gezichtsmodel wordt er gemaakt met ongeveer 500 landmarks.
1: Op het scherm van Den Uyl verschijnt een soort masker met 500 puntjes op het gezicht van een jonge man.
13: En dat geeft ons heel nauwkeurige informatie over waar precies alle relevante gedeelten van het gezicht zitten. En als ik nu bijvoorbeeld op het moment klik waar hij verrast kijkt, duidelijk te zien.
11: Brow razor, outer brow razor.
13: Precies. Nou, goed dat je daarover begint.
1: Dat noemt Den Uyl action units.
13: De binnenkant van de wenkbrauw, de inner brow razor, die gaat omhoog. De outer brow, die gaat ook omhoog. En de bovenste oogleden, die gaan ook omhoog. Ja. Nou, en de lippen zijn uit elkaar en de kaak is naar beneden gezakt.
1: En die combinatie van action units staat voor een bepaalde emotie.
13: Want het systeem, dat is dan gemaakt met een deep learning model. Dat heeft dan op basis van, zeg even, tienduizenden gezichten, tienduizenden voorbeelden. En daardoor weet hij dus dat deze configuratie, dat het dan weer overeenkomt met verrast. Wat dan heel anders is bijvoorbeeld als de wenkbrauwen naar beneden staan, er een frons ontstaat, de brow lowerer, action unit 4. De lippen veel meer samengeperst zijn. Dan heb je action unit 23 en 24. De kin, daar zo'n rimpeltje in komt. En daarvan weet hij dus eigenlijk op basis van zijn training, hey, dit heeft een hele hoge overeenkomst met een boos gezicht.
1: En dan rolt daar een conclusie uit.
13: En dan kan dus een resultaat zijn. Nou, in dit geval is er bijvoorbeeld 0,1 neutraal, er is 0,1 verrast en er is 0,6 bang.
1: De man op het scherm van Den Uyl kijkt nu dus vooral angstig.
13: En voor de duidelijkheid is het ook zo, hè, want ik heb het dan hier wel over basisemoties, maar we kunnen natuurlijk niet in het hoofd kijken, dus we geven alleen maar een expressie die overeenkomt, die een correlatie heeft met een emotie. Maar het hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Iemand kan best een glimlach kijken, maar zich eigenlijk heel rot voelen en slecht. Maar het is over het algemeen de grootste kans dat iemand dan blij is.
1: En volgens Den Uyl is het nuttige van die action units dat ze heel objectief zijn.
13: En het aardige van ook die action units is dat, dus onder de psychologie en de wetenschap is er allerlei discussie rondom wat is nou het beste systeem om emoties dan weer te geven. Maar rondom die action units is eigenlijk helemaal niet zoveel discussie. Dus daar is een heel mooi objectief systeem wat onze onderzoekers daarin gebruiken, omdat het gewoon gebaseerd is op spiergroepen.
1: We kunnen dus heel goed weergeven welke spiergroepen wat doen. Maar er betekenis aan geven is een stuk moeilijker. En toch probeerden ze dat in het project Trespass. De onderzoekers gebruikten het systeem van Den Uyl om een nieuwe technologie te ontwikkelen. MMCAT, Multimodal Communication Analysis Tool. Ze keken niet alleen naar gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding en handgebaren, maar ook of die erop konden duiden dat iemand zenuwachtig of onoprecht was. Dit lezen we in een van de rapportages over het project. Den Uyl wil ons wel vertellen hoe dat MMCAT-systeem werkte en hoe het onderzoeksteam probeerde in te schatten of iemand al dan niet de waarheid vertelde. Maar alleen als het opnameapparaat uitstaat. Hij wil niet de indruk wekken zelf actief te zijn in dit onderzoeksgebied. Hij legt uit dat ze dit onderzochten aan de hand van een kaartspel, waarbij mensen twee kaartjes moesten trekken. Op het ene kaartje stond een plaatje en op het andere kaartje stond of je eerlijk moest vertellen wat er op het kaartje was afgebeeld of dat je iets moest verzinnen. De onderzoekers pikten vervolgens die gedragingen eruit die hen opvielen bij de jokkende groep. En die dus typerend konden zijn voor iemand die liegt. Bijvoorbeeld als iemand veel met de ogen knippert, naar voren en naar achteren gaat leunen, of niet echt lacht, maar een glimlach veinst. Meerdere deskundigen aan wie we dit MMCAT-systeem uitlegden lieten ons weten dat het sterke kenmerken heeft van een leugendetector. Een leugendetector zoals deze, die kijken naar non-verbale signalen, die zijn behoorlijk omstreden. En daarvan weten we, die werken niet. Je hoort Bruno Verschuren. Hij is hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam en doet al jarenlang onderzoek naar leugendetectie.
14: Een leugendetector is eigenlijk een psychologische test die probeert aan de hand van een signaal of een techniek of een meting het onderscheid te maken tussen waarheid en liegen. Tussen twee psychologische toestanden. Dat kan hersenactiviteit zijn, maar ook aan de hand van tekst. Maar je probeert dus een onderscheid te maken tussen waarheid en liegen.
15: En we hebben de omschrijving van dit systeem, van MMCAT, met jou gedeeld. Zou je dat beschouwen als een leugendetector?
14: Ja, dat is een leugendetector. Dat blijkt ook uit alles. Dus in principe is de vraag, waar doet deze test uitspraak over? De test doet uitspraak over liegt iemand of niet? Of geeft een aanwijzing dat iemand liegt of niet? Of het is een signaal voor liegen of niet? En uiteindelijk gaat het over waarheid en leugen. Dus in die zin is het een leugentest.
1: Tim Danel van Vicar Vision ziet dat anders. Hij wijst erop dat zijn face-reader zelf absoluut geen leugendetector is. En ook nooit is bedoeld om als zodanig te worden gebruikt. Sterker nog, elke associatie met leugendetectie werpt hij verre van zich. Zijn systeem kan gezichtsuitdrukkingen herkennen. Emoties dus. Geen leugens. Hij heeft na die test zelfs een verbod uitgevaardigd op het gebruik van de face-reader voor leugendetectie. En los daarvan vindt hij ook het MMCAT-systeem geen leugendetector. Maar toch probeerden de onderzoekers van zijn bedrijf destijds te ontdekken of het mogelijk was om met behulp van het gezichtsanalysesysteem iets zinnigs te zeggen over de oprechtheid van personen en of ze mogelijk logen. We willen met TNO spreken over het project, want die deed er ook aan mee. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Als we zeggen dat we het gesprek ook willen opnemen, trekken ze zich ineens terug.
16: Goedemiddag, dat spreekt in TNO.
17: Hoi, goedemiddag. Met Bijou van Investico.
16: Hallo.
17: Hey, ik zag je mail. We zijn heel blij dat we kunnen spreken. Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
16: Het kost al veel moeite, hè? Dat heb je wel gemerkt de afgelopen weken.
17: Ja.
16: Om mensen bereid te krijgen om hier iets over te zeggen.
1: Zoals je hoort hebben we het gesprek met de persvoorlichter wel opgenomen. Dat is omdat hij nou eenmaal de woordvoerder is.
16: En laat ik zeggen dat dit niet hielp. Er wordt weer in schulpen gekropen.
1: Hij zegt dat het project 5 jaar geleden al is afgerond. En dat hij denkt dat hun rol te groot wordt gemaakt. Inderdaad, het is een Griekse kennisinstelling die dit project coördineerde. Maar TNO was verantwoordelijk voor de onderdelen waar we meer over willen weten. Namelijk de risico-indicatoren en het systeem om mogelijke leugens te detecteren.
16: Is dan een tussenoplossing dat we het schriftelijk doen?
17: Ja, ik denk niet dat het schriftelijk een oplossing is. Omdat ik dan denk dat we weer in het heen en weer krijgen van vragen over de antwoorden. En dat lijkt me voor niemand efficiënt.
16: Nee, dat klopt.
1: Uiteindelijk mogen we toch praten met de technisch coördinator van het project, Jeroen van Rest. Maar TNO houdt voet bij stuk. We mogen het niet opnemen. Dus je hoort mijn collega Sofian die de antwoorden van de TNO-coördinator inspreekt. We willen weten, wat was de rol van TNO? Bijvoorbeeld als het gaat om de indicatoren waarmee burgers mogelijk worden aangemerkt als risico.
12: Onze rol zat hem vooral in de methodiek van het opstellen en beheren van die profielen en die indicatoren. Dus niet zozeer de inhoud van de indicatoren zelf. Als je dus bijvoorbeeld een profiel maakt om zakkenrollers te detecteren, dan kan je je afvragen of het nuttig is en ethisch is om nationaliteit daarin een plek te geven. Kijk, bijvoorbeeld historisch gezien en misschien ook wel criminologisch gezien zou je wellicht, ik noem maar wat, een statistisch verband tussen nationaliteit en de kans dat iemand gaat zakkenrollen kunnen vaststellen. Maar ethisch gezien is dat in allerlei contexten gewoon een grote no-no. Moet je dat niet doen.
1: Oké, dat klinkt logisch, maar als we doorvragen welke indicatoren ze precies hebben onderzocht, zegt Van Rest daar geen informatie over te kunnen geven. Vanwege veiligheidsrisico's. En hoe zit het met de leugendetector? Waarom wilden ze hier onderzoek naar doen? Want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dus al lang dat die onbetrouwbaar zijn. TNO ontkent, net als Vicar Vision, dat het gaat om een leugendetector. Ze spreken liever van een interview support system. En in het begin heette dat dus MMCAT. De machine detecteert volgens hun geen leugens van risicovolle reizigers, maar uitsluitend fysieke gedragingen.
12: MMCAT maakt eigenlijk een soort gespreksverslag. Alleen niet op woorden, maar op welke gedragingen. Dus wij wilden wegblijven bij een technologie die zelf de interpretatie zou geven. Het moest alleen de grenswacht helpen. De grenswacht maakt nog altijd zelf de beslissing.
1: TNO zegt dus, het is de menselijke grenswacht die al deze gegevens interpreteert. En die beslist, mede aan de hand van iemands verhaal, of het gaat om een waarheid, een halve waarheid of een leugen. Dat legde ik voor aan Bruno Verschuren van de Universiteit van Amsterdam.
15: Er wordt gezegd, het is slechts ter ondersteuning van de grenswacht. Dus het geeft inderdaad een aanwijzing die de grenswacht kan helpen bij het maken van een beslissing. Maakt dat verschil in of het wel of geen leugendetector is?
14: Er bestaat dus geen neus van Pinocchio. Hè? Dus waar dan ook in het lichaam. Je kan niet één signaal of uit het brein aflezen of uit taal aflezen en dan zeggen dat iemand liegt of niet. Dus dat je daar een nuancering in brengt, dat is positief, vind ik, omdat je dan die sterke claim een beetje wegneemt. Maar daarmee neemt het niet weg dat het geen leugendetector meer zou zijn, natuurlijk, want het is wel een aanwijzing voor iets. Er is geen enkele grenswachter die geïnteresseerd is in het kniepergedrag van de persoon die tegenover hem zit of de bloosangst of whatever. Het gaat er natuurlijk over waarvoor zet je dit middel in. Je wil natuurlijk iets te weten komen over dat verhaal dat die persoon je vertelt of wat daarvan aan is. Dat is natuurlijk het einddoel. Ik denk dat dat wel heel duidelijk is.
1: Het viel hoogleraar Verschuren in de beschrijving van MMCAT ook op dat de grenswacht meerdere signalen te zien zou krijgen op zijn scherm. En dat brengt volgens hem een risico met zich mee.
14: Een risico dat ik bijvoorbeeld zie is dat gebruiker natuurlijk eruit kan pikken wat past bij zijn eigen intuïtie en stereotypen. En dan gaat het natuurlijk niet zozeer de accuraatheid bevorderen, maar gaat het eigenlijk juist de fouten versterken. Ja, wat we weten uit heel veel onderzoek is dat mensen misconcepties hebben, verkeerd beeld hebben van leugenaars. En bijvoorbeeld een leugenaar kijkt je niet in de ogen. Dat is een misconceptie, dat is een mythe die heel veel mensen hebben, maar ook mensen die in de beveiliging werken. En dit zou je dus kunnen versterken eventueel met dit soort systemen als er wordt gezegd: oh, kijk, hij knippert wat meer en dat is een signaal van liegen. Dan kunnen mensen dat eruit nemen en daardoor eigenlijk hun eigen misconcepties versterken. Dus dat is wel zeker een risico dat ik zie.
1: Of het MMCAT-systeem echt effectief is, wil TNO niet zeggen. De testresultaten zijn geheim. Wel zegt TNO dat het systeem binnen stevige ethische vangrails is getest, maar niet verder is ontwikkeld. Hoewel grenswachten aangaven dat ze het een handig middel vonden.
12: Toen we Trespass begonnen, was er een stuk wetenschappelijk werk aan het opkomen dat stelde: ja, je kan daarnaast ook naar gedragskenmerken kijken om te kijken of mensen daarin de waarheid aan het vertellen zijn of niet. Dat is technisch uitdagend en interessant. Ethisch en juridisch natuurlijk ongelooflijk spannend. En spannend ook in de negatieve zin. Ja, kijk, en natuurlijk, er zit iets in van een soort geloof in technologie. En moet je dat dan ook altijd maar gaan uitproberen? Ja, over het algemeen wellicht niet, maar in dit project kwam de kans en er komen niet vaak kansen voorbij om zoiets uit te vinden.
1: Maar die kans was eigenlijk al geweest. We vinden namelijk een vergelijkbaar project dat ook is gefinancierd door de Europese Commissie en vervolgens in opspraak raakte.
3: iBorder Control is an intelligent border control system that's being developed as part of the Horizon 2020 program funded by the European Union. It features lots of new innovative technology.
1: Dit was een volledig automatische leugendetector, ontwikkeld met AI.
3: How does it do this? Well, it uses non-verbal behavior.
1: Ook hier keken ze naar micro-expressies, zoals welke kant je ogen op bewegen. En dat gebruikten ze om vast te stellen of iemand loog. De Duitse Europarlementariër Patrick Breyer noemde dit project destijds pseudowetenschappelijk beveiligingsgedoe. Toen deze ophef ontstond, was TNO al begonnen met Trespass, zegt coördinator van REST. En zij ontwikkelde dus geen automatische leugendetectie. Het moest de grenswacht alleen ondersteunen. Maar maakt dat echt uit? Want je moet stevig in je schoenen staan om zo'n advies naast je neer te leggen. Dat zegt migratie-expert Evelien Brouwer.
7: Je kunt wel steeds zeggen, er is steeds een human in the loop. We gaan nooit een besluit over rechten en de situatie van personen gaan helemaal overlaten aan AI. Maar onderzoek heeft aangetoond dat zeker als je te maken hebt met heel veel beslissingen of soms minder ervaren ambtenaren, dat de kans dat je een AI-advies opvolgt heel groot is.
15: En maar moeten we ons daar niet gewoon in trainen? Is dat niet gewoon iets waar we ons wat meer bekwaam in moeten maken?
7: Nee, waar je in moet trainen is om daar zelf een weloverwogen grensbesluit te kunnen nemen. Op basis van de wetgeving en op basis van het verhaal. Dus het is het werk van organisaties zoals de IND, de immigratieautoriteiten, om vast te stellen, komt iemand in een aanmerking wel of niet voor asiel? Dus ik zie A, het doel van leugendetectie aan de grens helemaal niet. Dan komen we bij de technologie. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat leugendetectors, dus het bepalen met behulp van emotiedetectie, gezichtsveranderingen, niet heel betrouwbaar is. Omdat het van mens tot mens kan verschillen. Het kan van afkomst verschillen, man, vrouw. Er zijn hele grote verschillen. En bovendien is het over iets heel persoonlijks. Het gaat over je gelaat, je manier hoe je reageert tijdens een interview, bijvoorbeeld aan de grens. Dus ik vind dat iets heel anders, een veel ingrijpender en meer omstreden toepassing van AI dan wanneer we het hebben over data-analyse of het gebruik van systemen en het snel kunnen verwerken van alle data die voorhanden zijn.
1: En hier maakt Brouwer precies het onderscheid wat wij in de Horizon-onderzoeken ook zagen. Enerzijds de technologie om bijvoorbeeld beter mensen te kunnen identificeren met behulp van snelle data-analyses. En anderzijds technologie die risico's inschat en er allerlei innovatieve tools voor heeft. Van het screpen van sociale mediaberichten tot een nieuw soort leugendetectie. En op dat laatste is ze dus kritisch, zeker als het om leugendetectors gaat. En daarin staat ze niet alleen.
7: Door mensenrechtenorganisaties, onze eigen autoriteit persoonsgegevens, het EU-agentschap voor mensenrechten in Wenen, hebben vastgesteld leugendetectors in het migratiebeleid moet je niet doen. Ook om de rechten, de mensenrechten van vreemdelingen te respecteren, maar ook een menselijke behandeling te garanderen.
1: Ook Linde Taylor, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, snapt niet waarom zo'n onbetrouwbare technologie überhaupt wordt overwogen voor grenscontroles.
9: Dat de eigenschappen van een mens die liegt veranderen met de cultuur, met de mens zelf, met de oorsprong van de mens, met allerlei dingen die niet te weten zijn als je one-on-one in een interviewsituatie met die mens bent.
15: Kun je niet meenemen, oh, mensen uit Gaza die via Egypte zijn gereisd, gedragen zich zo?
9: Je kunt wel generaliseren en je kunt wel iets doen op basis van die generalisering. Maar dat betekent niet dat je die niet te weten zijn als je one-on-one in een interviewsituatie met die mens bent.
15: Kun je niet meenemen, oh, mensen uit Gaza die via Egypte zijn gereisd, gedragen zich zo?
9: Je kunt wel generaliseren en je kunt wel iets doen op basis van die generalisering. Maar dat betekent niet dat je juist antwoord hebt. Maakt je niet

0: steler niet. Het is weliswaar onderzoek en het wordt niet meteen ingevoerd, maar het idee van de commissie is wel degelijk om door middel van deze onderzoeken nieuwe grenstechnologie te ontwikkelen. De markt doet het niet uit zichzelf, zegt de commissie. En volgens Taylor past dit in een groter plaatje.
1: Als je een grens framed als een veiligheidsprobleem, wordt ook een meer militaire aanpak gewaardeerd door het beleid. En dat is eigenlijk iets dat in de laatste 20 jaar of zo echt intenser is geworden.
0: Toen ik bij de marechaussee was, vroeg ik ze ook naar trespass en hun rol daarin. Ze hebben hier sindsdien niets meer mee gedaan, zeggen ze. Ze zijn vooral druk met het uitvoeren van allerlei andere nieuwe Europese wetgeving die de grens moet moderniseren. Zoals die nieuwe kiosken bij de zelfservicepoortjes. Het voorspellen van risico's is voor de marechaussee dus nog toekomstmuziek.
2: En voorlopig zien we dat we nog alle zeilen bij moeten zetten om die wetgeving die nu allemaal komt vanuit Europa, om die eigenlijk op een goede manier en een redelijk beheerste manier te implementeren.
0: En als ik Elwin, de kolonel van de marechaussee, vraag of je in de toekomst nog paspoorten nodig hebt om de grens over te steken, zegt hij dat dat niet aan de marechaussee is. Zij volgen wat er uit de Europese Commissie komt, wat de wet hen voorschrijft.
2: Risicosturing in de grens willen we natuurlijk al heel lang. We denken daar al heel lang over na. Maar waar we wel iedere keer tegenaan lopen, je kan het niet in je eentje doen bij een Schengen-buitengrens. Je moet het met alle lidstaten doen. En je bent afhankelijk van de basis. En de basis is nog steeds de wetgeving. Dus je moet ruimte kunnen krijgen in die wetgeving.
0: Maar de wetgeving om aan de grens meer te kijken naar risico's is nu juist wel in de maak. Naast het migratiepact is er namelijk ook nog de nieuwe AI-wet. Die Europese wet regelt wat we wel en niet mogen doen met AI.
3: Ik zat de AI-act door te lezen. Niet. Op een gegeven moment kwam ik bij een paragraaf en daar ging het over de polygraaf.
4: Ja, de regeling van polygrafen, of met andere woorden leugendetectors, heeft mij en met mij heel veel andere organisaties, wetenschappers, heel erg verbaasd.
0: Dit is Evelien Brouwer.
4: En wat nog meer verbazing wekt, is dat die regeling van leugendetectors juist is toegelaten voor strafdoeleinden, dus in het kader van opsporings- en rechtshandhaving, en ook voor migratie-, grens- en asielbeleid.
0: Je mag AI-leugendetectors binnenkort dus wel legaal gebruiken om mensen aan de grens te screenen. In die zin zou het MMCAT-systeem verder ontwikkeld kunnen worden en mogelijk alsnog kunnen worden ingezet door bijvoorbeeld de Griekse kustwacht.
4: Als de Europese Commissie ervoor kiest om letterlijk miljoenen van onze euro's te investeren in systemen die problematisch zijn, enerzijds wat betreft effectiviteit, omdat daar grote zorgen over blijven bestaan, en anderzijds wat betreft de bescherming van mensenrechten, dan vind ik dat echt een heel groot probleem.
3: Denk je niet dat het op een gegeven moment dan ook op ons wordt gebruikt?
4: Ja, daar is wel door heel veel wetenschappers, zowel juristen als technologiewetenschappers, noem ik het maar even, voor gewaarschuwd.
5: Ja, hoe ondanks de ernstige twijfels over de betrouwbaarheid van de leugendetector dit apparaat mogelijk toch zijn weg vindt naar de grenswacht. U hoorde een reportage van Michelle Salomons.
6: Argos, de onderzoeksjournalistieke etalage.
5: Ja, het is weer tijd voor de rubriek waarin we in gesprek gaan met collega-onderzoeksjournalisten over een onthullend werkstuk en vooral over hoe dat tot stand kwam. Goeiedag, Daphne Dupont-Nivet.
7: Goedemiddag.
5: Jij bent onderzoeksjournalist bij Investigo, mede-auteur van het artikel waar we het vandaag over gaan hebben. Een verhaal dat je samen maakte met De Groene Amsterdammer en Nu.nl, hè?
7: Ja, klopt allemaal.
5: Ja, daarvoor dook je in de wereld van tabak en cannabis. En jullie primeur was deze week ook weer volop in het nieuws. Laten we even luisteren.
8: Er werd jaren over gesteggeld, maar morgen wordt eindelijk de laatste stap gezet op weg naar een volledig gelegaliseerde wietmarkt.
9: In 10 gemeenten mogen coffeeshops vanaf maandag 4 jaar lang alleen maar legaal geproduceerde hash en wiet verkopen, zo is het idee.
10: Die wiet moet ook afkomstig zijn van kwekers die speciaal voor deze proef zijn geselecteerd.
11: Verkoopt het nou een beetje, dat nieuwe legale product?
12: Ja, dat gaat heel erg goed. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Het zijn mooie, schone producten. Ik denk dat het de gedoogde variant zelfs overtreft.
5: Ja, het Nederlandse wiet-experiment. Legaal cannabis verkopen via een gereguleerd aantal coffeeshops. En het moest de ultieme klap worden voor het criminele circuit. De vlaggen gingen uit. Maar Daphne, jij hebt dat feestje verpest. Wat ontdekte je precies?
7: Ik weet niet of ik het feestje heb verpest, maar wat ik heb ontdekt is dat de internationale tabaksindustrie in het wiet-experiment stapt.
5: Ja.

0: Dat zit zo. De grootste retailer die meedoet aan het experiment heet Kan Adelaar. Dat zit in Hellevoetsluis.
1: Dat is een Nederlands bedrijf.
0: Ja, dat is een Nederlands bedrijf. Ja. Maar in december werd al bekend, dat was toen al in het nieuws, dat een groot Canadees cannabisbedrijf, genaamd Kronos, dat bedrijf wilde gaan kopen. Mm-hmm. Nou, dat was dus al bekend. Alleen waar ik achter kwam is dat dat bedrijf uit Canada, Kronos, dat weer voor bijna 50%, iets meer dan 40%, in handen is van Altria. Nog een naam. En ja. Altria is een grote internationale tabaksfabrikant. Ook wel bekend voorheen als Philip Morris.
1: Oh ja.
0: En dat is bijvoorbeeld de fabrikant van de Marlboro sigaret. Dus een hele grote speler.
1: Ja.
0: Ik moet er wel even bij zeggen, de koop is nog niet volledig afgerond. Ze wachten nog op goedkeuring van de Nederlandse overheid onder de Bibelwetgeving. Dus ja. De vergunningen zijn bijna rond. Maar goed, op deze manier stapt dus de internationale tabaksindustrie in dat wiet-experiment.
1: Daar kwam je achter. En ja. Waarom is dat erg?
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag die je dan stelt. Is dit een probleem? Mm-hmm. Die heb ik voorgelegd aan zo'n 7 tabaksexperts en verslavingsdeskundigen in Nederland. Mm-hmm. Want we moeten hier nou naar kijken. Bijvoorbeeld van Trimbos Instituut, van het Verslaving Instituut Jelinek. En eigenlijk maakten ze zich unaniem allemaal heel erg zorgen over deze ontwikkeling. Want zij zeggen, zo'n industrie met zo'n reputatie, zulke diepe zakken, grote marketingapparaten, ja, en zo'n geschiedenis van lobby en PR, als die haar intrede doet in zo'n ontwikkelende markt, dan moeten we echt ons zorgen maken, want ze hebben in het verleden laten zien wat voor verkooptactieken eigenlijk middelen om dingen verslavend te maken ze hebben gebruikt bij tabak en bij andere tabaksproducten. Straks gaan ze dit ook doen bij cannabis. En zijn we hier wel op voorbereid? Is eigenlijk dat wiet-experiment en die cannabismarkt daar wel op uitgerust? Zij twijfelen eraan.
1: Dan wordt die branche in ieder geval niet kleiner. Nu kennen we jou als journalist die vooral diep in de dossiers zit over klimaat, energietransitie. Hoe beland je dan ineens in de wereld van de nederwiet en die zware tabaksjongens?
0: Ja, dat is een beetje een ander onderwerp inderdaad waar ik normaal mee bezig hou. Dit kwam via een tip binnen. Heel leuk altijd. Is dat als iemand je benadert met iets wat misschien interessant is. Mm-hmm. En ik werk ook voor het televisieprogramma Wat houdt ons tegen van Omroep Human. Ja. En daar hebben we in het voorjaar een aflevering gemaakt over sigarettenfilters. En dat die eigenlijk heel slecht zijn voor het milieu, maar ook niet goed voor de gezondheid. Dus mm-hmm. De sigaretten niet beter maken. En via die weg heeft deze persoon mij weten te vinden. Dus even een uitstapje voor mij, maar wel heel interessant.
1: Ja, en op welk moment dacht je, dit moet ik uitzoeken? Wat was die tip dan precies?
0: Nou, die tip was eigenlijk heel, heel sec. Gewoon deze tabaksfabrikant Altria, heel veel aandelen in Kronos.
1: Ja, ja.
0: En
1: ja,
0: dat was eigenlijk het gegeven. En toen ben ik gaan kijken. Nou ja, natuurlijk als eerste stap, klopt dat?
1: Ja.
0: En dan ook, hoe zitten die financiële banden precies? Dus,
1: je bent naar het geld gaan kijken, naar de financiële structuur.
0: Ja, ja.
1: Want eerst even wat wilde je dan precies te weten?
0: Nou eigenlijk?
1: En wat wilde je precies te weten komen dan?
0: Hoe die relatie tussen dat bedrijf Kronos en Altria eigenlijk zit. Dus ik heb gekeken naar financiële berichtgeving, naar persberichten van die bedrijven. Die aandelenkoop heeft al in 2019 plaatsgevonden, dus best een tijd geleden. Mm-hmm. Inmiddels bezit Altria, dus het tabaksbedrijf, ongeveer 41% van de aandelen van Kronos. Dus niet de meerderheidsaandeelhouder, maar ze hebben bijvoorbeeld wel 4 van de 7 directieleden van het Canadese bedrijf. Oh. Werken of werkt ook bij Kronos.
1: Dat is meer dan de helft.
0: Bij Altria. Precies, ja. En ook interessant, ik ben gaan kijken naar de documenten bij de financiële toezichthouder in de VS. En de documenten die de cannabisbedrijf zelf aanlevert, laten ook zien dat ze zeggen, het tabaksbedrijf heeft significante invloed op ons. Dus dat laat wel zien dat er echt een sterke band is en dat het niet zomaar een aandeelhouder is. Dus dat wilde ik eerst weten. En dan daarnaast eigenlijk de volgende stap. Wat betekent dit dan voor Nederland? Hoe moeten we hier naar kijken?
1: Ja, want je moet dit natuurlijk laten beoordelen door deskundigen, neem ik aan. Je kunt niet als journalist zeggen, ik ben Daphne en ik vind het dat dit niet door de beugel kan.
0: Precies. Ja, precies. Want misschien is het wel helemaal niet ernstig. Dus dat ben ik gaan doen. Ben met verschillende deskundigen gaan praten. Dus wat ik al zei, ongeveer 7 deskundigen uit de verslavings- en tabakswereld. De tabaksonderzoekswereld. En ook nog een aantal onderzoekers die echt al jarenlang naar de tabaksindustrie kijken en al die interne documenten hebben gelezen.
1: En die zeggen ook, het is linkersoep. Eigenlijk.
0: Ja, die zeggen het is linkersoep. En wat ik ook wel heel interessant vond. Zij zeggen, dit is geen incident. Dus in Nederland is voor zover ik heb kunnen vinden dit de eerste investering van tabak in cannabis. Mm-hmm. Maar ik ben gaan kijken naar andere investeringen. Die onderzoekers hebben dat ook al eerder gedaan. In het buitenland, bijvoorbeeld in Canada, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, in Israël, in Duitsland, zijn al heel veel andere investeringen geweest van de tabaksindustrie in de cannabiswereld. Yeah. In producenten, maar ook bijvoorbeeld in onderzoeksbedrijfjes. En wat deze onderzoekers of die experts dus tegen mij zeiden, van eigenlijk zien we hier een beetje het nieuwe playbook, dus het PR en lobby playbook van de tabaksindustrie. Want vroeger waren ze heel erg bezig met eigenlijk tabak minder slecht onder het voetlicht brengen. Ja. Maar het is inmiddels wel duidelijk dat dat niet goed voor je is. Sigaretten hebben niet per se een goede reputatie. Dus ze zetten nu in op alternatieve producten, bijvoorbeeld vapes, maar ook bijvoorbeeld van die van die tabakszakjes die je onder je lip moet doen, worden nu populairder gemaakt.
1: Allemaal en leuke dingetjes die de tabaksindustrie vooruit helpen of overeind helpen, precies. Zou je kunnen zeggen.
0: En zij zeggen ook van dit soort producten zijn gezonder. En daar zetten deze experts hele grote vraagtekens bij. Ja. Maar ze zien cannabis wel als een volgend product in dit rijtje.
1: Nu kwam jij er ook achter, heb ik me laten vertellen, of heb ik gelezen, dat playbook van die tabaksindustrie zich ook uitstrekt tot de wetenschap, hè? Leg eens uit.
0: Ja, dus in het verleden hebben we bijvoorbeeld gezien dat de tabaksindustrie financiële steun heeft gegeven aan pseudowetenschappelijke studies om twijfel te zaaien over de schadelijke effecten van tabak. Mm-hmm. En waar ik nu samen met Kim Einder van nu.nl achter kwam, is dat een ander groot tabakbedrijf, een dochterbedrijf daarvan, heeft wetenschappers gefinancierd. Die waren of in dienst of betaald door dit bedrijf. En die wetenschappers die hebben positieve wetenschappelijke papers geschreven over cannabisgebruik. Dus daar kan je ook weer van zeggen, het lijkt erop dat de tabaksindustrie zich ook weer nu in deze wetenschappelijke discussie wil mengen.
1: Ja. Nu zullen die wetenschappers natuurlijk zeggen, ja, maar wij zijn gewoon integer en wij doen desondanks onafhankelijk onderzoek.
0: Ja, dat is ook zo. We hebben natuurlijk iedereen om reactie gevraagd, alle betrokken partijen. Mm-hmm. Zij zeggen ook precies dit. In de papers, het is ook niet heel moeilijk te vinden, in deze papers staat ook onderaan moet er zo'n blokje staan met conflict of interest. Dus is er sprake van belangenverstrengeling. Yeah. En daar noemen zij gewoon dat dit bedrijf hun heeft betaald en heeft gefinancierd. Dus ze zijn er heel open over. Ze zeggen ook, het staat er gewoon. Yeah. Maar dat vond ik wel heel opmerkelijk, want ik dacht toen ik hiermee bezig was van medische wetenschappelijke journals die zullen wel een soort beleid hebben of een soort uitsluitingsclausule voor bijdragen die zijn betaald door de tabaksindustrie. Mm-hmm. Maar dat lijkt dus heel erg tegen te vallen. Dus dit mag gewoon. Ja. Dan ga ik natuurlijk meer afvragen, is dat dan gek? Of hoe moet je hier naar kijken?
1: Ja.
0: Dus we hebben die vier papers in kwestie hebben we ook weer voorgelegd aan vier verschillende experts.
1: Okay.
0: En die vonden eigenlijk los van elkaar een beetje trokken dezelfde conclusie. Dat het, ja, ze zeiden, we kunnen natuurlijk nooit helemaal vaststellen op basis van alleen die papers of er echt beïnvloeding is geweest. Mm-hmm. Maar we zagen wel een aantal red flags in deze artikelen. Dus ze stellen er wel echt vraagtekens bij.
1: Ja, oké. Okay. Even terug naar die invloed, hè, van die tabaksfabrikant Altria. Je hebt ongetwijfeld ook een reactie gevraagd aan de betrokken partijen. Wat zeggen bijvoorbeeld die Nederlandse teler en dat kan deze moederbedrijf hiervan?
0: Ja, we hebben zeker een reactie gevraagd. Zij zeggen geheel onafhankelijk van die tabaksproducent te opereren. Ze zeggen, onze dagelijkse beslissingen die maken we zelf. Ze zeggen, het is een minderheidsaandeelhouder. Maar goed, dat schuurt eigenlijk een beetje met dus die documentatie die ik eerder heb gevonden, waarin zij zeggen, dit bedrijf heeft significante invloed. In de documentatie die ze aanleveren bij de toezichthouder in de VS zeggen ze zelfs dat dat een bedrijfsrisico is. Mm. Dus het idee dat ze helemaal onafhankelijk zijn, dat lijkt niet helemaal te stroken met die documentatie.
1: Ja, want ze hebben dus op zijn minst de meerderheid van de Raad van Bestuur in handen, als ik het goed begrijp.
0: Ja, de directie. Ja.
1: De directie, ja. En de grootste aandeelhouder. We gaan. Nederland, het is geloof ik nog niet helemaal rond. Jij zei het al, hè? Die overname. Nederland gaat nog wel controleren of die overname wel door de beugel kan, hè?
0: Ja, dat klopt. Alleen ik vraag me af of de regelgeving die hiervoor bestaat, of dat ook rekening houdt met dit soort partijen. Mm-hmm. Er wordt gekeken via de Bibop-wetgeving of er geen sprake is van crimineel geld of het bedrijf integer is. Maar ja, dit is natuurlijk eigenlijk een ander soort risico.
1: Yeah.
0: En nadat het nieuws naar buiten bracht, heeft de politiek wel heel fel gereageerd. Dus CDA en ChristenUnie zeiden al, misschien moet deze overname stoppen.
1: Ik heb zo'n idee dat jij gaat kijken hoe dit afloopt, of niet?
0: Ja, ik hou het in de gaten, zeker.
1: Dat horen we graag.
0: Dat was het alweer.
1: Hou het in de gaten. Dankjewel, journalist Daphné Dupont-Nivet van Investico. Tot zover deze aflevering van Argos. Jammer, maar helaas niks aan te doen, zou de geweldige Wim T. Schippers hebben gezegd. Maar niet getreurd, u kunt ons gewoon blijven volgen via onze site argosonderzoekt.nl of via de diverse social media. En beluister ook vooral ook eens onze spannende podcastverhalen. Die vindt u in alle podcastfeeds onder de naam Argos Series. Ik garandeer u dagenlange opwinding. Volgende week hoort u op dit tijdstip weer de collega's van Pointer. En zij zijn dan in Den Haag voor een heuse talkshow over de grootstedelijke problematiek in een middelgrote gemeente. Dag.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: En vandaag, ja, 1-0!
2: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Dat allemaal richting veranderd. Het is 1-1.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Sunnedoel met links in de goal. Voorsprong weer hersteld.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: Weer scoren. Nu de kopbal. Die gaat erin. En het is 2-2 in Dallas.
2: Vanavond.
5: De tweede.
2: Nederland-Zweden. NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
4: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Het is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
10: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: NPO Radio 1. 3 uur.
4: Koen Verbraak.
15: Er lijkt een einde te komen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran speelde dinsdag ook gewoon zijn eerste wedstrijd op het WK. Maar voor veel Iraniërs, in en buiten Iran, lijkt alle hoop op verandering vervlogen. Het regime zit sterker in het zadel dan voor de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen. Hoe moet dat nu verder? Daar heb ik het vanmiddag over in de publieke tribune met 4 Iraanse Nederlanders. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Levi van Eck.
16: De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. Ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Dat meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in zwembad De Broene Eugde, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag dicht. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen petankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81, hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boules-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan en die ruzie liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, het is droog en overwegend zonnig, met af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui.
15: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
5: Op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee qua drukte. Er zijn drie files om even uit te lichten. Allereerst de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Een korte file van 10 minuten vanwege werkzaamheden elders. Dan de A7 Heerenveen richting Hoorn, de afsluitdijk. Daar heb je file 2 kilometer en 5 tot 10 minuten vertraging in totaal. En het is druk een aansluit op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. Een file van zo'n 1 kilometer die bijna 10 minuten vertraging veroorzaakt.
17: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
18: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
21: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
22: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
23: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
24: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
25: NPO Radio 1. Human.
15: Seppi Dave, volg jij het nieuws uit en rond Iran nog elke dag, elke seconde op de voet?
26: Nee, niet meer. Ik heb inmiddels een beetje een burn-out daarvan.
15: Oh ja?
26: Ja.
15: Want het werd je te veel?
26: Het wordt me echt te veel. Ik heb natuurlijk ook een leven hier, een gezin, een dochtertje, werk. En ik merk dat ik het gewoon niet meer volhoud.
15: We gaan het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune.
27: Publieke tribune. Koen Verbraak.
15: Eergisteren tekenden Iran en de Verenigde Staten iets dat op een akkoord lijkt. Op papier is dat goed nieuws natuurlijk, maar de straat van Hormuz gaat weer open en er komt weer rust op de energiemarkt. Maar voor de gewone Iraniërs zijn censuur, strenge controle, armoede en executies nog meer dan daarvoor de dagelijkse realiteit? Worden de Iraniërs een vergeten volk? Worden ze het kind van de rekening? Of zijn ze dat al lang? En hoe hou je hoop als wereldmachten alleen naar olie en uranium kijken in plaats van naar mensen? Bij mij aan tafel Asefe Eskandaris, is mensenrechtenactiviste en ondernemer. Ze vlucht op jonge leeftijd met haar familie vanuit Iran naar Nederland. Seppi de Sarinkelk, u hoorde haar stem al eventjes. Ze is softwareontwikkelaar en geboren in Nederland. In haar puberteit wonen ze in Iran. Fredoun Falianpour is er ook, voedselwetenschapper. Hij vlucht op zijn 23e uit Iran en is nu betrokken bij de stichting Don't Stop Talking About Iran. En Sarah Gosdella Zad is er ook, psychologe en opiniemaker, geboren en getogen in Nederland en altijd op zoek naar verbinding binnen de Iraanse diaspora. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Asefe, er is nu een deal tussen Iran en Amerika. Wat voor gevoel roept dat bij jou op?
26: Dubbel. Het is heel dubbel. Voor mijn familie in Iran geeft dat rust, maar tegelijkertijd ook pijn. Want de deal die er nu is, had er ook kunnen zijn voor deze hele oorlog en voor ongelooflijk veel burgerslachtoffers die zijn gevallen binnen Iran. Dus waarom ben je een oorlog begonnen als je toch een deal wil sluiten die daarvoor al op tafel lag?
15: En hoe reageren Nederlanders als je over dat akkoord praat? Die zijn natuurlijk opgetogen.
26: Ja, eigenlijk wel, want het is heel erg veranderd. Het begin van de oorlog met Iran ging het over de mensen. Oh, wat erg voor je. Hoe gaat het met je familie? En gaandeweg was het, die olie, ik voel het wel echt aan de benzine. Wanneer gaat die straat weer open? En deed de mens, de Iranier, er niet meer toe?
15: Daar waren ze mee bezig vooral.
26: Ja.
15: En wat zeg je dan als mensen zo reageren?
26: Dat mijn familie daar woont. Ik maak het heel erg persoonlijk. Ik geef dan aan van, fijn dat wij het in onze portemonnee beter hebben nu als dit gaat gebeuren. Maar sta je er wel bij stil wat dit doet met mijn volk?
15: Ja. Sarah, wat vind jij van die deal?
0: Ja, eigenlijk is deze deal precies wat ik had verwacht dat er ging gebeuren toen deze oorlog begon. Sterker nog, tenminste, mensen hadden hoop. Sommige diasporen hadden hoop met deze oorlog. En je ziet het, het volk komt er uiteindelijk het slechts uit. Dus ik zeg altijd, het regime heeft de oorlog overleefd, maar het volk heeft hem moeten ondergaan en moet de consequenties nog harder gaan ondergaan.
15: Ja, want Trump zei eind februari toen hij die oorlog begon, iets als, jullie vrijheid is nabij. Hè? Daar min of meer paraphraserend. Dat is achteraf natuurlijk heel pijnlijk. Hè?
0: Ja, wat Trump zegt, heb ik nooit serieus genomen. Nee? Trump zei dat. Nee, dat is Trump. Om vervolgens een maand later te zeggen dat de hele beschaving van Iran binnen een paar seconden zal verdwijnen. Hij heeft echt een spelletje gespeeld, psychologisch met het volk. Zowel daar, maar ook met ons. Het was echt elke dag kijken wat hij nu weer heeft gezegd over mijn mensen en mijn land.
15: Want in januari, tijdens de protesten, zei hij ook al van hulp is onderweg.
0: Ja, dat riep hij heel hard. En dat gaf de mensen daar een sprankje hoop. Het gaf ons allemaal misschien diep van binnen hoop. Maar tegelijkertijd wist ik ook dat dit ging gebeuren. En ja.
26: Nou ja, meer dan hoop. Jongeren zijn de straten opgegaan op 8 en 9 januari vanwege de uitspraak help is on the way. Mm-hmm. En die hebben het moeten bekopen met hun leven. Veel te veel.
1: De uitspraak, denk ik, heeft geholpen. En de situatie die er was. Ik bedoel, de opstand zou wel sowieso komen, denk ik. Misschien niet zo groot als het was. Alleen denk je, wie nog op Trump nu of 2 maanden geleden vertrouwde dat hij iets zou gaan doen, is natuurlijk heeft niet goed gekeken de afgelopen 10 jaar hoe hij met zo'n uitspraken is omgegaan.
15: Wat is de conclusie dat het regime inderdaad vaster in het zadel zit nu?
1: Het regime zit zeker vaster, want als je nu, en volgens mij met dit akkoord is dat zeker, dat hij als winnaar is uitgekomen. En ze hebben nu ook.
15: Wie is er als winnaar uitgekomen?
1: Het Iraanse regime is als winnaar uitgekomen. En ze hebben als tweede punt in het akkoord afgesproken dat ze zich niet gaan bemoeien met interne gelegenheden. Met andere woorden, Amerika gaat zich niet meer bemoeien.
15: En trekt zijn handen ervan af.
1: Exact. Ja. Dus. En als jij tegen Amerika en Israël optreedt en uiteindelijk blijven nog zitten, dat betekent dat niemand meer durft je aan te spreken op wat je doet.
15: Ja. Asefe, jij zat hier ook op de dag dat de oorlog begon, 28 februari. Jij was toen ook redelijk hoopvol. Misschien zou er nu iets in beweging komen. Hè? Laten we even naar een fragmentje luisteren uit die uitzending. Asefe, jouw dochtertje logeerde vannacht bij haar oma, hè? En hoorde daar over de aanvallen op Teheran. Wat zei ze daarover tegen jou?
26: Nou, het allereerste wat ze zei toen de deur binnenkwam was: mama, is de boze meneer, is die nu echt dood? En de tweede vraag was: wanneer gaan we naar Iran?
15: Ja, Wat denk je eigenlijk als je dit terughoort? Het is 3 maanden geleden ongeveer.
3: Het doet heel veel pijn eigenlijk om te horen. Ja, gigantisch veel pijn. Want het is een beetje utopisch eigenlijk als je dat zo terugbedenkt. Want ik was er heilig van overtuigd dat we teruggingen ergens.
15: Ja.
3: En recent heb ik met mijn oma mogen spreken weer. Na een hele lange tijd. En 90 dagen was het internet afgesloten. En het voelde als afscheid. En het voelde als we gaan oma nooit meer zien. En ik vraag me af of mijn ouders nog in levende lijven Iran nog ooit zullen betreden.
15: Ja.
3: En dat doet heel veel pijn.
15: De boze man is in elk geval wel dood.
3: Goed, maar zijn zoon is ervoor teruggekomen. En is jonger en vitaler. Dus wat hebben we eraan? En een hele nieuwe laag jonge mensen die nog harder willen optreden en optreden. Als je kijkt hoeveel mensen de afgelopen tijd zijn geëxecuteerd, hoeveel mensen nu nog in de gevangenissen zitten. Ik hou me hard vast voor de repressie die nog moet gaan komen.
15: Bedoel je ook dat de hoop die je toen toch voelde, dat daar niets meer van over is?
3: Nee, dat niet. Want ik heb nog hoop in een too much, een rapper in Iran. Ik heb nog hoop in andere mensen die heel veel mooie dingen binnen Iran doen. Ondanks de repressie. Zich nog steeds uitspreken tegen dit regime. Er zit daar een kracht in het Iraanse volk wat ongekend is. Ik ben zo trots om Iranier te zijn. Zo trots.
15: Maar is het Iraanse volk ook maar iets opgeschoten met die oorlog?
3: Nee, we zijn achteruit gegaan.
15: Ja? Op welk vlak vooral?
3: Nou, als ik het vergelijk met 22, de Women Life Freedom Beweging, had ik het gevoel dat er wel wat dingen vrij waren gekomen. Dames konden zonder hoofd op de straten op. Het gevoel van meer vrijheid was er. Ik heb nu dat er veel meer armoede is. Er zijn toch wel essentiële dingen ook gebombardeerd. Hoe je het went of keert, die kinderen die zijn vermoord in Minab, dat doet heel veel met het volk, waardoor het regime ook wel weer wat steun heeft gekregen van bepaalde
15: school,
3: personen.
15: Hè? Bedoel je?
3: Dus ik heb het gevoel dat we meer achteruit zijn gegaan dan vooruit.
15: Ja.
1: Nou, ik denk dat we misschien ook ietsje vooruit zijn gegaan. Tenminste, dat hoop ik in onze mentaliteit. Dat niemand je komt redden. Je kan niet wachten tot een Amerika of welke macht dan ook je komt redden of zelfs helpen. Want dit is niet een wereld van idealen. Dit is een wereld van geld en macht.
15: Het zal niet van buiten komen.
1: En als je niet ertoe doet, dan doe je er niet toe. Je moet voor jezelf zorgen. En dat is de enige manier om die vrijheid te creëren, want de vrijheid komt er niet uit de hemel vallen. Je moet hem creëren voor jezelf en zoals je het wilt. Anders komt het niet van.
15: Ja, maar we hebben dat in het verleden natuurlijk een paar keer gezien, dat die kracht er was opeens, hè? Vanuit het volk.
1: En het is er. Ik ben ervan zeker dat de Iraanse volk, met wat je ook uit de geschiedenis ziet, tot in de duizenden jaren geleden, ze zijn altijd weer herrezen en ze hebben altijd weer gedaan wat ze moesten doen. En misschien duurt het nog 100 jaar, dat weet ik niet. Maar dat zij weer gaan gelukkig zijn, dat weet ik zeker.
15: Sarah, dinsdagnacht speelde Iran op het WK. Is er dan toch even een sprankje licht
0: voor het volk?
15: Ja. En misschien ook wel voor jou.
0: Nou, hoe complex Iran is, hè, als we het erover hebben, zo complex is ook ons WK. Dus de Iran is eigenlijk nooit een keer gegund om een keer samenhorigheid te ervaren in inderdaad zo'n simpel spel als het voetbal. Want ook hierin is er heel veel tegenstrijdigheid. Zijn we voor ons team? Nee, het is een regime-team. Als je ervoor bent, krijg je haat. Als je er tegen bent, krijg je haat. Het is ook hierin weer trekken we aan het kortste eind.
15: Want het ging de vorige keer om, hè? 4 jaar geleden zingen ze wel of niet mee met het volkslied. En uiteindelijk zongen ze niet meer mee met het volkslied. Maar dat kun je dat vragen van die spelers? Want dat heeft voor hun natuurlijk ook grote consequenties.
0: Precies, en dat vind ik zo lastig met dat wij hier in de diaspora heel veel eisen stellen aan zo'n regime. En je moet je voorstellen, voetbal alleen al is iemands leven, is iemands identiteit. Iemand heeft ervoor gekozen zijn hele leven te wijden aan het spel. En wij zitten hier veilig en eisen dingen van zo'n team. Terwijl broers, zussen, moeders, hun paspoort, alles staat op het spel. Keeper van Iran momenteel heeft zich dit jaar begin januari uitgesproken toen de protesten begonnen. Hij is spoorloos. Dus dat laat al zien dat uitspreken voor zo'n team helemaal niet zonder consequenties is. En dan kunnen wij wel allemaal dingen gaan eisen. Maar zo werkt het helaas
15: niet. Zijn jullie opgebleven om de wedstrijd te zien afgelopen dinsdag?
0: Nee.
15: Jij ook niet, Fridoen?
1: Nee.
15: Nee?
1: Nee. Ik ben nog geen voetbalfan.
15: Is voetbal belangrijk voor de Iraniërs?
1: Ja, zeker weten.
3: Zeker, ja? Weten. Zeker weten. Absoluut.
1: Ja. Ja? Het is net zo belangrijk als je het in Engeland zou ervaren.
15: Want het is
1: echt een voetballand. Ja. Ja. Mensen, sowieso een sport denk ik. Maar voetballen is een van de weinige sporten die heel erg belangrijk is.
15: En als jij dan toch zou kijken, als we misschien op een wat makkelijker tijdstip spelen, kijk je dan naar een team van het regime of naar een team van het volk?
1: ik kijk naar mensen. Ik ben misschien een rare persoon, maar ik kijk altijd naar mensen. Ik zie geen regime als die mensen aan het spelen zijn. Wat Sarah zei, dit zijn allemaal mensen die hun hele leven keihard hebben gewerkt. En ja, ze zijn in een situatie dat ze van een land komen met een slechte regime. Mm-hmm. Maar daar hebben ze geen schulden aan. Ik bedoel, je kan ook niet verwachten dat ze iets anders doen. Ja. Ik kijk, ze doen het goed, denk ik. Ze hebben het goed gedaan. En ik ben trots op ze dat ze hun wensen en dat ze geprobeerd hebben in ieder geval hier te zijn.
15: Jij bent betrokken bij Don't Stop Talking About Iran. Wat is dat voor organisatie? Wat doen jullie?
1: Ik ben onderdeel van eigenlijk twee stichtingen. Beide hebben de bedoeling om Iraanse gemeenschap meer naar voren te helpen. De ene is Don't Stop Talking About Iran, die meer vanuit die is opgericht door een vriendin van mij, Azar Eskandari. Uh-huh. En die is en ook een jurist.
15: Is ook wel eens in ons programma te gast geweest, volgens mij.
1: Ik denk het wel. En zij probeert in die stichting om vanuit de mensenrechten, internationale recht en debat kijken hoe wij als diaspora beter kunnen snappen wat er aan het gebeuren is. En helpen debat over vrijheid, de democratie, ook in Iran een boost te geven. We zijn nog aan het begin van het verhaal. En die andere is Heist van Torange. Mm-hmm. Waar we meer met literaire en culturele kant van het verhaal bezig zijn. Om een platform te geven voor Iraanse artiesten.
15: Jij was 23 toen je uit Iran vluchtte. Zie je parallellen met de situatie van toen en de situatie nu?
1: Ja, ik zie een heleboel parallellen.
15: Noem er eens.
1: Kijk, de onderdrukking. De angst dat er mensen hebben. Die niet vergeten. Hè? Ik bedoel, een paar maanden terug, 6 maanden terug. Er zijn duizenden en duizenden mensen vermoord. En dat was toen ook het geval. Hè? Mensen die iedere dag met bosjes vullen. En werden geëxecuteerd. Geen hoop hebben in het leven. Was toen ook. Er is geen hoop in Iran. Ik denk dat iedereen het kan bevestigen. Als ik met mensen in Iran praat.
15: Jouw familie weet niet dat je erbij betrokken bent, toch? Bij die organisatie.
1: Nee. Ik praat niet met ze over mijn dagelijkse bezigheden, zou ik maar zeggen.
15: Ja.
1: En dat willen ze ook niet, want we hebben het aan tafel ook gesproken.
15: Uit veiligheid ook, dat zij dat niet weten?
1: Ook uit veiligheid, maar ook omdat ze, als je ooit naar hun vraagt, ze zeggen, het is alles goed, we leven nog.
15: Maar je zegt het wel nu op de radio natuurlijk, hè? Dat zou het regime mee kunnen luisteren?
1: Ze zouden mee kunnen luisteren, ja.
15: Is het moeilijk om op dit moment aan betrouwbare informatie te komen wat er echt gebeurt in Iran?
26: Oh ja, zeker.
15: Ja?
26: Niet alleen op dit moment. Het is al de laatste 47 jaar heel erg moeilijk om
15: Wat hoor jij? Heb jij contact met familieleden, met vrienden?
26: Ja, zeker. Ja.
15: En wat word je dan gewaar?
26: Meestal wordt er gezegd dat het heel erg stikkend is. Dat alles heel erg duur is. Dat je geen kant op kan.
15: En wat bedoelen ze met verstikkend?
26: Verstikkend, ja. Vooral sinds januari is het...
15: Ze zijn bang.
26: Is het heel erg lastig om omstandig te zijn.
15: Ja,
26: het was al lastig. Het vergt al heel erg veel energie. En dat je een knop omzet en denkt, oké, ik ga de straat op. Maar nu heb je ook gewoon veel minder hoop dat er iets gaat gebeuren. Na al die lijkzakken te zien, na al die beelden. Het is alleen maar een beeld van angst.
15: Ja, want jij zei in de opening, uit een soort zelfbescherming, ik paraphraseer nu, volg ik het niet meer zo, want ik raak ervan in een burn-out.
26: Ja, en dat is ook deels eigenlijk door hoe ellendig het eruit ziet, maar ook door alle mensen die ruzie maken aan deze kant.
15: Oh ja.
26: Mm. Ja.
15: Want hoe zien die ruzies er dan uit? Wie met wie?
26: Nou, tussen de monarchisten en de niet-monarchisten en de regimelui en ook mensen die niet uit Iran komen, maar ook een behoorlijk luide mening hebben over wat daar allemaal speelt. Het is
15: dan heb je het over columnisten of zo? Of?
6: Nee, de pro-Palestijnen met name.
15: Ah ja.
26: Nou ja, de anti-imperialisten. En ik denk, ja, weet je wat, imperialisme, naar ben ik ook niet heel erg groot fan van, maar ik heb even andere problemen.
15: Ja,
26: het is niet een spelletje risk.
15: En jij zegt, als er de pro-Palestijnen Palestina.
3: Ja, Palestijnse mensen. Beweging. Of althans, er wordt vaak een vergelijking gemaakt, althans in mijn omgeving, dat op het moment dat je het over Iran hebt, dat zij heel snel de situatie van Palestina te tegenover zetten, omdat het regime van Iran altijd een van degenen is die ze daarin beschermd heeft of voor ze is opgekomen. En dan zetten ze levens naast elkaar. Wat je heel vaak krijgt.
15: Slaat die vergelijking ergens op? Snijdt dat hout?
3: Nee, want het gaat om mensenlevens. Dus de Palestijn is net zoveel waard als de Joodse persoon die woont in Israël, die niet eens is met Netanyahu, als de Iranier die met het regime te kampen heeft en het daar niet mee eens is. We hebben het over mensen. We zijn allemaal van vlees en bloed. Als je ons opensnijdt, hebben we dezelfde kleur bloed. Daar moeten we even terug naartoe. De medemenselijkheid. Elk leed doet ertoe. Ja. En het wordt een beetje whataboutism. Ja. Het gaat even niet om jou. Het gaat nu even om Iran. Ja. Dat is heel
15: sinds vorige maand is er ook weer internet. Hè? Heb jij daar gebruik van kunnen maken tot nu toe?
3: Absoluut. Ja, ja, wat was dat een verademing.
15: Ja. En met wie had je contact?
3: Ja, mijn nichtjes, mijn neefjes, mijn oma.
15: Ja. Hoe gaat dat met ze?
3: Nou ja, net wat hier ook aan tafel wordt gezegd. Je hebt het niet over waar het echt over zou moeten gaan, denk ik. Mm-hmm. Je hebt het over koetjes en kalfjes. En hoe erg je elkaar mist. En ook dat je elkaar wil zien. En wat mij wel heel erg pijn doet, is wij zijn dan, onze familie komt uit de middenklasse, die gezegend waren om de zoveel tijd elkaar wel in Turkije eventueel te kunnen zien. Dat is er niet meer. En dat beangstigt mij. Dus dat de middenklasse ook economisch zo achteruit is gegaan, dat het zich niet kan veroorloven om elkaar op te zoeken in het buitenland. Dat is wel typerend. Hè? Vroeger was de onderlaag heel arm. Mm-hmm. De middenlaag is nu ook armer en armer aan het worden. Ja. En dat is eng.
15: Dus heb je ik zie jou heel erg in gedachten voor je uitkijken. Waar denk je aan?
2: Ik zat te denken aan een heel goede vriendin van mij van middelbare school, waar ik laatst mee sprak. En als ze had het over de middenklasse. Zij is daar ook deel van. Ze is een kinderarts. En zij had het erover dat ze geen onderbroek kon halen voor haar 3-jarige kindje.
15: Oh ja.
2: Dat ze in 2 weken 7 verschillende prijzen of zo kreeg van dezelfde winkel. Ja. Dat is niet normaal. Nee.
15: En daar ging je gedachte naartoe?
2: Daar ging mijn gedachte, want ik dacht, buitenlands reizen, men kan niet eens onderbroek halen voor een kind. Ja.
7: Mensen kunnen niet eens hun huur betalen. Huren zijn hier 5 keer, als je huurder bent daar, wat de meeste ook wel zijn in de middenklasse en onderklasse, huren zijn 5 keer omhoog gegaan. Dus mijn tante die heeft ook al gezegd, jongens, ik kan het niet leiden. Help ons alsjeblieft.
15: Ja. Want dat soort dingen hoor jij ook?
7: Ja, ja, zeker. En
15: ook wel positieve dingen?
7: Positief in de zin, jullie leven nog. Wat fijn om jullie weer te kunnen spreken. Mm-hmm. Dat is echt het meest positieve natuurlijk om te horen. Maar het is wel, dat verstikkend vind ik het echt prachtig omschrijven. Want ze waren al in een verstikkende omgeving, positie. Ja. En die wurggreep is nog heftiger geworden.
15: Fredoen, jij woont al meer dan 30 jaar in Nederland. Hè? Ben je veel mensen verloren in die tijd?
1: Ik ben een heleboel mensen verloren. Ja. Familie en vrienden.
15: Ja. Ja. En slachtoffers bedoel je ook? Niet gewoon mensen die ziek zijn geworden?
1: Een paar slachtoffers. Ja. Ja. Ja.
15: En is dat op de vingers van 2 handen te tellen? Of
1: de mensen die ik verloren heb, ja. Maar er zijn natuurlijk van de vrienden en familie mensen die ik nu niet meer ken. Zeker afgelopen januari. Het was bijna iedere dag dat je hoorde dat iemand is overleden die ik in ieder geval in relatie moet kennen. En het is verdomd moeilijk ook om hier te accepteren. Sorry dat ik dat woord gebruik. Ik weet niet of het mocht, maar dat we hier heel veel nog bezig zijn met hoe de economie moet draaien, terwijl er iedere dag mensen doodvallen. En ik bedoel daar, het is niet alleen maar Iran. Het is een hele gebied daar rondom Iran. Het gaat ook om Palestijnen, want dat kunnen we macro politiek niet helemaal los van elkaar zien. Mm-hmm. Maar we zijn hier veel te veel met ons eigen leven bezig.
15: En ja, maar hoe is dat voor jou? Wat ACV net zei, hè, dat mensen het hebben over, de benzine is wel heel duur nu.
1: Ja, kijk, als mens, ik snap de problemen hier ook natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb ook een auto, maar mijn is elektrisch, maar dat doet er niet toe even. Maar ik bedoel, dat het leven hier ook moeilijker wordt, dat snap ik. En dat je daar aandacht aan besteedt. Maar die aandacht, we moeten toch nu al geleerd hebben dat we het niet kunnen op deze manier, zoals we altijd deden, oplossen. We moeten iets anders doen met deze wereld.
15: Wat moeten we doen?
1: We moeten ietsje reëler worden, ietsje minder hebberig worden, ietsje meer denken van, oké, die mensen die daar zitten, die hebben ook rechten om te leven en te hebben wat ze willen hebben. Mm-hmm. Laten we gewoon, in plaats van iedere woord die toch tegen de mensenrechten is, in de politiek te laten omdraaien, zodat niemand aan Netanyahu komt of aan Trump komt, omdat je geen ruzie met ze wil. Laten we het gewoon zeggen zoals zoals het is.
4: Sarah, heb jij mensen verloren de afgelopen periode?
0: Ik vind het altijd moeilijk. Gelukkig niet familie, die ik dus dichtbij me staan, maar 90 miljoen mensen zijn mijn mensen. Dus ik heb heel veel mensen verloren. Want stel, in Nederland gebeurt er nu, valt er een bom, dan zijn we ook rouwig om onze mensen. Dus ja, ik ben mensen verloren. 90 miljoen mensen zijn mijn mensen.
4: Ja, en raakt het jou dat wij dat dan toch vooral terugbrengen tot een hoge benzineprijs?
0: Het raakt me natuurlijk, want... Maar ik besef me ook in wat voor bubbel ik zelf leef. Want Iran, daar gaat sinds januari tot en met vandaag, daar draait mijn wereld om. Ik kijk nog helaas wel elke dag het nieuws. Ik zeg altijd, ik word 's ochtends wakker met een nieuwskoorts. Of een nieuwskater, sorry. Dus
4: snap je ook dat Sepide zegt, ik doe het
0: tuurlijk,
4: niet meer, want ik word er helemaal
0: heel
4: beroerd
0: van. Heel voor mijn familie, tuurlijk. Ja? Ik wou dat ik het kon. Maar ik ben een soort van, ik voel een soort van, ik moet, het is mijn plicht. Ik moet hun stem blijven zijn. Dat. En ik heb geen dochter, dus ik heb iets meer tijd, denk ik, gelukkig. En ik hoef niet voor een ander te zijn. Ja, maar is wel zo. Ik snap het volkomen. Want je wordt geen leuker mens van. Ik ben er geen leukere vriendin van geworden, geen leukere partner van geworden. Ik ben constant in mijn telefoon. Dat is niet
4: en
0: gezond.
4: De Nederlandse vrienden denken dan, je bent erdoor geobsedeerd.
0: Nou, gelukkig heb ik wel hele fijne vrienden die heel veel naar me vragen, maar ook proberen te snappen. Maar om op je vraag terug te komen, ik snap ook dat mensen niet de pijn voelen die ik voel. Ik wou dat, ik gun het ze niet, maar ik wou dat ik een beetje kon meegeven wat wij hier aan tafel voelen. En ergens snap ik ook wel, mensen willen op zomervakantie, willen een vliegtuig boeken. Dat is een goed recht. Maar die menselijkheid waar we het over hebben in de wereld, dat individualisme, heel erg met onszelf bezig zijn, als dat een tikkeltje kon draaien, dan zou de wereld dan veel mooier zijn.
4: Ik zie jou heel instemmend knikken, Asafé. Ja. Jij bent er ook op die manier steeds mee bezig?
6: Ik zit er tussenin. Ik check in en check uit. Ik heb echt momenten, ik heb natuurlijk ook wat haat over me heen gekregen, dat ik echt even eruit moet. Gewoon om...
4: Haat uit welke kringen?
6: Meerdere kringen. Het is met name dan de monarchisten, omdat ik me daar fel tegen uitspreek. Maar ook gewoon het willen verbinden en dat niet kunnen. Dus ik ook mijn eigen achterban, word ik ook heel boos. Met name de wat oudere garde. Ik zeg, beweeg nou eens een keer mee. Ga eens een keer met elkaar aan tafel. Weet je, wij moeten toch verder.
4: En wie zijn dat dan, die oudere achterban?
6: Dat is bij mij een beetje de linkse oude garde. Ja, ja. Mijn vader. En
4: welke kant moeten ze op bewegen dan?
6: Het gesprek aangaan. Kijken naar wat ons verbindt. Met elkaar, alles. Alle groeperingen.
4: Ook hier, in de diaspora.
1: Met
6: juist
1: name hier, vind ik.
6: Ja?
1: Met name hier. Ja, juist hier, juist in het buitenland. Ik ben het met je eens. Ik hoor misschien bij die oude garde.
4: En dat gebeurt te weinig, denk je?
1: Het gebeurt
4: in
1: helemaal
4: Nederland,
1: niet.
6: Nou,
1: heel erg weinig. Mensen praten niet in een goed georganiseerde debat met elkaar. Ja. Ze komen en als er iets is, iedereen komt op straat en hoe noem je dat? Schreeuwen ze tegen elkaar. Maar het debat is er niet. We moeten echt leren met elkaar te debatteren en opbouwen.
4: We gaan er zo meteen over verder praten. Maar het is precies 3:30 en Levi van Eck is aangeschoven voor het nieuws.
25: NPO Radio 1.
8: Iran heeft de straat van Hormuz weer afgesloten omdat Israël vannacht het bestand met Hezbollah heeft geschonden, zegt een hoge Iraanse legerfunctionaris. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. Het dodental van die aanvallen is opgelopen naar 22, melden Libanese autoriteiten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. President Paz van Bolivia heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de demonstraties en blokkades die het land al weken platleggen. Daardoor krijgt hij meer bevoegdheden om het leger en de politie in te zetten. De demonstranten eisen dat Paz aftreedt en willen dat de lonen omhoog gaan. En het KNMI heeft gisteravond tijdens het noodweer meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens de organisatie is dat uitzonderlijk veel. In de afgelopen jaren zijn er een aantal onweersbuien geweest waarbij meer dan 100.000 flitsen werden gemeten.
4: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
9: Er staan vandaag niet zo heel erg veel files, maar er zijn wel een paar plekken die opvallen. Onder andere op de A1 richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 4 kilometer en een kwartier. Een ongeluk dan op de A4 naar Amsterdam. Bij Hoogmade is één rijstrook dicht. Vanaf Leidschendam ongeveer een kwartier vertraging dan nog. De A12 richting Utrecht vanuit Arnhem tussen Veenendaal en Maarsbergen 10 minuten. Door werkzaamheden één rijstrook minder. En tot slot de file met de meeste vertraging in het hele land. De A58 Breda-Tilburg. Voor Tilburg Centrum West de afrit. Een file van 6 kilometer en 30 minuten. Door een ongeluk is één rijstrook dicht.
27: De publieke tribune.
4: Vanmiddag praten we in de publieke tribune over de situatie in Iran. De oorlog lijkt voorbij, het land doet mee aan het WK voetbal. En het regime zit ondertussen steviger in het zadel dan ooit. Wat betekent dit voor de bevolking en hun familie? En hun familie in het buitenland natuurlijk ook. Bij mij aan tafel SCV Eskandari, mensenrechtenactivisten en ondernemers. Ze vluchtte op jonge leeftijd met haar familie vanuit Iran naar Nederland. Shepideh Sarinkelk, softwareontwikkelaar en geboren in Nederland. En in haar puberteit woonde ze in Iran. Fredoun Faliampour, voedselwetenschapper. Hij vlucht op zijn 23e uit Iran en is nu betrokken bij de stichting Don't Stop Talking About Iran. En Sarah Ghosdelazad, psycholoog en opiniemaker, geboren en getogen in Nederland en altijd op zoek naar verbinding binnen de Iraanse diaspora. We hoorden net in het nieuws dat de straat van Hormuz inmiddels weer is afgesloten. Ja, ja. Jullie moeten erom lachen.
7: Ja, welkom in onze realiteit.
6: Inderdaad, maar wie zag dat niet aankomen?
26: Ja, nee, het is niet verrassend. Nee, zelfs nadat ze die documenten hadden getekend, dacht ik, ja, houdt dit nog 48 uur vol?
4: Ja.
26: Ik kan me niet voorstellen, vooral niet met Trump aan één kant. En,
1: Het doet me denken aan andere akkoorden tussen Hamas en Israël, of Hamas en Hezbollah. Dat zijn dat soort akkoorden die je weet dat gewoon misschien 20 uur een dagje volhouden.
4: Maar ook omdat Libanon en Iran nu zo verknoopt zijn geraakt, hè?
1: Ja, dat
4: althans, dat is bijna één conflict geworden. Israël, Amerika, Iran, Libanon.
1: Ja, dat hebben Iraniërs, het Iraanse regime, goed onderhandeld, zou ik maar zeggen. Dat is wat zij op tafel hebben gelegd en blijkbaar hebben ze daarin gewonnen.
4: Ja. Als we toch even teruggaan naar begin dit jaar, die verschrikkelijke opstand en hoe verschrikkelijk die werd neergeslagen. Dus heb je idee, wat raakt je daar het meest in? Wat staat je daar het meest van bij?
26: Voor mij was het vooral dat wij eigenlijk in de diaspora niet fatsoenlijk mochten rouwen. Want gelijk van alle kanten werd je aangevallen met, maar zijn dit wel de juiste getallen? Is dit wel gebeurd? Er zitten Mossad-agenten ertussen. Dit is niet een echte opstand. En ik dacht, hè, wat gebeurt nu?
4: Wie zeiden dat?
26: Ja, van allerlei soorten opiniemakers. Vooral in linkse kringen. En ik ben zelf ook links, maar ik was helemaal verbijsterd ervan.
4: Hoe verklaar je dat?
26: Wat Assef net vertelde, de Iraanse regime heeft zichzelf tegenover Israël als enige zo'n beetje sterk gemaakt. En heel wat mensen zien de Iraanse regime nu als een soort superheld daar in het gebied. En dat lijkt mij, ja, ik vind dat zelf als een persoon uit Iran niet te begrijpen. Maar voor heel wat mensen aan deze kant van de wereld is het net Star Wars. Je hebt slechte mensen en je hebt goede mensen en je hebt de helden. Ze zien de nuance niet dat twee waarheden kunnen bestaan. Je kan twee slechteriken hebben, meerdere zelfs.
1: Die hebben wij.
26: Die hebben wij, ja.
6: Wel meer dan twee.
26: En het is voor mij is dit een heel simpele concept. Maar voor heel wat mensen blijkbaar niet.
4: Ja, want je hebt eerder gezegd dat je je politiek dakloos voelt. Wat bedoel je daarmee?
26: Ja, ik voel me sinds januari inderdaad nergens meer eigenlijk welkom.
4: Bij Nederlandse politieke partijen, bedoel je dat?
26: Ja. Ik bedoel, ik blijf wel links stemmen. Maar ik zie qua Iran eigenlijk geen enkele politieke partij de juiste stand nemen. De rechtse kant wil alleen maar misbruik maken van onze leed. Helaas zijn er ook een heleboel mensen die die kant op gaan. Dat vind ik wel.
4: Hoe wil die rechtse kant dat doen?
26: Ja, vooral door heel wat islamofobie te stoken.
4: Ja, ja.
26: En dat is ook heel erg zonde, dat is ook heel erg jammer. En dan verlies je ook dus de sympathie van de linkse mensen.
4: Ja, en hoe doet de links dat dan? Waarom voel je van hun vervreemd?
26: Want in heel wat linkse kringen wordt de Islamitische Republiek als een soort baken van anti-imperialisme gezien. En heel wat dingen wat wij vertellen van wat er gebeurt daar, de censuur, de onderdrukking, dat is dan niet waar, vinden zij.
4: Wat jullie vertellen?
26: Ja,
3: nou ja, of ze willen het heel erg diplomatiek zoeken. En de vraag is, kun je met een regime zo moordlustig, ja, wat dergelijke dingen kan doen als dat ze hebben gedaan, valt daar diplomatiek mee te onderhandelen?
26: Of het wordt goed gepraat, of het wordt genormaliseerd als cultuur, terwijl geweld is niet cultuur. Onderdrukking is niet cultuur. Oorlog in het Midden-Oosten, en ik ben niet eens met de term Midden-Oosten, is niet normaal. Maar dat wordt genormaliseerd en dat is niet zo. Dat is niet onze cultuur. Dat verdienen de Iraanse mensen niet. Dat verdient niemand.
4: Maar het komt erop neer dat wij eigenlijk niet op een goede manier betrokken zijn bij wat er gebeurt.
26: Nee, nee, we zien de mensen daar niet.
4: Wat zouden we dan moeten doen, Asif?
3: Het menselijk maken. Wat denk ik voor mij, je vroeg het net aan Sepide, wat blijft jou bij van 8 en 9 januari? Voor mij is het Seper Babakojai. Dat is een vader die op zoek was naar zijn zoon Seper. Dat heeft mij zo geraakt.
4: Vertel even hoe dat in elkaar zat.
3: Hij is door de lijkzakken op straat in Teheran, in de hoofdstad van Iran, op zoek naar zijn zoon. Denkende dat Seper in een van die lijkzakken zit. En zijn stem en gewoon, ja, het is minutenlang is een vader op zoek naar zijn zoon. En dat heeft veel Nederlanders wel geraakt. In gesprekken daarna, ik heb hierover mogen spreken bij Eva, werd daar heel erg op gereageerd. Dat was iets, we werden opeens menselijk. We hebben het nu ook weer over de Iranier, de mens. Maar om iets menselijk te maken, moet je soms vergelijkingen kunnen maken. En voor mij is het, als je het hebt over vrijheid in Iran. Ik was hier onderweg naartoe in de auto. Ik had beide ramen open, wind door mijn haren, muziek keihard aan, lekker dansend, zingend in die auto. En ik dacht, dit mogen wij als Nederlanders. Dit mag mijn nichtje niet. Mijn nichtje mag niet in een auto stappen met muziek aan, wind door haar haren voelen, omdat dat opgedrongen is door een regime. Ze heeft geen vrijheid. En misschien als we daarna teruggaan, als Nederlanders hier, ja, wat is vrijheid?
4: Maar wat zouden we dan concreet moeten doen, politiek gezien?
3: Oeh, dat is een hele moeilijke vraag, want we hebben het hier ook heel erg moeilijk. We zouden dus moeten beginnen met stoppen met polariseren. De mens, laten we Nederland beginnen. De mens zien. Hoe wij hier met vluchtelingen omgaan. Hoe wij met onze medemensen omgaan. Misschien als we het hier op orde krijgen, kunnen we ook andere plekken helpen.
4: Ja, maar goed, dan zijn we de hele wereld aan het verbeteren. Dat is gewoon een klus ook. Ja, wat wij zeggen, Fidu?
1: Nou ja, ik wou zeggen, je vraagt wat moeten we concreet doen. Als je kijkt naar Nederlandse politiek of Europese politiek, we doen niks. We steeds wachten tot Amerikanen misschien wat gaan doen. En dan willen wij achteraan gaan zitten. Ik vraag me af waarom de Europese Unie gaat niet initiatief nemen en een deal maken. En ik weet wat mensen gaan zeggen.
4: Een deal met wie?
1: Een deal maken dat mensen het daar beter gaan krijgen.
4: Hoe moeten we dat doen?
1: Dat er minder onderdrukking komt. Want die sancties die nu zijn, die maken eigenlijk de economie en mensen kapot. En niet de regime.
4: Ja.
1: Je moet, als je sancties hebt, moet gerichter zijn. Er zijn zoveel wetenschappelijke...
4: Noem eens een sanctie waarvan jij denkt, die zou effect kunnen hebben.
1: Een sanctie gericht tegen de mensen die nu in het regime zitten. Wat we nu uiteindelijk hebben gedaan om de... Revolutionaire garde op de terroristenlijst te zetten. Om mensen direct op lijst
4: te zetten. Dat heeft effect.
1: Dat heeft meer effect in ieder geval. Maar je kan ook... En ik ben niet blij dat het regime in zadel blijft. Maar... Zolang mensen daar niet in staat zijn om dat te doen, mensen die arm zijn, mensen die moeten iedere dag vechten voor een onderbroek, ja, is heel erg moeilijk. Ja. Je moet gewoon zorgen dat de economie daar beter komt, dat je je bemoeit met die oorlog die er nu is, maar om het op te lossen, niet om het weer op te rakelen. En toch in het hele gebied daar, zorg dat echt vrede komt, want ja, ik wil niet heel erg politiek doen, maar wat Israël doet daar in het gebied is gewoon ongelooflijk.
4: Ja, maar goed, dan maken we het heel ingewikkeld natuurlijk. Hè, om dat allemaal nu te willen oplossen vanuit
1: Nederland. Nee, ik zeg niet dat je allemaal in één keer moet oplossen. Nee. Maar die zijn er stappen die je kan ondernemen. Ja. Kijk, we als Europese Unie, we hebben een verdrag met Israël. Mm. En ondanks alle misdaden wat ze hebben gedaan, zijn we niet bereid om er iets aan te doen.
4: Ik wil even wat aan Seppide vragen. Want zie je ook een soort strategie in de aanpak van het regime? Zit er een masterplan achter?
26: Ik weet niet of het een masterplan is, maar je merkt wel patronen door de jaren heen.
4: Noem eens wat.
26: Bijvoorbeeld in de jaren waar Ghatami de president was, was het een beetje losser. Waren mensen een beetje meer relaxed. En daarna komt er weer een hardliner. Zijn mensen een beetje zat, komen ze in opstand, proberen ze het weer een beetje losser te maken. En je merkt nu dus, met die internetban van 90 dagen, mensen hebben een basisrecht verloren. En nu moeten ze keiveel betalen voor VPN's om een graantje internet te krijgen. En dan denken ze, oh ja, ik heb eindelijk internet. Maar dat wordt dan weer genormaliseerd.
4: Dus je maakt mensen steeds blij met een dode mus.
26: Precies. Ja.
4: En is er nog iets van verzet gaande, voor zover jullie weten? Sarah?
3: Absoluut.
4: Ja,
26: ja, ik een paar weken verloren. En nu moeten ze keiveel betalen voor VPN's om een graantje internet te krijgen. En dan denken ze, oh ja, ik heb eindelijk internet. Maar dat wordt dan weer genormaliseerd.
4: Dus je maakt mensen steeds blij met een dode mus.
26: Precies, ja.
4: En is er nog iets van verzet gaande, voor zover jullie weten? Sarah?
3: Absoluut.
4: Ja,
7: ja, een paar weken geleden waren de studenten

0: maken. Dat opstand eigenlijk begint onder de studenten in de universiteit. Dus ik was eigenlijk heel erg blij om die beelden te zien. Ik dacht, oh, die hoop, die moed.
1: En hoe wordt erop gereageerd door het regime?
0: Nou, er wordt op gereageerd. De executies zijn niet gestopt.
1: Die gaan nog steeds door.
0: Die gaan nog steeds,
1: en er worden nog altijd mensen opgepakt.
0: Zeker. Tot en met vandaag zijn er al. Wat ik laatste. De getallen weten we natuurlijk nooit zeker. Minimaal 600 mensen zijn al geëxecuteerd dit jaar. Een rapport van Amnesty was dit jaar uit. Van het jaar daarvoor. De meeste executies in Iran. Dus het regime. Trump noemde. Dit regime is minder geradicaliseerd. Ze zijn menselijker. Nou,
2: het is hetzelfde.
0: Ik zie er precies niks van terug.
2: Nee, maar Trump komt met. We hebben regime change. Wat regime change? Er is geen regime change. Het is hetzelfde regime.
0: Ja, en he didn't care about regime change after all, zei hij.
2: En dat ook nog. Dus elke dag roept hij weer iets anders.
0: Ja.
2: En we hebben nu een zangeres die vorig jaar uit verzet een concert gaf. Met haar haar was open, ze had een jurk aan met blote armen. Sowieso, vrouwen mogen niet zingen in Iran in het openbaar. Maar zij deed dat wel. En ze ging ook nog eens een symbolisch nummer zingen. Ze krijgt 74 zweepslagen zometeen.
1: Ja. Dus dat gaat eigenlijk nog precies zo door als het altijd ging.
2: Precies, ja.
1: En is dat WK voor het regime dan ook, het WK-voetbal, ook een soort etalage van wij zijn er nog. Niemand heeft ons weg kunnen wissen.
0: Zeker, ja. Ja, ja, het is natuurlijk allemaal. Het is voor hen, komt dit natuurlijk heel goed uit dat het WK er is. En dan kunnen ze hun team sturen. En dan ook beeldmateriaal maken wat de wereld te zien krijgt. En ze kwamen ook, het elftal kwam aan met foto's van de meisjes uit Minab. En het is allemaal slim. Het is propaganda natuurlijk. Het zet ze weer op.
1: Daar reageerde de FIFA volgens mij op, hè? Dat ze dat niet goed vonden, dat mensen dat lieten zien.
0: Nee, klopt. Nou, fijn dat FIFA een keer ergens op reageert. Ja. Ja, het is het meest politiek beladen WK ever. Ja,
1: want jij schreef een opiniestuk in de Volkskrant waarom het Iraanse voetbalelftal zowel verbindt als verscheurt. Waarom wilde je dat schrijven, dat stuk?
0: Ja, ik begaf me in veel discussies weer afgelopen weken met mensen die heel erg tegen het echt haatdragende teksten over het elftal wat ons inderdaad ooit zo verbond. Als ik weet nog, als kind, als het WK er was, ging ik met familie kijken. En dat deed me zoveel pijn. En ik ging die gesprekken aan. En ik kwam soms, wat jij net helemaal zei, ik kwam soms wel echt tot een soort laten we elkaar de hand schudden, want allebei is goed. En ik dacht, dit wil ik echt even opschrijven van allebei de kanten zijn goed. Maar laten we niet met haat dat weer gaan vullen. Maar laten we elkaar de hand schudden. Kijk wel, kijk niet. Zie het als een regime team. Zie het als het team Melli wat het is. Maar laat elkaar met rust daarin.
1: Krijg je de reactie op?
0: Ja, heel veel. Echt
1: hoe reageerden mensen?
0: Eindelijk een keer mooie reactie. Ja. van dankjewel. Ik kan me hier heel erg in herkennen. Of wat kan jij goed twee kanten van het verhaal neerzetten. En dat is een beetje mijn doel geweest. Dus ik moet zeggen, dat deed me wel goed even.
1: Seppi, de spelers mogen niet overnachten in de VS. Hebben uitvalsbasis in Mexico. Is dat nou een veiligheidsmaatregel of gewoon een vernederingsmaatregel?
2: Oh, vernederingsmaatregel sowieso. Wat ik niet begrijp is.
1: Van de VS?
2: Ja, van de VS. Ahmadinejad mocht in de UN in New York gaan toespraak houden. Hetzelfde met Raisi. Dat was prima, maar nu mag de nationale team niet in de VS blijven, net als alle andere teams. Hoezo mogen ze er überhaupt aan meedoen? Het is echt een rare symboolpolitiek.
1: En de minister van Sport had gewaarschuwd, hè, dat als er ook maar iets van protest merkbaar zou zijn, dat de wedstrijd gestaakt moest worden. Wat dacht je toen je dat hoorde?
2: Ja, dat ze hebben altijd wel een grote mond, de Iraanse regime vooral. Maar ik zag het niet echt gebeuren. En het is ook niet gebeurd. Er waren tig mensen daar met gigantische vlaggen.
1: Ja, want de lange arm van Teheran reikt niet verder dan de arm van de FIFA kennelijk.
2: Ik weet niet of dat het is, maar ik denk dat ze ook maar gewoon bluffen.
1: Het regime?
2: Ja.
1: Maar dat kun je dan niet waarmaken uiteindelijk, dus dan ga je ook een beetje af.
2: Nee, in het verleden zijn er wel spellen geweest, niet voetbalspellen, maar tijdens de Olympische Spelen zijn er wel spelers geweest die bijvoorbeeld niet met een Israëlische sporter mochten tegen hun mochten spelen. Dus dat is wel eens gebeurd. En dan, dan ben je eigenlijk een defector. Dan doe je niet mee. Ik weet niet hoe het met voetbal zit. Maar hadden ze prima, denk ik, kunnen doen. We komen niet op het veld. Ja, we staken het spel. Maar ja, ik denk dat ze dat niet durven te doen. Ja.
3: En op de Iraanse televisie zijn ze juist heel krachtiger eruit gekomen. Want ik hoorde een van de spelers praten van, ja, we worden door de Mexicaanse kart

0: hotel heen en weer gebracht. Dus eigenlijk hebben ze het nog positief naar hun hand gezet. Van kijk ons, kijk ons.
1: Maar dat is ook nog wel weer heel slim.
0: Ja, het is eigenlijk heel dom van Amerika. Want uiteindelijk is ook hierin weer het Iraanse regime krachtig bovenuit gekomen.
1: We zagen de spelers, voordat ze op het vliegtuig stappen, de Koran kussen. Wat zegt dat?
0: Dat zegt heel veel en heel weinig. Kijk, op het moment dat jij als Iraanse speler ergens naartoe moet, en dat wordt van je verwacht, van het regime, en als je dat niet doet, zitten daar consequenties achter. En ik zou echt zeggen, lees het stuk van Saura, want het laat het zoveel beter zien dan dat we nu zouden kunnen uitleggen. Dan doe je dat toch? Als ik een kogel op mijn hoofd krijg van als jij dit niet doet, dan doen we je dochter wat aan. Nou, ik kus die hele Koran kapot. Dat is toch iets simpels? Dat is toch iets menselijks?
1: Dus met andere woorden?
0: Zij doen de dingen die ze doen, omdat zij beter dan ons weten wat de consequenties zijn. Dus wij kunnen daar niet over oordelen.
1: Maar er worden natuurlijk door de Iraniërs die niet in Iran wonen wel meningen aan verbonden. Hè?
0: Klopt. En dat mag zolang je begrijpt dat jouw mening je mening is. Ja. En niet een feit. En daar hebben wij Iraniërs een beetje last van. Het is mijn mening.
2: Ik heb een hele harde oordeel daarover. Meestal ben ik niet zo oordelend. Maar mensen die daar echt een oordeel daar vellen. Ik bedoel, je bent niet daar. B, er zijn zoveel mensen die in de, laten we zeggen, betere tijden zelf heen en weer gingen naar Iran. En daardoor normaliseer je ook het regime, zou ik maar zeggen. Een klein beetje, misschien met kleine stappen.
1: Door daarheen te gaan, bedoel je?
2: Ja, door daarheen te gaan. Als je heen en weer gaat, dan zeg je dat het kan.
1: En dat het dus helemaal niet
2: zo. Ik wil niet zeggen dat
1: is.
2: Mensen niet moeten doen. Ja. Maar als je dat doet, dan doe je ook een klein beetje aan normaliseren. En dat je een speler die zo'n hele leven heeft geknokt om ergens te zijn, te veroordelen omdat hij een Koran kust. By the way, het is een soort traditie geweest, altijd, ook toen er deze regime er niet was, om als je op reis gaat Koran te kussen. Dus waarom niet? En misschien zijn die mensen religieus.
3: Dat
2: mag ook, toch?
3: Dat mag er ook zijn.
0: Ja. Dat
3: mag
0: er ook zijn. Achter ons gooien.
2: Wat hebben wij ermee te maken?
1: Saura, jij bent nog nooit in Iran geweest, hè?
3: Nee.
1: Hoe is dat voor jou?
3: Verschrikkelijk.
1: Ja?
3: Ja, en ik als andere mensen mij vertellen, dan niet Iraniërs, maar Nederlandse mensen, vrienden, collega's zeggen, ik ben in Iran geweest, het was prachtig. Dan ben ik blij voor diegene, maar voel ik zoveel pijn van binnen. Omdat ik gewoon niet weet waar ik vandaan kom. Mijn lievelingsoma, zeg ik altijd, die heb ik 3 maanden mogen leren kennen, want die was hier in Nederland toen ik klein was. Die is daar overleden en we hebben haar nooit samen kunnen begraven. Dus dat zijn momenten, ik ben nooit naar haar graf geweest. Dus dat zijn wel dingen die heel erg steken bij mij. Ik wil gewoon zien waar ik vandaan kom. Ik wil in een land zijn waar ik de taal ook spreek. Dus het is echt mijn grootste wens.
1: Ja, ja. Dat is een droom, zeg maar. Maar blijft dat dan ook een droom, denk je?
3: Nee.
1: Nee, het gaat gebeuren?
3: Ja,
1: wat moet er dan eerst gebeuren?
3: Ik moet dat van mezelf zeggen. Ik heb die hoop, ja.
1: Wat moet er dan eerst gebeuren?
3: Dit regime moet weg. Zolang dit regime er is, dan ga ik daar natuurlijk niet heen.
1: Omdat je dan normaliseert, wat Fredoen zegt?
3: Ja, mijn ouders zijn daar niet weggegaan. Zij zijn er zelf ook nog niet meer terug geweest. Ik ga niet naar het land waar zij voor zijn gevlucht om hier een leven op te bouwen.
1: Dat zou ook als verraad voelen.
3: Nou, verraad naar mezelf ook. Want ik ben wie ik ben door mijn land en ook door mijn ouders. Ik ben hier opgegroeid. Ik ben daar heel dankbaar voor. Maar tegelijkertijd liggen mijn roots ergens anders. En ja, dit levenspad wat ik heb gekregen komt omdat zij deze hele moeilijke keuze hebben gemaakt. En daar sta ik zelf ook heel erg achter. Dus ik hoef dat land niet te zien op deze manier, maar zoals hij hoort te zijn.
1: Seppide, jij hebt een klein dochtertje.
4: Ja.
1: Hoe oud is ze?
4: Zij wordt volgende maand 1.
1: Zie je haar voor haar 20ste een keer naar Iran gaan?
4: Ik kan het me heel moeilijk voorstellen, helaas. Maar ik vind het wel mooi om erover te dromen.
1: Ja. Want jij vroeg als meisje ook vaak aan je vader, hè, wanneer komt het goed in Iran?
4: Ja, ja, dat was een vraag die ik heel erg vaak stelde. En
1: wat zei die dan?
4: Aan het begin, de eerste paar keer dat ik het stelde, ging die dan zeggen, nou, ze zijn er nu 20 jaar. Ik denk niet dat ze 30 halen. En toen was het 30. Nou, ze zijn er 30 jaar. Ik zie ze niet 40 halen. En inmiddels krijg ik soms wel de angst, kunnen zij wel weer terug? Kunnen zij Iran wel weer zien? En dat speelt wel in mijn hoofd.
1: Hoe oud zijn je ouders?
4: Mijn vader is in de 70, moeder in de 60. Dus.
1: Maar zij zouden dat graag willen, toch?
4: Ja, ja.
1: Ja.
4: We zouden allemaal wel weer terug willen.
1: Ja. Ja. Houd je er ook rekening mee dat dat misschien nooit zal gebeuren?
4: Ja.
1: Ja?
4: Ja. Ja. Ik wil heel erg hoopvol blijven. Ik was ook aan het glimlachen toen Sarah aan het praten was. Maar er is in mij ook een soort van duisternis ontstaan sinds januari. En als ik de studentenopstanden zie, dan krijg ik weer een beetje hoop. Ik heb heel erg veel hoop in de nieuwe generatie. Maar hoe het nu is, ik raak er een beetje verlamd van.
1: En jij, Azevedo?
0: Hetzelfde.
1: Zie jij jezelf teruggaan op een dag?
0: Ik hoop dat ik het nog mag meemaken. Ik ben ervan verzekerd dat mijn dochter het mee gaat maken. Ik vraag me af of mijn ouders het mee kunnen maken. En daar zit echt een gigantische pijn. Want we hebben het woord orbaat. Dat is een soort van inballingschap, zou ik bijna zeggen. Mijn ouders hebben hun hele leven in Nederland in ballingschap geleefd. Altijd met, we gaan een dag terug. En ik vraag me af of ze in orbaat zullen sterven. En dat is die duisternis, denk ik, die ik voel. Want ik ben er wel van verzekerd dat Noor het mee gaat maken, mijn dochter. En misschien...
1: Hoe oud is Noor?
0: 7.
1: Maar zij gaat dat meemaken.
0: Zij gaat dat meemaken.
1: Ja. Durf je na te denken over de toekomst van je geboorteland?
0: Op het moment, ik zet het aan en uit. En ja, mijn hoop en de kracht om er op dit soort plekken over te praten continu zijn wel de nichtjes en neefjes die ik heb, die ja, tussen de 15 en 25 zijn. En het moet ook voor hun, want ik wens ze een betere toekomst toe. En dat is mijn familie, dat is mijn bloed, dat zijn mijn landgenoten.
1: Hoe is dat voor jou, Fredoen?
2: Nou, voor mij is het ook pijnlijk. Al misschien voel ik persoonlijk minder pijn, maar er zijn... Kijk, ik zie wel echt een samenleving die getraumatiseerd is, wanhopig is, terwijl er zoveel talentvolle, leuke, mooie mensen zijn die echt heel veel kunnen bijdragen aan het leven van de wereld. En het is heel erg moeilijk om te accepteren dat ze zitten waar ze zitten. Ik denk voor mij persoonlijk gaat niet meer gebeuren dat ik terug zou gaan.
1: Jij ziet je land niet meer terug?
2: Nee, ik denk het niet.
1: Hoe erg is dat?
2: Als ik het zeg, mensen vinden het raar. Het is niet erg. Ik heb het gezien. Ik weet hoe het eruit ziet. Ik heb mijn herinneringen en mijn foto's.
1: Het voelt niet als een navelstreng die doorgeknipt is.
2: Nee, ik heb dat niet. Ik heb het nooit doorgesneden. Het is in mijn herinnering. En ik heb het. En ik heb veel meer mooie dingen gezien in deze wereld. Daar ben ik ook dankbaar voor. Maar ik vind het wel pijnlijk voor mensen zoals... Ik noem jullie nieuwe generatie. Ik weet dat er jullie ook nog andere mensen hebben die achter jullie komen. Maar ja, ik hoop dat andere mensen het gaan meemaken. Ook niet Iraniërs trouwens. Het is een gigantisch land met zoveel geschiedenis.
1: Ik hoop het ook voor jullie dat dat op een dag gebeurt. Hè?
2: Dankjewel.
1: Fredoen Valianpour, Sepide Zarinkelk, SRV Eskandari en Sarah Gos de la Zat. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer en dan hebben we het over roofkunst. Wilt u iets kwijt over ons programma? Mail dan naar depubliekentribune@human.nl. Na 4 uur op deze zender, goed ingelichte kring met Patrick Lodiers. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week.

0: NPO Radio 1. Wetenschappers hebben grutto's in gevangenschap grootgebracht. En deze week worden ze vrijgelaten om onderzoek naar ze te doen. De bruinvis is de meest voorkomende walvis in de Noordzee. In een nieuw boek lees je hoe bijzonder dit fascinerende zoogdier is. We gaan met cabaretier en schrijver Hans Dorrestein op zoek naar de kwartelkoning.
1: Ik kan hem niet beschrijven, maar ja, ik weet wel hoe die eruit ziet.
0: En de columnist van Katinka Polderman.
2: Volkstuin en kinderen komen ongeveer op hetzelfde neer. Ontzettend veel werk.
0: Morgenochtend van 7 tot 10, BNN Vara met Vroege Vogels.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Vanavond op NPO 2. Terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Speer begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, vanavond om 22:50 op NPO 2.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe...
11: De hete zomer, Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast?
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Crayon rolluiken.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Human neemt je mee naar de strijd van een moeder die uitzichtloos lijkt. 10 jaar geleden werd de dochter van Nadia Rashid ontvoerd door haar ex naar India. Zij heeft het recht aan haar kant, maar hij weigert het meisje terug te brengen. Kijk vanavond naar Overleven, over hoe een droomleven veranderde in een nachtmerrie. Human, radicaal menselijk.
4: NPO Radio 1, 4 uur.
15: Patrick Lodiers.
16: De plek van kerncentrales, de leeftijdsgrens voor social media... en de stemming over Box 3. De goed ingelichte kring met Leendert Beekman, politiek verslaggever van BNR... en Angela de Jong, de columnist bij het AD. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
17: Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen... omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur... volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde... voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat de delegaties van die landen... binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn... door het treinongeluk van gisteren bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven... 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Koning Charles zegt dat zijn gedachten uitgaan naar de familie en van de overledene... en naar iedereen die gewond is geraakt. De Britse politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk met de treinen kon gebeuren. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen... zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. Ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen... Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak... sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. Het weer, het is droog en overwegend zonnig, met af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui.
16: Goedemiddag, Tim Schaap. Hoe staat het op de weg?
18: Ja, op de meeste plekken gaat het gelukkig wel soepel, maar er zijn toch wel een paar plekken waar het langzamer rijdt dan we eigenlijk zouden willen. Op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag-Amsterdam, tussen Leidschendam en Hoogmade. 7 kilometer en 30 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A6, Lelystad-Muiden, staat een auto in brand bij de Hollandse Brug. De parallelrijbaan is dicht en daarom heb je 20 minuten vertraging vanaf Almere. Dan wegwerkzaamheden, al de hele dag bezig op de A12, Arnhem-Utrecht. Bij Maarsbergen 1 rijstrook minder. Vanaf Veenendaal is de vertraging 10 minuten. En tot slot de langste file van het land op de A58, Breda-Tilburg. Voor Tilburg Centrum West, de afrit. 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk en 1 rijstrook is afgekruist.
19: Ster.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Vanavond op NPO 2. Terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Speer begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, vanavond om 22:50 op NPO 2.
20: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Ga je niet in te smeren.
21: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
23: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
24: Mart, wat ga je doen?
25: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
26: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
26: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
14: Human neemt je mee naar de strijd van een moeder die uitzichtloos lijkt. 10 jaar geleden werd de dochter van Nadia Rashid ontvoerd door haar ex naar India. Zij heeft het recht aan haar kant, maar hij weigert het meisje terug te brengen. Kijk vanavond naar Overleven, over hoe een droomleven veranderde in een nachtmerrie. Human, radicaal menselijk.
4: NPO Radio 1. Bound.
15: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
16: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij hier de scherpe randjes op van het nieuws. Na 16:30 hebben we het over Renze Klamer, die vandaag groot in de krant stond met een interview over zijn stoppen bij RTL Tonight.
0: kan naar binnen eigenlijk niet eerlijk zijn. Kan naar buiten eigenlijk niet eerlijk zijn. En ik word er zelf eigenlijk helemaal niet gelukkig van.
16: Dat en de hele late avondprogramma's die er komen van RTL. Dat bespreken we met AD-columnist Angela de Jong. Welkom.
1: Dank je.
16: Oh ja, goed
1: ja,
16: zo.
1: Sorry, ik zat naar jouw aankondiging te luisteren.
16: Ja, zeker, maar het is fijn dat je meedoet. En wij hebben hier in de goed ingelichte kring ook niemand minder dan politiek verslaggever bij BNR Nieuwsradio, Leendert Beekman.
2: Goedemiddag.
16: En Leendert, jij hebt ook een voetbalpodcast.
2: Zeker, het ministerie van Voetbalzaken maak ik.
16: En dat gaat over?
2: Het gaat uiteraard over voetbal. En wat wij dachten namelijk, als parlementaire pers en als politici, er zijn steeds meer voetbaljournalisten die over politiek gaan praten. En toen dachten we, dat draaien we om. Laten wij nou eens als politiek over voetbal gaan praten. En zodoende zijn we een podcast gaan maken. 2 jaar geleden voor het eerst met het EK. En wat wij doen is het voorbeschouwen en nabeschouwen van het Nederlands elftal. Met 2 politici en 2 parlementaire verslaggevers.
16: En wie heeft daar nou echt verstand van dan?
2: Henry Bontebal denkt daar heel veel verstand van te hebben. We hebben Tobias den Hartog, parlementair verslaggever van het AD, is al langs geweest. Mirjam Bikker is langs geweest. Weet opvallend veel van voetbal af. Wat echt leuk om met haar over voetbal te praten. Ze deed ook de voorbeschouwing van Zweden. En hebben we het ook gehad over dominee Gakpo. En helpt het nou als iedereen, als 22 spelers... Als 22 spelers met z'n allen richting God bidden, laten wij die wedstrijd winnen. Ja, wat krijg je dan eigenlijk? Het is heel leuk om te doen.
16: Cruijff, die zei als iedereen dat gewoon doen.
2: En het mooie is, net zoals wat Johan Derksen en Wilfried Gené, waarmee ik ook werk op BNR, die zijn op een gegeven moment over politiek gaan praten. En zeggen ze, ja, we staan hier gewoon de stamkroeg. En we lopen dan wel niet in politiek Den Haag rond, maar we praten over politiek zoals mensen in de kroeg ook over politiek praten. En dat doen wij eigenlijk ook over voetbal. In zekere zin, we lopen natuurlijk niet in het stadion rond. Weten we er niet zo heel veel van.
16: Maar zijn er mooie vergelijkingen dan ook te trekken tussen voetbal en de huidige politiek?
2: Voetbal en de huidige politiek.
16: Zwalbers,
2: er is de negatieve sfeer rondom het Nederlands elftal, Oranje, en dit minderheidskabinet. Dat is degene die het meest in het oog springt. We hebben er eigenlijk geen geloof in.
16: Maar ja,
2: en dat is nog niet
16: terecht. Je kan ook zeggen, het minderheidskabinet moet gewoon van links
2: naar rechts.
16: Ja, ze weten het natuurlijk niet.
2: Deze is wel heel goed, ja.
16: Die mag je allemaal gebruiken.
2: Die ga ik jatten van je, ja.
16: Angela, die negatieve sfeer over de politiek. Eerst even voetbal. Hoe kijk jij naar Nederland-Zweden?
1: Letterlijk, hoe ik er vanavond bij zit. Of ik denk dat ze gaan winnen.
16: Hoe zit je er bij vanavond?
1: Het is natuurlijk hartstikke lekker weer. We krijgen vrienden te eten. Dus we hebben bedacht dat we de televisie maar in de tuin gaan zetten.
16: Heerlijk.
1: Dus dat we hem naar buiten slepen. En hopen maar dat het aangesloten komt.
16: Maar goed, zo zit je erbij. Maar hoe kijk je er nou? Hoe leeft die oranje koorts bij jou?
1: Nou, ik ben niet de grootste voetbalfan. Ik zit wel in een gezin met allemaal enorme voetballiefhebbers. Dus het gaat er bij ons best wel vaak over. En ik heb wel op mijn hart gedrukt gekregen. Laat je in de buitenwereld niet uit over voetbal, want je snapt er echt werkelijk niks van en je weet er niks van. Dus dat is. Maar ik vind zo'n WK, ik merkte aan mezelf dat ik het gewoon leuk vond dat er weer eens even wat anders was. We komen natuurlijk uit een periode, begon over de politiek, dat het eigenlijk alleen maar ging over de rellen in Loosdrecht en alles en de migratie en de problemen en stikstof komt er weer aan, waar een heleboel gedoe over is. Ik vind het wel leuk dat het even weer over wat anders gaat. En over iets waar we met z'n allen mening over hebben, maar elkaar toch niet de koppen over inslaan.
2: Ja, en
1: halleluja.
2: Volgende week komt dat stikstofpakket. En de vorige keer heel Nederland omgekeerde vlaggen. Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
16: Zeker weten.
2: Dus zolang Oranje in ieder geval het WK speelt, blijft ook die positieve sfeer wel een beetje. Tenminste, die komt dan op een gegeven moment in het land.
16: Want hoe zie jij de wedstrijd Nederland-Zweden? Want jij
2: wordt me lastig.
16: Podcast, dus ik kan aan jou
2: vragen. Ja, natuurlijk. Ja, nee, het wordt lastig.
16: Jong niet, wie moet er dan?
2: Creativiteit. Wij zaten net al over Kluivert te kletsen voor de uitzending. Dat lijkt me eigenlijk de meest logische. Maar dan ga je wel ineens meer met naar voren spelen. Met die punt naar voren. En het voordeel van Frenkie de Jong is dat als je hem een bal geeft, houdt hij hem vast. En hij kan hem ook naar iemand spelen met dezelfde kleur. Nou, dat is best wel een grote kwaliteit als je voetbal speelt. En bij Kluivert, die gaat heel veel op avontuur. En die verliest hem nog wel eens. Mm. En ik vind Nederland in de omschakeling erg zwak. Dus...
16: Maar goed, als je Frenkie de Jong dan met een politicus moet vergelijken, wie zou het zijn?
2: Ja, hij is heel degelijk. Ja, ik kom heel degelijk en
1: netjes.
2: Ja, toch wel. Hij pakt ook bijna nooit de kaart. Ik wil het niet zeggen omdat ik net erover begon, maar
1: ik denk
2: Bontebal, ja. Ja, zeker.
16: Mooi. En Kluivert dan, Angela, als je dan toch een vergelijking moet maken?
1: Ja, jongens, Rivol, ik weet dat het niet zijn vader is, maar daar houdt het ook wel een beetje mee op. Ik zou niet eens weten waar hij nu voetbalt. Had je mijn dochter moeten uitnodigen, die kan er vol vuur over praten, urenlang.
16: Dat doen we de volgende keer.
1: Ja.
16: De plannen voor twee nieuwe grote kerncentrales in Nederland lopen tegen steeds meer weerstand aan. Uit een advies van netbeheerder Tennet blijkt dat de Eemshaven in Groningen de beste locatie is. Maar Groningen die wil geen kerncentrales. En in Zeeland ligt het ook ingewikkeld. Maar ja, ze moeten toch ergens geplaatst worden. Leendert, waarom is die weerstand in Groningen over die plannen van die kerncentrales zo groot?
2: Omdat Groningen vindt, wij hebben al genoeg leed gehad. Hè? Wij hebben vanwege de gasboringen, de aardbevingen daar. En er was ook een belofte gedaan richting Groningen. Jullie worden eventjes ontzien op het moment dat er moeilijke besluiten genomen moeten worden. In 2021 zei Mark Rutte in de verkiezingscampagne, misschien kan die kerncentrale wel in Groningen. Eemshaven. Nou, er kwam heel veel weerstand. Vervolgens kwam er een motie in de Kamer. En toen heeft vrijwel, ik geloof de hele Kamer, heeft tegen een kerncentrale in Eemshaven gestemd. Dus je zou zeggen, dat gaan we niet doen. Anderhalf jaar geleden, toenmalig minister Sophie Hermans zei nog, we gaan wel, want Tennet heeft onderzoek gedaan, omdat het juridisch gewoon moet, gaan we Eemshaven meenemen. Maar geen zorgen, gaat daar niet komen. Is er weer een motie ingediend door NSC? Wie kent de partij nog?
1: Zou je aan de kant gaan?
2: Ja, precies. Die motie, en dat is wel opvallend, daar moeten we even naar kijken. Die motie die werd geen kerncentrale in Eemshaven, die werd wel aangenomen. Maar wie stemde tegen? VVD, CDA, BBB, Denk en Forum voor Democratie. En zeker het CDA en de VVD zitten natuurlijk nu in een coalitie met D66. Zit je op 66 zetels. Dus dat begint al te schuiven. Maar de vraag is, in Groningen willen ze hem niet. In Zeeland is er in principe wel steun voor. Maar Zeeland is onhandig, want dat stroom moet je ook het land in krijgen. En dat is het probleem.
16: Dat is het probleem. Denk je dat ook, Angela, dat de Groningers alweer voelen van, ja, zie je, worden we toch weer gewoon door Den Haag de maat genomen en worden we weer belazertaard?
1: Wij zijn niet zo belangrijk om je belofte aan te houden, maar ik denk dat het probleem nog wel groter is. Ik denk ook dat de bewoner van pak een beet een dorpje in Zuid-Holland ook denkt, zie je wel, die overheid is niet betrouwbaar. Want ze zeggen wel, ze hebben jaren geroepen, hij komt daar niet. En nu komt hij er blijkbaar wel. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel andere dingen ook.
2: We moeten natuurlijk wel bedenken dat er een verschil is tussen de papieren werkelijkheid. En Tennet heeft nu een advies gegeven waarin ze zeggen, de Eemshaven is de beste plek om neer te zetten. Politiek is er altijd gezegd, laten we het gewoon in Zeeland gaan doen. Maar daarvan zegt Tennet, je kan dan misschien een hoop datacenters eromheen zetten, want dan kan je de stroom nog naartoe krijgen. Maar de rest van het land in, dat gaat niet lukken. Dus de discussie, politiek moet nog gevoerd gaan worden en de beslissing is nog niet genomen. Maar jij
1: hebt vast rondgebeld.
2: Nog niet.
1: Ah, maar je merkt wel bij heel veel van dit soort zaken toch, op het moment dat er iets aan ruimte wordt geboden, is het vaak een voorbode voor de kleine stapjes die dan toch worden genomen richting een bepaald doel. Zodra er over gesproken wordt, begint het al een beetje werkelijkheid te worden.
16: En we kunnen even luisteren naar staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei. Die toont wel begrip voor Groningers, maar ziet toch ook kansen.
3: Aan de ene kant, absoluut. Hè. Het is een groot project waarvan de impact groot is. En ik kan me dus voorstellen dat je denkt van, waarom moet dit bij ons komen? De andere kant is dat er natuurlijk ook, en zo hebben we het ook neergezet, ook echt wel kansen uit voortkomen. Denk aan werkgelegenheid, denk aan de ontwikkeling van een heel gebied, denk aan de impact op het verdienvermogen van zo'n regio. Alleen ja, als het, en dat begrijp ik dus heel goed, als het ontzettend ingewikkeld is met alles wat er al gebeurd is, ja, dan is dat ook gewoon een feit. En daar moet je dan ook niet aan voorbij lopen, dat benoemen we ook gewoon.
16: Ja, je krijgt ook kansen in de regio.
2: Ja, maar als je dan over werkgelegenheid hebt, ik las dat het gaat ongeveer structureel om 1000 mensen die dan kunnen werken bij zo'n kerncentrale of bij die twee kerncentrales. Ja, dat is natuurlijk ook niet mega veel. Hè. Laten we het niet te groot maken. En ook de economische kansen voor de regio. Het is niet zo dat opeens heel Groningen op gaat bloeien omdat daar twee kerncentrales staan. Dit is wel echt politiek.
16: Dit is politiek, maar Johannes de Bat, ik ken hem nog omdat hij net als ik een Zeeuw is. En hij zat lang in de gedeputeerde staten. Dus hij wil ook wel, denk ik, die kerncentrale toch een beetje richting Zeeland duwen. Ondanks dat het niet gaat, volgens Tennet. Denk je dat hij een beetje aan het zoeken is van, wat moeten we nou doen? Welke kant moeten we opgaan?
1: Ja, jullie zeggen net van, in Zeeland zou er wel draagvlak van zijn. Nou heb ik toevallig afgelopen dagen ook allerlei stukken gelezen dat het draagvlak ook wel een beetje overdreven wordt. Dat ze daar niet altijd zitten te wachten.
2: Nee, dat klopt. Maar je hoort daar wel de gedeputeerden, in tegenstelling tot de gedeputeerden in Groningen, zeggen, ja, wij zien hier wel kansen. Maar uiteraard, in Terneuzen
1: is nu
2: de locatie. Een twee plekken in Terneuzen. Op het moment dat dat stroom daar niet weg kan. En nogmaals, als je er allemaal blokkendozen gaat neerzetten. Waar datacenters in gevestigd gaan worden. Ja, dan zou ik er ook geen zin in hebben.
16: Maar uiteindelijk moet er een besluit komen. En Groningen kan tegen zijn. En Zeeland kan voor of tegen zijn. Maar uiteindelijk moet het kabinet toch beslissen.
2: Zeker. En er zijn ook al opties op de grond genomen. Op het moment dat de overheid de grond wil hebben. Zijn zij de eerste die het mogen kopen? En dat betekent, gezien, en ze voelden zich in Groningen daardoor ook al overvallen. De wethouder zei daar ook al iets over. Dat betekent dus ook dat Den Haag gaat doorzetten als ze dat willen. Maar we moeten niet vergeten, zo'n kerncentrale staat er niet zomaar. Het is een enorme investering. Het gaat om 15 miljard uit dat klimaatpotje. Er moet ook nog met Pro gesproken worden. Bij Pro zeggen ze, ja, dit willen we helemaal niet. Want een van de argumenten voor een kerncentrale is altijd, ja, we willen niet afhankelijk zijn van het buitenland. Maar gezien wij geen verrijkt uranium maken, ben je ten alle tijden natuurlijk nog steeds afhankelijk van het buitenland.
16: Kunnen we Iran bellen?
2: Ja, ja, die moeten het verdunnen nu. Hè? Dat, ja, die hebben ook nog wat liggen.
16: Dus ze verwachten 2040 dat de kerncentrale open gaat. Ben benieuwd waar die dan staat. Maar, ja. In Australië bestaat het al, een minimumleeftijd voor sociale media. Engeland en Frankrijk die werken eraan. En een minimumleeftijd van 15 jaar is juridisch ook mogelijk in Nederland, maar niet eenvoudig in de praktijk. Dat concludeerden de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam deze week. Vooral die leeftijdscontrole, die brengt uitdagingen met zich mee. Maar Angela, zie jij een soort van oplossing voor een minimumleeftijd voor social media?
1: Het lijkt me een zegen voor die hele generatie die nu opgroeit.
16: Zeg je ook als moeder?
1: Zeg ik als moeder. Ik bedoel, ik heb die slag verloren. Hè. Mijn jongste is bijna 13 en die gebruiken het overal voor. En die zijn veel slimmer op dat gebied dan ik. Af en toe maak ik wel eens een fout. En toen lees ik weer eens iets en dan zeg ik, oh, jullie gebruiken toch geen grok? Nou, dan liggen ze over de grond te rollen van het lachen. Grok, grok, grok. Nou, mam, hahaha. Nee, natuurlijk niet. Doe niet zo stom. Ze gebruiken nooit wat als je ze hoort. Maar...
16: Dus jij mag niet praten over voetbal thuis en je mag niet praten over social media?
1: Nee, serieus. Dus mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
16: Daarom kom je op
1: zaterdag. Ik ben blij dat ik ergens dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg. Het probleem zit hem alleen in net wat jij ook zei. Hoe ga je dit in godesnaam handhaven? Ja. Want ja, het is overal en ze moeten het ook voor sommige dingen echt wel gebruiken. Dus in die zin denk ik, met mijn lekenverstand, zou ik meer zitten in hele goede begeleiding en zorgen dat we de jongeren erop voorbereiden op alle mogelijke manieren. Ja. Maar ja, dan kom je weer bij het onderwijs uit en die hebben al 80 miljoen dingen op een bordje.
16: Maar jij zei ook van ja, ik heb als ouder het verloren. Maar kan zijn er manieren om als ouders het ja, zeg maar wel te winnen?
1: Nou, ik denk niet op het gebied van social media. Je kan ook een Instagram-account openen en natuurlijk een beetje in de gaten houden wat je kinderen doen. Maar zij lopen toch altijd twee stappen voor, omdat het hun wereld is waar ik niet in opgegroeid ben. Ik denk dat het heel belangrijk is, en dat probeer ik dan maar, om zoveel mogelijk met ze te praten, om te horen of ze niet die gekke dingen doen zoals meidenhuizen of zo'n nieuwe challenge waarbij je elkaar in elkaar moet mappen. Dat ze dat in ieder geval niet doen. En tegelijkertijd zoveel mogelijk zelfvertrouwen en gezond verstand erin pompen. Van jullie zijn goed zoals je bent. Sta je niet blind op, weet ik veel wat, jongeren die hun kaak staan bij te timmeren met een hamer. Of nou, noem al die achterlijke dingen maar op die je altijd ziet. Het gesprek openhouden. Dat geldt voor een heleboel dingen. Dat geldt ook voor drank, dat geldt voor drugs, dat geldt voor roken, dat geldt voor weet ik veel wat. Het gesprek openhouden en zorgen dat er in ieder geval iets is dat als ze met iets zitten, als ze tegen iets aanlopen, ja, dat ze toch het gevoel hebben dat ze wel bij jou terecht kunnen. Maar zonder dat je meteen.
2: Bij alcohol en bij gok zeggen we toch ook, bij een bepaalde leeftijd mag je het niet doen.
1: Nou ja,
2: en hier is politiek ook heel veel steun voor. Ja. Hè? In bijna de hele Kamer, Forum voor Democratie, moppert nog een beetje erover. De PVV ziet het nog niet helemaal zitten. Maar de rest van de Kamer zegt, nee, hier moeten we echt mee aan de slag. Ja. Het enige probleem is wel, je kan het juridisch in Nederland wel aftikken. Dus dat kan. Ja. Alleen op het moment dat je die grote mediabedrijven wil aanpakken, dan heb je de Europese Commissie nodig. Ja. Dus echt afdwingbaar richting een Meta bijvoorbeeld of een X, ja, kan je dat nog niet doen. Maar dat je daaraan gaat werken, vinden het ook niet oké dat er je mag ook niet meer op je 16 alcohol drinken.
1: Ben ik heel met je eens. En ik vind het ook echt heel erg bemoedigend om te zien dat daar de afgelopen 10 jaar ook echt wat in veranderd is. Maar tegelijkertijd moeten we niet doen alsof alle jongeren nu ook nog maar 18 zijn als ze gaan drinken. Want bij ons in de wijk is wel bekend bij welke slijterijen als jonger onder de 18 waar je nog wel 's avonds een fles drank mee kan krijgen.
16: Mm-hmm. Ja, maar er is dus in ieder geval een altijd sterke richtlijn, weet je wel. Daar kan je dan in ieder geval je aan houden en je proberen te houden. Nu is er niks.
1: En daar ben ik ook heel erg voor. Maar ik weet ook hoe makkelijk het is om die leeftijd die je dan in moet vullen bij dat Insta of Snapchat of weet ik van wat ze hebben, om dat dan weer eventjes ietsjes terug te draaien en dat er bijna geen controle op mogelijk is.
16: Ja, ja, maar jij zegt je moet het eigenlijk Europees regelen, maar volgens mij zijn er toch al wel landen die deze kant op willen.
2: Ja, zeker. Nee, de afdwingbaarheid richting de grote techbedrijven, dat kan alleen maar de Europese Commissie doen. Hier zeggen, nou, we willen dat pas vanaf 15 of je mag pas vanaf 15 of 16 jaar op de socials. Dat kan gewoon. Alleen op bij wie ligt de verantwoordelijkheid als het misgaat? Op het moment dat een winkelier alcohol verkoopt aan iemand onder de 18, dan kan je die winkelier verantwoordelijk daarvoor stellen. Ja, en nu, op het moment dat jij je kinderen toch op socials laat, omdat je zelf dat een account aanmaakt en hen daarop laat klooien. Ja, ga je dan die ouders vervolgen? Dat is wel heel erg lastig. Waarom? Hoe ga je dit handhaven? Dat is het grote probleem.
16: En, maar het staat wel in het regeerakkoord, zeker. Dat ze dat plan hadden. Maar hebben ze dan ook nagedacht over, ja, hoe ga je dat handhaven?
2: Nee, nog niet. Want dit is typisch zo'n plan wat nog helemaal uitgewerkt moet gaan worden. Dit staat in het regeerakkoord. Ze zijn ongeveer 2 jaar geleden in Politiek Den Haag daarover begonnen. Van nou, laten we daar eens naar kijken. Australië is wel echt een vliegwiel geweest. En je merkt ook dat ouders, want dat is natuurlijk nu ook iets dat in de samenleving, waar het eerst als betutteling werd gezien. Ja, we zien nu alle kinderen die eigenlijk hun telefoon niet meer weg kunnen leggen.
1: Zeker.
2: En volgens mij heeft elke ouder er spijt van dat ze in ieder geval die telefoon voor de 12e levensjaar hebben gegeven. Ja. Dat is lastig eraan.
1: Zeker. En tegelijkertijd is het ons hele systeem er ook zo op ingericht dat ze dat ding ook eigenlijk wel nodig hebben. Met toch op de basisschool, ik zeg nog steeds lagere school, sorry. De basisschool waar toch ook al appgroepen zijn in groep 6, 7, 8, waar ze in zitten en waar de juf het ook heel makkelijk vindt om daar even iets in te kunnen zeggen. Ja, alles loopt tegenwoordig via social media zo ongeveer. Ja, probeer het. Dat vind ik er het moeilijke aan. Ik ben een beetje bang dat we gewoon te laat zijn. En daardoor ben ik meer voor sterk reguleren en zorgen dat er echt dat je ze zo goed mogelijk begeleidt met ermee omgaan. Als dat het nu nog mogelijk is om dat deksel er weer op te gooien voor die leeftijd. Ja. Het zou een zegen zijn, nogmaals, echt serieus. Maar ik
16: las jouw column ook van de week over dat jij probeerde je kinderen te laten lezen. Ja. En je hebt alles gedaan volgens mij. Je hebt voorgelezen, nog een keer voorgelezen.
1: Zeker.
16: Je boeken overal.
1: Dat ik ze uit mijn hoofd kende. Zo.
16: Ja. En ook dat is niet gelukt.
1: Ik lees zelf echt heel erg graag. Ze kennen mij niet anders dan met een e-reader in mijn hand.
16: Ja, maar ook dat gaat, bedoel, dan kan je ook nog goede bedoelingen hebben als ouders. Je kan zeggen, ja, meekijken met social media en je erin verdiepen. Maar blijkbaar is de kracht van een mobieltje toch veel te groot voor alles wat je als ouder ook wil.
1: Zeker. En ik zou ook alle ouders aanraden om naar een serie als Adolescents te kijken. Omdat dat echt heel goed het probleem van deze tijd weergeeft. Je denkt dat ze op hun zolderkamer zitten en dat ze daar veilig zijn. Veiliger dan op straat waar ze rondhangen 's avonds laat met hun vrienden. Maar die wereld komt hun zolderkamer binnen. En die kun je gewoon niet meer tegenhouden.
2: Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, geef het goede voorbeeld. Ik ben ook verslaafd aan dat ding. En ik ben toch geneigd, als ik met mijn dochter op de bank zit en we zitten samen een serie te kijken. Dus Bluey zitten we samen te kijken. En ik hoor, ja, dan kan ik het eigenlijk niet laten om dat ding te pakken. Ja, want
1: dan denk
2: ik, het is werk en het wordt heel belangrijk. En dan ga ik hem pakken.
1: Ja.
16: Succes met je dochter. Staatssecretaris van Financiën Eelco Ehrenberg roept de Eerste Kamer op om voor de zomer nog niet te stemmen over zijn omstreden Box 3-wet. Hij vreest dat het voorstel anders zal sneuvelen en wil daarom eerst met aanpassingen komen. En als die wet strandt, ja, dan dreigt er weer een groot gat van miljarden euro's in de begroting. Leendert, ja, Box 3.
2: Dat is echt, dat is een lastig onderwerp.
1: Wat is nou Box 3, Leendert? Leg maar nog een keertje uit.
16: Ik heb hier mijn belastingpapieren, kan je even kijken.
2: We hebben Box 1. Als je gewoon in loondienst bent, betaal je daar belasting. Je hebt box 2, daar zitten de BV's in. En de grote aandeelhouders, die betalen daar belasting. En je hebt box 3, daar zit vermogen in. Spaargeld zit daarin. Vastgoed, niet je eerste huis, maar je tweede huis, als je heel veel panden hebt. En beleggingen zitten daarin. En het probleem nu zit bij beleggingen. Daar willen ze namelijk de vermogensaanwasbelasting doen ze nu. En dat betekent als je belegging meer waard wordt zonder dat je hem hebt uitgecashed, moet je daar al belasting over gaan betalen. En de Tweede Kamer in meerderheid, maar zeker ook de Eerste Kamer, wil naar een vermogenswinstbelasting. Dat op het moment dat je gaat pas belasting betalen op het moment dat je ook uitgecashed hebt.
1: Lijkt me logisch. Maar wie
2: is ook logisch, maar daar wil het grootste deel van de Kamer wil er naartoe. Maar dat kan je niet in één keer doen. Ook omdat dat kost ook weer heel veel geld. En iets bij fiscaliteit doen, dat weten we allemaal, is heel erg lastig. Maar dit gaat eventjes op dit moment simpelweg om centen en om de augustusbesluitvorming voor Prinsjesdag. Want op het moment dat de tussenregeling, want we gaan uiteindelijk naar een vermogenswinstbelasting, maar als die tussenregeling wordt weggestemd, dan vallen we terug op het oude systeem. Die ga ik niet helemaal uitleggen. Maar dat kost het kabinet vanaf 28 2,4 miljard euro. En daar moeten ze dan van de zomer iets mee doen. En het interessante is, want we hebben natuurlijk de hele discussie gehoord over de sociale zekerheid. Bij de sociale zekerheid zegt onze minister van Financiën tegen de minister van sociale Zaken en Werkgelegenheid: u moet uiteindelijk 6,5 miljard gaan ombuigen, bezuinigen. Lukt dat niet met de WIA en de WW, dan is dat uw probleem. Want we hebben afgesproken, dat los je in je eigen domein op. En hier komt het interessante. Op het moment dat die box 3 weggestemd wordt door de Eerste Kamer over 2 weken... en ze moeten van de zomer 2,4 miljard gaan regelen, wat moet er dan gebeuren? Dan moet dat bij de fiscaliteit opgelost worden. Per jaar. En wat vindt de VVD niet leuk?
16: Belastingen verhogen.
2: Belastingen verhogen, ja. Exact. En als je dit nog even lekker over de zomer heen schopt, dan hoef je dat met Prinsjesdag niet te regelen. Dan kan je de Eerste Kamer inmasseren om toch nog even die tussenregeling aan te nemen. In de hoop dat we uiteindelijk naar dat echte rendement belasten gaan. En daarom is het zo lastig. Want als je aan die belastingknoppen, ik ben een soort monoloog aan het houden, maar als je aan die belastingknoppen gaat draaien, dan gaat namelijk ook een groot deel van de coalitie nu, maar zeker pro zeggen, ja, als wij eraan draaien, dan willen we het ook over de sociale zekerheid hebben. Want uiteindelijk, om dat daar helemaal op te halen, dat is niet realistisch. En dat willen ze nu voorkomen, omdat er een nieuwe Eerste Kamer moet gaan komen. En dat duurt nog krap een jaar, ja, volgend jaar mei. Ja. En ze willen wel weten dat als ze nu iets binnen fiscaliteit gaan doen, dat dat goed geregeld is en dat dat niet vervolgens nog een keer weggestemd gaat worden in een nieuwe senaat.
16: Maar is dit dan ook weer gewoon uitstellen en uitstellen totdat het goed uitkomt, zeg maar? Dit is toch niet echt
2: Uiteindelijk willen ze, nee, zeker niet. Maar uiteindelijk willen ze ook wel echt dat die tussenregelingen, dus eventjes nog de vermogens aanwasbelast, dat wordt aangenomen. En daarvoor heeft Ehrenberg nu een aantal voorstellen gedaan, waarvan de belangrijkste is dat op het moment dat je moet belasting maken als je aandelen, belasting betalen als je aandelen meer waard worden. Maar wat doen we in jaren dat minder waard wordt? Ja. En die verrekening, daar heeft hij nu een nieuw voorstel voor gedaan, in de hoop dat de Eerste Kamer dan gaat zeggen: oké, dan voor nu vinden we het goed genoeg.
16: Angela, heb jij het allemaal goed kunnen
1: voelen? Krijg ik nu een overhoring?
16: Nee, zeker.
1: Meestal sla ik de stukken waarin box 3 staat.
2: Bij BNR
16: heb ik nog een goede voor je. Want tijdens de wekelijkse persconferentie gisteren, die werd gedaan door vicepremier Jezilgus, toen werd er ook even gevraagd naar box 3. En wat het betekent als er dus een gat in de begroting ontstaat.
2: Dan zou je ergens de lasten moeten verhogen. Dat is toch een makkelijke ja of nee vraag eigenlijk?
5: Maar je snapt natuurlijk ook dat ik niet, voordat dit überhaupt in de Kamer is behandeld, of voordat we überhaupt misschien het tot na Prinsjesdag en de tijd hebben, dat ik nu wil zeggen, ja, die belastingen gaan dan sowieso omhoog. Dat is helemaal niet wat we willen. Dat is ook trouwens mensen die box 3 niet steunen, dat is ook niet wat zij willen, die partijen. Dus ik heb liever dat, en de staatssecretaris is daar letterlijk dag en nacht mee bezig, om te kijken of we in deze tussenfase een andere oplossing kunnen vinden. Want met wegstemmen wordt de situatie, als ik vat hem dan even politiek samen, wordt in ieder geval niet beter.
16: Angela, dit was Jezilgus. Ze kregen een makkelijke ja of nee vraag.
1: Alleen
16: dit was
1: een
16: antwoord.
1: Ja, zeker.
16: En ze kregen een makkelijke ja of nee vraag. Maar ze antwoorden volgens mij eigenlijk niet. Luister jij dan naar
1: mevrouw
16: Jezilgus?
1: Het waren een heleboel woorden. Ja. Waarbij je dan heel makkelijk weer wegdrijft met je gedachten. Maar nee, ja, volgens mij weten ze het zelf ook niet.
2: Nou, en wat ik hier wel frappant aan vind, als je de VVD en minister van Financiën, ook al Heijnen, voorop vraagt, wat moet Vuilbrief nou doen? Want ze zei hier tegen mij, ik ga niet antwoord geven op een als-dan-vraag in eerste instantie. Maar wat moet Vuilbrief doen als hij er niet uitkomt?
16: Minister van Sociale Zaken.
2: Ja, minister van Sociale Zaken.
1: Zijn eigen begrotingje zoeken.
2: We hebben hele duidelijke begrotingsregels. Ja. Dan moet hij dat in zijn eigen begroting gaan zoeken. Maar ja, voor een VVD'er, je zei het net ook al, belastingen verhogen.
1: Even los van die hele complexe inhoud van dit hele gebeuren, hoe het gegaan is toch ook ontzettend raar?
2: Ja, maar dit is echt een heel lang dossier en dat ettert al zo ongelooflijk lang door. Eigenlijk al sinds het kerstarrest in 2021. Maar dat ging toen over spaarders. Spaarders kregen, die werden belast zonder dat ze rendement maakten, want de spaarrente stond op nul. En sindsdien proberen ze box 3 al te repareren, zoals ze dat noemen.
16: Werkelijk
2: dat lukt maar niet.
16: Ja.
2: En omdat die niet gerepareerd is, kost het nu de staat elk jaar 2,4 miljard.
1: Maar ook hoe het weer op het laatste moment, of net ja, nadat nu het instemmen van de Tweede Kamer, dat Heijnen het weer terugtrok.
2: Ja, de Tweede Kamer met vlag en wimpel ging het er doorheen. Ja. En toen realiseerden ze zich ineens, onder andere omdat Prins Constantijn over start-ups begon. Maar ook Elon Musk zich daarmee ging bemoeien. Toen realiseerde ik ineens, misschien hebben we dit niet zo heel handig gedaan. En toen vlak voor het debat over de regeringsverklaring, toen het kabinet is, nadat het kabinet is geïnstalleerd, zei Heine nog even, we moeten wat aan box 3 gaan doen. Want
8: dit gaat niet werken.
2: Ja. En toen moest Ehrenberg aan de slag. En nu roert die Eerste Kamer zich weer. Ja. Net zoals bij asiel.
1: Ik vind dat ook heel leuk, hè? Dat ze tegenwoordig invloed op macht hebben.
8: Ja. Het is nog lang geen Prinsjesdag. Dat hoor ik wel. Het wordt een hete zomer voor het kabinet als we dit allemaal zo zien. Dus Leendert Beekman, we gaan nog veel van jou horen. Is het niet bij BNR, dan misschien wel hier. Maar zeker ook dus in jouw podcast.
2: Ministerie van Voetbalzaken.
8: Ministerie van Voetbalzaken.
1: Goeie naam, hoor.
8: Ja, ja, zeker. Angela, jij blijft nog even zitten. Want zometeen bespreken we toch een beetje de stoelendans bij RTL 4. Leuk. En natuurlijk het interview van Renze Klaar. Maar nu eerst het nieuws met Levi van Eck.
9: NPO Radio 1.
10: De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat niets erop wijst dat de straat van Hormuz weer wordt afgesloten door Iran. De Iraanse autoriteiten zeggen juist dat ze de zeestraat weer dicht is voor handelsschepen, omdat Israël vannacht het bestand met Hezbollah heeft geschonden met aanvallen op Zuid-Libanon. Het Iraanse leger zegt dat schepen er weg moeten blijven voor hun eigen veiligheid. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad verlaten. En bij noodweer gisteravond en vannacht zijn in Groningen meer dan 350 bomen zwaar beschadigd geraakt of omgewaaid. Alleen al langs de N362 tussen Delfzijl en Scheemda raakten zo'n 200 bomen beschadigd. De provincie Groningen spreekt van een kaalslag.
8: Dankjewel, Levi. En over noodweer gesproken, Willemijn Hubert, gaan we dat vanavond ook weer krijgen?
11: Nee, niet op die uitgebreide schaal zoals we het gisteren hadden. En ook niet met die intensiteit. Er zitten wel weer wat buien in de verwachting. Sterker nog, als we nu naar de radarbeelden zouden kijken, dan zie je in delen van Zuid-Holland en Zeeland ook een klein clustertje buien aankomen. Maar gisteren was wel een bijzondere situatie. Dus dat verwacht ik in ieder geval niet.
8: Al die blikseminslagen ook, joh.
11: Al die blikseminslagen, maar er was ook vooral heel veel horizontale bliksem. En daardoor lichten die wolken zo de hele tijd op. Dus dat was, ik vond het ook wel een prachtig gezicht.
8: Maar we gaan nog even luisteren toch ook nog naar de rest van het weer.
11: Zeker.
8: Hoor de pingel al van het verkeer. Maar ik denk bij mezelf, ik wil toch ook weten wat voor weer het morgen is. Ja, en overmorgen.
11: Nou ja, morgen wordt opnieuw een warme dag. Maar ik denk wel een beetje vergelijkbaar aan vandaag. Want we zien nu wel echt temperatuurverschillen in Nederland. Met in de kuststreken zo'n 21 tot 24 graden. En dieper landinwaarts zitten we zo rond de 30 tot 32. En dat hebben we morgen ook. Aan zee komt de wind ook net wat meer van zee. Dus dat brengt daar wat verkoeling. In het binnenland dus opnieuw die 30 graden. En ook morgen gedurende de dag wel kans op een enkele regen- of onweersbui, maar dat dan vooral in het midden en het zuiden van Nederland.
8: Nou, heerlijk. De rest van de week ook nog mooi?
11: Ja, waar ik gisteren nog dacht van misschien in het tweede deel van de week iets verkoeling, ziet dat er op dit moment weer niet zo uit. En heb ik tot en met vrijdag gemiddeld overal 30 graden instaan. Dus die hitte, die blijft nog even.
8: Willemijn, dankjewel.
11: Alsjeblieft.
8: Dan is het nu zeker tijd voor de verkeersinformatie met Rijn Baartmans.
12: Goedemiddag Patrick. Er staan niet zoveel files vandaag. Ongeveer 40 kilometer file op het moment in Nederland. Verderweg de meeste vertraging heb je op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaak is je vertraging 3 kwartier. Door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. Dan de A4 richting Rotterdam. Tussen Vlaardingen-Oost en knooppunt Benelux. Een half uur vertraging door een ongeluk. De A6 tot slot, Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en de Hollandse Brug staat een auto in brand. Je doet er een kwartier langer over.
17: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
8: Donald Trump die claimt de overwinning op Iran en grijpt elke camera aan om dat verhaal te vertellen. Maar tegelijkertijd groeit de kritiek met de dag. Want hoe voordelig is deze vredesdeal eigenlijk voor de Verenigde Staten? En wat is hij waard nu we net weer gehoord hebben dat de straat van Hormuz weer gesloten is? Maar wat heeft het Iraanse volk er daadwerkelijk mee gewonnen? Ik bespreek het met de rechtsfilosoof en politiek analist en Iran-kenner Shermin Amiri. Shermin, ja, welkom.
18: Goedemiddag.
8: Ik zei het al, het is een deal waar Trump ongelooflijk trots op is. Maar heeft hij echt iets gewonnen of is dit deze blijdschap gewoon eigenlijk voor de bühne?
18: Nou ja, volgens mij is dat voor de bühne. Als je kijkt naar de afgelopen maanden, van alles blijkt dat dit een hele strategische misrekening was geweest van Donald Trump. om met deze oorlog te beginnen. En dat hebben wij ook hier in het Westen gemerkt met de hoge olieprijzen en ook stijging van benzinekosten en et cetera. Maar kijk naar de enorme kritiek die vanuit zoveel democraten als republikeins vanuit de Verenigde Staten naar buiten is gekomen. NRC heeft een uitgebreide stuk hier aan gewijd. Vanochtend heb ik dat stuk gelezen. Dus al met al, geen groot succes geweest.
16: Geen groot succes. Nou, en het grote doel van Trump was natuurlijk: Iran mag geen nucleaire wapens ontwikkelen of nucleaire wapens hebben. Heeft hij daar iets bereikt op dat punt?
18: Nou ja, als je naar de akkoord kijkt, de belangrijke kwesties zijn doorgeschoven en hangen nog steeds boven de markt. Het is in mijn optiek een tijdelijke adempauze. En de 60 dagen moeten we gaan bezien van wat die met zich mee gaan brengen.
16: Ja, nou ja, Trump heeft er in ieder geval iets over gezegd over deze deal tijdens zijn G7-top in Frankrijk.
6: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do.
16: It's amazing what bombs can do. Angela, ja, je zucht al. Angela de Jong. Hoe luister jij hiernaar?
1: Ik hoorde jullie natuurlijk net aan. En volgens mij is hij gewoon heel erg op zoek naar een manier om er met opgeheven hoofd uit te kunnen. En om gewoon zijn eigen volk een beetje tevreden te houden. Want die plukken natuurlijk ook de wrange vruchten. Net als wij met z'n allen. Met hogere prijzen en alles wat eruit komt. En ik vind het vooral heel erg sneu voor de mensen die ik heb gezien in Iran op straat. De Iraniërs hier op de Dam die dolblij waren toen er wat gebeurde en het regime werd verjaagd. Alle mensen in talkshows die continu langskwamen. En die maar vertelden hoeveel hoop ze hadden dat er nu echt iets ging veranderen voor hen. En toen dacht ik, ja, dan zou je dus nu weer zien. Dan zit je daar en is al je hoop in één keer weer de grond in geboord. Het is natuurlijk niet nu gebeurd, maar de afgelopen weken al veel langer. En daar vind ik het echt ongelooflijk zuur voor.
16: Ja,
1: dat die zo in de kou blijven staan.
16: Want hoe kijk jij vanuit het Iraanse perspectief naar deze deal? Hoe Iran uit deze oorlog gekomen is?
18: Ik denk dat Iran is sterk uit deze het gehele onderhandelingsperiode, de eerste fase, sterk naar voren is gekomen. Als je kijkt, strategisch, Iran heeft het heel slim gespeeld in vergelijking met VS en Israël. Die zijn weliswaar tactisch harde klappen uitgedeeld. En militair Iran is verzwakt. Mm-hmm. Maar Iran was ook zeer bewust van het feit dat hij met de Straat van Hormuz goud in de handen had. En met ontregeling, regionale ontregeling met name, is die ook bezig om een nieuwe regionale orde te scheppen.
16: Ja, en dat blijkt vandaag ook alweer, want de Straat van Hormuz is weer afgesloten. Maar het is ook zo dat natuurlijk Khamenei is omgekomen bij aanvallen. Vele andere leiders zijn bij de bombardementen omgekomen. Ja, hoe sterk is dat regime dan nog?
18: Ja, nou, dat is ook weer een teken van het feit dat militaire onthoofding per se geen politieke uitkomst kan produceren. Dat hebben we ook de afgelopen tijden gezien. Met de eliminatie van Khamenei, de hoge commandanten van de revolutionaire garde. Het systeem is nog steeds functionerend. En ook notabene, als je kijkt, zie jij dat het systeem ook weer het gesprekspartner geworden van Trump. Dat is iets wat mij persoonlijk als Iraniër zorgen baart. En wat de Iraniërs hier ook betreft, de hoop was gevestigd op die militaire actie, dat uiteindelijk toch die lang gekoesterde wens van Iraniërs gerealiseerd zou worden. Nou, dat kan toch ook op zich laten wachten.
16: Nou, dat is ook wat Angela zegt. Zij vindt het ook zo treurig wat je net zei.
1: Ja, dat vind ik het echt heel sneu voor.
16: In Iran. Wat voor invloed heeft deze oorlog gehad op het Iraanse volk al daar?
18: Nou ja, kijk, ik ben ook altijd huiverig om mijn uitspraak te doen over het Iraanse volk. We hebben het over 90 miljoen mensen, verschillende politieke opvattingen. En één ding staat buiten kijf, dat meer dan 80% van Iraniërs zegt dat dit regime geen politieke legitimiteit heeft. Dus mensen snakken naar democratie, naar een democratische rechtsstaat, zoals wij hier kennen. Met vrijheden, individuele vrijheden, met name vrouwenrechten die enorm onder druk zijn. Gisteren geloof ik weer een Iraanse vrouw die echt heel graag zingt, veroordeeld tot 74 zweepslagen. Nou, we zien dat het onderdrukkingsapparaat zich gewoon keihard vastbijt en mensen onderdrukt. Dus dat is voor vele Iraniërs een bron van teleurstelling.
13: Ja, maar je zegt ook van er zijn zoveel. Er zijn 90 miljoen Iraniërs. Je kan niet voor iedereen spreken. Maar je zegt natuurlijk, er zijn ook veel Iraniërs in de media hier in Nederland geweest. Net nog in het programma voor ons, de publieke tribune. Hoe vind jij dat? Hoe ze zich uiten?
18: Ik denk dat het. Iedereen recht heeft op een mening. En ik denk dat iedereen van ons ook Iran op zijn of eigen manier beleeft. Haar eigen manier beleeft. Iran is een multiculturele land. Een mozaïek van culturen, politieke opvattingen en etniciteiten. De liefde voor het land verschilt per persoon. En dus bij een talkshow zie je iemand die echt... toch zich op een hele bijzondere manier uit, waarvan ik als Iranier me afvraag van ben jij de stem van het Iraanse volk? Dus dat is een beetje verschillend.
13: Ja, maar geeft dat wel een goed beeld aan de kijker of aan de luisteraar over hoe het Iraanse volk het allemaal beleeft?
18: Ik denk als de redacties meer rekening houden met de diversiteit van Iran aan zich, dan doen we ook recht aan wat er daadwerkelijk leeft in het land. Ik zie wel een enorme neiging aan het uitnodigen van bepaalde figuren. En dat is weer ook een keuze. Maar ik denk dat het ook goed is om meerdere mensen ook het podium te geven om hun eigen mening over een geliefde Iran weer te delen.
13: Ja, want jij zit hier ook. Jij praat ook over Iran.
18: Zeker, ja. Ik probeer het toch altijd gescheiden te houden van mijn eigen politieke opvattingen en meningen. Die twee probeer ik gescheiden te houden van elkaar. Omdat bij de meningen gaan ook emoties meestal gepaard. Maar bij politieke analyse en duiding probeer je toch je hoofd koel te houden. En sec feitelijk naar de feiten te kijken.
13: Dus jij bent echt gewoon analist, zeg maar?
18: Ja, dat zijn jouw woorden.
1: Ja, ja, maar duiding is wat anders dan je mening geven erover, toch?
13: Ja, ja. Maar duiding. Ja. Het is wel fijn dat mensen met duiding aan tafel zitten.
1: Zeker, absoluut.
13: Ja. Ja. Dan als je dan. Jij geeft duiding, maar dan wil ik ook heel graag duiding als dat kan. Van ja, het is niet gelukt, helaas. Het Iraanse volk is niet van het moeilijke regime, verschrikkelijke regime afgekomen. Wat is dan de manier om toch misschien tot democratie of een fijn dat mensen met duiding aan tafel zitten?
1: Zeker, absoluut.
13: Ja. Ja. Dan als je dan. Jij geeft duiding, maar dan wil ik ook heel graag duiding als dat kan. Van ja, het is niet gelukt, helaas. Het Iraanse volk is niet van het moeilijke regime, verschrikkelijke regime afgekomen. Wat is dan de manier om toch misschien tot democratie of een klein glimpje

0: Spinoza kering, Amsterdamse Spinoza kering over Spinoza en het secularisatiegedachten van Spinoza. En als je naar die trend kijkt in Iran de afgelopen tijden, Iran in vergelijking met andere landen in het Midden-Oosten is een van de landen waar die secularisatie plaats heeft gevonden. Als trend zich doorzet de komende jaren, dat zou dan leiden tot dat de gewenste verandering. En met verandering bedoel ik ook niet met een impulsieve verandering door middel van bommen en oorlogen en dit soort acties, maar een verandering die bottom-up tot stand komt en ook wordt breed gedragen door het volk zelf. Nieuwe generatie mensen in Iran, ook hoger opgeleid, meer dan 50% van Iraniërs, die zijn boven, onder 30 en allemaal hoger opgeleid. En weinig met religie mogelijk te maken willen hebben in de zin van politieke systeem. En religieus zijn wat mij betreft, daar heb je ook alle ruimte voor. Zoals wij hier in Nederland dankzij onze beschafte wet en regelgeving het mogelijk hebben gemaakt voor iedereen om te beleven wat ze willen beleven.
1: Maar ik vind het mooi om te horen. En zeker ook als je dat spiegelt aan de Spinoza bij ons in Nederland van lang geleden. Maar het is natuurlijk ook zo dat voordat de oorlog begon gingen de Iraniërs de straat op. En in grote getalen, maar zijn wel van de straat weggeveegd. Weet je,
2: het geschoten
1: ze. Ja, het is bijna niet te doen om op zo'n manier het regime te veranderen.
0: Ja, misschien is dat niet de manier om dat te doen op dit moment, op korte termijn. Vooral omdat het regime toch alles wat te maken heeft met verandering, met hardhand eigenlijk de kop in. Als je kijkt naar de afgelopen 47 jaar.
1: Heb jij hoop?
0: Zeker heb ik hoop. Ik heb eerder, een paar jaar geleden in een interview heb ik gezien, die hoop wordt binnen 15 jaar gerealiseerd. We zitten nu op jaar of 5.
2: Echt?
0: Ja,
2: Afghanistan vind ik ook niet zo'n heel hoopgevend voorbeeld, als ik heel eerlijk ben, als je ziet hoe het daar weer gegaan is. En dat het toch weer een klein groepje is wat heel snel die macht weer terugpakt en alles weer terugbrengt.
1: Ik ga heel graag mee in jouw hoop in ieder geval. Dankjewel. Rechtsfilosoof, politiek analist en Iran, kenner en duider, Shermin Amiri.
0: Merci.
1: Ja, dan naar Hilversum, want het was natuurlijk een week van de RTL-sterren. Arjen Lubach moet verhuizen naar Videoland, maar krijgt wel een nieuw comedyprogramma erbij. Wel moet Sijsma, maakt de overstap naar de commerciële voor haar eigen late-night talkshow. En Renze Klamer, die verbreekt eindelijk het stilzwijgen met een groot interview rond RTL Tonight. Angela, laten we eigenlijk direct beginnen bij Renze. Hij gaf een groot interview aan het AD, je kent het blad.
2: Klopt, ja. En ook, krant.
1: Ja, en zat ook in de podcast van De Telegraaf. Ja. Wat vond je van zijn verhaal?
2: Ik vond het wel. Laat ik het zo zeggen. Ik vond het vooral intrigerend. Hij probeert echt heel erg netjes te blijven. Hij schopt niet naar boven, niet naar onderen. Hij probeert het zo goed mogelijk uit te leggen en heel erg bij hemzelf te houden. Ik vind alleen wel, op het moment dat je tussen de regels doorleest, blijft het mij als liefhebber van het medium televisie en als iemand die altijd met verbazing naar het wereldje rondom al die programma's kijkt, blijft het hele project mij zo ontzettend intrigeren.
1: Want wat lees jij dan tussen de regels?
2: Nou, een televisiebaas, Peter van der Vorst, en een hoofdredacteur, Carlo van Linden, die zo geloofde in hun eigen product, waarvan de kijker toch al na een week redelijk genadeloos oordeelde: dit vinden we niks. En dat je dan gewoon nog een heel jaar doormoddert. Met gedoetjes achter de schermen. Laat ik het maar gedoetjes noemen. Want ik bedoel, het zijn niet de grote levensveranderende dingen, maar het is wel een hoop gedoe. Waarbij presentatoren te horen krijgen dat ze niet in appgroepen mogen. Dat vond ik ook alweer een hele mooie. Waarbij ook werd gezegd dat je inbreng of je mening over het programma niet op prijs werd gesteld. Ja, voor de goede verstaander. Kun je het wel een beetje voor je zien hoe het daar op de redactievloer voor je ging?
1: Voor de goede verstaande gaan wij even luisteren naar Renze zelf in de podcast met Pim CD. Ze zijn aan het zoeken.
2: Oh.
1: Ja, dat komt er. Hij sprak Pim CD en had een mooi voorbeeld dat hij niet eerlijk kon zijn tegen zijn redactie.
3: Ga hier naar een programma waar ik eigenlijk, want ik wil ook niet te negatief zijn. Dat werd ook wel gevraagd. Ja, je moet niet naar zo'n team toe heel negatief zijn over het programma. Maar ik vond het ook lastig, want ik denk, ja, ik ben wel gewend dat ik gewoon een redactie op kan lopen en in goede sfeer en eerlijkheid gewoon kan zeggen wat ik van dingen vind. Dus als dat eigenlijk niet, ik zeg maar even, op prijs wordt gesteld, ja, wat moet ik dan eigenlijk op zo'n redactie? Snap je? Mm-hmm. Als ik niet gewoon, ik wil met het team gewoon lekker kunnen schakelen en denk, jongens, wat is de goede zet voor vanavond? Naar buiten toe kon ik ook niet helemaal eerlijk zijn. Ik dacht, ja, dat helpt het proces niet. Er werd natuurlijk wel over geschreven en over gepraat. Van ja,

0: zit hij daar wel lekker? Ja, dat helpt ook niet nu voor zo'n programma, als ik daar eerlijk over zijn. Dus ik dacht, kan naar binnen eigenlijk niet eerlijk zijn. Kan naar buiten eigenlijk niet eerlijk zijn. En ik word er zelf eigenlijk helemaal niet gelukkig van.
1: Ja, heb je dan begrip ook voor zijn keuze om weg te gaan? Want sommigen zeiden ook van, ja, hij loopt gewoon weg. Hij verlaat het zinkend schip als eerste. Hij werd ook wel soms aangevallen over zijn keuze.
2: Nee, ik vond een stoere keuze. Ik bedoel, op het moment dat je onder contract staat bij een zender, maar je zo voelt dat een programma niet bij jou past, vind ik het alleen maar heel stoer als je durft te zeggen van, jongens, wat er ook gebeurt, maar dit ga ik gewoon niet doen. En ik heb altijd heel weinig respect voor mensen die maar blijven klagen over hun baan, hoe vervelend het is, maar daar vervolgens wel 40 jaar zitten. Daarvoor denk ik toch dat werk een te grote rol in je leven heeft, omdat je er gewoon 8 uur per dag zit. Zorg dan dat je het in die 8 uur wel een beetje leuk hebt. Ja. In ieder geval. Of dat je niet met de pest in je lijf er naartoe gaat. Nee, dus daar wordt niemand gelukkig van.
1: Dat is één ding. En het andere ding is dus dat jij ook al zei, van, de kijker had het snel door, dit programma, dit vinden wij niks. Waarom houden dan sommige omroepbazen toch vast aan hun eigen idee of hun eigen gelijk?
2: Nou ja, het niet kunnen toegeven dat je het blijkbaar niet bij het juiste eind hebt gehad. Je ziet dat er nu een nieuwe directeur zit bij RTL die niet de banden met dat programma had die de andere heren hadden. Dus die nu wel wat lastige beslissingen kan nemen en stoppen en inderdaad Arjan Lubach naar een andere plek. Maar toch blijkbaar het heilige geloof. Maar het grappige was, ik zat die podcast te luisteren en daarin vertelde dus Renze ook dat ze al jaren dit idee hadden. Al jaren om zo'n glamorous-achtig programma te maken, een beetje boulevardachtig, met een hele grote rol voor de duiders. Een kleine voor de presentator, wat ik ook niet snap. Want ieder succesvol programma heeft gewoon een presentator die daar met hart en ziel moet staan. En die, ik ken geen succesvol, kom maar niet eens maar uit in mijn emotie. Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
1: Maar hij mocht niet eens in een appgroep.
2: Nee, dat is bijna pestgedrag, vond ik dan. Maar het geeft gewoon echt aan hoe die presentator aan de zijland ging en hoe het alleen maar hier ging over een desk en over een mooie achtergrond en over de duiders die met een glamour short werden voorgesteld. En dan denk ik, je kan het allemaal heel leuk bedenken, maar jongens, op het moment dat het niet werkt, ja, hoe moeilijk is het dan om toe te geven, we gaan weer even iets anders doen.
1: We gaan iets anders doen of we gaan terug naar de oude vorm. Gewoon een tafel met Renze die wel in een appgroep zit en wel mee gaat beslissen over welke smaken er aan tafel zitten. Gaat dat weer werken? Heb je daar vertrouwen
2: in? Het lijkt me zo klaar als een klontje. Nou ja, ik ben daar een paar keer te gast geweest en iedere keer als ik daar wegging, zei ik tegen iedereen, wanneer gaan jullie die tafel er eens neerzetten? Want daar zou dit programma al zo van opknappen. Je zat er achter een desk. En dan zat er links en rechts zat er iemand van je. Maar op het moment dat je naar de ene kant gaat, ja, ik probeer het nu maar voor te doen, mensen aan de andere kant van de radio begrijpen het niet, zit je met je rug naar degene die naast je. Dus je ziet niks. Het is al dat er daar iemand ook iets wil zeggen. Maar ja, je zit helemaal afgesloten. Er is gewoon echt zo slecht over nagedacht.
1: Ja, maar het is nu opgelost dus blijkbaar. Dus ook denk ik een kleine rol voor die duiders die ze allemaal hadden aangesteld.
2: Maar ja, je moet gewoon zorgen dat je de goede gasten hebt van de dag.
1: De goede gasten en ook de goede presentatoren. En ze hebben nu ook wel Moet Seidsma aangetrokken. Die maakte de overstap van de publieke omroep naar RTL. Zie je het haar doen op die plek?
2: Ik zou zeggen waarom niet. Ik vind het heel fijn dat ze voor een vrouw hebben gekozen. Die delven toch nog steeds een beetje het onderspit in talkshowland. We hebben Eva Jinek, maar goed, nu bij Pauw en de Wit zit Roos Mogree en nu daarheen wel moet. Ik denk dat als je met een schone lei wil beginnen, dat het ook goed is dat ze daar niet Leonie de Braak hebben neergezet. Die toch ook wel een heel duidelijk amusementsprofiel aan het krijgen is door het perfecte plaatje wat ze presenteert, door BNB van Liefde wat ze doet. Kies dan inderdaad maar voor Welmoed. Die heeft de ervaring. Mijn collega die met een stuk bezig was vroeg van de week aan haar, wordt zij de nieuwe Eva Jinek? Nou, geen idee, maar ik denk dat ze gewoon heel erg de best moet doen om gewoon de nieuwe Welmoed te worden. Of de echte Welmoed, laat ik het zo zeggen. Dat zij als zichzelf daar zit, ze is journalistiek genoeg onderlegen, laat het er maar gewoon lekker bewijzen.
1: Angela, wat heerlijk om met jou lekker weer over televisie te praten. Het blijft een passie, hè, van je.
2: Ik kan het niet ontkennen.
1: Nee, klopt. Goed, dan moeten we nog even naar Arjan Lubach. Want hij moet wijken voor die talkshow van Renze en Welmoed. Hij gaat, Lubach gaat namelijk naar Videoland. En wordt dan na de show van Renze uitgezonden, dus om 11 uur. Dus eerst naar Videoland. En dan kan Renze gewoon om 10 uur beginnen. Is dat een goede set?
2: Het is een heel logische set.
1: Ja.
2: Laat ik beginnen met dat Arjan Lubach naar RTL is gegaan en daar nu heel veel geld verdient met zijn team. Is hem van harte gegund, maar het was een domme zet. Want hij hoort gewoon bij de NPO. Punt. Met wat hij doet, hoort hij daar op die NPO. En,
1: maar van wie is dan een domme zet?
2: Ook weer van RTL. Ook weer van de omroepbazen? Ja, er zijn daar afgelopen jaren bij RTL een aantal dingen gedaan die echt wel goed zijn. Die ik ook nooit had voorzien en die ze echt heel slim hebben gedaan. Maar ook een aantal dingen die gewoon niet kloppen in het profiel van die zender. Ja. En Lubach, hoe je het ook bent of keert, heeft gewoon een heel ander publiek dan het publiek wat kijkt naar BNB van Liefde en wat kijkt naar Kopen zonder Kijken en naar weet ik veel en wat er ook allemaal te zien is. Dat zag je ook terug in de kijkcijfers. Ik bedoel, alles wat hij trok, dat keek daarvoor niet naar RTL. Dat keek dan naar hem en dat ging daarna ook weer weg. En dat is een heel klein groepje. En dat was gewoon een rare breuk in die avond. Want daarna moest die kijker wel weer terug voor die talkshow.
1: Maar die breuk is dus nu opgelost, want Arjen Lubach zijn programma gaat naar Videoland. En dit is wat Arjen er zelf zei bij 538.
3: Zeker ons publiek, we duiken er meteen in, hoor ik. Maar zeker ons publiek heeft gewoon, wil gewoon ons programma kijken. En een deel kijkt op Videoland en een deel kijkt op YouTube en een deel kijkt nog lineair. Nou, in ons geval is dat relatief weinig, omdat we hebben gewoon een jong publiek. Kijk. Dus ja, dan op een gegeven moment kun je ook bedenken, ja, moeten we niet eens meebewegen naar de plekken waar we sowieso al worden gekeken?
1: Meebewegen? Denk je dat hij echt blij is met deze verschuiving?
2: Nee, natuurlijk niet, want er stond dus een contract die gewoon lekker om 10 uur lineair werd uitgezonden. En dat is ook de plek waar die volgens mij het beste tot zijn recht komt. Maar hij moest ook toegeven, ja, dat het voor dat in de RTL-avond gewoon niet zo heel erg lekker ging.
1: Ja, maar dus jij zegt bij jezelf van hij klopt niet goed bij RTL, maar hij krijgt ook nog een nieuw programma, Taskmaster. Dat is een van oorsprong heel goed Brits komisch spel. Programma. Ik ken het zeker.
2: Ja. Nee, daar ging ik ook vanuit. Ik ken het namelijk niet.
1: Ja, ik wel.
2: Lijkt het op de lama's of niet?
1: Nee, het lijkt zeker niet op de lama's. Het is ontzettend grappig met filmpjes en met studio. Ik ben ook heel blij dat er weer een humoristisch programma op de Nederlandse televisie komt. Want ik vind namelijk dat vaak ontbreekt. We hebben heel veel talkshows, maar we hebben te weinig
2: humor. Is ook heel moeilijk.
1: Maar gaat dit dan werken voor RTL? Want jij zegt bezig van de Lubach is eigenlijk gewoon publieke omroep. Die zit.
2: Ja. Als ik die line-up zie, met op zich allemaal goede mensen hoor, maar dan denk ik niet, dit is RTL op de zaterdagavond of op de zondagavond.
1: Dus de line-up, dan bedoel je de comedians die er meedoen?
2: Ja, Jelka van Houten, Ryan Pandey, Stefano Keizers. Ik doe het nu even uit mijn hoofd. Er was een vrouw die ik niet kende.
1: Kim Schuddeboom.
2: Ja. Als dit was geweest met een Ruben Nicolai en een Tijl Bekkant,
1: die ken ik.
2: Dan had ik er nog in geloofd. Dat zijn mensen die het RTL-publiek kent, die het RTL-publiek omarmt. Maar dit.
1: En die ook grappig zijn?
2: Ademt, die ook grappig zijn, zeker. Maar dit ademt heel erg NPO 3.
1: Goed. Sorry. Scherp gezegd. In ieder geval, ga kijken. Want het is een interessant format. Werkt in vele landen. In België is dan weer niet geslaagd. Maar we gaan het meemaken. Ik ben in ieder geval blij dat Taskmaster door Arjen Lubach wordt gemaakt. Ik ga zeker kijken. Maar dankjewel, Angela de Jong, voor jouw heldere analyse over de televisie. Zometeen WNL in de kantine met Fidan.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: En vandaag!
4: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Dat allemaal richting veranderd. Het is 1-1.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Sunnerville met links in de goal. En de voorsprong weer hersteld.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
5: Weer scoren. Nu naar Kobbel. Die gaat erin. En het is 2-2 in Dallas.
4: Zometeen.
7: De tweede.
4: Nederland-Zweden. NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
6: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
9: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
9: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje.
7: Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
19: NPO Radio 1. 5 uur.
20: Fidan Ekis.
2: Ja, straks WNL in de kantine live vanuit Hilversum. Een uur korter dan u van ons gewend bent wegens de voetbalwedstrijd Nederland-Zweden. Mooie gasten weer vandaag. Ruslandkenner Helga Salomon. Voormalig turnster Petra Witjes. Een van de klokkenluiders over de misstanden binnen de turnwereld. En onze columniste Marcel Verrek is er ook weer bij. Luisteren dus straks hier op NPO Radio 1. WNL in de kantine, maar nu eerst het nieuws met Jan van der Putten.
21: Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. En het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven en 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaargewond in het ziekenhuis liggen. Koning Charles zegt dat zijn gedachten uitgaan naar de familie van de overledene en naar iedereen die gewond is geraakt. De Britse politie doet nog onderzoek naar hoe dat ongeluk met die treinen kon gebeuren. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP toen in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. De president van Bolivia, president Paz, heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege demonstraties en blokkades die het land al weken platleggen. De demonstranten eisen dat Paz aftreedt en willen dat de lonen omhoog gaan. Door het uitroepen van de noodtoestand krijgt de president meer bevoegdheden om de politie en het leger van Bolivia in te zetten tegen de demonstranten.
22: Het wereldkampioenschap voetbal.
21: Het Nederlands elftal begint over minder dan 2 uur aan de tweede wedstrijd op het WK. En de tegenstander vandaag is Zweden. Jeroen Elshoff doet straks het radiocommentaar. Zit al in het stadion in Houston. Gisteren, Jeroen, kwam ineens het nieuws over Frenkie de Jong. Hij is geblesseerd. Heb jij hem al gezien?
23: Nee, er is nog niet heel veel meer duidelijk geworden over hoe Frenkie vanmorgen wakker geworden is. Want dat is het grote vraagstuk. Het is hier natuurlijk een stuk vroeger in Houston, Texas. Het is hier 10 uur. Het Nederlands zelfs al een uur of twee geleden de wekkers hebben gezet. En daar hebben ze naar de knie, want dat weten we omdat daar een bandage omheen zat, van Frenkie gekeken. Nou, de spelers van het Nederlands elftal zullen denk ik over een half uur, drie kwartier hier in het stadion verschijnen. En dan zal er meer duidelijk worden over het feit of Frenkie de Jong mee zal gaan doen tegen de Zweden straks als de aftrap 7 uur Nederlandse tijd hier is in Houston.
0: Verwacht jij nog wijzigingen in de opstelling bij Oranje?
23: Nou, het zou kunnen. Koeman hintte daar een klein beetje op. Hij had het gisteren, nadat we er een beetje moesten doorvragen, zoals het wel vaker gaat bij Koeman, over wellicht 1 of 2 wijzigingen. In de kern is Koeman natuurlijk niet zo van het veranderen, maar hij wil nog wel eens wat omgooien om wat ruimtes te creëren. Dus het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, maar het is echt een beetje gissen, dat Justin Kluivert in de basis wordt gezet met wat meer bewegelijkheid, met wat meer creativiteit tegen het compact staande Zweden. Maar vooralsnog moeten we ook dat, want Koeman heeft alle kaarten tegen de borst gehouden, nog even afwachten.
0: Ja, Zweden heeft flink gewonnen van Tunesië, 5-1. Toch wel een gevaarlijke tegenstander.
23: Ja, Zweden heeft op de valreep het wereldkampioenschap gehaald. In de kwalificatie wonnen ze helemaal niks. Ze zijn via de Nations League Playoffs, dat is een soort achtervang, op het wereldkampioenschap terechtgekomen. Ze zijn een kwetsbare ploeg, ondanks het feit dat ze heel veel verdedigen. Want ze staan echt met 5 man achterop. Maar ze hebben al een jaar de nul niet weten te houden. Het gevaar zit hem daar weer juist in de aanval. Want ze hebben Gyökeres en Isak daar voorop staan. De spitsen van Arsenal en Liverpool. Snel en sterk. En ze loeren dus op de counters. Ze kunnen doelpunten maken. Maar zoals gezegd, we zullen een verdedigend Zweden verwachten. En bijna altijd weten iedere tegenstander het laatste jaar wel tegen de Zweden te scoren. Dus dat geeft goede moed voor het Nederlands elftal.
0: Jeroen Elsof, dankjewel. Die wedstrijd begint om 7 uur en is straks te volgen in Langs de Lijn op deze zender. En niet alleen de spelers zijn onderweg, maar ook de Oranje-fans. Er is weer een Oranje-mars tot stand gekomen. De KNVB verwacht zo'n 15.000 mensen op dat feestje. Dat is op dit moment bezig met z'n allen achter de bus aan. En correspondent Rudy Bauma staat inmiddels bij het Spelershotel. Is het een beetje een feestje, Rudy?
1: Ja, absoluut. Ik ben uit de Oranje Mars gestapt omdat er daar geen internetsignaal is. Maar bij de spelers is het ook druk met fans uit binnen- en buitenland, moet ik zeggen. Dat is de overeenkomst tussen de Oranje Mars en hier. Ik zie mensen in het oranje uit allerlei landen, dus niet alleen uit Nederland. De spelers zijn overigens nog niet vertrokken, de bus staat klaar. En die Oranje Mars, ja, die is bezig en daar was het een enorm feest. Dat al heel vroeg begon, vanochtend om 8 uur, was het dan een oranje zee met hossende mensen. Ja, die de hitte trotseren om maar liefst 4 kilometer in die warmte van Texas te lopen naar het stadion.
0: Ja, daar was ook voor gewaarschuwd voor die warmte, hè? Door de KNVB. Hebben ze nog maatregelen genomen?
1: Ja, zeker. Want de autoriteiten hier in Houston die denken dat de Nederlanders die hitte toch een beetje onderschatten. Het is niet alleen warm, maar luchtvochtigheid is enorm hoog. Er is een waarschuwing uitgegaan. Zorg toch vooral dat je enorm veel water drinkt. Neem waterflesjes mee. Er zijn tappunten langs de route gezet. Er werd ook gewaarschuwd, drink vooral geen alcohol. Nou, die waarschuwing wordt niet door alle fans even serieus genomen. Maar ze zijn iets wat overmoedig misschien, maar tot nu toe zijn er geen noemenswaardige incidenten.
0: Je hebt ook met Amerikanen gesproken over dat merkwaardige fenomeen. Hoe kijken zij naar die Oranje Mars?
1: Die vinden het prachtig. En de Amerikanen hier lokaal uit Houston, moet ik zeggen, die hebben bij hun lokale voetbalteam ook oranje als de kleur van de shirtjes. Dus dat komt mooi uit. Je ziet dus ook veel lokale mensen uit Houston hier die in hun eigen shirtjes hier naartoe zijn gekomen. Ze hebben op social media die gekke Oranje Mars gezien. Hè, dat toch een enorm fenomeen is geworden. En hier achter mij hoor je trouwens inmiddels gejuich. Want het ziet eruit dat de spelers in de bus stappen op weg naar het stadion. Dus ja, ze kunnen straks de Oranje Mars tegemoet gaan.
3: I'm used to it. We'll make it work. It's going to be a great day.
20: Why do you root for the Netherlands?
3: I used to live there. Love the Netherlands. Love the team. I hope to see great things today.
24: Yeah, we're really excited. And we have some good people around us here with some friends. So we're all going to march together as we go to the stadium. So it'll be a good time.
0: Rudy Bauma van tussen de mensen daar, allemaal op weg naar het feest van de wedstrijd. Het is bijna 5:08, zometeen Fidan weer. Eerst nog even goud weer, vrij zonnig, op de meeste plaatsen droog. Morgen zon en stapelwolken en kans op onweersbuien. Het blijft warm, 23 tot 32 graden.
25: Ja, verkeersinformatie nu met Rijn Baartmans.
4: Goedenavond. Er staan niet zoveel files vandaag. Toch een paar plekken die opvallen. De A1 richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken. 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Het komt door een ongeluk. De A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Everdingen is het aansluiten. Reken hier op 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, de A4 Den Haag richting Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Het verkeer kan over de rechter parallelrijbaan, maar reken wel op ruim een half uur vertraging. En de A6 richting Muiden tussen Almere Haven en de Hollandse Brug staat een auto in brand. Hier duurde er 20 minuten langer over.
5: Human neemt je mee naar de strijd van een moeder die uitzichtloos lijkt. 10 jaar geleden werd de dochter van Nadia Rashid ontvoerd door haar ex naar India. Zij heeft het recht aan haar kant, maar hij weigert het meisje terug te brengen. Kijk vanavond naar Overleven, over hoe een droomleven veranderde in een nachtmerrie. Human, radicaal menselijk.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
25: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
25: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
25: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
25: Proost.
10: Op sunweb.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
26: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
28: Vanavond op NPO 2, terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, vanavond om 22:30 op NPO 2.
29: NPO Radio 1. WNL.
30: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit het midden van het land, Mediastad Hilversum. Fijn dat u luistert. Vanwege de voetbalwedstrijd Nederland-Zweden zijn wij vandaag helaas een uur korter bij u dan u van ons bent gewend.
29: In de kantine.
30: Fidan Ekis. Was de week van Wim T. Schippers, Lionel Messi en Giovanni van Bronckhorst. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel Ruslanddeskundige Helga Salomon. Straks schuift hier ook aan voormalig turnster Petra Witjes. Zij won met haar boek Door de Pijn Heen de Nico Scheepmakerbeker voor het beste sportboek van het jaar. En natuurlijk, hij is hier ook onze cabaretier-columnist Marcel Verrek. Trakteert ons op een vrije column. U kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.

0: Ja, de voetbalhit uit 1988 van André Haas natuurlijk. Toen we Europese kampioen werden, Marcel. Wat weet
1: ja,
0: daar
1: dat weet ik natuurlijk heel erg goed nog. En nou, eerst even nog over dit lied. Het is natuurlijk al vaak langs de linguistische lat gelegd. Maar om zijn daden en zijn doen, het is toch werkelijk waar. Misschien is het toch daarom ook een hit geworden. Hè? Omdat je het niet al te moeilijk maakt. Maar om zijn daden en zijn doen, ja, dat zou J.C. Bloem... Wie is dat ook alweer? Dat zou J.C. Bloem niet voor elkaar hebben gekregen. Maar goed, dat heb je vaak. Vaak gaat dat allemaal op instinct en intuïtie. En het brult heerlijk mee. En toen scoorden ze ook. En dat gaat nu ook weer gebeuren.
0: 2-0
1: we moeten
0: tegen
1: de mensen
0: Sovjet-Unie.
1: Een beetje erin. We moeten eerst even een beetje mededogen met jou hier neerleggen, Fidan. Want ze zijn eruit. Turken zijn eruit. Ja. Hoe kan dat nou, Fidan?
0: Je dacht, ik wrijf er nog even in.
1: Ja, nee, maar ze waren de hele tijd in de aanval. Niet dat ik heb gekeken de hele nacht. Maar ik heb
0: nou, de Turken zijn er heel verdrietig over, kan ik zeggen. Het is mijn algoritme op sociale media. Ja, ik werd er bijna depressief van. Ik heb dit ding gewoon uitgezet. Maar gelukkig heb ik Nederland nog
1: maar
0: op voor
1: te juichen. Maar ze hebben toch talent om te leiden, de Turken?
0: Ja, dat zijn wij
1: heel moeten ze ook wel hebben, natuurlijk.
0: Ja. Zeker.
1: Dus dat is ook weer een hele mooie oefening.
0: Maar waar was jij, was mijn vraag.
1: Waar was ik?
0: Kan je dat nog herinneren? Je was 27, vertelde je me net voor
1: de uitzending. Ja, zeker. Ik had een optreden samen met mijn grote vriend Paul Plezier in Sociëteit de Witte te Den Haag. En zoals u weet, een bastion van wellevendheid, beschaving en hogere klasse enzovoort. En dat was eigenlijk vlak nadat wij hadden gewonnen. We hebben dus bij mijn moeder thuis naar die wedstrijd zitten kijken in Den Haag. En Paul had de avond ervoor een optreden gehad. Die heeft de hele wedstrijd nauwelijks gezien. Die lag in slaap zo ongeveer. Die kwam alleen nadat er zijn twee verschrikkelijk mooie doelpunten gevallen. Dat weet je misschien. Eentje van Gullit, eentje van Van Basten.
0: Die bijna afgekeurd had kunnen zijn. Hè?
1: Van Basten?
0: Dat heeft later de toenmalige grensrechter Rémy Harel, die heeft later gezegd, had afgekeurd kunnen worden wegens buitenspel. Had bijna kunnen zijn. Ja. Moet je je voorstellen wat voor mens je nu was geweest, Marcel, als dat was gebeurd.
1: Met 1-0 gewonnen, Fidan. Maar inderdaad, ik heb het voetbal heel lang intensief gevolgd. Ik heb drie traumatische WK-finales meegemaakt. We hebben gelukkig ook nog veel met Ajax en Feyenoord en PSV prijzen binnengehaald. Maar we zaten te kijken. Paul werd alleen een beetje wakker bij die doelpunten toen. Heel erg gejuicht. Toen moesten wij dat optreden gaan doen. En dat was... Ja, ik dacht, ik maak wat actuele grapjes over... Er staat een lekker buffet, we zullen met z'n allen zeggen aanvallen. Weet je wat, dat soort slappe woordspelingen. En die mensen die zaten mij echt aan te kijken met ogen als schoteltjes. Dat waren accountants die een bedrijfsfeestje hadden. Die wisten helemaal niet dat het vulgus buiten in Den Haag... en dat kan zich manifesteren. Dus lallend door de straten liep. En daarbinnen was een totaal andere wereld aan de gang. En dat vond ik ook wel weer heel erg mooi eigenlijk. Dus dat... Ik begrijp van Helga, ik heb net even gesproken, dat zij eigenlijk ook in die parallele werkelijkheid toeft op het moment dat er een voetbalwedstrijd is en niet eens meer kan herinneren waar ze was.
0: Ja, onze Ruslandkenner. Het was tegen Sovjet-Unie onder leiding van de legendarische coach Lobanovsky, als ik dat goed uitspreek.
2: Ja, zeker.
3: Ik heb al sla je me dood.
0: Maar waar was jij toen? Hoe oud was je in 1988?
3: 25.
0: Ja, je was toen nog niet zo met voetbal
3: vond,
0: bezig.
3: Ik vond naar sport kijken absolute tijdsverspilling. En ik vond dat je beter een boek kon gaan lezen of zo.
1: Maar je kon er wel veel over leren over Rusland door naar sport te kijken.
3: Nou, ik hoor net Ruud Gullit, die is later natuurlijk de coach geworden, een blauwe maandag, van Derek Grozny, het team van de vreselijke Tsjetsjeense tiran Kadirov.
1: Waar het geld stroomt, daar gaan we heen. Maar die Lobanovsky, dat was een hele bijzondere man. Die had eerst Kiev, die Dynamo Kiev onder zijn hoede gehad. Hè, van de Oekraïne was toen nog onderdeel van Rusland. En had hij een perfect voetbalsysteem. Dat was een soort van totaal voetbal was het. Het was echt een heel goed team, die Russen. Hadden Nederland ook in de voorronde zelfs verslagen. Maar hij, dat was wel heel erg grappig. Maar daarna afloop was er een soort van... Ja, een viering met z'n allen. En was ook Ischa Meijer, hè, onze grote held. En er was ook Martin van der Heuvel, een van jouw voorgangers, Rusland-kenner. En toen, het is aan Ischa zo. Nou, van der Heuvel, dat gaat er met die Russen gebeuren. Die gaan natuurlijk naar Siberië allemaal, hoor. En die van der Heuvel, met een bal aan hun voet. Dat was echt... Dat was echt zo grappig.
0: Zullen we naar 2008, want daar was jij wel bij, Helga. Toen verloor Nederland met 1-3 tegen Rusland tijdens het EK in Basel.
4: Krijgt de bal nog voor ook en daarbij de tweede paal het doelpunt. Het is niet waar. Het is het doelpunt van invaller Dimitri Torbinski. na een weergaloze actie van Andrei Arshavin. Oh. Niemand daar om in te grijpen. En Hiddink opnieuw op voorsprong. Maar hier is Arshavin weer. Arshavin, het is over. Het is over en uit.
0: Het is over en uit. Jij was toen in Moskou.
3: Ja, want toen ben ik dus van mijn geloof gevallen. Want ik werkte op de ambassade. En een aantal vrouwelijke collega's die zeiden... Rusland voetbal tegen Nederlands. Guus Hiddink was de coach van Rusland. En we gaan bij jou kijken.
0: Oh, toen begon het.
3: En toen kwamen ze allemaal in het oranje naar mijn huis.
0: Ongevraagd.
3: Ongevraagd. Het was reuze gezellig. En sinds die tijd werd ik ook een beetje voetbalverslaafd.
1: Je hebt ook je haren naar gemodelleerd ook, toch?
3: Hoezo?
1: Dat oranje. Dat een beetje
3: oranje?
1: Een beetje oranje.
3: Ja?
0: Ik moest ook heel even nadenken, Marcel. Ja. Ik dacht aan Guus Hiddink. Ik denk, nee, ik zie het niet.
3: Maar het was wel zo dat de Russen... Die danste vrolijk over straat toen. Dus dat was wel heel apart.
1: En de coach van Nederland was toen Van Basten. Om het maar even de cirkel...
3: Nee, Guus Hiddink.
1: Nee, die was van Rusland.
3: Ja, van Nederland. Ja, precies.
0: Is Rusland nou eigenlijk een voetballand?
3: Dat weet
0: vooral
3: Marcel.
0: IJshockeyland, hè?
3: Ja, IJshockeyland.
1: Nou, dat is Rusland.
3: Maar Marcel weet dat beter.
1: Ik weet dat wel.
3: Ik weet dat eigenlijk niet.
0: Onze Ruslandkenner Marcel Verrecht gaat nu antwoorden.
1: Nee, dat is zeker wel een voetballand. En ze zijn natuurlijk nog... Ja, IJshockey zal ongetwijfeld groter zijn enzovoort. Ook,
3: ja, IJshockey zijn
1: maar ze zijn ook wel ook Europees kampioen geweest in 1960, geloof ik. En hebben dus bij tijd en wijle hele sterke teams. Natuurlijk een enorm land. Ja. En had toen... Ook nog natuurlijk, nu zijn het allemaal landjes. Het zijn allemaal verschillende landen geworden. Maar zeker ook in Oekraïne had je een heel sterke voetbalcultuur. Met een heel goed team. En het was heel belangrijk, denk ik ook, voor de staat. Dat kan jij natuurlijk wel bevestigen. Dat mensen met die sport.
3: Ja.
1: En dat deze dan met name natuurlijk met individuele sporters... Die je vol met doping kon douwen. Maar met voetballen deze dat ook... Als een van de eerste heel wetenschappelijk.
0: Nou, wat ik bedoel vooral is, kijk, in Nederland heb je natuurlijk de traditie dat je op jonge leeftijd dan het liefst, jongens, meisjes, maakt niet uit, op voetbal gaat. En jongetjes vooral hopen dan later profvoetballer te kunnen worden. Dat is toch een beetje traditie dat je dat dan van huis uit meekrijgt. En dat je dan gescout kan worden en noem maar op. En dit kent Rusland volgens mij niet.
1: Ik denk de staatsscout.
3: Ik geloof het ook niet.
1: De staatsscout. Hè? Dus dat was natuurlijk al met die...
0: Voetbal is ook macht daar.
3: Maar in Rusland is het zo. De belangrijkste teams zijn verbonden aan het leger en de politie.
1: Oh ja, ja.
3: Dus dat is een heel ander verhaal.
0: Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja.
3: Kijk, als je het hebt over ballet of turnen, waar we het later over gaan hebben, dan worden mensen, net als in China,
0: precies,
3: op jonge leeftijd gescout, helemaal kapot gemaakt, dat ze niks meer willen, alleen maar doen wat ze wordt gezegd. Bij die sporten wel, de individuele sporten. Turnen natuurlijk voor de Russen. Ballet, dat soort dingen. Maar voetbal, dat zit in, je hebt gelijk, dat zit in een wat andere hoek.
1: De rol van de wetenschap, die dus eigenlijk pas de laatste jaren in het westerse voetbal heel belangrijk is geworden, met statistiek en analytici en ook echt filosofische goeroes die systemen bedenken. En het is een enorme staf. Dat was in Rusland wel, omdat ze daar iets eer mee konden inleggen. Daar werd wel veel op ingezet, volgens mij. Als je dan, want je keek toch naar een ander soort voetbal. Het waren vaak... Eerst waren het wat robotachtige lui. Hè, die gewoon vooral sterk waren ook. Maar er zaten ook natuurlijk, zoals al in elke bevolking... zaten natuurlijk enorme creatievelingen ook. Die dan wel in hun kracht moesten worden gezet.
0: Zullen wij even, om een beetje in de sfeer te komen... alvast luisteren naar de goaltune die we horen als Nederland... zoals ze dat vanavond dus gaan doen, scoort.

0: Ja, wat vinden we hiervan, Helga? Zeg eerlijk
1: wat het
0: eerste
1: Helga.
0: Is waar je aan denkt.
2: Ja, ik ben dan toch te weinig geboeid door voetbal om daar enig gevoel bij te hebben.
0: Nee, maar ik ben wel geboeid door voetbal en ik heb hier ook niet zoveel gevoel bij.
1: Nee, dit is toch wel, markeert toch wel weer een degeneratie van, sorry hoor. We hebben,
0: ik vind gewoon André Hazes horen als we scoren. Dat
1: ja,
0: zou het
1: maar
0: zijn.
1: Dan gespeeld door een kleuter op zo'n kinderspeelding. En dan een van de achterlijke bieten onderzetten. Maar goed, ja, ik ben een oude lul. Dus ik ken ook de waarde van orkesten en van prachtig geproduceerde popmuziek. Zoals de prachtige plaat van Paul McCartney die net uit is.
0: Oh, als Marcel over Paul McCartney gaat beginnen.
1: Nee, sorry.
0: We gaan heel snel naar Rusland. Je mag straks meer over Paul McCartney vertellen na de uitzending, Marcel. We gaan naar Rusland. Oekraïne voerde afgelopen woensdag en donderdag een grootschalige droneaanval uit op Rusland. En volgens de Russen gaat het om een van de grootste aanvallen sinds het begin van de oorlog.
3: Bij de grootste droneaanval in 2 jaar tijd is een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Volgens de Russen zijn er 190 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. En toch is de schade in Moskou groot. Het is de zoveelste grote Oekraïense aanval waarmee ze diep in Rusland toeslaan. Internationaal wordt gesproken van een keerpunt. Is dat terecht?
4: This year, the tide for Ukraine on the battlefield may finally have turned.
5: Russia is not winning. Ukraine is actually taking back still more territory from the Russians.
6: Kyiv is no longer simply surviving. It is changing the arithmetic of the war.
0: Ja, in 24 uur tijd zeker 992 drones afgevuurd op Rusland, berekend door een onafhankelijke Russische nieuwssite. En omdat Rusland alleen drones meldt die zijn neergehaald door de luchtverdediging, ligt het werkelijke aantal mogelijk zelfs hoger. Dus het is wel, denk ik, een terechte vraag. Is dit een keerpunt?
7: Nou, het zou een keerpunt zijn als de Oekraïners bezet gebied terugveroveren. Want
0: dat is nog niet gebeurd.
7: En dat gebeurt natuurlijk niet. Dus ik snap niet zozeer, is het een keerpunt? Wat Oekraïne probeert te laten zien, volgens mij komt dat sinds dat gesprek met Trump vorig jaar, toen Trump zei tegen Zelensky, jij hebt niet de goede kaarten, je hebt niet de troefkaarten. Mm-hmm. En wat Zelensky nu probeert te doen, is mijn idee, samen met Europa, want Trump is maar voor één ding gevoelig. Die gaat voor het recht van de sterkste. Mm-hmm. Die had zoiets, Rusland heeft alle kaarten, dus geef het nou maar op, zei hij vorig jaar, anders zijn jullie volgend jaar alles kwijt. Mm-hmm. Wat Zelensky nu laat zien, samen met gesteund door de EU, ik heb wel degelijk de kaarten, kijk maar eens wat ik kan doen. En hij raakt Rusland heel gevoelig. Ten eerste wat betreft de reputatie. Het is nogal wat als de luchtafweer in Moskou, de meeste luchtafweer. Hoe komt het dat hij het af laat weten? Die staat rond het Kremlin vooral. En niet, ze bewaken niet de burgers, maar Poetin.
0: Ja,
7: maar
0: want Zelensky past nu, hoor ik overal, dezelfde tactiek toe als Rusland, namelijk de tegenstander belagen in het achterland. Is dat een nieuwe tactiek, waardoor dus die luchtafweer niet berekend is op wat er gaat komen?
7: Nou, wat Rusland doet is veel erger dan wat de Oekraïners doen. Zij raken bewust burgers.
0: Ja, okay.
7: Zij raken ziekenhuizen, kraamklinieken. Ze zetten de mensen zonder water, zonder energie. Wat Oekraïne doet, anders zouden ze misschien ook wel problemen krijgen met de steunpartij. Maar zij proberen echt de militaire infrastructuur en de olieinstallaties uit te schakelen, de energiecentrales, om dat leger te stoppen.
0: Oorlogsmachine stoppen.
7: De oorlogsmachine. En het tweede doel is de Russen te laten zien. En dan kom ik misschien bij jouw vraag van, de oorlog komt ook naar jullie toe. En dan hopen ze dat de Russen dan de straat op gaan of druk gaan uitoefenen. Dat is niet het geval. Maar waar ze Rusland dus het tij keren, dat is de vraag. Want het gaat erom, wat gaat Poetin doen?
0: Dus het keerpunt is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat het concept Veilig Moskou nu hiermee voorbij is. Dus daar waar ze Rusland zich, of het Kremlin, zich veilig waande, daar komen die tentakels van Oekraïne nu wel. Anders dan voorheen.
7: Nou, je ziet het al een tijdje hoor, die drone aanvallen. Maar wat je ziet door die aanhoudende drone aanvallen, niet alleen op Moskou, maar in heel Rusland, vooral het Europees deel wat goed te bereiken is, zijn dus heel veel olieinstallaties, raffinaderijen uitgeschakeld. En het gevolg daarvan is dat er in Rusland en ook op de Krim in het bezet gebied is een tekort aan energie. Mm-hmm. Dat betekent dat benzine, diesel, kerosine daar is een schaarste aan. Dus dat is op de bon. Dus je mag nu niet meer met een jerrycan naar het benzinestation komen. Je mag alleen nog met je auto komen. En dan wordt je mag alleen een tank nog vullen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op de Krim ligt het toerisme stil. Omdat er te weinig brandstof is. Dus het wordt te duur voor de toeristen. Dus een keerpunt, dan zou je denken, ze gaan gebied terugveroveren. Mm-hmm. Daar gaat het trouwens ook, ze hebben een beetje terugveroverd. Maar het is wel zo dat ze heel succesvol zijn in het gevoelig raken van Rusland. Mm-hmm. Maar een keerpunt, zou ik zeggen, is pas bereikt als Poetin daarvan onder de indruk is. En dat lijkt helaas nog niet het geval.
0: Maar zouden we kunnen zeggen dat de burgers hier nu, de Russische burgers hier nu wel van onder de indruk zijn? Omdat dit raakt, hè, je gaf als voorbeeld het brandstoftekort. Dat raakt de burgers natuurlijk. En je ziet nu ook veel openlijker die raffinaderijen die worden geraakt. De oorlog wordt zichtbaarder. En dat is natuurlijk wat Rusland steeds een beetje verborgen heeft gehouden. Van ach, het is allemaal beperkt en ach, het valt allemaal wel mee. Ja. Het lijkt erop dat het steeds moeilijker wordt voor Poetin om het verborgen te houden.
7: Precies, precies. Want Poetin had het idee, hè, dat is altijd Poetins idee, ik ga een korte oorlog voeren, gaat u maar rustig slapen. Dit is trouwens helemaal geen oorlog, het is een speciale militaire operatie. Hij dacht, hij wordt niet meer goed geadviseerd. Dit is binnen een paar dagen of weken voorbij. En het idee was, de bevolking moet er niks van merken. Precies wat jij zegt. Ja. Het kan niet meer. De bevolking merkt het. Maar wat doen ze dan in Rusland? Ze zorgen dat zo weinig mensen het merken. Ze gaan over tot struisvogelpolitiek. Dus waar wij dit allemaal zien op tv, zien Ivan en Natasja met de bondmuts in Vladivostok, 8 uur de vliegen van Moskou. Mm-hmm. Die zien dit niet op tv. Want op tv is het nauwelijks vertoond. Mm-hmm. Het is zelfs zo dat het antiterroristisch comité in Moskou, wat vooral door de Binnenlandse Veiligheidsdienst FSB wordt gerund, die heeft gezegd, mensen die beelden verspreiden hiervan, die zijn strafbaar. Kortom, wat niet weet dat niet deed. Nog erger, de mensen in Moskou hebben gezegd, wij hebben geen luchtalarm gehoord. Ja. We hebben zelfs geen sms'je ontvangen wat de bedoeling was. Op de Krim, waar ook veel aanvallen zijn, is dat beleid. De gouverneur zegt daar, weet je, we willen de gemoedsrust van die toeristen niet verstoren. Mm-hmm. Laat ze lekker op het strand liggen. We doen niet meer een luchtalarm. We sturen een sms'je. Ja, en als iemand dat mist, dat sms'je, hebben ze pech gehad. Dus de overheid doet er alles aan, Poetin en zijn team, om te doen alsof er niks aan het handje is.
0: Maar als je bekijkt, of als je, zoals jij stelt, de burger, als we zien dat de burger straks de rekening moet betalen, hè, mm-hmm, vraag me af, misschien is dit een stomme vraag, maar bestaat er een mogelijkheid dat Rusland, als het zo door zou gaan, terug kan geworpen kan worden naar de jaren 90?
7: Nou, dat is
0: van de Sovjet-Unie?
7: Een domme vraag, hè? Want wat je inderdaad ziet nu, is dat, waarom is de Sovjet-Unie ineengestort? Het was een militaire reus op leme voeten. Mm-hmm. Er ging veel te veel geld naar defensie, toen nog vanwege de kernwapenwetloop. Mm-hmm. Waardoor dat land economisch niet meer levensvatbaar was. En je ziet inderdaad eenzelfde situatie ontstaan. In april was het begrotingstekort voor dit jaar al bereikt. Mm-hmm. Eind april. En wat hoorden we gisteren? Bloomberg zei, of donderdag, Poetin wil, of ze willen 40% meer gaan uitgeven aan oorlogsuitgaven. Het is naar schatting al een derde tot de helft. Mm-hmm. Dat wordt nog meer. Dus er blijft niks meer over voor andere dingen. Dus je ziet inderdaad dat Poetin denkt, ik moet doorzetten. Tijd is in mijn voordeel.
0: Maar hij denkt ook dat hij nog kan winnen.
7: Hij denkt dat hij kan winnen, ook omdat hij niet goed wordt voorgelicht. Dus hij gooit de hele, het is als een gokker die eigenlijk, zijn vrouw is bij hem weg, zijn huis is vergokt, en toch gaat hij nog even lenen bij de bank, omdat hij denkt, en nu ga ik mijn slag
0: omdat
7: slaan.
0: Omdat hij alles te verliezen heeft, lijkt mij.
7: Omdat hij alles te verliezen heeft.
0: Het is of winnen, of precies, het einde.
7: Ja, tot nu toe ging
0: Poetin.
7: Poetin begon altijd oorlogen om zijn populariteit op te vijzelen. Is altijd gelukt. En nu zit hij vast in een oorlog en hij ziet zelf niet meer hoe hij uit zijn eigen spinnenweb komt. Want wat moet de prijs zijn voor die 1 miljoen doden en gewonde Russische mannen? Ja. Die economie is voor decennia achteruitgezet. Dus de vraag is, hoe kan hij nog hier uitkomen zonder dat de bevolking hem met pek en veren of vieren deelt op het Rode Plein. Hè. Dat is nog waarschijnlijker.
0: En niemand dus weet het.
7: Ja. Niemand, dus
0: hij weet
7: Poetin,
0: het zelf ook niet.
7: Poetin gaat door omdat hij nog niet weet hoe hij hier zonder kleerscheuren uit kan komen.
0: En verkeerd wordt geadviseerd dus. Wat ik heel interessant vind. Maar even heel kort. Hij wordt verkeerd geadviseerd omdat ze bang zijn voor hem, neem ik aan.
7: Ja, Poetin heeft alle... Ik zeg het meest erge wat Poetin heeft gedaan is dat hij ieder alternatief voor zijn macht heeft uitgeschakeld. Iedereen is van hem afhankelijk en iedereen probeert zijn gemoedsrust niet te verstoren. Ja. Dus ze weten allemaal dat het land naar de kloten gaat, maar ze doen allemaal alsof hun neus bloedt.
0: Ja, dankjewel Helga. We gaan naar het nieuws met Jan van der Putten.
8: NPO Radio 1.
9: De Amerikaanse vicepresident Vance spreekt tegen dat de straat van Hormuz is afgesloten voor de scheepvaart, zoals Iran zegt. Volgens Iran is de maatregel genomen na Israëlische beschietingen van Zuid-Libanon. En Israël zegt dat dat een reactie was op aanvallen van Hezbollah. De vrouw van de Spaanse premier, Sanchez, mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. En de eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij SP-voorzitter. Hans van Hooft was 84 jaar.
0: Ja, en het weer nu met Willemijn Hubert. Ik ga je gelijk vragen. Ik zag gisteren, echt, heb nooit eerder meegemaakt, bliksem achter elkaar zonder onweer. Het was echt heel bizar om te zien.
10: Ja, ja, ja.
0: Is dat normaal?
10: Ja, ja, nou ja, dit was wel echt een uitzonderlijke situatie hoor. Echt zoveel bliksem.
0: Moest denken aan War of the Worlds met die aliens. Oh. Voor mensen die film hebben gezien. Ja, daar zie je hetzelfde gebeuren. Ja, dat is waar. Het was eng.
10: Nee, ja, eng misschien, maar ik vond het ook wel echt prachtig om te zien. En je had enorm veel ontladingen. En een deel van die ontladingen die kwam van de wolk naar de grond. Nou ja, die heeft op een aantal plaatsen natuurlijk echt wel wat schade opgeleverd. Maar er waren ook heel veel ontladingen in de wolken zelf. En van wolk naar wolk. En dat levert dan dat hele mooie schouwspel op waarbij die wolken zo prachtig opgelicht worden. De hele
0: mooi, tijd. Mooi is het juiste woord.
10: Ging maar door.
0: Eng neem ik terug.
10: Het ging maar door, ja. Maar goed, nou, zoiets als dat, dat staat helemaal niet meer op het programma. Wel kan je nog steeds wel af en aan wat onweersbuien verwachten. Op dit moment trekken er ook een paar buien Zuid-Holland in. Komen straks over de provincie Utrecht. En dan gaan we langzamerhand richting het noordoosten. Ook komende nacht kans op een paar regen- en onweersbuien. Kan ook plaatselijk veel regen vallen in korte tijd. Met windstoten erbij, maar nogmaals niet op die schaal die we dus de afgelopen 24 uur hebben meegemaakt. Vannacht ligt de temperatuur op zo'n 16 graden in het noorden, 19 of misschien wel 20 graden in het zuiden. Dus het is niet bepaald een koude nacht te noemen. Ja, en morgen wordt qua temperatuur vergelijkbaar aan vandaag. En dat betekent dat we echt wel verschillen hebben. Want vooral dieper landinwaarts werd het vandaag opnieuw echt wel 30, 32 graden. Terwijl we in de kuststreken temperaturen zagen rond zo'n 21, 22 graden. Met een wind van zee bracht dat daar toch echt wel wat verkoeling. Hebben we dus morgen ook morgen overdag wel kans op een aantal buien. En als we dan de nieuwe week in kijken, ja, dan zien we die temperatuur toch eigenlijk wel weer nog wat verder oplopen. Dat echt op veel plaatsen.
0: Ik dacht dat je zou zeggen, dat neemt af.
10: Ik had gisteren ook dienst en toen gaven de weermodellen aan van nou, tot en met woensdag echt nog wel vrij warm met de piek op de maandag en de dinsdag. Ja, en nu trekken ze dan de donderdag en de vrijdag daar toch ook nog bij. Dus dat geeft ook meteen aan dat er echt wel een bepaalde mate van onzekerheid is. Maar het is wel iets, naar mijn idee, om rekening mee te houden dat we ook komende week nog op uitgebreide schaal gewoon echt wel warm weer gaan hebben.
0: Klinkt goed. We gaan naar de verkeersinformatie met de Rijn Baartmans.
11: Ja, 40 kilometer file nu in Nederland. Onder andere op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij de Benelux-tunnel. 30 minuten vertraging. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. En dan nog een file in het noorden, de N46 Eemshaven richting Groningen. Tussen Garsthuizen en Afrit Middelstum doe je er 12 minuten langer over.
8: In de kantine.
12: Fidan Ekis.
0: Ja, welkom terug bij WNL in de kantine. We zijn deze week tot 6 uur bij u met aan de stamtafel, vanwege de voetbalwedstrijd natuurlijk straks, met aan tafel Ruslanddeskundige Helga Salomon en voormalig topturnster Petra Witjes is zojuist aangeschoven. Welkom, fijn dat je er bent. Okay. En hij is hier natuurlijk ook, onze columnist Marcel Verrek.
12: De week van Marcel Verrek.
9: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Zeker voor mij, want ik was op vakantie in de Achterhoek. Daar waar het leven goed is en de van onzichtbare stikstof zwangere lucht in elk geval niet vervuild is door stadse viezigheid en de vuige opeenstapeling van gruwelijk nieuws. Je fietst daar door de eeuwenoude coulisselandschappen en je voelt je ook bijna even oud. Volkomen ANWB-compatible met je e-bike en je fietshelmpje. De stilte is weldadig, af en toe een loei of een langgerekte scheet van het roodbonte IJssel. En een gemompelde groet van weer wat eeuwig bruine fietsbejaarden die jou als geriatrisch gelijke zien. En geef ze eens ongelijk, want zo zie je er ook uit. Sterker, je bent er één. Ach, kijk, een mooi kasteel en nog een mooi kasteel. En ho, een uitspanning die er sinds 234 jaar voor Christus al ligt. Kom, we stappen af voor een bakkie of een glaasje. Dan gunnen we als zadelridders onze senioren konten even rust. En om toch een beetje modern te zijn, noemen we dat dan een hydration break. Maar wat er dan gebeurt is in tegenstelling tot bij de WK geen reclame. Het afstappen mensen, o jee, fietsbroeken die aan zadels blijven hangen. Gelukkig is het landschap versierd met vele heggen waar je je ten einde raad in kan laten vallen. En dan weer het opstappen. Dat iets te hoge zadel de eerste trappen zwalkt van links naar rechts zwalkend. Greppels die akelig dichtbij komen, maar dan is er vaart. En stoempen maar naar het volgende fietspunt. Verder in de groene aderen van het boerenland met deze elektrische ondersteuning is trappen bijna ritueel. Wel blijven uitkijken, want ziet, daar ligt alweer een bejaarde soortgenoot met zijn snuit in de modder van de hobbelende onverharde weg. Het leert ons een harde les. Naarmate je ouder wordt, is het zaak de balans te bewaren. Dat lukt niet elke senior, maar genoeg over Donald Trump. Inmiddels 80, hij komt steeds meer in de buurt van zijn IQ. Hij kreeg voor zijn verjaardag, behalve een paar knokwedstrijden in zijn achtertuin, ook een zogenaamde vredesdeal met Iran, want er moet elke dag actie zijn. De volgende dag liet hij zijn keffertje Hexet aankondigen dat de Amerikaanse troepen uit Europa gaan vertrekken. Daarna ben ik opgehouden met het volgen van deze evenementen. Veilig keerde ik terug in het charmante, iets wat krappe beten vakantiehuisje. Kent u dat schuifspelletje met één blokje open en dan alle nummers op één rij proberen te krijgen? Zoiets ongeveer. Daar heb ik mij, behalve op het volgen van het WK, geheel gericht op het proberen uit te lezen van het bijna 800 pagina tellende laatste boek van de bekende Amerikaanse complotschrijver Dan Brown, getiteld Het Ultieme Geheim. Toegegeven, het leest als het eten van een zak patat van de firma Aladdin's Wonderlampen, met achtervolgingen, penibele situaties, onbegrijpelijke ontsnappingen en elke 80 pagina's een vers lek, zoals wij in Den Haag zeggen. Sensatie en paranoia, afijn, ik had gelijk Donald Trump geduid. Typisch voor de Amerikanen. En die paranoia kristalliseerde zich ook uit in een ellenlange vertogen over al dan niet artificiële intelligentie, het tarten van de dood en nieuwe schokkende ontdekkingen over het menselijke brein. Om de balans daarna weer te herstellen, kuierde ik over het recreatieterrein waar de neutronenbom reeds lang gevallen was en waar ik in het zicht van de schaarse overlevenden voor het eerst sinds tijden de gemiddelde leeftijd weer eens flink omlaag kon halen. Een prima omgeving om mij te concentreren op het voorspellen van WK-uitslagen. En met succes in één pool sta ik met een onwaarschijnlijk grote voorsprong aan de leiding. En hebben leidt tot houden. Vandaar dat ik nu elke wedstrijd alleen nog maar vanuit poolperspectief bekijk. Laat het gelijk worden, nog een doelpuntje erbij, et cetera. Gelukkig ben ik wel zo dom geweest om Nederland steeds winnend te voorspellen. Daarom, die prognose durf ik wel aan, zal ik die pool uiteindelijk waarschijnlijk niet winnen. Kortom, ik had een leerzame week, vol vreugde, fietsjolijn en tragicomisch zelfbesef vanwege de balans. Maar goed, want we kregen ook nog het verlies van duivelskunstenaar Wim T. Schippers voor de kiezen. Volgens de berichten is hij overleden. Dat klopt natuurlijk niet, want deze man en zijn bedenksels zijn onsterfelijk. Zijn overlijden is met enige geheimzinnigheid omgeven. Hij zou werken aan zijn laatste kunstwerk, getiteld Wim is weg. De uitvaart is besloten. Hij was wel 83, maar leek niet zien. Afijn, hoe het zij, jammer, maar helaas, wat you er ook van vindt. 800 pagina's Dan Brown over het overwinnen van de dood overtuigde mij minder dan het geniale levenswerk van Wim T. Schippers. Reeds!
12: In de kantine. Tijdens een van de eerste trainingen helpt de hoofdtrainer mij met mijn lenigheid en komt bovenop me zitten. Ik zit in een spagaat onder de balk. Met mijn handen houd ik me vast aan de balk. Ik kan geen tegenwicht bieden. Steeds verder zak ik in de spagaat. Zijn humeur is de hele ochtend al slecht. Dus ik wil eigenlijk niet dat hij me helpt. Want als hij boos is, gaat het altijd net een beetje harder. Met zijn hele gewicht duwt hij mij naar beneden. Met waterige ogen vraag ik hem te stoppen. Smeek ik hem niet verder te gaan. Maar hij negeert het. Hij duwt me nog dieper in de spagaat. Au, fluister ik zachtjes, terwijl de tranen over mijn wangen stromen. Al mijn spieren span ik aan. Daar is hij niet van gediend. Wie denk ik wel niet dat ik ben om weerstand te bieden? Ik wil toch zo graag een topturnster worden? Geïrriteerd duwt hij nog harder. Die piepenstijve hark, zegt hij streng. Met zijn knieën op de achterkant van mijn bovenbeen gedrukt, kan ik geen kant op.
0: Ja, u luistert naar Petra Witjes. Petra, welkom nogmaals. Dit was is een passage uit jouw boek, Door de Pijn Heen. Bekroond met de Nico Scheepmakerbeker voor het beste sportboek. Gefeliciteerd.
12: Dankjewel.
0: 10 jaar lang turnde jij op het hoogste niveau met medailles op nationale en internationale toernooien. En achter dit succes, nou dat hoorden we hier, ging een wereldschel van psychische terreur, angst, vernedering, controle, fysieke agressie en intimidatie. Een wereld waarover jij jarenlang zweeg. En toen je uiteindelijk wel je verhaal deed, volgde een schandaal dat het hele turnlandschap op zijn kop zette. Dat zullen de meeste mensen ook niet hebben gemist. Mm-hmm. Naar aanleiding van de passage die jij zojuist voorlas. Als je zo jong bent, hè, zoals jij. Hoe oud ben jij hier in dat stukje wat je voorlas?
12: Ik ben hier zo'n 11, 12 jaar. Ja.
0: 11, 12 jaar leer je dus eigenlijk al dat je je pijn moet wegslikken.
12: Ja, ja.
0: Dat moet normaal voelen, denk ik, omdat je het ondergaat. Ik denk dat een kind sowieso niet zo snel kan bevatten dat iets, dat er ergens een grens over wordt gegaan. Maar hoe was dat voor jou destijds?
12: Ja, op die leeftijd ben je natuurlijk volledig in ontwikkeling. Dus je hebt geen idee waar je grenzen liggen. Die moet je nog gaan ontwikkelen en ontdekken. Mm-hmm. En op zo'n jonge leeftijd word je dus geleerd je emoties uit te schakelen. Dat werd ook gezegd. Pijn bestaat niet, emoties uitschakelen. Het enige wat telt is de beste worden. En met krachtoefeningen, lenigheidsoefeningen, maar ook oefeningen die uiteindelijk naar het eindresultaat leiden. Een wedstrijdresultaat. Je moest alles uitschakelen en gewoon gaan. En dat is, ja, toen was dat normaal, want iedereen deed dat. En dat werd, zo werd je eigenlijk geprogrammeerd. Maar ja, op latere leeftijd kom je daar dus achter dat dat helemaal niet goed is. Want wie ben je nog en waar zijn je grenzen? En hoe doe je dat in het normale leven?
0: Nou, een voorbeeld van het weg uitschakelen van je emoties is dan ook het verschil niet zien tussen een blessure en je aanstellen. Een paar voorbeelden uit het boek. Je moest bijvoorbeeld 10 baantjes kikkersprongen met een zandzak mm-hmm. van 10 kilo in je nek voor straf.
12: Waar zijn je grenzen en hoe doe je dat in het normale leven?
0: Nou, een voorbeeld van het weg uitschakelen van je emoties is dan ook het verschil niet zien tussen een blessure en je aanstellen. Een paar voorbeelden uit het boek. Je moest bijvoorbeeld 10 baantjes kikkersprongen met een zandzak mm-hmm. van 10 kilo in je nek voor straf dragen. Dat was dan

0: janken dan. Dat is het enige wat jij kan doen. Klagen en janken. Op dat moment denk jij dus, als ik nu ga janken, dan stel ik me aan. En dan laat ik eigenlijk zien dat ik niet bereid ben om een profturner te worden. Is dat, is dat de les die je dan krijgt?
1: Ja, ja, ja. En wat ook de les was, was dat je... hij bepaalde wanneer je stopte. Dus als jij stopte en de brug losliet, omdat je dus een hele grote glip in je handen had, dat was verkeerd. En hij probeerde je dan zo met de grond gelijk te maken dat je eigenlijk nul was, geen weerstand meer kon bieden. En dan vanuit daar kon je weer opgebouwd worden.
0: En jij en je trainingsmaatjes werden wel 4 keer soms op een dag gewogen. En om zo licht mogelijk te zijn voordat jullie werden gewogen, gingen de meisjes dan naar de wc. Hè? Want dan ja, alles eruit, dan weeg je minder natuurlijk. Ja. Of er werd gebraakt. Hoe kijk je daar nu op terug?
1: Heel heftig. Ja, vooral ook omdat mijn zoon in diezelfde leeftijd is. En ik kan me niet voorstellen dat er dus jongens en meisjes rondlopen op die leeftijd. Je bent al super onzeker natuurlijk over je lichaam. Je zit in de puberteit. En dan heb je een trainer naast je die je al 4 keer op een weegschaal zet. 4 keer officieel, dat waren zijn wegingen. Maar omdat wij zo geobsedeerd waren, stonden we er soms wel 10, 20 keer op. Omdat we ja bang waren, het getal moet naar beneden. Uh-huh. Dus daar deden we alles aan. Ja, heel ziekelijk eigenlijk.
0: Je beschrijft in je boek ook dat ouders op een afstand werden gehouden. Want ik heb een zoon van 12. En als ik dit hoor, dan denk ik... Ja, ik zou denken, waarom heb ik hier niks van meegekregen? En jij zegt zelfs, zij werden zelfs achter een dichtgeplakt raam weggezet. Waardoor, ja, in dit geval was het dan je vader die je vooral begeleidde met het turnen. Niks kon meekrijgen. Je moeder werd trouwens ook geïsoleerd en weggehouden. Ja. Bij mij zouden er alarmbellen gaan rinkelen.
1: Ja.
0: Ook al weet je dat topsport natuurlijk wat vraagt van jonge kinderen, dat is denk ik misschien toen al wel, hè, dat is algemeen bekend. Ja. Misschien zeg ik iets, spreek ik voor mijn beurt, maar er zijn grenzen. Als mijn kind 4 keer wordt gewogen en op deze manier wordt mishandeld, dan ga je verhaal halen. Waarom gebeurde dat niet?
1: Dat gebeurde wel. Er waren ouders die in actie kwamen. Mijn vader kwam ook in actie. Maar
0: later.
1: Later, ja. Inderdaad. Want ons werd geleerd te zwijgen. Dus als er werd gevraagd hoe was de training, ja goed. En emoties schakelden we uit. Dus huilen lieten we niet zien, tranen lieten we niet zien. En er waren wel ouders aanwezig in de zaal als in... Je brengt je dochter weg 's ochtends en je haalt er 's avonds weer op. Mm-hmm. Maar het is ook een hele andere periode. Want we hadden toen nog geen telefoontjes, niet het internet. Dus het werd echt op basis van vertrouwen. Maar ook manipulatie vanuit de trainer. Zo won hij de ouders voor zich.
0: En die manipulatie ging zo ver dat jij op een gegeven moment ging denken dat er afluisterapparatuur was verstopt in de kleedkamer, de broodtrommel, thuis. Er werd zo obsessief gecontroleerd dat je dacht, waarom weet die trainer, waarom weet mijn trainer zoveel? Ja. Dan ben je zo jong en dan word je zo achterdochtig.
1: Ja, ja, hij wist dingen die hij niet kon weten. En later kwam ik erachter dat het ook wel heel veel bluff was. Maar ik trainde ook met zijn dochters. Ja. En die waren zijn verlengstuk. Dus als ik wat op school zei, of nou, dat was een training... En werd ik uitgescholden voor dikke koe, omdat ik leverworst op mijn brood had. En toen dacht ik, hoe kan jij nou weten wat ik vanmiddag op mijn brood heb gehad? Ja. Nou, dit soort dingen. En dan ga je zo twijfelen aan jezelf en aan je veiligheid. Dus ja, ik heb onder de tafel thuis gekeken. En ik dacht zelfs dat mijn vader niet meer veilig was. Ja.
0: Ik dacht ook wel, ik denk dat... Misschien spreek ik voor mijn beurt als ik zeg dat jij... kritisch werd. Je kritischer ging opstellen, het weerwoord ging bieden. Omdat je thuis ging praten met je vader, hè, toen je wat ouder werd.
1: Ja.
0: En ik denk dat als je thuis een stabiel... mentaal gezonde opvoeding krijgt, waarbij je leert wat manipulatie is en leert waar je grenzen zouden moeten liggen, dat je dan veel beter in staat bent om voor jezelf op te komen. Klopt het dat jij dankzij die gesprekken die je met je vader had, voor jezelf kon opstaan?
1: Ja, ja, zeker. Ja? Ja. Ja, want na die periode dat ik me heel erg onveilig voelde, kwam ik erachter, ging ik het ook testen. Hè? Ik dropte af en toe dingen. Nou, dat kwam niet bij mijn trainer terecht. Ik wist, nou, mijn vader is veilig. En toen begon ik met praten. Wel in de woorden die ik er toen natuurlijk voor had. Niet hoe ik nu als volwassene spreek. Maar hij zette mij heel erg in mijn kracht. Want ik kon ook... Het turnen vond ik geweldig. Ik had daar passie voor. Ik was daar ontzettend goed in. En ogen op de toekomst, op die Olympische Spelen. Dat kon ik heel goed loskoppelen van het gedrag van mijn trainer. Ik wilde niet dat hij mijn carrière ging verpesten. En zo zette mijn vader me ook in mijn kracht. Van, lees zijn gedrag, kijk wat er is. Dat heeft niks met jou te maken.

0: maken. Dus zo leerde ik echt van mezelf.
1: En dit heeft ertoe geleid dat in 2008 was voor jou de laatste druppel. Je stond een half uur, zo beschrijf je dat in je boek, ik parafraseer, stond een half uur stil op de bank, op de balk. Mm-hmm. Ijskoud, je lichaam weigerde te bewegen. Je keek naar jezelf in de spiegel. Een spierwit en ongelukkig meisje. Het leven uit haar gezogen. Op dat moment werd je al 4 maanden genegeerd door je trainer. Een stiltebehandeling, dus straf. Wat gebeurde er op dit moment met jou dat je dacht, nu ben ik er klaar mee? Want je liep weg en je kwam niet meer terug.
0: Nee, dat klopt. Nee. Nou, ik trad echt uit mijn eigen lichaam. Ik was mezelf niet meer. Ik voelde ook niks meer. Dus als een helikopter trad ik uit mijn eigen lichaam en ging ik boven de situatie hangen. En ik zag dus in slow motion mijn trainer die een jonger meisje aan het uitschelden was en extreem behandelde. Ik zag mezelf en ik herkende mezelf niet meer. Toen stapte ik dus van de balk af. En ik dacht, ik ga weg. Maar dat gebeurde zo op automatische piloot, alsof ik gelijk werd door iets of iemand. En toen stond ik bij de deur, want je mocht nooit zomaar zelf de deur uitgaan. Hij bepaalde of je de deur uitging of niet. En als je de deur uitging, dan kwam hij je halen in de kleedkamer. Dus hij dreigde mij ook, van, joh, als jij die tunnel uitloopt.
1: Ja. Je ging natuurlijk je nooit eerder ook niet weg, omdat je zoveel houdt. Of
0: precies, maar ook angst. Ook angst, ja. Want hij haalde je dan weer terug. En nu dreigde hij er mee van, als jij die zaal uitloopt, hoef je nooit meer terug te komen. En ik keek hem recht in de ogen aan. En ik dacht, dat is precies wat ik ga doen. Ja. Ja, en toen ben ik weggegaan.
1: Dat vraagt wel veel moed. De vraag is natuurlijk, en ik zie Marcel en Helga ook bijna hardop denken, hoe kan zoiets gebeuren? Om, als we kijken naar de verantwoordelijken in dit systeem, want je vergelijkt het in je boek met een sekte, zo gesloten. Ja. En je bent jong, dus je kan niet. Het is moeilijk om jezelf te verweren of je grenzen te stellen. Mm-hmm. Maar er zijn ook volwassenen bij. Laten we denken aan de Turnbond. Waarom werd er niet ingegrepen? Ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja?
0: Ja, er waren zelfs volwassenen in de zaal aanwezig. Ja. Hè? Professionals, fysio's, artsen. Maar die zagen vaak het leuke gezicht. En als ze wat zagen en zich zorgen maakten, dan maakten ze dat bespreekbaar. Mm-hmm. Maar dat was hun werkcultuur en dan werden ze weggepest. Maar het systeem, we moesten niet alleen tegen onszelf vechten en een trainer die ons met de grond gelijk maakte, maar ook het systeem wat niet achter ons stond. En eigenlijk geld en medailles belangrijker maakte, want die stopte gewoon signalen in de doofpot. Onderzoeksrapporten, dus echte onderzoeken die hebben plaatsgevonden, waarin stond, er moet ingegrepen worden, in de doofpot gestopt, niks mee gedaan. Ja, en bij mijn club was dat dan, ja, 1 systeem binnen een groot systeem. Maar elke topclub in Nederland in die periode toen, daar waren dingen gaande.
1: Waren er toen al veel meer turnsters die zich de noodklok luiden, zeg maar? Of zat jij toen nog in de minderheid?
0: Ik kan me voorstellen dat
1: als je een van de weinigen bent, dat men dan denkt, zij is gewoon lastig en ze doet gewoon moeilijk.
0: Dus ik was het probleem. Ja, dat hoor je heel vaak. Hè. Je wordt dan je trekt je mond open en het is allemaal moeilijk. Je geeft het systeem, geef je kritiek. Nou, dan word je dus aan de zijkant gezet. Jij bent het probleem. Maar in 2009 heb ik dus mijn verhaal gedaan op de radio. En toen kreeg ik geen steun. En jaren later zijn er wel ook andere dames naar buiten getreden. Maar omdat het werd in de doofpot gestopt en we waren enkelingen, brak het gewoon niet door.
1: Jij noemt het zelfs passieve kindermishandeling. Zullen we heel even luisteren naar wat jouw trainer zei in reactie op de aantijgingen in een interview met de NOS?
2: Mm-hmm. 2 dingen wil ik wel heel even. En die vind ik, daar ga ik wel op in. En dat vind ik even heel belangrijk. En die hebben mij ook enorm geraakt. En dat is ten eerste dat ik op 1 lijn gezet word met de trainer waar we het net over hadden.
3: Gerrit Beltman.
2: Ik word op 1 lijn met hem gezet, met hoe hij is. Ik denk dat ik als mens totaal anders in elkaar zit dan Gerrit Beltman. Dat is 1. Die vergelijking die wil ik hier graag weghalen. En 2 is dat ik in mijn hele turncarrière, en die duurt al een tijdje, nog nooit 1 turnster geslagen of geschopt heb. Ik heb geen fysiek geweld gebruikt. En dat is ook een aantijging die komt echt heel hard aan.
1: Hoe is het voor jou om hem te horen?
0: Nou, ik ben nu met mijn Engelse boek bezig. En daarvoor heb ik dit filmpje toevallig weer op.
1: Silence for Gold.
0: Ja, klopt. Ja. Het komt niet rauw op mijn dak vallen. Maar okay. Anders wel, denk ik. Dit is gewoon pure ontkenning natuurlijk. En dat zie je ook heel vaak met dit soort type mensen. Darvo, waaronder ze dus het gewoon vol ontkennen. Ja, dat is leuk en aardig. Maar
1: een psychische afkorting. Of een combinatie van afkortingen.
0: Ja, ja.
1: Er
0: zijn meerdere dames geweest die hebben dit gezien. Dus dan kun je het wel ontkennen. Maar wij weten waar de waarheid ligt, ja.
1: Ik las ook iets van hem terug waarin hij zegt... het was nooit mijn intentie. Ik heb me aangesloten bij de cultuur. Die cultuur was hard en Spartaans. Er was weinig ruimte voor inspraak van turnsters. Ik kijk dan ook even naar jou, Helga. Want we kennen deze verhalen natuurlijk ook een beetje... uit de turnsport in Rusland. Als we het hebben over Spartaans en harde training.
3: Ja.
1: Jij kent dit verhaal natuurlijk al wel.
3: Nou ja, inderdaad. In Nederland weet ik er dan minder van af. Maar inderdaad, Petra zegt van, ook daar word je als kind afgebroken om je vervolgens te kunnen opbouwen in het beeld van die coach of trainer. Vooral bij ballet, hè, dat beroemde Bolshoi-ballet heb je. Dus dat is heel, heel beroemd. Dus het gaat er niet om die pupil naar de zin te maken. Het gaat erom dat einddoel, dat is heilig.
1: Prestatie.
3: Ja,
4: maar was je daar ook door geïnspireerd door Oostblok? Praktijken, denk je?
0: Ja, zeker. Ja. En als ik internationale wedstrijden had, zag je ook dat de Russen aan de top stonden. Dus dat gaf inspiratie. Maar ja, voor ons als jonge meisjes was het wel. Je zag dat. En je zag dat je eigen situatie dan misschien iets minder was of zo. Dat dacht je dan. Dus het kon altijd nog erger. En dat, ja.
1: Ja, jij zegt in je boek dat je twee keer in de steek bent gelaten. Dus één keer door je trainer en één keer door het systeem.
0: Mm-hmm.
1: Als jij een ouder zou moeten adviseren... die zijn haar kind naar de top getraind, graag naar de top getraind ziet worden... voetbal, noem maar op, turnen, het kan van alles zijn.
0: Mm-hmm.
1: Wat zou je dan adviseren?
0: Sta je niet blind op het einddoel. Want het einddoel is niet per se een wedstrijd.
1: Mm-hmm.
0: Maar je wil dat het kind straks volwassen wordt. En daarna ook gewoon nog een fijn leven heeft.
1: Ja.
0: En niet afgedankt wordt en kapot is gemaakt.
1: Ja. Ik hoop dat ze dit interview met jou hebben geluisterd. Ik hoop ook dat ze je boek gaan lezen door de pijn heen. Petra Witjes, dankjewel voor je verhaal. Helga Salomon, bedankt dat je er was. En Marcel, we gaan winnen.
4: We gaan zeker winnen. Kom op, jongens.
1: Goed zo, hou die positieve instelling erin. Turkije eruit, Nederland erin. We gaan afsluiten. Heel veel plezier met de wedstrijd straks voor de luisteraars. En straks langs de lijn met Edwin Cornelissen. Hele fijne avond en ik zeg 3-0. Ja, heel goed.
5: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
6: NPO Radio 1.
5: Nooit meer slapen.
6: Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven. Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale van Hoven's musical Rebel Rebel in première. Die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
5: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1. Femke van der Laan, in VPRO's Nooit meer slapen.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: De hete zomer, crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon rolluiken.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Social Deal.
7: Deal Wellnessdeal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
21: NPO Radio 1, 6 uur.
22: Edwin Cornelissen.
23: Goedenavond. Het Nederlands elftal kan op het WK een grote stap zetten naar de volgende ronde door te winnen van Zweden. De aftrap is om 7 uur en we gaan daarvoor nog een uur vooruitblikken in Langs de Lijn. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten.
24: Iran zegt dat de Straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd, die afsluiting, omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen de VS en Iran. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. Noodweer gisteravond en vannacht. En in de provincie Groningen zijn opvallend veel bomen omgewaaid. 350 omgewaaid of zwaar beschadigd. Contact met Johan Bok, teamleider onderhoud bij de provincie Groningen. Veel schade, wat heeft u allemaal gezien vandaag?
25: Nou, heel veel. Sowieso, het eerste aanblik is dan natuurlijk wel even schrikken. Er zijn hele dikke, gezonde bomen zijn omgewaaid. En dan denk je, ja, we hebben hier niet zo heel vaak een orkaan in dit land. Maar toch, het is gebeurd.
24: En dat betekent van vroeg af aan aanpakken om het op te ruimen?
25: Nou, de mensen die piket hebben, die kregen gisteravond rond 2:30, 2:30 de eerste meldingen. Van dat het had begonnen te waaien en dat er wat takken links en rechts afbraken. En dan doe je 's nachts in het donker zo goed als je kunt. Probeer zoveel mogelijk op te ruimen en een weg veilig te stellen. Maar toen het 's ochtends licht werd, toen zagen we pas echte schade. Toen hebben we ook maximaal opgeschaald om zoveel mogelijk op te ruimen.
24: En dat is nu gelukt allemaal?
25: Bijna allemaal. Er zijn nog 2 kleine stukjes wegen, die zijn niet veilig genoeg. Die hebben we nog afgesloten en daar gaan we morgen verder mee.
24: Ja, en andere schade die u bent tegengekomen aan daken bijvoorbeeld?
25: Nee, ik heb, daar heb ik geen tijd voor gehad om andere schade te zien. We hadden zelf heel veel schade aan de Kielse Achterweg. Dat ligt vlak achter het grote dorp Veendam. Daar in Veendam was het ook zeer heftig tekeer gegaan. Daar heb ik wel heel veel schade gezien.
24: Nog veel in het oosten, hè?
25: Ja, heel veel in het oosten.
24: Ja, ja, ja. Dus ja, nou maar afwachten tot de volgende. Het is echt, het is niet best natuurlijk. Johan Bok, ik dank u voor de uitleg van de provincie Groningen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen 2 treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84. Bij een uit de hand gelopen ruzie tussen 2 groepen Jeu de Boule-spelers in Frankrijk is een dode gevallen. Het slachtoffer, van 68, werd in het gezicht geslagen met een metalen pétanquebal en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81 en die is aangehouden. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. Maar ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen.
0: En ons vertrekpunt is altijd het meest kwetsbare. We zijn begonnen bij de dieren. En vanuit de belangen van de dieren volgen de belangen van de natuur, ecosystemen en van mensen die in de verdrukking komen.
24: Christine Teunissen op een congres in Den Bosch hield haar eerste partijtoespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Teunissen wil ook dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak op dat congres ook over het lot van de Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. Een reizend oranje volksfeest, zo kan je de Oranjemars wel noemen. Zometeen om 7:00 komt Nederland in actie tegen Zweden op het WK. En daar in Houston gingen 15.000 oranje supporters traditiegetrouw weer van links naar rechts. En dat waren niet alleen Nederlanders, maar ook Amerikanen, zag correspondent Rudy Bauma.
1: Die vinden het prachtig. En de Amerikanen hier lokaal uit Houston, moet ik zeggen, die hebben bij hun lokale voetbalteam ook oranje als de kleur van de shirtjes. Dus dat komt mooi uit. Je ziet dus ook veel lokale mensen uit Houston hier die in hun eigen shirtjes hier naartoe zijn gekomen. Ze hebben op social media die gekke Oranjemars gezien. Dat toch een enorm fenomeen is geworden.
24: En zometeen kunt u die wedstrijd van Nederland tegen Zweden natuurlijk volgen hier op NPO Radio 1. 5:05. Het weer nog. Vanavond enkele buien. In het noordwesten eerst en later ook in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust wat koeler. En er is een wat grotere kans morgen op regen- en onweersbuien.
2: En er is verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
3: Goedenavond, er staat nu 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere 2 files op de A4. In de richting van Amsterdam sta je stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Reken hier op 20 tot 25 minuten vertraging. En ter hoogte van de Benelux-tunnel in de richting van Rotterdam is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, het verkeer kan er wel langs de rechter parallelbaan. Reken hier op een kwartier oponthoud. De A27 dan, richting Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos rijdt het langzaam, 5 tot 10 minuten extra. En tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en afrit Dussen doe je er 10 minuten langer over.
4: Ster.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
26: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
27: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
27: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
28: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
29: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
30: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
29: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
31: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
32: Rustig, adem in,
31: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
32: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
21: NPO Radio 1. Langs de lijn.
22: Edwin Cornelissen.
9: En voorbij! Ja! Nakamura, kijk of hij kan schieten. Hij kan dat bal wel richting veranderen. Het is 1-1. Summerville in 16 meter biedt. Summerville met links in de goal. Weer een corner, nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker.
23: Afgelopen zondag gaf het Nederlands elftal tot 2 maal toe een voorsprong weg. Zou dat vanavond tegen Zweden wel gaan lukken? Het pakken van de 3 volle punten. De aftrap is om 7 uur. Komend uur gaan we uitgebreid vooruitblikken met commentator Jeroen Elshoff en onze analisten in de studio Leone Stendler en Ibrahim Affelay. En we gaan natuurlijk weer voorspellen met moeder Maduro. Maar eerst naar Houston, waar de tribunes langzaam oranje kleuren... waar Jeroen Elshoff al op de tribune zit. Die heeft de opstellingen al onder zijn neus. En ja, dus ook die van oranje. Hoe staat het ervoor welke elf gaan spelen, Jeroen?
10: Grote vraag. Goedenavond voor jullie. Goedemiddag hier. Was natuurlijk of Frenkie de Jong fit genoeg was om te beginnen na die botsing met Quinten Timber. Het hoofd van Quinten Timber tegen de knie van Frenkie de Jong. Er moest worden gewacht op een reactie. Vanmorgen is Frenkie wakker geworden. Ze hebben naar zijn knie gekeken en het is let's go. Frenkie de Jong staat in de opstelling van het Nederlands elftal dat nog 1 grote verrassing kent. Want Brian Brobbey is straks de centrumspits van het Nederlands elftal. Malen verschuift naar de rechterkant. Dat gaat ten koste van Summerville. Dus er is goed nieuws. Frenkie speelt. En er is verrassend nieuws. Want ook Brian Brobbey speelt. Hij is straks tegen Zweden de spits van het Nederlands elftal. De andere namen zagen we ook starten tegen Japan.
23: Ja, nou ja, laten we dan eerst maar eens even naar de bondscoach gaan, Ronald Koeman. Want het is dus wel een opstelling die wat vragen oproept. De eerste die Jeroen Stekelenburg aan Koeman stelde was... is Frenkie de Jong nou helemaal klachtenvrij?
11: Nou, helemaal vrij denk ik niet, maar wel voldoende om het idee te hebben dat hij kan starten. Maar nogmaals, daar hebben we ook de warming-up nog voor.
12: Ja, oh, dat is dus zelfs nog een heel klein vraagtekentje dan. Heb je daar veel zorgen om gemaakt de afgelopen dagen?
11: Nou ja, je houdt rekening met dat ook, dat hij niet kan starten. Dus, maar dat zijn geen zorgen. Natuurlijk wil je het beste elftal, het sterkste elftal in onze optiek in de wedstrijd brengen. Maar nogmaals, dit gebeurt ook in voetbal.
12: Ja, in dat sterkste elftal hoort nu ook Brian Brobbey als spits. Kun je eens uitleggen waarom je voor hem kiest?
11: Nou, toch wel omdat we aanvallend meer moeten brengen. Ook de ruimtes zullen wederom klein zijn. Dus dan heb je aan Brian meer een aanspeelpunt dan Donjel. Maar Donjel ook wat meer naar binnen te laten spelen. Om natuurlijk aan de rechterkant met Denzel hoger op te spelen. Spelen tegen 2 spitsen. Dus je moet in principe met 3 opbouwen. Dan heb je altijd een vrije man. Maar het is duidelijk dat we meer aangesloten moeten spelen. En dat 1 spits dan niet voldoende is. Maar dan moeten we middenvelders, maar ook zeker Donjel... in een vrijere rol van de rechterkant naar binnen... is dat in mijn optiek een oplossing.
12: Ja, nou was er alom, en ik denk ook wel bij jou... toch wel redelijk wat tevredenheid over Malen... maar ook over Summerville vorige wedstrijd. Is het dan meer een keuze voor een ander type... dan ja, dat je Summerville er nu uithaalt omdat je niet tevreden over hem was?
11: Nee, ik was zeer tevreden over Cree. Alleen, hij heeft ook wat fysieke klachten gehad in de laatste dagen. Dus dan geef ik de voorkeur om niet met hem te starten. Plus het feit, het klopt wat jij zegt. We hebben een ander type nodig in de spits.
12: Ja, fysieke klachten, is dat ook iets dat op training is gebeurd? Of is dat overbelastingachtig?
11: Ja, het had wat last donderdag. Als ik het goed zeg, donderdag in de training is hij toen ook gestopt. Dus ja, daar willen we ook niet overbodige risico's, maar hij kan invallen.
12: Is het een bijkomend voordeel dat je dan een wapen op de bank hebt?
11: Nou, natuurlijk heb je absoluut iemand die in alle aanvallende posities kan spelen. En ook zijn stempel wel gedrukt heeft, dus dat is prettig.
12: Wat verwacht je? Verwacht je weer een muur wat je kapot moet gaan spelen?
11: Als wij het goed doen wel. Betekent dat je veel de bal hebt. Dat je druk op hun houdt. En dan moet je in de laatste fase van je aanval moet je beter zijn. Moet je meer mensen brengen. Plus het feit dat je defensieve organisatie goed moet zijn. Ten opzichte van twee gevaarlijke spitsen.
12: Goed gevoel?
11: Ja, mijn gevoel is heel erg goed. Maar ik heb me ook wel eens vergist.
23: Nou, dat is altijd fijn, een bondscoach met een heel erg goed gevoel. Hier aan tafel Leone Stendler en Ibrahim Afellay. Ja, maar eens eventjes over die opstelling van Oranje met dus Brobby in de spits. Hoe verrassend vind je het, Leone?
32: Voor mij was het heel verrassend. Vooral omdat in de wedstrijd tegen Japan Summerville misschien wel de beste van aan de Nederlandse kant was. En nou hoor ik de Koeman wel zeggen dat hij niet helemaal fit is. Dus dat verklaart een hoop. Maar ja, het verraste me zeker. Omdat we dat nog niet eerder hebben gehoord dat Summerville niet helemaal fit is.
23: Ja, het zit een beetje in twee dingen als je ze zo beluistert, hè, Ibrahim. Enerzijds inderdaad dat Summerville niet helemaal klachtenvrij is. Je kan je afvragen hoezeer dat speelt, omdat hij wel gewoon kan invullen. Maar de andere kant van het verhaal is dat hij zegt, we hebben eigenlijk een ander type spits nodig.
0: Als ik hem goed beluister, is het eigenlijk een tactische keuze. Want Frenkie de Jong is ook niet klachtenvrij. Die speelt wel vanaf het begin. Dus ik vind het wel een hele verrassende keuze.
23: Ja, en waarom zou hij dan voor Brobby hebben gekozen?
0: Nou ja, als je wat we net hebben gehoord, hij wil meer body hebben daar. Hij wil eigenlijk meer met twee spitsen gaan spelen. Want hij gaf aan dat Doniel eigenlijk meer aan de binnenkant gaat spelen. Dus meer ondersteunend naar Brobby is. Ja, dat kan je ook wel begrijpen. Maar Summerville was voor mij eigenlijk een no-brainer. Want die heeft het geweldig gedaan, de eerste wedstrijd.
23: Ja, en als je puur naar die spitsenpositie kijkt. Ja, we zagen natuurlijk in het begin, was de discussie steeds, moet het dan uiteindelijk Doniel Malen worden of Memphis? Nu komt dus nummer 3 uit de ooghoed.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk gezien en ook de hele aanloop. Memphis is nog steeds niet fit genoeg. Dat hebben we kunnen zien, ook in zijn invalbeurt. Oké, speelde weliswaar veel verder van de goal af. Maar ik vind wel dat je dan ook in je verdedigende arbeid ook daarin je werk moet doen. Ook daarin belangrijk moet zijn voor het elftal. En hij maakte gewoon een hele afwezige indruk. En laten we wel wezen, Brobby heeft het gewoon geweldig gedaan bij Sunderland. Dus ik ben ook een fan van Brobby. En ik hoop ook dat hij vandaag ook een goede wedstrijd gaat spelen. Dus in dat opzicht snap ik wel dat hij de voorkeur krijgt.
23: Wat denk jij, Leon? Zegt dit iets over de hiërarchie in de spitsenpositie, zeg maar?
32: Ja, dat vind ik wel. En natuurlijk, hij kijkt echt wel naar types. Maar ik ben het helemaal met Ibrahim eens dat vorige wedstrijd, dat Memphis heeft echt helemaal geen goede indruk achtergelaten. Eigenlijk de uitzwaaiwedstrijd ook niet. En je hebt gewoon arbeid nodig. Je hebt iemand die de runs maakt als Nederland de bal niet heeft. En ik denk dat Brobby in dit geval met zijn fysieke kracht die drie centrale verdedigers wel bezig kan gaan houden. En dat Malen daaromheen dan nog even de diepte-runs kan gaan maken. Dat best goed zou kunnen werken. Dus en als hij het dan goed doet, dan schuift hij definitief misschien wel een plekje omhoog. Zeker.
23: Dat kan wat veranderen inderdaad. Ja, dan moeten we het over Frenkie de Jong hebben natuurlijk. Hè. Twijfelgeval benoemd gisteren door Ronald Koeman. En eigenlijk, als je hem zo beluistert, is hij dat op dit moment nog steeds wel. Want hij wilde de warming-up nog afwachten.
32: Ja, dat is duidelijk dat hij toch nog niet helemaal 100% vanzelfsprekend is. En ja, dit gebeurt vaker, zeker met als je het over je beste speler hebt van je selectie. Natuurlijk wacht je dan nog de warming-up af of iemand het daadwerkelijk kan halen. Ik ben blij dat hij erin staat en ik ben ook blij dat we weer met dezelfde middenveld starten. Maar ik hoop ook wel dat Kluivert vandaag zijn speelminuten gaat krijgen. En dat dit denk ik een wedstrijd is waar hij zeker goed gebruikt kan worden. Dus ja, dat hoop ik eigenlijk.
23: Ja, want Ibrahim, bij de speculaties vooraf ging het er veel over. Hè? Of Kluivert niet zou kunnen starten in deze wedstrijd. Was het ook jouw idee dat je dacht van nou, probeer het eens?
0: Ja, ik ben wel van mening dat je ook een elftal moet laten groeien. En ik vind nog steeds dat dit eigenlijk het beste middenveld is. Omdat je gewoon, gewoon hele goede spelers hebt. En uiteindelijk moet dat gewoon met elkaar gaan werken. Automatismes kweken. En je ziet ook een Reinders, wordt vaak verweten, is ook gewoon een speler die ook een loper is. Maar ook aan de bal kan komen. En uiteindelijk heeft hij ook heel vaak zijn goals gemaakt door in de 16 te komen. En het is altijd goed om een wapen als Kluivert achter de hand te hebben om die in te kunnen brengen. En dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren vandaag. Maar ik kan wel heel goed leven met dat hij uiteindelijk weer voor dezelfde drie middenvelders kiest.
1: Ja. Je zag ook echt wel de ontwikkeling al tegen Japan. De tweede helft, dat al beter ging dan de eerste helft. Ik ben het helemaal met je eens. Er is ook gewoon tijd nodig om die dynamiek kloppend te maken.
2: En dan moet er tijdens zo'n toernooi een beetje ingeslepen worden eigenlijk.
1: Ja, in plaats van dat je meteen maar weer de boel gaat omgooien. Niet wetende of dat dan ook werkt. Weet je, het is nog maar kort dat ze dit middenveld echt zo kunnen opstellen. Dus ja ik ben ook voor door blijven ontwikkelen.
2: Kijk, nou, jullie zijn het eens. We weten dus dat Brobby in de spits gaat starten. Dat het gevolgen heeft voor Donny Malen. Want die gaat dus richting rechts in plaats van in de spits. Jeroen Stekelenburg sprak zojuist met hem.
12: Ja, goedemorgen. Ben je een beetje ochtendmens?
3: Jawel, gaat wel. Ja,
12: dus dit is geen probleem? Deze tijd was het vroeg opstaan?
3: Even kijken, 8 uur. Maar prima toch?
12: Ja. Smacht je naar een goal?
3: Ik zou, ja, tuurlijk wel een goal maken.
12: Ja. Want de vorige wedstrijd, best veel complimenten. Hè? Je deed heel veel goed. Ga je als spits dan op een gegeven moment tegen zo'n moment aanhikken dat hij wel een keer tegen de touwen vliegt?
3: Nee, je houdt gewoon vertrouwen in wat je doet. En ja, je weet dat hij er tegenaan gaat vliegen uiteindelijk.
12: Want voel je intern, voel je veel vertrouwen?
3: Ja, zeker. Trainers en staf zijn met me bezig. Dus ja, dat voel ik wel. Ja.
12: Hoe gaat het nu anders moeten tegen Zweden? Hoe speel je zo'n muur kapot? Want het zal weer niet makkelijk worden.
3: Daar hebben we deze week op getraind. Ik denk veel diepgang, veel spelers in de 16. En ja, vanuit daar veel druk zetten en een beetje wachten op hun fouten natuurlijk.
12: Ja, dat is ook een beetje het codewoord, hè? Meer aansluiting, meer mensen in de 16. Heb je je soms eenzaam gevoeld?
3: Nee, dan niet per se. Nee.
12: Nu komt Brobby erbij. Maakt dat dan ook een verschil? Want jij zal vanaf rechts gaan komen dan. Dan is het al snel meer mensen die op momenten voor het doel komen.
3: Ja, Brian had altijd veel mensen bezig. En daar hebben we de hele week ook op getraind om daar omheen goede bezetting te hebben.
12: Ja, dus fijn. Veel vertrouwen in?
3: Ja, zeker.
12: Succes.
3: Yes, thanks man.
2: Ja, het woord vertrouwen hoor ik meerdere keren vallen. Ook het vertrouwen van Koeman in Malen. Want ja, je kan natuurlijk zeggen, hij blijft in het elftal staan. Hij moet wel van positie wisselen, dus de spitspositie afstaan. Hoe kijk jij dan aan tegen het vertrouwen dat Malen geniet, Leon?
1: Kijk, zijn rol zal vandaag ook wel een soort spits bij de spits zijn. Dus het is niet dat hij helemaal weg wordt gehaald. Maar dat hij onderdeel is van een tactisch plan waar hij denk ik veel vertrouwen in voelt. Ik geloof wel dat blijft groeien. En wat ik zei, Memphis zakt langzaam de hiërarchie uit. Dus dan denk ik ook dat die hete adem in de nek van Malen inmiddels ook wel een beetje weg is gevallen.
2: Nee, ja, je kan natuurlijk wel denken van nu wordt het ineens de hete adem van Brobby. Maar Malen die is vooral bezig met in het team blijven, denk je, Ibrahim?
0: Nou, ik denk dat hij daar niet zozeer mee bezig is. Het meer voer voor de buitenwereld. Maar Malen heeft ook aangetoond dat hij op die positie heel goed uit de voeten kan. Is een hele vaardige speler. Veelzijdig ook. Heeft snelheid, heeft techniek. Dat zag je ook al gelijk in dat eerste moment tegen Japan. Waarbij hij zich eigenlijk vanuit niets iets creëerde. En tegelijkertijd ook meer aan de binnenkant gaat spelen vandaag. Dat is ook weer voor Dumfries heel goed. Kijk, Dumfries is natuurlijk een jongen die echt heel veel in de 16 meter wil komen. Waardoor je ook meerdere mensen in de 16 hebt. Dus waardoor je ook wat grotere kans hebt om tot een goal te komen. En uiteindelijk is dat denk ik wel, kan dat wel goed uitpakken.
2: Denk je ook dat het misschien wat druk bij hem wegneemt? Want hij was natuurlijk heel erg gespitst op het scoren van doelpunten. Met name ook vanwege die rivaliteit met Memphis. Nu staat Brobby erbij. Dus dan moet Brobby gaan scoren.
0: Nou, hij heeft natuurlijk een geweldige tweede seizoenshelft gedraaid. En dan krijg je altijd van in het Nederlands elftal scoort hij niet. Maar uiteindelijk is het ook, wat voor aandeel heb je in het spel? En hij heeft altijd indruk gemaakt op het moment dat hij in het Nederlands elftal speelde. En natuurlijk, Memphis was natuurlijk altijd, die heeft een status apart. Dat is ook gebleken. Maar ja, er komt ook een moment dat je te maken hebt met fitheid. Je wordt ook wat ouder, je lichaam herstelt wat minder snel. En dat is ook geen ramp natuurlijk. En als je dan alternatieven als Malen hebt en Brobby, dat zijn gewoon ook jongens die nadrukkelijk op de deur kloppen. Ja, dan moet je daar ook voor kiezen. En dat is wel wat ik een beetje heb gemist. Dat hij echt het vertrouwen in Malen heeft uitgesproken. Van hij is op dit moment gewoon mijn eerste keus.
2: Ja, nee, precies. Dan moeten we het nog even over Zweden gaan hebben. Want ik hoorde Jeroen Elshoff laatst al zeggen van ja, je moet eigenlijk rekenen op 11 geel-blauwe bakstenen waar je tegen gaat spelen. Maar als je Koeman zo beluistert, dan zegt hij vooral, die twee spitsen, hè, dat is het hem.
1: Ja, zeker. Kijk, het is in veel gevallen lijkt het heel erg op Japan. Dat was natuurlijk ook een blauwe muur waar we tegen speelden. Maar Zweden laat iets meer ruimte dan Japan. Zweden is ook iets kwetsbaarder in als je echt de contrakant opzoekt. Dus als Nederland, wat we in de rust tegen Japan zeiden, sneller die kantwisselingen zoeken, daar is Zweden wat minder gedisciplineerd in. Zweden, alle afgelopen tegendoelpunten die ze krijgen, zijn allemaal vanuit voorzetten, flankballen. Dus dat is ook een ding waar Nederland maximaal gebruik van kan gaan maken. En daarom ben ik ook blij dat die dynamiek met Malen en Dumfries er is. Omdat we er vanuit kunnen gaan dat vandaag Gakpo een voorzet op Dumfries gaat geven en dat daar een doelpunt uit gaat vallen.
2: Ja, ze zeggen het is makkelijk scoren tegen Zweden. Hè? Ondanks dat hele defensieve karakter.
1: Ja, ze hebben de laatste 7 wedstrijden 14 doelpunten tegengekregen. Maar Potter heeft er wel een meer pragmatische speelstijl van gemaakt. En ze vinden het ook niet erg om bijvoorbeeld maar 30% balbezit te hebben en gewoon te verdedigen en te counteren. Want ja, dan heb je inderdaad die twee spitsen voorop die enorm gevaarlijk zijn.
2: Ja, die spitsen, daar gaan we dadelijk nog even hebben. Eerst maar eens eventjes over dat wat er buiten het stadion gebeurt. Want ja, Oranje probeert natuurlijk indruk te maken op het veld. Daarbuiten is het al gelukt met natuurlijk die Oranje Mars. Correspondent Rudy Bouma, die was daarbij. Rudy, goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Ja, van links naar rechts ging het uiteraard weer. Was het indrukwekkend, ook nu weer?
5: Het was een ongelooflijk feest dat al heel vroeg begon. Om 8 uur lokale tijd was iedereen hier al aan het hossen. Een enorme Oranjezee. Ja, mensen die toch de hitte trotseerden om 4 kilometer te lopen. Een langere Oranjemars dan de vorige in Dallas. En ja, echt een groot feest. Vele mensen uit andere landen ook die daaraan deelnamen. Oh ja. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets gezien. Het was fantastisch.
2: Wat voor nationaliteiten kwam je om tegen?
5: Ja, van allerlei Latijns-Amerikaanse landen tot ook heel veel Amerikanen. Want het is echt een ding op social media geworden, die Oranje Mars. Je ziet dat er heel veel belangstelling is en interesse van andere supporters die daar gewoon aan meedoen. En wat ook meehielp is dat het lokale team hier in Houston zelf ook de kleur oranje heeft. Dus er waren veel mensen hier van Dynamo die shirtjes al aan hadden. Die gewoon in het oranje konden omdat ze dat klaar hadden liggen. En veel mensen ook met Nederlandse roots die daar heel trots op zijn. En meeliepen. Echt opvallend veel mensen van andere nationaliteiten die meeliepen aan de Nederlandse Oranje Mars.
2: Ja, volgens mij hoorde ik op de achtergrond ook nog een motormars, maar dat geheel terzijde. Die Nederlanders, ja, ze zijn vooraf natuurlijk gewaarschuwd, hè, voor de hoge temperaturen. Wat zag je gebeuren? Veel water drinken, dat soort dingen?
5: Ja, er waren wel allerlei waarschuwingen uitgegaan. Inderdaad, dat er behoorlijk moest worden gedronken. En dat je vooral geen alcohol moest drinken. Nou, daar werd niet op alle plekken aan gehouden. Want de Nederlanders die ik sprak waren toch wel iets wat laconiek op dat vlak. Zeiden, het komt wel goed. Ja, en dat terwijl de temperatuur is hier ver boven de 30 graden in de ochtend. En gevoelstemperatuur door de luchtvochtigheid zo tegen de 40. Dus ja, dan ben je al snel compleet doordrenkt van het zweet. Dat zag je overal om je heen. Maar de Nederlanders, ja, die lieten zich daar absoluut niet voor afschrikken. Ook de Amerikanen die meededen niet en hebben het gehaald. En er zijn niet echt noemenswaardige incidenten, gelukkig.
2: Ja, wat er ook meeliep in die Oranje Mars, dat zijn oud-internationals. Wesley Sneijder was een van hen en jij sprak met hem.
13: Ja, dit heb ik nu een aantal keren mogen meemaken. Ik moet zeggen, dit verveelt ook niet, hoor. Nee, dit is geweldig. Ik bedoel, de hele sfeer. Maar je ziet ook dat gewoon ook mensen vanuit hier, vanuit de stad, die gaan mee, die lopen mee. Iedereen is in Oranje. Ik bedoel, het is echt een traditie geworden. Overal waar je bent, in elke stad, ze hebben het erover. Ja, dit is gewoon genieten.
2: Ja, DJ Sneijder zo te horen. Je hebt niet alleen supporters gezien, maar ook de spelers van Oranje.
5: Ja, nou, die blijken dus stom toevallig in het hotel achter ons hotel te zitten. Dus dat was mooi meegenomen. En daar hadden overigens ook heel veel fans zich verzameld om te kijken wie er in die bus zou zitten. Want iedereen was natuurlijk benieuwd, zit Frenkie de Jong bijvoorbeeld daar ook in? Nou, die zat erin. Er ging ook echt gejuich op in de groep supporters die eromheen stond toen, toen ze hem ook in de bus zagen stappen. En de wegen werden afgezet. Veel oranje fans ook langs de route van de spelers. Bus, en dus niet alleen bij de Oranje Mars. Ja, het is echt een Oranjezee op dit moment in Houston. Echt veel interesse van de hele stad. Dat de sfeer er niet in zat. Hè. De klacht die we aan het begin van het WK hier en daar wel hebben gehoord. Dat het allemaal een beetje tegenviel. Nou, daar is absoluut geen sprake meer van. Het is echt een mooie sfeer.
2: Zo kleurt Houston dus oranje. Dankjewel, correspondent Rudy Bouma.

0: I Love Life, Rainy en Baker Matt.
1: NPO Radio 1.
0: En dan wilt u natuurlijk weten, wie is die nieuwslezer om 6:30 avonds? Nou, dat is Jan van der Putten. Goedenavond, Jan.
2: Goedenavond dus. De Amerikaanse vicepresident Vance spreekt tegen dat de straat van Hormuz is afgesloten voor de scheepvaart, zoals Iran zegt. Volgens Iran is de maatregel genomen na Israëlische beschietingen van Zuid-Libanon. Israël zegt dan weer te reageren op aanvallen van Hezbollah. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. En de echtgenote van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie.
0: Ja, Willemijn, ik keek zo eventjes achterom. Ik zag geen oranje zonnetje, ik zag druppels.
3: Ja, die zijn er ook. Niet zo in grote getalen zoals gisteren natuurlijk, toen dat noodweer over Nederland heen trok. Maar we hebben nu een paar buitjes die op dit moment over ons land heen aan het trekken zijn. Soms zit er ook wat onweer bij, maar het is maar een klein beetje. En ik denk naarmate dat dieper land inwaarts trekt, dan lost het eigenlijk ook wel weer op. Als we kijken de komende nacht kunnen we wel weer wat buien verwachten. Vooral in het midden en het zuiden van Nederland. Soms ook met onweer erbij. Plaatselijk ook veel regen in korte tijd. Vannacht ligt de temperatuur op zo'n 17 tot 20 graden. Zeker in het zuiden is het echt wel een beetje een klamme nacht, denk ik. En morgen wordt qua temperatuur vergelijkbaar aan vandaag. En dat betekent wel wat verschillen. Want op de stranden is het echt wel ietsjes frisser, iets minder warm, 21 tot 25 graden. Terwijl we dieper land inwaarts weer naar die 30 of 30 plus gaan. Morgenochtend vooral een aantal buien met ook onweer erbij. Smiddags denk ik op de meeste plaatsen een heel stuk droger. En als we dan ook een blik op de nieuwe week gaan werpen. Ja, ik zei gisteren nog dat het in het tweede gedeelte van de nieuwe week misschien wat minder warm ging worden. Maar nu duiken de weermodellen toch weer die hitte in. En hebben we af en aan die 30 tot 33 graden staan. Dus de warmte blijft nog even.
1: NPO Radio 1.
0: Een klein half uurtje nog voor de aftrap van Nederland-Zweden. Maar eerst gaan we eens eventjes duiken in de publieke opinie rond Oranje.
4: 18 miljoen bondscoaches.
0: Ja, want redacteur Mark Voortman houdt ook deze uitzending de social media weer in de gaten. En jij weet ook wie de meest populaire speler van Oranje is op dit moment.
5: Ja, zeker. Willen we raden wie dat is?
0: Ibrahim zegt Summerville, Leonne?
6: Nou, laat ik Gakpo zeggen.
5: Nee, het is Denzel Dumfries.
0: Ah. Toch, hè?
5: Want wij hebben een website, 18miljoenbondscoaches.nl. Daar kunnen mensen hun favoriete opstelling doorgeven. Hebben 30.000 Nederlanders weer gedaan. Ja, en ze kiezen eigenlijk allemaal dezelfde 11 als vorige week. Dus met Summerville in de basis, inderdaad. Die staat ook in de top 3 van populairste spelers. Maar Dumfries is de meest populaire. En daarna komen Verbrugge en Gakpo. Ja, ze kiezen dezelfde opstelling als vorige week. Dus geen Brian Brobbey in de spits. 20% van de Nederlanders die zou dat wel graag zien. Maar tot nu toe is Malen in de spits nog de voorkeur van het publiek. Ze zouden ook graag Kluivert in de basis zien in plaats van Etienne Rijnen. Dus dat zijn wat dingen die opvallen. Maar in ieder geval is duidelijk dat Dumfries onomstreden is. Vast gezicht in Oranje natuurlijk de laatste jaren. En hij droomde daar als jongen natuurlijk al van. Hij is van jongs af aan al bezeten van voetbal. Dat zei zijn zus tegen voetbalprimeur.
7: Mijn leukste herinnering vind ik toch. Je had een film en in die film sliep een jongen op een bal. Op een zachte bal. En dat deed hij ook. Dus ik kan me nog herinneren dat we zijn kamer binnen lagen. En in plaats van zijn kussen lag er een bal.
8: Hij sliep daadwerkelijk. Hij heeft een nacht geslapen.
7: Ja, gewoon rechtop zo op een bal.
5: Ja, het schijnt dat hij dat niet heel lang heeft volgehouden. Maar hij was dus inderdaad. Hij ging met de bal naar bed, Denzel Dumfries. En die film die heet trouwens In Oranje. En dat was ook de favoriete film van Frenkie de Jong vroeger.
0: Ah, dat is mooi, dat is mooi. Hey, jij kijkt natuurlijk ook over de grenzen. Hè? Dus ook naar Zweden. Want die media in Zweden die kijken natuurlijk ook wel op een bepaalde manier tegen Oranje aan.
5: Ja, wordt in veel media toch wel gezien als de lastigste tegenstander in de pool. Niet iedereen is lovend, zo schrijft een journalist in de krant Sportbladet. Nederland speelt als oploskoffie. Het is technisch correct, maar emotioneel leeg. Balbezit zonder doel, beweging zonder dreiging. En hij schrijft ook, Nederland is op dit moment een tribute band die liedjes speelt die niemand meer meezingt.
9: Ja, dan komen die Zweden met hun ABBA-avatars en zo. Ja, zo lust ik dan nog wel een paar. Hey, de Oranje Internationals, die plaatsen ook zo af en toe nog wel eens wat op de socials. Hebben ze zich een beetje vermaakt?
5: Ja, zo te zien wel. Voor zover we dat op de Instagram-pagina's kunnen zien. Zo ging Gravenberg met Timber, Hato, Summerfield op de step door Kansas City. Heel gezellig zag het eruit. We zien foto's van tafeltennistoernooi in het hotel. Er wordt gedart. Er is geshopt, onder andere door Noah Lang, Dumfries, Gakpo en Malen. Ja, vanochtend was er dan weer geen tijd voor dat soort dingen. Want het is een vroege wedstrijd, dus ze moesten ook vroeg opstaan. Ja. En ook al vroeg aan de pasta vanochtend. Koeman zelf die sloeg over, zei hij, want om 9 uur aan de pasta, ja, dat lukt hem gewoon.
9: Oh, dat ging me echt te ver. Ja. We moeten het denk ik ook nog wel even over muziek hebben. Want zeg je Oranje, zeg je muziek?
5: Ja, zeker. En dan zijn er altijd mensen die zelf een liedje maken. Daar lieten we vorige week een stukje van horen. Dat is dit stukje waarin Donald Trump wordt toegezongen.

0: zei hij, Orange Man.
1: Ja, ik heb toen de verkeerde maker genoemd, blijkt. Ja, want de echte maker die mailde naar ons dat hij het zo jammer vond. Once in a lifetime wordt hij een keer gedraaid op Radio 1. Wordt de verkeerde naam gezegd. Dus ik wil het bij deze nog even rechtzetten. Pim Kluistra, dat is de echte maker van het nummer. En hij wist ons ook te melden dat het een echte hit is. Want hij heeft al meer dan 75.000 views.
2: Kijk. Nou, onthoud die naam dus inderdaad. En prachtig, The Orange Man. Dankjewel voor nu, Mark. Na de wedstrijd horen jullie weer. En dan gaan we ook vragen aan Ibrahim en Leonne behandelen. Dus heeft u een vraag aan onze analisten, dan kunt u die stellen via de NPO Radio 1-app. It's a kind of magic.
3: It's a kind of magic. Mevrouw Maduro voorspelt het Koninkrijk der Nederlanden.
2: De moeder van oud-prof en huisanalist Hedwiges Maduro heeft haar licht weer laten schijnen op de wedstrijden van zowel Nederland als Curaçao. Het is natuurlijk ook tijd voor revanche na volgende week, of na vorige week moet ik zeggen. Want de voorspelling van Nederland was bijna goed, maar die van Curaçao zat er ver vanaf.
4: Het was een beetje pijnlijk natuurlijk, logisch.
5: Ik moest ook aan u denken toen het 1-1 was. Ik dacht, oh, het zal toch niet, hè?
4: Oh ja, man. Toen was het hartstikke leuk. Toen dacht ik, nou, daar komen we daarna meer. Maar het is helemaal anders geworden met die 7-1.
5: Ik heb de blauwe snacks meegenomen dit keer. Bij Nederland zat u er dichtbij.
4: Het had 3-2 moeten worden, want dat had ik gezegd. Als Ronald Koeman die 3 spelers niet hebt uitgehaald, hadden ze die 3-2 kunnen pakken.
5: Had Reinders hem gemaakt?
4: Dan had Reinders dat gemaakt, heb je heel goed gezegd.
5: We gaan naar de wedstrijden van vandaag kijken. Curaçao-Ecuador.
4: Curaçao-Ecuador, ik denk 2-1. 2 voor Curaçao en 1 voor Ecuador.
5: Dit moet hem worden vandaag voor Curaçao.
4: Dit moet het worden en we gaan juichen en jubelen daarvoor.
5: Gaan we door naar Nederland.
4: Ja, dat wordt voor mij ook 2-1. Ik denk dat ik het goed zit hoor, want Malen gaat het maken en dat was nog Gapko. Malen en Gapko gaat die doelpunt maken. Goed het veld opkomen, want dan let ik echt op, hè. Hoofd omhoog, je weet wel, schouders naar achter, sterk zijn. Je moet een man zijn. Ik mis dat, echt waar. Kijk Curaçao. Kijk naar die jongens. Ze komen sterk over, weet je, want hun doen alles uit hun geloof. Geloof zonder werken is doodgeloof, geloof me maar. We zijn niet blij als we weer gaan verliezen. Nee, dat accepteren wij niet.
5: Ik reed hier vanochtend heen, ik had een oké gevoel, maar dan als ik met u praat, ja, dan denk ik eigenlijk altijd dat het wel goed gaat komen.
4: Natuurlijk moet het goed komen. En we juichen voor Nederland.
2: Ja, het wordt een erekwestie hè, voor moeder Maduro. Ze heeft het voorspeld. We gaan dadelijk kijken wat het van gaat worden. Dat weten we eigenlijk pas vannacht, want dan is ook Curaçao in actie gekomen. Wij moeten het hier in de studio nog even hebben over die 2 Zweedse spitsen, want dat hadden we beloofd. En ja, daar komt natuurlijk de dreiging vandaan. Wie van de 2, Ibrahim, vind jij het meest gevaarlijk?
6: Ik ben een groot fan van Isak. Ja. Weliswaar niet een gelukkig seizoen bij Liverpool, maar wel echt een klasbak. Ik heb hem voor het eerst zien spelen bij Willem II. Waarbij hij op mij toen al een hele goede indruk maakte. En dat heeft hij eigenlijk doorontwikkeld. En ja, het is gewoon eigenlijk een topspits geworden. En ja, mooi dat dat soort spelers ook ja, in de Eredivisie actief zijn geweest. En ja, hij is natuurlijk niet de enige geweest. Maar dat vind ik wel echt een hele mooie stylist.
2: Ja, en die andere, Gyökeres.
7: Gyökeres, ja.
2: Ja, ik zit dan met die naam, hoe spreek je het uit? Hoe zeg je het?
7: Gyökeres.
2: Gyökeres, ja. Wat mag je van hem verwachten?
7: Ja, dat is een hele sterke speler. Echt, hij zal wat meer fungeren als aanspeelpunt hè, dan een Isak met snelheid eroverheen. Met die counters waar we het net over hadden. Ja, zijn werkethiek is geweldig. Het is eigenlijk een hele complete speler. En ja, ze hebben nog niet zo heel veel samengespeeld.
2: 7 keer pas zag ik. Ja,
7: ja, dus dat is nog wel. Ja, het is ook bij hun interessant om te kijken of dat nou echt aan het klikken is. Nou, in de wedstrijd tegen Tunesië was er in ieder geval 1 goal die echt gewoon uit het boekje kwam. Qua countervoetbal van Zweden, waar Gyökeres dus het aanspeelpunt was en Isak wegstuurde en die ja, schoot hem prachtig binnen. Maar als ik zou moeten kiezen, dan ben ik ook wel meer van Isak. Ja.
2: Toch wel, ja, ja. Voor beide geldt overigens wel dat ze ja, best wel een geleidelijke weg naar de top hebben bewandeld. Hè? Maar dat is natuurlijk ook een hele leerzame weg.
7: Ja, zeker. Ja, en Gyökeres heeft het zelfs dit seizoen in het begin bij Arsenal wel nog best wel zwaar gehad. Heel veel kritiek moeten verduren. Maar uiteindelijk ja, is hij ook daar weer in gegroeid en belangrijk geworden. Maar ik denk, ja, een heel mooi pad, mooi voorbeeld voor jonge voetballers, hoe je uiteindelijk echt een record aankoop kan worden bij Liverpool.
2: Ja, we gaan eens naar het stadion, waar ik ook veel geel en blauw op de tribunes zie zitten. Jeroen Elshoff, ja, we zijn aan het aftellen. De grote vraag is natuurlijk, hoe is Frenkie de Jong van dat veld afgestapt?
0: Zag er allemaal goed uit in de warming-up. Geen probleem aan de Nederlandse kant. Ja, jij zegt, je ziet veel geel en blauw op de tribune.
2: Dat is ingezoomd.
0: Dat is ingezoomd. Want als je uitzoomt in dit immense stadion in Houston. Het huis van de Houston Texans. Dat is echt een heel groot NFL-stadion met zo'n uitschuifdak erop. Dan vraag ik me af waar ze allemaal vandaan komen. Maar we zien hier echt 10.000 Nederlanders. Het is alsof, zo'n stadion staat er niet. Maar alsof we in, noem eens wel ergens in Brabant zijn, waar iedereen van de carnaval links naar rechts zo'n stadion is gelopen. Want het is echt ongelooflijk imposant om hier te zien, hier in Houston, hoeveel mensen er in het oranje naar deze wedstrijd zijn gekomen. We spelen vanavond een absolute thuiswedstrijd. Het is hier vanmiddag, hè. De wedstrijd begint om 12 uur. Ja. Het is buiten echt ongelooflijk benauwd qua hitte hier in het stadion. Met al die airco's is het een graad of 20. Het is ontzettend aangenaam. En dat gaat wat worden, hoor, voor die spelers straks. Als ze hier het veld opstappen. Want dit was in Qatar natuurlijk ook niet zo. Maar zij komen hier straks op die grasmat. En dan kijken ze om zich heen. En dan moeten ze echt het gevoel hebben dat ze gewoon thuis zijn. Want ik heb het zelden meegemaakt. Zo ver van huis. Zo'n oranje gevuld stadion. Dat is echt geweldig.
2: Ja, het is hilarisch dat wij op de beelden hier alleen maar dat geel en dat blauw voorbij zien
7: geloof
2: komen.
7: Geloof je bijna niet, maar, hoor.
2: Ik geloof
0: je
2: wel.
0: Hier zien het al wat beter.
2: Nu hebben we het overal. Ja, nu ze kunt het ook zien.
0: Ja, precies. Ja.
2: Jeroen, tot slot nog eventjes heel kort. Hoe ligt die grasmat erbij?
0: Jan-Paul van Hekken stond ik gisteren naast. Dat is de grasspecialist, heb ik mij laten vertellen van het Nederlands elftal. En die zei, helemaal goed hier. Hier kan ik wel op voetballen. Zijn oog doet het ook weer. Dus als Van Hekken zegt oké, dan is het ook helemaal oké.
2: Doen we het ervoor. Zo dadelijk het vooruitgeschoven nieuws van 7 uur. Tot zo.
8: NPO Radio 1.
9: Morgen op de perstribune van Max.
10: Nou, je hoort nu dat het luchtalarm afgaat. Dus ik moet ook even het gesprek onderbreken om een veilige plek op te zoeken.
9: NOS-correspondent Nasra Habibala over haar vertrek uit het Midden-Oosten. En voetbalanalist Kenneth Perez.
11: Ja, vlees nog vis.
9: Over de hoogte- en dieptepunten op het WK-voetbal.
11: Weet je wat ik het mooist vond aan de goal? En hoe hij zo bleef kijken. Van, heeft hij de juiste curve?
9: Margreet Rijntjes. In gesprek met Nasra Habibala en Kenneth Perez. Morgen vanaf 12 uur op haar vertrek uit het Midden-Oosten. En voetbalanalist Kenneth Perez.
11: Ja, vlees nog vis.
9: Over de hoogte- en dieptepunten op het WK-voetbal.
11: Weet je wat ik het mooist vond aan de goal? En hoe hij zo bleef kijken. Van, heeft hij de juiste curve?
9: Margreet Rijntjes. In gesprek met Nasra Habibala en Kenneth Perez. Morgen vanaf 12 uur op de perstribune van Max. NPO Radio.

0: Met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawasheer.nl.
1: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
2: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
1: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Hey jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
15: NPO Radio 1.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is die afsluiting gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Afgelopen nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van

0: Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. En het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op een regen- en onweersbui. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsels zelf. Kijk op matsels.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers. Maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, het kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
11: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.

0: Oranje op dit WK. De spelers van Nederland en Zweden komen nu, as we speak, het veld op in Houston. En Jeroen Elsof ziet het allemaal gebeuren. Jeroen, we maken ons klaar voor de volksliederen.
1: Zeker, de bal is gepakt, de bal neergelegd hier. Hoe kan het ook anders in Houston? Door de astronauten van de Artemis 2. Zij hebben de achterkant van de maan gezien. Nederland wil zichzelf afschieten richting de droom. Het behalen van de wereldtitel. Een doorstart moet het worden na een moeilijk begin tegen Japan. En samen met de Zweden zijn ze de goede grasmat opgewandeld in dit imposante stadion. En staan ze klaar voor het Wilhelmus en voor het Zweedse Koningslied.

meegezongen door Willem-Alexander en Maxima. Zij zijn naar Houston gekomen. En dan nu het volkslied, het koningslied van de Zweden.

0: Ook mooi het Gamla Duvria van de Zweden. Ook genoeg Zweedse supporters in het blauw-geel hier op de tribunes. Er zijn veel meer Nederlanders. Dat was te horen bij het Wilhelmus. Wat wel aardig was om te zien was dat Graham Potter, de Engelse bondscoach van de Zweden, ook daar het volkslied wist mee te zingen. Maar hij werkte dan ook 7 jaar bij het Zweedse Östersund en heeft daar geweldige prestaties afgeleverd. Vandaar dat de Zweden uiteindelijk uit nood bij hem terechtkwamen en op het randje dit WK hebben gehaald en geweldig zijn begonnen door die overwinning op Tunesië 5-1. Nederland 2-2 tegen Japan. Dus is dit best een cruciale ontmoeting in groep F voor Nederland. Eigenlijk moet Oranje gewoon winnen om uit de problemen te komen en de druk niet te laten toenemen op die laatste wedstrijd in Kansas. Komende donderdag op Arrowhead, het huis van de Kansas City Chiefs. Michael Oliver is de scheidsrechter, ervaren 41 jaar. Hij schudt de handen nu met de spelers van de Nederlanders en de Zweden. Even kort, we hebben het al een paar keer benoemd, maar Brian Broby is dus de spits van Nederland. Malen verschuift naar de rechterkant en het beste nieuws was dat Frenkie de Jong zijn knieën in orde is. Hij heeft nog een beetje last, maar kan wel gewoon beginnen. We gaan straks starten over een paar minuten hier in Houston. De kriebels nemen hier toe. Hoe is dat bij jullie?
1: Nou, dat voelen we hier ook wel inderdaad. De spanning voor zo'n wedstrijd, Jeroen omschrijft het al, is misschien ook best wel een cruciale wedstrijd. In ieder geval wetende dat als je wint, dat je vrijwel zeker in de volgende ronde zit, Leonne.
2: Ja, zeker. Helaas speel je de vorige wedstrijd gelijk. En dan moet je deze eigenlijk wel gewoon winnen om daarvan zeker te zijn. Maar goed, uiteindelijk, stel dat dat niet lukt en je pakt tegen Tunesië nog 3 punten, dan is het ook nog niet verloren. Maar ja, Nederland is het wel aan de stand verplicht om van Zweden te winnen, vind ik.
1: Hey Ibrahim, als we die twee ploegen naast elkaar leggen, die twee tegenstanders Japan en Zweden, is Zweden dan toch wel een klasse minder dan Japan?
3: Ja, ik vind Japan wel wat sterker dan Zweden. Absoluut.
1: Ja, dus dat zou betekenen dat Nederland deze eigenlijk zou moeten winnen ook.
3: Ja, klopt. Alleen op papier win je geen wedstrijden. Was het maar zo'n feest.
1: Nee.
3: Maar wil je alles in eigen hand houden, dan moet je deze wel winnen. Mocht je plots overhoop toch tegen gelijkspel aanlopen, ja, dan ben je weer op de laatste wedstrijd aangerekend. En dan moet je ook weer gaan rekenen. En ben je weer afhankelijk van anderen.
1: Ja, dat wil je
3: en
1: je voorkomen.
3: Wil uiteindelijk toch groepshoop worden. Want in principe kom je dan altijd de minste goede van de andere groep tegen.
1: Groepshoofd op dit moment is Zweden, dankzij die klinkende 5-1 overwinning op Tunesië. Je kan ook zeggen, ja, Nederland voelde zich misschien een beetje toch de morele verliezer tegen Japan. Speelt dat mentaal nog mee, denk je?
2: Nee, dat denk ik niet. En die 5-1 van Zweden was wel een beetje gechargeerd. Als je keek naar de expected goals, was dat 1 punt nog wat. En er waren gewoon een paar hele mooie doelpunten uit posities waar je normaal niet vanuit zou scoren. Nee. Ik denk dat Nederland wel weet dat zij de dominante partij gaan zijn. En dat zij tegen een muur aan gaan lopen. Dus ja, dat zij gewoon moeten gaan winnen.
1: Ja, het was tegen een zwalkend Tunesië dat niet voor niks de bondscoach ook heeft vervangen tijdens het toernooi. Best bijzonder. Maar Ibrahim, wat zijn nou de dingen waarvan je denkt, nou, dat miste ik in de eerste wedstrijd van Nederland, wat ik nu wel wil zien?
3: Ik hoop gewoon dat ze de schroom van zich afgooien. Gewoon gaan voetballen, man. Plezier hebben. Waar staat Nederland bekend om? Om het aanvallende voetbal. Bravoure, durf. En die spelers hebben we ook. En dat is wat ik hoop. Niet dat plichtmatige balletje van station naar station. Heel statisch. Dus ik hoop dat ik wel een dynamische Nederlands elftal ga zien vandaag.
1: Ja, een dynamisch Oranje. Dat is wat we willen zien. De ploegen die staan klaar voor de aftrap. En het commentaar bij Nederland tegen Zweden komt van Jeroen Elsoff.
0: En hier op die grote schermen, dat zien we in vele stadions, gaan we zo direct aftellen. Dat gaan we hier met 70.000 doen, waarvan het grootste deel in het oranje gehuld. Daar gaan we. 8, 7, 6, we doen gewoon mee. 5, 4, 3, 2, 1. En de bal rolt in Houston. We zijn begonnen voor Nederland met de tweede wedstrijd in groep F. En Nederland moet zo snel mogelijk gaan zorgen dat die Zweedse defensie gaat kraken als knekkenbreud. Dat we er doorheen komen, want het is een muur. Een muur van blauw, want de Zweden spelen in het blauw. En het is lastig om tot kansen te komen, al geven de Zweden het afgelopen jaar altijd wel 1 goal weg. Goed en snel beginnen, dat zou prettig zijn. Deze eerste ingooi gaat over de achterlijn. En dat wordt dus een doeltrap voor de Zweden. Zweden heeft Isaac en Jukres dus voorin staan. Dat is het gevaar. Ze bouwen de boel dicht. Ze hebben wingbacks. Ze hebben een systeem waar Nederland het de laatste tijd niet al te makkelijk mee heeft. Maar vooral voorin moeten die twee het redden. Met snelheid en met kracht. Dat weten Van Hekken en Van Dijk natuurlijk ook. Want ze zijn ze al geregeld tegengekomen. We zien daar spelers uit de Premier League. Van Hekken dus nu naar Spurs. Jarenlang bij Brighton, Van Dijk bij Liverpool. Ze zijn Isaac van Liverpool en daarvoor Newcastle en Jukres van Arsenal. Vaak genoeg al tegengekomen. Het is de doelman Nordveld die nog bij Heerenveen keepte lang geleden. Die trapt en Nederland neemt over met Dumfries die Brobby voor de eerste keer probeert te bereiken. Bal wordt opgepikt om Malen. Die komt Nederland voor de eerste keer. Ziet er gelijk dreigend uit. Bal door Reinders meegenomen het 16 meter gebied in. Maar hij vergeet uiteindelijk die bal mee te nemen aan de rechtervoet. Vandaar dat hij er niet doorheen komt. Daar baalt hij van. Dat was de eerste goede bal door die drukke massa, drukke blauwe massa heen. En Reinders had daar tot een kans kunnen komen. Maar dat lukt dus net niet. De ingooi gaat naar de Zweden aan de linkerkant van het veld. Waar Gudmundsen gooit. Bekende namen achterin bij de Zweden. Bijvoorbeeld Lindelöf en Lagerbjelke. Lagerbjelke natuurlijk een verleden bij FC Twente. En Lindelöf kennen we van Manchester United natuurlijk. Maar nu inmiddels bij Aston Villa aanbeland. Hij is misschien wel de belangrijkste verdediger bij de Zweden. Die verder dus die zijkanten zullen benutten om die twee aanvallers in stelling te brengen. Brobby loert. Nederland zet via Brobby nu druk op het centrum van de Zweedse defensie. Maar niet met z'n allen, niet vol. En dus probeert Zweden te bouwen. En dat doet het aan de rechterkant van het veld. Nu wordt er wel doorgestapt door Van de Ven. Dus moet Zweden terug. Dat doet het naar de doelman Nordveld. Die ongetwijfeld de lange bal zal kiezen op het moment dat Brobby heel erg in de buurt komt. Dat gebeurt ook. Isaac verlengt. Is dat dan buitenspel? Daar leek het wel op voor Jeukeres. Van Dijk kijkt ook naar de grensrechter en die steekt nu ook zijn vlag omhoog. Kennelijk was het verschil niet groot genoeg dat gelijk dat zendertje afging. Wat die assistentscheidsrechters nu hebben. De techniek heeft ervoor gezorgd dat er onmiddellijk een signaal komt als het een groot verschil is. Dat was het nu ook. Zodat we niet dat hele spektakel krijgen van heel lang doorspelen. Een juichend stadion en dan alsnog een vlag omhoog terwijl iedereen het al zag. Nu was dat dus ook het geval. Heeft Nederland de bal terug en heeft het die in het bezit met Virgil van Dijk. Van Dijk naar Van Hekken. Van Hekken naar de rechterkant naar Denzel Dumfries. Die niet echt uit de verf kwam tegen Japan. Niet heel veel voor het doel verscheen. Eén keer bij de tweede paal was hij gevaarlijk. Dat wilden we ook meer zien. Dat wil Koeman ook meer zien. Die wisselwerking aan die zijde. Nu dus met Malen. Die wat meer aan de binnenkant speelt. Somerville hield wel die zijkant veel vast in die eerste wedstrijd. Bal gaat nu het 16 meter gebied in. Gravenberg gaat erachteraan. Wordt het al de eerste hoekschop? Nee, niet geraakt. Door de Zweden, wel door Gravenberg. Andersom mag je het corrigeren als VAR zijnde als de hoekschop wordt gegeven. Maar het is een doeltrap, dan komt de VAR in de lijnen. Maar als het een doeltrap wordt, terwijl het een hoekschop is, dan blijft de VAR daar van weg om de snelheid in het spel te houden. Die regels die tot nu toe behoorlijk goed werken op dit wereldkampioenschap voetbal in Canada, Amerika en Mexico. Lange trap van Nordveld. Wordt makkelijk opgevangen met het hoofd door Dumfries. Er was geen zweet in de buurt. Dus kon Dumfries rustig wegkoppen. Datzelfde doet Van Hekken nu. Die de borst vindt van Brobby. De kaats van Brobby is goed. Op Malen. De ingooi gaat naar het Nederlands elftal. En dan gaan we heel langzaam richting de punt van het 16 meter gebied van de Zweden. En daar mag Denzel Dumfries dan gaan gooien. Dat kan hij eventueel ver, maar hij houdt het wat kort bij Donjel Malen. Zo staat Nederland aan de rechterkant van het veld in een driehoekje met Gravenberg en met Dumfries. Gravenberg draait open en geeft de bal in de middencirkel aan Van Dijk. Van Dijk naar Van Hekken. Van Hekken loopt op. Zo zien we de Zweden plooien in dat systeem wat we dus kennen met toch flinke compacte defensie. En Nederland kiest ervoor om het een beetje uit te lokken. De bal gaat terug naar Verbrugge. Natuurlijk, dat lokken is belangrijk om ruimtes te creëren tussen de linies. Maar die Zweden die happen niet zo graag. Dat hebben we ook wel gezien in de wedstrijden die ze speelden in de kwalificatie play-offs. Waar ze toch veel op de counter bewerkstelligden. Brobby is gelijk nuttig met een goede kaats. Brobby met een goede kaats. Die komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor. Geeft hem voor Brobby. Goal! Brian Brobby doet het. En Nederland pakt de leiding in Houston. Een raketstart. Hoe kan het dan anders hier in Houston, Texas. En wat een goal en wat een moment voor Brian Brobby. In de spits gezet door Ronald Koeman. En nu gelanceerd door Gakpo. En hij loopt hem binnen. Wat een begin. Want na 5 minuten ontploft de boel hier in het stadion van de Houston Texans. En wat goed gedaan. Het begint bij Brobby zelf. Hè. Met de lange bal van Verbrugge. Hij legt hem fantastisch neer voor Reinders. En Reinders bereikt Gakpo die hem op maat afgeeft. Wat een geweldige aanval. Het past precies. Verslagen op eigen terrein. Het is een IKEA-puzzel die in elkaar valt voor het Nederlands elftal. En de Zweden op achterstand gezet hier in Houston. Wauw, wat een begin. Daar hebben we allemaal op gehoopt. En het is zover.
1: Hey Ibrahim, de keuze voor Brobby betaalt zich meer dan uit.
3: Ja, dit is natuurlijk een droomscenario voor een coach. Ja, hier hoop je vooraf op. Maar het is wel het zit hem echt in die kaats. Hij legt hem eigenlijk pamklaar neer. Maar ook de manier waarop hij dan de diepte kiest. Ja, je voelt gewoon, dit gaat een goal opleveren. De agressie waarmee hij de 16 meter in duikt. En dat komt hem toe. Het is hem van harte gegund.
1: En zo zijn we 6 minuten onderweg. En leidt Oranje met 1-0 tegen Zweden. Jeroen.
0: Lekker begin voor iedereen hier, behalve die in het geel. Die zijn er even stil van, want dat ging natuurlijk tegen Tunesië heel anders. Nu aan de andere kant wel op, letten. Gökker is met een kans en daar is gelijk de redding voor Verbrugge. Wat een start van deze wedstrijd. Het is vroeg op de dag, dan zou je zeggen. Ze zijn net wakker, net het ontbijt achter de kiezen. Een beetje rustig beginnen met werken, maar het is een drukke dag op kantoor aan beide kanten. Want nu moet ook Verbrugge gelijk zaken doen. Gelukkig klapt hij zijn armen open. Zoals je op kantoor eigenlijk vroeg doet met je laptop. En redt hij zo die inzet van Jeukeres. Die spits, die gevaarlijke spits van de Zweden. Hoekschop nog wel. De eerste aan die kant standaardmomenten opletten. Want daar zijn de Zweden natuurlijk goed in. Hebben daar ook specialisten. Dat is totaal niet te zien aan de manier waarop ze dat hier doen. Dat zal die specialist niet zo hebben uitgelegd. Want ze verprutsen het op professionele wijze. Isaac staat buiten spel. Die loopt de bal ook nog over de achterkant. Ja, het zag er allemaal mooi uit. Ik vraag me overigens af of het voor Isaac buitenspel is. Of dat er daarvoor al een moment van buitenspel is. Ik denk dat dat het was. En dus krijgen we een vrije trap voor Van Dijk. Lekker zeg. Op het scorebord, op het immens grote scorebord. Links en rechts van ons zien we een 1 staan onder de Nederlandse vlag. Een 0 staan onder de Zweedse vlag. En de klok staat pas op 8 minuten. Dat had Nederland nodig na die trage wedstrijd tegen de Japanners. Die ook zo ongelooflijk goed verdedigden. En nu ben je er dus al heel snel doorheen. En de Zweden zullen toch misschien ook dan wat meer naar voren moeten. Dat wat ze eigenlijk aan de bal niet graag willen. Maar nu kan je ze af en toe misschien ook wel de bal geven. Van de Ven heeft hem zelf. Want het doel van Nederland blijft natuurlijk zelf initiatief pakken met de bal. Verbrugge gaat omhoog. Dat is prettig dat Brobby daar dan achter weer staat. Die komt nu niet in het duel. Wat een moment van Brobby. Die nu weer zijn lichaam goed gebruikt. Ja, dat is echt zijn pure klasse natuurlijk. We zagen het op dat ene moment dat hij in de Johan Cruijff Arena de kans kreeg. Een tijdje terug tegen de Duitsers. Toen had hij ook zo'n kaats op een lange trap van achteruit. En ging Reinders er uiteindelijk vandoor tegen Duitsland. Dat was het moment dat we dachten. Hey, kijk eens, als dit de Brian Brobby is. Dan hebben we er de komende jaren nog heel veel aan in het Nederlands elftal. Maar hij moest eerst naar Engeland verkassen. Om echt weer in vorm te komen. Om te tonen wat hij in huis heeft. En dat heeft hij bij Sunderland dit seizoen zo geweldig gedaan. Is aan de slag gegaan met van alles en nog wat. Met gezondheid, met zijn lichaam, met zijn afwerking. En nu is hij nuttig voor Nederland in de beginfase van deze wedstrijd. Die komt Nederland weer met Gravenberg. Gravenberg breed. Komt er nog een goal aan zijn vroeg in de wedstrijd? Nee, dat niet. Want opruimwerkzaamheden bij de Zweden pakken goed uit. Van de Ven is behendig genoeg en snel genoeg om Nederland terug te brengen aan de bal. Het begin van Nederland is uitstekend. 10 minuten zijn we bijna onderweg. Nederland staat op voorsprong. Als u de radio wat later heeft aangezet, dan heeft u echt iets gemist. Want Brobby heeft Nederland op 1-0 gezet. Tikte de bal van Gakpo in. Gakpo die ook heel erg nuttig was in de aanloop. Brobby die de voorkeur krijgt boven Somerville. Daardoor is Malen naar de rechterkant verkast. En waar er heel veel kritiek is geweest op de wissels van Ronald Koeman in die eerste wedstrijd, kan hij nu zeggen, nou, nu hoor ik jullie even niet, want ik heb Brobby opgesteld. Brobby die nu open draait, wordt vastgepakt. Scheidsrechter uit Engeland zegt, ja, ik fluit in de Premier League. Dat doen we niet zo kinderachtig, dus laat hij nu gewoon doorgaan. Wat is hij actief, wat is hij bezig? Brian Brobby, en wat kijkt hij er stoïcijns bij, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Het gebeurt allemaal onder de ogen van Willem-Alexander en Maxima. En de koning zit naast de koning van de FIFA, Infantino, die naast elkaar op de tribunes van dit Houston Stadium van de Houston Texans. Waar het voetbal nu, het voetbal van ons, de basis. En het voetbal van Nederland ook de basis in deze wedstrijd. Want we staan in de 11e minuut op een 1-0 voorsprong door de goal van Brian Brobby. Van Hekken heeft hem gegeven aan de rechterkant. aan Denzel Dumfries. En Dumfries kijkt even om zich heen. Temporiseert even. Je moet ook natuurlijk rustig aandoen. Het is niet warm, hè, met al die airconditioning in dit stadion. Het is 21 graden. Frenkie de Jong heeft de bal opgeëist en heeft hem meegegeven aan Denzel Dumfries. Dumfries wacht op de loopacties die worden gemaakt. Die zijn er even niet. De combinatie met Malen is er wel. Malen is heel snel weg. Voorzet Malen. Komt er dan nog een aan. Gakpo kan omhoog gaan, maar die kan net niet hard genoeg knikken. Uitstekende combinatie aan de rechterkant. Dus Donjan Malen, die heel snel wordt weggestuurd in de diepte na een 1-2 met Denzel Dumfries. Gakpo die natuurlijk heel sterk en goed is in de lucht. Kan net niet genoeg kracht zetten om de doelman van de Zweden, zoals gezegd, Christopher Nordfeldt, tussen 2011 en 2015 doelman van Heerenveen, in de problemen te brengen. Nederland alweer een volgende aanval bezig. Daar komt Gakpo bijna bij de tweede paal. Wat een bal vanaf de rechterkant van Denzel Dumfries, zeg. Goedemorgen. Nou, middag moet ik zeggen, want het is 10:50. De ochtend zit er hier nu officieel op. Wat een paas van Denzel Dumfries vanaf die rechterkant. Geen denderende Denzel, maar nu pasende Denzel. En bij die tweede paal komt Gakpo dan net te laat. Of komt die Zweedse verdediger die daar dan het gat dichtloopt net op tijd. Laten we de complimenten daarvoor maar aan de Zweden geven. 12e minuut. Nederland krijgt een hoekschop. Daar waar het zo graag meer wil uithalen. Specialist aan de buitenkant in de arm genomen. Op afstand hebben die gekeken naar wat er beter kan is zien. Of Nederland daarvan kan profiteren met een indraaiende bal. En bijna bij de eerste paal de captain Virgil van Dijk. Maar die wordt goed afgeschermd. Lengte hebben de Zweden natuurlijk ook genoeg. Met Lagerbielke 1,91. Jen 1,90. En Lindelöf die ook bijna de 1,90 aantikt. Het is moeilijk. En dat is in die historie altijd al zo geweest. Om die sterke grote Zweden in de lucht te passeren. Nederland heeft wel de bal. Het balbezit voor Nederland is meer natuurlijk in de openingsfase van deze wedstrijd. En dat zal denk ik ook wel zo blijven. Want we zien de Zweden maar zelden meer balbezit hebben dan de tegenstander. De Zweden die dus via Polen, via de Nations League playoffs. Want ze presteerden helemaal niets in de kwalificatie hier terecht zijn gekomen. Dat ze in de halve finale van die playoffs wonnen van Oekraïne. Voornamelijk allemaal dankzij Viktor Gyökeres. Die 3 goals maakte tegen Oekraïne en de winnende erin schoot. Zodat we hier geen Lewandowski tegen ons hebben. Dat hebben we ook al genoeg gehad de laatste jaren. Dus het is ook wel aardig dat we eens een keer een andere tegenstander tegenkomen voor het Nederlands elftal. Van Hekken kopt weg. En Gravenberg probeert op te vangen op de middenlijn. Gravenberg draait geweldig open. Gravenberg. En heeft een paas in huis op Gakpo. Die is dan net te kort. Dat is jammer. Want een beweging van Gravenberg zoals we hem dat zo vaak hebben zien doen bij Liverpool dit seizoen. Hij had wel een goed seizoen. Vele van Liverpool wat minder. Maar dit kon er wel bij van Gravenberg. Zijn crosspaas op Gakpo was alleen net te kort. Frenkie de Jong heeft de bal opgeëist. Aan de linkerkant staat Mickey van der Ven. Nederland zet Zweden helemaal vast. Als dit begin van de wedstrijd een voorteken is voor de komende 76 minuten die we nog op de klok hebben staan. Dan kunnen we een hele plezierige hiermiddag en bij u thuis in Nederland avond tegemoet gaan. Want dan wordt het leuk. Want het is wachten op de volgende kans voor het Nederlands elftal. Gewoon doorgaan. De Zweden pijn doen. Dat gebeurt al. Met nu erachteraan. Reinders kan hij de bal binnenhouden. Dat lukt maar net. Nee, dat lukt net niet. De assistent scheidsrechter kende een klein beetje twijfel. En steekt de vlag de lucht in. Vandaar dat we een doeltrap krijgen voor Christopher Nordfeldt. Nederlands elftal zoekt naar meer. Het is lastig. Natuurlijk, dat zeggen we en blijven we zeggen om er doorheen te komen. Maar het nut van Brian Brobbey heeft zich in de eerste 15 minuten van deze wedstrijd wel bewezen. Het gelijk van Ronald Koeman. En ik ben benieuwd als Nederland zo doorgaat of hij dat gelijk ook gaat halen. Of hij dat met een glimlach misschien even als voorzet gaat geven. Waarom ook niet? Als je als coach bekritiseerd wordt vanwege alle wissels, dan mag je ook de credits krijgen voor de dingen die goed gaan. En vooralsnog gelopen de lijnen via Brian Brobbey. Heel aardig voor dat Nederland zelf. Dat was pas de tweede goal voor Brian Brobbey in Oranje. Hij maakte er eentje in Bosnië. Dat weet helemaal niemand meer. En deze zal wel worden onthouden. Reinders rijdt open. Reinders volgende kans. Reinders kan je het zelf doen. Ja, hij twijfelde net te lang. En toen de bal naar zijn linker ging, werd hij op het laatste moment geblokt. Misschien net iets eerder schieten. Ja, hij had ook behoorlijk wat mogelijkheden om zich heen in de omschakeling. Hij draait zelf open. Dan heeft hij links Gakpo. Dan heeft hij in het midden Brobbey. Dan zie je hem even twijfelen. Moet ik afgeven aan de overlappende Gakpo. Of dan toch maar zelf proberen. En dat zelf proberen, daar maakte dan Lindelöf direct gebruik van door het blok te plaatsen. En daardoor hoeft Nordfeldt, de doelman van Zweden, niet in actie te komen. Er wordt geklaagd over de bal. Is hij lek? Ik denk het wel. Dat gaat de scheidsrechter nu checken. Ja, dat is dan een lekke bal. Of hij is natuurlijk niet meer opgeladen. Maar dat zal Noord wel die doorhebben. Want die ballen die gaan allemaal in het stopcontact, hè, voor een wedstrijd. Er zit een chip in. Nou, het is niet eens meer een chip. Het is een heel apparaat. Zodat we al die techniek kunnen zien wanneer een bal wordt geraakt of niet. Maar ja, dan kan kennelijk, ondanks het feit dat die helemaal vol zit, een bal nog steeds wel gewoon lek gaan. Dat is wel prettig. Want een voetbalwedstrijd zonder dat een bal lek kan gaan, dat is mij ook weer iets te modern. Dus het is goed dat dit ook nog gewoon kan. Net als vroeger bij de eerste wereldkampioenschap voetbal ergens in 1930. Het balbezit is voor Van Hekken. Die hem inspeelt op de vrijgelopen Gravenberg. Die wordt voor het eerst eigenlijk opgejaagd. Maar dat vindt hij niet zo erg. Want hij zet de motor aan. De motor van Mickey van der Ven. Als je het over raketten hebt hier in Houston. Dan hebben wij die natuurlijk aan die linkerkant. Het is de snelheid van der Ven. Kan oplopen tot 37 km per uur. Hier is Malen aan de andere kant. Nederland verplaatst de bal heel snel. En Probi maakt er nog één. Hij maakt er nog één. Wat is dit? Het is een droom. En de droom heet Brian Brobby. Zo zeg. Het staat 2-0. Brian Brobby. Die zijn visitekaartje nu afgeeft op het wereldkampioenschap voetbal. Op het hoogste podium. En iedereen lacht. En Brobby juicht. Maar juicht ook alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Loopt daar gewoon weg. En Ronald Koeman. Wat een ingeving heeft hij gehad door Brobby daar neer te zetten. En het is 2-0. Bal naar de rechterkant van het veld. Het is geen buitenspel. Assist van Denzel Dumfries. En het is ook geen buitenspel voor Brian Brobby die zijn benen uitsteekt. En het is een rechter teennagel. De rechter teennagel van Brian Brobby kan het voetbalmuseum in van Nederland. Want daarmee tikt hij de bal achter de doelman van de Zweden, Christopher Nordfeldt. Het staat 2-0. Het staat 2-0 voor Brian Brobby tegen de Zweden.
1: Ja, Leon is een meesterzet geweest van Koeman, kan je wel zeggen. Wat voegt hij nou toe, Brobby?
2: Ja, ongelooflijk. Eigenlijk al het hele eerste kwartier is hij ontzettend sterk aan de bal. Iedere lange bal die er komt, verwerkt hij goed. Hij is aan het sleuren. Hij is de centrale verdedigers bezig aan het houden. Ja, en ook die eerste goal was goed. Zet hij helemaal zelf op. Maar dit was ook weer fantastisch. Hij zet zijn tegenstander gewoon helemaal weg op het juiste moment. Strekt zich uit en weet hem precies goed te raken dat hij in het uiterste hoekje van het doel belandt. Ja, echt heel goed.
1: De middag van Brobby in Houston, Jeroen.
0: En we zijn nog helemaal niet zo lang bezig aan deze middag van Brian Brobby. Op naar een hat-trick. Laten we maar lekker gewoon blij en vrolijk zijn. En hopen dat Nederland doorgaat. En dat toch wat mindere gevoel dat bleef plakken na de wedstrijd tegen Japan. Vanwege het late weggeven van de voorsprong. Helemaal wegspoelen door een hopelijk nog grotere score tegen de Zweden. Maar we hebben het over 2-0. Is al heel mooi na 18 minuten tegen het normaal gesproken lastige Zweden. Dat zoals gezegd wel heel veel doelpunten weggeeft. En vaak wedstrijden wint door er meer te maken. Nou, ze moeten er nu in ieder geval 3 maken. Die van de Zweden om Nederland pijn te doen. Maar ze hebben de bal nauwelijks. Ze komen niet eens in de buurt van Bart Verbrugge. Die stilstaat. Die moet bewegen om een beetje warm te worden in dit airco-stadion. En Brian Brobby heeft hier de harten van de Nederlandse fans helemaal verwarmd. Die waren net een beetje afgekoeld van buiten waar het zo'n graad of 36 is. En nu heeft hij hier de mensen doen juichen. En we zijn nog maar een minuut of 19 onderweg. Kan Brian Brobby gaan zoeken naar een hat-trick? Kan Nederland meer? Het speelt de Zweden nu kapot. Want het heeft de bal en het wordt ook opgepikt natuurlijk door de oranje massa hier. En Frenkie de Jong gaat op zoek naar de volgende opening. Doet dat met de Reinders. Reinders kijkt, Brobby staat alweer te zwaaien. Ja, een hat-trick van Brian Brobby. Er is er maar één, hè, die dit toernooi een hat-trick maakte tot nu toe. Dat is Lionel Messi. En dat zou dan eindelijk een moment kunnen zijn dat we Brobby kunnen vergelijken met Lionel Messi. Nou, daarvoor is nog wel een goal nodig tegen de Zweden die de bal naar voren trappen. En daar speelt Van Dijk hem. Dat is prettig voor Bart Verbrugge. Even terug naar zijn doelman. Zo heeft Verbrugge de bal ook even aangeraakt. En heeft hij hem meegegeven aan de nieuwe man van Spurs. Die ploeggenoot wordt van Van de Ven. Dat is namelijk Van Hekken, man van 60 miljoen. En hoeveel zou Brobby meer waard geworden zijn in deze wedstrijd. Die dus nog maar net is begonnen op de grote schermen. Hier zien we dat het geen buitenspel was. Dat zagen we al aan de maailijnen. Dat Brobby er net achter bleef. En dat het dus 2-0 is geworden door een assist van Denzel Dumfries. Zo hebben de Nederlanders van beide kanten laten zien wat ze kunnen. De eerste assist op Brobby was van Cody Gakpo en de tweede van Denzel Dumfries. En we zien Graham Potter, de Engelse bondscoach van de Zweden, die de boel daar heeft gered, nu flink overleggen met zijn technische staf wat hier nou mee aan te moeten. Want ze hadden een plan bedacht. Dat plan dat ligt in de Zweedse prullenbak. En voorlopig hebben ze nog geen map gevonden waar een plan B in zit. Nederland speelt Zweden helemaal zoek. Het is Reinders die net te veel wil lopen met de bal en dan wordt weggezet. Nederland moet oppassen in de omschakeling. Natuurlijk wel gewoon de concentratie volhouden. Dat doet Gravenberg. Die speelt de bal. En dus mag Nederland door. Nee, sterker nog, de overtreding is gemaakt. Niet door Gravenberg, maar op Dumfries. En dus gaat de vrije trap naar Nederland. Frenkie de Jong vraagt zich af waarom geef je dan geen voordeel. Praat even met de scheidsrechter. Het was een wat ongelukkig moment met een botsing. Ja, ze pakken elkaar een beetje allebei vast. Hij had ook verder kunnen laten gaan, want we hadden de bal toch. Maar goed, die hebben we nu nog steeds en daar gaat het om. En dus Frenkie de Jong die zich aanbiedt in de middencirkel. Veel meer de as zoekt. Dat was natuurlijk ook het probleem tegen Japan. We moesten via de zijkanten omdat het zo dicht was. Ook omdat er geen aanspeelpunt te vinden was. Nou, dat aanspeelpunt, die kapstok, daar kan je wel al je winterjassen ophangen. En dan valt hij nog niet om. Dat is Brian Brobbey. En die wordt dus ook gebruikt door het Nederlands elftal veelvuldig in dit eerste deel van deze wedstrijd. We gaan zo meteen drinken. We zitten in de 22e minuut. Als Nederland nog één keer naar voren gaat met Gakpo. Kan er nog één bij in die openingsfase. Gakpo met een voorzet tekort. Bal wordt opgevangen op het randje van het 16 meter gebied. Opnieuw ingebracht. Het is vrouwen en kinderen eerst bij de Zweden die hem niet wegkrijgen. Daar staat dus Van Dijk nog. Die kopt hem opnieuw in. En weer boem weggeramd door Zweden. Ver weg naar de andere kant van het veld. De scheidsrechter kijkt op zijn horloge, Michael Oliver. En heeft gezien dat hij nog even door kan laten gaan. En dus heeft Zweden de bal. Zweden snakt naar adem. En die adem kunnen ze nu krijgen. Want hier komt toch de waterpauze. Voor de Zweden is het een adempauze. Want die staan op een 2-0 achterstand. Door twee goals van Brian Brobbey. Halverwege de eerste helft hier in Houston.
1: En misschien ook even een moment voor de Zweden om tactisch wat orde op zaken te stellen. Ibrahim, ja, jij zei ik wil graag een oranje zien met lef en met bravoure. Totaal anders dan tegen Japan. Nou, je bent op je wenken bediend.
3: Nee, inderdaad. We worden op onze wenken bediend. En echt genieten. In alle opzichten. De intensiteit waarmee gespeeld wordt. Lef, mensen uit durven te spelen. Ballen vanuit achteruit door de linies heen. Frenkie de Jong die tegen Japan niet of nauwelijks bereikt werd, wordt nu non-stop bereikt. Virgil van Dijk die net ook een geweldige pas geeft. Zelfs door de middenlijn heen die bij de spitsen komen. Ja, daarmee speel je echt een organisatie uit elkaar. En er wordt gezegd, ja, Zweden speelt heel erg compact in een 5-3-2 of 5-2-3, hoe je het noemen wilt. Maar ze komen totaal niet in duels. En dat is gewoon totaal de verdienste van dit Nederlands elftal. En ik ben echt aan het genieten.
1: Ja, jij verbaasde je ook over hoeveel vrijheid Frenkie genoot, hè, Leonne?
2: Ja, zeker. Het lijkt ook of Zweden een beetje, ja, logischerwijs nu door de stand op twee gedachten hinkt. Het is een beetje vlees nog vis. We hadden allemaal verwacht dat ze in een heel laag blok zouden staan. Dat helpt denk ik niet dat ze snel een doelpunt tegenkrijgen. Dus nu moeten ze wat meer vooruit. En ja, dat speelt Nederland helemaal in de kaart. En ja, Nederland speelt het supergoed uit. Je ziet dat Reinders en Gravenberg echt veel meer bezig zijn met diepte lopen, met tegenstanders meetrekken. Dat helpt ook heel erg in het vrijmaken van Frenkie. Ja, dus het lijkt alsof Nederland echt een plan heeft wat heel goed wordt uitgevoerd en wat perfect klopt op de zwaktes van Zweden.
1: Ja, er werd vooral wel gezegd, je moet het ook een beetje zien als een puzzel die langzaam moet gaan vallen. Heb jij het idee dat die puzzelstukjes nu allemaal een beetje in elkaar gaan passen, ook als je gewoon verder denkt in dit toernooi?
3: Absoluut. Kijk, dit heb je gewoon nodig. Maar wat je nu vooral ziet is de dynamiek in de ploeg. Er wordt heel veel bewogen. Er wordt heel veel diepteloopacties gemaakt waarin je soms niet een bal ontvangt. Want dat hoeft ook niet. Daarmee creëer je weer ruimte voor iemand anders. Als je ook de wisselwerking ziet, dat plan wat Koeman duidelijk aangaf. Donjan Malen aan de binnenkant in de buurt van Brobbey. En dan zie je dat een aantal keren ook Dumfries, die normaal gesproken natuurlijk als een sneltrein eroverheen dendert en in de 16 meter komt. En nu ook vaak ook aan de basis staat met een assist. Ook bij de tweede goal voor Brobbey. Ja. Maar ook daarvoor ook een geweldige voorzet had op Gakpo, waar net een Zweedse verdediger tussen zat. Ja, die Zweden weten niet waar ze zoeken moeten. Ja.
2: Weet je wat ook lekker is ten opzichte van die wedstrijd tegen Japan? Toen ging Nederland natuurlijk ook helemaal terugzakken op eigen helft. En er was aan beide kanten een soort saai voetbal.
1: Met afwachten,
2: stempelen, helemaal voor heel voorzichtig. En nu, ja, Nederland geeft Zweden geen millimeter. Ze duiken er bovenop, zetten het hoog vast en ja, ze krijgen niet eens de tijd om na te denken wat ze kunnen doen.
1: Ja, en wat dan resteert aan Zweedse kant, dat zijn gewoon flauwe Zweedse gehaktballetjes. Jeroen, we gaan na de drinkpauze weer verder met die comfortabele 2-0 voorsprong.
0: Niet al te negatief natuurlijk over die flauwe Zweedse gehaktballetjes.
1: Nee, jij bent
0: fan, hè? Dat kan ook best wel heel erg lekker zijn. Ik heb er helaas nog geen in Houston hier kunnen vinden. IKEA hebben we niet zien staan hier in Texas. Maar ik heb er nu wel trek in. Dankjewel. We gaan toch naar op zoek straks. Na afloop genoeg de barbecue hier in Texas. En straks weer in Dallas. Waar de andere wedstrijden natuurlijk ook nog gaan. Nederland gaat terug naar Kansas. Waar het donderdag het volgende duel gaat spelen tegen Tunesië. En dat wordt dan een wedstrijd zoals het er nu allemaal naar uitziet. Om de eerste plek in de groep te pakken. Is natuurlijk nog wel allemaal afhankelijk van wat Japan gaat doen tegen Tunesië. Onderling resultaat is doorslaggevend. En daarna gaat pas worden gekeken naar doelsaldo. Dus dat is ook heel prettig dat Nederland in ieder geval hier de Zweden zou verslaan. De Zweden die nu voor het eerst proberen de aanval te zoeken. Dat heeft Graham Potter misschien gezegd. Try to attack. Nou, dat is wat Zweden nu doet in de eerste minuten na de break. 27e minuut. 2-0 zeggen de Amerikaanse commentatoren altijd. Ik hoorde ze gisteren nog zeggen. Bij Amerika is de meest gevaarlijke voorsprong die je maar kan hebben. Want één goal en ineens kan zo'n wedstrijd helemaal omslaan. En dan is het bibberen en beven. Dat gevoel heb je nu nog helemaal niet. Maar we hebben natuurlijk ook wel gezien dat die breaks wedstrijden soms wel een beetje kunnen beïnvloeden. Omdat dat de kans geeft aan bijvoorbeeld Graham Potter nu. Ook aan Ronald Koeman natuurlijk. Maar die zal weinig hebben gewijzigd om wat accenten te verleggen. En om te laten zien waar het probleem ligt. De Zweden proberen nu in ieder geval met een verre ingooi het 16 meter gebied van Nederland te bereiken. Daar is een volley. En dat is dan de eerste kans toch. Ze schieten elkaar omver. Vandaar dat Lindelöf nu even moet proberen te bedenken waar hij ook alweer is. En hoe oud hij is. Nou, hij is in Houston. Hij is 31. Hij speelt bij Aston Villa. Maar als hij zegt ik speel bij Manchester United, dan moet hij denk ik even naar de kant. Want hij krijgt een enorme optater van Kastrum in zijn gezicht. Dus voor Nederland overigens wel prettig dat dat gebeurde. Want het was helemaal geen onaardige volley. Terwijl hier op de schermen nog een keer wordt getoond hoe Brian Brobbey die tweede goal intikte in de minuten die hij tot nu toe heeft gehad. De 2-0 in de 17e minuut gemaakt. Spelers met twee goals binnen 17 minuten op een WK voetbal in de laatste 40 jaar. Het zijn mooie namen hoor. Ronaldo in 2002 tegen Costa Rica. Podolski in 2006 tegen de Zweden. En nu ook Brian Brobbey tegen de Zweden. Dat zullen de Zweden niet leuk vinden. Zij hebben dus twee keer een record wat dat betreft tegen gehad. Nu Gakpo. We gaan gewoon op zoek naar de nummer 3. Als het gaat om treffers. En het liefst ook van Brobbey. Dat zou het helemaal mooi maken. Nederland heeft de bal. En zo zien we weer het spelbeeld dat we zagen in het eerste deel van deze wedstrijd. Nu wordt hem wordt hij wel even ingeleverd. Aan de rechterkant van het veld met de Zweden. Geven hem ook heel snel weer terug aan Nederland. Dat hoeft helemaal geen moeite te doen om in balbezit te komen. En dus kan Nederland weer zoeken naar een actie. Bijvoorbeeld van Gakpo. Gakpo een beetje uit stand lopen. Dan heeft hij heel snel dubbele dekking. Liever in de loop wat meer meegeven natuurlijk. Dat is wat hij graag wil. De Jong, Frenkie de Jong geeft hem mee aan de inschrijvende Van Hekken. Van Hekken kijkt om zich heen. Maar ook daar is het erg druk. En dan moet Nederland oppassen. Want Isaac is heel erg snel aan de bal. En dit is zo'n moment waar de Zweden het heel erg van moeten hebben. Dit lijkt me buitenspel in het midden. Is dat het niet? Dan krijgen de Zweden hier een kans. Maar die kans gaat verkeken omdat de bal van de borst af spat. Gyökeres had voor het eerst eigenlijk iets goeds in huis. Maar kan daarna Ayari net niet goed genoeg bereiken zodat hij kan aannemen. De bal is lang in de lucht. Ja, hij krijgt hem op de linker borstkas, op het linker gedeelte van zijn borst. En dan stuit hij er zo langs. Als de vlag inderdaad omlaag blijft en het was geen buitenspel geweest, dan hadden de Zweden hier wel een goede kans van kunnen maken. Dat zijn dus die omschakelmomenten die hier tot stand komen. Die hier tot stand kwam door de onderschepping van Isaac. Balbezit is voor Nederland. Even rustig, helemaal niets om van te schrikken. Je weet heus wel dat de tegenstander een keer een kans krijgt. Die kwaliteit hebben de Zweden nu ook wel weer. En dit is niet eens een moment waarop Verbrugge in actie hoeft te komen. Maar het zijn met die volley daarvoor wel twee momentjes van de Zweden. Voor het eerst in deze wedstrijd. Terwijl we toch al zijn aanbeland in de 30ste minuut van de wedstrijd. Gakpo, die er niets mee kan, ligt zelfs even over de zijlijn. Staat nu weer op. Gelukkig niet geblesseerd geraakt bij dat duel daar. En de Zweden worden niet echt onder druk gezet. Brobbey zet een beetje aan richting Nordveld. Maar soms is het ook wel prettig om niet aan te zetten. Want dan volgt de lange bal. Nu wordt Nordveld verleid tot een opbouw van achteruit. Dat doen de Zweden heel aardig. Want Isaac gaat in de combinatie. En de rechterkant ligt helemaal vrij. Daar gaat de bal niet naartoe. Die Zweden hebben wel het een beetje beter voor elkaar sinds die drinkpauze. En komen nu toch een aantal keer in de buurt. Sterker nog, ze komen zelfs in het strafschopgebied van Verbrugge. Het is Van de Ven die de bal wegtrapt. En zo zien we trouwens wel dat een aantal keer dat Nederland de bal kwijt raakte, er wel heel veel ruimte lag. Bijvoorbeeld bij de rechterkant. Maar daar hebben de Zweden nog geen gebruik van gemaakt. Ze zijn wel veel meer aan het voetballen hoor. En hier komt zelfs een doelpoging. Die afzwaaier gaat uiteindelijk wel achter. Maar het zijn momenten van de Zweden. Dat is dus ook het nadeel van zo'n drinkpauze. Je zit in zo'n heerlijke flow, in zo'n lekkere vibe met twee goals van Brobby. Zweden hebben helemaal niets in te brengen. En komen dan even tot adem, komen even tot rust. En dan zie je dus ook dat de tegenstander misschien juist even uit dat ritme wordt gehaald. De waterpauze is in dit geval in het voordeel van de Zweden. Maar Nederland staat nog altijd op een 2-0 voorsprong. Twee goals van Brian Brobby in de 5e en in de 17e minuut. Van Dijk heeft het door. En heeft ook door dat Nederland misschien gewoon even aan de bal moet blijven. Haalt het tempo wat omlaag. En geeft mee de bal aan Frenkie de Jong. Frenkie de Jong naar Gakpo. Gakpo terug naar Van de Ven. Laat je ook niet te veel verleiden om terug te zakken in een heel traag tempo. Want het was nou juist zo prettig dat Nederland toch met vele afwisselingen de as van het veld wist te vinden. En zo probeert Nederland nu misschien de Zweden toch wat meer naar de bal te lokken. Verbrugge krijgt hem niet echt lekker aangespeeld. Dan moet hem dus wegrammen. Op zijn linker raakt hem op de buitenkant. Die gaat richting de zijlijn, maar blijft net binnen. Gakpo kan er ook niets mee met het hoofd. Dan peren de Zweden maar uiteindelijk over de zijlijn. En mag Nederland halverwege de eigen helft aan de linkerkant gaan gooien. En dat mag Van de Ven dan gaan doen. De bal werd buitengewerkt door Gustav Lagerbjelke, inmiddels speler van Sporting Braga. Wij kennen hem vooral van FC Twente, waar hij vorig seizoen voetbalde. Die groot sterke verdediger van 1,91 meter. En die staat er altijd in. Hij wordt altijd neergezet door Graham Potter. Die bondscoach dus, 51 jaar, van de Zweden. Die het behoorlijk doet. En die eerste wedstrijd dus wist te winnen van Tunesië met 5-1. Dat is de reden voor Tunesië om afscheid te nemen van hun bondscoach. Brobby wil nu zelf gaan lopen. Die komt nog aardig in de buurt nadat de bal via de buitenkant richting de aanvallende richting ging van Brian Brobby. Maar er stonden er genoeg achter om hem af te stoppen. De ruimtes worden dichtgelopen. En dus hebben de Zweden de bal terug. Het is een beetje stilgevallen in het stadion. Zoals gezegd, het is heel erg oranje en een beetje geel. Dit zal de Zweden goed doen. Het gele gedeelte zit achter het doel waar Brobby twee keer scoorde. En die moeten dus nu helemaal hopen dat ze aan de overkant wat zien. Isaac is hem komen halen. Die is heel actief geworden. Jukeres krijgt een kans, maar legt hem net niet lekker voor zijn rechter. Het is nu toch even opletten hoor, naar die waterpauze. Want dit is het volgende moment voor de Zweden. Nogmaals 2-0. Prima, maar bij 2-1 dan gaat die wedstrijd weer helemaal open. Isaac is zich echt aan het bemoeien met het veldspel van de Zweden. Is de bal meer en meer komen halen. En Gyökeres doet eigenlijk niet wat hij normaal gesproken wel zo goed kan. Namelijk rammen met de bal aan zijn voeten. Van Hekken leek wat aan de late kant. Maar kennelijk is zijn aanwezigheid genoeg om het schot toch uiteindelijk af te stoppen. Want dit was een poging die we niet kennen van deze spits die zo ongelooflijk veel treffers heeft gemaakt de laatste jaren in zijn carrière. 14 in de Premier League. Speelde natuurlijk goed dit seizoen, maar vorig seizoen maakte hij er 39 voor Sporting. En daarmee bereikte hij dus die toptransfer naar de kampioen van Engeland en de verliezend finalist van de Champions League. Gakpo heeft hem en geeft hem aan Frenkie de Jong zoeken naar Brobby die de hele tijd bezig is met zijn tegenstander. Zoals we hem kennen met de rug naar de goal. Wil graag aanspeelbaar zijn. En we weten natuurlijk hoe sterk hij is. Als je de bal in de voeten krijgt, dan is hij er nauwelijks van af te krijgen. Het is een aantal keer gebeurd. Zeker in de openingsfase van de wedstrijd. Maar de paaslijn naar Brobby wordt nu wat meer afgeschermd door de Zweden. Dat probleem hebben ze ook herkend. En daar hebben ze nu voorlopig mee afgerekend in deze fase van de wedstrijd. Nederland speelt hem rond. 10 minuten nog. In de eerste helft, als Van Dijk een beetje wijst en Frenkie de Jong de bal is komen halen. Frenkie de Jong kijkt naar Brobby, die zakt uit de punt. Die punt wordt dan daarna ingevuld door de naar binnen komende Gakpo. Dat zorgt dan weer voor ruimte voor Mickey van de Ven. Maar Frenkie de Jong heeft andere plannen. Binnen door bijvoorbeeld op Malen. Wat een bal van Frenkie de Jong. Die ziet dat Malen is vertrokken. Ja, dat moet Nederland ook meer doen. Die loopacties maken achter de laatste linie op het moment dat het zo staat. En dan is Frenkie de Jong natuurlijk de man die dit soort ballen geweldig kan geven. Dit was net te ingewikkeld voor Malen die wel zijn rechterbeen helemaal strekte. Maar hem niet uit de lucht kon plukken. De bal plakte net niet genoeg aan zijn wreef om daarna te controleren en tot een doelpoging te komen. De Zweden hebben de bal aan de rechterkant van het veld, maar die doen er helemaal niets mee. En die zakken zo langzamerhand weer terug naar het niveau dat we zagen in het eerste deel van de eerste helft. Vandaar dat Potter ook is opgestaan en voor zijn dugout praat met zijn assistenten. Overigens is de baas van de mannenploeg bij de Zweden, de oud Ajax-spits Stefan Pettersson. Ook hij is hier aanwezig in dit stadion om te zien hoe het gaat met de Zweden. De Zweden die het hierna dus nog moeten opnemen tegen Japan. En dat gaan ze dan donderdag doen in Dallas. Iets verderop in Texas. Daar zit ook het basecamp van de Zweden. Die de afgelopen dagen ook de gelegenheid namen om gewoon lekker honkbal te gaan kijken bij de Texas Rangers bijvoorbeeld. De balbezit is voor Isaac, die ontzettend actief is en meer en meer vraagt om de bal in de voeten in plaats van in de diepte. Dan heeft hij wel de kwaliteit om ook te openen op Bernardsson aan de rechterkant van het veld. Nederland is nu terug met alleen Brobbey, die als aanvallende speler loert op de omschakelmomenten. Het zorgt ervoor dat de Zweden de bal terug moeten spelen naar de laatste lijn. En de bal tussendoor nu wel goed is. Het ziet er echt beter uit. Isaac, heeft hij de kwaliteit om tot iets te komen? Gökkes met een kans. Ja. En Verbrugge nu echt aan het werk in deze wedstrijd met een redding. Daar is dan Zweden. Dat zat er al een beetje aan te komen. Net raakte hij dit bal niet goed. Nu wel. En Nederland is weggezakt na de waterpauze. Nederland ziet dat Zweden, en zo kan het dus gaan in voetbal, ineens de momenten krijgt voorop en wat meer de ruimtes benut. Niets aan de hand, staat 2-0. Er zijn ook misschien momenten dat je iets tegen kan doen als de Zweedse formatie van Potter wat meer aan het aanvallen is. Maar het is wel een betere fase van Zweden en een wat mindere van het Nederlands elftal. Ik zeg er nog maar een keer bij, geen paniek. Gaat u niet gelijk aan de beademing thuis. Het staat 2-0 voor het Nederlands elftal door 2 goals van Brian Brobbey. We hebben een paar kleine kansjes zojuist weggegeven, maar de marge is nog prima. Nederland is beter in Houston. En Nederland heeft dankzij Ronald Koeman en Brian Brobbey een 2-0 voorsprong. Want Koeman heeft de keuze gemaakt om Brobbey op te stellen en Somerville op de bank te zetten. Het is nu aan de linkerkant. Daar gaat die motor eindelijk aan van de Ven met een voorzet over de grond. Er is niemand bij de eerste paal. Dat was dan iets waar Brobbey niet op rekende. Hij stond eigenlijk bij de tweede paal met Doniel Malen klaar. Nederland heeft hem terug via Gakpo. Gakpo langs 1, maar niet langs 2. Dat is dan te veel muur. Maar Nederland vangt hem wel op. Op 18 meter van het doel aan de linkerkant. Dan gaat het via het centrum naar Gravenberg. En naar Reinders is Nederland heel snel aan de andere kant. Malen, Malen, voorzet Malen over Brobbey heen. En te ver af van Gakpo. De waarschuwingssignalen van de Zweden zijn kennelijk reden geweest voor Nederland om er weer tegenaan te gaan. En dat is prettig, want Nederland zoekt de aanval weer met Cody Gakpo aan de linkerkant van het veld. Hij staat in de 1-1. Kan dus naar binnen komen. Gakpo schieten! En de bal gaat recht op Christopher Noordveld af. En die heeft hem klem vast. Dat is ook belangrijk, want als je hem laat schieten, dan staat daar Brian Brobbey of staat daar Tijani Reinders. Die zegt dank u hartelijk en 3-0. Maar dat is het niet. Dat is wishful thinking. Aan de andere kant dus die kans voor Gyökeres met die paas die hij kreeg. En die poging met de binnenkant van de voet Verbrugge. Onze rots in de branding. Dat zagen we op het Europees kampioenschap ook. Kan natuurlijk uitstekend keepen. En heeft deze bal uit het doel gehaald. Zodat hij de nul houdt in deze wedstrijd. Tot nu heel langzaam kruipen we richting de rust. We zitten in de 39ste minuut. We krijgen sowieso 3 minuten natuurlijk erbij aan extra tijd vanwege de drinkpauze. En Nederland heeft de baltempo is weer wat omlaag gegaan. De Zweden plooien terug naar hun verdedigende formatie. En Nederland heeft de bal gesteund door het zingende Oranje Legioen vanaf de tribunes. Bal is in de voeten van Frenkie de Jong, die een schaar eruit gooit en de actie wil maken door het midden. Geeft hij hem toch af naar de linkerkant van het veld, naar Reinders. Reinders naar Gakpo. Gakpo in de 1-1, buitenom. Gakpo nu voor je goede voorzet. Dumfries. Wow. Ja, ik heb hier iets verderop heel vaak een commandocentrum gezien. Als er raketten opstegen van de NASA. Nou, hier steeg Denzel Dumfries ook op. Maar dat deed hij zo snel dat hij langs de bal ging. Malen heeft hem nu. Malen voorlangs. En dat was toch misschien wel de mogelijkheid op de 3-0. Dat beseft Doniel Malen zich ook. Want hij moet hem of hier zelf het doel in rammen vanuit die hoek. Of hij moet hem op maat geven. Dit was iets ertussenin. Want nu valt hij net langs de paal. En was het niet te halen voor Brian Brobbey bij de vorige doelpunten. Was hij wel op tijd om de bal in te tikken. Nu net niet. Malen met de mogelijkheid dus. En ik denk dat hij kiest voor een voorzet. Maar die voorzet komt gewoon niet goed genoeg uit de voeten. Tot enige lichte irritatie op een goede manier van Brian Brobbey. Want Als Nederland dit beter had uitgespeeld, dan was hier gewoon de 3-0 gevallen. En dat had eigenlijk wel gewoon het geval moeten zijn. 41ste minuut staat 2-0 voor het Nederlands elftal. Goals van Brobbey in de 5e en in de 17e minuut. Daarna in de laatste fase wat kansen voor de Zweden. Maar Nederland hier dus weer met een grote mogelijkheid via Donjel Malen. Met een voorzet die voor langs het doel gaat. De Zweden hebben de bal. En hebben zowaar bijna iedereen behalve de doelman. Op de veldhelft van het Nederlands elftal. Brobbey zakt een beetje terug. Het is niet zo dat Nederland heel erg druk zet. Ze wachten rustig af tot de Zweden wat dieper durven te komen met de bal op de veldhelft van Nederland. Altijd maar met Isaac. Hè. Die is echt heel actief. En dan komt de volgende schot. Ja, de schoten gaan op dit moment nog goed. Ayari voor het Nederlands elftal. Maar Verbrugge maakt zich terecht nu toch even kwaad. Want hij ziet iedere keer als Isaac uitzakt en de bal komt halen. Dan weet Nederland zich even geen raad met het vervolg daarna. En het is dat de richting van het schot natuurlijk niet goed genoeg is. Van de man die trefzeker was tegen Tunesië. Maar zo zijn er toch wel wat kansen. En wat punten van zorg voor het Nederlands elftal dat zelf doelpunten heeft gemaakt. Twee, de Zweden niet. Maar het is niet zo dat de Zweden na die waterpauze helemaal geen kansen hebben. Verbrugge zat er met de hand misschien nog wel licht tegenaan. Maar een hoekschop wordt het niet. Met die poging over het doel heen. Het is de 42e minuut. Staat 2-0 voor Nederland in Houston, Texas. Op het veld waar Tom Brady ooit de grootste achterstand in de Super Bowl wist goed te maken. 28-3 stond het ooit voor de Atlanta Falcons. Toen ging Tom Brady aan de gang. Met een van de grootste sportprestaties ooit in het American voetbal. Die achterstand goed maken. Nederland heeft Zweden op een 2-0 achterstand gezet. Maar heeft Zweden ook wat kansen gegeven om die achterstand goed te maken. Dat is gelukkig nog geen Tom Brady scenario geworden. En dus staat Nederland gewoon op een ruime voorsprong hier. Als de klok gaat richting de 45. 3 minuten nog officieel. 3 minuten erbij. We hebben heel weinig blessuretijd gezien. Dus laten we zeggen dat we vanaf nu nog 6 minuten voetballen. Hier in Houston tussen Nederland en Zweden in groep F. Nederland. Aan de rechterkant van het veld heeft het de bal met Gravenberg. Die hem laat rollen voor Denzel Dumfries. Malen is helemaal in het 16 meter gebied gekomen. Waar Nederland probeert te staan op de rand. Met Reinders, Malen, Brobbey en Gakpo. En als de bal helemaal teruggaat, zoeken die het weer meer wijd op. Wordt er ook ruimte gemaakt voor Brobbey. Doordat Reinders bijvoorbeeld uit die paaslijn wegloopt. En heeft Van Hekken daar de bal. Reinders loopt nu de diepte in. Maar Van Hekken durft het niet aan om te pasen. En het gaat naar Malen. Malen kan Dumfries wegsturen. Dumfries nu goed voorgeven. Nog een keer goed voorgeven. Bal aangeraakt. En bij de eerste paal in de handen van Nordveld. Ja, het zijn momenten dat je durft te zeggen van dit is prima uitgespeeld. Maar de eindpaas misschien van een iets hoger kwaliteit. Ja, wat hebben we te klagen. Hij was 2 keer van een geweldige kwaliteit met 2 goals van Brobbey. Maar nu zien we een voorzet van Dumfries die net niet goed valt. En zojuist een van Malen daarvoor. Als je die ook nog eens goed aflevert. Dan is het kassa, dan is het raak. Nu gaat Zweden aan de haal met de bal. Van Hekken probeert het dicht te lopen. Maar er is wel een overtreding gemaakt. Daar komt geen gele kaart toch hoop ik. Maar een spuitbus om de bal goed neer te leggen. Ja, de spuitbus met dat schuim. Want we hebben wel wat spelers van het Nederlands elftal op scherp staan. Laten we dat niet vergeten. Mickey van der Ven heeft geel gekregen op de bank. Somerville en Depay. Memphis. Tweede gele kaart is wedstrijd missen. Er zijn wel nieuwe regels op dit toernooi. Omdat het toernooi groter is geworden. Na de groepsfase worden alle gele kaarten weggeschrapt. En daarna weer naar de kwartfinale. Omdat FIFA ook wil dat zoveel mogelijk spelers niet te zwaar gestraft worden. Natuurlijk bij tweede gele kaart. En dat dat niet te veel invloed heeft. Vrij trap voor de Zweden. Aan de linkerkant van het veld. Als de 45ste minuut bijna loopt. Nygren heeft de bal klaargelegd. En staat erachter met zijn linker. Levert hij af. En daar gaat hij. Verbrugge zit er helemaal naast. En zo is het een goal voor de Zweden. Lagerbielke 2-1. Waar gaan ze nog naar kijken? Wat doet de scheidsrechter die in gesprek gaat met Isaac? Is het een vlagsignaal voor buitenspel? Ja. Blijft dat staan? We gaan het meemaken. Want we hebben de supersoftware. En dan gaan we zien of het ook daadwerkelijk buitenspel is. Het lijkt er verdraaid en verdacht veel op. Sterker nog, ik zou ook wel willen zeggen dat je hier als rechter kunt zeggen, dit is mijn oordeel en hier moeten we het mee doen. Een streep door de goal. Buitenspel voor Lagerbielke. Dat is heel prettig voor Bart Verbrugge, die daar toch verdwaald was. Gelukkig is dat die astronauten hier die hier zijn, die om de maan heen vlogen, niet gebeurd. Zij hebben de bal dus afgeleverd. Verdwaald. Hier als rechter kunt zeggen, Dit is mijn oordeel en hier moeten we het mee doen. Een streep door de goal. Buitenspel voor Lagerbjelke. Dat is heel prettig voor Bart Verbrugge die daar toch verdwaald was. Gelukkig is dat die astronauten hier die hier zijn, die om de maan heen vlogen, niet gebeurd. Zij hebben de bal dus afgeleverd. Verdwaald in de ruimte, Verbrugge.

En dus blijft het 2-0. Nou, hoeveel waarschuwingssignalen heeft Nederland nodig in het tweede deel van deze eerste helft? Het zijn er toch een paar geweest. Maar de voorsprong blijft prettig en riant met 4 minuten extra tijd op de klok. Aan de andere kant Gakpo er langs. Gakpo levert af. Schiet hem ook hoog door de lucht. Het 16 meter gebied door. En dus komt er geen kans uit. Van Hekken kleunt erin. Maar het zijn toch momenten. Daar zullen we straks in de studio ook over praten met Leone en met Ibi. Over wat gebeurt er nou na die waterpauze. Waar krijgen die Zweden ineens het gevoel vandaan dat ze toch iets kunnen bewerkstelligen. En ze hadden natuurlijk gewoon een doelpunt kunnen maken. Sterker nog, ze hebben er een gemaakt uit de standaard moment met Verbrugge die ernaast zat. Maar buitenspel is de redding voor het Nederlands elftal qua aansluitingstreffer. 3 minuten nog in de extra tijd van deze vermakelijke eerste helft. En de Zweden komen nog een keer. Nou, laat het dan genoeg zijn qua waarschuwingen. En niet nog een keer gebeuren, want de kleedkamer ingaan met 2-0. Dat is een stuk prettiger dan met 2-1. Maar toch komt er nu weer een moment aan dat Nederland moet opletten. Een overtreding van Denzel Dumfries. Op het randje van het 16 meter gebied. Hij speelt de bal niet. Speelt zijn tegenstander wel, Ayari. En dus krijgen we nog een kans voor de Zweden. En die hebben dat ook door, want helemaal aan de andere kant van het stadion komt het geluid nu uit het vak met al die gele shirts. Want de blauwe mogen het gaan proberen. Gyökeres gaat achter de bal staan. Verbrugge metselt zijn muur. En die metselt zijn muur met 5 mensen. En Daniel Malen is het cement aan de onderkant. Of het fundament. Hoe je het ook wil noemen. Want hij is de muurligger. En eens zien of Nederland nog een keer in de problemen komt. Dat zou de wedstrijd toch volstrekt anders maken in de tweede helft. 2-0 of 2-1. Het zou een ontzettende opsteker zijn. Vroeger zeiden we altijd dat is een psychologisch heel erg belangrijk moment. Zo vlak voor rust, vlak voordat je de kleedkamer met z'n allen ingaat. Gyökeres achter de bal. Loert, de man die zo hard en goed kan schieten. Een dubbele muur, want we zien ook 3 Zweden. Ik hoop dat het zicht voor Verbrugge goed is. Gyökeres achter de bal. Diep in de blessuretijd van de eerste helft. Nou, tegenhouden Verbrugge. Gyökeres en Verbrugge doet het nu wel. Heeft hem in de hoek te pakken met 2 vuisten. Goed de muur neergezet. Goed het zicht behouden. En goed die poging van de spits van Arsenal eruit gehaald. Verbrugge, het beton van Nederland achter die gemetselde muur. En hij ramt die bal met 2 vuisten uit de hoek. Dus blijft het 2-0 met nog 1 minuut op de klok. Ingooi gaat wel naar de Zweden. Die heel veel spelers hebben gehouden in het 16 meter gebied. Het is toch echt even doorbijten voor Nederland nu. Maar ook deze uithaal van afstand gaat ernaast van Nygren. En dan kunnen we heel rustig naar de rust toe gaan. En een rust die Nederland toch moet benutten. Met alle mogelijkheden die er dan zijn. Met alle tactische analyses. Met alle praatjes om toch even ook aan te geven. Want dat is belangrijker. Wat er wat minder gaat na die waterpauze. Wat er goed ging, dat zagen we allemaal wel in de eerste 17 minuten. Want Nederland staat op een 2-0 voorsprong door 2 goals van Brian Brobby. Die daar zelf meer dan verantwoordelijk voor was. Niet alleen de afmaken, maar zeker ook bij de eerste goal. De man die kaatste en de aanval die zo geweldig werd uitgespeeld. 10 seconden nog op de klok. Zweden mag nog een keer. 10 seconden, dat is niet zo heel veel. Ik zou zeggen, ga er met z'n allen achteraan Nederland. Dat hebben ze ook door. Van de Ven heeft het door. Lekker werken, lekker pakken die bal. En dan wachten op het rustsignaal van Michael Oliver. Dat mag nu komen, Oliver. Of wil je Nederland nog een keer laten doorgaan? Dan de Zweden weer, rommelig. Het lijkt me dat het gewoon rust moet zijn. Maar Zweden heeft de bal nog een keer. Zweden gaat nog een keer. Vergeet hij dan op zijn horloge te kijken, Oliver. Nu doen. Afluiten, want Gyökeres heeft de bal. Er komt nog een schot aan misschien van Zweden. En Verbrugge. Die is nog wel scherp tot het laatste moment. En pakt hem in de hoek. Wat is dit toch? Wat het ineens zo gaat. Het had al lang tijd moeten zijn. Koeman zegt ook tegen de vierde official. Zeg, ik heb een aantal horloges om pols. Wil je er een lenen? Want het klopt helemaal niet dat we nog aan het voetballen zijn. En zelfs die hoekschop, die mag nog worden genomen. 4 minuten extra tijd werden er aangegeven. We zijn er nu bijna bij de 5. En nog een corner voor de Zweden. Het zal toch niet gebeuren dat je het nu nog tegen krijgt. Heel veel spelers van Nederland zal het al in het doelgebied. Bal weg. Oliver fluiten. He, he. Nou, als Oliver jarig is, heeft hij een nieuwe horloge nodig. Bovenaan de wensenlijst zetten. De cadeaulijst van Michael Oliver. Want het had al lang tijd moeten zijn. Nederland staat op een 2-0 voor.

0: voorsprong in Houston. Het ging met een beetje moeite het laatste deel van deze eerste helft. Werk aan de winkel. Het eerste deel daarentegen was geweldig. Met twee goals van Brian Brobby.
1: Zo dadelijk de tweede helft natuurlijk ook met Jeroen hier aan tafel. Ibrahim Afellay en Leone Stentler. Ja, wat je wel hoort dit toernooi is dat ze zo'n wedstrijd tegenwoordig in vier kwarten verdelen, hè, door die drinkpauze. Je zou deze eerste helft ook uit twee kwarten kunnen laten bestaan.
2: Ja, zeker. Je ziet ook veel in de statistieken dat dan echt het momentum vaak kantelt. Er zijn best een hoop tactische coaches die daar gebruik van maken. En Graham Potter doet dat ook. Want je ziet meteen na de drinkpauze dat Zweden, wat eigenlijk in een 5-3-2 stond te verdedigen, switchte naar een soort 4-5-1, 4-4-2-achtig, waardoor eigenlijk die ballijnen naar een Frenkie de Jong en Reinders en Gravenberg, die waren er niet meer. Dus Nederland kwam er veel moeilijker doorheen. Tegelijkertijd ging Isaac wat meer vanuit de linkerkant spelen en werd steeds makkelijker bereikt. En daardoor kantelde het helemaal en nam Zweden het spel wel over. En hebben ze echt een paar hele grote kansen bij elkaar gevoetbald.
1: Ja, je noemt de naam al van Isaac, want je kan er echt van genieten, Ibrahim, als je hem ziet spelen.
3: Ja, zeker. Natuurlijk ook gezien zijn verleden vanuit de Eredivisie. En dan ben je altijd benieuwd hoe zo'n speler zich doorontwikkelt. Ja. En je ziet dat het wel echt een grote meneer is geworden. Je ziet, als hij echt aan de bal komt bij Zweden, dan gebeurt er ook iets. Bij elke aanval of elke kans is hij betrokken of staat hij aan de basis. En wat hij heel goed deed eigenlijk na die break, is hij ging ook heel vaak de bal vanaf de linkerkant laag vragen, waardoor de back niet wist of hij door moest dekken. Hij koos ook heel vaak positie tussen Dumfries en Van Hekken in. En hij ging ook af en toe het middenveld. Dus het werd heel moeilijk om hem op te pakken.
1: Maar hij was overal eigenlijk.
3: Ja, precies. En dat is is dat moeilijk te verdedigen. Maar tegelijkertijd moet je daar wel doorcoachen. En op het moment, hij is de allerbelangrijkste speler. En je weet, als hij aan de bal komt, dan gebeurt er iets. Dus op het moment dat hij wordt aangespeeld, wie er ook bij staat, moet er altijd druk op de bal zijn. En hij kan gewoon vanuit het niets kan iets creëren. Ja, dat hebben we net gezien.
1: Ja. Had je het idee dat Nederland ook meteen wel door had wat er gaande was bij die Zweedse ploeg, Leon?
2: Nee, dat idee had ik niet. Ze hadden echt wel eventjes nodig om te zien dat er wat veranderd was. En langzaam kwamen ze wel weer wat beter in het spel. En je ziet dan als Zweden wel lager op het veld staat, dat ze wel weer met 5 achterop gaan staan. Maar ja, het was veel moeizamer. Frenkie werd veel meer geneutraliseerd. Heeft gewoon nu een mannetje achter zich aan hobbelen de hele tijd. Dus dat zorgt er ook voor dat er een soort zand in de motor komt. En je ziet wat Ibi ook zegt. Dit is al vaker bij het Nederlands elftal dat je vaak momenten hebt van die laatste linie dat het lijkt alsof het niet duidelijk is van wie gaat wanneer een stap door. Want Isaac en ook Gyökeres, dat zijn spelers die zich de hele tijd laten uitzakken, aan het zwerven zijn. En je ziet gewoon steeds een soort onduidelijkheid en twijfel. En ja, daar maken zij optimaal gebruik van.
1: Ja, en dan hangt hij een beetje in de lucht, die aansluitingstreffer natuurlijk. Hebben we die buitenspeltreffer gezien. En een mooie redding trouwens van Verbrugge, hè, op dat schot van Ayari.
3: Hij heeft zijn fout, die weliswaar werd gecorrigeerd door de arbitrage. Hij pakt die bal wel geweldig. Want die jongen schiet hem echt fantastisch binnen. Is geen makkelijke bal. Maakt ook in de vorige wedstrijd, meen ik, 2 goals. En ja, daar etaleerde hij wel even zijn klas. En dat was gewoon eigenlijk een 100% doelpunt. Wat hij gewoon diep in de blessuretijd eruit pakt.
1: Ja, nou ja, dat tweede kwart van de wedstrijd dus moeizamer voor Nederland. Maar laten we toch even een standbeeldje gaan oprichten voor Brian Brobby. Want dat was toch ongelooflijk. Kom je in die ploeg, scoor je 2 keer. En dan ben je zo dominant eigenlijk ook aanwezig in die ploegen.
2: Ja, dit is gewoon een jongensboek dat zichzelf schrijft op deze manier. Dat is echt geweldig. En hij bewijst helemaal het gelijk van Koeman. Ja, in dit spel, in dit wat er vandaag gevraagd wordt, komt hij helemaal in zijn kracht. Hij stond vaak als in het begin van de wedstrijd probeerde Zweden nog heel hoog op het veld te staan. Dan stond hij met 1 centrale verdediger in zijn rug. Ja, dat zijn echt lekkere momenten om hem aan te spelen. Je weet, hij gaat staan sjouwen, hij houdt die bal wel vast. Laat hem vallen op Reinders, die heel veel in de beweging was. Ja, dat werkt supergoed. En als je dan ook nog 2 doelpunten weet te maken, ja, geweldig.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook een beetje het verhaal daarachter. Hè. Zo bekritiseerd, natuurlijk naar Engeland gegaan, daar weer opgeleefd en dan tot dit leidend. Dat is toch ongelooflijk?
3: Ja, ik heb wel een zwak voor die jongen. Als je kijkt, ook de manier waarop hij is weggegaan bij Ajax. Het jaar voordat hij wegging, had hij een geweldig seizoen. Ook weer een heel moeilijk jaar voor Ajax, waar hij veel goals gemaakt heeft. En in zijn laatste jaar, met allerlei dingen die rondom hem speelden en die later naar buiten zijn gekomen. Ja. Ja, als je dan je op deze manier revancheert en zo in denk ik de meest zwaarste competitie van de wereld, dat je in je eerste seizoen zo'n stempel drukt. En in het Nederlands elftal wordt gezegd, eigenlijk wordt hij vandaag letterlijk en figuurlijk voor de leeuw gegooid. Want als het mislukt, ja, dan is hij de kop van Jutte. Ja. Maar ik vind het echt leuk voor die jongen. En dit heeft hij ook nodig en dit verdient hij ook.
4: Mooi. Ja, wat zo leuk is met dit WK is dat we natuurlijk altijd worden verrast met diepte-interviews in de rust. Nee hoor, dat zijn hele korte reacties. In dit geval Ruud van Nistelrooy mag zijn licht laten schijnen op die eerste helft.
5: Eerste helft waarin je geweldig voorkomt. Ook een eerste helft met twee gezichten. Wat veranderde halverwege?
6: Nou, ze gingen naar de waterbreek wat anders doen. Daar moeten we ons beter op instellen. We stonden daardoor te open. We moeten wat anders gaan staan. Maar daar hebben we nu de tijd voor in de rust.
5: Ze gingen afwisselen met 4 achterin, 5 achterin. Is dat dan lastig om dit in het veld te corrigeren?
6: Nou, dat moet je dan snel opvangen. En dan gaan we in de rust rechtzetten.
5: Belangrijker dat begin. Want het pakt denk ik uit zoals jullie hadden gedroomd, gehoopt.
6: Ja, tuurlijk. Geweldig dat je zo voorkomt. 2-0 in die break komt. Nou, daarna gaan zij wat anders doen. Dan is er wel een andere wedstrijd ontstaan. Dus nu goed neerzetten en weer goed starten, net als in de eerste helft.
5: Wat je van Robbie?
6: Doelpunten maken is lekker, toch?
4: Ja, met gevoel voor de statement, zei Ruud van Nistelrooy dat. Leon, heel kort, wat moet Koeman nou zijn ploeg meegeven voor die tweede helft?
2: Dat is echt niet kort te vertellen.
4: Heb je één wissel waarvan je denkt, die moet hij gaan doen?
2: Ik zou nog even niet wisselen. Ik zou heel veel wachten.
4: Oké, nou ja, wat hij verder moet gaan zeggen, daar hebben we dadelijk over. Want eerst is het tijd voor het NOS-journaal. Zo dadelijk dus de tweede helft van Nederland-Zweden. Nederland leidt met 2-0. Tot zo.
7: NPO Radio 1.
8: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Komen er eindelijk excuses aan de Molukkers?
9: Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers.
8: Historische spionagedieren, van postduiven met camera tot de CIA-kat in het Kremlin. En OVT-doc over straatfotograaf Ed van der Elske.
10: Jongens, kijk eens hier. Ja, kijk eens hier. Leuk, even kijken hoor.
8: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
7: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers. Maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, het kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
13: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
17: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
18: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
17: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
21: Hey, jij daar.
22: Heb je ook zo zin in vakantie?
21: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
22: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
21: Prijsvrij vakanties.
20: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
21: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: NPO Radio 1.
23: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal.
0: Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv, in het noorden, vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen de komende uren. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking om zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetaling. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten buien. En het wordt ruim 23 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
22: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
1: Dus?
22: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
22: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
25: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
26: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaarmans vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
12: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers. Maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, het kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
13: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
27: Malen aan de andere kant, Nederland verplaatst de bal. Heel snel en Brobbey maakt er nog één. Hij maakt er nog één. Wat is dit? Het is een droom. En de droom heet Brian Brobbey en Ronald Koeman. Wat een ingeving heeft hij gehad door Brobbey daar neer te zetten.
4: Het Nederlands elftal leidt met 2-0 tegen Zweden op het WK voetbal in Houston. De tweede helft staat op het punt van beginnen. We gaan naar Jeroen Elsof. Jeroen, zijn er nog wissels bij Oranje?
2: Jazeker, er gaat een nieuwe kracht komen aan de kant van het Nederlands elftal. En dat is de man die verantwoordelijk was voor de tweede goal tegen Japan. Somerville staat klaar. En dat is de ingreep die Nederland gaat doen. Daniel Malen is achtergebleven hier in die gigantische kleedkamer van het stadion hier in Houston. Want normaal gesproken zitten daar NFL-teams in. Die zijn geloof ik met 8500 spelers in zo'n kleedkamer. En dus kan nu Daniel Malen daar alle tijd nemen om te gaan douchen. Somerville is de speler die komt achter de hand gehouden door Koeman. Uit de basis gelaten. En Potter kijkt met de mensen die achter hem lopen. Met al die laptops die ervoor hebben gezorgd dat Nederland in de problemen kwam. Na de ingreep, na de waterbreak. En ziet nu dus ook Somerville daar staan. En zien wat dit gaat doen met het spelbeeld. Het spelbeeld dat in de eerste helft twee gezichten kende. Het gezicht Zweden in het tweede deel van de eerste helft. En het gezicht Nederland in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd met twee goals van Brian Brobbey. En we gaan weer aftellen. We hebben afgeteld en we zijn aan het voetballen. Het staat 2-0. Nederland heeft wat kansen weggegeven. Maar Nederland hoeft nog niet zwaar bezorgd te zijn. Omdat Bart Verbrugge zich uiteindelijk ook ontpopte tot uitblinker in het tweede gedeelte van deze tweede helft. Omdat hij een aantal ballen uitstekend tegenhield. Is zien wat dat dus doet met Nederland. Somerville aan die rechterkant. Voorlopig is het balbezit voor de Zweden. Die ook hebben geanalyseerd hoe ze Nederland meer pijn doen. Aan de rechterkant van het veld. Het centrum wordt gezocht. Daar steekt Gravenberg een nuttig been uit. Zodat die paas tussendoor niet komt. En steekt daarna Van Dijk een arm omhoog. Omdat hij graag wil dat Reinders een vrijtrap krijgt. En dat heeft de scheidsrechter van vandaag gehonoreerd. Tot ergernis van de Zweden. Want de vrijtrap gaat naar het Nederlands elftal. Het is hier dus nog vroeg in de middag. Het is 7-1 in Houston. Waar de 70.000 een hele aardige eerste helft hebben gezien. En het overgrote deel nog niet helemaal terug is op de tribunes. Want ze zijn nog de nodige versnaperingen haalden hier zo rond lunchtijd. Alles is mogelijk in deze hypermoderne stadions. Je kan van alles krijgen. Van popcorn tot hamburgers. Van bier tot limonade. En daar zijn een aantal mensen nog gebruik van aan het maken. Want er zijn nog heel veel stoeltjes leeg in het begin van deze tweede helft. Dat zijn ook Amerikanen die sport beleven. Die gaan rustig even drinken bij voetbal. Moet je niet al te lang wegblijven. Want voor het weet komt er een kans. Kans voor Nederland in het 16 meter gebied. Als Reinders hem onder controle krijgt. Dat lukt niet. Bal wordt weggeramd door de Zweden. En opgevangen door Virgil van Dijk. En die geeft hem aan Mickey van der Ven. Het is ook te horen dat het stadion weer even opnieuw op gang moet komen. Het is wat stil op de tribunes als Nederland al lang bezig is met het opzetten van een nieuwe aanval. Hier is voor de eerste keer Somerville. Wil natuurlijk graag binnendoor. Somerville met een beweging. Somerville meegeven aan Dumfries. Daar komt hij. Ja! Daar is hij alweer. Cody Gakpo. Het is 3-0 in de 47ste minuut. Dat is nog eens uit de kleedkamer komen. Op een geweldige manier. En Denzel Dumfries laat even zien wat hij waard is met een volgende assist. Even leek het erop dat Nederland in de problemen zou komen. Doordat de Zweden aanzetten in de laatste fase van de eerste helft. En nu de voorzet van Dumfries. Het ruikt een klein beetje naar buitenspel. Maar het is het denk ik niet. We houden nog een slag om de arm. Want het blote oog wil je wel eens in de maling nemen. Dumfries hard voorlangs. Gakpo loopt hem binnen. En het staat 3-0. Laten we even afwachten of het ook zo blijft. We wachten op bericht uit Dallas.
3: Tja, Ibrahim, we horen het over Dumfries gaan. Over Gakpo natuurlijk als doelpunt te maken. Maar we moeten het ook vooral over Somerville hebben.
5: Ja, dit is echt wederom wat een binnenkomen. Wat een impact meteen weer op het elftal. Geweldige actie waarbij die Dumfries wegsteekt. En Dumfries ook al vaak genoeg in de eerste helft gezien. Met een geweldige voorzet waarbij Gakpo bij de tweede paal binnentikt. Beter kan je in de tweede helft niet beginnen.
3: Dus opnieuw een gouden hand van wisselen. En een 3-0 die staat, Jeroen.
2: Ja, dan ben je als trainer toch even lekker bezig om met een enorme moker al die kritiek na de eerste wedstrijd plat te staan. Want nu pakt het dus allemaal wel goed uit. Wedden dat hij er met een knipoog wat van gaat zeggen als Nederland hier de 3 punten pakt tegen de Zweden. En ook lekker dat het nu dus 3-0 staat. Mocht het natuurlijk in de strijd om de eerste plaats aankomen met Japan, waar we tegen gelijk hebben gespeeld, op doelsaldo. Er wordt niet als eerste naar gekeken. Er wordt naar onderling resultaat gekeken. Daarna gaan de goals tellen. En Nederland staat op een 3-0 voorsprong tegen de Zweden. Als Nederland eerste wordt, moeten ze naar Monterrey. Dan gaan ze naar Mexico tegen de nummer 2 uit de groep van Brazilië en Marokko. Dat is nog allemaal toekomstmuziek. Maar op een WK komt de muziek altijd heel snel dichtbij als de eerste twee wedstrijden gespeeld zijn. Want dan gaat het tempo omhoog. Het tempo gaat ook omhoog als Nederland aan de bal is. Kaats van Brobby. Daar komt Nederland nog een keer neergelegd, denk ik, op het randje van het 16 meter gebied. Gakpo, maar de scheidsrechter wil van niets weten. Gakpo, die Oliver goed kent uit de Premier League, zegt, gaat het wel goed? Klopt het wel? Maar Oliver is al lang weer met zijn rug naar Gakpo toe gaan staan. En laat die situatie verder lopen. 3-0. 3-0 na 49 minuten is natuurlijk een gedroomde tussenstand. En misschien ook wel een beetje met zand in de ogen gezien de fase van de Zweden natuurlijk voor rust. Maar goed, daar heeft niemand het nog over als Nederland hier die overwinning gaat pakken. En deze voorsprong mag je natuurlijk nooit meer uit handen gaan geven. Dus gewoon zorgen dat je de boel nu geconcentreerd dicht houdt. En misschien via wat ruimte ook nog wel voor meer kan gaan zorgen. Maar eerst zijn het de Zweden die de bal hebben aan de rechterkant van het veld. Voorzet van Zweden aan die rechterkant komt aardig in de buurt van Jeukeres. Isaac stond erachter, maar hij vliegt voor de neus van Verbrugge langs. Helemaal naar de andere kant van het 16 meter gebied waar Somerville zijn verdedigende werk doet. Wat een inderdaad impact van Somerville met zijn eerste actie. Dreigen naar binnen en dan meegeven aan de buitenkant. Dan weten we dus ook dat die combinatie met Dumfries, die geen geweldige wedstrijd speelde tegen Japan, daar dus nu ook werkt. Dumfries twee keer een assist in deze wedstrijd. Gakpo een assist en een goal nu. Dat zijn ook statistieken die lekker zijn om mee te nemen op zo'n wereldkampioenschap voetbal in je tweede groepswedstrijd. Want statistieken, dat wordt altijd onthouden door mensen die daar heel erg naar kijken. En dit zijn er prettige achter de namen van deze twee. Bal is aan de rechterkant van het veld. Zweden probeert wel weer aan te vallen. Komt de volgende voorzet. Verbrugge blijft op zijn lijn staan. Maar dat wordt door Nederland goed verdedigd. Nederland moet wel weer oppassen. Van Dijk herkent dat ook. Gaat omhoog. Moet nu zijn hoofd of zijn been nog een keer uitsteken. Moet het helemaal in zijn eentje oplossen. Staat ook een beetje met zijn zwaaiende armen om zich heen te kijken. Van ja, moet ik het dan helemaal alleen doen met die aanvoerdersband? Ja, Virgil, dat moest in dit geval even. Maar daarom ben je zo goed en daarom laten je collega's dat ook met een gerust hart aan je over. We zitten in de 52e minuut. Het staat 3-0. Twee keer Brobby, één keer Gakpo voor het Nederlands elftal in Houston. Dat is een geweldige tussenstand op een WK voetbal. Als Gudmundsson de bal gaat gooien richting de eerste paal, verlengd. Zweden gaat wel weer komen. Zweden gaat ongetwijfeld ergens nog weer kansen krijgen. Maar dan moet het wel nauwkeuriger omgaan met het balbezit. Dat doet het hier niet. Want deze gaat rustig over de zijlijn. Ja, de Zweden hebben natuurlijk mooie ervaringen met de wereldkampioenschappen voetbal in Amerika. In 1994 werden ze derde, de beste prestatie van de Zweden in de moderne voetbalgeschiedenis. Want vergeet niet, in 1958 in eigen land haalden de Zweden de WK-finale. Maar toen was er een Braziliaan die een beetje vervelend deed. En die is later ook nog wereldberoemd geworden, Pelé. En daardoor waren de Zweden niet in staat om wereldkampioen voetbal in eigen land te worden. Eerste gele kaart ook afgedwongen door Somerville. Die nu wordt neergelegd. Dus Oliver heeft zijn pen, zijn stift uit zijn borstzak gehaald. Communiceert met de rest van zijn leidinggevende aan de zijkant. Wie de gele kaart moet krijgen, dat is de nummer 5. Gabriel Gudmundsson van de Zweden. Speler van Leeds United. En ook oudspeler van FC Groningen. Hij op de bon. In deze wedstrijd de eerste speler die een gele kaart krijgt. De eerste speler trouwens bij de Zweden sowieso die op de bom wordt geslingerd. Waarbij Nederland in deze wedstrijd niet. Maar dus wel al drie spelers daardoor op scherp staan. Daarvan is overigens Somerville er één. Bij een gele kaart mist hij de wedstrijd. Brobby weggestuurd maar afgeschermd door de Zweedse defensie. En het balbezit blijft ook bij de Zweden. Nederland lijkt te willen jagen met Reinders die veel meer naar voren loopt. Maar dat lukt niet want de bal gaat rustig naar de rechterkant van het veld. Dan de lange paas richting Jeukeres. Isaac gaat erachteraan maar van Hekkenkop. Dan is Van de Ven heel slordig. En staat er ineens een 3-3 situatie voor de deur. Daar doen de Zweden te lang over om dat uit te buiten. Maar Isaac heeft hem wel. Isaac Ja, is heel slordig. Dacht hem even onder de voet door te halen. Dan kan Nederland misschien counteren. Sommerfeld is al aan het rennen. En krijgt nu de bal in de voeten. Sommerfeld draait heel snel open. Nederland heeft er 5. En de Zweden hebben er ook 5. Gakpo nog een keer. Gakpo naar binnen. Gakpo! 4-0! 4-0! En nu is het weer Cody Gakpo met zijn tweede in deze wedstrijd. En waar Zweden zo graag countert, krijgen ze nu de deksel op de neus. Ze krijgen counterless van Nederland. Cody Gakpo. En weer heeft Somerville een hele belangrijke rol ook bij deze treffer. Isaac loopt aan de andere kant te schudden met het hoofd. Die superspits van de Zweden. Die dacht even een bal onder de voet door te halen. Nou, dank u hartelijk. Bal weg. Nederland weg. En bal tegen het net. Cody Gakpo. Weer een goal voor hem. Net als in Qatar op het wereldkampioenschap voetbal. Zoals we hem kennen. Naar binnen en knallen. En raak. 4-0 in Houston.
4: Twee keer Gakpo, twee keer Bobby Leon. Ja, en de rem lijkt er weer af bij Nederland. Hè. Ze hebben de formule gevonden om Zweden te beheersen.
6: Ja, zeker. Het helpt natuurlijk wel mee dat Zweden moet. En Zweden best wel hoog op het veld staat. En dan is het voor Zweden natuurlijk niet lekker dat Isaac op zo'n locatie de bal verliest. Ja, en dan heb je nu met een Somerville natuurlijk zoveel snelheid. Hij is zo explosief. Meteen weg, kan Gakpo wegsteken. En dan is het signature Gakpo, hè, naar binnen en de korte hoek.
4: En dan weten we dat Nederland een leiding heeft die ze niet meer uit handen gaan geven. Dat mag je toch wel stellen, Jeroen, met die 4-0 voorsprong tegen Zweden.
2: Zeneli, Bergvallen en Langa komen erin bij de Zweden. Een driedubbele wissel. Mijn favoriete momenten zijn dat altijd als het gaat om het bijwerken van de administratie. Maar er is helemaal geen tijd voor, want we moeten kijken naar het veld. Want er gebeurt veel te veel met Nederland. Twee keer Brobby, twee keer Gakpo. Heerlijk voor Gakpo natuurlijk, die toch op de eindtoernooien levert voor het Nederlands elftal. Hè? Want hij was de man op het Europees kampioenschap voetbal. Hij was de man in Qatar. En nu drukt hij ook weer zijn stempel in deze wedstrijd. Want hij heeft er dus weer een te pakken. Cody Gakpo's goal is de 100ste op een wereldkampioenschap voetbal in 2026 op dit WK. Vallen de goals dus als rijpe appelen. Daar komt Zweden. 4-0. Dat is toch wel een afgang. Daar willen ze wat aan doen. Bijvoorbeeld van afstand. Verbrugge prachtig aan het zweven. Maar die ziet tot zijn opluchting dat schot van Ayari, dat is een behoorlijke knal waarbij hij zich goed vrij speelde, overgaat. Ja, dat hij schiettalenten heeft, dat hebben we gezien tegen Tunesië. Nu gaat hij net over het doel. Het doel trilt, het net bolt een beetje, maar de goede kant op voor Nederland, want hij gaat er niet in. Ook Nederland gaat wisselen. Volgens mij zie ik het hoofd van Koopmeiners. We moeten het ver hoog in dit schitterende stadion bekijken. Dan zie je twee van die kopjes van Nederland staan. Maar eerst de volgende counter. Nederland countert er lustig op los. En Brobby heeft hem. Brobby. Er komt een schot aan van Gravenberg. En dat gaat over het doel van Nordveld. Nederland kan heerlijk op weg naar meer. Nederland kan werken aan het zelfvertrouwen. Nederland kan werken aan het sentiment. Want zo werkt dat op een WK voetbal. En terecht als Zweden hier met een grote uitslag wordt verslagen. Dan sluiten veel mensen nog veel meer aan in de oranje polonaise. Dat is nodig om erin te geloven. Nederland gelooft er al lang in, de Nederlandse ploeg. En heel langzaam misschien wel meer en meer mensen als Nederland hier laat zien wat het ook voor kwaliteiten heeft in een wedstrijd waarin het gek genoeg ook nog wel wat kleine problemen kende. Zo vlak voor rust. Guus Stil gaat komen zometeen. Samen met Teun Koopmeiners, ooit samen bij AZ uit de jeugdopleiding. Nu op een wereldkampioenschap voetbal tegen de Zweden. In actie. Guus Stil, lang niet bij het Nederlands elftal gezeten, toch nu meegenomen naar dat uitstekende jaar in de Eredivisie bij PSV. Wat een mooi moment voor Guus Stil om hier zijn opwachting te maken op het hoogste, allerhoogste internationale podium. Namelijk op een WK voetbal. En dat is een mooi moment voor Guus Stil. Nederland heeft de bal, verspeelt hij van Frenkie de Jong. Brengt Reinders een beetje in de problemen. Er is wat snelheid te halen. Is dat hier ook te benutten? Ja, dan moet Nederland nu oppassen. Komt hij de goal voor de Zweden? Ja hoor, daar is dan wel de treffer. En ja, hebben ze nog geloof? Hij staat er nog niet zo heel lang in, hè, bij de Zweden. Elanga. En we weten dat hij ook pijlsnel is. En waar wij het al wisten, krijgen we die bevestiging in de wedstrijd. En heeft Nederland nu toch een keer ook een tikkie gekregen. Elanga met de 4-1. En die pakt de bal, zo wie zegt. Ja, er staat nog behoorlijk wat op de klok. Balverlies geleden. Nadat dus het daar even misgaat in de communicatie. En Elanga als een katapult weggeschoten. En dan nu kansloos Verbrugge. Het is 4-1. Niets aan de hand. Maar wel even opletten blijven.
4: Ja, Ibrahim, toch een beetje een wake-up call deze treffer.
5: Nou ja, we zagen het in de eerste helft al, wat we in de rust aangaven. Isaac moet je niet vrijlaten. Nou, in dit geval kiest hij centraal positie. Er wordt vanuit achteruit niet doorgedekt. Nou, hij heeft alle tijd en ruimte om open te draaien. Ja, en dan vervolgens komt die Porsche op de flanken. Die kiest de diepte. En ja, dan, hij wekt hem wel geweldig af.
3: Ja, de marge nog altijd 3, Jeroen.
2: De marge nog altijd 3. We zien Til. En we zien Koopmeiners dus. Frenkie de Jong is er vanaf gehaald. En ook Reinders heeft het veld verlaten. Dat zijn dus die twee die net elkaar eventjes niet konden vinden. En dan mogen ze er nu over gaan praten op de bank. Misschien dat het bij Frenkie natuurlijk ook te maken heeft met die situatie rond de knie. Volgende bal. Ja, je moet kijken. Het werkt natuurlijk ook zo. 4-1, dat klinkt allemaal heerlijk. 4-1, 3 goals voorsprong. Als het 4-2 wordt binnen een paar minuten, dan is het toch een hele andere verhaal aan het worden. Want we hebben op dit soort toernooien toch de meest gekke dingen voorbij zien komen. Dus laat Nederland nu wel de komende fase even, in ieder geval tot de waterbreak, geconcentreerd blijven en geen extra ruimtes meer weggeven in dit moment. Dat moment dat even gepakt wordt door de Zweden. Gakpo heeft de bal. Krijgt wat hulp zodat Nederland in balbezit blijft van Guus Til. Gakpo en Til communiceren daarna wat met elkaar. Want begrepen elkaar even niet. Van Hekken opent naar de andere kant, naar Somerville. Je ziet nu Koopmeiners. Ik weet niet of dat de situatie blijft in deze wedstrijd. Met de punten achter. En Gravenberg en Til naast elkaar. Wat meer om Brobbey heen spelen. Heel wijd staat Somerville. Net als Gakpo. Zo probeert Nederland in ieder geval in deze fase het veld wat groter te maken. Gakpo wordt niet bereikt. We tikken het uur aan. Half uur nog op de klok. En toch heeft Zweden weer de bal. Ja, ik blijf zeggen, niet tegen die 4-2 oplopen. En dat moet Nederland nu toch ook beseffen. Het is zo gek om te zien dat er een grote 4 staat op het scorebord met een 1 bij de Zweden. En dat je ergens toch het gevoel hebt, maar ook door al die momenten vlak voor rust die Nederland weggaf, dat het lang niet allemaal zeker is dat Nederland deze marge blijft houden. Maar ja, aan de andere kant een uitbraak en Gakpo. En het kan zomaar ook weer een volgende zijn. Merkwaardige wedstrijd wat dat betreft. Met af en toe het idee dat er wel wat zand in de motor kan komen. En ook zand in de ogen van het spelbeeld. Hoekschop voor de Zweden. Vanaf de rechterkant van het veld. Ayari gaat hem trappen. Tilt zijn rechterarm omhoog om aan te geven wat de bedoeling is. Verbrugge blijft op zijn lijn. Van Dijk en Van Hekken lossen het op. Het was Van Dijk die kopte. En ik zou zeggen even ademhalen nu met die doeltrap. Even rust pakken. Dat is ook het signaal dat Van Dijk aangeeft. We kijken nog een keer naar de buitenspelherhaling bij de goal van Gakpo. De eerste. En dat was inderdaad, wat zullen we zeggen? Wat zullen we ervan maken? Het is radio, dus iedereen gelooft het toch. 15 centimeter was het geen buitenspel. Maar het kan ook 17 of 13 zijn. Ik pin me er niet op vast. Geen buitenspel in ieder geval voor Gakpo. En we zien inderdaad Frenkie de Jong op de bank zitten met een enorme zak ijs op zijn rechterknie. Somerville heeft de bal. Daar komt Nederland weer. Het is Dumfries die hem heeft. Legt hem terug op Gravenberg. Nou, net zo'n goede voorzet als tegen Japan zou prettig zijn. Maar het is het rondspelen van de bal. Een gevaarlijke paas waarvan Van de Ven zegt tegen Koopmeiners. Prima dat je hem aanspeelt. Maar was dat nou nodig? Want ik had een directe tegenstander in mijn rug. Brobbey. Bijna op aangeven van Gakpo. Die hem in één keer het 16 meter gebied inslingerde eigenlijk. En Brobbey die heel goed en sterk draait. Zijn tegenstander zeg maar naar de buitenkant zet. Hij zet hem als het ware in de draaideur. En stuurt zijn tegenstander naar buiten. Waarbij hij zelf de winkel inliep. Maar het koopje van Brobbey niet gevonden. Want hij kan uiteindelijk niet schieten. Waardoor het een hoekschop wordt voor het Nederlands elftal. We kijken naar de klok en we zien dat we in de 63ste minuut zitten. 64ste gaat nu in met Koopmeiners achter de bal. Koopmeiners heeft natuurlijk de kwaliteit om goed af te leveren. Misschien wel de beste trap aan de kant van Nederland zelfs al. Koopmeiners over Van Hekken heen. Dan wie gaat er achteraan? Is het Nederland dat opvangt via Gravenberg? Gaat het weer terug naar Koopmeiners? Van Dijk is voor hem blijven hangen. Er komt een trap van Koopmeiners. Gaat over Van Dijk heen. Gaat over Dumfries heen. Gaat over de zijlijn heen. En gaat tegen het reclamebord aan. Dan kan Zweden dus gaan gooien. 64ste minuut van de wedstrijd. Het staat 4-1. Het zijn geweldige cijfers. Twee keer Brobby, twee keer Gakpo. Elanga deed wat terug. En die goal van Nederland, die counter ontstond doordat een van de beste aan de kant, normaal gesproken, van de Zweden, Isaac, een foutje maakte. En Gakpo, ja, het was echt zoals we Gakpo kennen. Ja, het is de ene keer in de korte hoek, de andere keer in de lange hoek. Nu was het in de korte hoek. Raak 4-0, inmiddels 4-1. Van Hekken moet verdedigen, doet dat goed. Houdt zijn tegenstander een beetje vast, maar dat mag allemaal. Nederland weer met de ruimtes. Ja, de ruimtes liggen er wel, hè. En dat is best lekker om te zien als je gewoon kan blijven versnellen. Dat heeft Til ook door. Goedemorgen, zeg. Er wordt even een slagboom dicht gegooid terwijl Gakpo er langs wil. Lagerbjelke. Dat is alsof je zeg maar zo'n parkeerplaats op wil rijden zonder te betalen. Dat die slagboom naar beneden komt. Dat je denkt als auto, ik geef nog even stiekem snel gas. Maar Gakpo kwam er niet doorheen. Boom, weg was hij. Hij staat gelukkig wel weer. En dus een ingooi voor Nederland. Die ingooi is inmiddels genomen. Maar daar wordt dan een overtreding gemaakt door Brobby. En heeft Zweden die vrije trap snel genomen. Zweden heeft natuurlijk haast. Het won met 5-1 van Tunesië. Maar die cijfers zijn bijna weggevaagd nu door Nederland. Met die 4-1 stand. En dan moet Zweden dus nog in Dallas tegen Japan. Waar Nederland tegen Tunesië moet gaan spelen in Kansas. In een stadion waar geen dak op zit. Wat er heel anders uitziet. Schitterend onderkomen van Mahomes. De quarterback van de Kansas City Chiefs. Normaal gesproken daar de uitblinken. Daar moet Nederland het gaan doen. Donderdag voor u laat in de nacht. Eerst dit allemaal maar eens. Met Jeukeris die we helemaal nog niet hebben gezien. In deze wedstrijd tot nu toe na rust. Behalve die kans voor rust waar hij dus Verbrugge op zijn pad komt. Is hij tot nu toe na rust onzichtbaar. Isaac. Wat zichtbaarder, vooral bij die fout die hij natuurlijk goed wil maken. Isaac krijgt hem terug van Elanga. Veel korte kleine bewegingen. Isaac, voorzet komt er, maar is niet goed. Bij de tweede paal kan Somerville erachteraan gaan. Want die is veel sneller dan zijn directe tegenstander, Gudmundsson. Bovendien moet Gudmundsson uitkijken, want die heeft geel op zak. Nederland probeert zich uit die hoek te worstelen. Dat worstelen dat gaat rustig door op de zijlijn. Vandaar dat Zweden een hoekschop wil. Guus Til zegt, wat zit je nou te zeuren? Dat is helemaal niet worstelen. Dat gaat allemaal prima. Dat mag allemaal. En dus heeft Nederland de bal in de handen. En wil het gaan gooien. En heeft het dat ook gedaan. Want Van Hekken heeft de bal. En Van Hekken speelt hem terug op Verbrugge. Dat waren ploeggenoten het afgelopen seizoen. De seizoenen die zijn geweest. Maar dat is dus ten einde omdat Van Hekken de transfer heeft gemaakt naar Spurs. Somerville tikt hem terug naar de rechterkant. De opening gaat helemaal terug naar de as van het veld. Naar Virgil van Dijk die met de bal aan de voeten wandelt. En heel kalm Koopmeiners aanspeelt. Koopmeiners zoekt de diepte. Brobby weg. Brobby in de hoek. Brobby te ver naar buiten om te kunnen schieten. Vlag blijft omlaag. Geen buitenspel. Gaat nu alsnog omhoog. Omdat ook hier kennelijk dat techniek dingetje niet inging. Om die vlag wat eerder omhoog te steken met die software. Nu moest hij echt wachten voor de zekerheid. Om te kijken of Brobby tot een kans kwam. Maar een schot kwam er niet. Dus alsnog het signaal. En alsnog buitenspel voor Brian Brobby. Zien we nog spelers warm lopen aan de kant bij Nederland. Jazeker. Er zijn er genoeg en een aantal druk bezig met een warming-up. Maar wat het zegt over wie er eventueel gaat komen. Dat moeten we afwachten. Koeman verklapte dat hij tegen Japan echt het plan had om tijdens die waterbreak te wisselen. Ik denk dat hij daar nu toch wel iets voorzichtiger mee zal zijn. 4-1. De noodzaak is ook iets minder hoog natuurlijk. Oh, Elanga. Met een geweldige beweging zeg. Zo. Dat levert uiteindelijk niets op. Maar op een WK voetbal werkt het zo dat dit een highlight wordt. En dat gaan we nog heel veel terugzien. Eventjes een hoogstandje. En een hele mooie ook van Elanga. Ik hoop niet voor Mickey van der Ven. Dat hij al die hoogtepunten moet gaan bekijken. Want hij is degene die nu nog steeds verdwaald is in het bos waarin hij gestuurd werd. Moet wel weer snel eruit komen om scherp te zijn van de Ven. Want Zweden zijn alweer aan de aanvallen. Het is weer zo'n fase dat Zweden naar voren voetbalt. Het is weer zo'n fase dat Nederland er gewoon voor gekozen heeft. Om te wachten tot het de bal in het bezit krijgt. Om er zelf op snelheid uit te komen. Wat dat betreft is het gewoon het Zweedse idee wat Nederland nu heeft overgenomen in deze fase van de wedstrijd. 4-1 laat de Zweden maar komen. Zij moeten. En Nederland heeft natuurlijk genoeg snelheid om daar eventueel iets van te maken. Maar voorlopig gaan de Zweden wel weer verder met de bal. En die hobbelt dan voor en dan voorlangs. Tergend langzaam. Onder de hand van Verbrugge door. blijft het 4-1 en is het tijd om te gaan drinken. We zitten in de 69ste minuut. Nederland 4, Zweden 1.
4: Ja, dat zijn op zich duidelijke cijfers. Maar Ibrahim, toch heb je de hele tijd dat gevoel... ja, wat nou als Zweden wel wat trefzekerder is?
5: Ze hebben wel echt individuele klasse. Je ziet het ook bij die goal als Isaac aan de bal komt. Hij doet er bijna altijd wat goeds mee. Hier ook weer speelt hij heel knap iemand weer bewust door de benen. Gelukkig wordt daar net door een tackle wordt het onderschept. Want anders zet hij ook weer iemand vrij voor de keeper. En ook die jongen die invalt, Anthony Elenga, die is aardig op de brommer. En hij verricht behoorlijk wat gevaar voor Zweden. En dat zag je net ook op de achterlijn. Niet de minste en ook niet de traagste speler, Mickey van der Ven. Die achterloos opzij zet, met snelheid en vervolgens door zijn benen te spelen. En er kwam nog een heel gevaarlijke situatie uit. En, ja, wat dat betreft zijn dat wel een beetje de gevaarlijkste spelers van Zweden. Maar Nederland heeft ook meer dan genoeg mogelijkheden gehad om de score uit te breiden. Dus ik maak me in dat opzicht absoluut geen zorgen meer.
4: Nee, en nog altijd die veilige marge natuurlijk van 3 treffers. Maar ja, als je dan kijkt naar die Elanga, Leon, ja, dat is een beetje de smaakmaker als invaller aan Zweedse kant, hè?
6: Ja, het is een jongen met enorme topsnelheid. Echte dribbelaar. Heel, heel technisch. Nou, dat zagen we bij die poort van de Ven. Die met zijn hak uitvoerde. Ja, fantastisch. En dat doelpunt ook echt zo goed afgemaakt door hem. Maar ja, dat is waar Nederland geducht op moet zijn. Je weet dat Isaac gaat zwerven. Je ziet dat Van Dijk vooral op hem uit aan het stappen is. Maar vaak twijfelt. Ja. Dan liever achteruit stapt. Ja, dan worden de ruimtes heel groot. En komt Zweden weer aan het voetballen. Dus ja, Nederland zal echt moeten zorgen dat ze die linies kort op elkaar houden en adequaat blijven instappen. Want anders krijg je er nog wel een om de oren.
4: Ja, want we zagen in die eerste helft bij de drinkpauze dat de Zweedse bondscoach eventjes orde op zaken stelde. Wat denk jij dat Koeman nu die ploeg meegeeft?
5: Ja, hij stond net midden in die cirkel. Maar ik denk dat hij met name hamert op het feit van op het moment dat Isaac in iemands zone komt. Dus als die voor jou komt, moet je druk vooruit geven. Dan kun je hem niet afwachten en naar achteren lopen. Want op het moment dat je dat doet, ben je altijd gezien. Met name met dat soort spelers. Die, al geef je ze maar een centimeter, dan weten ze raad wat ze kunnen. Ze zijn zo creatief om daar wat mee te kunnen doen. Maar nogmaals, dat is eigenlijk het enige waardoor Zweden gevaarlijk kan worden. En als hij aan de bal komt, de dichtstbijzijnde moet daar gewoon bovenop zitten.
4: Ja, we hebben wissels gezien van Koeman. Natuurlijk de komst van Somerville, die is eruit betaald. De Til erin gekomen, Koopmeiners erin gekomen. Kluivert nog steeds niet.
6: Nee, dat is best wel opvallend. Ik snap dat Guus Til erin komt. Ook qua dat er heel veel ruimte komt om te counteren. En dan heb je iemand die gewoon die meters allemaal blijft maken. Maar toch verbaast het me wel dat Kluivert niet ergens wat minuten krijgt. Misschien komt het nog. Nou, we zien nu dat Memphis klaar staat.
4: Ja, Jeroen ziet dat denk ik nog dichterbij. Memphis aan de zijlijn. Wie gaat eruit, Jeroen?
2: Ja, dat klopt. Memphis wordt naar de kant gehaald voor de man die verantwoordelijk was voor de eerste 2 goals. Voor die raketstart van Nederland. Brian Brobby. Die mag straks een verhaal gaan doen. Mag nu uitrusten. En Memphis die zo bekritiseerd werd rond zijn invalbeurt tegen Japan. Dit is wel iets prettiger invallen, denk ik, met een 4-1 stand. Eens zien wat de topscorer aller tijden kan brengen. Zal toch ook getergd zijn, want krijgt meer mee dan dat hij laat blijken natuurlijk. Ondanks het feit dat hij probeert zoveel mogelijk van zich af te schudden. Maar het zag er natuurlijk allemaal niet geweldig uit. Het heeft ook te maken met de fitheid van Memphis, die natuurlijk is opgetraind naar dit toernooi toe. Zo laat fit is geworden, maar nog altijd de topscorer alle tijden is van het Nederlands elftal. Zweden heeft de bal. Zweden wordt van die bal gezet, maar een overtreding gemaakt. En dus een vrije trap voor het Nederlands elftal. De dader is Cody Gakpo. En dus op de as van het veld. Op de as van het Nederlandse gedeelte van het veld. Nu een vrije trap voor Zweden. 4-1. Prima stand. En nu gewoon zorgen dat je dat mee terugneemt naar Kansas City. Als er nog een minuut of 18 op de klok staan. En de Zweden de bal 16 meter gebied in gaan brengen. Daar wordt er verdedigd door alles en iedereen van Nederland. Alleen Memphis en Somerville buiten het strafschopgebied gehouden door de leider bij dit soort momenten, Verbrugge. Want die stuurt aan samen met Van Dijk. Nu meldt ook Memphis zich als bewaker van Isaac. En is alleen Somerville degene die niet in het 16 meter gebied staat. Dan komt die verre ingooi van de Zweden. Wordt verdedigd door volgens mij Denzel Dumfries. En als de bal naar de linkerkant gaat, dan gaat Zweden proberen via Isaac toch een van die lange verdedigers te bereiken. Want ze staan er allemaal te wachten. Daar komt die bal. Veel duwen en trekken. Van de Ven ligt. En Van de Ven is zo groot. Die krijg je niet zomaar omver. En dat heeft de scheidsrechter ook gezien. Mickey van de Ven. Zojuist een paar minuten geleden compleet gedold. Nu gewoon weer die boom van een kerel in het strafschopgebied. Omgezaagd. En dus een vrije trap voor het Nederlands elftal. Vrije trap is genomen. Gakpo heeft hem op eigen helft. Denkt aan een opening naar de andere kant. Daar lag ook wel de ruimte voor bijvoorbeeld Dumfries. Maar het dichtbij houden van de combinatie levert minder risico's op. Van Dijk kan zo rustig inschuiven met de bal. En dan alsnog Gakpo aanspelen. Die heeft Van de Ven bij zich. En in het midden is er dus Memphis. Memphis worstelt met de bal. Worstelt met zichzelf. En is die bal kwijt. Gelukkig zichzelf nog niet. Daar is wat meer voor nodig. Om jezelf te verliezen in zo'n moment. Wel de overname van de Zweden. Maar daar stond gelukkig voor Nederland Virgil op te letten. En dan heeft Gravenberg hem weer. Gravenberg lopen met de bal. Daar hangt iemand aan zijn broek. En dat wordt een gele kaart. De volgende gele kaart voor de Zweden. Dus niet zo heel handig. Maar ook dit is een, zullen zij zeggen, nuttige overtreding van Ayari. Tweede gele kaart na Gudmundsson. Zo gaan de Zweden ook aantikken als het gaat om de gele kaarten. Dat kan ook nog weer invloed hebben. Als het doelsaldo straks weer gelijk is met bepaalde zaken en onderlinge resultaten enzovoort enzovoort. Maar dan is er wel heel veel nodig om naar dat klassement te gaan kijken. Dus daar zullen de Zweden zich niet al te druk over maken. Tweede geel. Nederland nog helemaal niet wat dat betreft aan schade toegekomen. 4-1, twee goals van Brobbey, vijfde, 17e minuut. En na rust was het de wedstrijd van Cody Gakpo. Die natuurlijk ook op zoek kan gaan naar een hat-trick dat wat Brobbey niet is gelukt. Omdat hij, Brian Brobbey, is gewisseld voor Memphis Depay. Is zien wat Nederland kan en wat Nederland wil in het laatste kwartier. Opening van Memphis is goed naar Somerville. Die de krijtlijn aan zijn schoenen voelt. En wil combineren met Dumfries en met Gravenberg. Die staan allebei dichtbij. Het gaat terug naar Van Hekken. Tempo gaat omlaag. Het is ook een intense wedstrijd geweest. Wie heeft er nog veel over in het laatste deel? Wie wil er nog? En kan Zweden nog een keer proberen toe te slaan? Voorlopig is het Nederland dat combineert. Van de Ven heeft ook wel flink wat kilometers gemaakt. En oogt zo nu en dan ook wat vermoeid in deze fase van de wedstrijd. We zien op de grote schermen het aantal toeschouwers. Het zijn er officieel 68.777 hier in Houston. Het overgrote deel gehuld in het oranje ook. Heel veel Amerikanen die dankzij die oranje mars, waar ze allemaal graag bij wilden horen, die Nederland als team hebben gekozen. En hier met die oranje shirts op de tribune zitten. Nou, zij worden beloond met veel doelpunten. 4 van Nederland en 1 van de Zweden tot nu toe. En deze wedstrijd lijkt heel langzaam in deze fase. Nou, ik wil niet zeggen dood te bloeden, maar wel een beetje tot rust te komen. Het lukt de Zweden niet om de indruk te wekken en echt de slotoffensief eruit te persen. En Nederland doet wat rustiger aan. Nu de Zweden dus weer met Alexander Isak. En met de doelpunt te maken. Die dus ook zo pijlsnel was. Dat zagen we. Dan gaat hij weer. Voorzet. Kan bij de eerste paal worden weggehaald. Opgevangen door Isak. En zo probeert Zweden te combineren. Dat doet het aan de rechterkant. Maar dat levert nog niet zo heel veel op. Bergval. En daar komt alsnog de voorzet. Wordt weggehaald door Van Hekken met veel pijn en moeite. Nou ja, weggehaald. De bal is nog niet weg. En dus wat paniek achterin. Met hangen en wurgen komt Nederland eruit. Maar dan geeft het de bal weer terug. Maar dan wordt er een overtreding gemaakt. En is de vrije trap voor Nederland. Daar was Zweden dan weer even. En Langa is echt gevaarlijk hoor. Die zie je toch wel impact hebben als invaller. De vrije trap wordt verdiend daarna door Memphis Depay. Die werd vastgepakt. En Nederland maakt er even gebruik van. Potter had graag willen zien dat Zweden door mochten. Niet tevreden gezien de gebaren die uit voor de dugout van Zweden. Zweden dat dus de laatste groepswedstrijd in zal gaan met 3 punten. Dat wordt toch een strijd tussen Japan en Zweden. Somerville is er vandoor voor het doel Memphis. Somerville, ja, raakt hem niet lekker. Als het soms een beetje mee zit, dan waait zo'n verdwaalde voorzet nog achter een doelman het doel in. Maar dat lukte nu helemaal niet. Er staat ook heel weinig wind natuurlijk in dit stadion. De enige wind die er komt, komt van de enorme airco's die ervoor zorgen dat het geen 45 graden is hier. Maar gewoon 21, terwijl wij op de schermen vanuit het oogpunt van de scheidsrechter, zoals u thuis, als u tv kijkt, ook zo vaak heeft gezien. Het doelpunt van het snelheidskanon van Zweden nog een keer zien. Van Anthony Elanga van Newcastle. Zweden probeert op te bouwen in het eigen 16 meter gebied. Nederland wil daar wel druk zetten. En probeert dat ook. Hoe lang duurt het voordat de lange bal komt? Die zal dan nu wel komen van de doelman. Die doet daar lang en rustig over. Dit is een kans hoor, voor Somerville om ertussen te komen. Maar dat lukt dan net niet. Dat gaat allemaal maar net goed. Avari en Ali zijn er ook nog bijgekomen aan de kant van de Zweden. En zo zijn we hopelijk wel klaar met het hele wisselgebeuren in deze wedstrijd. Met nog een minuut of 12 op de klok. Het is Koopmeiners die de bal weggeeft. Gakpo had een kans om nog in het duel te komen, maar dat lukt niet. En dus heeft Zweden de bal. Zweden gaat nu toch proberen met heel veel aanvallend ingestelde spelers nog er wat van te maken. Nog een keer. Winnen kunnen ze misschien niet meer. Maar je weet nooit wat het aantal doelpunten ze nog kan brengen. Want dat zijn ook allemaal zaken natuurlijk die gaan meespelen als je derde wordt in de groep. En er wordt zo'n ranglijst gemaakt op basis van punten en ook op basis van doelpunten. Dan moet je bij de beste 8 nummers 3 komen om de volgende ronde in dit toernooi te halen. De Zweden hadden al een scenario uitgeschreven dat ze zullen moeten wachten. Mocht dat het geval zijn waar ze eventueel terechtkomen. Want de nummers 3 blijven in het toernooi. En dan kan je er zomaar, terwijl je nog een paar dagen moet zitten, toch uiteindelijk uitliggen. Dat is het gekke van dat beste nummers 3 systeem. Zweden heeft de bal aan de rechterkant. Maar het verdedigende werk wordt gedaan door Gakpo. Dan ligt er een speler van het Nederlands elftal met heel veel pijn op de grond. Laten we hopen dat dat meevalt. Het is de helft van de tweede helft aan de Nederlandse kant. Cody Gakpo. Na een overtreding met, ja, we weten dat hij er stevig in kan gaan. En dat doet hij nu ook. Bergval, Lucas. Die stroomt niet om zo nu en dan. En dat doet hij nu ook er met de noppen gestrekt op te gaan. Het is dat de bal daar ook in de buurt is. Vandaar dat Oliver het allemaal zal laten lopen. En de VAR ook. Maar het was wel een gemeen tikkie van Bergval. Die daarvoor wel op de bon wordt geslingerd. En dat lijkt me niet meer dan terecht. Derde gele kaart voor de Zweden. Die wat dat betreft nu toch ook tegen een aantal problemen oplopen. Als het gaat om de kaartenlast. De bal is aan de linkerkant van het veld bij Van der Ven. Van der Ven geeft hem aan Van Dijk. Nederland lijkt de wedstrijd gewoon te willen uitspelen. Prima zo, 4-1. Van Dijk nu een meter of 10 over de middenlijn. Maar heeft helemaal geen zin om daar op avontuur te gaan. Dus tikt hij hem terug naar Koopmeiners. Direct bijgezet om tussen die twee te komen in de opbouw. Koopmeiners zo heeft hij toch heel wat posities al ingevuld bij het Nederlands elftal. Is hij natuurlijk tegen Japan ingebracht als rechtsbuiten. Nu weer gewoon echt als opbouwer tussen of voor de defensie. Deze paas van Koopmeiners naar voren is vrij, maar is ook buitenspel. Voor Cody Gakpo. Potter zit op zijn stoel. Lijkt te willen gaan opstaan. Lijkt nog niet te willen opgeven in deze wedstrijd. Die natuurlijk qua stand gewoon gespeeld is. 4-1. Het zou een van de grootste WK-sensaties zijn ooit. Als Zweden deze 4-1 achterstand in de slotfase ineens nog recht zou kunnen trekken. Dat lijkt me niet te doen. Maar goed, je weet het maar nooit. Voorlopig komen ze nog niet eens op de veldhoofd van Nederland terecht. Ook omdat Nederland de tanden in de duel zet. En soms ook bijt. En dat mag dan niet van de scheidsrechter. Dus de vrije trap, de volgende vrije trap voor de Zweden. Nee, het lijkt allemaal wel klaar te zijn in deze fase. In de 82e minuut. We gaan zometeen de 83e minuut in. Er staat op de grote schermen boven ons de top attempt creators. Nou is mijn Engels goed genoeg om te zeggen dat dat dan gaat om de spelers die de meeste kans en pogingen hebben gecreëerd. En daar stond Brian Robbie dan bovenaan. Die lijst die hier op de schermen wordt getoond. Natuurlijk voornamelijk door die prestaties die hij in de eerste minuten van de wedstrijd liet zien. Hier komt Zweden. Nu ziet het er wel gevaarlijk uit. Want er is wat meer ruimte. Nederland stond heel aanvallend. Maar ook daar is de puffer wel een beetje uit. Want de bal wordt gewoon hoog voorlangs geschoten. Door die invaller Elanga. Die het zo goed deed bij de goal. Maar aan zijn passing moet hij nog een beetje werken in deze wedstrijd. Wim Jonk en Ronald Koeman zitten naast elkaar en overleggen op de bank. Jonk kijkt nog op de iPad, op de tactische analyse voor zijn neus. Wat er nog allemaal kan gebeuren. Koeman praat. En die twee hebben ontzettend veel contact tijdens wedstrijden. Dat zagen we ook al in de wedstrijd tegen Japan. Jonk die er later bij kwam in de Koeman periode. En nog later natuurlijk de man die we in de rust altijd horen praten. Ruud van Nistelrooy die bezig is met die spitsen. In ieder geval met de afronding van Brian Robbie is niets mis geweest vanavond. Bij ons vanmiddag. Want hij heeft deze wedstrijd natuurlijk van start laten gaan op een hele geweldige manier. Vijfde minuut, Brobby 1-0. Zevende minuut, Brobby 2-0. En daarna vlak naar rust ook een geweldige start voor het Nederlands elftal. Maar daar met twee goals van Cody Gakpo op aangeven de eerste van Dumfries. Met impact voor Somerville als invaller. Ik vraag me af of Somerville zichzelf daarmee in dienst heeft bewezen. Want het is toch in het moderne voetbal heel prettig om ook spelers te hebben op de bank die impact kunnen maken. En dat heeft Somerville wel laten zien. En spelers willen toch altijd liever starten dan invallen. Maar voor Somerville maakt het denk ik op dit moment even niet uit. Want ook hier heeft hij naam en faam gemaakt in deze wedstrijd. De Zweden komen weer en schieten van afstand. En Verbrugge kan nog een keer met die geweldige vuisten naartoe. Alexander Isak en Bart Verbrugge blijft gewoon scherp. Die heeft toch wel het een en ander te doen gehad. Het is een mooi schot hoor van Isak. Net niet richting de kruising. En Verbrugge vliegt en strekt die rechterarm uit en tikt die bal weg. Dat is lekker voor een doelman. En het is ook mooi voor de foto later. Heel veel later als hij in het bejaardenhuis zit. Dan als hij hier een poster van maken, kan hij dat zo achter zich plakken. En tegen al die mensen die dan langskomen zeggen. Kijk, mooi schot hoor van Isak. Net niet richting de kruising. En Verbrugge vliegt en strekt die rechterarm uit en tikt die bal weg. Dat is lekker voor een doelman. En het is ook mooi voor de foto later. Heel veel later als hij in het bejaardenhuis zit. Dan als hij hier een poster van maken, kan hij dat zo achter zich plakken. En tegen al die mensen die dan langskomen zeggen. Kijk, dat was ik op het wereldkampioen.

0: er is een blessure bij Virgil van Dijk. Wat gaan we nu krijgen dan? We kunnen een hoop hebben. Maar niet een blessure bij de captain zelf. Virgil van Dijk die wel weer staat. Ja, dat is natuurlijk ook het nieuwe gedeelte van de regels. En dat werkt ook als een tierenleer. Hij stelt zich overigens hier niet aan. Hoor. Hij heeft echt even last aan het bovenbeen. Maar je gaat niet meer naar de kant om je te laten behandelen. Het is ongelooflijk. Zo'n verzorger heeft eigenlijk veel minder te doen. Het is niet te hopen dat met die nieuwe regels een loonverlaging komt voor die verzorgers. Want die rennen steeds minder het veld in. Steeds minder werk. Omdat al die spelers opstaan. Voordat ze naar de kant moeten. Voor de spons of de spuitbus. Vrije trap die de Zweden in bezit hadden gekregen moet worden overgenomen. Omdat er kennelijk geen afstand werd genomen. Ze zijn heel erg boos op de scheidsrechter. Hoop geblaf om niets. Verbrugge gaat de vrije trap nog een keer nemen. In de 86ste minuut van deze wedstrijd in Houston. Nederland-Zweden 4-1. Daarmee haal je de krantenkoppen en in Amerika de headlines. Want het gaat echt allemaal om de score. En dat zal te zien zijn in de soccer praatprogramma's hier op Fox en al die andere zenders, ESPN. Want het zijn cijfers die staan als een huis. Nederland, Zweden 4-1. En daarmee staat Nederland gelijk op pole position om er wat moois van te maken in deze groep. Later natuurlijk nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. En dan gaan we eens zien wat Tunesië kan met die nieuwe bondscoach, met Renard. Die daar de boel moet opschudden. En of Japan daar heel veel last van gaat krijgen. Japan dat wij allemaal toch zo goed vonden. Zeker in verdedigend opzicht. Maar uiteindelijk ook in de slotfase van die veelbesproken wedstrijd. De zwaar bekritiseerde Ronald Koeman. Nou, daar zal hij nu minder last van hebben op de persconferentie na afloop. Dan valt er natuurlijk altijd wel wat aan te stippen. En dat zal dan gaan over de kansen die Nederland heeft weggegeven. Maar de ingrepen van Koeman, Somerville in de rust en Brobbey aan het begin van de wedstrijd hebben allemaal uitstekend uitgepakt. Hier gaat die doelpunt maken van de Zweden weer. Elanga. Die combineert zelf doorgelopen. Elanga. Elanga wilde daarna richting Isaac gaan. Maar die paas werd onderschept. Gelukkig let Nederland ook op. 4-1 staat toch mooier dan 4-2. Dus nog even doorbijten in de slotminuten, slotfase van deze wedstrijd. 88ste minuut. We krijgen 3 minuten erbij vanwege de waterbreak. We hebben wat wissels gezien. Laten we zeggen dat we vanaf nu nog een minuut of 8 aan het voetballen zijn. Hier in Houston tussen de nummer 8 van de FIFA wereldranglijst en de nummer 34 Zweden. En Zweden gaat nog een keer naar voren. En Nederland gaat dus nog een keer terug. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. Daar moet Dumfries verdedigen. Ze zijn inmiddels in het 16 meter gebied. En weer gaat hij over het doel heen. Ja, als je het hebt over het verbeteren van de eindpaas, dan kunnen de Zweden toch ook nog wel wat trainen. Wat dat betreft. Isaac krijgt hem nu ook niet goed voor het doel terecht. Waar hij klaar stond om hem uiteindelijk in te tikken. Maar dat dus niet het geval. Het is de slotfase van deze wedstrijd. Koeman met de handen in de zakken. En nog wat overleg. Maar alles verloopt naar wens. Alles gaat prima. Nederland gaat winnen. En Nederland kan gaan toewerken naar de wedstrijd tegen Tunesië. Kan gaan herstellen. En dan is de vraag hoe gaat het met Frenkie de Jong. Die op de bank zit met een enorm pak ijs. Na die botsing met Quinten Timber. Die zal voor de tv hebben gezeten in Kansas. Daar op het trainingskamp. Want is achtergebleven. En hij zal tevreden zijn. Somerville. Somerville nog een keer. Somerville! Ja, ja. Daar is nummer 5. En hij scoort weer. Hij is er nog helemaal niet zo lang bij. Maar hij is eigenlijk niet meer weg te denken bij het Nederlands elftal. Somerville en ze kunnen lachen op de bank bij het Nederlands elftal. Het is een geweldige wissel om in te brengen. En Somerville maakt zijn tweede goal op dit wereldkampioenschap voetbal in Amerika. En dat is toch wat hoor. Die Somerville die zo'n seizoen heeft gehad waarvan je zegt selecteren natuurlijk, maar geblesseerd raakt op tijd fit. En nu krijgt hij de bal aangespeeld. Dribbelen, dribbelen, dribbelen, dribbelen, dribbelen, dribbelen, dribbelen. En prik in de hoek. En raak voor Somerville. Het is 5-1 voor Nederland. Nederland-Zweden 5-1. En daar hadden we toch vooraf voor getekend met z'n allen.
1: Is dat niet normaal, Ibrahim? 2 keer betrokken bij een doelpunt.

0: vandaag en er nog eentje zelf maken, die Summerville.
1: Nou ja, als de reden is dat hij gewoon gepasseerd is geweest vandaag, nou, dan is dit wel het beste antwoord. Nou ja, deze jongen die heeft afgelopen seizoen in de Premier League gespeeld en West Ham is gedegradeerd. Maar deze gaat absoluut niet in de Championship spelen. Want ja, dit is gewoon echt een jongensboek. Meer kun je er niet van maken. Als je je tweede WK-wedstrijd zoveel impact wederom hebt. In de eerste wedstrijd was het al heel positief. En de tweede wedstrijd doet hij nog een schepje bovenop. Chapeau.
0: Je kan er een hele boekenplank met jongensboeken van maken vanavond, Jeroen.
2: Ja, het is een feestje. En wie wil je er dan ook bij? Noah No op je feestje. Dus die is er zojuist ingekomen voor Cody Gakpo. En dus Noah Lang mag ook nog even meedoen in deze wedstrijd. Kan lekker wat minuten gebruiken. En ik denk eerlijk gezegd met de aangegeven extra tijd, 5 minuten... dat Lang ook nog wel even wil als hij de bal krijgt. Want die ziet toch om zich heen allerlei mooie momenten verschijnen van concurrenten. De grootste concurrent is natuurlijk, voor zover je daarvan kan spreken, Cody Gakpo. Want het is onbesproken natuurlijk als basisspeler. Maar nu bij dit soort kleine momentjes moet Noah Lang het ervan hebben. Voorlopig hebben de Zweden de bal. 5-1. 5-1. Van de Hekken tegenhouden. Ja, Van Hekken been uitsteken. Ook oké. Okay. Dus het schot gekraakt van Zweden. Zweden weet ook weer waar het staat wat dat betreft. Na de 5-1 tegen het zwakke Tunesië. De overwinning. Is Zweden teruggebracht en is het die voorsprong qua doelpunten ook helemaal kwijt. Verbrugge krijgt er weer zijn bal tegenaan, tegen zijn handen. Maar we hebben het over al die uitblinkers. We hebben het over Brobbey, we hebben het over Gakpo, we hebben het over Summerville. Het zijn allemaal mooie verhalen. Maar laten we Bart Verbrugge niet vergeten. Hè? Want Bart Verbrugge heeft ook gewoon heel veel tegengehouden in deze wedstrijd. Op de momenten dat Nederland wel even onder druk kwam te staan, heeft hij gevlogen, heeft hij gelegen en heeft hij vooral zijn armen uitgestoken op de momenten dat het moest. En was het heel prettig dat tegen die armen en tegen die handen de bal ook aankwam. Cody Gakpo zit aan de zijkant, heeft geen ijs op zijn knie, heeft geen ijs op zijn enkel. Dat zijn toch voor een voetballer de meest belangrijkste gedeeltes van het lichaam. Maar hij heeft wel een zak ijs op zijn onderarm. Heeft daar kennelijk een tik tegenaan gehad. Of is er misschien wel vervelend op terecht gekomen. Dus vandaar dat Gakpo zit met ijs. We hebben nog een paar minuten te gaan in deze wedstrijd. 3 minuten. Even horen hoe het Oranje Legioen ervan geniet. Oh, dat doet mijn romantische voetbalhart wel goed. Volgens mij hoor ik het ouderwetse olé, olé, olé. Dat is ook wel weer eens prettig met al die moderne voetballiederen. Dat er ook gewoon een klassieker hier wordt gezongen. In dit stadion in Houston, Texas, dat ingenomen is door Oranje. En dat Oranje gebied is. En met recht, want Nederland heeft de vlag hier geplant op de middenstip. Dat horen ze hier graag in Houston. Het gebied van de NASA. Ooit de vlag geplant op de maan. Nederland heeft hem hier geplant op de middenstip. Want het Houston Stadium is van het Nederlands elftal. 5-1 staat er op het scorebord. De doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Summerville die nu in de hoek ligt met pijn aan het gezicht. En die heeft echt even last daar. Voelt even of het allemaal oké is. Krijgen we toch wat bezorgde gezichten aan de zijkant. Dit is vervelend dat wat er met Summerville gebeurt. Krijgt hij de knie, weer een knie tegen een hoofd, van een tegenstander. Ongelukkig hoor. Hard tegen zich aan. En dat kan echt heel veel pijn doen. Laten we hopen dat we niet nog een speler bij het Nederlands elftal krijgen naar Quinten Timber met een hersenschudding. Ik ben geen dokter. Maar ik weet wel dat als je met een knie tegen een hoofd komt, dat het echt ongelooflijk vervelend kan zijn. En Summerville is buiten de zijlijn gerold. En waarom zou je er nog risico mee nemen met nog een minuut ruim op de klok? Dan laten we hopen dat het goed gaat met Summerville. Dat hij straks ook misschien nog zijn verhaal kan doen over zijn invalbeurt. Maar voorlopig is hij even behoorlijk van de wereld. En ligt hij buiten de lijnen op de grasmat en wordt hij behandeld. Dat is toch nog even een vervelend moment voor Nederland, voor Summerville. Want het ziet er niet lekker uit. Ik kan niet zien van deze afstand of er een wond is of iets dergelijks. Maar hij wordt in ieder geval nog altijd behandeld. Nederland met 10. En Nederland moet dus terug tegen de 11 van de Zweden. Op de klok hebben we nog een halve minuut. Vraag me af of die momenten van Summerville daar dan nog wat extra's bij gaan laten voegen. Als Bergval de bal heeft En Zweden nog een keer het 16 meter gebied probeert in te komen. Van de Ven steekt daar een stokje voor. En dan is het Bergval die hem oppikt. En de Zweden proberen vanaf de rechterkant de bal nog een keer het 16 meter gebied in te krijgen. Dat gebeurt over de grond. Iedereen is een beetje moe. Dus ook Van Dijk met een soort karatentrap tegen de bal. Die kijkt omhoog. Net alsof het een honkballer is die een bal wegslaat. Waar die terecht komt die bal. Niet in het publiek. Maar wel over het doel heen. Ja, het lijkt erop alsof er ook iets... Maar ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg. Of er iets wordt geplakt of gehecht bij het oog van Somerville. Daar zijn ze druk mee bezig. In de hoek. Dat kunnen we een heel klein beetje zien. Als Zweden nog een keer de hoekschop trapt. En Verbrugge nog maar weer eens een keer een redding in huis heeft. Hij heeft genoeg te doen gehad hoor, Bart Verbrugge. Genoeg werk aan de winkel geweest voor de doelman van het Nederlands elftal. Bij deze inzet. Daar heeft hij ook geen problemen. Hier klinkt het eindsignaal in Houston. En gaan de armen van de Nederlandse spelers omhoog. Allemaal lachende en blije gezichten. Het is een klinkende overwinning hier in Houston. Brobbey twee keer. Gakpo twee keer. En Somerville. Dat zijn de makers van de doelpunten. Het is feest hier in Houston. Nederland-Zweden. 5-1.
0: Volop stof tot napraten dus. En dat gaan we dan ook doen het komend uur met Leonne Stendler, met Ibrahim Affelay. We zijn er trouwens tot 11 uur vanavond. Want om 10 uur is de volgende wedstrijd alweer daar. Duitsland-Ivoorkust ook te volgen in Langs de Lijn. Tot zo.
3: Ster. Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers. Maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, het kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
4: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
9: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
9: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hey jij daar!
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Boek nu je reis bij Prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
14: NPO Radio 1.
15: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt die te vervroegen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. En het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt morgen 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
16: Hey jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
11: Boek nu je reis bij Prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Kijk. Een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers, maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, dat kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
4: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's, je kunt een deel van je inleg verliezen.
0: Somerville nog een keer. Somerville! Ja, ja! Daar is nummer 5. En hij scoort weer. Hij is er nog helemaal niet zo lang bij. Maar hij is eigenlijk niet meer weg te denken bij het Nederlands elftal.
22: Ja, ja. Nederland staat met 1 been in de volgende ronde van het WK... na een klinkende 5-1 overwinning op Zweden. We gaan luisteren naar de reacties van de hoofdrolspelers. En natuurlijk analyseren we hier in de studio... met Leon de Stendler en Ibrahim Afellay. ...5-1, Ibrahim, dat impliceert een monsterscore. Maar waren de verhoudingen ook echt zo?
1: Nou, als je kijkt naar het begin van de wedstrijd voor de rustpauze... voor de drinkpauze was dat absoluut wel zo. Nederland was heer en meester.
3: Het eerste kwart.
1: Dat was echt genieten geblazen. Maar ja, na die drinkpauzebreek sleepte Bart Verbrugge er echt doorheen. Met name die redding diep in de blessuretijd. Hij heeft denk ik echt voor Nederland zelf al heeft hij echt zo'n waarde gehad deze wedstrijd. Dat zou je niet zeggen aan de hand van het resultaat als je de wedstrijd niet gezien hebt. Maar we hebben het allemaal kunnen aanschouwen dat hij een hele grote impact heeft gehad op een positieve manier.
2: Ja, je ziet het wel aan de statistieken. Want Zweden 16 doelpogingen ten opzichte van Nederland 10 doelpogingen. En uiteindelijk de expected goals ontlopen elkaar ook niet veel. 1 punt, wat was het nog iets?
3: Ja.
2: Nederland 1.26. Dus dan lijkt het in één keer heel erg gechargeerd. Maar het is precies wat je zegt. Zweden heeft echt wel echt grote kansen gehad. En Verbrugge was belangrijk.
3: Ja, en uiteindelijk dus toch die 5-1 op dat scorebord voor Oranje. Dat is een mooie prestatie voor bondscoach Ronald Koeman. Die aangaf bij Jeroen Stekelenburg dat ze deze zegen best konden gebruiken.
7: Ja, tuurlijk. Je wil iedere wedstrijd winnen. En als je toernooi begint, wil je goed beginnen met een overwinning. En dat geeft rust. Dus ja, er zat weer ook ietsje meer druk op om deze wedstrijd te moeten winnen. Want anders gooi je alles op die laatste wat je niet wil. Nou, en dat hebben we in heel veel momenten gewoon heel goed gedaan. En dan zie je ook hè, hoe we de goals maken. Ook als we de ruimte krijgen. Maar ondanks 5-1 zie je ook wel het moment dat zij iets anders gaan spelen. Ja, dan kost het te veel tijd om dat te herkennen. Waardoor je toch in fase voor de rust iets te veel in de problemen komt. Maar nogmaals, prima overwinning.
8: Dat is de hele tactische, misschien licht kritische analyse als je naar het begin kijkt. Want je had het over Brobbey aanspeelpunt, bijsluiten, Cody meer buitenom. Allemaal, dat gebeurt allemaal.
7: Ja, in de eerste call zat alles wat je wil. We weten dat Brian dat heel goed kan. Ja, en dan moet je eronder komen en dan hebben we heel veel snelheid. En hij was ook weer voor de goal een geweldige bal, dacht ik, van Cody. En hij was gewoon een geweldige start in de wedstrijd. En ja, dat geeft vertrouwen. Ja,
8: dus als ik jou zo hoor, schouders omhoog, maar nog niet te veel op wolken gaan lopen.
7: Nee, prima uitslag. Maar genoeg momentjes waarvan we zeggen dat mag beter. En dan speel je een complete wedstrijd. En deze was bijna zo.
3: Ja, het is work in progress natuurlijk wat Oranje aan het doen is in zo'n toernooi. Laten we eerst even op het positieve inzoomen. Hij zegt ja, hoe we de goals maken. Want dat is denk ik, als je het zo bekijkt, echt het verschil natuurlijk tussen Zweden en Nederland. De efficiëntie en de manier waarop staf maken.
2: Ja, zeker. En hoe ze aan die wedstrijd starten, echt meteen gewoon gebruikmakend van de zwaktes van Zweden. Hè. Hoe zij begonnen met verdedigen, dat Isaac en Jukres mochten eigenlijk gewoon met z'n tweeën een beetje hogerop blijven. Ja, het was vrij spel voor Nederland. En dan ja, precies de kracht van Nederland. Een Gakpo met een goede voorzet. Brobbey die dat dan afmaakt. En vanaf de andere kant met Dumfries. Ja, dat is perfect. Dat is gewoon een hele goede uitvoering van een goed tactisch plan.
3: Ja, en tegelijkertijd de kritische noot die ook Koeman wel kraakte is dat hij zegt, ja, het kost ons eigenlijk te veel tijd om een wat veranderde speelstijl van de Zweden te herkennen. Wij dachten dat ook al te zien in de studio. Hoe kan dat dat zo lang duurt, Ibrahim?
1: Nou ja, dat heeft met twee dingen te maken. Dat is of spelers herkennen het zelf niet, of onderling wordt er gecommuniceerd, maar er wordt niet goed gecommuniceerd. En die dingen zijn natuurlijk van enorm belang. Met name als je straks tegen nog betere landen gaat komen. Ja, dan kan het niet zo zijn dat je bijna tot aan de rust moet komen of de rust moet halen. Om dan vervolgens de trainer die het voor jou om moet zetten. Ja, dan mag je wel van jongens als een Virgil van Dijk. Die moet dat neerzetten met een Frenkie. Die moeten dan echt jongens op hun plek neerzetten van er wordt wat anders gedaan. We gaan het zo en zo oplossen.
3: Maar dat moet dus echt in het veld gebeuren. Dat kan je vanaf de zijlijn niet bijsturen dan.
1: Nee, dat vanaf de zijkant kan dat natuurlijk ook. Absoluut. Alleen soms zijn spelers die je wil bereiken die daarin de leiding moeten nemen, zijn onbereikbaar. En met geluid en lawaai die natuurlijk gemaakt wordt, kan je niet altijd dat iedereen bereiken. Maar daarentegen, de twee jongens die ik net aangaf, Van Dijk, Frenkie de Jong. Ja. Ja, dat zijn wel de jongens die de kar moeten trekken. En die moeten dan op dat moment de jongens op de juiste posities neerzetten.
3: We gaan zo dadelijk in op wat specifieke spelers en alles wat erbij komt kijken bij deze wedstrijd. Maar Leon, als je die 5-1, deze prestatie en de 2-2 tegen Japan beschouwt, heb jij nou al enig idee waar je Oranje moet plaatsen tijdens dit WK?
2: Nee, dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Zeker omdat ik, ja, Zweden heeft ook een beetje zand in de ogen gegooid met die 5-1 overwinning tegen Tunesië, die gechargeerd is. Dus ja, in Zweden hebben we gezien dat die eigenlijk onmogelijk zichzelf hebben gekwalificeerd als laatste in de pool. Dus dat zegt natuurlijk wel wat over wat voor tegenstander we vandaag hebben gezien. En dat we die 5-1 dan ook weer niet te positief moeten inzien. Zeg ik met een beetje met respect natuurlijk. Maar kijk, Nederland is echt nog niet van het kaliber Duitsland, Frankrijk.
0: Dus de echte test die komt als je dat soort landen gaat treffen, dan pas weet je echt waar je staat.
2: Dat denk ik wel. Ja, de volgende ronde gaat veel duidelijk maken.

0: Ja, of het het Waterloo is van Zweden, dat weten we natuurlijk nog helemaal niet. Er komt nog een ronde aan en ze kunnen nog altijd bij die beste drie eindigen. Maar Abba zong erover, ongetwijfeld uitgekozen door Jeroen Elsoff. Die is van de mooie bruggetjes hier zo, ja. We gaan eens naar de aanvoerder luisteren van Oranje. Virgil van Dijk, bij de microfoon van Jeroen Stekelenburg.
1: Ja, gefeliciteerd. Mag ik zeggen dat dit een overwinning was waar jullie ook wel een beetje naar smachten?
2: Ja, geweldige pot. Er zat alles in, denk ik. Heel veel goede momenten. Ik denk na de eerste hydration break even wat minder. Maar 5 goals, goede goals. Op naar de volgende.
1: Is dit nou, wat ik zei, smachten? Wat ik een beetje bedoel is, dit verandert heel veel, hè, aan het gevoel, 5-1.
2: Winnen verandert altijd wel veel. Maar onder de groep was er eigenlijk veel positiviteit richting deze wedstrijd. We hadden het goed geanalyseerd hoe we tegen Japan speelden. We moesten vandaag laten zien. Ik denk dat we geweldig beginnen natuurlijk. Wat ik al zei, voor die eerste break heel goed. Daarna wat minder. Uiteindelijk tweede helft begin je ook weer heel goed. En uiteindelijk wordt het gewoon een goede wedstrijd van ons.
1: Als je het over die eerste periode hebt, jullie komen natuurlijk met een gameplan. Dat komt allemaal uit.
2: Sorry?
1: Dat komt allemaal uit. Van Brobbey als aanspeelpunt, meer mensen voor de goal. Dat lijkt precies te gaan zoals jullie vooraf bedacht hadden.
2: Ja. Goede wedstrijd.
1: Nu ben je eigenlijk al door naar de volgende ronde. Denk je dat dit, dat dit iets doet met het gemoed in de groep?
2: Nou, dit moet zeker een positieve gevoel geven aan iedereen. Ik denk ook als je ziet hoeveel oranje shirts er vandaag in het stadion waren, dat is geweldig. En dat geeft ons natuurlijk een enorme boost. En nu is het herstellen en op naar Tunesië.
1: Slot, je had een beetje last.
2: Ja, ik kreeg een tik om mijn heup of zo en ik voelde mijn bovenbeen niet meer. Dus dat was een beetje heel gek. Maar het was waarschijnlijk een zenuw. Dus ik denk dat het wel meevalt, maar we zullen het zo doen.
0: Ja, we moeten natuurlijk ook zorgen, Ibrahim, dat de boel een beetje fit blijven houden. Dat is ook Virgil van Dijk.
3: Nee, hij gaf het zelf aan. Het is een tik. En als dat net op een plek komt waarbij je eventjes het gevoel hebt dat je niet kan lopen. Ja, je ziet het een beetje als een ijsbeentje. Dat kan ook heel even nadreunen. Maar in het slechtste geval zou hij die eerstkomende wedstrijd aan zich voorbij moeten laten gaan. Maar ja, dat is ook geen ramp.
0: Nee, we zagen overigens ook Somerville langs de zijlijn liggen, geblesseerd. We hebben inmiddels begrepen dat er een niet-machine aan te pas is gekomen om de wonden te hechten. Dus dat is ook nog in ontwikkeling. Even horen hoe dat allemaal verder af gaat lopen. Ja, als we hem zo beluisteren, Leon, hij zegt niet heel veel. Maar je merkt wel dat de man is op een missie. Stap voor stap.
4: Ja, zeker. Ja, en vanaf het begin af aan zijn ze al heel positief over het groepsgevoel. En dat zij er echt wel in geloven. Dus ja, het helpt natuurlijk wel met zo'n overwinning dat nu de rest van Nederland daar ook langzaamaan in begint te geloven. En ja, hij is natuurlijk wel iemand die ontzettend bezig is met die groepsdynamiek. Met iedereen bij elkaar houden. Met die warmte in de groep houden. Ja. Dus dat, ik vind dat hij dat wel goed doet.
0: Ja, zou het echt zo geweest zijn, Ibrahim, dat ze zo'n ontzettend goed gevoel hadden binnen die ploeg? Want ik kan me toch niet voorstellen als je verliest van Algerije, als het moeizaam gaat tegen Oezbekistan en eigenlijk ook tegen Japan, dat er toch ook niet iets van twijfel insluipt?
3: Nou ja, als je kijkt vanuit als buitenstaander, dan heb ik wel altijd het gevoel dat die groep het wel goed met elkaar kan vinden. Maar het is, naar mijn mening is het ook wel van belang dat je elkaar ook wel op dingen aanspreekt. En dat is uiteindelijk ook, dat is ook met vriendschap. Op het moment dat jij echt een goede vriend bent, dan moet je hem ook durven dingen te vertellen die niet leuk vindt om te
0: eerlijk
3: horen.
0: Zijn.
3: Uiteindelijk groei je daarvan. En ja, dat versterkt de band. En dat geldt ook voor zo'n groep in zo'n toernooi. En nu ook in de groepsfase. Je bent lang bij elkaar. Ja, kijk, dit is wel een wedstrijd. Ja, daar moet je ook wel weer punten uithalen. Die uiteindelijk in het toernooi alleen maar verder gaan helpen. Je moet niet kijken naar die 5-1. Ja, dat is geweldig goed voor het vertrouwen. Jongens die ook wat minuten hebben kunnen maken. Maar ja, als je gaat kijken naar met name de fase, zeg maar, na de eerste rustpauze. Ja, dat is wel zorgelijk. Ja. Dat je echt zo lang nodig hebt voordat je echt orde op zaken stelt.
4: Maar daar ging het na Japan ook wel heel erg over. Hè? Dat spelen, dat ze meer verwachten dat spelers elkaar echt aanspreken. Maar dat het ook een beetje het nieuwe generatie ding is. Dat jonge jongens dat gewoon niet meer gewend zijn.
0: Ze zijn gewoon een beetje te lief voor elkaar.
4: Ja, dat hoor je natuurlijk in allerlei gelederen. Niet alleen in het voetbal en in de topsport, maar ook in bedrijven. Dat er soms een soort clash van generaties is. En
0: maar zou dat dan niet typisch Nederlands zijn? Of zouden al die ploegen daarmee te maken hebben?
4: Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk wel dat heel veel landen met de verschillen van de boomers en de Gen Z'ers te maken hebben. Maar ja, ik weet niet of dat ook nog culturele verschillen heeft. Want ja, tuurlijk, kijk, als je bijvoorbeeld naar Japan kijkt, in alle teams, alle Japanse teams hebben een hele duidelijke hiërarchie. Als je daar bijvoorbeeld in een hotel zit met elkaar en je gaat eten, dan gaan de jonge spelers pas eten als de oude spelers aan het eten zijn. En dat blijft daar de hele tijd, dat blijft hetzelfde. Dus in die zin denk ik dat er verschillen zijn tussen landen.
0: Ja, ik begreep ook wel dat er wel gezegd werd van ja, bij Oranje heb je misschien wat weinig spelers die echt die grinta hebben, die enorme overwinningswil. Hè? Heb je dat vandaag wel gezien?
3: Nou, ik heb vandaag zeer zeker wel een gretig Nederlands elftal gezien. Met name in de beginfase. Daarin hebben ze denk ik ook de wedstrijd beslist. Met een goede marge 2-0. Waarbij echt alle ingrediënten aanwezig waren. Diepgang, mensen uitspelen, creativiteit. Het elkaar tussen de linies vinden, het doorbewegen. Ja, dat zijn wel dingen waar je op voort kan borduren. Maar tegelijkertijd ook de dingetjes die minder gingen, ja, die moeten ze wel echt goed analyseren. En dat vond ik wel sterk van Ronald Koeman. Hij benoemt wel de dingen die ook beter moeten. Om
0: hij begint er zelf over. Hè?
3: Ja, absoluut. En ja, dat, ik ben wel een fan van hem. Omdat hij ook altijd heel realistisch is. En tuurlijk, soms moet hij ook zijn spelers beschermen. Waardoor hij ook niet naar de buitenwereld echt kan zeggen wat hij vindt. Maar ik vind wel dat hij wel een bondscoach is die al best wel vaak heel veel informatie geeft.
0: Ja, hij is dan ook van die vorige generatie. Hè, die zeggen waar het op staat.
3: Ja, maar

0: Nou, dat kan je wel zeggen, dat training season over is, Dua Lipa. Het Nederlands elftal heeft dankzij de zege van 5-1 tegen Zweden het record van de Braziliaanse voetballers uit de jaren 50 en 60 verbroken. Oranje is nu 14 WK-duels op rij ongeslagen. Tot zondag, toen het elftal van bondscoach Ronald Koeman met 2-2 gelijk speelde tegen Japan, moest Nederland dat record nog delen met sterspeler Pelé en de andere Brazilianen internationals van die tijd. Braziliaanse internationals van die tijd. Bij de reeks worden nederlagen na strafschoppen overigens niet meegerekend. Oranje strandde in 2014 in de halve finale en in 2022 ook in de kwartfinale tegen Argentinië na penalties. Vandaag was het dus Hosanna voor Oranje, 5-1 tegen Zweden. Cody Gakpo scoorde 2 keer en werd gekozen tot man of the match, maar hij vond het geen perfecte wedstrijd.
1: Nee, goal tegen denk ik en met momenten waren we slordig. Ik denk dat we wat fases in de wedstrijd hadden die we niet onder controle hadden, dat kan beter. Maar buiten dat was het een goede avond.
2: Middag. Ja, het is een middag. In Nederland is een avond, dat dan weer wel. Hoe fijn is het dat het nu wel lukt? En hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld ook de rol van Brobby, die jij ook af en toe in kan spelen? Hij is ook voor de goal.
1: Ja, het is fijn dat het lukt natuurlijk. Je moet winnen, je weet dat het een toernooi is. En ja, Brian, hij deed het geweldig. Ik denk scherp voor de goal bij die eerste 2 ballen. En dan sta je comfortabel voor. En dan bouwen we het uit.
2: Komt er een wat lastiger fase tot aan de rust. Daarna is de tweede helft, zeker het begin, helemaal voor jullie. En dan komt er een Cody original, hè? Zoals je het vaak doet en ook vaak doet op grote toernooien.
1: Ja, ik denk dat we goed uit de rust komen. Ik denk goede voorzet van Denzel en die tik ik dan binnen. En daarna hebben we goede omschakeling. En dan met Kree die met de bal in paast. En toen kon ik naar binnen en schieten.
2: Wat doet dit met het gemoed in zo'n groep?
1: Ja, goed natuurlijk is belangrijk. Je weet dat je door moet en je wist dat je deze wedstrijd moest winnen eigenlijk. Dus dat is top. Dankjewel.
0: Man of the match dus, Cody Gakpo. Ja, Ibrahim, eigenlijk had jij dat beeld dat hij in topvorm was voorafgaand aan deze wedstrijd?
3: Nou, ik heb hem wel eens beter zien spelen in het Nederlands elftal. De eerste wedstrijd kwam mij ook niet helemaal uit de verf. Maar vandaag vond ik hem wel heel erg dreigend.
0: Ja.
3: Als hij echt als van ouds. Maar dat is dan puur de vorige wedstrijd. Maar over het algemeen heeft Gakpo altijd heel goed gespeeld in het Nederlands elftal. Altijd geleverd. En vandaag was dat niet anders. Dreigend. Constant zijn tegenstander opzoekend. Assist, goals. Ja, die kan terugkijken op een geweldige avond.
0: Ja, het is misschien niet heel verwonderlijk dat het wellicht wat moeizaam met hem op gang kwam. Want hij heeft natuurlijk ook een heel moeizaam seizoen met Liverpool achter de rug.
4: Ja, absoluut. En je ziet echt wel een andere Cody Gakpo van Liverpool ten opzichte van in het Nederlands elftal. Hier is hij veel zelfverzekerder, veel doortastender, aanweziger, bepalender. En het straalt gewoon zelfvertrouwen uit. Ik denk dat hij zich in deze groep gewoon heel erg goed voelt. En dat zie je op het veld.
0: Ja, en dat is eigenlijk pure winst. Hè? Want toen hij aankwam in het trainingskamp, toen gaf hij eigenlijk aan dat hij wat zelfvertrouwen miste, juist door wat hij had meegemaakt bij Liverpool.
4: Ja, dat begrijp ik heel goed. Aan de voorkant van het toernooi ging het heel veel over dat spelers voor dit toernooi eigenlijk minder succesvol waren dan bijvoorbeeld vorig jaar of een ander toernooi. Maar soms is het juist andersom heel lekker, dat als je uit een wat mindere fase bij je club komt, dat het heel fijn is om gewoon weer bij een groep te komen waar je al heel lang mee samenwerkt, waar je gewoon weet wat je aan iedereen hebt en dat je denkt, oh, kan even die knop om, ik kan weer een andere route, positiviteit op en er wat moois van maken, in plaats van dat je helemaal leeg ben gevoetbald en soort alleen maar pieken heb meegemaakt. Ja. En dan moet het nog een keer. Soms is dat best wel lekker om in één keer die knop om te zetten.
0: Ja, herken je dat, Ibrahim?
3: Ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk zo, op het moment dat je bij een club bent en helemaal van het kaliber Liverpool, dan heb je met zoveel concurrentie te maken, dan heb je niet het krediet wat je misschien wel bij een Nederlands elftal hebt, wat hij heeft opgebouwd natuurlijk, dat hij eigenlijk over het algemeen altijd levert. En ja, als je dan met die concurrentie en ja, momenten dat je dan speelt, dat je dan niet het niveau brengt wat je kan brengen, ja, dan kom je in een situatie te zitten, ja, dat je de ene keer wel speelt en dan speel je niet en dan moet je het weer doen met een kwartiertje, dan weer met 20 minuten en dan start je weer eens. En zo kan je ook niet werken aan een reeks van wedstrijden en ook dus werken aan je vertrouwen. En ja, je ziet natuurlijk als hij bij het Nederlands elftal is, ja, dan zie je wel gewoon dat het altijd wel, hij straalt wel bepaald vertrouwen uit en hij durft en hij gaat. En
0: een soort warm bad eigenlijk voor hem als hij hier bij Oranje komt.
3: Ja, absoluut. En nogmaals, dat heeft hij zelf afgedwongen. Want hij is uiteindelijk is hij verantwoordelijk voor zijn prestaties op het veld. Maar daar zal zeer zeker ook wel de trainer natuurlijk een grote rol in hebben. En zijn medespelers waarbij hij zich ook wel comfortabel voelt.
0: Ja, hij geeft de credits ook nadrukkelijk aan Brian Brobby, die natuurlijk fantastisch deed in die eerste helft. Want ja, dat doet natuurlijk ook wel iets met een balans in een elftal als er ineens een nieuwe spits staat.
4: Ja, en je ziet ook, net als wij hier, wij hebben allemaal dat gevoel van dat je Brobby het echt gunt, zeg maar. Hij heeft echt een onwijze gunfactor. En ik denk dat dat ook in zo'n groep speelt. Als je ziet na die eerste goal hoe blij eigenlijk de andere spelers zijn, nog ten opzichte van de blijdschap van Brobby, dan zie je hoe iedereen het hem gunt en het hem aandient. En ja, dan snap ik dat hij zulke credits ook geeft. En dat heel, soms ja, heel bevrijdend en verfrissend kan werken in een elftal.
0: Ja, die gunfactor die was er ook zeker bij jou, hè, Ibrahim, als het gaat om Brobby. Want ze schetst al inderdaad die moeizame geschiedenis en zo. Maar wat me zo opviel bij zijn manier van juichen inderdaad, is ja, haast die onverstoorbaarheid die uitstraalt. Hè?
3: Ja, dat is wel een beetje herkenbaar. Dat had hij bij Ajax natuurlijk ja, ook heel erg. En ineens kan die ook heel erg uitbundig zijn. Ja. En dan, ja, dan ben je bijna bang om de armen te springen. Want dan, dan explodeert hij bijna. Ja, maar ik vind het wel echt heel, heel mooi. En voor hem natuurlijk ook. En vergis je niet, hè, voor hem staat er natuurlijk ook wel een druk op. Hè, dat hij voor het eerst weer in de basis staat. En dat hij het moet laten zien. En of hij het heeft laten zien vandaag. Hij was echt bij heel veel gevaar betrokken, aanspeelbaar, technisch goed aan de bal. Vooral bij die eerste goal, want dat is natuurlijk een hele moeilijke bal die zeg maar, ja, op voetbaltermen noemen ze dat zachte voetjes. Hij legt hem eigenlijk dood, panklaar. En vervolgens loopt hij door en tikt hij hem binnen. Maar ook in de loop van de wedstrijd, ook het spel zonder bal, het afjagen van de keeper, van de centrale verdedigers. Ja, hier kan hij wel mee verder. Ja.
4: Het lijkt ook alsof hij gewoon veel meer controle over zijn lijf heeft. Ik denk ook te maken met dat hij natuurlijk veel fitter is geworden bij Sunderland. Veel meer met zijn, ja, met zijn fitheid bezig is, met zijn voeding, met alles. En dat zie je juist, denk ik, op dat soort momenten, dat hij dan echt de controle heeft om juist zo'n goede kaats af te leveren, waar hij vroeger nog wel eens, ja, de ballen echt 3-4 meter van zijn voet afschoten. Kansen zoals hij nu kreeg, dat het dan, ja, onmogelijk werden gemist.
3: Ik moest gelijk denken aan die wedstrijd in de Arena. In de Arena, toen met Nederland zelf, die wedstrijd van Duitsland. Ja. Dat hij hem ook zo, het was eigenlijk een beetje een fotocopie ervan.
4: Ja.
3: Ja, dat was echt een flashback. Ik dacht van ja, echt ja, super, super leuk voor die jongen.
4: Ja, mooi hè?
3: Ja.

0: 12 to 12, somber. Nou, somber zijn we helemaal niet na deze succesvolle avond van Oranje. 5-1 gewonnen van Zweden. En het was toch ook wel de avond van Brian Brobbey. Een kwartier had hij nodig om 2 keer te scoren. Betaalde daarmee het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman volledig uit om hem in de spits te laten starten. We hebben contact met een van de broers van Brian Brobbey. Kevin Lucas. Hi, Kevin.
1: Hi, hi, hi.
0: In Houston, je zat in het stadion. Hoe was het daar?
1: Ja, mooi sfeertje.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. Hey, en jij zat er natuurlijk wel met je vizier gericht op 1 persoon in het bijzonder. Brian, die daar in de basis mocht starten. Dat was wel bijzonder. Het was na 5 minuten al prijs. Wat dacht je allemaal daar?
1: Ja, mooi. Op de grootste platform. Prachtig gevoel. Kippenvel. Prachtig.
0: Ja, dat geloof ik. En dan ook die tweede er nog eens achteraan. Het is een soort van jongensboek, hè?
1: Ja, zeker. Heerlijk. En nu nog verder doorgaan. En hopelijk kan Nederlands wat moois doen.
0: Ja, denk je dat dit de toon gaat zetten voor het vervolg van het toernooi?
1: Ik hoop het wel.
0: En ook voor
1: dat
0: Brian?
1: Vanaf, nog of niet? Ja, zeker. Dat is wat hij nog beter doet.
0: Ibrahim Afellay zit hier ook. Had jij een vraag, Ibrahim?
2: Ja, is dit Brian zelf of is dit echt zijn broer?
0: Dit is echt zijn broer. Ja, klinkt net zo, hè? Ja.
1: Hey, Kevin.
2: Hey, van harte gefeliciteerd, jongen. Het is je van harte gegund,
1: man. Dank je wel, man.
0: Kevin, vroeg ik me af, hè? Wanneer wist jij het dat hij ging spelen?
1: Ja, wij wisten het al een paar dagen terug.
0: Een paar dagen terug? Dus dit was echt een plan de campagne wat niet last minute is bedacht.
1: Nee. Wij wisten het al.
0: Ja, en hoe stond hij erin, Brian?
1: Positief. Brian is altijd positief. En hij heeft zichzelf laten zien en hij moet zo door.
0: Ja, we zeiden al, hè, van het is natuurlijk best wel een weg geweest die hij heeft afgelegd. Eerst spelend voor Ajax naar Engeland gegaan. En daar eigenlijk steeds fitter geworden, hè, en beter geworden. Is dit inderdaad de bevestiging dat die overstap een hele goede is geweest?
1: Ja, dat zeker. Maar ja, zoals ik zeg, hij is alleen maar met positiviteit bezig. Hij is niet bezig met wat er om zich heen gebeurt. En we zijn trots op hem. Zo doorgaan.
0: Ja, en die manier van juichen, het leek wel alsof hij totaal onverstoorbaar door wilde. Het was niet dat hij explodeerde of zo.
1: Nee, klopt. Maar dat is Brian. Zo kennen we hem ook. Zoals ik zeg, iedereen is blij vandaag.
0: Ja. Hey, je hebt nog een andere broer ook. Die zit in de selectie bij Ghana. Hè? Ga je die ook nog live in actie zien?
1: Ja, ik ga ook nog die kant op. Ghana tegen Engeland. Hopelijk doen ze ook wat leuks. Maar gaan ook minuten maken. Dus mooie momenten.
0: Mooie momenten. Dus het is een hele reis daardoor Amerika. En je blijft natuurlijk Brian volgen. Want dat zeker. Heeft hij al eventjes ook wat voor informatie voor de komende wedstrijden gegeven?
1: Nee, dat niet. Dat ga ik ook niet weggeven. Dus.
0: Dat snap ik. Hey, nou, veel plezier nog daar vanavond in Houston. Geniet van het familiesucces. De broer dus van Brian Brobbey. Dankjewel, fijne avond, Kevin Lucassen. We gaan reacties halen natuurlijk ook bij de spelers. Bijvoorbeeld bij Frenkie de Jong, die staat bij Thierry Boon.
3: Gefeliciteerd, 5-1. Dat is wel je affichekaartje afgeven.
4: Visite, ja. Het is natuurlijk een lekkere uitslag. Is goed voor het vertrouwen en zijn we blij mee.
3: Ja, wat is dan het grote verschil met die wedstrijd tegen Japan? Dat die ballen er nu meteen invallen?
4: Nou, Japan verdedigt natuurlijk op een hele andere manier. Dus die spelen heel laag, heel gedisciplineerd. En het is natuurlijk lekker dat je vroeg scoort. Dat breekt de wedstrijd ook open.
3: Hebben we echt een swingend oranje gezien wat jou betreft?
4: Nou, swingend niet. Maar ik bedoel, als je 5 goals maakt, dan is dat natuurlijk goed. We kunnen op voortborduren. Ik denk dat het alweer een stuk beter was vandaag. Heeft ook met de tegenstander te maken natuurlijk. Maar ik denk dat we laten zien hebben dat we wapens hebben waar we heel gevaarlijk mee kunnen worden. Natuurlijk zijn er echt nog wel genoeg dingen die we beter kunnen doen. Maar als je 5-1 wint, ben je gewoon blij.
3: Welke wapens zie je vooral dan?
4: Nou, ik denk in de omschakeling. Als we via de zijkanten doorkomen, dan zijn we gewoon sterk en gevaarlijk. Ik denk dat we dat goed gedaan hebben. En er zijn natuurlijk ook nog dingen die beter kunnen. Maar over het algemeen hartstikke blij met deze wedstrijd.
3: Hoe is het met jou? Want vooraf zei Koeman, hij is een licht vraagteken. Maakt hij je zorgen of je wel kon starten?
4: Ja, zeker. Nee, ik had... Tenminste, we hadden een botsing op de training. Ik was daar ook bij betrokken. En dan had ik wat schade aan overgehouden. Maar uiteindelijk was het oké. Okay.
3: Want we zagen een band om je knie. Zit er nog pijn nu?
4: Jawel, ik heb zeker nog wel pijn. Maar het was oké. Het was te doen vandaag. Dus nu verder naar de volgende.
3: Wat verwacht je dan wel dat je de komende dagen gewoon kunt trainen? Of gaat het echt serieus worden?
4: weet ik niet. Dat gaan we zien hoe de reactie gaat zijn. Maar vandaag was het goed en dan gaan we het weer verder zien. Maar ik heb daar wel vertrouwen in.
0: Ja, het is altijd weer even wachten op de reactie. En zeker na dat uur dat hij gespeeld heeft, Frenkie de Jong. Wat voor indruk vond je hem maken, Leon?
5: Ja, zeker in dat eerste kwartier. De regisseur van Nederlands Elftal, tempo bepalend, continu vrijkomend. Ik heb hem veel ballen recht vooruit tussen de linies door zien spelen. Na die omzetting van Zweden werd het voor hem een stuk lastiger. Zag je eigenlijk weer wat we tegen Japan zagen. Dus dat hij wat meer moest uitzakken om de bal te krijgen. En je zag zeker in de tweede helft ook weer die rol van in het verdedigende, dat hij als vijfde tussen Van Dijk en Van de Ven moest komen. Soms aan de linkerkant vind ik dat met Van de Ven en hem nog een beetje wibbelig. Dus dan komen ze daar toch doorheen. Dat was tegen Japan ook een aantal keer. Ik denk dat daar nog wel echt veel afstemming, verbetering mogelijk is. Maar dat snap ik ook, omdat deze rol toch een soort van nieuw is nu in het Nederlands elftal.
0: Ja. Ibrahim, vond je hem een betere indruk maken dan tegen Japan?
2: Ja, hij werd veel meer gezocht en gevonden. En uiteindelijk is dat een jongen die wil je altijd aan de bal hebben. Maar hij is misschien nog niet zoveel genoeg. Maar ik vond Rijn Gravenberch geweldig spelen. Die was echt heel erg goed.
0: Wat maakte hem zo goed?
2: Wat hem heel erg goed maakte en om onderscheid is dat hij vanuit het niets, hij wordt aangespeeld met zijn rug naar de tegenstander. Maar dan draait hij weg en dan speelt hij een tegenstander uit, waardoor je alweer een overtal creëert. En dan steekt hij weer iemand weg of dan bouwt hij weer een aanval op of zet hij weer een aanval op. Ja, ik vond hem echt heel, heel erg sterk spelen.
0: Ja, eens Leonne?
5: Ja, we zaten in de eerste helft, een van zijn eerste acties. Hij is vol onder druk en hij maakt net even zo'n hele subtiele beweging met zijn lichaam. En naar de andere kant nam hij de bal mee, maar het was technisch zo knap dat wij echt zaten van wow, dit was echt zo'n mooi moment. En juist met die druk, toen stond Nederland volgens mij nog niet eens voor. Dat durven ook op het middenveld. Ja, dat heb je ook wel nodig, dat dit soort acties worden gemaakt. Dus als je gewoon spelers uit kunt spelen. En ik vond hem en Reinders veel actiever in diepte maken. Lopen zonder bal, ruimtes trekken. Veel meer dan tegen Japan. En dat zag je ook later in de statistieken. Dat Nederland na die wedstrijd tegen Japan echt als een van de laagste elftallen stond in gemaakte kilometers, maar ook in aantal sprints. En vandaag zag je heel ander gedrag.
0: Totaal anders. Dus de credits van Gravenberch en Reinders ook wat dat betreft. Als we het hebben over Frenkie, die dus wel aangeeft dat hij nog altijd wel last heeft van die knie en ook met die bandage speelt. Wat is dan wijsheid met zo'n wedstrijd tegen Tunesië? Ja, terwijl je eigenlijk al gewoon zeker bent dat je door bent. Moet je hem dan wat rust gunnen?
2: Uiteindelijk ben je er eigenlijk al min of meer. En Frenkie is een zo verschrikkelijk belangrijk speler voor het Nederlands elftal.
0: En Tunesië is een zwakke broeder in de pool.
2: Ja, dus je gaat daar geen onnodige risico's mee nemen. Dus op het moment dat hij het gevoel heeft dat hij kan spelen, lijkt hij mij wel een type persoon die gewoon ook graag wil spelen, omdat hij de liefhebber is. Maar als er maar enig risico aan vastzit, dan zou Koeman hem zeker niet op gaan stellen.
0: En dat zou je zeggen van alle twijfelgevallen. Ik weet niet hoe Summerfield eruit komt met die nietjes bij zijn ogen. Zo zijn er misschien wel wat meer. Virgil, het kwaaltje.
2: Nee, klopt. Kijk, je zit nu in een situatie waarbij je over dat soort dingen gewoon kan gaan overwegen. Je kan jongens, je speelt ook tegen een land, hè, wat het minste is van de groep. Dus je kan ook gewoon jongens gaan opstellen, hè, die misschien iets minder aan bod komen. En als je dan te grote twijfelgevallen hebt, ja, die moet je dan niet gaan opstellen.
0: Ja. We hoorden eerder al Ronald Koeman even, de bondscoach. Maar ja, dat was een heel kort interview. Hè. Zo gaat dat zo vlak na zo'n wedstrijd. Dan mag je even een minuutje. Inmiddels heeft Jeroen Stekelenburg hem ook wat langer mogen spreken. Net nadat Koeman en zijn spelers in de kleedkamer bezoek hadden gekregen. Hoog bezoek van de koning en de koningin.
6: Die hebben genoten. En dat hebben wij ook bij heel veel momenten. En dan is het wel uniek dat er dan nog een foto gemaakt kan worden met iedereen. En later ook nog met de staf. Dus super.
7: Is er dan ook iets van, een beetje feeststemming? Het is heel vroeg in het toernooi natuurlijk. Maar je weet wel dat die volgende ronde dat het veilig is.
6: Ja, we wisten dat het Koningshuis er was. En dan is het lijkt me niet zo leuk als je dan niet wint. En
7: dus jullie hebben het voor hun gedaan?
6: Nou, misschien mede.
7: Voelt u ook spanning vooraf, om die reden?
6: Nee. Ik voelde me heel goed. En ik heb ook nooit gezegd dat ik superveel vertrouwen in had tegen de spelers voor de wedstrijd.
7: Tegen mij wel?
6: Ja, maar ook tegen de spelers. En dat voelde ook zo, omdat Ja, dat voel je als trainer. Hoe er wordt gewerkt na zo'n eerste wedstrijd, na een tweede wedstrijd toe. Wat ook de input van de spelers is. Ja, dan weet je dat dat wel goed zit. Nou, dan moet je hopen dat je goed begint. En dat deden we.
7: Ja, want je hebt een plan bedacht. En je zet Bobby in de spits. En dan pakt het na een paar minuten zo uit. Wat denk je dan daar aan de zijlijn?
6: Ja, dat er misschien beter gewisseld is als vorige wedstrijd.
7: Ja, dat zeg je nu met een knipoog en een beetje sarcasme. Want dat is dan toch wel fijn.
6: Nee, maar dat is natuurlijk. Dat is ook zo. En dat wisten we. Hè. We hebben natuurlijk Donjel het vertrouwen gegeven. Ook in de eerste wedstrijd tegen Japan. Maar dit was ook een wedstrijd waarin we vonden...
7: Hij is hier al belangrijk, hè? Ja, met kaatsen.
6: Ik moet zeggen, dat begint bij de keeper. Hè. Bij Bart, die hem op goed gevoel op Brian legt. En dan weet je. En daar moet je onderkomen. En dan moet je diepte aan de zijkanten hebben. Ja, perfectere goal kun je niet maken vanuit de keeper.
7: Wat is de status van Memphis op dit moment? Want je laat hem invallen. Je hebt niet echt iets gezegd over wat je van hem vond na Japan. Maar wat is zijn status op dit moment?
6: Beter dan vandaag. Maar dat is misschien moeilijk dan in zo'n wedstrijd om dan toch je stempel te drukken. Ik vond het vandaag beter. Ja, fitheid wordt beter. En dan komt er misschien een moment dat je met Memphis kan beginnen. Maar dat ligt ook aan hoe anderen functioneren.
7: Maar hij is in fase voor jou dus nog steeds wel heel bruikbaar.
6: Ja, absoluut. Ja, en is ook vanuit zijn rol. En dat zien mensen vaak niet. Ook superbelangrijk en positief naar andere spelers toe. Dus hij accepteert zijn rol nu. Ik weet niet voor hoe lang, maar dat doet hij. En dat is ook mooi om te zien, want uiteindelijk gaat het om de hele groep.
7: Ja, want valt dat je mee?
6: Nee, dat valt me niet mee, want ik heb altijd wel met Memphis goed contact gehad. En dingen besproken. En ook duidelijk aan de voorkant aangegeven, alles gaat om fitheid. Ja. En ik vond dat nog niet 100%. Daar komt hij steeds dichterbij. En dat ligt ook aan hoe het team functioneert.
0: Zo'n royale zegen vraagt ook om een royalty-reactie. Zo dadelijk koning Willem-Alexander zelf. Yeah.

0: Supergrass was dat met Alright.
1: 18 miljoen bondscoaches.
0: Ja, redacteur Mark Voortman is weer aangeschoven. Jij hebt natuurlijk tijdens die wedstrijd de social media in de gaten gehouden. Ja. En je hebt een aantal vragen voor onze analisten.
2: Ook.
0: Ja. Ja, na de vorige wedstrijd ging het vooral over die wissel van Koeman. Hè. Veel kritiek, negatieve zin. Hoe was het sentiment nu?
2: Ja, vooraf was er ook wel weer wat skepsis. Wat Koeman nu weer had bedacht met Brobby in de punt van de aanval. Maar die verdween natuurlijk heel snel. Wat kan deze bondscoach geweldig wisselen? Was bijvoorbeeld een van de reacties. En Houston, we have a solution, kwam ook voorbij. En we worden wereldkampioen, die kwam ook voorbij. Dus ja, dan zie je hoe snel dat kan omslaan.
0: Ja, dat is voetbal ten voeten uit inderdaad. Met alle lof voor Brobby, stel ik me zo voor.
2: Ja, onder andere van iemand die er heel graag bij had willen zijn, Jurrien Timber. Die plaatste op X de tekst Brian is gearriveerd, met heel veel uitroeptekens. Ja, andere reacties waren, hebben we dan eindelijk weer een echte spits in oranje. En ook nooit meer uit de basis. En daar was ook meteen een vraag aan Ibien Leone die voorbij kwam. Moet Brobby gewoon weer starten tegen Tunesië?
0: Nou. Dat is wel een hele lange denkpauze.
3: Ja. Ik zat al te denken aan de volgende ronde eigenlijk. Hè, als het Marokko of Brazilië wordt.
0: Oh, de knock-out fase.
3: Ik zou wel gewoon heel erg kijken naar wat de tegenstander doet. En of Brobby dan handiger is of Malen. Want Summerville heeft toch ook wel weer laten zien dat je die gewoon in de basis moet zetten. En als Summerville in de basis staat, dan moet Malen toch ook weer een plekje opschuiven. En dan, als het niet zo'n wedstrijd is zoals vandaag, zou ik voor Malen kiezen.
0: En Ibrahim?
4: Ik kan met alle drie wel leven.
0: Ja, dat is een diplomatiek antwoord.
4: Nee, maar dat meen ik echt. Ik bedoel, Summerville heeft het geweldig gedaan. Brobby heeft het geweldig gedaan. En ook Malen heeft weliswaar niet gescoord, maar heeft ook gewoon weer zijn spelaandeel gehad. Met die connectie met Dumfries en de aansluiting met Brobby. Dus ja, je hebt nu ook wat opties. Dat is ook wel eens lekker.
0: Ja, nou, luxe mag je dat noemen inderdaad. We horen het in de reacties bij de internationals ook en bij de bondscoach. Ze kijken ook wel naar de kritiekpunten. Hè? Merk je die ook op de socials?
2: Ja, zeker. En dat gaat dan met name over de verdedigers. Die komen er niet heel goed vanaf. Bijvoorbeeld Virgil van Dijk. Ja, er is al eigenlijk het hele seizoen wat kritiek op. Dat hij veel achteruit loopt en niet ingrijpt. Dat is ook een beetje zijn stijl van verdedigen natuurlijk. Maar iemand zegt op X, teruglopen is alleen een goed idee als je je auto moet laten staan omdat je te veel gedronken hebt. meteen ook maar even aan Ibrahim en Leone.
3: Wij dat ook doen.
2: Of jullie gaan lopen, nee. Of Van Dijk inderdaad misschien wel zijn beste tijd gehad heeft, zeg ik heel zachtjes.
0: Je fluistert het bijna. Ja. Nou, Ibrahim.
4: Nou ja, goed, kijk, hij is natuurlijk onwijs belangrijk voor dit Nederlands elftal. Maar kijk, hij wordt ook ouder. Kijk, waar heeft het mee te maken? Heeft het te maken met dat hij het niet kan belopen of dat hij het niet ziet? Maar ik bedoel, als hij dit soort momenten terugziet, ja, dan moet hij ook de verantwoordelijkheid nemen. En ja, ik kan het altijd wel waarderen als je dan voor een camera komt, dat je dan ook de verantwoordelijkheid neemt. Dus je dacht, ja, ik moet daar doordekken. En niet, we moeten daar als team naar terugkijken. Ja. Nee, ook als aanvoerder zijnde ook durven zeggen en uitspreken van, hier kom ik gewoon veel te laat, dan moet ik al in eerste instantie doordekken. En dat heeft hij ook wel eens gedaan. Hè? En dat kan hij ook gewoon. Maar ja, op het moment op dat niveau, als je er te ver vandaan staat en je blijft in je positie staan, ja, dan ben je altijd al te laat. Ja.
3: Het was de hele laatste linie, zeker in de eerste helft. Dan zag je echt momenten dat de voorste linie was echt ver weg. Er kwam heel veel ruimte tussen alle linies. En dan zag je de hele laatste linie erachter lopen. En dan een zwervende Isaac en Jeukeres. Ja, het maakte niet uit waar zij gingen lopen, voor wie, in welke zone. Niemand stapte uit. En dat is een probleem wat het Nederlands elftal al langer heeft. Dat als

0: die linies niet kort op elkaar zijn, dat het niet duidelijk is wie wanneer uitstapt. Ik vind dat wel steeds. Ik krijg de vinger ook niet helemaal achter wat dat precies is. Maar we zien wel vaak dat het daar misgaat.
1: Ja, en wat je dus op die socials ziet, is dat het vaak aan een persoon wordt gebonden. Ja. Hè? Heb jij dan het idee dat dat virtual, wat op zich ook niet raar zou zijn, misschien gezien zijn leeftijd, wat over zijn top is?
0: Nee, ik denk dat hoge bomen vooral veel wind vangen en dat er van hem gewoon heel veel wordt verwacht. Maar ik zie het in de hele laatste linie. Dus ik zou dit niet willen hangen aan de leeftijd van Dijk.
1: Nee, en een hoge boom, dat is hij inderdaad met zijn lengte. Wat we verder hebben gehoord natuurlijk, vooral bij vriend Elsof daar in Houston. Hele flauwe grapjes over Zweden. Knekkenbreut heb ik voorbij horen komen. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar op de social media ook wel raad mee weten.
2: Ja, mensen waren zeer geïnspireerd. Bijvoorbeeld dit IKEA-bouwpakket. Het mag terug naar Smalland. Nederland heeft de tegenstander tot Zweedse hakballetjes gedraaid.
1: Hey, ja, die was voor mij.
0: Jou,
2: ja. En de winnaar wat mij betreft, heel Zweden in Isaac en As.
0: Wauw, die is wel next level hoor.
1: Zeker, kom er maar op. We hadden ook onze luisteraars gevraagd om nog vragen te stellen verder aan Ibrahim en Leon. Is er nog wat binnengekomen?
2: Nou, eentje die ook wel vaak terugkwam, en dat is een discussie van de laatste dagen, Frenkie de Jong. De een vindt hem geweldig, de ander vindt hem niks. En er lijkt ook niet heel veel tussen te zitten soms. Ja, hoe kijken jullie naar hem?
1: Je refereert aan, Erik ten Hag en Jan Mulder. Hè?
2: Bijvoorbeeld, maar ook online.
0: Ja, Erik die heeft niet ter discussie gesteld dat Frenkie wel of niet moet starten. Hè?
1: Nee, dat zeker niet.
0: Maar ik begrijp gewoon niet dat er mensen zijn die Frenkie de Jong niet kunnen waarderen. Nee. Het is echt. Weet je wat, ik vergelijk het altijd. Stel, wij zouden nu een pleintje opgaan en we zouden een team moeten kiezen. De eerste die je kiest is Frenkie de Jong. Het is de regisseur, het is de tempobepaler, het is de alleskunner. En het echt buiten twijfel. Hij moet gewoon altijd starten.
2: Duidelijk.
1: Nou, dat is helder, hè? Nog één vraag aan jou, Mark.
2: Ja.
1: Eetje en Rijnen, wie is dat?
2: Ja, dat is blijkbaar iemand die regelmatig opduikt in mijn bijdrages. Dat is eigenlijk een foutje, want als ik zeg Eetje en Rijnen bedoel ik Tijani Reinders.
1: Ja, tuurlijk.
2: En ik heb hem nu gewoon voluit opgeschreven, dus dat ga ik niet meer fout doen.
1: Oké, dus Eetje en Rijnen, die skippen we verder. Dankjewel Mark voor deze toelichting als het gaat om de socials. Even terug naar dat stadion in Houston, want daar was dus koninklijk bezoek. De koning, de koningin, prinses Ariana, allemaal in de kleedkamer van het Nederlandse elftal. Verslaggever Simone Tucker ving ze daarna op en trof een enthousiaste afvaardiging van het koninklijk huis.
3: Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
4: En hoe was het voor u om hierbij te zijn, om dit WK te beleven?
5: Zo mooi, om deze topprestatie te kunnen hebben zien, om hierbij te kunnen zitten. Het was echt zo'n mooie ervaring.
4: Zijn jullie de voetbalfanaten in de familie? Want ik begreep dat u met uw moeder vorig jaar bij de dames bent geweest.
5: Ja, zeker. We zijn allemaal heel erg fan. Natuurlijk, zeker als Nederland speelt. Maar gewoon überhaupt de kans om om mee te gaan met mijn ouders.
6: We pakken die kans, toch?
7: Ja, absoluut. Zeker. Het is een heel makkelijk ja.
5: Het is een heel makkelijk ja.
4: U heeft net ook de spelers gezien. Hoe was dat?
3: Nou, die waren natuurlijk waren ze ontzettend blij dat ze als team, ze hebben daar echt gewoon als team gestaan. En samen hebben ze deze wedstrijd gewoon helemaal naar een hand gezet. Natuurlijk, vroeg goal is natuurlijk heerlijk. En dat ik namens de andere 18 miljoen bondscoaches daar even in de kleedkamer mocht zijn en ze mocht bedanken namens Nederland, was een heel bijzonder moment.
4: Los van de sportieve prestatie, het is ook moeilijk om politiek en sport te scheiden op dit WK. Er is veel kritiek, fans die worden tegengehouden aan de grens, een scheidsrechter die wordt teruggestuurd. Wat vindt u daarvan?
3: Ja, kijk, we zijn hier om Nederland een hart onder de riem te steken. Nederland speelt hier tijdens het WK. En ik zit zelf niet bij de FIFA. Ik weet wel dat bij het IOC wij op een andere manier met dit soort dingen omgaan. Maar FIFA is een andere organisatie dan het IOC. Dus ik hoop dat ze hier wel van leren voor Los Angeles 28... dat er dan op een goede manier mee omgegaan wordt.
4: Ik zag u wel naast Infantino zitten. Heeft u hem niet een beetje kunnen bewerken?
3: Ja, natuurlijk. Ik ben de gastheer van de FIFA. En als Infantino dan aanwezig is, dan zit je naast de gastheer. En ik heb misschien nog een paar suggesties gedaan voor de Vredesprijs in de komende jaren.
4: U vond één wedstrijd niet genoeg op een dag. U moet door naar Curaçao. Waarom is het zo belangrijk om daarbij te zijn?
7: Nou, hoe niet? Curaçao echt, die heeft een enorme prestatie om hier mee te kunnen doen. En dan zitten we echt heel hard te juichen als we in Kansas City zijn.
1: Ja, Curaçao om 2:00 vannacht in actie. Maar eerst gaan we verder met Duitsland, Ivoorkust om 10:00. Mark Kloostra gaat die wedstrijd volgen. Mark, wat verwacht je ervan?
8: Een heel spannend potje. Oh, ze hebben allebei gewonnen. De een van een iets moeilijkere tegenstander dan de ander. Want het bruggetje naar Curaçao is al gauw gemaakt natuurlijk. 7-1 werd het. Maar wat is dat waard? Want vandaag is pas de echte test tegen Ivoorkust. Dat al een tijd lang niet meer verliest. Maar wel 5 andere spelers heeft opgesteld. Ten opzichte van die 1-0. Die late 1-0 overwinning op het stugge Ecuador. Ik ben heel, heel benieuwd.
1: Om 10 uur de aftrap. En nog te volgen in een uurtje langs de lijn.
9: NPO Radio 1. Wetenschappers hebben gutto's in gevangenschap grootgebracht. En deze week worden ze vrijgelaten om onderzoek naar ze te doen. De bruinvis is de meest voorkomende walvis in de Noordzee. In een nieuw boek lees je hoe bijzonder dit fascinerende zoogdier is. We gaan met cabaretier en schrijver Hans Dorrestein op zoek naar de kwartelkoning.
10: Ik kan hem niet beschrijven, maar ja, ik weet wel hoe die eruit ziet.
9: En de columnist van Katinka Polderman.
11: Volkstuin en kinderen komen ongeveer op hetzelfde neer. Ontzettend veel werk.
9: Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Ster.
14: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers, maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, dat kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
15: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's, je kunt een deel van je inleg verliezen.
16: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
17: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
16: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
18: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
16: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
18: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
19: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
20: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
21: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
23: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
22: Dus?
23: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
22: Ah, met superkorting.
23: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
22: Prijsvrije vakanties.
21: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
22: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
1: NPO Radio 1.
24: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond er onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Het weer nog vanavond en vannacht in het zuidoosten. Kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En het wordt morgen 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
14: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers. Maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is, het kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
15: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's, je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
26: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
18: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
29: Opgelost. Autotaalglas.
1: Welkom terug. We zijn er nog een uurtje met Langs de Lijn in deze oranje gekleurde avond. Maar er is ook een andere wedstrijd. Zojuist begonnen. Duitsland tegen Ivoorkust. Mark Kloostra.
8: Dat is ook oranje. Dus van het ene oranje naar het andere oranje. Die van Ivoorkust 0-0 na 4,5 minuut. Duitsland schoot uit de startblokken en na 13 seconden al een schietkans voor Kai Havertz. Twee keer scoorde hij tegen Curaçao. Maar nu vanaf 14 meter uit de stuit. Hoog over. En aan de andere kant Diomandé. Gevaarlijker. Al één keer langs geflitst.
1: En natuurlijk gaan we nog wat nagenieten van die 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. Maar eerst naar Toronto, Canada, waar dus de Mannschaft op dit moment aan het spelen is tegen Ivoorkust. Mark.
8: Jazeker, een echte test. 7-1 tegen Curaçao was trouwens ook een half uur. Nog behoorlijk spannend met die gelijkmakende Curaçao-treffer. Intussen is de bal terug naar Fofana. Die stond er in de eerste wedstrijd ook al in. Want gek genoeg 1-0 gewonnen van Ecuador. Dat toch hoog staat aangeschreven. Weinig doelpunten weggeeft. En heel veel wedstrijden wint. Ja, hebben ze 5 keer gewisseld bij Ivoorkust. Onder andere 2 nieuwe aanvallers erin. Bonny, pas sinds kort Ivoriaan. Want is pas net genaturaliseerd. Spelen spits bij Inter. En Oulahi staat ook in de punt van de aanval. Zij hebben met z'n tweeën de plekken overgenomen van Pepe. Die van ooit Arsenal. En Wahi, waar ook een hoop om te doen is geweest. Want die mocht eerst Canada niet in. Vanwege verdenkingen van matchfixing. Had een gele kaart gepakt. En daar hing wat
0: Ja, een zweem van verdachtmaking omheen. Intussen is de bal bij Neuer aan de andere kant van het veld. Het staat dus 0-0. Duitsland bouwt op, doen ze via Ta. En in de as van het veld Pavlovic vrijgespeeld. Die kan opendraaien naar de linkerkant. Daar heel veel ruimte voor Brown. Brown stoomt op, zoekt een 1-2, vindt hij ook. Maar mee verdedigen bij Ivoorkust is goed. Dan kan de bal worden teruggespeeld naar de keeper. Die neemt wat veel tijd, wordt dan onder druk gezet door Havertz. Schuift de bal nu naar de zijkant. En ook Sané zet druk als Konan aan de bal komt. En via Konan, die de bal tegen Sané aanschiet, is de bal buiten de lijn. En is de inworp voor Ivoorkust ook een basisplaats voor Amad Diallo. Die van Manchester United, die het winnende doelpunt maakte in de extra tijd tegen Ecuador. Verre inworp. En dan komt de bal bij Bonny. Net voor de middenlijn, op de zijlijn. Drie van Duitsland om zich heen. Blijft wel knap aan de bal en gaat maar gewoon rechtdoor rennen. Komt nu richting de cornervlag. 10 meter nog tot aan de achterlijn. Schuin terug. Dion Mandé, die tussen twee door. Oh, en dan wordt hij door de derde getackled. Maar de bal blijft in het bezit van Bonny. Die voorzet bij de tweede paal. Kessié kan aannemen, maar niet goed genoeg. Bal stuit van de voet. Dan gaat hij naar de zijkant. Opnieuw naar Kessié. Oh, dit is een matige kaart. Zo ingeleverd bij Musiala. Via Havertz, driehoekje Duitsland. Nu kan het snel gaan, want Sané wilde de bal in de ruimte. Die krijgt hij nu ook. Daar gaat Sané, maar het gat wordt dichtgelopen. Bal teruggespeeld naar de keeper. Het blijft 0-0.
1: En in de studio hebben we gewoon eventjes zitten zappen. En staat het beeld op dit moment dus op die wedstrijd tussen Duitsland en Ivoorkust. Ibrahim, ja, wat verwacht je hiervan? Want ja, we hebben Duitsland natuurlijk wel zien spelen tegen Curaçao. Maar dan is dit toch wat meer een echte testcase?
4: Ja, absoluut. Ook natuurlijk omdat Ivoorkust ook de eerste wedstrijd heeft gewonnen.
1: Ja. Ik denk van Ecuador, ook... hè? Dat is trouwens best een ja, mooie overwinning.
4: Dat is ook een behoorlijke tegenstander inderdaad. En ik vind ook wel... Kijk, Afrikaanse landen hebben natuurlijk een enorm voorsprong... omdat zij gewend zijn om in dit soort temperaturen te spelen. Dus dat is echt wel een groot voordeel. En tegelijkertijd vind ik Ivoorkust wel altijd een interessant land... met vaak technische spelers, fysiek sterk, snel. Ja, het is natuurlijk wel Duitsland, een sterk land. Dus ik ben wel benieuwd hoe zij zich daartegen gaan verhouden.
1: Ja, wat denk jij, Leon, als je naar dat Duitsland kijkt? Ja, ze hebben natuurlijk een voorhoede om van te smullen.
5: Ja, zeker. En een spelopvatting van Nagelsmann die me ook wel bevalt. Maar die vraagt dat er hoge press wordt gegeven. Dat er best wel wat risico in die zin ook wordt genomen. En tegen Curaçao hebben we gezien... dat ook een Curaçao daardoor kon scoren en een paar uitbraken wist bij elkaar te spelen. En ben benieuwd hoe Duitsland dat tegen Ivoorkust gaat doen. Want Ivoorkust is wel weer een paar tandjes beter dan Curaçao en dus, sterker.
1: Er zit ook wel iets van kwetsbaarheid in, zeg jij.
5: Ja, dat vind ik wel. Ja, het is prachtig voetbal, het is geweldig. Het is allemaal heel erg gefocust op het centrum. Daar met combinatiespel, veel beweging en proberen doorheen te spelen. Met veel mensen voor de bal. Maar ja, als je hem dan verliest, dan ben je soms best wel kwetsbaar. En dat is... Wat ook bij deze speelstijl past.
1: Ja, Mark. Dat defensief kwetsbare, dat zit er dus in. Maar vooralsnog zijn ze aan aanvallen.
0: Oh, goeie kopbal, Havertz. Een uitstekende redding. Fofana in zijn rechterhoek. Wat een krachtige kopstoot. En ook naar de hoek geknikt. En naar beneden van Kai Havertz. Heerlijke voorzet ook. En dan komt hij hoog. Knikt hij goed, maar heeft hij de pech. Dat de keeper zich kan strekken en die bal kan tegenhouden. Uitstekende redding. Bal had wel wat meer naar de hoek gekund. Want komt ongeveer halverwege de hoek. Maar het is een echte kans opnieuw voor Kai Havertz. Want na 13 seconden kreeg hij de bal ook al in de 16 voor zijn voeten. Dat was moeilijk, want uit te draaien met de stuit. Dit is een serieuzere kans, maar dan weer niet met de voeten, maar met het hoofd. Ondertussen ligt Slotterbeck op de grond. En komt de scheidsrechter samen met Ta even polshoog te nemen. Ja, een... behandeling betekent een minuut eruit, dus krabbelt hij overeind. Wordt dus een collega centrale verdediger overeind geholpen. En dan zal hij na 10 minuten verder moeten zonder een behandeling. Na 10 minuten waarin het in principe twee kanten opgaat. Maar er dus twee keer Duitsland was met twee keer Havertz als eindstation. Hij maakte de tweede, zat wel een penalty bij tegen Curaçao. Want ja, Curaçao is natuurlijk een van de mindere ploegen op dit WK mogen verwachten. En dan is dit Ivoorkust echt wel een different cook, zoals Van Gaal zou zeggen. En deze Dion Mandé ook een ander cookie. Want dat is een hele handige, watervlugge buitenspeler die voor heel veel gevaar zorgde tegen Ivoorkust. Nu vanaf de linkerkant. Tegen Ivoorkust begon hij aan de rechterkant. En hij is al een paar keer er langs gesneld. Nu is hij de bal kwijt en moet er uiteindelijk een overtreding gemaakt worden in de middencirkel op Musiala. En heeft Duitsland een vrije trap ook alweer snel genomen. De zon schijnt nog altijd, ook in Toronto. De helft van het veld, ja iets meer, is in de zon. En de andere helft aan de zijkant, een derde deel zeg maar, is in de schaduw.
8: Oeh, wat dat waard is. Slotterbeck gaat niet meer hoor. Die hinkt en die stapt en die geeft nu een kort paasje. Maar ja, die ziet er niet okselfris uit. Het zou mij niet verbazen als hij straks alsnog voor een behandeling naar de kant moet. Geen overtreding van Diallo. Dan kan het snel gaan nu naar Diomande. Kijk, en nu komt hij in de 1-op-1 met Kimmich. Dat is geen verdediger. Daar gaat Diomande. Bal met de hak naar de buitenkant. Voorzet vanaf de linkerkant. En die gaat over de verdediging heen. En in de tweede lijn geschoten door Singo. En dat schot wordt geblokt net voor het doel. Daar was Ivorcus. Dit is een echte wedstrijd tussen Duitsland en Ivorcus. Het is nog 0-0. Maar we vervelen ons geen seconde. You're my

0: Ook alweer 40 jaar oud, my favorite waste of time, Owen Paul. In de Ronde van Zwitserland, ja, er wordt ook gefietst. Daar testen de wielrenners hun benen voor de laatste keer in aanloop naar de Tour de France. En Mathieu van der Poel liet vandaag zien dat het met die vorm wel goed zit. Hij werd tweede in de vierde etappe. Dat was een tijdrit over bijna 24 kilometer. Alleen Tadej Pogacar was sneller dan van der Poel. Maar slechts 0,3 van een seconde.
1: Ja, het scheelt niet veel dus. Niet te veel over nadenken dat die 300ste zijn gebleven.
2: Nee, want je kan zeggen, je was gewoon ontzettend goed vandaag, maar dan is het toch nog een beetje vervelend dat je zo verliest.
1: Ja, het is ook een bekende naam waar ik van verlies natuurlijk. Dus ja, het is wel jammer. Ik had graag mijn eerste tijdrit gewonnen bij de elite. Maar ja, ik denk ook wel dat ik het positieve moet meenemen.
2: Want wat zegt dit over jou nu?
1: Ja, ik wist wel dat de vorm goed was. Ik denk heel goed trainingskamp gehad. De eerste rit hier wel... Ja, niet echt het niveau gehad wat ik op hoopte. Maar ja, gewoon rustig gebleven. En vandaag is al een bevestiging dat we goed gewerkt hebben op trainingskamp.
0: Dat zijn Mathieu van der Poel. Ook Olaf Kooi lijkt op tijd in vorm voor de Tour. De sprinter van de Franse ploeg Decathlon won de vierde etappe van de Ronde van België door in de sprint Tim Merlier en Jasper Philipsen te verslaan. Terug naar Duitsland tegen Ivoorkust. Duitsland dat de handen vol heeft aan die Afrikaanse tegenstander, Mark.
3: Ja, zeker. Het is geen makkie, hoor. Voor de Duitse Slotterbeck is er zojuist een minuut uit geweest. Omdat hij toch wel verzorging nodig had aan die linker enkel. Het lijkt wel weer te gaan, want hij staat binnen de lijnen. Voor de zekerheid heeft Rudiger de warming-up gestart bij Duitsland. Terwijl Metja ongeveer halverwege zijn eigen helft de bal in het bezit probeert te houden voor Duitsland. Het gaat via Pavlovic terug naar de laatste lijn. Is een goede schuine paas vooruit van Tasek. Komt hij bij Wiertz met buitenkant voet. Nu meegegeven aan Brown. En die speelt omdat hij zo snel is. Dendert langs de linkerzijlijn. Oei, deze teruggetrokken voorzet is niet goed op rand 16. Kan die worden uitverdedigd. Weggetrapt door Ivoorkust. Daar ging het ineens heel snel. En dat begon met die schuine paas naar voren van centrale verdediger Ta. Want daarmee speelde hij een paar van Ivoorkust uit. Maar ze hebben inderdaad hun handen vol. Het is maar goed voor Duitsland dat Diomandé nog niet de vorm te pakken heeft van de wedstrijd tegen Ecuador. Want die is al een aantal keer in een gevaarlijke positie aan de bal geweest. Maar is tot nu toe vooral zichzelf voorbij gedribbeld. Alleen zijn eerste actie lukte. Slotterbeck speelt de bal nu weer naar de linkerkant. Naar Wiertz. Weer buitenkant voet. Nu naar Musiala. Naar de as. Pavlovic. Dit loopt weer lekker. Terug naar Musiala met het schot. Dit scheelt niet veel. Net naast. Hij stuurt hem naar de verre hoek. Het is zonder krul. Ik denk dat dat het probleem is waardoor hij niet binnen het doelvlak valt, zeg maar. Maar hij probeert het met rechts. Staat links van het doel. En als je die wat meer effect geeft, dan heeft hij ook wat minder kracht. Dan gaat hij misschien wel tussen de palen. Nu gaat hij rechtdoor en een meter naast. Keeper zit in de goede hoek. Het is weer een kans. Je voor Duitsland. Dat is nummer 3. En het staat nog steeds 0-0, maar het is een heerlijke wedstrijd.
0: Een kansje voor Duitsland, maar dat Ivoorkust, Ibrahim, dat doet toch aardig mee?
4: Absoluut, een hele taaie tegenstander voor Duitsland. Maar ook op dit moment een gelijkopgaande wedstrijd. Net zagen we natuurlijk een geweldige kans voor Musiala. Maar ik vind dit wel... dit zijn wel wedstrijden waar je naar uitkijkt. Op voorhand natuurlijk een mooi affiche, maar je ziet het. De eerste 20 minuten, je raakt absoluut niet verveeld. Het gaat op en neer. Je focust ook een tegenstander om absoluut rekening mee te houden. Maar ja, dat Duitsland heeft natuurlijk wel een aantal klasbakken voorin. En dat zie je bij tijd en wijle wel.
0: Ja, de kracht van Duitsland is bekend. Maar wat is dan de kracht van Ivoorkust? Is dat toch dat fysieke? De kracht, de power?
5: Ja, en ze staan heel erg bekend om echt gedisciplineerd verdedigen. Vaak vanuit een 4-4-2. Voor het WK hebben ze 10 clean sheets uit 10 wedstrijden. In de play-offs. Ja, dat is echt te wijten aan hoe zij samen als groep, zeg maar, echt gedisciplineerd staan. En we zien het ook nu tegen Duitsland soms ook echt in 1-op-1, man op man, helemaal doordrukken. Het is moeilijk om doorheen te komen voor Duitsland.
0: Ja, met Diomandé als een van de grote mannen, in ieder geval die wedstrijd tegen Ecuador. Dat is nog een bijzonder verhaal, hè?
5: Ja, onlangs heeft hij via de Players Tribune, waar vaak hele mooie stukken worden geschreven vanuit spelers zelf, een ontroerende brief geschreven over zijn overleden zusje Roxane. Op 15-jarige leeftijd overleden omdat er iets in haar drankje is gedaan. En eigenlijk zegt hij van, ja, sindsdien voel ik helemaal niks meer. Zij was echt degene die in hem geloofde toen hij nog jong was en zei dat hij profvoetballer wilde worden. En dan zegt hij, ja, het enige moment dat ik een beetje gevoel heb is als ik op het veld sta en mijn enige doel is om jouw naam voor altijd te laten herinneren. En dat heeft hij door deze brief gedaan.
0: Ja, prachtig. En dan zie je ook wat voetbal kan doen. Als we nog even teruggaan naar de wedstrijden van eerder afgelopen nacht. Daar had je bijvoorbeeld Marokko dat in actie kwam. En waar Ismaël Sabari met een heerlijke goal scoorde voor Marokko. Dat met 1-0 won van Schotland.
6: Wel diep gegeven. Geen buitenspel. Eerste kans. En wat een goal, zegt Sabari. Oh, wat een begin, zeg. Wat een begin. Ismaël Sabari ramt hem in het doel.
0: Een snelle goal dus, die de enige van de wedstrijd zou blijken. Sabari vertelt wat hij dacht toen hij ging schieten.
7: Ja, dat was eigenlijk enigste hoek open, zeg maar.
2: Ja.
7: Hoog links. En gelukkig gaat hij er goed in.
2: Heb je enig idee qua snelheid? Volgens mij zijn die statistieken allemaal wel bekend. Maar hoe hard was deze bal?
7: Oh, dat zou ik nu weten. Ik moet,
2: de keeper heeft hem alleen maar gehoord.
7: Ja, gelukkig wel, want dan zit hij erin. Dus nee, ik ben blij met de winst. We hebben ook gewoon een goed wedstrijd gespeeld. Veel balbezit met veel kansen.
2: Ja.
7: Ik denk dat we die wedstrijd eerder moesten doden. Maar uiteindelijk, als je wint, maakt het niet.
2: Ja, je kreeg in de tweede helft inderdaad wel de Schotse passie nog over je heen. Hè? Toen moesten jullie toch nog wel heel diep gaan. Ik denk iets dieper dan je misschien zelf wilde.
7: Ja, je wist als je 1-0... blijft tot minuut 80 dat ze eigenlijk gewoon met lange ballen en crosses gaan spelen. En dat is niet een beetje ons spel, maar je zag uiteindelijk dat we gewoon vochten. Elke duel proberen te winnen, hebben we ook gedaan. En daardoor komen we uiteindelijk met de winst.
2: Jij maakt dus nu je tweede treffer. Je bent belangrijk voor Marokko. Voel jij dat? Voel je ook het vertrouwen van het team? En zit je gewoon momenteel heel goed in je vel?
7: Ja, maar ik denk niet alleen ik. Ik denk dat iedereen het vertrouwen heeft. We spelen in een goed team met heel veel goede spelers, dus het gaat ook makkelijker voetballen. En dan een loopactie en dan krijg je de ballen bij je voeten. Dus,
2: ik ga ervan uit dat jullie nu wel al door zijn, hè, met die 4 punten. Maar Mazraoui zei, we gaan ook die laatste wedstrijd vol gas geven, want we willen het liefst de eerste worden. Zo sta jij er ook in?
7: Ja, tuurlijk. En niet alleen ik en Noes. Ik denk heel team, heel staf. We willen gewoon elke wedstrijd winnen. En dat gaan we dan natuurlijk ook gewoon doen, proberen tegen Haiti.
0: Mark, wat gebeurt er bij Duitsland in Voorkust?
8: Ja, Pavlovic scoort, maar de scheidsrechter keurt hem af. Alleen ik denk dat hij niet zoveel verkeerd doet, hoor. Het is een kort genomen corner door Kimmich voor het doel gedraaid. En dan is hij gewoon sterker in een kopduel dat hij met de keeper aangaat. Die gaat dat duel heel slap aan en hij kopt hem net voor de handjes. Nou ja, hij heeft hem er misschien net tussen, maar hij kopt die bal gewoon erin. Beukt absoluut die keeper niet omver. Maar de vraag is dan, de scheidsrechter heeft al gefloten. Gaat een VAR dan zeggen, ja, er is zo weinig aan de hand. Je moet het doelpunt goedkeuren. We zijn halverwege de eerste helft. Ik vind er niet zoveel aan de hand. Die keeper maakt er nu heel veel show van. Want die ligt erbij. Er moet bijna een traumahelikopter aan te pas komen. Om die scheidsrechter maar niet aan het twijfelen te brengen. Dat deed hij overigens wel, hoor. Want het duurde een seconde of 3 voordat hij pas afblies om dat doelpunt af te keuren. Hij is daar gewoon hoog in de lucht, sterk met dat duel, met die keeper. En hij kopt die bal tussen zijn handen door. En ik denk dat we doorgaan met voetballen bij een 0-0 stand en dat dit doelpunt niet telt. Maar daar mag Ivoorkust zeker niet over mopperen. Slap optreden van Fofana en heel sterk gekopt door Pavlovic. Iets te ruw, maar ja, ik had hem niet afgekeurd. Hoe zit dat in de studio?
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Leonne?
5: Zeker niet afgekeurd. Ik ben het helemaal eens. Het was gewoon een goed duel. En het is dat de keeper er slap in gaat met zijn armen eigenlijk. En onterecht. En ik denk, als de scheids niet had gefloten, had de VAR ook zeker niet ingegrepen. Maar nu is het natuurlijk niet 100% fout wat de scheids doet. Dus dan blijft de VAR van de lijn.
0: Ibrahim, eens?
9: Helemaal eens met Leon.
0: Kijk, dat is mooi. We hadden het ook over Marokko, hè? En over Sabari met die schitterende knal. Heb jij hem wel zo geraakt, zo vol op die pantoffel? Bam!
9: Ik denk dat ze die bal er nog steeds uit moeten zagen.
0: Echt, hè?
9: Ja, die was echt.
0: Is op muur vast?
9: Maar op de radio kun je dat natuurlijk niet zien. Maar het mooie was, op dat moment voordat hij besloot om hem in het kruis te schieten, keek hij nog naast zich of er geen betere optie was. En dat is nog die extra klasse. Dus dat hij de situatie overziet voor alvorens hij gaat voor eigen succes. En ja, hij is natuurlijk bezig aan een geweldig toernooi. En het was natuurlijk altijd maar de vraag, hè, kan hij het ook op het allerhoogste niveau? En voor mij is dat nooit geen issue geweest, omdat hij het ook op Champions League niveau al meerdere malen heeft laten zien. Mm. Ja, en als jij nou op dit podium ook dit soort goals gaat maken en ook dit spel laat zien, ja, dan bevestig je eigenlijk alleen maar steeds meer je talent. En Ik weet niet of het waar is of dat zal uiteindelijk al rond zijn. Maar ik denk dat Bayern München heel blij is dat ze al een deal hebben beklonken.
10: Want, ja, want die waarde gaat alleen maar omhoog.
9: Inderdaad, die penningmeester van PSV die is denk ik niet blij dat hij al een deal heeft beklonken. Nee, als de geruchten kloppen.
10: Is het dan ook zo dat je eigenlijk in een soort flow terechtkomt als je in zo'n positie als Saibari zit en die eerste wedstrijd is al zo goed gegaan, dat het eigenlijk als vanzelf lijkt te gaan?
9: Hij heeft natuurlijk een geweldig seizoen achter de rug. Speler van het jaar geworden. Heeft PSV letterlijk en figuurlijk echt bij de hand genomen. Ja. Maar wat denk ik vooral in zijn voordeel nu is, is dat als je al weet dat je bij een grote club hebt getekend, dan valt er ook een bepaalde last van je schouders af. En
10: je hebt niet die druk van het moeten bewijzen.
9: Kijk, je hebt natuurlijk altijd vanuit jezelf die intrinsieke motivatie om je te laten zien aan heel de wereld. Maar het is niet meer van oké, ik speel ook nog om een transfer af te dwingen. Nou, dat heeft hij al afgedwongen. Eigenlijk bevestigt hij alleen maar zijn talent op deze manier.
10: Ja, dus Marokko gewonnen in dit geval. En ze hadden al gelijk gespeeld tegen Brazilië. Wat voor indruk maakt die ploeg op jou, Leon?
5: Een goede indruk, zeker. En nog even toevoegend aan Saibari. Ja. Je bent natuurlijk ook als speler echt wel gebaat bij rust. Zeker tijdens zo'n toernooi. Dus dan is het echt heel prettig dat je zo'n transfer al... Dat gewoon... klaar is, of je niet meer data...
10: Gewoon kan focussen echt op het toernooi.
5: Want anders, je kunt je voorstellen dat je gewoon... De elke dag wel weer een andere club komt met een ander voorstel. Misschien ergens toch dat je met een trainer tussendoor wil bellen. Het is echt onrustig als je een speler bent van dat kaliber en beschikbaar bent. Dan wil je gewoon dat gewoon klaar is en je kan focussen op zo'n WK.
10: Ik vroeg het Ibrahim ook, maar heb jij hem wel zo op je pantoffel genomen, die wel?
5: Nee.
10: Ja, dat onderstreept me weer eens.
5: Dat
10: onderstreept me weer eens die klasse van die goal van Saibari. Hey, we gaan nog even terug naar de 5-1 zegen van Nederland op Zweden. De keeper was ook een van de uitblinkers, hè? Bart Verbrugge. Belangrijk met een aantal reddingen.
11: Ja, klopt. Ze hadden nog wel wat schoten op goal. En gelukkig kon ik ze tegenhouden. En die jongens hebben het goed gedaan. 5 goals is natuurlijk niet niks. Dus al met al heel blij mee, ja.
12: Er was 1 redding van je, tweede helft, een bal van Isaac, die ging richting de kruising. Wij moesten hier allemaal denken aan een moment, 2010, Maarten Stekelenburg bij KK. Ja, weet je hem?
11: Ja, zeker weet ik hem. Ik was toen 8 en zelf ook al keepertje. Dus ik heb daar het vol met, keek ik tegenop en was voor mij een supermooi moment. Maar ik ben ik en dat was een fantastische redding. Volgens mij zat hij nog net iets verder in de hoek. Ja, die van Stekelenburg was misschien nog net iets verder, maar ik had hem goed.
12: Maar dit zijn wel de heerlijke ballen om te pakken.
11: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk wil je er gewoon staan als het team je nodig heeft. En vandaag is dat de meeste keren gelukt. 1 keer helaas niet. Maar goed, al met al denk ik een goede performance van het team. Wederom, 5 goals, super positief. Dus dingen om verder te bouwen.
12: Je bent vaak in de nieuws geweest met een lichaamsdeel, met je heup. Hoe is het nou daarmee?
11: Ja, goed, geen probleem meer. Is helemaal weg, dus ik ben fit.
12: En de vorige wedstrijd had je daar ook helemaal geen klachten voor?
11: Nee, ook niet. Nee, anders had ik niet gespeeld. Ik was helemaal fit, ik was helemaal vrij en nu ook. En daar ben ik blij mee en ik voel me goed. En ik heb nu alweer zin in de volgende.
12: Jullie zijn zo goed als zeker van de volgende ronde, hè? Je komt net uit de kleedkamer. Is er dan feeststemming?
11: Ja, zeker. Maar het was een mooi moment, want het Koningshuis kwam binnen. Dus daar hebben we even mee gesproken en een foto mee gemaakt. Dus dat was superleuk. En voor de rest natuurlijk iedereen blij. En muziekje op en plezier maken met z'n allen.
12: Begon de koning nog over die redding?
11: Nou, hij zei dat ik goed had gespeeld en een paar goede reddingen had gemaakt. En hij had ervan genoten, zei hij. Dat is het belangrijkste. Dus iedereen blij.
10: De koning heeft kijk op. Hè? Ook als hij praat met Bart Verbrugge, de keeper. Ja, de vergelijking werd getrokken met Maarten Stekelenburg en zijn redding tijdens dat WK in 2010. Heel grappig om te horen dat Verbrugge toen 8 jaar oud was.
5: Ja, dat is wel confronterend ook.
10: Dat is wel confronterend, absoluut. Maar hoe zou jij Bart Verbrugge als keeper omschrijven en zijn belang voor Oranje?
5: Ja, zijn reflectievermogen is fantastisch. Het aantal reddingen die hij maakt. Ook dat lage schot wat echt verder in de hoek kon niet. Die hij goed pakt. Daar is hij onwijs goed in. Ik vind hem goed in in het spel verplaatsen. Zijn trap natuurlijk. Die bal op Robbie waar dat eerste doelpunt uitkomt. Alleen ja, met die flankballen. Ja, daar zit gewoon nog wel ruimte voor ontwikkeling. Daar zijn wel meerdere momenten van geweest dat hij niet... altijd even overtuigend overkomt. Maar goed, ja, er moet ook nog wel iets te ontwikkelen zijn. Hè?
10: Ja, zo werkt dat inderdaad. Je zoekt natuurlijk een rots in de branding daar en dat doel. Hè. Is Verbrugge dat in jouw optiek, Ibrahim?
9: Ja, hij heeft wel...
10: Oh, we gaan snel naar Mark, want wat gebeurt daar?
13: Yes,
8: Kessier na 29 minuten. En natuurlijk is de aangever Dio Mandé. Want hij snelde er weer langs aan de linkerkant. Een gevaarlijke voorzet die in eerste instantie vlak voor het doel nog gemist wordt. Maar daarna heel gelukkig voor Ivoorkust voor de voeten valt van Kessier. Dat is geen doelpunt te maken. Maar nu wel. Het is 0-1. Het is een ander koekie. Dit is Ivoorkust. Dit is gewoon een hele goede ploeg. Dat in de voorbereiding ook al van Frankrijk wist te winnen. En van Schotland. En van Zuid-Korea. Dus een ploeg om in de gaten te houden. En nu met 1-0 voor. Na een half uur spelen. Op aangeven natuurlijk van Dio Mandé. Die krijgt de assist niet. Want daarna gebeurt er nog een boel. Maar dat is wel de actie die het verschil maakt. 1-0 na een half uur spelen. Niet voor Duitsland. Nee, voor die andere oranje. Het is 1-0 voor Ivoorkust. Kessier.
10: Oeh, dat is een klap voor de manschaft, Ibrahim.
9: Nou ja, we hadden het er net toevallig over. Natuurlijk, Duitsland terecht bevieren ook. Maar Ivoorkust, geweldige ploeg. Echt speelt met hart en ziel. Individuele kwaliteiten. Loopvermogen. Hartstocht. En alleen al vanwege de manier van dansen hoop ik dat ze veel succes zullen gaan behalen. Want daar word je gewoon vrolijk van als je dat ziet.
10: Ja, dus Neuer, die ervaren doelman van Duitsland, geklopt. En wij hadden het over Bart Verbrugge. En over of hij dan de rots in de branding is voor Oranje, is dat nog midden in je antwoord.
9: Ja, ik vind hij is nooit voor mij een discussie geweest. Ik vind hij ook in zijn interviews komt heel rustig over. Zo staat hij ook op doel. Betrouwbaar. En wat Leon net terecht aangaf, als je dan een punt van kritiek hebt, is het een beetje de flankballen. Maar ja, zo kun je op iedereen wel iets loslaten. En uiteindelijk zie je ook vandaag weer dat hij het Nederlands elftal er doorheen sleept op het moment dat hij nodig is. En dat is wat je zoekt in een keeper, dat hij punten voor je pakt. En dat heeft hij vandaag gedaan.
5: Ja.
13: Yeah.

0: ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, zu Hause zullen ze nog niet zo snel gaan, Mark. Maar Duitsland wel op achterstand tegen Ivoorkust.
2: Nou ja, de vorige twee WK's gingen ze wel zu Hause naar de poolfase.
1: Ja, ja.
2: Dus in die zin hebben ze wat goed te maken. Nu met 1-0 achter. Je moet wel heel gek maken om niet derde te worden in deze pool met alle 7-1 overwinning op zak. Zo vaart zal het niet lopen. En ze zullen dan wel, als die anderen ook nog verliezen, wat zomaar kan hoor, tegen Ecuador. Deze is trouwens nog lang niet afgelopen. Iets meer dan een half uur gespeeld. 35 minuten, 0-1. Ivoorkust dus met 1-0 voor. Maar dan zullen ze als nummer 3 ook nog wel doorgaan. Dus die poolfase gaan ze dit keer wel overleven. Maar de aanvoerder van Ivoorkust heeft Ivoorkust dus op voorsprong geschoten. Een minuutje of 10 na dat afgekeurde doelpunt. Waarvan we eigenlijk allemaal vonden dat het onterecht was van Duitsland. En zo zie je dat zo'n wedstrijd toch ineens weer kan kantelen van 1-0 voor. In het geval van Duitsland naar 1-0 achter. De eerste half uur tegen Curaçao was het ook 1-1. Daarna ging het heel makkelijk voor de Duitsers. Ik ben benieuwd hoe dat nu zal gaan. Bal is op de helft van Ivoorkus. Deze paas niet goed van Pavlovic. Daar zit Kessier er weer tussen. Pavlovic kopt naar voren. Ja, toch weer wat paniek achterin bij Ivoorkus. Keeper komt wel uit, maar blijkbaar weifelend en niet hardroepend. Dus trapt de verdediger de bal maar weg. Uiteindelijk Brown de bal niet onder controle en over de zijlijn. Kijk, het is 1-0 voor Ivoorkus. En Ibrahim vertelt al, hele goede ploeg. Maar er staan er dus 5 anderen in dan in de wedstrijd. Die ze ook al verrassend en heel goed speelden ook. Wonnen van Ecuador. Dus dan 5 plus deze 11 is 16 spelers die op dit WK uit de voeten kunnen. Dus ze hebben ook nog eens een behoorlijke bank. Hou ze maar in de gaten, die Ivorianen. Nu vallen ze ook aan. Wordt er alleen gefloten vanwege Hens. Van Oulahi, die zich van geen kwaad bewust is. Maar oké, na 36 minuten op de Duitse helft een vrije trap. Sané wordt in beeld gebracht. Maar die hebben we nog niet gezien aan de bal. Niks dreigends en gevaarlijks van de rechterkant bij Duitsland. Het is 1-0 voor Ivoorkust.
1: Ja, dat zegt toch ook wel wat, Leon. Dat je gewoon 5 nieuwe spelers inbrengt. En dan dus ook gewoon op voorsprong kan komen tegen Duitsland.
3: Ja, dat is bizar. Dat is in ieder geval duidelijk dat alle spelers heel goed weten wat het strijdplan is van Ivoorkust. Dat ze dat gedisciplineerd uitvoeren. Ja, je ziet gewoon echt dat er zit een hoop fysiek in dat elftal. Echt man op man verdedigen, blijven volgen. Ze geven die Duitsers geen moment van rust, geen millimeter ruimte. Dus ja, ik snap dat Duitsland het moeilijk heeft dan.
1: Ja, Ibrahim had het eerder in de uitzending over de grinta, die soms een beetje ontbreekt bij Nederland. En dat dat misschien ook wel een generatiedingetje is. Maar is dat iets wat je wel terugziet bij Afrikaanse ploegen zoals Ivoorkust?
4: Ja, zeker. Het is ook een beetje cultuur. Uiteindelijk zijn het ook vaak jongens die opgegroeid zijn. Niet in ideale omstandigheden. Vaak geboren uit armoede. Waardoor je eigenlijk non-stop in een overlevingsmodus zit. En ja, en op het moment dat jij dan als jonge jochie uiteindelijk het echte grote werk kan gaan verrichten, het voetballen zijn, dus het grote geld kan verdienen, ja, dan moet je voorstellen, dan ben je bereid om echt het gras letterlijk en figuurlijk op te eten. En ja, dat zie je heel vaak bij dat soort landen, maar ook bij de Zuid-Amerikaanse landen.
1: Ja. Ja, zeker. En ja, je ziet natuurlijk wel bij Ivoorkust en ook bij andere ploegen uit Afrika. Die hebben ook al recent een Afrika Cup gespeeld natuurlijk. Hè? Dus ook al zo'n groot titeltoernooi vrij recent gehad. Is dat een voordeel?
4: Dat kan een voordeel zijn. Het ligt maar net hoe je het wilt gebruiken. Sommigen zullen het als excuus willen gebruiken als ze een slechte prestatie leveren. Doordat ze zeggen van ja, het speelskalender is veel te overvol. En intussen kijken we hier naar de beslissing van de scheidsrechter.
1: Wat gebeurt daar, Mark?
2: Ja, het wordt 1-1. Maar er wordt ook een overtreding gemaakt, toch? Ja, waarom geef je dan voordeel dit als je een overtreding ziet? Scheidsrechter zegt nu ook, ja, vrije trap.
3: Die scheidsrechter weet het echt niet, hè? Ja.
1: Hij staat te zwaaien met zijn armen.
2: Ja, maar hij kan toch ook gewoon fluiten?
4: Volgens mij heeft hij een zonnesteek opgelopen.
2: Ik weet het niet. Hij zat natuurlijk ook al mis. Of ja, ook al mis met dat doelpunt. Tenminste, dat vonden wij allemaal. Dan zijn wij geen scheidsrechter. Dat Duitse doelpunt. Ja, dit is gewoon het haken van Kusunu. Daarna komt de bal bij wie het dan wel goed afmaakt. Dat moeten we zeggen. Maar dit ziet een blinde is wat overdreven, maar
4: zonnesteekje zei ik.
2: Ja, maar met een zonnesteek moet je ook zien hoor.
1: Ik zie alleen maar schaduw daarin te rondbouwen.
2: Jongen. Nou, en dan laat hij doorspelen dat je denkt, huh? Ik ben toch die gekke Henkie? Nou, gelukkig ben ik die gekke Henkie. Maar die scheids maken spannender dan het is. Tweede afgekeurde Duitse doelpunt. 1-0 Ivoorkust. 39 minuten onderweg.
1: Ja. Later vannacht is het weer de beurt aan Curaçao. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor dus de eerste WK-wedstrijd in de geschiedenis met ruime cijfers van Duitsland. En aan Advocaat dan de vraag wat er tegen Ecuador anders moet.
5: Ja, er moet zoveel anders. Maar we vergeten nog steeds dat wij echt dolgelukkig moeten zijn. De spelersgroep en de begeleiding. Dat we op dit niveau zijn. En dat we tegen dit soort tegenstanders mogen spelen. Wij zitten echt in een van de zwaarste pools. Laat daar geen twijfel over zijn. En dus het is een enorme leerschool voor die spelers en voor de begeleiding om dat een keer mee te maken. Maar het wordt natuurlijk heel moeilijk om echt iets te realiseren.
6: Ja. Toch geef jij, de ploeg, het team, ook in aanloop naar het toernooi aan dat er echt wel een geloof is in een stuntje. Ja, dan zal er ergens een resultaat geboekt moeten worden. Kan dat morgen?
5: Ja, het kan iedere wedstrijd. Maar dat weten we. We begonnen goed tegen Schotland, de eerste helft. Komen vlak voor de rust. We komen met 1-0 voor. En dan hoop je de rust halen met 1-0 voorsprong. Dan wordt er een speler uitgestuurd. Ze maken 1-1. Dan krijg je gelijk hele andere rust dan die als je normaal hebt. En ja, we moeten niet te moeilijk over doen. Ze zijn dolgelukkig dat ze hier zijn. Spelen in een stadion als dit. Terwijl ze normaal bij RKC spelen, of weet ik, of nog niet eens spelen bij RKC. Dat soort dingen. Dus ze moeten gewoon heel blij zijn dat we dit mogen meemaken.
1: Ja, even kijken wat er gebeurt hoor bij Duitsland. Scoort bijna. Mark, wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, Wiens krijgt een schietkans. Die wordt nog van richting veranderd. Hij was anders ook naast geweest. Maar dit was een goede actie van Musiala. Aan de andere kant een goede aanval van Nivorcus gezien met 3-3. Waarna Bonny de bal in de verre hoek wilde krullen. Maar daar Neuer op zijn pad vond. Het gaat op en neer. Het is een heerlijke wedstrijd. Ivoorkust leidt. Maar dit is echt een hele, hele leuke wedstrijd. Waarvan nog absoluut niet te val te zeggen wie er gaat winnen. Ivoorkust voor. 4 minuten nog tot aan de rust. Dus een minuutje of 4 aan extra tijd vanwege de reclameboodschap. En nu de corner voor Duitsland. Vanaf de linkerkant een indraaien bij de tweede paal. Taam met het hoofd. Dan op de penaltystip weggekopt. Musiala met het schot. Valt voor slot en back. En dan weggepunt het. Weg is weg. Over de zijlijn. Het blijft 1-0. Wat een wedstrijd is dit. Heerlijk.
1: Mooi. Ja, we hoorden het net Dick Advocaat al zeggen. Ze maken daar bij Curaçao dus iets bijzonders mee. Is dat ook wel gelijk een beetje de makke, Leon? Dat je dan zegt van ja, nou ja, eigenlijk is meedoen al belangrijker dan winnen en zo. Ga je zonder echte verwachtingen dat toernooi in en ja, ben je al snel tevreden?
3: Nee, ja, ik denk dat dit heel realistisch is wat Advocaat doet en dat hij dat op een goede manier managed. En het is niet dat ze zich al overgegeven op dat veld aanbieden. Hè, want ook tegen Duitsland begonnen ze die wedstrijd echt goed en geloofden ze er echt in. En zeker toen die 1-1 viel ja. En die momenten daarna. Dus ik geloof echt wel dat daar, ondanks dit soort uitspraken, geloof is dat er ook een wonder kan gebeuren.
1: Een wonder, dat is wat ze nodig hebben, Ibrahim. Zijn er ook dingen, als je kijkt naar die wedstrijd, die 7-1 tegen Duitsland, dat je denkt, ja, daar kunnen ze wel vertrouwen uit putten. Ja, die gelijkmaker, maar
4: ze kunnen wel goed dansen in ieder geval.
1: Ja, dat kunnen ze, ja. Er zit muziek in de Delftal.
4: Ja, inderdaad, ja. Letterlijk en figuurlijk. Nou ja, die jongens hebben superveel lol met elkaar. En als je ook kijkt, ja, op voorhand, Curaçao op een WK. Ja, dat had niemand durven denken. Door de nieuwe regels dat er meerdere landen op zo'n toernooi actief zijn, is daar natuurlijk ook uit voortgekomen. Kijk, ze moeten er vooral van genieten. Maar dat betekent niet dat je geen prestatie wil leveren. Maar genieten is wel gewoon hetgene wat zij vooral moeten doen. Want laten we wel wezen, want niemand verwacht wat van Curaçao.
1: Nee. Is het anders zo'n tweede wedstrijd? Bij de eerste wedstrijd is alles nieuw. De euforie die is eigenlijk voelbaar. Je zag de tranen bij Advocaat. Maar ja, nu is die kop eraf en wordt het toch een ander toernooi, denk ik.
4: Nou ja, het is wel zo. Kijk, je uiteindelijk ben je sportman en je hebt ook bepaalde revanchegevoelens. Kijk, als je er met 7-1 afgaat, ja, dan zou er bij mij wel iets gaan borrelen van, ja, ik wil me niet laten piepelen. Ik wil wel een bepaalde vorm van, hè, ik kan voetballen, wij kunnen een prestatie leveren. En ik hoop dat dat bij de jongens ook gaat leven. En ja, dan kunnen ze misschien plots over hoop toch een goed resultaat halen.
1: De rust is aanstaande bij Duitsland tegen Ivoorkust met dus die, nou, misschien wel verrassende voorsprong, Mark.
2: Ja, voor de meeste denk ik toch wel. Duitsland valt wel aan via een Wiertsbal te ver voor zich uit. Dan puntet hij hem nog naar voren, is hij hem kwijt. Wordt Sané niet bereikt en komt hij aan de linkerkant bij Diomande. Af en toe heel gevaarlijk in het begin van de wedstrijd. En daarna fase dat het meeste mislukte. Maar toch belangrijk bij het doelpunt. Nu wil hij de bal, maar krijgt hij hem niet. Het ligt af en toe bij Duitsland achterin behoorlijk open. En in de counter kan Ivoorkust, als ze het wat slimmer uitspelen, nog wel een paar grote kansen bij elkaar spelen. 1-0, laatste minuut loopt. Dit is een mooie actie van Mesja. En dan wil hij de tweede, dat is Ibrahim Sangaré. Moeten we er wel bij vertellen voordat de mensen in de war raken. Die ook weer mag beginnen. Oud PSV'er. Stond in de eerste wedstrijd ook niet in de basis. Die zit er dan met een voetje tussen. Bal op de helft van Ivoorkust. Het gaat naar de rechterkant. Sané. Nu dribbelt hij op zijn tegenstander af. Nog niks van gezien. Dribbelt naar binnen. Komt er twee tegen. Deze paas naar voren komt voor de voeten van Konan. En die kan uitverdedigen. Diomandé schiet hem tegen zijn tegenstander op. En via die tegenstander over de zijlijn. Over 30 seconden weten we hoeveel extra tijd erbij komt bij Ivoorkust. Kan het niet kort genoeg zijn. Die willen naar de rust. Die snakken naar de rust. Staan met 1-0 voor. En die zijn een beetje aan het tijd trekken nu.
7: De mooiste momenten van het WK.
1: De drie mooiste momenten van het WK, die laten we iedere uitzending horen. De analisten in de studio kiezen een nieuw moment en gooien er een ander uit. Zo hard is het. Op dit moment klinkt de top 3 als volgt.
2: 1. Op de grond zit Vozina. Dat is de held bij Kaapverdië. De 40 jaar oude doelman. Josimar, José, Evora Diaz. Hij was met name in de eerste helft formidabel.
8: 2.
9: Goal! Argentino! Gol de Leo, gol de Messi! Argentina 3!
8: 3.
10: The team needs to score, not you. You saw the reaction of Bruno Fernandes behind going like, let it roll, make a run, create space, so I can tap it in. It didn't happen.
1: Ja, dat is de top 3. De Kaapverdische keeper die de nul hield tegen Spanje, gekozen door Michel Vorm. De hat-trick van Messi, gekozen door Merel van Dongen. En de kritiek op Ronaldo van Thierry Henry van Hedwiges Maduro. Ja, jullie mogen weer een moment gaan toevoegen, daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar eerst, ook heel belangrijk, welk moment gaat eruit?
3: Ja, hoewel ik het helemaal eens ben met Thierry Henry, vind ik dat voetbal erin moet blijven, de positiviteit erin moet blijven. Dus de kritiek op Ronaldo mag er van mij uit.
1: Dat is een unanieme keuze, hè, Ibrahim?
4: Ik heb geleerd, vrouwen moet je niet tegenspreken.
3: Maar we hebben stiekem net wel overlegd.
1: Oh, ja, ja, ja. En net zo unaniem hebben jullie besloten deze toe te voegen.
11: Robben met een goede kaats. Hier komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor. Geeft op Robby! Goal! Brian Robby doet het! En Nederland pakt de leiding in Houston. Een raketstart. Hoe kan het dan anders hier in Houston, Texas?
1: Ja, vanwege die raketstart zeker.
3: Echt, hè?
1: Nee, ja, je kan hem invullen waarom natuurlijk. Maar leg hem nog even uit, Ibrahim.
4: Nou ja, ik liet net ook aan Leon zien. De wedstrijd in de arena. Het is eigenlijk een patroon. Bal van Verbrugge. Op de borst.
11: Texas.
1: Ja, vanwege die raketstart zeker.
3: Ja, echt, hè?
1: Nee, ja, je kan hem invullen waarom natuurlijk. Maar leg hem nog even uit, Ibrahim.
4: Nou ja, ik liet net ook aan Leon zien. De wedstrijd in de arena. Het is eigenlijk een patroon. Bal van Verbrugge. Op de borst bij Brobbie. Volgens kwam daar ook een

0: Robbie dus toegevoegd aan die top 3. Terug naar Toronto, waar het bijna rust is. Nog een minuutje of 5 blessuretijd, denk ik, Mark.
1: Ja, dat denk je goed. 7 minuten komen er maar liefst bij. Struikelpartij van Musiala en de rest van Duitsland. Met nadruk op de coach. Nagelsmann wil hier een penalty voor. Nou, als het al een overtreding was, waar wel wat van voorval te zeggen, is het er net buiten. Ja, en dan gaat de VAR niet ingrijpen. Mooi dit blik van de Ivoriaanse verdediger. Ik deed niks, maar je kunt eigenlijk aan zijn gezicht wel zien dat hij hem toch wel heeft aangeraakt. En dus had de Duitser inderdaad recht op een fluitsignaal en een vrije trap die er niet is gekomen. Het is 1-0 voor Ivoorkust. Nog 4 minuten over voor Duitsland in de extra tijd van de eerste helft. Havertz wordt van de bal gezet. Doet wel eventjes pijn bij Konan. Die struikelt en die strompelt nu wat. Heeft wat last van de voet. Maar zal, net als Slotterbeck, die dat ook een tijdje deed, toch echt verder moeten. Opening nu van keeper Fofana is goed. Goed aangenomen ook door Ahmed Diallo. Bal teruggespeeld. En nu in de as van het veld Kessier. Tussen twee Duitsers door. Wat een goede actie. Nu de bal nog meegeven aan Bollo. Die kruist goed voor zijn tegenstander langs. Moeilijke hoek. Wil schieten. Komt hij niet toe. Voorzet eruit gelopen. De Slotterbeck corner voor Ivoorkust. Wat een heerlijke actie van Kessier op de middenlijn. Twee Duitsers neemt hij daar te grazen. En dan is de paas ook precies goed. Goede loopactie van Bonny. Door net voor zijn tegenstander te komen. En dan kan je niets meer doen. Want de haken is vrije trap en geel. En dus laten ze hem lopen. Uiteindelijk levert het slechts een hoekschop op voor Ivoorkust. Omdat het toch wel een moeilijke hoek werd waar vandaan hij de bal moest voorgeven. De corner gaat getrapt worden vanaf de rechterkant. Er komt een indraaier. Er staan 6 verdedigers van Duitsland op de 5 meter. Die staan in de zone te dekken, want daar staat niemand in een oranje shirt bij. Die gaan allemaal inlopen. Bal komt bij de eerste paal makkelijk uitverdedigd. Weggekopt door Brown over de zijlijn. Inworp Ivoorkust. Geen haast. 3 minuten nog. 1-0 voor Ivoorkust. 3 minuten nog aan extra tijd in de eerste helft.
0: Lekker wedstrijdje, Leonne.
2: Ja, dit is wel echt geniet hoor. Het is leuk om Duitsland ook zo te zien struggelen. Want we weten uiteindelijk, voetbal is een spel van 22 mensen achter een bal aanlopen, 90 minuten lang. En uiteindelijk winnen de Duitsers meestal, toch?
0: Ja, dat was de wijsheid. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, goed, we zijn er nog niet natuurlijk. We zitten nog pas in de eerste helft. Maar het is ook echt onvoorspelbaar, denk ik, Ibrahim, wie er hier gaat winnen.
3: Ja, het is gewoon, het is super gelijk opgaand. Je kan niet zeggen Duitsland is de betere of Ivoorkust is per uit de betere. Het is, dan komt Ivoorkust in de aanval, vervolgens komt Duitsland weer in de aanval. Ja, voor de neutrale toeschouwer is dit gewoon een avondje om je vingers bij af te likken. Helemaal als je het Nederland zelf dan een warm hart toedraagt en je kijkt als neutrale supporter naar deze wedstrijd. Ja. En na deze wedstrijd moet je ook gelijk gaan slapen, want alles gaat dan tegenvallen.
2: Ja, sowieso.
0: Beter gaat niet worden. Nee. We weten in ieder geval dat de scheidsrechter niet bepaald de beste man van het veld is. Hè?
2: Nee, ik denk niet dat hij nog heel veel wedstrijden gaat fluiten. Die is zo twijfelachtig aan het optreden en verkeerde beslissingen natuurlijk al bij die afgekeurde goal, maar net ook weer een moment er een overtreding wordt gemaakt en hij staat er met zijn neus bovenop. Staat te twijfelen, geeft hij toch niet. Dus ja, dat helpt voor Duitsland vooral, denk ik niet.
0: Nee. Is het ook een beetje een botsing van stijlen in deze wedstrijd? Dat powervoetbal vindt hij Ivoorkust en Duitsland had misschien wat meer techniek wil tonen?
3: Nee. Ja, dan kijk je toch wel met een andere bril. Want ook Ivoorkust laat bij tijd en wijle ook hele mooie technische hoogstandjes zien. Maar ja, ik snap precies wat je bedoelt. Kijk, Ivoorkust, Afrikaanse spelers zijn toch bij voorbaat al, zonder dat ze naar de gym gaan, denk je bij jezelf dat die aardig wat proteïneshakes naar binnen hebben gewerkt. Maar ja, dat is natuurlijk de natuur.
0: De bouw.
3: Ja, inderdaad. Maar ze koppelen dat ook aan technische vaardigheid. En en die combinatie, ja, dat is natuurlijk, dat maakt je dan uniek en sterk.
0: En dus leidt die voorkeur met de rust in zicht, Mark?
1: Zeker met de rust in zicht. 57 seconden nog. Duitsland wel in balbezit. Ook al een tijdje. Het is nu Wiertz halverwege die voorkusthelft. Speelt de bal richting de 16. Metja, die krijgt de bal dan niet als hij hem al wil spelen. Misschien wil hij hem wel aannemen. Maar bij ploeggenoot en spits Havertz, dan neemt die Diomande weer over. Oh, wat een ruimte rechts. Dan wordt de bal alleen door Kessier niet naartoe gespeeld. Het gaat naar de linkerkant. Maar aan de rechterkant lag het helemaal open voor Ivoorkust. Het was ook een hele moeilijke paas geweest. Duitsland neemt weer over. Halve minuut nog. Moet snel gaan. Het gaat ook snel. Metja krijgt na een 1-2'tje met Musiala de bal terug. Nu naar de rechterkant. Punt 16. Is het Havertz. Duurt allemaal wat lang. Treuzelt. Speelt de bal terug. Kimmich gaat ook weer schuin terug naar Sané. Ze moet opschieten bij Duitsland. Sané tussen 3 door. Goed paasje achter de standbeen langs. Metja. Wiertz. Puntetje. En de keeper. Dit ging snel. Dit was een mooie aanval van Duitsland. Maar het wordt niet bekroond met het beslissende tikje. Wiertz krijgt de punt van zijn schoen tegen de bal. Maar die bal heeft dan te weinig snelheid en ligt ook niet in het hoekje. Gaat bijna recht op Fofana af. Het was een randje buitenspel overigens. Maar wat een heerlijke aanval van de Duitsers. Achter het standbeen langs.

0: dribbelen tussen drie door. Ja, dit had een beter lot verdiend. Dat lot komt er niet. En het lot voor Duitsland is halverwege achter. Want het is rust in Toronto. En Kessier heeft het enige doelpunt gemaakt namens Ivoorkust. Ik heb genoten van de eerste helft.
1: Het is een heerlijke wedstrijd. Het is een heerlijke avond. Ook met het resultaat van Oranje natuurlijk. Want er was wat chagrijn na de eerste WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Maar de kater van die 2-2 speelde Oranje vanavond van zich af tegen de Zweden.
2: Ongelooflijk imposant om te zien hier in Houston hoeveel mensen er in het oranje naar deze wedstrijd zijn gekomen. We spelen vanavond een absolute thuiswedstrijd. Nederland moet zo snel mogelijk gaan zorgen dat die Zweedse defensie gaat kraken als knekkenbreuk.
3: Veel mensen mee in deze aanval en daar zit hij er al in.
2: Geweldige aanval. Het past precies. Malen aan de andere kant. Nederland verplaatst de bal. Heel snel. En Brobby maakt er nog één. Hij maakt er nog één.
3: En het gelijk van de bondscoach.
2: De rechte teennagel van Brian Brobby kan het voetbalmuseum in.
4: Nederland geeft Zweden geen millimeter. Ze duiken er bovenop.
5: Die Zweden weten niet waar ze zoeken moeten.
6: Let's go. Let's go.
2: En daar gaat hij. Verbrugge zit er helemaal na.
3: Hij wordt afgekeurd, buitenspel.
2: Meegeven aan Dumfries, daar komt hij, ja! Daar is hij alweer! Cody Gakpo, 3-0!
3: Gakpo, nu naar binnen toe en 4-0 zou je zeggen. Nou, doe het maar, Gakpo, ja! Cody Gakpo!
2: Ze krijgen counterless van Nederland.
3: Elanga
2: met de 4-1.
3: Een schietkans en Verbrugge.
2: Somerville nog een keer. Somerville!
3: 5-1.
2: Ja, ja.
3: Die stand, die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal.
2: En daar hadden we toch vooraf voor getekend met z'n allen.
1: Ja, nog zo'n wedstrijd om van na te genieten. Dat doen onze commentatoren en verslaggevers ook. En dat doen ze ook in onze dagelijkse WK-podcast... die de komende nacht ook gaat verschijnen vanuit de Verenigde Staten. Het is een ongelofelijke avond, Leonne. Ik zit nog een beetje naar adem te happen. Heb jij dat ook?
4: Ja, het is echt... We hebben denk ik iedere minuut wel kunnen genieten. Tot aan nu de rust van Duitsland die Ivoorkust aan toe. En vorige keer dat we hier zaten, moeten we onszelf een beetje wakker houden, hè, tegen Japan. Die eerste
1: werden ook
4: helft.
1: Een klein beetje nukkig.
4: Ja, dat was niet best voor de gemoedstoestand. Maar we zijn volgens mij weer helemaal opgeleefd.
7: Ik wou bijna zeggen, misschien kan de uitzending wat langer gemaakt worden. Maar laten we maar lekker naar huis.
1: Ja, vinden de collega's van het ook niet goed. Hoor. Maar, nee, ja, en
7: maar dat komt meer door het feit, de wedstrijd die we nu ook gevoorgeschoteld krijgen. Na zo'n Nederlands elftal, zo'n pot voetbal. Ja, dat kan je eigenlijk op voorhand alleen van dromen.
1: Ja, en we hadden het net over die wedstrijd tussen Duitsland en Ivoorkust. Het tempo lag zo ongekend hoog. Hè?
7: Ja, bizar. Echt bizar. Gewoon in alle facetten. Topwedstrijd, technische hoogstandjes, fysieke duels, gekke scheidsrechtelijke beslissingen.
1: Ja, hoort
7: ik denk
1: er ook
7: dat
1: bij.
7: U het zelf ook niet meer weet, maar goed, laten we zeggen, het is warm in Amerika, dus een zonnesteekje hier en daar zou ook niet verkeerd zijn. Maar het is een vergeven, maar het is wel echt een topwedstrijd.
1: Ja, want er is natuurlijk veel te doen over die enorme hoeveelheid aan landen die deelneemt aan dit WK. Maar dit zijn wel de affiches waar je natuurlijk voor kijkt. Hè?
4: Ja, zeker. Voor het WK was ik daar een beetje sceptisch over. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk heel veel hele leuke wedstrijden heb gezien. Ja. Juist ook van de landen waar je het misschien niet van verwacht. En bijvoorbeeld natuurlijk het Cap Verde, wat Spanje dan op 0-0 houdt. Ja,
1: Congo zagen we
4: Congo
1: tegen
4: was goed.
1: Portugal.
4: Ja, dat zijn toch. Het valt me echt alles mee. Dus ik heb het echt hartstikke naar mijn zin.
1: Ja, en zo komt de hele wereld samen op dit WK. We hebben nog 4 wedstrijden op het programma staan. Morgen moet ik eigenlijk zeggen. Want dat begint dus om 2:00 s'nachts. Is er 1 wedstrijd waar je naar uitkijkt, Ibrahim?
7: Slapen.
1: Dat is ook een wedstrijd op zich, hè? Ja. Nou ja, misschien is dat wel België-Iran. Die wordt om 9:00 morgenavond gespeeld. Of om 6:00 Spanje, Saoedi-Arabië. Ja, ook geen topadvies.
4: Curaçao.
1: Ja, Curaçao natuurlijk. Dat speelt om 2:00 tegen Ecuador. En om 6:00 hebben we dan nog Tunesië tegen Japan. Dus heel wat wedstrijden op de rol. Maar de zege voor Oranje is binnen. Met dus die klinkende 5-1 overwinning op Zweden. Oranje door en gaat zich klaarmaken voor de volgende groepswedstrijd. De laatste tegen Tunesië. Die wordt in de nacht van donderdag op vrijdag gespeeld. We zijn er doorheen voor vandaag, zo dadelijk met het oog op morgen met Elisabeth Steins.
8: NPO Radio 1.
9: Nooit meer slapen.
10: Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven.
9: Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale Van Hove's musical Rebel Rebel in première. Die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
10: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
8: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
23: NPO Radio 1.
24: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd. Begoña Gómez moet terechtstaan voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en ze moet haar paspoort inleveren. Sanchez en zijn vrouw spreken de beschuldigingen tegen en de socialistische partij van Sanchez spreekt van een politiek proces. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En morgen wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
25: Mart, wat ga je doen?
26: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
27: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
28: Hey, jij daar.
29: Heb je ook zo zin in vakantie?
28: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
29: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
28: Prijsvrij vakanties.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
28: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. In Engeland presenteerde ITV vol trots een nieuwe vrouwelijke voetbalanalist voor het WK na klachten over seksisme bij de omroep. Alleen is ze wel in het decor van een keuken gezet. Ze staat letterlijk achter het aanrecht. Op een krijtbord, waar je normaal op een boodschappenlijstje opschrijft, tekent ze spelposities. En vanavond neem ik aan ook het recept van in de pan gehakte Zweedse balletjes. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. We beginnen zo in Frankrijk, waar gevaarlijk hoge temperaturen verwacht worden. Verder keek ook Arnon Grunberg vanavond naar Oranje, een spijlen wat hem is opgevallen. We gaan het ook hebben over de excuses die premier Jette morgen waarschijnlijk aan de Molukkers in Nederland gaat uitspreken. Casper Verkaik maakte een bijzondere documentaire over oorlogsmisdaden in de Vietnamoorlog. En er is een bijzonder schilderij ontdekt van de vergaderzaal van de Staten-Generaal. En de ontdekker daarvan die gaat ons uitleggen waarom dat reden voor opwinding is. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 20 juni.
3: Dit is zoals je het graag wil zien. En dan hoeven wij ook niet zoveel te zeiken.
1: Ja, voetbalanalist Rafael van der Vaart had weinig aan te merken op de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. En vooraf hadden veel fans ook al het gevoel dat Oranje goed zou spelen.
4: Ja, 100%. Zeker. Robby doet mee. Gaat helemaal goed komen vanavond.
1: Ja, en hij had een vooruitziende blik, want binnen een paar minuten scoorde Robby.
5: Robby!
1: En een paar minuten later deed hij het weer.
6: Robby voor de goal. Robby!
1: Maar met 2-0 ben je er nog niet.
7: Nou, nog volhouden.
1: En dat deed Oranje nu via Gakpo.
8: Cody Gakpo! 3-0!
5: Gakpo! 4-0!
1: Nou, Zweden maakte er ook nog eentje, maar daarna mocht Nederland weer.
5: Summerville! Daar is nummer 5!
1: Ja, Oranje is nu vrij zeker van de volgende ronde. En daar krijgen ze dan ook extra steun van Turkse fans. Nu Turkije is uitgeschakeld.
9: We gaan overstappen naar Nederland. Nu gaan we voor Nederland. Jongens, we gaan allemaal voor Nederland.
1: Hey! Dan naar het noodweer van afgelopen nacht. Daar was maar één woord voor.
10: Dat is één groot chaos.
1: In Julianadorp waren ze gisteren helemaal klaar voor een popfestival. Maar vanochtend stond het podium er niet best bij.
11: Die heeft het niet gered, die is omgewaaid.
1: En hoe was het dan met de hekken?
12: De hekken zijn stuk omgewaaid.
1: En de tenten?
12: Tentdoeken zijn gescheurd, omgewaaid.
1: En de snacktenten dan?
12: De snacktenten, omgewaaid.
1: Nou, het festival werd afgelast. Jammer, vond deze bezoeker.
13: Ik had eigenlijk gehoopt morgenochtend de kater te hebben, ja. Maar dat
14: kan alsnog.
13: Ja, kan alsnog, maar het hoeft niet.
1: Verder met het akkoord tussen Iran en Amerika. President Trump was dik tevreden over de deal, want de straat van Hormuz is weer open.
15: Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before actually. The oil is all over the place.
1: Voorwaarde van Iran was wel dat Israël stopt met het bombarderen van Libanon. En Trump zou dat wel regelen met Israël.
16: They have a lot of respect for me and they do as I say.
1: Maar hoe is dan de relatie met premier Netanyahu?
16: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
1: Nou, dat lukte niet echt, want kort daarna gebeurde dit.
17: Violence flared up again in southern Lebanon.
1: Ja, toch weer bommen op Libanon dus. Dus werd Iran boos en u raadt het al.
18: That the Strait of Hormuz has been closed again.
1: Tot slot Paul Hane. Hij sprak over de dood van Wim T. Schippers, waarmee hij het Sesamstraat-duo Bert en Ernie vormde. En Schippers leek veel op Ernie, volgens Hane.
19: Het gevoel in Wim kwam in Ernie heel erg naar boven. Hij bleef kind en dat was echt zo lief.
1: Nou, Wim T. Schippers kan hier niet meer op reageren, maar hij zal het vast mooi gevonden hebben.
20: Dank je wel, Bert. Oh. Nu kan ik vast goed slapen.
7: Nou, mooi. Wel te rusten.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Goeienacht.
20: Ja, niet alleen in ons land is het heel erg warm. In Frankrijk worden morgen en overmorgen zelfs de warmste dagen ooit verwacht. Voor een groot deel van het land is code rood afgekondigd. Correspondent Saskia Houtuin, goedenavond.
21: Goedenavond.
20: Hoe warm wordt het? Waar wordt er rekening mee gehouden?
21: Ja, heel erg warm. Morgen is in 35 departementen code rood. En in nog eens 45 departementen geldt code oranje. En ja, code rood, het wordt niet zomaar afgegeven door het Franse Weerinstituut. Dat gebeurt echt alleen bij hele heftige hittegolven. Dus ja, het gaat om 26 miljoen mensen die in die gebieden wonen. Dus dat is echt wel nogal wat. En dit is wel echt een van de zwaarste hittegolven ooit gemeten in Frankrijk. Waarbij de piek nog moet gaan komen. Die wordt aanstaande maandag verwacht. En dan is mogelijk qua gemiddelde het de warmste temperatuur die ooit in Frankrijk is gemeten.
20: En dat is dan? Hoeveel graden?
21: Ja, wat het gemiddelde gaat worden, dat weet ik niet. Maar wat we wel weten is dat het dus echt overal in het land heel erg warm wordt. Maar vooral in het zuidwesten, daar gaat het echt wel boven de 40 graden uitkomen. Ah
20: ja, ja, ja, dat is wel echt heel erg warm inderdaad. En wat betekent dat dan, code rood? Wat voor maatregelen worden er genomen?
21: Ja, dat verschilt eigenlijk wel per departement. Dat beslist dan de gemeente of de prefectuur wat er wordt gedaan. En dat is best wel veel voor dit weekend. Want de timing van deze golf is best wel ongelukkig. Omdat morgen ook de Fête de la Musique is. Dat is een groot feest in heel Frankrijk. Met ja, de naam zegt het al. Overal muziek op straat. Het is echt één groot festival. Maar ja, op veel plekken is het feest nu helemaal geannuleerd. En wat bijvoorbeeld hier ja, in Parijs ook bijvoorbeeld gaat gebeuren, is dat geen alcohol meer mag worden gedronken in de openbare ruimte. Dus dat is echt wel een maatregel die is genomen naar aanleiding van het feit dat er code rood gaat gelden.
20: Ja, en het is nu natuurlijk ook al heel erg warm. Hoe gaan de Fransen daarmee om?
21: Ja, het gaat er echt heel erg veel over hier. Vooral omdat dit al de tweede hittegolf van dit jaar is. Nog voordat de zomervakantie überhaupt is begonnen. Ik zie ook dat iedereen ermee bezig is. Op social media worden ook tips gedeeld over hoe je huis zo koel mogelijk kan houden. De helft van de Franse huizen is niet echt goed bestand tegen zulke hoge temperaturen. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd over je luiken, dat je die dicht moet houden. Onze onderburen die hebben een reddingsfolie met de zilveren kant naar buiten toe tegen hun ramen geplakt, zodat de zon daar op kan weerkaatsen. Nou ja, ik heb jonge kinderen, dus ik zit ook helemaal in die bubbel van wat moeten we daar nou mee gaan doen in hartje Parijs. Dat is best wel een uitdaging om de koelte te vinden. Nou, we zijn naar een museum met airco geweest. We nemen een klein opblaasbadje mee naar het park. Ja. Dus ja, we zullen de komende week ze nog wel langer moeten gaan vermaken. Want vanwege de hitte adviseert de school ook om kinderen thuis te houden. En dat gebeurt op veel plekken in Frankrijk ook.
20: Oké, dus die blijven ook nog thuis vanwege de hitte. Ja. En is er dan wel ergens komende tijd zicht op wat koeler weer?
21: Ja, maar niet meteen. Waarschijnlijk pas vanaf donderdag of vrijdag dat het echt wat gaat afkoelen. Dus ook op serieus vlak zijn natuurlijk echt wel grote zorgen hierover. Bijvoorbeeld over ouderen. Deze hittegolf doet veel Fransen denken aan die van 2003. Daar gaat het hier veel over. Toen kwamen er zo'n 15.000 mensen om het leven vanwege de hitte, vooral ouderen. Dus dat staat echt wel veel Fransen op het netvlies. Dus wordt er echt wel veel opgelet de komende tijd.
20: Oké, dankjewel. Saskia Houtuin, correspondent in Frankrijk.

0: Dat was Angèle met A Little More. We gaan even naar Mark Kloostra, want die is de wedstrijd Duitsland-Ivoorkust aan het volgen. Die is bezig in Toronto in Canada. Ja. De eerste helft was heel erg spannend, want Ivoorkust scoorde met 1-0. Ze zijn weer begonnen dus. Hoe gaat het daar?
1: Ja, 8 minuten geleden zijn we begonnen aan de tweede helft. Nou, ook in de tweede helft is het geniet hoor. Vingers aflikken, dat werk. Want het gaat op en neer. En die Ivoorkust heeft al 2 keer de kans gehad om er 2-0 van te maken. Dit is ook weer heel fraai gedaan door de man van de 1-0. Die de bal achter het standbeen langs meegeeft. Hij kreeg ook de kans om er 2-0 van te maken. Vrijstaand op 12 meter. Maar wist het doel niet te vinden. En dat geldt ook voor Olai een paar minuten later. Die de aanval zelf opzette tussen 3 Duitsers door. Uiteindelijk ook eindstation werd. En de bal over het doel schoot van de 40-jarige Manuel Neuer op het doel bij Duitsland. Ivoorkust is razend gevaarlijk. De wedstrijd gaat op en neer. Er valt echt niets te zeggen over wie deze wedstrijd gaat winnen. Maar na 8 minuten in de tweede helft staat Ivoorkust nog wel altijd voor. Ja. Tegen de Duitsers met 1-0.
0: Dat is leuk. Dankjewel. En jij komt nog bij ons terug als er nog iets heel spannends gaat gebeuren. Nou, wie dit ook allemaal volgt, dat is schrijver, inwoner van de Verenigde Staten en, zoals hij zelf zegt, in zekere zin ook voetbalwatcher Arnon Grunberg. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Met een nadruk op in zekere zin. Hè?
0: Ja, dat
2: leggen we de nadruk op. Ja.
0: Nou goed, we zijn nu ruim een week op weg met dat WK. Vanavond de tweede wedstrijd van Oranje natuurlijk. Heb je gekeken?
2: Ja. Ik heb een groot stuk gekeken. Ik ben op een feestje, een kinderfeestje, zo'n 100 kilometer ten noorden van New York. En ik moest op een mobiele telefoon kijken, want de interesse in het WK bij de mensen die hier aanwezig zijn, de Amerikanen, waar ook een paar Nederlanders, is vrij gering.
0: Oh ja, dus je moet het een beetje stiekem in een hoekje doen.
2: Stiekem, en er zat een ander Nederlands stelletje, dat was ook aan het kijken, maar die waren meer met elkaar bezig dan met voetbal. En op een gegeven moment ging de discussie heel erg over sinds wanneer de buitenspelregel eigenlijk bestaat. En dat vonden ze eigenlijk ook nog spannender dan de wedstrijd. Okay. Zeker omdat Nederland natuurlijk al vrij snel voor stond.
0: Ja, goed. Nou, vlak voor dit WK begon was je hier ook al in het oog te horen om eigenlijk vooruit te blikken op het WK. En toen zei je dat je het zo mooi vindt hoe het gevoel rondom een WK je zomer ook kan kleuren. Dat bijvoorbeeld jouw eerste WK voor altijd verbonden is met je eerste liefde ook een beetje.
2: Klopt.
0: Ja. Heeft dit WK de zomer ook al wat kleur gegeven?
2: Nou, dat is misschien nog wat te vroeg om iets over te zeggen. Ik was verleden week voor werk op Bonaire en toen heb ik de wedstrijd tussen Curaçao en Duitsland gezien. In een heel klein cafeetje op in een stadje waar eigenlijk de oorspronkelijke bewoners van Bonaire wonen. En dat vond ik wel een belevenis om te zien hoe daarop gereageerd werd. En met een opgewekte gelatenheid de nederlaag van Curaçao. Ze waren natuurlijk allemaal voor Curaçao.
0: Ja, 7-1 benaderd. Werd het, geloof ik, hè?
2: Ja. Precies, 7-1. En op een gegeven moment was het terras ook leeg, maar dat vond niemand erg. Mensen gingen gewoon naar huis. Hè. Dat was mooi, maar nu is het alweer genoeg geweest. Dat vond ik zo'n vrolijke en leuke manier om die nederlaag te bekijken.
0: Ja.
2: Dat gaf me wel moed. En wat ik in New York natuurlijk heel interessant vind, waar ik sinds woensdag ben, is dat daar eigenlijk de overwinning van de Knicks, dus het basketbalteam, zoveel groter is dan het hele WK tot nu toe.
0: Ja, dat, dus het leeft daar eigenlijk niet echt, het WK. Terwijl eigenlijk Amerika het ook wel goed doet.
2: Zeker, ik bedoel, en als je de New York Times leest, dan zeggen mensen ook als Amerika ver komt, gaat het zeker leven. En onder jonge Amerikanen leeft het ook. Maar ik heb bijvoorbeeld wel het idee dat toen dat vrouwenvoetbal in Amerika eigenlijk nog meer leeft dan mannenvoetbal, gek genoeg. En zeker oudere Amerikanen, boven de 40, die vinden voetbal ook, heb ik wel eens een discussie ook meegemaakt gehoord, eigenlijk saai vergeleken met sporten als ijshockey en basketbal.
0: Ja, omdat er minder gescoord wordt.
2: Er wordt minder gescoord en dan wordt het dat tactische gedoe en het wachten. En ja, ze vinden het, nee.
0: Ja.
2: Maar er lopen natuurlijk genoeg fans rond in shirtjes van alle landen die meedoen. Maar dat is ook veelzeggend. Gisteravond liep ik naar huis en toen kwam ik langs een groot hotel waar een enorm scherm hing met een terras waarop mensen konden kijken. Dat was de wedstrijd tussen Brazilië en Haiti. En dat enorme terras waar denk ik 300 mensen op plaats konden nemen, er zaten 6 mensen maximaal, waarvan zeker 3 dakloos waren.
0: Oh.
2: Dus dat vond ik toch wel. Dat vond ik wel,
0: ik
2: zeg natuurlijk niet dat het overal zo is, maar dat vond ik wel een beeld dat is bijgebleven tot nu toe. Van de WK in New York City.
0: Ja, dat is hier wel heel erg anders, duidelijk.
2: Duidelijk.
0: Wat ook duidelijk is dat op dit WK politiek en sport echt niet van elkaar gescheiden kunnen worden.
2: Nee.
0: Er is al een scheidsrechter aan de grens geweigerd. Fans uit verschillende landen kunnen niet komen. Had je dit nou verwacht van Trump, dat hij dat zo zou doen?
2: Nou, eigenlijk niet, want je zou eens denken dat een groot evenement, dat over de hele wereld gaat, waar echt miljoenen mensen, miljarden mensen naar kijken. Dat een gelegenheid bij uitstek is voor Amerika om te laten zien dat ze eigenlijk een fantastisch land zijn. En dat ze nog altijd de beloftes van vroeger vertegenwoordigen. Hè, vrijheid, mogelijkheden. Het land waar je heen moet als je jong bent en iets wil bereiken. En juist door zo'n Somalische scheidsrechter te weigeren. Door fans van een land als Haiti niet toe te laten. Door het voor bepaalde mensen moeilijk te maken om binnen te komen. Laat je eigenlijk zien dat je een land bent waar heel veel mensen zich elders en ook Amerikanen misschien niet mee zouden willen associëren.
0: Ja.
2: Dus ik vind het heel onverstandig. En ook de hele politiek voor dat Iran. Goed, er is een soort de oorlog is daar nog niet helemaal voorbij. Al gaat wenselen als ik net naar Zwitserland voor onderhandelingen. Dat team dan één nacht in Amerika moet zijn en dan razendsnel weer terug moet naar het hotel in Mexico. Dat is natuurlijk geen reclame voor Amerika, maar het tegendeel.
0: Nee, nou ja, misschien kijkt Trump daar toch wel anders tegenaan. Wil hij juist dit moment kiezen om de wereld te laten zien hoezeer buitenlanders niet welkom zijn?
2: Ja, maar het gaat wel heel erg in tegen een eeuwenlange traditie van Amerika. Want het land is natuurlijk opgebouwd bij de gratie van mensen die van elders naar Amerika kwamen. En dat zit zo diep in het DNA van Amerika. En als je dat wil veranderen, en dat wil hij, dat weet ik, dan ondergraaf je denk ik toch uiteindelijk ook Amerika's belangen.
0: Ja, en ik vind dan ook wel opvallend dat een echt grote reactie eigenlijk uitblijft. Wat zegt het jou dat de FIFA dit eigenlijk ook allemaal maar gewoon laat gebeuren?
2: Ja, dat was zelfs de New York Times die schreef er met verbazing over dat FIFA een organisatie die behoorlijk machtig is, meestal zijn wil oplegt aan het gastland waar het WK plaatsvindt, of de gastlanden. En het was duidelijk dat ook de baas van FIFA en de hele organisatie gewoon doodsbang is voor Trump en de Amerikaanse regering. En dat ze eigenlijk naar zijn pijpen dansen. Dat zegt heel veel over de machtsverhouding inderdaad.
0: Ja, tot slot, heeft nou al iets jou in de richting van een mogelijke wereldkampioen gewezen?
2: Nee, maar ik vind het wel heel interessant om te zien wat de wetkantoren doen. Hoe op een website als Podimarkt, wat daar gebeurt. Of ook Nate Silver, iemand die ook verkiezingen probeert te voorspellen. Probeert te voorspellen aan de hand van economische groei welk land wereldkampioen zou worden. En hij meent dat Argentinië en Frankrijk op grond van economische cijfers en goede cijfers de beste kansen maken.
0: Oké, dat is ook wel interessant om het via die weg te beredeneren.
2: Ja, dat vind ik een hele originele manier.
0: Ja.
2: Maar hij heeft een hele theorie over waarom dat zo is. Hè?
0: Ja. Nou, we gaan dat allemaal even teruglezen in de New York Times. Voor wie dat interessant vindt. Voor nu heel hartelijk dank dat je het voor ons allemaal weer een beetje in de gaten hebt gehouden. Arno Grunberg.
2: Graag gedaan.
0: Ja. In Rotterdam wordt morgen het Nationaal Molux Monument onthuld. Aan de Lloydkade, waar 75 jaar geleden duizenden Molukkers aankwamen die voor Nederland hadden gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, maar hier niet op een warm welkom konden rekenen, integendeel. Premier Jette heeft deze week aangekondigd dat hij een toespraak houdt en de verwachting is dat hij dan excuses zal aanbieden. Hier in de studio is Dina Marianan. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Uw ouders kwamen daar op die kade in 1951 per schip aan.
3: Ja.
0: Dat was niet vrijwillig overigens, het was een bevel. Kunt u eens uitleggen waarom werd uw vader hierheen gehaald?
3: Nou ja, mijn vader was een van de duizenden Molukkers die in het kniel diende. Toen hij aankwam in Nederland was hij al 40-plusser, zeg maar. Dus hij had toen al minstens 20 jaar knieldienst erop zitten.
0: In het Koninklijk Nederlands Indisch Leger is dat?
3: Ja.
0: Ja. En hij kwam dus na al die dienstjaren voor Nederland hier aan.
3: Ja.
0: En dat was het begin van wat eigenlijk?
3: Nou ja, het was het begin van een zeer schrijnende periode in zijn leven, in de Nederlandse geschiedenis, kan je zeggen. Want ik probeer het altijd wat breder te zien dan mijn vader alleen. Ik heb daar een boek over geschreven, over de begintijd in Nederland. De koude ontvangst, daar is al heel veel over gezegd en ook geschreven. En het is op tv geweest.
0: Ja, want misschien moeten we het even uitleggen voor mensen die het niet weten. Mm-hmm. Al die kneelmilitairen die dus hierheen kwamen,
3: ja,
0: die werden eigenlijk op het moment dat ze daar op de kade aankwamen direct ontslagen.
3: Ja, ja. En sommigen ook eerder hoor, geloof ik, op het schip.
0: Ja.
3: Onderweg naar Nederland met een of ander flutbriefje. Want anders kun je het ook niet benoemen. waarin het ontslag werd aangezegd. Onmiddellijk ontslag uit de knieldienst. Want kniel was opgeheven op dat moment. Er bestond niet meer het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. En zij waren onderweg, hebben ze dat zo op die manier te horen gekregen.
0: Ja. En vervolgens moesten ze hier ergens gaan wonen, maar er was woningnood en werden ze eigenlijk in voormalige concentratiekampen gehuisvest.
3: Ja, ja.
0: Maar je hebt er zelf ook gewoond, hè? In kamp Westerbork.
3: Ja, ik heb een deel van mijn kinderjaren in voormalig kamp Westerbork doorgebracht. Dat was, het zal met de met de woningnood op dat moment te maken hebben gehad. Maar natuurlijk ontzettend schandelijk is, is dat ze dus en een soort collectief onmiddellijk ontslag zijn aangezet uit het militaire dienst. En vervolgens bij aankomst in Nederland in die barakken, in die voormalige concentratiekampen zijn gestopt. Mm-hmm. Ik zeg altijd gedumpt. Want we hebben dus in verschillende van die kampen gewoond. Vanaf mijn geboorte in Ommen tot aan de verhuizing naar een woonwijk, een Molukse wijk in Assen. Al met al zijn van tussen 1951 en 1970 zijn Molukkers gehuisvest in voormalige concentratiekampen.
0: Ja.
3: En dan moet je voorstellen, een kamp zoals dat er toen uitzag en de omstandigheden waarin het allemaal verkeerde. Er is amper onderhoud aangepleegd. Wij zaten dus echt in een woonbarak waar de ramen, er geen ramen meer in zaten, waar geen amper sanitair was, het vergeven was van ongedierte, enzovoort, enzovoort. Veel mensen niet weten, wat ik nu echt ook even kwijt moet, is dat ik afgelopen september in een van die kampen ben geweest bij een herdenking. En wat heel veel mensen in Nederland niet weten, is dat dus door al die vreselijke leefomstandigheden in de beginjaren er heel veel kinderen, een heel hoge kindersterfte was. In kamp, voormalig kamp Schattenberg, op het kerkhof daar, zijn 60 kindergraven, baby- en kindergraven van kinderen van onze ouders. Die daar dus de eerste jaren zijn omgegaan.
0: Ja, dus dat waren erbarmelijke omstandigheden, kan je het noemen.
3: Ja.
0: Hoe heeft deze geschiedenis uw vader getekend en u waarschijnlijk ook?
3: Ik heb een boek geschreven over dus die beginjaren, of die jaren dat ik daar woonde. Barak 85, kamer 10. Dat was ons adres in voormaligkamp Westerbork. En daarin beschrijf ik mijn vader op dat moment als iemand die volledig kapot gegaan is, lichamelijk en mentaal, aan de gevolgen van de dienstjaren in het kniel en vervolgens de komst naar Nederland en de onvrijwillige komst, zeg ik altijd maar. Waarbij hij dus ook zijn naasten heeft moeten achterlaten, waaronder een dochter uit een eerder huwelijk, die hij dus nooit meer in leven heeft mogen ontmoeten.
0: Hmm.
3: En mijn vader is dus eigenlijk als een gebroken man, volledig gesloopt, ook door het Jappenkamp daarvoor. Hij is
0: en dan,
3: overleden.
0: En al die ervaringen dan ook nog eens zo in Nederland behandeld worden.
3: Ja.
0: Dat heeft dus een gigantische impact gehad op hem en op jullie als heel gezin.
3: Ja.
0: Nu komt er morgen waarschijnlijk erkenning en excuses voor dat leed wat u heeft meegemaakt en ook die vele anderen. Wat betekent dat voor u?
3: Ik weet niet of er morgen inderdaad excuses worden gemaakt. Excuses is natuurlijk ook maar een loos begrip. Wat het betekent is, het is natuurlijk te laat, maar dat neemt niet weg dat ik het zelf persoonlijk zie als mocht er morgen een excuus worden gemaakt door premier. Als toch een eerste stap, een handreiking van de Nederlandse staat, Nederland aan de Molukse gemeenschap hier in Nederland. Als een eerste stap om ja, tot een vorm van verzoening met elkaar te komen. En een vorm van eerherstel, erkenning van nou ja, het onrecht. Alleen het onrecht is natuurlijk niet begonnen bij 1951, de komst naar Nederland. Er zijn meerdere stappen op dit moment worden er gemaakt. Hè. Don Zeder heeft de motie ingediend voor een onderzoek. Nou, dat vind ik op zich ook hartstikke toe te juichen. Dat er dus een uitgebreid onderzoek komt.
0: Van wat er nou allemaal precies is misgegaan.
3: Ja, en dat dat onderzoek verder gaat, verder teruggaat dan 1951.
0: Ja. En morgen is het dan ja waarschijnlijk, we gaan er even van uit dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren, premier Jette die dit gaat uitspreken. Maar nou ja, misschien is er ook nog in de toekomst wel een rol voor de koning hierbij.
3: Ja, nou ja, ik ben een van die mensen. Ik ben een van die mensen die met oud-premier Van Agt heeft gesproken. Een aantal jaar geleden. En naar aanleiding eigenlijk ook van die gesprekken met hem. Het zijn twee gesprekken geweest. Heeft hij een brief aan de koning geschreven. En nou ja, dat wordt nu voortdurend ook aangehaald. En zelf denk ik, ja, ik ben een van die mensen die vindt dat als er een gebaar moet worden gemaakt naar die Molukse gemeenschap, maar ook gezien het verleden, het koloniale verleden, en daarin de hoe zeg je dat? Ja, de betrokkenheid, maar ook de rol van Nederland naar Molukken toe. Hè, er is natuurlijk, als we heel lang terugkijken naar drie eeuwen kolonialisme hiervoor, is er heel veel wat nog nader onderzocht zou moeten worden. En is het denk ik ook de relatie tussen onze voorouders, onze ouders met het Nederlandse Koningshuis.
0: Is daarbij ook heel belangrijk. Ja, dus dat zou dan heel waardevol zijn als het ook nog uit zijn mond zou kunnen komen.
3: Ja, ik denk dat
0: eerst is de dag van morgen. Een bijzonder en beladen moment, denk ik, voor u. Dank u heel hartelijk dat u hier in het oog daarover heeft willen vertellen, over het verhaal van uw vader en uw familie, Dina Marie Janan. Dank u wel.
3: Graag gedaan.
0: We gaan nog heel eventjes terug naar die wedstrijd Duitsland-Ivoorkust. Mark Kloostra, wat is er allemaal aan de hand?
1: Een gelijkmaker van Duitsland. We zijn intussen 70 minuten onderweg en die gelijkmaker hing al een tijdje in de lucht en het komt uit de wissels, want de voorzet komt van Amriri van de rechterkant. Een loepzuivere voorzet en recht voor het doel duikt Undav op. Scoorde ook al tegen Curaçao. Hij heeft de gelijkmaker gemaakt tegen Ivoorkust, dat het moeilijk heeft in de tweede helft. Met name na de eerste 10 minuten in de tweede helft. Die gelijkmaker is een logisch gevolg daarvan. Ik vond het nog heel spannend, want ik denk dat Duitsland wel door gaat drukken in de 20 minuten die nog volgen.

0: Dit was Suzy V. Dat is de artiestennaam van Suzanne ten Brink, de dochter van Robert ten Brink, met het nummer L'Eredità. In 1971 ontdekte de jonge Newsweek-verslaggever Alec Simkin een geheime Amerikaanse militaire operatie in Vietnam, waarbij op grote schaal oorlogsmisdaden werden gepleegd. Maar onder druk van de overheid en ook zelfcensuur op de redactie van Newsweek werd zijn scoop een beetje weggemoffeld. De Nederlandse filmmaker Casper Verkuijk maakte een documentaire over deze Alec Simkin, die overigens zelf ook vermist raakte in Vietnam. Goedenavond, Casper.
1: Goedenavond.
0: Hoe kwam je op dit verhaal?
1: Nou, ik ben zelf eigenlijk al sinds heel jong, een jaar of 10 of zo, ben ik heel erg geïnteresseerd in de Vietnamoorlog. Weet eigenlijk zelf niet helemaal precies waarom, maar ik wist wel dat toen ik documentaires ging maken, dat ik daar ooit iets mee wilde. En ik was vooral heel erg geïnteresseerd in dat idee dat Amerika eigenlijk al jaren zoekt naar alle vermiste soldaten in Vietnam. Dus ik ben vaak op die lijst gaan kijken. En op een gegeven moment zag ik ook dat daar een paar journalisten tussen stonden. En een daarvan was Alec. Mm-hmm. En toen ik las dat hij niet naar Vietnam was gekomen om journalist te worden, maar eigenlijk jarenlang zelf soldaat wilde worden. En altijd met zijn speelgoedsoldaatjes de Eerste Wereldoorlog naspeelde en zo. Ja, was ik meteen wel echt heel erg geboeid door hem. Ja. Dus zo begon het.
0: Interessant, want je zou eigenlijk denken dat dit misschien eerder een Amerikaanse maker was die op dit verhaal zou stuiten, maar dat was jij dus, gewoon een Nederlander.
1: Ja, dat is ik, gewoon een Nederlander.
0: Het verhaal wordt verteld aan de hand van brieven die Alec vanuit Vietnam aan zijn familie heeft geschreven en die je hem ook zelf hoort voorlezen. Hoe kan dat? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, nou, die brieven die waren er en hij was heel trouw met schrijven. Hij schreef echt heel veel brieven, dus het werd al vrij gauw duidelijk dat dat een belangrijke rol zou moeten spelen in de vertelling van de film. Maar we wilden eigenlijk de hele film echt heel erg vanuit zijn perspectief vertellen. Het is echt zijn verhaal en dat voelt ook heel erg op hem af. Dus ook in hoe we de film hebben gedraaid, weet je, alles is vanuit zijn perspectief. En toen we in Vietnam filmden, luisterden we vaak zeg maar naar één stemopname die er van Alec was uit 1965. Om een soort gevoel te krijgen bij zijn stem, bij wie hij is, zijn karakter. Hè. Onze stem zegt ook veel over wie we zijn. Mm-hmm. Maar wij raakten gaandeweg zo gehecht aan die stem dat ik het op een gegeven moment wel moeilijk vond om wat je normaal doet of wat je vaak doet bij films, is dat je een acteur vraagt om die stem in te spreken. Ik had het gevoel dat we Alec erbij wilde houden, omdat het heel erg zijn verhaal is. En ik ook soms wel eens het gevoel heb dat we heel erg, ja, weet je wel, dat we dit ook soort van een beetje in dienst ook van hem aan
0: het
1: doen zijn.
0: Ja, eigenlijk vertel je voor hem het verhaal, omdat het hem zelf eigenlijk niet echt gelukt is.
1: Klopt. En ook het gevoel dat, kijk, hij is natuurlijk verdwenen en hij is vermist, hij is nooit meer teruggezien. Er is ook nooit een begrafenis geweest. En ik heb heel erg geleerd ook van zijn familie en de mensen die hem kennen, dat je dan eigenlijk ook nooit helemaal het gevoel hebt dat iemand dood is. Dus dat is ook een reden waarom ik dacht van, ik zou hem er heel graag bij willen houden. Dus ja, nou leven we natuurlijk in een tijd waarin dat qua technologie ook kan.
0: AI.
1: Dan moet ik zeggen dat ik zelf heel erg onervaren was met AI en ook heel sceptisch om allerlei redenen. Maar ik heb toch, ja, het experiment ben ik wel aangegaan en ik vond het eigenlijk meteen heel interessant, omdat het echt een manier was om Alec erbij te houden.
0: Ik heb het dus gezien en ik dacht eigenlijk dat het echt was. En toen zag ik in de aftiteling dat het zijn stem was en toen begreep ik het niet. Maar nu begrijp ik dat het dus AI was. Over wat hij daar heeft gezien en beschreven. Alec die ging dus naar Vietnam. Hij ging zelf. Hij besloot zelf daar naartoe te gaan. Eerst als hulpverlener. Later ging hij voor Newsweek schrijven. En deed onderzoek in documenten van operaties die daar door de Amerikanen werden uitgevoerd. En zijn oog viel toen op de operatie Speedy Express. Kun je eens vertellen wat zijn aandacht trok en wat dat was?
1: Ja, het was een van de eerste weken dat hij bij Newsweek zat. En hij was daar eigenlijk alleen maar als een soort junior journalist, als een stringer, als een freelancer eigenlijk. En hij had gevraagd of hij wat oude rapporten die daar in de kast stonden, of hij die eens door kon pluizen. En toen kwam hij bij zijn bureauchef met twee cijfers. En hij zei van, ik zie hier dat hier een operatie heeft plaatsgevonden. En er zijn iets van 11.000 Vietcong-soldaten omgekomen. Maar er zijn maar iets van 700 wapens van de vijand geclaimd. En hij wist, en dat wist zijn redactiechef ook, dat dat een heel ongebruikelijke verhouding was.
0: Ja, omdat je normaal altijd alle wapens moet innemen van gedode militairen.
1: Ja, dat kan natuurlijk nooit altijd. Maar de verhouding die hier zo ontzettend uiteenliep, die was echt totaal ongebruikelijk. En je moet je ook voorstellen dat zij natuurlijk, ja, weet je, als journalisten van al die grote Amerikaanse kranten en tijdschriften, die hebben natuurlijk ook onderling heel veel contact. En iedereen had daarvan ook meteen zoiets van, waarom hebben we dit toen niet gezien, want die operatie die had al 2 jaar daarvoor plaatsgevonden. En toen mocht Alec naar de Mekong Delta om op onderzoek uit te gaan. Hij sprak Vietnamees. Dat had hij zichzelf geleerd omdat hij humanitair medewerker was geweest. En dus had hij een hele goede mogelijkheid om met getuigen te gaan spreken. En toen is hij op basis van de informatie die in die rapport stond over de locaties waar al die aanvallen hadden plaatsgevonden, is hij getuigen gaan zoeken. Ja. En die hebben hem gaandeweg steeds meer verteld over wat zijn vermoeden al was. Namelijk, dit waren voor een grote meerderheid geen soldaten, maar burgers.
0: Ja, en we gaan er in grote stappen doorheen. Het is een hele indrukwekkende documentaire waar je ook fragmenten ziet en hoort van hoe dat destijds ging. Het is echt huiveringwekkend af en toe. Er worden, die Amerikanen schieten eigenlijk gewoon alles wat beweegt daar in die delta waar dit zich afspeelt. Uiteindelijk heeft hij dit samen met een collega allemaal opgeschreven, onthuld dat er dus massaal oorlogsmisdaden werden gepleegd. Maar Newsweek hield die publicatie tegen.
1: Klopt.
0: Waarom?
1: Ze hebben heel lang überhaupt geweigerd om het te plaatsen. Dat was de eerste reactie was, we gaan dit gewoon niet plaatsen. De officiële reactie. En het was totaal verbijsterend voor de redactie in Saigon. Want die hadden echt het gevoel dat ze hier eigenlijk bezig waren met het grootste verhaal wat ze sinds het begin van de oorlog als redactie hadden verteld. Het was echt heel groot. Dus zij hadden echt al het gevoel van, dit gaat een voorpagina verhaal worden, moet je ook voorstellen. Het was in de tijd van de My Lai. Massaslachting was net naar buiten gekomen. Er was heel veel publieke weerstand tegen de oorlog. Dus dat had een heel groot verhaal kunnen worden. En Newsweek zei, mensen, lezers zijn oorlogsmoe en die willen dit soort verhalen niet horen. Mm. En ja, dat was natuurlijk voor hun totaal ongeloofwaardig als reden. En wat gaandeweg bleek is dat de Amerikaanse legerleiding in Vietnam, maar ook in Washington en het Witte Huis, tot op het hoogste niveau van de president, waren zeer gealarmeerd door het onderzoek van Newsweek. Omdat zij juist door My Lai heel erg zagen van, als dit naar buiten komt, dan gaat dit een enorme invloed hebben op het hele, de hele discussie om de oorlog. Dus er is heel veel druk uitgeoefend op Newsweek. Ja. Om deze publicatie tegen te houden. En dat is grotendeels gebeurd. En pas na maanden touwtrekken is er een soort van slap aftreksel van het verhaal.
0: Een beetje weggemoffeld verderop in het blad. Ja.
1: En heel veel korter dan dat de bedoeling was. Ja. Ja.
0: Is Alec uiteindelijk in Vietnam gebleven en daar vermist geraakt? En begrijp ik nou goed tot slot dat door jullie onderzoek voor de film nu wel bekend is waar hij ligt? Want hij is dus kennelijk vermoord of doodgeschoten. En dat hij is begraven ergens.
1: Ja, eigenlijk heel kort, een paar weken nadat hele kleine versie van het artikel is uitgekomen, is hij eigenlijk een paar weken daarna is hij vermist geraakt. Wij hebben zelf heel lang aangenomen, of ik heb zelf heel lang als maker aangenomen, dat ook al was ik veel in Vietnam om research te doen, dat ik waarschijnlijk niet in staat zou zijn om hem te vinden. Maar ik ben op een gegeven moment toch daar naartoe gegaan, omdat ik in elk geval een indruk wilde krijgen van die plek. En zo zijn we op het spoor gekomen van veteranen van de Noord-Vietnamese kant, die het verhaal over die bewuste dag dat daar dat Alec daar met die jeep aankwam, heel goed kende. En zodoende zijn we bij de mensen terechtgekomen die hem hebben begraven.
0: Ja.
1: En die hebben ons toen geleid naar de plek waar die sinds 12 juli 1972 ligt.
0: Nou, dat is wel echt ontzettend bijzonder dat je zo ver gekomen bent. Ik raad eigenlijk iedereen aan om naar die film te gaan. En dat kan. Vanaf 25 juni is het in de bioscoop te zien. Hè? De documentaire Soldier's Bones heet het. Dankjewel, Casper Verkijk, voor je toelichting en je gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan. Ja. Dankjewel.
0: We gaan nog heel even terug naar die spannende voetbalwedstrijd. Zo. Mark Kloostra, die is afgelopen.
2: Nee,
0: nog niet.
2: Nee. Nog lange
0: daar
2: niet.
0: Oh, sorry. Oké, dat dacht ik. Wat is er nu weer aan de hand?
2: Nou, er is nog niks aan de hand althans. Die Volkers mag een corner nemen. Maar nog 7 minuten te gaan. En dan komt er nog een karrevracht aan extra tijd bij. Ook wel een minuutje of 7, denk ik. En de stand is nog steeds 1-1. Die 1-1 viel in een fase dat Duitsland echt aan het drukken was. En toen dacht ik, erop en erover. Maar zover komt het helemaal niet. Want die Volkers is de laatste minuten sterk. sterker en sterker aan het worden. Kortom, er valt nog helemaal niets te zeggen over wie hier aan het eind van de avond met de 3 punten aan de haal en met de overwinning aan de haal gaat. Het staat 1-1. Kan ook nog gelijk eindigen. Okay. Dat is het meest natuurlijke.
0: Nou, goed. Hij blijft hier aanstaan. En we blijven het volgen. Dankjewel. Ja, het is een grote ontdekking als we Joris Oddens van het Huygens Instituut mogen geloven. Want op een vrij onbekend en niet zo heel erg indrukwekkend schilderij uit het begin van de 17e eeuw blijkt een van de belangrijkste momenten uit onze vaderlandse geschiedenis afgebeeld te staan. Meneer Oddens, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, ik heb hem hier uitgeprint voor me liggen. Als ik het mag beschrijven, dan zie ik een beetje een kale ruimte met een lange tafel vol met heren met hoeden op. Mm-hmm. Waar kijk ik naar?
3: Ja, waar je naar kijkt is de Staten-Generaal. Dat is de belangrijkste politieke vergadering van de Republiek van Nederland in de 17e eeuw. Die vergaderde aan het Binnenhof in Den Haag. Inderdaad in een vrij kale zaal. De Statenzaal, die zaal bestaat nog steeds. Je ziet daar een hele belangrijke bijeenkomst van die Staten-Generaal in het jaar 1608.
0: Oké. En
3: de 17e eeuw. Die vergaderde aan het Binnenhof in Den Haag. Inderdaad in een vrij kale zaal. De Statenzaal, die zaal bestaat nog steeds. Je ziet daar een hele belangrijke bijeenkomst van die Staten-Generaal in het jaar 1608.
0: Oké. En dat zie je er niet meteen aan.

0: zag dat dit geveld zou worden, dat u hem wel meteen wilde hebben, hè? U wist, ja, dit is bijzonder.
1: Ik wist, het is bijzonder, hè? Dus je moet dan je voorstellen, er is zo'n veiling, die vindt dan plaats bij een groot veilinghuis. Er zijn allerlei andere werken, worden er ook geveild. Dat zijn werken, allerlei soorten mooiere en minder mooie oude meesters. En daar zat dit tussen. En het was dus niet in een soort van echt optimale staat. Maar ik dacht meteen van, ja, wat is dit? Want het is een schilderij van een politieke vergadering. Zo werd het ook wel herkend in de 17e eeuw. Maar verder was er eigenlijk helemaal niks over bekend. En dit soort politieke vergaderingen, die zijn nauwelijks geschilderd. Men dacht dat het een lokale vergadering was. Daar was ik al meteen sceptisch over. Ik dacht, dit moet iets bijzonders zijn. Maar op dat moment wist ik eigenlijk nog niet precies waar we naar zaten te kijken.
0: Nee.
1: Daar heb ik eigenlijk best wel lang onderzoek voor moeten doen om dat te kunnen vaststellen.
0: Ja, en toen bleek ook dat het wel degelijk een heel belangrijk moment was. Zelfs het moment dat beschreven wordt als de geboorte van Nederland. Vertel, wat was hier aan de hand in 1608?
1: Ja, dus dit soort schilderijen werden niet zomaar geschilderd. Dus je kunt alvast vermoeden dat als er zoiets is en je herkent inderdaad die zaal als de Statenzaal waar de Staten-Generaal vergadert, dat het ook een bijzonder moment moet zijn ter gelegenheid waarvan zo'n schilderij dan gemaakt is. Stilistisch kun je het wel thuisbrengen, ongeveer een bepaalde periode. En als je dan gaat kijken wat zijn er nou voor belangrijke dingen gebeurd in zo'n periode, dan was dat in dit geval het 12-jarig bestand. Dat is gesloten in 1608. En het was een bestand tussen Spanje, tussen de zuidelijke Nederlanden en de Republiek. Dat was eigenlijk toen nog niet de Republiek. Dat waren verenigde provinciën die in opstand waren gekomen tegen de Spaanse koning. En na 40 jaar opstand, oorlog, precies 40 jaar na het begin van de 80-jarige oorlog, was iedereen eigenlijk heel moe van het vechten. Het geld was op, ook aan de Spaanse kant. Dus toen hebben ze eigenlijk voor het eerst geprobeerd om vrede te gaan sluiten met elkaar. En de onderhandelingen die daarvoor gevoerd werden, die werden in ieder geval in het begin gevoerd in Den Haag. En dat was in het jaar 1608. Mm-hmm. Daarvoor kwam dus een delegatie van de Spanjaarden, de Spaans-Habsburgers, zeg je dan, uit de zuidelijke Nederlanden naar Den Haag. Die onderhandelingen hebben toen plaatsgevonden in een zaal naast de Statenzaal. Die noemen we nu de Trèveszaal. Trève is het Franse woord voor bestand. Mm-hmm. En uiteindelijk is toen geen vrede gesloten, want de partijen lagen toch te ver van elkaar. Maar er is gekozen voor een 12-jarig bestand, zodat beide partijen op krachten konden komen. Maar om die onderhandelingen te voeren, moest de Spaanse koning eigenlijk Nederland al als staat erkennen. Hè? De soevereiniteit moest worden erkend voordat überhaupt die onderhandelingen konden worden begonnen. Want hij wilde niet onderhandelen met een stelletje opstandelingen.
0: Ja.
1: En die erkenning van de soevereiniteit, dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste moment
0: in onze vaderlandse geschiedenis.
1: In ieder geval in het staatvormingsproces, in het staatvormingsproces richting de onafhankelijkheid van Nederland als staat, was dat eigenlijk het belangrijkste moment. En dat is dus toen rond 1608 is dat heeft dat plaatsgevonden.
0: Ja, en dan slaat dus het hart van een politiek cultuurhistoricus zoals u wel even over, denk ik. Hè? Als je dit dus zo voor je ziet en ontdekt dat het daadwerkelijk over dat moment gaat.
1: Ja,
0: maar heeft het u ook verder nog wat geleerd? Is er door dit schilderij ook meer bekend geworden dat u niet al wist uit bijvoorbeeld geschreven bronnen?
1: Kijk, het belangrijkste is dus dat men dat zo realiseerde en ook op dat moment al conceptualiseerde dat het zo'n bijzonder moment was, dat de keuze is gemaakt om daar een schilderij van te maken. Hè? Dus dat op het moment dat je... achteraf kunnen we altijd zeggen, dit is een heel bijzonder historisch moment geweest. Maar dat is met de kennis van nu. Maar dat je ziet dat tijdgenoten zich op dat moment al zodanig bewust waren van het feit dat het een bijzonder moment was, dat er een schilderij werd gemaakt waarin heel nadrukkelijk werd gezocht naar van hoe kunnen we nou die soevereiniteit, die erkenning daarvan in één beeld vatten, hoe kunnen we dat verbeelden? Dat is ook heel bijzonder.
0: Ja, en als we dan nog heel even terug naar naar het schilderij zelf gaan kijken, je ziet tussen die 24 vergaderende mannen, ja, daar zitten niet de minste tussen, onder andere Johan van Oldenbarneveldt. Die zult u misschien ook zelf nog wel herkend hebben. Als je hem zo ziet, hij zit links voor aan tafel.

0: tafel?
1: Nou ja, je ziet dat hij heel prominent daar zit. En ook je moet, als je onderzoek doet naar schilderijen, moet je kennis hebben van de historische achtergrond. Maar je moet ook kennis hebben van de conventies die werden gebruikt in het neerzetten van de geportretteerde in zo'n groepsportret. En dan kan je zeggen van, nou ja, iemand die ten voeten uit wordt geportretteerd, iemand die aan de kant waar het licht komt, het schilderij binnenkomt, zit. Mm-hmm. Dat is degene waar het om draait. Hè? Dus dat is. We hebben later ook een genre gehad. Schutterstukken, regentenstukken, waar mensen ook vaak aan een tafel zaten. En daar kun je dus aan de hand daarvan, als je die gaat vergelijken, kun je vaststellen van oké, dit is de belangrijkste persoon. Dit is een persoon die persoon juist nadruk wil geven.
0: Ja.
1: En in dit geval kun je heel duidelijk vaststellen van de belangrijkste plek wordt ingenomen door Van Aldebarneveld in dit schilderij.
0: Maar er zit nog iemand daar in het midden. Je zit ook iets hoger en het licht valt wat meer op hem. Wie is dat?
1: Dat is prins Maurits. Maurits van Nassau, dus de stadhouder van Holland. En op dat moment ook de belangrijkste legerleider. De opperbevelhebber van het Staatse leger dat tegen de Spanjaarden vocht. Dus dat was eigenlijk op dat moment, samen met Van Oldenbarneveld, de belangrijkste figuur in de Nederlandse politiek.
0: Ja, maar ik begrijp dat er dat uiteindelijk heb je dus dit helemaal goed kunnen bestuderen. En ook, je weet precies wie al die 24 mannen zijn.
1: Ja, en dat is heel bijzonder. Want kijk, we hebben hier wat we hier voor ons zien zijn leden van de Staten-Generaal. Maar ook grotendeels de mannen die op de dag dat die hier afgebeeld is, zouden worden benoemd tot de Nederlandse delegatie van onderhandelaars. Die met de Zuid-Nederlanders zou gaan onderhandelen over de vrede. En omdat dat die onderhandelingen zelf ook belangrijk werden gevonden, is er een soort van portretreeks gemaakt van alle onderhandelaars. En ook van alle vorsten die erbij betrokken waren. En aan de hand van die portretreeks, die op zichzelf ook al heel bijzonder was, kon ik eigenlijk aan één op één.
0: Kun je gewoon puzzelen van wie wordt
1: bij die gaan identificeren wie was aan tafel. En in de meeste gevallen zou dat nooit mogelijk zijn geweest, want van de meeste mensen in de vroege 17e eeuw hebben we geen portretten. Maar in dit geval, omdat het ging om zo'n historisch moment, kon dat dus wel.
0: Hey, en nog heel even kort, is het nou omdat het deze hoge historische waarde heeft ook zeg maar de financiële waarde van dit werk gigantisch gestegen?
1: Nou ja, daar ga ik niet over. Dus dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar uiteindelijk is het nu zo dat het schilderij zich in Pruikleen bevindt bij het Haagse Historisch Museum. Als dat museum wordt nu verbouwd, het gaat weer open. En dan als het open is, kan iedereen het schilderij bekijken.
0: Daar gaat het om, dat we het kunnen zien. Dank Joris Oddens voor de uitleg en gefeliciteerd met deze vondst. We sluiten nog heel even af met Mark Kloostra.
2: Ja, want het is bloedjespannend. 1-1, 3 minuten nog aan extra tijd. Ivorcus had een enorme kans om de voorsprong en de winst te grijpen. Maar Adinga schuift voor de keeper nam de bal niet goed aan. Terwijl ze met 3 aanvallers tegen 2 verdedigers stonden. En daarna 2 keer Duitsland. Ja. En 1 keer was het Brown met de keeper in de verre hoek. Geweldige redding. Nu weer Duitsland, daar gaat hij. Oendaf, 2-1. Diep in de extra tijd voor de Duitsers. Zijn tweede. Duitsland gaat winnen als hij geen buitenspel staat.
0: Dat hebben we nog net meegepikt. Dit was het oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder met David Bogert. Een fijne nacht gewenst.
3: En een laatste glas im steen.
4: NPO Radio 1.
5: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Komen er eindelijk excuses aan de Molukkers?
6: Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers.
5: Historische spionagedieren, van postduiven met camera tot de CIA-kat in het Kremlin. En OVT-doc over straatfotograaf Ed van der Elske.
7: Jongens, kijk eens hier. Ja, kijk eens hier. Leuk, even kijken hoor.
5: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: ambtenarenstrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: NPO Radio 1.
6: Middernacht, het begin van zondag 21 juni. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar nu ook naartoe onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond er onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het daar ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich er niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. En op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de extra tijd scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn tweede groepswedstrijd ook ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en eentje van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. En het weer vannacht, kans op wat onweersbui. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met opnieuw wat regen en onweersbuien. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1.
7: EO.
8: Misschien bent u ook wel een nationalist. Bij nationalisme denk je al snel aan opzwepende politici en bloederige oorlogen. Maar nationalisme zit veel dieper. Het zit in ons dagelijks leven. Ons eten, landschap, gebouwen, huisdieren en sport. Denk ook aan het WK voetbal. Misschien zit u ook nog wel in uw oranje kloffie. Maar nationalisme zit ook in ons hoofd. Het beïnvloedt hoe we denken. En veel mensen vragen zich ook af, waar hoor ik nou bij? Denk ook aan die AZC-demonstraties waar de zin klonk, wij zijn Nederland. Maar wat betekent dat dan? Mijn gast van vannacht is Erik Storm. Hij is historicus aan de Universiteit Leiden en schrijver van het imposante boek Nationalisme. Met een mooie, paradoxale ondertitel: Een wereldgeschiedenis.
9: De ongelooflijke radio. David Bogert.
8: Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Ik ga in gesprek met historicus Erik Storm en uiteraard samen met vaste gast van De Ongelooflijke, theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Erik Storm, welkom in De Ongelooflijke.
10: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
8: Ja, goed dat je er bent. Het is een mooi onderwerp en we gaan zo meteen ook heerlijk die geschiedenis door. Het zijn ook echt grote thema's om bij de horens te vatten. Maar ik dacht, misschien kunnen we eerst wat kleiner beginnen. Wanneer voelde jij je voor het laatst, voelde je een soort nationaal gevoel?
10: Ja, ik ben nog wel een sportfan. Dus nu met het WK, het WK, als het Nederlands elftal speelt, ja, dan sta je toch te trappelen om de wedstrijd te kijken en juich je als Nederland wint. Dus, ja.
11: Zit je dan ook helemaal in het oranje gehuld voor de buis? Nee. Of gaat dat bij jou?
10: Nee. Ah. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Eén keer toen ik studeerde in Spanje heb ik een rood blouseje aangedaan. Dus dat kwam het dichtst bij oranje outfit.
11: Ik herinner me dat ik ooit in Engeland in een kroeg vol Ieren heb zitten kijken naar Nederland-Tsjechië.
8: Ah.
11: En de Ieren waren allemaal voor Nederland. Want als Nederland zou winnen, zouden ze boven Engeland eindigen.
8: Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Ja,
11: er zat heel veel nationalisme in die pub.
10: Ja.
8: Nou ja, zo vallen we eigenlijk al een beetje in nationalisme. Natuurlijk als onderwerp. En dit is dan, jij beschrijft het geloof ik ergens in je boek als feel-good nationalisme. Hè? Mm-hmm. Een WK en heel veel vrolijkheid zie je. En ook echt soms, vind ik soms best mooie ontroerende verbroedering van... Ik zag Mexicanen die Koreanen op een vriendelijke manier in de lucht gooiden en daar samen een feest mee vierden, Nederlandse Japanners, noem maar op. Maar wij vinden dat nationalisme, het idee dat mensen een soort binding hebben met het land, heel vanzelfsprekend. Terwijl eigenlijk, ook nog ook weer bepaald bij jouw boek, is dat nog best wel relatief jong. Is dat maximaal 250 jaar geleden of zo, dat er zoiets is als landen en nazistaten? Dus een WK 250 jaar geleden eigenlijk ondenkbaar kunnen zijn.
10: Ja, nou, een WK bestaat nog geen 100 jaar.
8: Nee,
10: ja. En bij het eerste WK moesten de landen gepusht worden om mee te doen. Het was in Uruguay, dus dat was ook wel een eindje weg.
8: Ja,
10: ja, en nazistaten bestaan eigenlijk ook nog maar 250 jaar. Ja. En als je bedenkt dat de mensheid eigenlijk sinds de uitvinding van de landbouw eigenlijk toch al gevestigd is, en dat is 10.000 jaar geleden, dan is het eigenlijk maar de laatste 3-4% van de menselijke geschiedenis dat er nationalisme is. Dus het is eigenlijk best wel een raar fenomeen.
11: Ja, we hebben over onszelf echt moeten leren nadenken als Nederlanders. Dat is eigenlijk geen natuurlijke...
10: Nee. Dus in de vroegere tijd identificeerde je vooral lokaal of met je sociale groep.
11: Ja.
10: Dus ja, je was lid van een gilde of je was boer.
11: Ja.
10: Of je was
11: van
10: adel. Ja. Ja.
8: We gaan zo meteen die geschiedenis toch wel een beetje door. Maar ik vond het wel een interessant gegeven dat eigenlijk nationalisme iets is wat eigenlijk aangeleerd is.
11: Dat is allemaal hersenspoel, David.
8: Daarvoor had je eigenlijk niet zoveel zelfsprekende betekenis als ik ben een Nederlander of ik ben een Fransman of wat dan ook. Betekent het allemaal iets anders. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar dat vrijwel elk land inmiddels dit model heeft omarmd. Hè? Het model van de nazistaat, van een land. Daar is het ook niet bij gebleven, zou je kunnen zeggen. Want het nationalisme is duidelijk ook in opmars, schrijf je ook in je boek.
10: Ja, het is alweer een tijdje geleden dat ik de laatste hand aan het manuscript legde. En dat was nog de tijd dat Biden president was. En dat we nog dachten dat de herverkiezing van Trump niet echt voor de hand lag.
8: Ja.
10: Inmiddels lijkt het soms wel of we echt in een andere wereld leven. Ja. En dat nationalisme meer... sterker is dan ooit. En ook in Europa en in Nederland zien we dat toch, dat nationalistisch rechtspopulistische partijen die heel erg op die nationalistische trom roeren, dat die het heel goed doen in de peilingen ook. Ja.
8: Ja, het heeft ook dit thema heeft af en toe ook iets paradoxaals of zo. Want je beschrijft dan ook dat die opmars van nationalisme, dat zie je dan ook
12: is een soort nationalistische golf eigenlijk die over de hele wereld spoelt. Er zit natuurlijk al, ook in de titel van je boek eigenlijk, Nationalisme, een wereldgeschiedenis. Er zit eigenlijk ook wel iets van een paradox. Dat iets waarvan je denkt, dat is nou heel landelijk, dat is nationalisme. Dat gaat dan blijkbaar wel de wereld over op een of andere manier.
10: Ja. Nou, dat is eigenlijk ook de grote these van dit boek. Ja. Van ik heb nationalisme ook heel veel onderwezen aan groepen internationale studenten. En toen dacht ik ook van, ik ben eigenlijk een specialist meer van Europese geschiedenis. Ja, dan kunnen we het niet tot Europa beperken als we ook studenten uit Azië en Zuid-Amerika hebben. Dus toen heb ik het gewoon ook op mondiaal niveau gegeven. En kreeg ik werkstukken over nationalistische bewegingen van de hele wereld. En dan zie je eigenlijk heel goed hoeveel parallellen er wel niet zijn.
11: Je zegt ook, dat is min of meer bewust, hè? Dus je beschrijft de wereld eigenlijk bijna als een soort laboratorium. Op bepaalde plekken begint men te experimenteren met dat nieuwe idee van de natiestaat. En andere landen kijken het af en denken van, hé, dit werkt. En nemen daar onderdelen of zelfs het hele pakket van over. Dus dat verklaart ook waarom het zo op elkaar lijkt.
10: Ja, toch? Zeker, ja. Ja, en we zijn eigenlijk in de geschiedwetenschap de laatste decennia steeds meer achtergekomen dat die wereld eigenlijk veel nauwer verbonden was, ook in vroeger tijden, dan we eigenlijk traditioneel dachten. Oh, dus ik ben voorbeelden tegengekomen van Jacobijnse clubs. Dus geïnspireerd door de Franse Revolutie in Syrië en zelfs in India.
11: Dat zou je niet verwachten, nee.
10: In Madagaskar was een koning die een groot fan was van Napoleon. Dus
11: dat koningen fans zijn van Napoleon, daar kan ik me nog iets bij voorstellen.
10: Maar ja, maar dat hij schafte ze dus ook een Frans uniform aan. Dus hij kleedde zich ook als een soort Afrikaanse Napoleon.
11: Ja, precies.
12: Het laat zien dat nationalisme of de natiestaat wereldwijd echt een groot succes is geworden. Want van iets wat pas 250 jaar geleden, grosso modo, een beetje werd uitgevonden.
10: Ja.
12: Is nu bijna elk land. Er zijn een paar uitzonderingen, weet je, die oliestaatjes of zo, die dan nog een soort koninkrijk zijn. Maar voor de rest is het, geloof ik, bijna iedereen is inmiddels een natie, een natiestaat.
10: Ja. Ja. Ja.
12: Dus dat zegt iets over het succes. En dat zegt ook iets over, denk ik, hoe belangrijk het is om hierover te blijven nadenken. Ja. Wat houdt dat nou in? Ook voor de wereld, waar je dus ziet dat dit een groot thema is. Maar ook voor ons eigen land natuurlijk, waar we ook telkens met elkaar in discussie en in debat gaan van, wat is nou Nederlander? Wie hoort er nou bij? En wat zijn dan je rechten en plichten, noem maar op.
10: Mm-hmm.
12: Dus het is ook gewoon een urgent thema om te blijven nadenken.
11: Ja, ook op wereldtoneel natuurlijk.
12: Ja.
11: Met al die volken die streven naar een eigen staat bijvoorbeeld. Of denk aan het conflict in Palestina of Israël. Hè?
10: Ja.
11: Daar gaan we al. Hoe noemen we het?
12: Ja.
11: De Koerden.
10: Catalonië.
12: Het mooie is ook, als je die geschiedenis dan bekijkt, dan valt ook steeds meer op zijn plek. Voor we dat gaan doen, ik was er wel benieuwd waar, dat vroeg me al af. Hè, je hebt echt een kloek boek geschreven, bij een soort levenswerk kan je het wel noemen, om dit helemaal in kaart te brengen, nationalisme over de hele wereld. Dan denk ik altijd, waar komt zo'n fascinatie vandaan? Maar dat schrijf je eigenlijk al in het voorwoord. Hè? Dat heeft ook te maken met jouw jeugd.
10: Ja, mijn vader die is 8 jaar lang zeeman geweest. En die voer echt over de halve wereld. Heel veel in Afrika geweest. En Australië, India. En dus die had thuis heel veel verhalen over wat hij allemaal wel niet gezien had. En mijn moeder is op een binnenvaartschip geboren. En al mijn ooms van moederszijde hebben ook allemaal een schip. Dus of hadden allemaal een schip. Binnenvaart of kusters ook. Dus mijn moeder heeft ook gewoon heel veel, van vooral Europa gezien.
11: Ja.
10: Maar omdat mijn moeder niet zo'n goede gezondheid had, gingen wij op de Veluwe op vakantie of maximaal naar Zeeland.
12: Jij ging nooit naar het buitenland zelf.
10: Dus ik kreeg grote verhalen over zo'n beetje de hele wereld thuis.
11: Ja, ouders hadden de hele wereld gezien, maar jij niet.
10: Maar ja, wij moesten het doen met Eerbeek of Renesse. En dat was toch wel een. Dus toen ik ging studeren, ben ik echt ook meteen op pad gegaan. Ja, en,
12: toen ging je eigenlijk voor het eerst naar het buitenland ongeveer. Als kind nooit gedaan.
10: Ja. En ben ook meteen vrij snel met de Erasmus-uitwisseling naar Spanje geweest. Ik heb een jaar in Berlijn gewoond. Dus ik heb wel het een en ander ingehaald.
12: Je hebt het ingehaald.
11: Ja. Heb je als kind ook postzegels verzameld?
10: Ja.
11: Ja, want dat is eigenlijk ook de eerste manier als kind om in aanraking te komen met de wondere wereld van de natiestaten, toch?
10: Ja.
11: Al die fantastische postzegels.
10: Dat wordt dan ingedeeld ook per land natuurlijk.
11: Ja.
10: Nee, dat
11: en de ene land maakt ze nog fantastischer en mooier dan de andere.
10: Ja.
12: Klinkt alsof jij het ook hebt gedaan.
11: Zeker, mijn vader was redacteur buitenland. Hè? Dus die reisde veel rond in allerlei exotische landen. Ja. En dan stuurde hij brieven naar huis of dan postzegels mee. Dus.
10: Vooral die golfstaten hadden fantastische postzegels.
11: Ja, maar veel Afrikaanse landen ook. Ja. Hele kleurige.
10: Ja.
11: Als kind vind je dat natuurlijk fantastisch.
10: Ja.
12: Lijkt me ook eerlijk om een uur over postzegels te gaan praten. Maar dat gaan we toch maar niet doen. We gaan die tocht maken door de geschiedenis eigenlijk, Erik. We zeiden het al, hè, dat idee van landen en natiestaat is ongeveer zo'n 250 jaar oud. Dat is natuurlijk de grote vraag, want wij vinden het zo vanzelfsprekend dat die landen er zijn. Wat was daarvoor dan? Voordat er, er zullen wel mensen zijn geweest die zich Fransen noemden of zo, of weet ik veel wat. Wat was er voor dat die landen en natiestaten er waren?
10: Nou kijk, er waren wel vage ideeën over, Frans, Duits, Spaans. Dat waren wel termen die gebruikt werden in die vroegmoderne tijd. Maar de betekenis daarvan was vaak ook vaag. Dus bijvoorbeeld aan middeleeuwse en vroegmoderne universiteiten werden groepen studenten geclusterd naar natie.
11: Oh ja.
10: Maar bijvoorbeeld de Universiteit van Orléans, die hadden 12 naties. En 10 daarvan verwezen naar delen van Frankrijk. En dan de Duitse natie, daar behoorden ook de Britten, de Scandinaviërs en zelfs de Italianen en de Polen bij. Okay. Dus het was eigenlijk gewoon een hele vage indeling.
12: Ja.
10: Kijk, en de mensen identificeerden zich eerder met hun stad of hun dorp.
12: Ja.
10: Of eventueel de Bourgogne. Met de streek waar ze vandaan kwamen. Dat was eigenlijk veel concreter en veel relevanter.
11: Ja, je gebruikt tegen het voorbeeld in je boek van. Was dat niet ergens in Polen of zo? Mensen die zeiden van, wij zijn mensen van hier.
10: Ja.
11: In een volkstelling. En dat was eigenlijk.
10: En dat is zelfs begin 20e eeuw.
11: Begin 20e eeuw nog. Hè?
10: Ja.
11: Dat die zich helemaal niet definieerden als Polen. Ja. Als ze daar wel wonen. Maar...
10: Ja. Kijk, en mensen wisten natuurlijk wel heel goed. Religieuze scheidslijnen waren wel hard.
11: Ja.
10: Wie katholiek, Jood was, protestant. Katholiek, protestant, moslim. Dat was gewoon wel heel erg duidelijk. En dus je identiteit was vooral religieus, lokaal. Maatschappelijk, dus tot welke stand je behoorde, welke maatschappelijke groep.
11: Ja.
10: Dus dat bepaalde ook wie je was, welke rechten en plichten je had en zelfs hoe je kon kleden.
11: Met wie je trouwde.
10: Ja, met wie je huwde, dus wat je sociale kring was.
12: Die landen, dat was allemaal nog niet zo uitgekristalliseerd, dat bestond er niet zoals wij dat nu kennen. Maar je had natuurlijk wel een soort orgaan wat verschillende landen over verschillende landsgrenzen heen ging, voor zover die er waren. En dat was natuurlijk de kerk. Wat toen nog, zeker voor de reformatie, was natuurlijk één groot internationaal instituut. Dus dat zal ook een hele andere dynamiek, denk ik, dan verschillende landen.
10: En de kerk had natuurlijk Latijn als voertaal.
12: Ja.
10: Dus je ziet ook dat qua talen die gebieden niet heel duidelijk afgescheiden waren. De kerk gebruikt het Latijn. Aan het hof in Frankrijk, maar eigenlijk in heel Europa in de vroegmoderne tijd werd Frans gesproken. In islamitische gebieden was de religieuze taal natuurlijk het klassieke Arabisch. Maar aan de islamitische hoven werd vaak het Persisch gebruikt als voertaal. Dat was eigenlijk de taal van de poëzie, van de literatuur, van het bestuur. En daaronder zie je dan een enorme zee aan verschillende dialecten. Ja. Dus ook daar zie je dat wat wij denken, de Fransman spreekt Frans. Ja, dat bestond eigenlijk niet in die vroegmoderne tijd.
11: Hebben wij, is daar als historicus, kun je daar inzage in krijgen hoe dan zeg maar een gewone burger, mag je het nog niet zeggen, maar inwoner van zo'n landstreek ergens in het zuiden van Frankrijk, of laten we zeggen in Zeeland, voelde die zich dan verbonden met een soort groter geheel, behalve de kerk natuurlijk, maar met iets nationaals?
10: Nou, vaak was er wel natuurlijk loyaliteit aan de vorst. Hè?
11: Ja.
10: Kijk, de vorst was degene die je beschermde, die je diende te verdedigen, of eventueel ook de adel in het feudale stelsel. Dus je had wel trouw aan de landheer. En dat kon dus zeg maar de graaf zijn, maar dus ook de koning of eventueel de keizer.
11: Ja. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd.
10: Ja.
11: Dat idee.
10: Ja.
11: Dus als je zegt voor de natiestaatvorming, David, wees er op, je hebt de kerk, je hebt religie, je hebt de vorst, wat ook een beetje overstijgt misschien. Was er nog iets wat mensen bij elkaar hield, of was dat het wel?
12: Stad misschien? Of zo?
10: Nou, steden waren heel belangrijk natuurlijk. Ja. Gildes waren cruciaal, waren vaak ook erfelijk. Je kon alleen tot een gilde toetreden als je vader daarbij zat, of familie. En die zorgden ook voor de ouderen. Dus dat gildes waren echt ook heel belangrijk. Dus er zijn wel degelijk dingen waar mensen zich verbonden mee voelden.
11: Ja.
10: Kijk, het gebruik van volkstalen begint in West-Europa al in de late middeleeuwen. Hè. Dus dan zie je ook langzaam opkomst van gestandaardiseerde taal, ja, waar de Bijbel in vertaald wordt.
11: Statenvertalingen, ja, natuurlijk, van 1637 of zo.
10: En literatuur, ja, natuurlijk ook, romans, poëzie, pamfletten. Dus er is wel iets van een begin, zeker in Nederland, Engeland. En dat is misschien ook sterker in protestantse gebieden, waar mensen gestimuleerd werden om te leren lezen, om zelf de Bijbel te kunnen lezen. Hm. Dus je ziet wel dat er iets van nationale talen ontstaan en ook een soort, ja, Benedict Anderson dan imagined communities noemt. Dat je eigenlijk een gesprek kunt houden met mensen uit andere delen van het land, omdat je, nou ja, over dezelfde thema's kunt praten. Dus je kunt roddelen over de koning. Je hebt in pamfletten gelezen dat de koning misschien wel eens een schuinsmarcheerder is.
11: Ja.
10: Dat er, nou ja, in Den Haag weer
11: iets... Je bouwt samen een kathedraal.
10: Iets raars besloten is. Ja, ja, ja, dus... Ja. Er is, ja, wel een gesprek mogelijk al. Ja.
12: En als we dan naar de periode gaan, dus dat de nazistaat eigenlijk wordt geboren, dan moeten we naar de periode van de revoluties eigenlijk. Hè? De Amerikaanse en de Franse revolutie. Waarom gebeurde het juist toen? Dat toen eigenlijk voor het eerst de nazistaat, dus een land zoals we dat nu kennen, werd uitgevonden.
10: Ja, nou, eigenlijk is de Franse revolutie het mooiste voorbeeld. Hè? Kijk, in Frankrijk was natuurlijk een koning met absolute macht. En het idee was dat die macht van God gegeven was. Hij regeerde bij de gratie Gods. Mm-hmm. En dus de inwoners van Frankrijk waren de onderdanen van de koning. Hè? Dus de staat, de inwoners dienden eigenlijk de koning in plaats van andersom. En daar was natuurlijk vrij veel onvrede over. En toen met de Franse revolutie was de koning in financiële nood. Door veel oorlogen die hij gevoerd had. En hij riep de traditionele standenvergadering bijeen om de belastingen te verhogen. En vooral de geprivilegeerde groepen, de adel en de geestelijkheid, die eigenlijk vrijwel niks bijdroegen om, die ook om een bijdrage te vragen. Maar ja, die standenvergadering was georganiseerd per stand. Dus de eerste stand, de geestelijkheid, kwam apart bijeen. De adel kwam apart bijeen. En de restcategorie, de derde stand, kwam ook apart bijeen. En die vertegenwoordigde 97% van de Franse bevolking.
12: Ja. En hadden dus de mensen die niet van adel of geestelijke waren.
10: En hadden eigenlijk en betaalden eigenlijk alle belastingen. Maar hadden dus wel als toezegging van de koning twee keer zoveel vertegenwoordigers. Dus toen ze bijeenkwamen was het idee van, ja, we moeten niet met drie standen apart vergaderen, maar samen in één vergadering. En dan wordt het one man, one vote. En dan met wat verlichte leden van de adel en wat vooruitstrevende geestelijken, dan hebben wij de meerderheid, dan kunnen wij onze hervormingsagenda doorzetten. Nou, dat werd niet zo'n succes. En toen hebben ze besloten van wat wij doen. Wij geven ons als derde stand een nieuwe naam. En dat was de Assemblée Nationale. Dus Nederlands,
11: gewoon die andere twee af.
10: De Nationale Vergadering. Ja. Zo van, wij vertegenwoordigen nu de Franse natie. En eigenlijk zie je daar de natie verschijnen. En de eerste maatregel die ze namen was het afschaffen van alle belastingen. En ja, nou ja, een soort lekker land word je dan. Ja. Maar de tweede maatregel was het weer invoeren van alle maatregelen. Oh, ja. Dus het was heel duidelijk een symbolische maatregel die eigenlijk duidelijk maakte dat het niet meer belastingen waren die uit naam van de koning waren ingevoerd, maar nu uit naam van de vertegenwoordigers van de Franse natie.
11: Ja.
10: Dus dat was eigenlijk de machtsgreep waarin ze duidelijk lieten zien, de soevereiniteit ligt niet meer bij de koning, maar ligt nu bij de natie, vertegenwoordigd door de Nationale Vergadering. Ja, ja. En dat betekende natuurlijk ook dat de leden van die natie allemaal op dezelfde manier behandeld zouden moeten worden door de staat. Dus de volgende stap was, en dat gebeurde op 4 augustus, en het was een vrijdagavond, en waar eigenlijk alleen de radicale leden een soort samenswering, wij gaan allemaal naar de vergadering toe. En stapten ze één voor één naar voren en deden afstand van hun traditionele privileges. Dus van de adel, van de geestelijkheid, van de steden, van de gildes, van de provincies. Dus vanaf dat moment was eigenlijk Frankrijk
11: blanco.
10: Een land met gelijke rechten en plichten voor alle burgers.
11: Ja.
10: En dus de definitie van de natie is dus ook niet cultureel bepaald, maar eigenlijk gewoon alle burgers, ongeacht cultuur, religie, achtergrond. Alle inwoners van Frankrijk zijn nu lid van de Franse natie.
12: Mm.
10: Je ziet dus ook de emancipatie van de Franse Joden. Die krijgen ook gewoon volledig burgerschap. Daar is natuurlijk wel over debat ja. over geweest. Maar uiteindelijk werd dat doorgevoerd.
12: Ja.
10: En zie je dus de Franse natie ontstaan van burgers met gelijke rechten, die bovendien de nationale vergadering kiezen en dus eigenlijk bepalen wat het beleid van de staat kunnen gaan bepalen. Mm. En dat is dus de natiestaat.
11: Daar begint dat, maar het heeft te maken dus met, er moet belasting binnenkomen, we moeten een leger gaan bouwen. Dat soort dingen. Hè?
10: Ja, het is wel een heel rommelig proces,
11: ja,
10: hoor.
11: Ja.
10: Want dat idee van het nationaal leger met dienstplicht is eigenlijk ook een soort noodmaatregel, omdat na een aantal jaren verklaart Frankrijk zelf de oorlog aan Pruisen en Oostenrijk. Maar ja, een deel van de adel is dan al gevlucht, dus bijna al die officieren zijn weg. En de officieren die er nog zijn, die worden eigenlijk niet meer vertrouwd. De huurlingen, het was een huurlingenleger, ja, die werden vanwege de slechte belastinginning niet meer betaald, dus die waren ook grotendeels verdwenen. Dus na die eerste dramatisch verlopende veldslagen wordt de dienstplicht ingevoerd voor alle mannen. Maar dat zijn natuurlijk totaal ongetrainde dienstplichtigen. Dus wat ze doen is de tactiek totaal aanpassen. Die huurlingenlegers die stonden in lijnen, in drie rijen opgesteld achter elkaar. En die waren zo getraind dat ze binnen een minuut hun geweer weer konden laden.
11: Ja.
10: En dat waren dus, ja, die legers bleven dus op grote afstand van elkaar. Die vuurden wat salvo's op elkaar af. En dus die oorlogen waren eigenlijk, nou, het kostte heel veel geld, maar leverden eigenlijk niet heel veel op. Waren bijna nooit beslissende veldslagen.
11: De legers waren ook nog niet zo groot.
10: Nee, en wat die Franse legers, die zijn dus veel groter, maar die soldaten zijn niet getraind, dus die kunnen niet binnen een minuut hun geweren herladen. Dus wat ze deden was gewoon bestormen van de vijand.
11: Een enorme stormram van vlees.
10: Met de bajonet als het belangrijkste wapen. Dus het was eigenlijk een hele primitieve manier van legervoeren, maar wel super effectief.
11: En eentje die heel veel slachtoffers eist.
10: Ja. Ja, dus heel erg bloedig ook. We hebben vaak een beetje een romantisch beeld van die Napoleontische oorlogen. Maar het is echt wel, ja,
11: nou,
10: enorm.
11: Dat heeft Beatrice de Graaf, die hier bij ons vaak aan tafel zit, daar bij ons wel uitgeramd, hoor.
10: Ja,
11: dat,
10: nou gelukkig.
11: Ja, nee, dat is volkomen onterecht.
12: Ja, ja. Je laat hier ook zien dat nadenken wat toen ontstond van wat is nou een land? En wat maakt ons tot een land? En dat je dan ook dingen anders gaat inrichten, zoals het fenomeen dienstplicht. En dus de veel grotere legers. Dat is ook echt een gevolg geweest van de uitvinding van de natiestaat, toch?
10: Ja, ja.
12: Dus dat je een leger moet optuigen eigenlijk.
10: Ja. En het rare is dat dat totaal niet populair was. Of eigenlijk is dat niet zo raar.
12: Nee.
10: Want wie wilde vrijwillig. En dat was, dienstplicht was vaak 3 jaar. In sommige gevallen zelfs 5 of 7 jaar. Dus wie wilde zo lang van huis? Niemand. Dus wat deden mensen? Ze lieten hun vinger amputeren. Dan konden ze de trekken niet meer overhalen. Of hun voortanden eruit slaan. Dan konden ze de munitie niet meer openmaken. Dus mensen deden alles om onder die dienstplicht uit te komen. Dus het idee wat wij ook hebben is dat dat allemaal patriotten zijn die bereid zijn hun vaderland te verdedigen. Ja, dat is ook een mythe.
11: Nee, want dat vaderland moest nog meer uitgevonden worden, toch?
10: Ja, dus daar waren ze ook eigenlijk helemaal niet bewust van. Of,
12: nee, maar het is misschien een soort
10: over.
12: Schaduwkant of een soort keerzijde van het fenomeen natiestaat. Wat je hier schetst, namelijk, dat als je bent een burger in een natie, dus je hebt bepaalde rechten. Je hoort er helemaal bij. Maar misschien de keerzijde ervan is wel ook dat een natie jouw lichaam kan opeisen eigenlijk.
11: Ja,
12: je hoort erbij, maar
11: geld.
12: Dan moet je ook vechten.
10: Ja. Ja,
12: dus dat is een
10: je wordt
12: verplicht
10: naar school, je wordt geïndoctrineerd. Vrouwen moeten nieuwe burgertjes baren.
11: Ja, eerst voor de moederkerk en nu voor het vaderland.
10: Ja.
12: Dus dat is wel iets van een.
11: Ik kan me ook wel voorstellen, hoor. Als je dan een katholiek boertje bent, laten we zeggen ergens in de Vendée of zo. Ik noem het niet van niks. Dan, en je hoort ineens dat er nu ergens een loyaliteit aan de staat gevraagd wordt.
10: Ja.
11: En dat betekent dat je ineens belasting moet gaan betalen. En dat je je zonen moet gaan leveren aan het leger. En daarvoor eigenlijk? Wat krijg je daarvoor terug überhaupt?
10: Ja.
11: Dat is allemaal niet zo makkelijk uit te leggen.
10: Nee.
11: Dus dat, wat je ook laat zien in je boek natuurlijk, is dat de natiestaat ook wel afgedwongen werd.
10: Ja.
11: Op grote massa's van de bevolking.
10: Ja.
11: Of dat die inhoudelijk vooral gedragen werd door een verlichte stedelijke klasse.
10: Ja, ja. Ja, want dus die boertjes, die, als ze naar school gingen ook, ja, dan werden ze met een liniaal geslagen als hun eigen taal of dialect spraken.
11: Dat,
10: dus,
11: ja.
10: En dat
11: ja,
10: is nog,
11: ja, precies.
10: Ik denk dat mijn grootouders dat ook nog gebeurd is. Dus dat is ook nog niet zo lang geleden in Nederland, hoor. Dat je, ja, iedereen moest algemeen beschaafd Nederlands spreken natuurlijk. Ja. En dialect, ja, dat is ja, onbeschaafd, primitief. Dat is een traditie die eruit geslagen moest worden.
11: Ja, maar uiteindelijk spreekt heel Nederlands met de Gooise R nu, dus het is gelukt.
12: En een grote vraag die ook speelt, en een vraag die nu nog steeds gesteld wordt, is wat is dan een land? Of wat maak je tot een Nederlander of een Fransman? En jij hebt twee begrippen in jouw boek. Mm-hmm. Demos en ethnos, die echt heel belangrijk zijn, die we denk ik even moeten uitleggen.
10: Demos is eigenlijk betekent eigenlijk gewoon degene die recht hebben om mee te doen aan het democratische proces. Dus dat zijn eigenlijk alle burgers van een land. En dus dat is zeg maar de manier waarop die natie in feite tijdens de Franse Revolutie wordt gedefinieerd. Ja. Omdat, nou ja, of je Breton bent of Bask of Jood of protestant, iedereen mag gewoon deelnemen. Of iedereen krijgt dat burgerschap. En zelfs buitenlanders konden vrij makkelijk het Frans burgerschap verwerven.
11: Ja. Dus in feite gewoon als je een paspoort hebt, dan hoor je bij de demos.
10: En dus dat is eigenlijk iets wat nog steeds geldt eigenlijk. Ja. En wat misschien ook een beetje zeg maar het nationalisme en het natiebegrip van Jetten of van pro is, dus van de linkerzijde van het politieke spectrum. Van ja, als je een paspoort hebt, dan hoor je erbij en dan mag je gewoon meedoen.
11: Ja, ja.
10: En de andere definitie is de ethnos-definitie. En die ontstaat pas later tijdens de romantiek. Dus dat is eigenlijk na die periode van die revoluties. Dus vanaf 1815 tot halverwege de 19e eeuw. En dan ontstaat eigenlijk het idee dat elk volk een eigen taal en een eigen cultuur heeft die in de loop der eeuwen eigenlijk in wisselwerking ook met het eigen territorium is ontstaan.
11: Ja.
10: En dat elk land dus ook een eigen karakter heeft. Hè? Dus termen zoals volksgeist horen daarbij.
11: Ja.
10: En dat betekent dan eigenlijk ook dat elk volk in deze opvatting op basis van het hebben van een eigen cultuur ook recht heeft op een eigen natiestaat. En daar wordt die natiestaat dus, nou ja, cultureel, taalkundig, etnisch ingevuld.
11: Ja.
10: Maar het vreemde is, er zijn tegenwoordig zijn er nog 7000 talen in de wereld. Dus potentieel zijn er 7000 cultureel gedefinieerde naties. Maar ja, er zijn maar 200 staten. Dus ook daar zien we weer dat eigenlijk maar
11: moeten de Friesen niet op ideeën brengen. Hè,
10: procent, een aantal procent van die potentiële naties heeft een eigen natiestaat. En de meeste natiestaten zijn niet etnisch of cultureel homogeen. Dus dat idee is eigenlijk ook niet heel erg succesvol, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel, als we het over nationalisme hebben, hebben we het zeg maar over die ethnos-variant.
12: Nou ja, bijvoorbeeld ook zo'n slogan als bij die AZC-demonstraties. Als wij zijn Nederland.
10: Ja.
11: Je zult niet bedoelen, we hebben allemaal een Nederlands paspoort.
12: Nee. Er wordt waarschijnlijk wel meer bedoeld die volkszielachtige gedachte.
10: Ja.
12: Van wat een Nederlander is, dat zegt ook iets over je afkomst. Ja.
10: Dus als we het over nationalisme hebben, dan hebben we het eigenlijk bijna altijd over het Wilders. Het type nationalisme van Wilders. Ja, dus de echte Nederlanders.
11: Kun je zeggen dat dat misschien in de 19e eeuw ook ontstaan is, in zekere zin, als een reactie op die gelijkschakelende trend van dat meer republikeinse of demosachtige nationalisme? Want
12: dus heb ik het weer al een beetje wat de Franse revolutie-achtige nationalisme. Dus.
11: Ik kan me daar iets bij voorstellen ook. Er zijn natuurlijk heel veel, in de 19e eeuw lees je heel veel meer conservatieve reacties die waarschuwen tegen uniformering en gelijkschakeling.
10: Ja.
11: Iedereen hetzelfde nummer, dezelfde postcode, die hele eigenheid verdwijnt. En die eigenheid die dan voortkomt uit familietradities, religie, de regio waar je woont, de streektaal die je spreekt enzovoort. Dat daar een soort romantische misschien tegenreactie op komt. Van ja, maar hoor eens even. Mensen hebben ook nog iets anders dan een paspoort.
10: Ja.
11: Is ergens ook wel begrijpelijk.
10: Ja. Nou, die romantiek is heel duidelijk een reactie op de verlichting, op dat radicaal egalitaire van die Franse Revolutie.
11: Abstracte universalisme.
10: Ja, ja. Ja, dus die Franse revolutie had ook heel duidelijk een voorkeur voor klassieke architectuur. Mm.
12: Dus een beetje de Grieks-Romeinse architectuur.
10: Ja, ja, dus eigenlijk... Eigenlijk werd ook heel... Al die gebouwen zijn ook vrij uniform. Hè? Dus ja. Nou ja, volgens mij zijn er in Nederland ook nog een aantal gemeentehuizen die uit die tijd dateren.
11: Ja, dat zie je natuurlijk ook vaak.
10: Ja, dus die zijn bijna allemaal in een, ja. Ja, een vrij uniforme, klassicistische
12: stijl. In Washington
10: stijl.
12: Rondloopt. Ja, natuurlijk. Ik moest af en toe een beetje... toen ik daar liep, een glimlach kon ik niet onderdrukken. Dan heb je in een land wat toch heel nieuw is eigenlijk. Ja. En heb je allemaal een beetje van die... Ja, ik mag toch wel een beetje kitscherige... neoclassicistisch, weet je wel, dan heb je Abraham Lincoln als een soort Romeinse godheid op een gigantische zetel die daar dan zit in een soort een oude Romeinse tempel. Maar ja, je weet, het is allemaal nog geen 200 jaar oud waarschijnlijk.
10: Ja, ja. Dus ja, en als reactie daarop zie je dus aan het begin van de 19e eeuw worden juist die verschillen worden benadrukt. Dus verschillende volkeren, verschillende talen, verschillende tradities.
11: Ja.
10: En die moet gekoesterd worden. Dus dat is echt heel duidelijk een reactie op die...
11: Die Fransen, ja, want je zegt dat komt uit Duitsland eigenlijk. Hè? Daar begint dat.
10: Ja.
11: Verzet tegen Napoleon.
10: In Duitsland is dat het sterkste. Vooral ook omdat in Duitsland natuurlijk die nationale eenheid er niet is.
11: Duitsland
10: ze worden verslagen door Pruisen, wat toch een hele sterke staat was. En ook Oostenrijk worden verslagen door Napoleon. Dus er zit ook die Franse culturele dominantie was in de 18e eeuw ook al aanwezig. Dus het is een soort anti-Franse reactie. Ja. Maar je ziet dat eigenlijk overal. Ook in Frankrijk heb je natuurlijk auteurs als Chateaubriand, die ook eigenlijk een beetje op hetzelfde spoor zitten. En ook die herwaardering voor religie bijvoorbeeld.
11: De Heilige Alliantie.
12: Meer die romantische
10: dus
12: kant.
10: Ja. Ja, dus het is niet iets dat alleen in Duitsland ontstaat. Maar in Duitsland is Fichte, Herder, Hegel. Er zijn een heleboel auteurs, Ranke, die we daarmee associëren. En die dat... ideeëngoed van de romantiek natuurlijk ook heel sterk verspreid.
12: Het idee van de romantiek, wie zijn dan in dit geval de echte Duitsers? En wat is de volksziel? En dat wordt dan door dichters, door schrijvers, ook door componisten. Hè? Er zijn ook componisten die een beetje die kant op gegaan zijn. Ja, en
11: volksliederen?
12: Ja, maar ook...
10: Gebroeders Grimm die sprookjes gaan optekenen, ja.
11: Klederdrachten komen toch ook een beetje uit die tijd?
10: Ja, ja.
11: Want we denken altijd dat dat vanaf Adam en Eva is, maar dat is toch ook allemaal 19e eeuws?
10: Ja, ja. Dus de... Ja. Eigenlijk in Beieren is dat natuurlijk heel sterk. En dat is volgens mij ontstaan met het jubileum van de koning. En dat wilde men vieren. En dan was het idee dat elk dorp in Beieren een afgevaardigde, een jong echtpaar zou afvaardigen naar München in de eigen typische klederdracht. Dus, maar dat betekende dat veel van die dorpen en regio's een klederdracht moesten gaan uitvinden.
11: Precies, ik zie al die boeren met een overal denken van... wat moet ik nou vredesnaam aandoen?
10: Ja, maar het was zo'n succes dat de oorsprong is van het Oktoberfest. Dus,
11: Lederhozen.
10: Vanaf dat jaar zijn ze het elk jaar gaan vieren. En dus die klederdracht is echt...
12: Ook dat landen vanuit die romantische gedachte van... wij zijn toch wel meer dan ons paspoort, om even zo te zeggen. We hebben een soort ziel. Mm-hmm. Ja. Die gaan dan echt op zoek naar die ziel. En ook historici gaan kanons natuurlijk maken. Hè, met wat zijn nou de helden uit ons verleden... Ja. Waar we ons aan kunnen laven. Dat soort voorbeelden, nationale... musea ook en zo, volgens mij. En dus die nationalistische muziek van componisten als Chopin en Verdi, volgens mij. Dus...
10: Ja, maar het is ook een andere manier van denken. Wat je misschien het beste toch als historisme kunt benoemen. Dus het idee dat om een samenleving te begrijpen... je de wortels van die samenleving moet begrijpen. Dus dat een samenleving een organisch gegroeid geheel is... dat verandert over de tijd. Dus historici voor die tijd... die bestuderen vaak de geschiedenis van een stad... of van een kloosterorde... of van een dynastie... of soms van de hele wereld. Maar die geschiedenissen waren vaak heel... feitelijk. Dus gewoon eigenlijk een soort opsomming van data en gebeurtenissen... zonder dat dat echt een verhaal was met een ontwikkeling. Mm-hmm. En dat wordt nu echt geschiedschrijving... wordt echt een soort romantisch heldenepos... waarin zeg maar het verhaal van de natie wordt vertaald... hoe die zich bevrijdt van vreemde bezetting... en soms ook dramatische nederlagen leidt. Dus het wordt En dat komt dan ook weer terug in historische romans, in historisch schilderkunst, van die enorme theatrale schilderijen waarin helden van het vaderlands verleden of cruciale gebeurtenissen uit dat vaderlands verleden worden verbeeld.
12: Nou ja, en een grappig voorbeeld wat je ook noemt is de architectuur. Dus dat volgens mij verschillende landen zeggen, ja, wat onze typische bouwstijl is, dat is gotiek eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus wat is gotiek? De kathedralen zoals, je zou kunnen zeggen Notre Dame of de Dom van Keulen of zo. En Engeland heb je er ook voorbeelden van. Die zeggen allemaal, dit is onze typische Duitse, Franse, Engelse architectuur. Maar ja, dat is dus best wel ironisch, want dat is dan blijkbaar wat ze allemaal...
10: Ja, en het meest dramatische was dat het een Duitse geleerde was die ontdekte dat de gotiek in Frankrijk was uitgevonden. Dat is jammer, dus dat was wel een grote teleurstelling. Ja.
11: Moet je bij voorstellen.
12: Maar dat stuk met nationalisme überhaupt, de vlaggen lijken op elkaar. De gebouwen lijken op elkaar. Ze hebben allemaal volksliederen.
10: Ja.
11: Soms zelfs met dezelfde melodie.
12: Soms zelfs met dezelfde melodieën. Dus je ziet eigenlijk dat ze allemaal zo zijn op zoek naar een soort uniekheid.
10: Mm-hmm.
12: Maar ze doen dat op dezelfde manier. Dus een beetje zoals die bekende opmerking van ik ben uniek. Net als iedereen eigenlijk. Ja. Ja. Dat is een soort paradox zit daar.
10: Ja. Ik heb dat vooral ook bestudeerd op wereldtentoonstellingen. Kijk, en wereldtentoonstellingen die ontstonden halverwege de 19e eeuw. Vooral om industriële vooruitgang te vieren. Dus de eerste is in Londen gehouden ook. Dus daar waren nieuwe machines te zien, uitvindingen, ook kunst. Maar het nadeel was natuurlijk een beetje, die machines... Je kunt niet zien of dat een Duitse of Amerikaanse of Britse machine is. Dus in Frankrijk, bij de wereldtentoonstelling van 1867... werd bepaald dat landen ook hun eigen paviljoen mochten hebben. En dat was de plek om je eigen erfgoed, om je historische schatten... in een typisch herkenbaar gebouw te tonen. Dus elk land werd eigenlijk daardoor gedwongen om... te bepalen, wat is nu onze kenmerkende architectuur?
12: Oh ja, ja.
10: Wat laten we daar zien? En je moest daar natuurlijk ook wat kunnen eten en drinken. Dus ook nationale typische gerechten en drankjes moesten worden bepaald en uitgevonden. En bij zo'n wereldtentoonstelling was natuurlijk de bedoeling dat je veel mensen trok om, ook om producten te kunnen verkopen. Ja. Dus als het geen succes was, dus als het niet spectaculair genoeg was, dan moest je iets anders verzinnen. Dus wat je eigenlijk ziet is dat vaak de meest exotische of uitzonderlijke elementen uit dat nationale erfgoed worden gebruikt om mensen te trekken.
12: Ja.
10: En eigenlijk is Spanje dan wel een mooi voorbeeld. Want daar is het vooral de gebouwen van Al-Andalus. Dus van de Moorse beschaving in Andalusië.
12: Ah, dus de moslims die daar zijn gekomen.
10: Ja, en dus de flamenco dans en muziek die nogal exotisch was. Maar vooral door zigeuners. Eigenlijk zigeunermuziek is. En dus dat waren de grote trekkers. Maar een gemiddelde katholieke Spaanse burger...
11: Die had er niet zoveel mee.
10: Nee, die vond dat... Ja, dat hoort eigenlijk niet bij ons land. Dus dat is een minderheid waar we op neerkijken. En die vaak met prostitutie en alcoholisme werd geassocieerd. Ja. En dat is het verleden dat we juist overwonnen hebben.
11: Je legt mooi uit in het boek, vind ik, dat nationalisme ook steeds meer een frame wordt, waardoor we de hele werkelijkheid gaan bekijken. En dus ook de landkaarten worden... herschreven, dus het zal sommige kijkers misschien schokken, maar het is niet zo dat België echt blauw is en Nederland geel, zeg maar. Dat is een fabel. Maar op de landkaart hebben we dat keurig met kleurtjes allemaal aangegeven dat het echt heel verschillende gebieden zijn. Je noemt ook in je boek als het voorbeeld van huisdieren en zo. Hè? Dus de Vlaamse reus, de Deense dog.
12: Ook honden zijn genationaliseerd. Hè?
11: De Franse bulldog. Dus het gaat, David en ik vinden dat ver gaan. Hè? Zeg maar, dat zoals de hond.
12: Laat honden erbij.
11: Onderworpen wordt aan nationale controle.
10: Ja.
11: Maar het is niet meer te ontsnappen.
10: Ja.
11: Dus dat vind ik heel, heel fascinerend om te zien dat het ook een soort machinerie wordt die op een gegeven moment zichzelf gaat in gang houden en zichzelf steeds gaat versterken. En steeds meer onze blik op de werkelijkheid gaat bepalen. Dus, tot we eigenlijk nauwelijks meer anders kunnen kijken of denken dan door die Nederlandse, die statelijke bril, als het ware. Ja. Tot in de uithoeken van ons bestaan.
10: Ja, en het is toch wel vreemd eigenlijk ook. Hè? Want grenzen zijn vaak heel toevallig. Dus de grens tussen Nederland en België is natuurlijk een soort bestand tijdens de 80-jarige oorlog.
11: Het is een gevoelig onderwerp voor sommigen.
10: Nederland... hoort ook niet bij Duitsland, omdat dat Heilige Roomse Rijk zo zwak was. Daar hadden ze de gewoonte om de keizers te laten kiezen door de keurvorsten. Dus ja, elke keer moesten daar weer allerlei toezeggingen gedaan worden, waardoor er geen sterk centraal gezag kwam.
11: Ja.
10: Maar tot 1648 behoorden de Lage Landen ook gewoon tot dat Duitse keizerrijk. En dus als er een keer een krachtige keizer was gekomen die wel die touwtjes strak in handen had genomen, hadden wij nu misschien gewoon Duitse.
12: Maar dat is ook een interessant contrast dat in jouw boek naar voren komt, eigenlijk nu ook in dit gesprek. Je hebt enerzijds de grote mythische verhalen over een land, wat een land is, hoe het ontstaan is, de helden die het land hebben grootgemaakt. Tegelijkertijd is ook een van jouw stellingen in jouw boek is, ja, maar het is eigenlijk, landen zijn ook een soort toevalligheden, ja, uiteindelijk. Hoe een land is ontstaan, je legt het nu zelf bij Nederland een beetje uit, is ook toeval. En veel van ook de landen zoals ja, Duitsland of zo, ja, dat is ook een beetje een historisch ongeluk. Omdat ze nu eenmaal, ze moesten iets met Napoleon en die Fransen en dat grote dienstplichtige leger volgens mij. Ja, dan moet je zelf ook gaan bedenken, hoe krijgen wij zo groot leger en dienstplichtige? Ja. Nou, laten wij er ook maar een land van maken, ja, toch?
11: En kijkt elkaar
12: zo ging het toch
11: af,
12: een beetje?
10: Ja. Ja, en dan was ook de vraag, ja, hoort Oostenrijk er wel of niet bij? En wat doen we nou ja, met de gebieden waar veel Duitsers wonen in Oost-Europa?
12: Het was eigenlijk vanuit lijfsbehoud. Ja. Dat sommige landen eigenlijk dachten, nou, laten we maar een land vormen, want we zien dat het werkt.
10: Ja, maar het zijn ook vaak, zeg maar, internationale trends. Dus bijvoorbeeld bij de decolonisatie van Afrika is eigenlijk van tevoren al besloten van, we gaan niet aan die grenzen morrelen. Want dan, ja, dan open je een doos van Pandora.
11: De grenzen van de door Duitsland, Engeland, Frankrijk, ja, beheerde gebieden.
10: Ja, dus die grenzen, ja, zijn eigenlijk vaak, ja, op de landkaart getekend, heel artificieel.
12: Lineaal.
10: Ja.
12: Dwars door een stam of, ja, een volk heen.
10: Maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat meteen na de Tweede Wereldoorlog bij zowel India als Palestina er wel een poging is geweest om groepen uit elkaar te halen. Dus India, daar
11: Pakistan,
10: werd
11: Bangladesh.
10: Pakistan en Bangladesh, ja, dat was toen één land. Maar die werden zeg maar als een moslimland van India afgescheiden.
12: Ja, ja.
10: Maar dat zorgde ervoor dat er 10, 15 miljoen mensen van huis en haard verdreven werden. En daar zijn ook ongeveer 1 miljoen mensen bij om het leven gekomen. Nou ja, Israël-Palestina, dat is nog steeds een onopgelost probleem. Ja. Dus eigenlijk dat idee om groepen uit elkaar te halen en nieuwe grenzen te trekken, ja, dat heeft men eigenlijk toen opgegeven van, ja, dat zorgt ook voor enorm veel problemen.
12: In Afrika. En dus daarom heb je daar heel veel, ja, inderdaad, landsgrenzen die een soort rechte lijn, ja, waarvan je denkt, dat kan helemaal niet. Want ja, dat gaat soms dwars door volken heen. Maar dan denk je, dat zijn artificiële landen. Dat kan nooit wat worden. Dat kan nooit een eenheid worden. Maar als je nu kijkt naar het WK, dan zitten daar dus landen, Afrikaanse landen, die hardgrondig worden aangemoedigd. Ja. En dan werkt het dus blijkbaar wel. Ja, door willekeurige grenzen die een paar eeuwen geleden getrokken zijn. Of soms nog recenter. Zeker. En er gaat toch toch een nationale identiteit vormen.
10: Ja. In mijn boek heb ik het voorbeeld van Kameroen genoemd. Kameroen als voetballand vrij succesvol. Een paar keer de Afrika Cup gewonnen. Ja. En daar wonen iets van meer dan 200 etnische gemeenschappen. En ook meer dan 200 talen. Dus het is een heel divers land. Maar ja, als het nationale elftal speelt, dan staan ze daar toch als één man achter. Of als het nationale elftal het niet zo goed doet, dan klagen ze als één man, zeg maar. Ja. Dus dat is wel, dat zorgt ook weer voor zo'n nationaal gesprek. En ook het klagen samen over de politici die geld in hun zakken steken.
12: Dat laat zien hoe bizar succesvol dit fenomeen is.
10: Ja.
12: Dat je dus,
11: ja,
12: ja,
11: sterk merk.
12: Ja, je kan blijkbaar een land smeden.
10: Ja.
12: Ondanks dat het heel artificieel is ontstaan.
10: Ja, dus het rare is eigenlijk, zeg maar, dat ethnos-idee van de natie, dat is
12: eigenlijk de cultuur, vrijwel, de volksziel.
10: Ja, vrijwel nergens realiteit geworden. Maar de natie staat als model voor hoe je een land vormgeeft. Dat is totaal dominant geworden.
11: Nou ja, stel dat ik vandaag een natiestaat zou willen stichten. Wat zijn je instrumenten?
12: Klinkt alsof je erover hebt nagedacht.
11: Nou ja, nee, maar want we hebben een paar keer wat losse dingen genoemd. Maar hoe bouw je dan zo'n natiestaat? Hoe werk je zo'n model succesvol uit over de generaties? Wat moet je daarvoor doen allemaal?
10: Nou ja, je hebt zeg maar een regering nodig. Een parlement en een grondwet en verkiezingen. Dus dat die natie ook inspraak heeft.
11: Ja.
10: Hoewel dat in veel landen uiteindelijk een beetje een wassen neus is natuurlijk. Kijk bijvoorbeeld naar Rusland. Er zijn genoeg landen die wel een grondwet en verkiezingen hebben, maar waar de bevolking uiteindelijk weinig te
11: komen heeft.
12: Maar ze doen wel alsof. Dat is blijkbaar toch belangrijk genoeg.
10: Ja, dus die façade wordt wel opgehaald.
12: Ook Noord-Korea is een republiek. Of een democratie. Een democratie, zeggen ze
11: dat
12: zelf.
11: Ja, laten we dat niet vergeten.
12: Ja.
10: En je hebt dan zeg maar de symbolen nodig. Een vlag, een volkslied. Nationale kleuren. Folklore.
12: Toch belangrijk genoeg.
10: Ja, dus die façade wordt wel opgehaald.
12: Ook Noord-Korea is een republiek. Of een democratie. Een democratie, zeggen ze zelf.
11: Ja, laten we dat niet vergeten.
10: En je hebt dan zeg maar de symbolen nodig. Een vlag, een volkslied. Nationale kleuren. Folklore.
11: Onderwijs noemde je ook.
10: En onderwijs is ook cruciaal natuurlijk.

0: ontwikkelingsproces plaatsvindt van, ja, wij zijn samen een land. We hebben een gezamenlijke geschiedenis, hoewel die in sommige gevallen heel recent is. En daar zie je natuurlijk wel dat vaak ook één taal wordt gekozen. Van dit is onze nationale taal en die moeten jullie allemaal leren. En dit zijn zeg maar onze culturele helden ook.
1: Zou je kunnen zeggen dat, dat vraag ik me af gewoon toen ik jouw boek las, de spanningen die je af en toe in Nederland ziet rondom bijvoorbeeld bijzonder religieus onderwijs, wat met name de partij aan de linkerkant erg geproblematiseerd wordt in het algemeen, en de rechterkant vooral als het om islamitisch bijzonder onderwijs gaat, ook hiermee te maken heeft van ja, bouwen ze daar wel goede burgers? Hè? En andersom, de mensen die zich daartegen verzetten, die bijzonder religieus onderwijs verdedigen, zullen vaak zeggen, we willen geen staatsonderwijs of gelijkgeschakeld worden. Ja. Dat idee. Een soort spanning zit er nog.
0: Ik denk, kijk, Nederland heeft natuurlijk traditioneel eigenlijk al uit de tijd van de Republiek dat er toch veel religies waren. Kijk, met protestantisme is ook van, ja, er is niet één Calvinistische staatskerk gekomen. Nee. Maar ja, iedereen kan eigenlijk zijn eigen kerkgenootschap oprichten. Dus die religieuze diversiteit, ja, die moet toch een beetje gemanaged worden. En ik denk dat je zou kunnen zeggen dat een Nederlandse traditie is. En die zie je terug in het schoolsysteem. En ook in het omroepensysteem.
1: Het is niet voor niks, maar er zit een spanning omheen soms.
0: Ja, maar ik denk dat je daar misschien ook niet aan moet morrelen. Je moet dat ook niet van bovenaf opleggen tegen de wil van de bewoners in. Dus je kunt wel, zeg maar, staatsonderwijs hebben. Maar ja, dan,
1: het Franse model wordt dan vaak geroepen.
0: Ja, dus kijk, dan wordt het wel heel, heel duidelijk indoctrinatie. En dat kan natuurlijk ook voor, als je zeg maar die natievorming van bovenaf te veel echt oplegt. Ja, dat kan ook tot verzet en tot, dat kan ook mislukken.
1: Nou ja, dan kom ik weer terug bij die wortels van de natiestaat, zo eind 18e eeuw, waar je net ook uitlegde dat bijvoorbeeld veel mensen zich veel meer definieerden via hun religie. En zoals David al aangaf, dat de kerk, de katholieke kerk, zeker ook een soort universeel perspectief bood. Beetje dezelfde botsingen die je nu misschien ziet tussen de Amerikaanse regering en de paus. Waar het ook een beetje een botsing tussen natiestaat en universeel perspectief gaat. Maar dat is een spanning die je misschien in afgezwakte vorm ook vandaag soms nog voelt, als het met name iets als religie door sommige partijen in de samenleving geproblematiseerd wordt als, ja, of moslims, soms ook reformatorische christenen, of ze helemaal goede burgers worden, weten we nooit helemaal zeker. Ze hebben al van die aparte opvattingen.
2: Een andere loyaliteit.
1: Of geen mainstream opvattingen. Een beetje zoals over de katholieke gedachte werd in de 19e eeuw. Die luisteren toch eerder naar de paus als het erop aankomt.
2: De katholieke kerk was aanvankelijk ook niet de groot voorstander, volgens mij, van nationalisme, toch?
0: Nee. De paus is natuurlijk zijn pauselijke staat kwijtgeraakt door de Italiaanse eenwording. En die heeft toen ook een encycliek met allerlei verboden. En waarin hij socialisme en liberalisme veroordeelde. Maar ook het nationalisme. Dus hij was echt fel tegen. En dat is natuurlijk in de loop der tijd wel wat afgezwakt. Maar ook in Duitsland met de Duitse eenwording, Bismarck, die ging de cultuurkampf beginnen. Dus echt een politiek gericht tegen de katholieke kerk. Omdat het idee was van, ja, als mensen trouw zijn aan de paus, zijn ze trouw aan een vreemde macht. Ja. En niet aan de keizer en het vaderland.
2: En een macht die ook nog eens landsgrenzen overstijgt.
0: Ja.
1: Ja. Nou, maar je ziet dat nog bij katholieke denkers als William Cavanover bijvoorbeeld. Die de opkomst van de natiestaat ook als een heel doelbewuste poging ziet om de kerk te vervangen als punt van loyaliteit. Ja. Niet langer trouwens aan God, maar aan de staat.
2: Ja. Het is misschien ook niet heel gek als je kijkt naar de Franse Revolutie, waar natuurlijk ook men wilde afrekenen met die geestelijke stand en alle rijkdommen die de kerk toen ook had. En ook de nauwe verwantschap die natuurlijk was destijds tussen de katholieke kerk ook. En de koning die een soort goddelijk recht had om te heersen. Ja, maar dat men dacht van, ja, wij moeten ook dat geloof een beetje aan de kant schuiven.
0: Maar ik denk dat ook heel mooi, die Franse Revolutie, ook heel mooi de grenzen daarvan laat zien. Kijk, die anti-religieuze politiek, dat is eigenlijk ook weer zo'n, ja, daar zijn ze in gerommeld, zeg maar. Want de schatkist was leeg. De belastinginning aan het begin van die Franse Revolutie lag natuurlijk grotendeels op zijn gat. Dus ze hadden geld nodig. Dus wat deden ze? Ze vonden papiergeld uit, zogenaamde assignat. En

0: Het onderpand daarvoor was, besloten ze, de bezittingen van de katholieke kerk. Dus die bezittingen van de katholieke kerk werden geconfiskeerd. En waren zeg maar het onderpand voor die, dat papiergeld. En tegelijkertijd betekende dat natuurlijk dat de geestelijkheid, dus de seculiere geestelijke, dus de bisschoppen en de priesters, die de gewone mensen bedienden, ja, die zaten zonder inkomsten. Dus die werden nu functionarissen betaald door de staat. Oh ja. En vandaar ook dat ze moesten een eed van trouw afleggen aan de republiek. En ze werden gekozen door de burgers.
1: Ja, okay.
0: Dat is natuurlijk ook een verklaring waarom die Franse revolutie uiteindelijk in steeds radicaler vaarwater is gekomen. Omdat ja, een heleboel goede katholieken die haakten af. Dus eigenlijk steeds minder mensen stonden nog achter die hervormingen van de Franse revolutie. Ja, en dus je ziet ook dat ja, de bedoeling was aanvankelijk om een constitutionele monarchie te creëren. Maar ja, de koning werd onthoofd. Ja. De terreur werd ingevoerd. Ja. Ja, ze gingen met iedereen oorlog voeren.
2: En er zat misschien ook soms iets principieels, ook vanuit de verlichting achter. Je kreeg natuurlijk ook Robespierre, volgens mij. Zo'n grote aanvuurder van de revolutie. Ja. Die de Notre Dame omdoopte in de Tempel van de Reden.
0: Ja,
2: En er kwam af en toe ook iets antireligieus bij kijken. Maar je zou kunnen zeggen dat misschien God en geloof werd van minder het centrum van het wereldbeeld door de verlichting en de Franse revolutie. En dan ontstaat er een soort lege plek. Nou, en dan kan je dan mooi de natie, het land, kan een soort de plek van God in.
1: Het heilige vaderland.
2: Ja. Met eigen rituelen, met eigen heiligen, met eigen martelaren, offers. Met eigen offers, met een eigen kalender ook, volgens mij. Schrijf jij daar ook over, dat er een soort eigen seculiere kalender wordt opgetuigd. Ja. Sterker nog, bij de Franse revolutie is zelfs bekend voorbeeld dat de jaartelling is niet meer vanaf Christus, maar vanaf het ontstaan van de staat eigenlijk.
0: Maar
2: een soort nieuwe religie.
0: De verklaring waarom die Franse revolutie uiteindelijk mislukt is. Ik bedoel, dus toen Napoleon de macht greep, was eigenlijk niemand, vond eigenlijk iedereen het wel goed. Ik bedoel, het was eigenlijk gewoon te radicaal geworden met ook al die mensen die onder de guillotine terechtkwamen.
2: Ja.
0: Dus kijk, als je dat. Kijk, het is geen zero-sum game. Dus de grote meerderheid van de bevolking wilde gewoon nog naar de kerk gaan of geloofde nog. Dus je kunt dat wel proberen te verdringen. Dat hebben we ook gezien tijdens het communisme. Maar dat werkt niet.
1: Het kost helaas heel veel levens, maar op een gegeven moment kom je erachter dat het niet werkt.
0: Ja, en dus wat je eigenlijk ziet is dat religie en nationalisme eigenlijk toch vaak een soort verbond aangaan. Dus in heel veel landen zie je dus ook dat religie meer nationaal ingekleurd wordt.
2: Of een nationale kerk?
0: Ja, dus ook bijvoorbeeld in de orthodoxe kerk heeft eigenlijk elk land zijn eigen onafhankelijke kerkelijke hiërarchie.
2: Ja.
0: De Engelse, de Anglicaanse kerk is natuurlijk een staatskerk. Lutheraanse landen hebben ook een staatskerk.
2: De Nederlands hervormde kerk natuurlijk hier gehad. Ja,
1: een publieke kerk. Ja.
0: In de Verenigde Staten is natuurlijk ook een soort verbond tussen Trump en de evangelische christenen. Dus,
1: misschien is het ook wel goed om te markeren dat je die beide lijnen eigenlijk ziet door het hele proces van natievorming heen. Een proces waarbij zeg maar de religie geassocieerd wordt met of pre-statelijke bindingen, zeg maar aan een soort primitiviteit, mm-hmm. waar we eigenlijk als verlichte mensen vanaf moeten.
0: Mm-hmm.
1: En ook aan een soort universalistisch perspectief, wat ook riskant is, van naar wie luisteren ze nou echt? Naar de paus of naar de president?
0: Mm-hmm.
1: En aan de andere kant ook, juist omdat die staatvorming misschien ook ergens leentje buurspeel bij religie, of er een beetje tegenaan ligt, een soort bezieling creëert, van ons boven ons individuele belangen uittilt. Politiek en religie liggen ook een beetje tegen elkaar aan vaak. En al die volksliederen en 4 mei herdenkingen en die plechtigheden en al die hoedjes enzovoort.
0: Ja.
1: Heeft het ook iets van die sfeer? Dat ook religie ook het potentieel heeft om een soort huwelijk aan te gaan met die staatvorming. Ja. Het is allebei.
0: Ja.
1: Het wantrouwen.
2: Ja.
1: Ik denk aan politica Ayaan Nisi Ali in de tijd, die aan moslimskinderen op school vroegen, wil je de grondwet of de Koran? Hè? Dan zie je dat typische verlichtingswantrouwen. En maar ook inderdaad dat je soms niet meer goed kunt onderscheiden. Is dit nou politiek of geloof wat hier aan de hand is. Ja. Het is allebei.
0: Ja. Ja, in sommige landen, zoals bijvoorbeeld Polen of Ierland, is dat natuurlijk katholicisme heel nauw met die nationale identiteit ook verbonden.
1: Ja, dus, in Zuid-Korea was het natuurlijk met de Presbyterianen zo.
0: Ja, of nu in India met de Hindoe-nationalisten. Ja. Dus. Dus dat, het interessante is wel dat eigenlijk zeg maar in die vroegmoderne tijd kreeg je, tijdens de reformatie, de vrede van Augsburg, is natuurlijk elke vorst bepaalt de religie in zijn vorstendom. Hè?
2: Ja. Ja, een beetje abrupt einde zo, maar we moeten het op de radio hierbij laten. Maar we gaan nog veel langer door in de ongelofelijke podcast. Ik denk wel ongeveer een uurtje of zo nog, want er is nog heel veel interessants om te bespreken. Dankjewel, historicus Erik Storm en vaste gast van de ongelofelijke theoloog Stefan Paas. Je kunt de ongelofelijke podcast vinden in uw favoriete podcast-app. Voor de zekerheid, het is ongelofelijke met dubbel O. Het wordt nog wel eens verkeerd geschreven namelijk. En u vindt daar in die podcast-app dan waarschijnlijk ook nog ruim 300 andere gesprekken die wij eerder voerden. De gesprekken zijn ook op YouTube te zien. Ook dit gesprek zometeen ook vanaf 8 uur ongeveer. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En wij hopen er Deo van Lente volgende week gewoon weer te zijn. En ik wens u nu nog een hele mooie nacht. Dag.
3: NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het een schilderij is dat eerder was gestolen uit een opslag. Het zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.

0: Wierda.
1: Een hele goede nacht en welkom bij de Wereld van Binnenvaren van zondag 21 juni. Het is bijna de kortste nacht van het jaar en nu het hier in Nederland nog heel eventjes donker is, mag ik je weer meenemen op wereldreis. Waarschijnlijk ben je nog in feestelijke sferen na die fantastische winst van het Nederlands elftal en hou die goede vibes nog heel even vast, want zometeen start de wedstrijd tussen Curaçao en Ecuador en daar zullen we ook uitgebreid aandacht aan besteden, wel allemaal vanaf 2 uur. Eerst heel iets anders, want ondertussen is namelijk ook de Nacht van de Vluchteling van start gegaan. Een bijzondere wandeltocht om aandacht te vragen voor de barre reis die vluchtelingen vaak moeten afleggen. En daarom ga ik met mijn correspondenten uit Thailand en Zweden in gesprek over hoe dat daar zit met die opvang en ja, en hoe ze daar omgaan ook met vluchtelingen. En met mijn correspondent uit India bespreek ik het openbaar vervoer, want hier, terwijl duizenden mensen in Nederland met heel veel plezier gebruik maken van de zomerkorting, ben ik heel erg benieuwd hoe nou dat openbaar vervoer er aan de andere kant van de wereld uitziet.
0: De wereld van BNN VARA.
1: En ik ben ook heel erg benieuwd waar jij ergens aan het luisteren bent. Zit je gewoon lekker hier in Nederland? Luister je mee vanuit Hellevoetsluis, misschien wel vanuit Almere, Lelystad? Zit je lekker op de bank of lig je in bed? Laat het me weten via die NPO Luister-app. Maar ik wil het ook vooral weten als je ergens anders in de wereld aan het luisteren bent. Misschien wel vanaf de Rocky Mountains, ergens in de Verenigde Staten. Luister je misschien wel mee vanuit Zimbabwe, Tanzania, Madagaskar of misschien Nieuw-Zeeland. Het mag allemaal. Laat je appje achter dus via de NPO Luister-app. En je mag ook altijd een voice-memo achterlaten. Dat vind ik alleen maar leuk. Maar voordat we naar jou gaan, ga ik eerst naar mijn correspondenten van dit uur. Want ik ben heel erg benieuwd wat er op dit moment aan de hand is daar. En we vliegen als eerste naar Pim van Melik in Thailand. Pim, een hele goede morgen voor jou.
2: Hey Rosa, goeienacht.
1: Ja, wat is het laatste nieuws vanuit Thailand? Vertel.
2: Nou, het laatste nieuws gaat eigenlijk over iets wat 11 jaar geleden gebeurd is, in 2015.
1: Mm-hmm.
2: En toen is er dus een aanslag geweest bij het hindoe-heiligdom nabij Central World. Central World is eigenlijk het grootste winkelcentrum in Bangkok, althans destijds. Dus, ja, nu zijn er wel grotere winkelcentra's, maar ja, in 2015 was dat best een groot winkelcentrum.
1: Yeah.
2: En er is dus een aanslag geweest. In 2015 met 20 doden, 120 gewonden. En dat leidde ook tot reputatieverlies in Thailand voor toerisme.
1: Mm-hmm.
2: En uiteindelijk zijn dus dit jaar 2 Oeigoeren veroordeeld tot de doodstraf.
1: Wauw. Maar dat is, want nu pas 15 jaar later is het nu pas duidelijk wat de straf is. Waarom zoveel later, Pim?
2: Dat is niet echt duidelijk. Dat wordt niet echt verteld in het nieuws. Maar dat is waarschijnlijk heel lang gedupt over van wie heeft het nou gedaan en waarom is het gebeurd. En
1: mm-hmm.
2: Heeft het te maken gehad met een militaire staatsgreep, dat soort zaken. En ze zeggen ook waarschijnlijk dat COVID een rol heeft gespeeld in, omdat het zoveel tijd in beslag genomen.
1: Ah ja. Oké, dat heeft een hele lange aanloop en een lang staartje. Nu hebben ze dus deze veroordeling gekregen. Zijn ze het hiermee eens?
2: De wereld van de Oeigoeren-congres. Daar wordt dus meer transparantie geëist over de rechtgang. Ja.
1: Dus meer transparantie over dus hoe het allemaal is gegaan uiteindelijk.
2: Ja, klopt.
1: Ja, interessant. Als er nog updates hierover zijn, laat het ons weten. Dankjewel voor nu, Pim van Melik vanuit Thailand, voor deze nieuwsupdate. Ik spreek je zo meteen weer.
2: Tot zo.
1: Tot zo. En vanuit Thailand vliegen we door naar Zweden, want daar woont mijn correspondent Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht.
3: Goedenacht, Rosa. Goedenacht.
1: Er is afgelopen week bijzonder onderzoek naar buiten gekomen over de Zweedse mensen eigenlijk. Wat voor onderzoek is dit?
3: Ja, het was het onderzoek van het Zweedse Rijksinstituut voor de Gezondheidszorg. Dus de Hälsomyndigheten, zoals dat heet. Die hebben 15.000 Zweden tussen de 16 en 84 jaar uitgebreid ondervraagd naar de kwaliteit van hun liefdesleven.
1: Oké, hun liefdesleven. En dan daarmee bedoel je dus het seksleven, toch?
3: Het seksleven, ja.
1: Ja.
3: Dus niet zozeer het intieme verwantschap, die je ook met een goede vriend kan hebben, maar echt wat zich tussen de lakens afspeelt, zo gezegd.
1: Precies. Is er, voordat we daar induiken in dat onderzoek, is de zweet daar een beetje open over of is de zweet wat preutser?
3: Die is toch wel wat preutser, naar mijn mening. Okay.
1: Nou,
3: ik heb er niet heel veel zicht op, maar in Nederland is men toch wat grover en wat vlotgebekter qua bedavonturen dan men in Zweden is.
1: Ja,
3: dat is not done om daarover te praten.
1: Oké, nou dan is het interessant om hier eens in dit onderzoek, gaan we erin duiken. Want wat komt hier uit het onderzoek? Zijn mensen tevreden in Zweden over seksleven?
3: Nou, eigenlijk wel. 1 op de 2, dus 50%, is tevreden tot uiterst tevreden met hun erotische bezigheden. Dus dat zijn goede cijfers.
1: Ja, en zeker.
3: Ja, dus de helft van de Zweden die kan zich verheugen in het feit dat hij een kans van 1 op 2 heeft dat hij het goed doet bij zijn partner.
1: Nou, dat is toch ook wel fijn om daarover na te denken. Dat dus vaak wel goed zit in ieder geval. Maar waren er ook nog wat opmerkelijkheden vanuit dit onderzoek?
3: Ja, enerzijds wel niet zo heel verwonderlijk misschien, maar dat dames tussen de 30 en 44, die hebben vaak geen interesse in seks.
1: Mm-hmm.
3: En dat is vermoedelijk gekoppeld aan het drukke gezinsleven. Als je de hele dag met kinderen in de weer brengt, en werk en koken en alle vaste rollenpatronen, zeg maar, dan staat je hoofd
1: niet
3: altijd. Ja, dan staat je hoofd er niet altijd naar.
1: Ja.
3: En wat verder bleek, dat waren eigenlijk dat mannen van mijn leeftijd, die schijnen toch moeilijk aan te kunnen geven of ze geen zin hebben in seks en wat of welke seks ze eigenlijk willen. Dus dat is voor de 50-plus mannen, zeg maar. Ja.
1: Oké, dus daar mag communicatie iets beter worden, geoefend eigenlijk.
3: Ja, ik vermoed van wel. Ik denk dat dat nog een stukje erfenis is van de manosfeer, waarin wij mannen destijds zijn opgevoed, zeg maar.
1: Ja, precies.
3: We moeten altijd zin hebben en fantasie reikt dan niet verder dan een vrouw met een knuppel op het kop slaan en meenemen naar je grot uit de stenen tijdperk.
1: Ja, dus daar kan nog wel wat ontwikkeling plaatsvinden. Laten we hopen dat de volgende generaties dat mee gaan nemen in ieder geval. Bij jongeren zijn die grenzen dus wel beter ook eigenlijk bekend. Maar toch is er nog iets laatste uit dat onderzoek wat naar voren is gekomen wat wel heel naar is.
3: Ja, 1 op de 6 jonge dames die hebben helaas ervaring met opgedrongen seks, aanranding, halve aanranding, onbetamelijk gedrag, etc. En dat cijfer is eigenlijk exact hetzelfde als 10 jaar geleden, toen ook dit onderzoek plaatsvond. Dus in 2017 was dat ook al zo.
1: Oké, nou laten we hopen dat het over 10 jaar nog veel minder gaat worden. Dat er campagnes worden gevoerd en mensen toch gewoon weer in een goede kunnen begrijpen hoe erg het eigenlijk is. Maar zo zit het dus in Zweden met het seksleven daar van de Zweedse medemens. Dankjewel Joep Hermans voor het inkijkje daar. Interessant, zometeen gaan we het hebben over iets heel anders over hoe dat allemaal nou is gegaan in de coronacrisis. Tot zometeen. En vanuit Zweden vliegen we door naar India, want daar woont mijn correspondent Maigon. Maigon, een hele goede morgen voor jou.
4: Ja, goedemorgen.
1: Ja, het WK is losgebarsten en het leeft in Nederland. Overal enorme oranje wijken zie je. Maar in India, ze doen niet eens mee eigenlijk met het WK, toch?
4: Nee, ze doen helemaal niet mee. Maar dat maakt voor India niet uit, hoor. Die doen gewoon toch overal mee als er iets te feesten valt. En dan met name in het zuiden van India, in Kerala.
1: In Kerala,
4: want daar is misschien de voetbalgekte misschien nog wel groter als in de landen die wel spelen. En wat ze hier doen, vooral dan in het zuiden, is maken ze echt hele grote cut-outs.
1: Mm-hmm.
4: Van die platte, levensgrote foto's van Messi, van Ronaldo, Neymar.
1: Ja.
4: En die zijn echt mega, soms echt wel tientallen meters hoog.
1: Wow.
4: En die worden dan midden in de rivieren en in de rijstvelden gezet.
1: Ja.
4: En soms ook op pontons in het water.
1: Wauw. Dus ze zijn dus je loopt ergens in een zuidelijk stadje in India en opeens zie je overal gigantische poppen van allerlei voetballers.
4: Ja. Ja, precies. Links zie je de tempel. Rechts kom je van die grote cut-outs tegen.
1: Ongelooflijk.
4: En, ja, ja. En het is een beetje, ontstaat ook een beetje een cut-out oorlog.
1: Oh ja?
4: Want ja, het gaat een beetje tussen de fans van... Nou, de meeste fans zijn voor Argentinië, Brazilië of Portugal. Ja. Niet voor Nederland, gek genoeg.
1: Dat
4: maar nou ja, precies. En dan gaat het erom wie... zet de hoogste pop neer. En nou ja, dat gaat natuurlijk steeds overtreffende trap. En één buurt heeft een Argentinië spandoek van 180 meter opgehangen.
1: Wow.
4: En de volgende die antwoordt dat weer met 120 meter Brazilië. En er is wel ook echt gedoe over geweest. Want er was een advocaat die stapte naar de gemeente. En ja, die was bang dat... al die cut-outs de natuurlijke waterstroom in het water... in de rivier zouden belemmeren.
1: Mm.
4: En ze hebben het heel serieus opgepakt. De ambtenaren zijn gaan kijken ter plekke. En ze hebben plechtig en officieel vastgesteld... dat de voetballers de rivier niet hinderen. En besloten dat de cut-outs mogen blijven staan.
1: Kijk, oh wat goed. Dus Lionel Messi die mag daar gewoon blijven staan. Gelukkig
4: die
1: maar.
4: Mogen er blijven staan, ja. Ja. En als je het, ook als je in Kerala woont en je wilt het even wat minder spectaculair doen.
1: Mm-hmm.
4: Mannen lopen daar meestal in mundus. Dat is een soort omslagdoek. En die is echt traditioneel vandaar. En die is normaal eigenlijk altijd wit met een beetje een gouden randje. En die zijn nu ook in de kleuren van Brazilië, Argentinië en Portugal te koop. En ook zelfs huizen zijn geel-groen geverfd. Dus
1: wow.
4: Nou ja, het speelt echt wel letterlijk. Het is,
1: dat is een understatement, kan ik je wel vertellen als ik dat zo hoor. Er zijn dus die rivaliteit dus ook tussen landen, die wordt alleen maar groter. Want ja, vinden mensen dan Ronaldo of Messi beter spelen?
4: Ja, precies. Nou, en daar gaat het dan ook weer om. En ja, ze gaan er gewoon vol in. En dat is ook wel hoe ik de Indiërs ken.
1: Ja.
4: Als er iets aan te juichen is, of noem je dat, dan zijn ze erbij.
1: Nou, wat goed. En vieren ze groot feest en laten dat dus groot zien. Letterlijk groots meterhoge cut-outs van allerlei spelers te vinden. Dus in India, mooi om te zien. Ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen en of India dan net zo groot feest gaat vieren. Dankjewel voor in ieder geval voor deze update. Marion vanuit daar. Zo meteen spreek je verder.
4: Ja, helemaal goed.
1: Okay,
4: tot zo.
0: De eerste plaats.
1: Terwijl er vannacht duizenden mensen in actie komen voor de vluchtelingen, wil ik er ook muzikaal aandacht aan besteden. Want vluchtelingen zijn van alle tijden. We gaan daarom terug naar 1998 met Clandestino van Manu Chao. Achter die ontspannen reggae en Latin vibes schuilt namelijk een hele krachtige boodschap. Want het nummer vertelt het verhaal van migranten zonder papieren. Mensen die op zoek zijn naar een beter leven, maar vaak onzichtbaar blijven in een samenleving.

0: Cinema City, Cinema City sotto, ci ho perso il mio ultimo anno di carriera con quella cinese che uscì in Italia, mi giravo per il gaze, era la diatta, era
1: Ja, Clandestino, Manu Chao, MSO, hoor je via de boodschap van muziek dat ja, ook alle problematiek rondom ja, en wat voor moeilijk onderwerp dit eigenlijk is, eigenlijk al jaren hetzelfde is.
2: De wereld van BNN Vara.
1: Ze lopen vannacht tientallen kilometers door het donker. En niet omdat ze moeten vluchten, maar juist om stil te staan bij mensen die dat wel moesten. Tijdens de Nacht van de Vluchteling laten duizend Nederlanders zich sponsoren om geld op te halen voor noodhulp aan mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging. Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. En ook in Nederland zorgt de opvang regelmatig voor discussie. Maar achter de cijfers schuilen mensen met hun eigen verhalen, dromen en uitdagingen. Hoe wordt er aan de andere kant van de wereld naar vluchtelingen gekeken? En waar komen ze vandaan? En hoe worden ze opgevangen? Dat bespreek ik met mijn correspondenten uit Thailand en Zweden. En als eerste vlieg ik naar Thailand, want daar woont Pim van Melik. Pim, wederom, goedemorgen.
3: Goedenacht, Rosa.
1: Ja, als we even kijken naar Nederland, we hebben daar 200.000 vluchtelingen. Hoeveel vluchtelingen zijn er in Thailand?
3: Volgens de laatste cijfers herbergt Thailand ongeveer 91.000 geregistreerde vluchtelingen en asielzoekers.
1: Mm-hmm.
3: En deze zijn eigenlijk voornamelijk afkomstig uit Myanmar.
1: Ja.
3: En verder in de cijfers, dit omvat circa 86.000 personen die in 9 tijdelijke opvangcentra langs de Thais-Myanmarese grenzen blijven. En ongeveer 5.000 stedelijke vluchtelingen en asielzoekers van meer dan 40 nationaliteiten. En dan moet je denken van die zitten voornamelijk in Bangkok en de omliggende steden daarvan.
1: Oké, dus dat zijn zeg maar met stedelijke vluchtelingen, bedoel je vluchtelingen die naar de stad toegetrokken zijn om daar te wonen in plaats van langs de grens?
3: Omdat daar natuurlijk in Bangkok de werkgelegenheid is.
1: Mm-hmm.
3: Veel vluchtelingen die werken dan ook wel in zaken die voor Thaise mensen niet graag willen doen. Hè? Dus denk aan afvalverwerking of agrarische zaken. Ja.
1: Ja, als we nou even kijken naar waarom deze mensen moesten vluchten. Het meeste komen dus uit Myanmar. Waarom zijn ze naar Thailand gekomen?
3: Vluchtelingen vluchten dus voornamelijk naar Thailand om dus te ontsnappen aan de oorlog in Myanmar. Dan moet je denken aan etnisch geweld, dwangarbeid. En sommige mensen weten misschien ook dat daar een onderdrukkend militair bewind is.
1: Mm-hmm.
3: In Myanmar sinds decennia. En je moet eigenlijk denken van wat zijn dan de drie belangrijkste factoren die daar toe aanzetten om naar Thailand te komen. Dus allereerst heb je dan het conflict in Myanmar. Dus Myanmar dat was voormalig Burma. En daar hebben ze dus mensenrechten die geschonden worden. En natuurlijk ook openbare executies en martelingen, noem maar op.
1: Mm-hmm.
3: En historisch gezien, in Cambodja komen ook wel vluchtelingen vandaan. Maar we hebben momenteel nog een conflict met Cambodja en Thailand. Dus minder vluchtelingen uit Cambodja.
1: Oké, dus steeds minder, nog meer dan uit Myanmar. Maar dan is er nog een reden, toch?
3: Dat is eigenlijk het meest voorkomende. Dus gebrek aan veiligheid die ze natuurlijk in het land zelf hebben. En de economie die daarin instort. Dus het is eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Armoede, voedselonzekerheid moet je bedenken. En gewoon vernietiging van huizen en infrastructuur.
1: Ja, dan snap ik dat je gaat zoeken naar een veilig onderkomen daar in Thailand. Hier in Nederland is er enorm veel discussie rondom vluchtelingen, mensen die naar Nederland toekomen. Hoe zit dat in Thailand? Is daar ook zoveel discussie omheen?
3: Anderzijds in Nederland, het is misschien lastig om voor te stellen, maar Thailand wordt er dus geen steun gegeven aan vluchtelingen. En zijn er dus ook geen sprake van verdragen tussen landen of een spreidingswet. En de reden daarvan is dat in Thailand asielzoekers en vluchtelingen worden beschouwd als illegale immigranten.
1: Ja.
3: Omdat Thailand dus nooit het vluchtelingenverdrag van 1951 heeft ondertekend.
1: Oh. Oké, dus vluchtelingen hebben daar een hele andere status.
3: Ja, klopt. Ja, je hebt natuurlijk organisaties zoals UNHCR, dus dat is de VN Mensengezondheidsorganisatie.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Zij hanteren de registratieprocedure, maar ja, dan moet je als vluchteling toch zelf huisvesting regelen met je lokale netwerk of misschien van NGO's. Ja.
1: Oké, dus dat is heel anders. Dus je wordt niet zeg maar centraal opgevangen en daarna samen met je gekeken naar oké, we kunnen hier en hier plaatsen, maar mensen moeten dat helemaal zelf doen.
3: Dus je hebt in ieder geval wel, laten we zeggen, dus lokale organisaties, zoals bijvoorbeeld toevallig een organisatie die door een Nederlander gerund wordt, die heet Philanthropy Connections, heet dat. En dat heeft toevallig ook een aantal BN'ers in het comité. Maar zij helpen dus voor het vluchtelingen die in de grensgebieden die stateloos zijn.
1: Wow. Ja. Wauw, ja, omdat dus de overheid het dus niet doet. Het is heel goed dat er is. Zijn er dan opvanglocaties voor vluchtelingen? Zijn er genoeg?
3: Nou ja, kijk, in Thailand, het klinkt heel raar. Dus je hebt dus... om een vluchtelingenstatus te krijgen in Thailand moeten asielzoekers zich dus registreren bij de UNHCR. En dat zit zo. Dus er zijn eigenlijk twee hoofdroutes. Dus eerst moet je je daar registreren. En dan worden bepaalde zaken gevraagd van waar bent u momenteel in Thailand? Uit welk land bent u gevlucht? En heeft u momenteel een geldige verblijfsvergunning in Thailand?
1: Oké. Dus dat moet allemaal worden beantwoord. En dan vanuit daar, hoe kijken ze dan?
3: Nou ja, de Thaise overheid beheert dus eigenlijk 9 tijdelijke opvanglocaties. Dus dat zou je moeten zeggen kampen. Maar stel je voor dat mensen dus echt in aanmerking komen voor onderdak. Dan heeft de UNHCR wel bepaalde plekken, maar die zijn echt heel beperkt. Denk dan bijvoorbeeld aan een verblijf van maximaal 30 dagen in een soort appartement.
1: Uh-huh.
3: Maar na 30 dagen moeten ze eruit. En ze kunnen wel assisteren om eventueel woonruimte te vinden voor lange termijn. Maar dat zijn natuurlijk allemaal betaalde plekken natuurlijk. Ja.
1: Oké, dus de opvang is heel kort, van korte duur. Dus je moet heel snel weer een onderkomen vinden. Lukt dat ook een beetje?
3: Eigenlijk niet. Dus vaak verdwijnen ze dan of in de illegaliteit... Mm. Of komen ze hier binnen met bijvoorbeeld een bepaald visum... wat dan zegt van ik mag bijvoorbeeld alleen volgens het visum... op het land werken bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Maar dan gaan ze toch gewoon ergens anders werken. Ja.
1: Oké. En hoe is dan zeg maar de perceptie vanuit zeg maar gewoon het Thaise volk naar vluchtelingen toe...
3: Zoals ik zeg, we hebben hier dus geen last. De bevolking zegt zelf dat er geen last is van vluchtelingen. Uh-huh. Ja, omdat het land, zeg je dat vluchtelingen dus niet onderdak geeft. Dus we hebben geen probleem met huisvesting. Geen probleem dat ze bijvoorbeeld op het gras moeten slapen. Net zoals we in Nederland in Ter Apel bijvoorbeeld spreken. Ja. Maar vluchtelingen zijn echt op zichzelf aangewezen. Dus ja, ze krijgen hier geen pakket of wat dan ook als ze hier komen. Ja.
1: Nee, het is daardoor ook helemaal geen onderwerp van discussie eigenlijk dus.
3: Nee, dus je kan zeggen het zijn economische vluchtelingen, maar ze hebben weinig te zoeken hier. Ja.
1: Ja, nou, dat
3: is... als je het zo mag zeggen, ja.
1: Ja, nou, weinig zoeken is misschien anders. Het is natuurlijk gewoon heel anders geregeld. En dan, dat lijkt me toch wel een bizarre omstandigheden hoe dat daar dus werkt. Spelen tempels, het is natuurlijk een religieus land, ook Thailand. Spelen tempels nog een rol hierin, ook met opvang van mensen?
3: Bij elke tempel in Thailand kun je als het ware aankloppen voor eten en huisvesting. Maar vluchtelingen doen dat niet. Meestal als ik het zo zie bij vluchtelingen, blijven ze bijvoorbeeld met 4 of 5 mensen op 1 kamer.
1: Ja.
3: En dan moet je denken aan een huur van 60 euro per maand. Wat misschien niet heel veel klinkt, maar dat is voor hun toch heel veel. Ja, zo doen ze dat. Dus echt lokaal netwerk. En de kans dat ze natuurlijk het land uit worden gezet als ze bij een tempel aankloppen. Dat ze zeggen van heb je wel een geldig visum of wat dan ook.
1: Oké.
3: Ja, die is natuurlijk groter. Ja.
1: Ja, dat snap ik ook. Nou, bijzonder om te horen hoe dat allemaal zit in Thailand. Dankjewel Pim dat je ons daar mee innam in dit bijzondere verhaal.
3: Ja, graag gedaan.
1: Ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Bedankt dat je zo vroeg bent opgestaan, Pim. En ik spreek je snel weer.
3: Ja, jullie ook een fijne uitzending.
1: Dankjewel, hè. Doei, doei.
3: Doei.

0: Ja, nou heb ik je weer even lekker wakker geschud met Pake Bias van Kiki. En je luistert nog steeds naar de wereld van BNN VARA van zondag 21 juni. We gaan samen op wereldreis.
1: De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda.
0: En onze volgende bestemming, dat is Zweden. Want ik ga daar samen met mijn correspondent Joep Hermans in gesprek hoe het daar nou gaat als we kijken naar migratie en vluchtelingen. Joep, een hele goede nacht voor jou.
2: Goedenacht, Rosa.
0: Ja, migratie. Het asielbeleid is in Nederland groot onderwerp van gesprek. Elke dag staat het in de krant. Het wordt gebruikt om campagne mee te voeren bij de verkiezingen die er aankomen. Is dit een net zoveel besproken onderwerp in Zweden?
2: Ja, in Zweden is het inderdaad ook een veelbesproken onderwerp. Ondanks dat we de laagste migratieaantallen hebben van heel Europa sinds een paar jaar.
0: Oh ja? Oh, dat is best bijzonder. Laten we daar zo meteen even op terugkomen. Als we even gaan kijken naar de migranten in Zweden. Hoeveel zijn er? Zijn er cijfers van?
2: Er zijn beperkte cijfers van, want men wil niet alles helemaal vrijgeven. Maar over het algemeen kun je stellen dat ongeveer 2 miljoen mensen die in Zweden wonen en werken en een Zweedse persoonsnummer hebben, niet in Zweden geboren zijn.
0: Oké.
2: Dus dat is 1 op de 5.
0: 1 op de 5. Als we even gaan kijken naar het asielbeleid in Zweden. Hoe ziet dat eruit? Want u zegt het heeft de laagste cijfers uit Europa. Hoe komt dat?
2: Ja, nou, ze hebben een heel streng asielbeleid. 10 jaar terug nog, als je asiel aanvroeg en je kreeg het, dan was je gewoon permanent Zweeds staatsburger.
0: Mm-hmm.
2: En dan was je veilig.
0: Ja.
2: Dat is afgeschaft, dus ze krijgen nu maar een beperkte tijd dat ze hier mogen zijn, als ze al toegelaten worden. En ook je familie mag je alleen maar halen als je die proeftijd doorstaat en een baan en een eigen woning hebt. Anders mag je je familie niet halen.
0: Ja.
2: Dus er zit een economische eis aan vast.
0: Oké, want je hebt het over een proeftijd. Sorry dat ik je onderbreek. Wat is zo'n proeftijd precies?
2: Nou, dat ze dus een aantal jaar in Zweden mogen zijn. En in die tussentijd wordt dus bekeken of ze recht hebben op asiel of niet.
0: Mm-hmm. Ja, precies. Dus dan wordt gecheckt wat de situatie is in het land. En daarnaast moeten ze dus ook een baan gaan vinden en op die manier economisch bijdragen.
2: Inderdaad, als ze een familie willen halen, dat mag pas als ze die proeftijd door zijn.
0: Mm-hmm.
2: En als ze dan een baan hebben, een vast inkomen en een eigen woning.
0: Oké, en een eigen woning. Lukt dat voor veel migranten in Zweden?
2: Nee, niet echt. Want een vaste baan is op dit moment in Zweden moeilijk om te krijgen. En de vaste banen die ze krijgen, dat is meer in de zorg of in de schoonmaak of in de voedsalons.
0: Ja.
2: En met dat loon is het vrijwel onmogelijk om een eigen woning te krijgen of te kunnen kopen.
0: Ja, dus dat is ingewikkeld. Dus die gezinshereniging, dat gebeurt eigenlijk niet heel erg vaak. Dus hoe kijkt de Zweed naar een asielzoeker? Wat is een beetje de perceptie daarvan?
2: Een dubbele moraal, weet je wel. Dat ze zeggen van, ja, ik hou eigenlijk niet van asielzoekers, maar jou mag ik wel als ze er eentje voor een neus hebben staan.
0: Ah ja.
2: Dus ze zeggen van, ja, we moeten mensen wel helpen, maar alleen mensen die echt doodgemaakt worden in hun land van herkomst. Economische vluchtelingen hoeven we niet te hebben. Dat verschil, dat vind ik zo kunstmatig.
0: Mm-hmm.
2: Als iemand vlucht omdat je kind omkomt van de honger, of omdat je gewoon echt ligt te rillen van de kou in de winter. Ja, ik vind dat een valide reden om te vluchten, zeg maar.
0: Maar
2: het is moeilijk ondertussen te komen. Ik merk het zelf ook. Het
0: ziet
2: dan wel uit als een Zweed. Maar het is mijn naam en mijn accent zal ik nooit meer verliezen. Dan merk je toch dat je iets anders behandeld wordt.
0: Ja, dus eigenlijk dat de manier van echt worden opgenomen in de Zweedse cultuur, dat voel jij al niet. Dus dan kan ik me ook voorstellen, stel je ziet er heel anders uit, komt uit een heel andere kant van de wereld. Is dat eigenlijk nog moeilijker om op die manier geaccepteerd te worden?
2: Ja, het is heel moeilijk. En je moet het ook willen, hoor. Want ja, vanuit mijn werk ben ik al zo sociaal de hele dag dat ik s'avonds ook geen zin heb om te integreren.
0: Dat snap ik. Dat snap ik heel erg goed.
2: Ja.
0: En nu...
2: Ik werk,
0: ja.
2: ik betaal belasting, ik heb een eigen woning, dus ik ben geïntegreerd.
0: Ja, en dat is goed zo. En nu, de Zweedse politiek heeft best wel ook een slag naar rechts gemaakt in de afgelopen jaren. Zie je dat het asielbeleid heel erg is veranderd? Zijn er ontwikkelingen in de laatste tijd die het asielbeleid nog meer tegenhouden, zeg maar?
2: Ja, dat wel. Maar die grootste stappen die zijn eigenlijk al toen de Sociaaldemocraten aan de macht waren. Toen zijn die hele strenge regels eigenlijk al ingevoerd. Maar ze worden nu heel voortvarend ook uitgevoerd. Ja. Ambassades in landen als Syrië of Afghanistan, die maken ook grote reclame in die landen van kom niet hier, wij hebben het strengste beleid, blijf weg. Ook natuurlijk de families zelf, die hebben onderling ook contact. En die zeggen ook vaak tegen mensen van ja, we gaan niet naar Zweden. Het is zo moeilijk om er hier tussen te komen. Het is koud, het is donker, het betaalt niet goed. Dus de Zweden staat ook niet zo goed op de kaart bij buitenlanders.
0: Oké. Ja, en dat is dan om er te stoppen om naar het land te komen. Maar ze geven nu ook zelfs bonussen toch weg in Zweden om weer het land uit te gaan.
2: Ja, inderdaad. Als je teruggaat naar Syrië, dan krijg je meen ik iets van 30.000 euro cadeau. Of oprotpremie, zou je kunnen zeggen. Dat, ik weet het bedrag niet exact hoor. Maar ja, die incentives die hebben ze ook nog.
0: Ongelooflijk.
2: Ja,
0: het werkt dus wel, want het ziet er dus misschien naar uit dat Zweden in 2026 voor het eerst meer emigranten kan hebben dan immigranten. Dat zijn bijzondere cijfers op dit moment in Europa. Voelt ook wel heel erg hard vanuit mijn eigen oogpunt, als ik dat allemaal zo hoor. Want als je nu kijkt, zijn nu 2 miljoen mensen in Zweden. Zijn dus immigrant, niet geboren in Zweden. Zijn er ook wel succesverhalen van mensen die wel, zeg maar, het leven daar goed kunnen omarmen en gelukkig worden in Zweden?
2: Die zijn er en die zijn er legio, maar die zijn niet interessant voor het nieuws en ook niet voor de politiek. Hè? Ja. Dat is een beetje hetzelfde als je in Nederland kijkt. Sims, Pim Fortuyn, Rita Verdonk, Thierry Baudet. Als je een zondebok hebt. Ja. Om de schuld te kunnen geven, dan heb je al snel 25 tot 30 zetels. En dat is in Zweden niet anders.
0: Ja, precies.
2: En ja, integratie duurt gewoon vaak een generatie. Dat duurt een jaar of 20.
0: Ja.
2: Joegoslaven die werden hier toen ook en masse opgenomen. En dat was een groot probleem. En daar hoor je nou niemand meer over.
0: Nee, precies.
2: In Nederland hoor je ook niemand meer over de Spaanse of Italiaanse arbeidsmigranten die we destijds opnamen.
0: Ja, dat heeft tijd nodig om culturen met elkaar te laten. Ja. Mengen. En ik denk dat daar uiteindelijk ook iets heel moois uit kan komen in de wereld.
2: Ja, en dat is ook weer zo'n argument. Hè, wat je zegt, van dat culturen zich kunnen mengen. En daar zijn ook een aantal Zweden fel op tegen. Dat, ja. Terwijl ze allemaal Chinees eten halen bij de straattentjes.
0: Precies. Moeten we gewoon niet zo bang zijn voor elkaar leren kennen. En dan komt het in mijn perceptie wel goed. Maar goed, wij zitten niet in die politiek, Joep. Wij kunnen dat niet veranderen. Maar hopelijk wel de mooie verhalen ook kunnen delen van mensen.
2: Ja, nee, misschien moeten we in de politiek gaan en de balken en de norm gaan verdienen als loon.
0: Oh, dat lijkt me dan heel goed. De rest lijkt me verschrikkelijk uit de hele politiek. Maar dat geld.
2: Ja, het zou voor mij ook. Ja, het geld zou voor mij de enige motivatie zijn om de politiek in te gaan.
0: Nou, wie weet, Joep, ooit komt er misschien wel een dag. Voor nu ben ik heel blij dat je hier als correspondent bij de Wereld van Brien en Vara zit. Heel erg bedankt voor dit verhaal. Ik wens je nog een hele fijne nacht en tot snel, hopelijk.
2: Een fijne nacht, Rosa.
0: Dankjewel. Thank you.

0: Dua Lipa en Houdini.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, we hoorden zojuist allemaal mooie verhalen vanuit Zweden en Thailand. En nu gaan we heel kort naar Zuid-Afrika, want daar woont mijn correspondent Wilma Vervoort. En hij heeft een korte voicemail achtergelaten om ons ook even mee te nemen in hoe het daar nu gaat rondom migratie.
2: Hallo Rosa, met Wilma hier vanuit Zuid-Afrika. Op 30 juni moeten alle ongedocumenteerde migranten het land uit zijn. Dat is een eis van de March and March-beweging die is opgericht door Jacinta Gobese. Zij is een voormalig radiopresentator uit Durban. En zij zegt, het wordt tijd dat er iets aan die illegale migranten wordt gedaan. Daarom heb ik March and March opgericht, want die mensen veroorzaken zoveel problemen. Dat kan zo niet langer. Dat is een boodschap die redelijk boud is, om het zomaar eens te zeggen. Maar tegelijkertijd verwoordt zij iets wat wel leeft in het land. En niet alleen bij de gewone bevolking. Het is ook een argument wat heel vaak door de politieke partijen wordt aangevoerd. Het verwijt aan migranten speelt al jaren. En een onderzoeker heeft gezegd nu, ja, eigenlijk is dit gewoon een vlucht uit de erkenning dat het systeem hier in Zuid-Afrika faalt. Dat de politieke partijen hun werk niet goed doen. Partijen zoals het ANC, Democratic Alliance, allerlei burgerbewegingen. Zij zeggen allemaal, die illegale migranten, die maken hier de problemen. Dat is namelijk makkelijker om te zeggen dan toegeven. Wij krijgen het maar niet voor elkaar om de problemen die hier in dit land zijn op te lossen. Zoals de werkloosheid, het gebrek aan voorzieningen, de armoede, noem maar op. Nou, nu wordt er dus gedreigd. Als er op 30 juni die illegale migranten niet weg zijn, dan gaan we hier de boel blokkeren. Dan worden de winkels gesloten, de wegen geblokkeerd en we houden ons hart vast. Want 5 jaar geleden is dat compleet ontaard, een soortgelijke shutdown. Toen vielen er zelfs doden. Dus nu heeft de president gezegd, hoor eens, dit is niet de manier om de problemen op te lossen met die migranten, die illegale migranten. We gaan speciale rechtbanken benoemen. We gaan boetes uitdelen aan bedrijven die hen in dienst nemen. We gaan meer inspecties doen en we gaan het op die manier oplossen. En hij zegt dus ook, de regering erkent die datum van 30 juni niet. Of dat nou helpt om dat ook te voorkomen, die shutdown op 30 juni, is nog maar zeer de vraag. We weten dus niet wat er gaat gebeuren. We hopen alleen maar dat als er iets gebeurt, dat het niet gaat ontaarden. Nou, ik hou jullie op de hoogte.
0: Dankjewel, Wilma.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Dan iets heel anders, want we gaan het hebben over het openbaar vervoer. Want een goedkoop treinabonnement en een overbelaste website. Je hebt het misschien wel meegekregen. De NS die introduceerde namelijk deze week een zomerabonnement waarmee reizigers voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kunnen reizen. En die belangstelling die was zo groot dat de website het nauwelijks aankon. En dat roept de vraag op, wat zegt deze populariteit over de betaalbaarheid van het openbaar vervoer? Voor veel Nederlanders is de trein niet alleen handig, maar ook noodzakelijk voor werk, studie of familiebezoek. En tegelijkertijd kampen reizigers met hoge kosten, drukte en vertragingen. Maar hoe werkt nou het openbaar vervoer in India? Ja, welk vervoersmiddel is nou daar heel populair? En hoe werkt dat nou allemaal precies? Dat ga ik allemaal bespreken met mijn correspondent daar. En dat is natuurlijk Marigon. Marigon, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we gaan het hebben over het openbaar vervoer. Hier in Nederland hebben we een beetje een haat-liefdeverhouding met de trein. Maar we zitten er toch best wel graag in. Maar hoe zit dat in India? Welk openbaar vervoer is daar nou favoriet?
3: Wel een aantal dingen. Er komen steeds meer auto's. Mensen worden hier ook steeds rijker. Dus er komen ook steeds meer auto's op de weg. En dat betekent dat die mensen niet meer met OV gaan. Okay. Maar India die staat toch wel voor 85 miljoen ritten met het OV per dag.
0: Wauw.
3: Dus dat is echt gigantisch.
0: Dat zijn enorm veel.
3: Ja, dat is echt enorm. En het netwerk is ook wel heel goed in het land. Dus je kan echt wel alles bereiken. En je zou misschien denken, want heel veel mensen denken direct aan de trein als ze aan India denken, omdat daar ook mensen bovenop zitten en de deuren openstaan. Maar eigenlijk is de bus de kampioen.
0: Oké, dat was heel veel gebruikt.
3: Ja, die in de meeste steden is het 3 tot 20 keer meer mensen in de bus dan in de trein.
0: En hoe ziet dat bussysteem er dan uit?
3: Nou, best fijnmazig. Mm. Het zijn echt wel rammelbussen. Over het algemeen, je hebt bussen die in de stad rijden. Gewoon, nee, de stadsbussen. Nou, daar zit je vaak voor 2 roepie in. Nou, 2 roepie is tegenwoordig... dat is 1,5 cent of zo.
0: Wauw.
3: Dat is echt heel goedkoop. Iemand die gewoon niet een scooter kan betalen... Mm. Of in een taxi kan zitten, die neemt de bus.
0: Ja.
3: En je hebt dan ook bussen tussen de steden. En je hebt tegenwoordig ook de Flixbus. Die rijdt hier ook gewoon. Dus dat is wel grappig. Dan kan je ook slapen. Dus er is het OV is best wel voor zo'n groot land best wel fijnmazig.
0: Ja, en er wordt ook veel gebruik van gemaakt. Miljoenen mensen die dat eigenlijk dagelijks gebruiken. Hoeveel moet ik een beetje aan denken?
3: Ja, elke dag iets van 8 miljoen.
0: Oké, zo. Dat
3: zijn... En dan hebben we het in 1 stad, hè? Dan hebben we het gewoon over Mumbai.
0: Ja, dat is bizar. Ja, dus het is super belangrijk, maar ook goed dat het dus zo goedkoop is, het openbaar vervoer.
3: Ja, het is ook wel echt bijna voor iedereen beschikbaar. Hmm. En ook als je wij gaan zelf ook best veel met de trein tussen Pune en Mumbai, is iets van 3,5 uur.
0: Ja.
3: En dan heb je heel veel klasses.
0: Ja.
3: En dan heb je. En de trein is ook trouwens heel erg goedkoop. Want wij gaan dan. Nou ja, wij kopen dan een eerste klas kaartje. En dat kost dan €7,50. En dan zit je 3,5 uur in de trein.
0: Oh, wauw, ja.
3: Maar je kan ook in de sleeper class een kaartje kopen. Want je moet eigenlijk wel altijd een kaartje kopen. Mm. Als de trein tussen steden gaat. Als het een local train is, dus echt binnen de stad, dat kan ook nog, dan kan je wel zo... dan moet je ook wel een kaartje kopen, maar dan hoef je niet te reserveren.
0: Mm,
3: maar als je een trein... als ik echt van Pune naar Mumbai wil, dan moet ik het ook van tevoren reserveren.
0: Oké.
3: Okay. En sleeper class, dat kan al voor €1,40. En dan zit je... Echt, zowat een beetje halverwege het land verder. Dat is echt honderden kilometers. Maar goed, daar wil je niet meteen in zitten, want dan word je recht ingepropt.
0: Ja.
3: Beetje type veewagen, zeg maar. En mensen nemen ook letterlijk wel soms ook nog dieren mee.
0: Oh, wow.
3: En van alles. En ze knopen, doeken tussen die... bovenrekken, zodat ze daar ook nog in kunnen liggen. Dus het is
0: een soort hangmat.
3: Ja, precies. Ze maken een soort hangmat. Dan hebben ze toch, dan kunnen ze toch lekker een dutje doen. In plaats van staan of whatever.
0: Oké. Okay. Echt die sleeperklasses eigenlijk. Ja, er zijn dus meerdere klassen, denk ik, zo ook in een trein. Ja. Wat zijn die verschillen daartussen dan?
3: Het begint bij houten banken, waar je met z'n 5 op kan, zeg maar. Of tenminste, je kan er denk ik met z'n 3 op, maar ze zitten er met z'n 5 op. En dan lopen ze het een beetje op. Dan krijg je van die skyleren banken. Je kan dan op een gegeven moment kiezen. Zeker als je lange afstand doet, dan kan je ook een slaaptrein nemen. Maar dan heb je de slaaptrein waar je 3 hoog ligt. En je hebt dan een slaaptrein waar je maar 2 hoog ligt. Dus dan zit je met minder mensen. Dus die dan weer ietsje duurder. En je hebt ook, als je eerste klas gaat, en dat is ook echt voor ons helemaal niet duur.
0: Mm.
3: Dan heb je gewoon een coupé voor jezelf. En dan loopt er in iedere wagon een treinmannetje. Die helemaal steeds water en thee en van alles kon brengen.
0: Oh, wow.
3: Dus er zitten heel veel verschillen in.
0: Ja, zeker. Maar zo hou je het dus eigenlijk voor iedereen eigenlijk goed te doen. Maar toch heb ik een beeld bij de trein. Want je zegt nu al die verschillende klassen. Maar als ik denk aan treinen in India, dan denk ik echt aan supervolle treinen. Wat je net ook echt zegt, daar waar je wordt ingeduwd. Dat is dus ook wel hoe het er ook uitziet.
3: Zeker, zeker. Ja hoor. Ja, maar dat gebeurt niet in eerste klas. Want dan word je echt wel uitgekieperd als je niet een kaartje hebt voor eerste klas. En dat zien ze natuurlijk ook best wel wie dat wel en wie dat niet is. In de meeste gevallen. Dus daar zit je dan wel rustig. Maar ja, weet je. Als
0: dus ook wel hoe het er ook uitziet.
3: Zeker, zeker. Ja hoor. Ja, maar dat gebeurt niet in eerste klas. Want dan word je echt wel uitgekieperd als je niet een kaartje hebt voor eerste klas. En dat zien ze natuurlijk ook best wel wie dat wel en wie dat niet is. In de meeste gevallen. Daar zit je dan wel rustig. Maar ja, weet je, als je in de laagste klasse

0: open. Ook in de lange afstandstreinen. Dus je kan die, als ze dicht zijn, kan je die gewoon open doen. Nou ja, in Nederland is dat ondenkbaar, dat je dat kan openen tijdens het rijden. En in de lokale treinen staan ze ook gewoon open. Want die moeten zo vaak stoppen, dat de deuren open, dicht, dat is niet zo handig.
1: Nee.
0: Dus die zijn gewoon open. Maar dat vind ik echt wel heel akelig. Per dag gaan er gemiddeld 10 mensen dood, alleen al in Mumbai.
1: Jeetje.
0: En in die lokale treinen. Omdat ze erin springen als hij nog rijdt, eruit springen als hij nog rijdt, ergens tussen vallen. Maar er gaan echt gewoon veel mensen dood op de rails.
1: Oh, wat
0: en dat
1: echt.
0: Is wel. Dat is echt bizar.
1: Ja.
0: En dat is ook eng, want ik stap alleen maar in als hij echt stilstaat.
1: Mm-hmm.
0: En hier zie je niet zoveel. Aan deze kant misschien wel nog wel in het noorden, maar hier zie je niet zo heel veel mensen op de trein zitten. Dus okay. Dat valt wel mee, want dat voelt ook altijd een beetje...
1: Ja, doodeng.
0: Ja, exotisch ook, maar ook doodeng inderdaad. Maar dus dat heb ik hier niet zo veel meer gezien, want er verandert best veel. Want vroeger, ik weet nog dat we hier 20, 25 jaar geleden kwamen, en dan had je een kaartje gekocht van tevoren.
1: Ja.
0: En dan moest je naar je wagon lopen. En een hele grote, met de computer uitgeprinte lijst met je naam erop. Mm. En dan kon je gewoon kijken, oh ja, mijn naam staat erbij, dus ik moet hierin.
1: Ja.
0: En dat heb ik al even niet meer gezien, dus ik denk dat er ook steeds meer geautomatiseerd wordt.
1: Ja, er zijn wel ontwikkelingen in te zien. Maar toch blijft het dus nog een beetje gevaarlijk, kan het dus zijn, om met de trein te gaan. Maar er is ook op een andere manier gevaar. Maar voor vrouwen hebben ze soms aparte coupés in India. Waarom hebben ze dat?
0: Juist ook omdat mensen op elkaar staan, is het voor vrouwen niet altijd helemaal veilig met mannen erin.
1: Mm.
0: En ze willen op die manier voorkomen dat vrouwen worden lastiggevallen en geen kant op kunnen. Ja. Dus er zijn echt... zijn echt wagons waar alleen maar vrouwen in mogen. En wij zijn toevallig wel eens een keer lang geleden hoor, samen ingestapt. Maar nee hoor, linea recta, moest Jasper eruit. Dat was echt, ik bedoel ook al zien ze aan hem van nou, dat zal wel goed zitten. Maar nee, echt niet toegestaan.
1: Kijk, nou dus dat is wel een goede ontwikkeling. Dat het moet, maar het is wel goed dat het er is.
0: Ja, het is hier ook met Uber, mm-hmm. met de taxi, dan kan je ook... een Uber bellen en dan word je door een vrouw opgehaald.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat soort dingen gebeurt, dat gebeurt hier wel veel. Dus dat is wel gewoon heel interessant ook.
1: Ja, zeker. Dat kan en dat daarover na wordt gedacht ook, überhaupt.
0: En sowieso die trein. Ja, ik vind het heel leuk om te reizen met de trein, want er gebeurt van alles en dan loopt er weer zo'n mannetje door het pad en die roept weer chai, chai, chai. Nou, dan kun je weer voor 10 roepie, voor 9 cent kun je een kopje thee kopen. En als je bij een station staat, dan komt er allemaal eten naar binnen.
1: Oh, wow.
0: En dan natuurlijk wel de bedoeling dat je moet betalen natuurlijk. Ja. Maar dan zie je allemaal van die handen met samosa's en allemaal lekkere hapjes. Hoewel ik die echt nooit neem, want... Ja, je weet niet hoe lang het al in de zon heeft gestaan. Maar dat maakt het wel heel levendig.
1: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. En over die levendigheid gesproken. In Nederland zeuren we al, hè, als die minuut te laat is eigenlijk de trein. Ja, hoe zit dat daar in India? Zijn ze een beetje punctueel?
0: Nou, 15 minuten te laat is op tijd.
1: Oké. Okay. Ja, precies.
0: Dus dan is hij gewoon op tijd. En het percentage zakt ook wel een beetje. Mm. Het zit soms rond de 75-80%.
1: Okay.
0: Wat op tijd dan is. Dus dat betekent toch wel 1 op de 4 treinen. Die is niet op tijd.
1: Mm.
0: En dat komt ook omdat de infrastructuur het ook wel verouderd. Hè? En als dat niet wordt bijgehouden, dan wordt het steeds erger. Ook seinstoringen. En er komen ook steeds meer treinen op. Dus die zorgen er ook voor dat andere treinen dan weer vertraagd raken.
1: Ja, precies. Dus zo houdt dat een beetje elkaar in stand uiteindelijk. Dan is er dan nu ook wel... Zijn ze vanuit India bezig, vanuit de overheid... om deze infrastructuur ook te verbeteren? Of wordt dat helemaal niet geregeld vanuit de overheid?
0: En ja, de trein is van de overheid. Dus dat is helemaal gereguleerd. En de Indian Railway is ook... Ja, misschien, ik heb wel eens gehoord de grootste werkgever van de wereld, maar

0: Dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval één van de grootste.
1: Mm-hmm.
0: En werken meer dan 1 miljoen mensen voor de Indian Railways. En die, ja, ze doen ook best wel heel veel. Maar ja, het is ook een groot project. Als er iets moet veranderen, dan heeft dat heel veel impact op alles. Dus dat duurt gewoon best wel lang. Maar wat ze ook wel doen in grotere steden, ook hier in Pune, maar ook in Mumbai, zijn ze echt ook heel druk met metro's aanleggen. En die kunnen niet meer onder de grond, want dat is echt niet meer mogelijk.
1: Ja.
0: Maar ja, daar wordt ook best wel veel gebruik van gemaakt.
1: Oké.
0: En dat is lekker, want die zijn altijd op tijd. Want om de 3 minuten komt er gewoon één.
1: Ja, dat blijft maar doorgaan. Kijk, dat zijn dus wel de nieuwe ontwikkelingen rondom het openbaar vervoer dus in India.
0: Ja. Ja, dus dat doen ze. Ik moet zeggen, ik heb het echt hier gezien. Dat ze die pilaren gingen bouwen. En toen die metrorails erop. Ik dacht, oh help. Dat heeft echt wel impact op het stadsgezicht.
1: Ja.
0: En als je dan gewend bent dat er niks staat. En in één keer staan er van die grote betonhoge pilaren. En dan gaat de metro overheen. Denk je wel van,
1: ja,
0: was dat nou
1: wennen.
0: Nodig? Maar ja, dat, je went er ook alweer snel aan. Maar het is ja vooral alleen in Pune. Pune is een stad van 8 miljoen inwoners. Gaan er ongeveer 190.000 reizigers per dag met de metro. Dus dat best. Er zijn allemaal mensen die dan niet op de weg zitten.
1: Nee.
0: Dus dat is ook goed.
1: Ja, dat is
0: ze zitten niet in de bus.
1: Nee.
0: Ze zitten niet op de scooter. Ze zitten niet in een Uber. Ze zitten niet in hun eigen auto. Dus dat gaat al aardig goed. Maar dat moet nog wel meer worden. Mensen moeten eraan wennen. En ze moeten ook eigenlijk. Want die lijnen die gaan dan van A naar B, maar dan moet je naar C. Dus dan moet je alsnog een riksja nemen om op de plek van je bestemming te komen. Dus dat is vaak wel een reden voor mensen om dan niet met de metro te gaan.
1: Nee, precies. Dus daar wordt dan nog ook wel aan gewerkt om misschien efficiënter te maken uiteindelijk.
0: Ja, je ziet nu ook wel, brommers, die dan mensen staan ze bij de metro en dan mag je achterop springen.
1: Oh ja, dat laatste stukje.
0: Voor je het laatste stukje. Ja, precies. En nou ja, als je dat prima vindt, dan kan je gewoon lekker met de metro. En de metro is ook heel goedkoop. Dan zit je echt aan de andere kant van de stad voor, weet ik veel, 30 cent of zo.
1: Ja, dat zijn ook wel prijzen, wat het ook zo mooi en toegankelijk maakt voor iedereen om ook zo die stad een stukje kleiner te maken uiteindelijk. En dus is het heel mooi om te horen dat in India het land, wat zo gigantisch is, dat het toch wel zo goed verbonden wordt met elkaar door die treinen, door die flixbussen. En zo hou je dus het hele land bij elkaar.
0: Absoluut. Nee, want ik vind echt de fijnmazigheid, die is echt wel heel goed.
1: Ja.
0: Zeker als je bijvoorbeeld vergelijkt met Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Treinen en bussen, dat is, nou ja, in Amerika is natuurlijk ook immens groot.
1: Ja,
0: maar dat is helemaal niet zo fijnmazig.
1: Nee, dit is gewoon daar heel goed geregeld. Mooi om te horen hoe dat allemaal zo zit. Dankjewel dat je ons meenam hier in de trein daar in India. Ik wens je nog een hele fijne dag vandaag en hopelijk tot snel weer.
0: Ja, tot gauw.
1: Tot
0: fijne uitzending.
1: Dankjewel.
0: Joehoe. Doei.
2: De wereld van BNN Vara.
1: Ja, en het einde van onze wereldreis naar het eerste uur is net voorbij. Of tenminste, het is bijna voorbij. We gingen naar Thailand, naar Zweden, naar Zuid-Afrika en naar India. Je hoorde allerlei soorten verhalen. En zometeen, ik hoop dat je er klaar voor zet, dat je op de achtergrond ook de tv hebt aangezet, begint de voetbalwedstrijd van Curaçao tegen Ecuador. Daar gaan we zometeen uitgebreid aandacht aan besteden. We hebben een correspondent, die staat ergens bij Watch Party in Amsterdam. Dat hoor je allemaal zometeen. We vliegen ook nog naar Ecuador zelf en naar Curaçao om te horen hoe het daar zo nou zo leest. En we blikken nog heel even terug op de wedstrijd van gistermiddag. Hoe is dat daar nou beleefd in het stadion? Mijn correspondent Frank de Meijer, die was daar aanwezig. Dus die kan ons dat allemaal haarfijn vertellen. En ik vroeg ook aan jou waar jij aan het luisteren bent. En de app die staat de hele nacht voor je open. Martijn die stuurt heel leuk appje. Je zegt goeienacht Rosa, iets later ingeschakeld. Want ik had een verjaardag en een voetbalkijkavond met vrienden. Maar nu lekker de nacht in met BNN Vara. Goed dat je erbij bent, Martijn van het Veenendaal. Even kijken, Gerard, die luistert mee vanuit Noord-Zweden. Balansje, die zegt, die luistert al jaren mee vanuit het familiehuis vanuit het Franse heuvelland, Plateau de Lanres, maar waar wel 5 verschillende rivieren ontspringen, waaronder de Meuse, Ronsman, de Seine, de Marne, de Saône, Amans, de Moezel. Nou, prachtig, wat goed dat je erbij bent. Krijg nog een berichtje van Richard, die is terug van vakantie, luistert mee vanaf de Veluwe. Maurice, die luistert mee vanuit Meersen. Even kijken, Aukje, die luistert mee vanuit Las Vegas. En die is onderweg naar Albuquerque. Nou, heel goed dat je erbij bent. Wouter, die luistert mee vanuit Almere. En Jolanda, die luistert mee vanuit Den Haag. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En we gaan nog een heel uur de wereld rond. Trek alvast je blauwe shirt aan voor de Blue Wave om te supporten. En dan spreek ik je zo meteen. Nou, na het nieuws.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen daar tot overlast leiden. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. Op veel plekken was ook wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurde onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen, dat de zeestraat dicht is, en zegt dat Amerikanen de verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. En het weer, vannacht kans op onweersbuien, in Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.

0: Vera Wierda.
1: Een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van BNNVARA van zondag 21 juni. Het zal je niet ontgaan zijn, maar we zitten midden in het WK. Hè. Nederland speelde eerder vandaag tegen Zweden en won met een overtuigende 5-1. En zometeen horen we van mijn correspondent Frank hoe het daar allemaal aan toe ging in het stadion in Houston. Maar nu is het tijd voor de Blue Wave om te gaan rocken. Het kleinste land dat meedoet aan het WK is begonnen met de wedstrijd tegen Ecuador. Maar hoe leest dat nou allemaal op Curaçao en in Ecuador? Dat hoor je zo meteen allemaal van mijn correspondenten daar. Maar hier in Nederland leeft men ook met volle teugen mee met het Curaçaose team. Overal zijn watchparties waar gigantische groepen bij elkaar komen om de Blue Wave aan te moedigen. En CJ Felicia van het Caribisch Netwerk die is bij zo'n watchparty aanwezig. En hij zal ons door de hele uitzending heen ook een paar updates geven. CJ, een hele goede nacht.
2: Goedenacht Rosa, hoe is het? We zijn hier bij Sisi's in Amsterdam. Kan je me horen?
1: Ik kan je horen, heel goed. Je bent bij Sisi's Amsterdam, vertel. Hoe ziet het er daar uit? Neem me even mee.
2: Nou, het is helemaal vol met mensen. We staan hier met allerlei mensen naar een grote scherm te kijken. En ik zie nog steeds mensen in het oranje lopen. Want die zijn er hier sinds vanmiddag al naar het westen aan het kijken. En we zien dat Ecuador het al aantal keer heel goed doet op de wedstrijd. De spanning is hier heel, heel erg hoog.
1: Nou.
2: En het is heel erg mooi om te zien. Er zijn zoveel mensen hier. Ik hoop nog iemand te kunnen spreken. Hi. Hoe is dat? Kan ik jou even een vraag stellen? Hoe vind je om Curaçao van